0: gestuurd naar El Salvador. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de positie van vrouwen voor en achter de camera. Hoe staat het ervoor met de vertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlandse filmindustrie?
1: De week van KRO en NCRV. Ximène Blok.
2: Actrice Samia Gilana speelde in verschillende Nederlandse films en series en kent de filmindustrie dus van dichtbij. Met haar kijken we deze dag naar de stand van zaken, hoe vrouwelijke personages worden geschreven en vanuit welk perspectief we eigenlijk naar die verhalen kijken. Samia is bij ons in de studio en wat fijn dat je er bent.
3: Yes, ja, heel leuk.
2: Hey, veel mensen zullen jou kennen van jouw rol in de serie Oogappels. Je bent inmiddels ook al heel wat jaren actief als actrice. Weet je nog waarvoor je, wanneer je voor het eerst dacht, ja, dit is wel een vak waar ik in verder wil?
3: Oei, even denken. Nou, ik denk dat ik als kind al heel erg daarmee bezig ben geweest. Ik denk dat ik altijd al een soort van in jurken rende. Zullen we maar zeggen, dat is mijn eerste herinnering. Maar echt toneelspelen, denk ik. Ja, na de middelbare school, toen. Ja, ik kon gewoon niet zo goed kiezen. Ik zag er gewoon niks bij. En het enige wat ik ook echt leuk vond, was spelen. Dus toen was het eigenlijk best wel logisch om gewoon te proberen de toneelschool te doen. En dat lukte niet in één keer. Dus het was nog ook wel een beetje een uitdaging, zeg maar. Zo van, wil je dit echt?
2: Ja.
3: Maar uiteindelijk toneelschool gedaan. En nou ja, zo.
2: Nog steeds.
3: The rest is history, ja.
2: Wat sprak je zo aan in het acteren? Destijds al?
3: Ja, ik denk het verhalen vertellen.
2: Mm-hmm.
3: Dat is denk ik de basis. Ik vind, ik hou van mensen. Of ik hou van naar mensen kijken. Ik ben gefascineerd door hun beweegreden. En dat ja, proberen in jezelf te vinden of daarmee dat weer opnieuw te tonen. Dat trekt mij ook heel erg. Ik hou erg van tekst, dus ja, al die dingen komen natuurlijk samen. Dat
2: ja.
3: Is heel, heel tof, ja.
2: Ja, leuk. Hey, en je zit inmiddels ook al, heb je verschillende rollen gespeeld in films en series, zoals ik net al zei. Kijk je zelf ook anders naar films en personages nu je zelf daar middenin zit of toen je daarin begon?
3: Ja, zeker. En ja, heel erg. Ik denk, Je krijgt een soort beroepsdeformatie, zeg maar. Dat je gaat toch echt kijken, oh, hoe hebben ze dit nou gedraaid? Of, oh, wat tof dat die actrice dit of dit heeft gedaan. Ja. Of wat heeft ze gedaan? Of hij, weet je wel, dat soort dingen. Je bent eigenlijk heel erg daarmee bezig. Dus ik verlies me niet, nou, ik kan het wel natuurlijk, maar ik verlies me niet altijd heel snel in voornamelijk Nederlandse televisie en film. Maar dat komt omdat je mensen dus ook kent of herkent of denkt, oh ja, dit heeft die gedraaid. Of nou ja, zo, dat blijft een soort van...
2: Ja, grappig. Leuk.
3: Ja, is wel leuk, ja.
2: Oké. Okay. Hey, zometeen gaan we het uitgebreid hebben over de filmwereld en ook dus de positie van de vrouw in de Nederlandse film. Maar eerst. Wie te gast is hier in de nacht van de KRO NCRV krijgt deze week een introductie volledig in thema.
1: De genomineerde voor vannacht is...
4: Sam Gilane. En Sam, ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Want als ik zo naar jouw carrière kijk, dan heb je eigenlijk al behoorlijk wat verschillende levens geleid.

0: Nou, of rollen gespeeld, moet ik zeggen.
1: Van Mees Kees tot Flikker Rotterdam en van Soof tot zoveel meer films en series. En niet te vergeten die ene rol waar heel Nederland je inmiddels van kent. Dina Amrani in Oogappels. En dat was niet zomaar een rolletje, want je stapte na het eerste seizoen in de serie en bent vervolgens 6 seizoenen lang Dina gebleven. Maar goed, we kunnen natuurlijk eindeloos over Dina en Oogappels praten, maar ik ben eigenlijk veel nieuwsgieriger naar Sam, naar de vrouw achter al die rollen. Maar volgens mij kan ik dat beter overlaten aan iemand die jou net iets beter kent dan wij. Namelijk jouw man.
2: Jij zit daar nu in de radiostudio midden in de nacht. Een moment waarop je meestal of een paar uur diep slaapt of toch even wakker bent door een van onze dochters. Ik vind het heel bijzonder dat er nu de ruimte is voor jou om aan het woord te zijn, om te vertellen over de schoonheid die in jou zit. Je creativiteit, je liefde, je humor, je zorgzaamheid en ook de schoonheid waarmee jij je in je leven omringt. De kunst, de natuur, je dierbaren. Veel plezier.
1: En dan hebben we nog iemand die jou en Oogappels natuurlijk heel goed kent. Regisseur en bedenker Wil Koopman.
3: Hallo, lieve Dina, want voor mij ben je natuurlijk Dina. Ik vind echt dat je Dina geweldig hebt gedaan. Je hebt haar omarmd, je hebt haar je eigen gemaakt. En daar ben ik je enorm dankbaar voor, want ik heb echt een geweldige periode gehad met je. Je was een hele leuke Dina op de set ook. Je hield van veel lachen, veel praten. Maar als je moest concentreren, deed je dat ook.
1: Ja, als Wil Koopman zulke dingen over je zegt, ja, dan weet je dat het goed zit. En tegelijkertijd is het natuurlijk grappig, want de meeste mensen die kennen je inmiddels als Dina. Maar ja, ik zei het al even, je hebt zoveel rollen gespeeld. Te veel om uit te kiezen, maar ik ga het je toch vragen, Sam. In alle films en series waarin je hebt gespeeld, als je er echt eentje mag kiezen, wat vind jij dan zelf de leukste rol die je hebt gespeeld?
4: Oef. Ja, dat is wel een leuke vraag. Nou, ik ben altijd een beetje tegen zo, wat is het de leukste of de beste? En ik probeer het ook, het zit heel erg in mijn kinderen bijvoorbeeld ook. Wat is dan de leukste? Ja. Nou, ik snap het, maar ik denk dat, om wel een antwoord te geven. Ik heb een serie gedaan, Rippers, voor Videoland. En dat was eigenlijk heel erg, echt iets heel anders voor mij. En dat vond ik echt leuk om ook weer een soort van voor mijn eigen frisse blik op, oh, dit is zoiets heb ik nog niet gedaan.
5: Dit is er ook.
4: Ja, en dat was echt leuk.
5: Oké.
4: Ja.
5: Nou, ik hoop dat je blij is met je antwoord.
4: Ja, wat leuk dit. Ja. Super lief.
5: Hey Sam, de komende 1,5 uur gaan we ook luisteren naar verschillende nummers die jij hebt meegenomen. En we gaan beginnen met Sanctuary van Bob Dylan. Ja. Waarom dit nummer?
4: Nou, ik ben sowieso al eigenlijk van heel jongs af aan Bob Dylan fan. Dus dat die reist met mij mee altijd. Ik vind ook sommige albums echt vreselijk. Dus het is niet dat ik hem helemaal zo op een voetstuk heb. Maar ik hou dus zo van tekst. En ik vind dat hij verhalen, hele kleine verhaaltjes of soms lange verhalen vertelt. En op een manier die me dan heel erg kan raken. En ik hou ook van de soort van dat de simpelheid van zijn nummers. Het is niet. Ja, soms is het alleen maar de begeleiding van de gitaar. En dat vind ik heel knap. Dat je daarmee zo heel veel kan.

0: man that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
1: Je luistert naar De Nacht van Caro en Survé. Te gast is actrice Samia Kilana. We hebben het deze nacht over de positie van vrouwen in de Nederlandse filmwereld. Want hoe worden vrouwen nou op het scherm neergezet? Samia, als jij kijkt naar de Nederlandse films en series, hoe zou je de positie van vrouwen op het scherm nu omschrijven?
2: Ongelijk. En het is niet vanuit mezelf dat ik dat zeg. Daar is echt onderzoek naar gedaan. Door Vrouwen in Beeld en onder leiding van de Universiteit Utrecht. Mm-hmm. En eigenlijk Vrouwen in Beeld is heel erg bezig met gendergelijkheid in film. En dat doen ze nu al best wel wat jaren. En ze hebben daar dus een aantal onderzoeken gedaan. En het laatste, als ik het goed zeg, is Op Hakken Gezet en Klein Gemaakt. En dat is heel specifiek gericht op actrices. Ja. En ze hebben daar gekeken en wat een beetje soort van de uitkomst was, in grof gezegd, is dat het heel erg wit is en hoe moet je het zeggen, niet divers en stereotyperend.
1: Ja.
2: Dat en een bepaalde leeftijd, dus best jong.
1: Oh ja.
2: En dat soort dingen. Dus op zich hebben vrouwen wel een rol of hebben ze wel tekst. Alleen ze hebben gewoon veel minder. En ze worden op een heel bepaalde manier neergezet.
1: Ja, en dat gebeurt dus nog steeds veel.
2: Ja, dat gebeurt nog steeds veel. Ja, dus daarom.
1: En gaat het dan ook om de aantallen van vrouwen? Zijn het nog steeds ook minder vrouwen dan mannen?
2: Ja, dus ik heb het even opgeschreven, want ik ben niet zo goed in het onthouden van cijfers. In ieder geval, dus even één dingetje wat ik sowieso leuk vond om te vertellen was dus. Of leuk, nou ja. Ja. Je hebt dus de loonkloof is ook een probleem. Dus het gaat over allemaal verschillende dingen. Maar de loonkloof is 18,5% in onze sector. Oh, wow. En bijvoorbeeld de overheid is 15,1%.
1: Oké.
2: Dus dat is gewoon heel groot verschil. Ja. Is bijna vier keer zoveel. Maar als je het hebt over personages, vrouwelijke personages zijn 42% versus 58% man. Maar dat zegt nog niks over de kwaliteit van de rol en over de grootte en over wat ze zegt of wat ze doet of wat ze niet doet. En ja dat.
1: Ja, over die invulling van die rol, daar komen we later ook nog zeker op. Maar je hebt het ook, er is ook nog zoiets als de male gaze.
2: Ja.
1: Kan je misschien dat even kort uitleggen wat dat precies is?
2: Ja, dat is een term die is gemunt door Nina Menkes. En als je de kans krijgt, haar documentaire heet Brainwashed. En Vrouw in Beeld organiseert ook vaak momenten om die te zien. Dat is echt een hele toffe documentaire. Hij is wel een beetje lang. Maar zij legt daar helemaal uit wat de male gaze is. En dat is eigenlijk de manier waarop vrouwen worden neergezet. En hoe er naar ze wordt gekeken. En ook dat een beeldbepalend iets is. Wat ook dus in onze cultuur en vice versa. Dat is gewoon een soort communicerende vaten geworden. Ja. En dat gaat heel erg over dat vrouwen vaker bloot zijn. Dat er onnodig bijvoorbeeld intieme scènes zijn waar voornamelijk dan een vrouw. Dus helemaal een soort, dat noem je een bodypan, van boven naar beneden. Helemaal in beeld wordt gebracht terwijl de man aangekleed is, zullen we zeggen. Maar dat gaat ook over dat ze vaak in de keuken staat. Dat ze een zorgrol heeft. Dat ze eigenlijk dienend is voor de mannelijke rol. Nou ja, dat zijn onder andere de dingen.
1: En herken jij dit in de Nederlandse filmwereld? Dat dit heel erg speelt?
2: Ja. En ik denk, als je kijkt naar die onderzoeken die zijn gedaan, dan het is ook zo. Dus het is niet iets wat ik denk. Het is echt zo. En er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar er blijft gewoon een heel vast beeld bestaan van hoe die vrouw dan eruit moet zien. Of wat ze dan wel of niet kan doen. En dragende rollen bijvoorbeeld, dat wordt ook niet vaak aan vrouwen gegeven. En al helemaal niet aan vrouwen van kleur.
1: Nee.
2: Vrouwen 60 plus ook niet. Weet je wel, dus je krijgt een heel nauw beeld van een vrouw.
1: Ja.
2: Dus dat is zeker aan de hand.
1: En is dat echt een probleem wat komt door mannen? Of zijn vrouwen hier ook?
2: Nee, dat is niet een man. En dat is ook wel, dat vind ik heel tof. Want ik heb zo het afgelopen jaar heel veel met vrouwen in beeld. En acteursbelangen. Ja. Zij werken ook samen in veel vergaderingen. En ik probeer waar ik kan te helpen. En heel veel andere actrices ook. Dat is heel erg leuk. En daarin heb ik ook heel erg geleerd. Het is niet te belerend. Het is niet alle mannen zijn slecht. En nee, het is een heel systeem waar we met z'n allen dus aan meedoen. En inzitten of onderdeel van zijn of slachtoffer van zijn. Of allebei.
1: Uh-huh.
2: En het is inderdaad niet iets wat mannen doen. Ja, je kan het een soort patriarchale samenleving noemen waar we in zitten. Die ook dus op beeld vertaald is. Maar het probleem is bijvoorbeeld wel. We gaan straks nog natuurlijk daar uitgebreider over. Maar het probleem is wel dat er gewoon veel mannen op bepaalde plekken zitten.
1: Ja.
2: Daardoor verandert je blik dus niet. Dus dan blijft de hele tijd ook een soort bestaand idee.
1: Bestaan. Dat is niet veranderd.
2: Dat verandert dan niet.
1: Ja,
2: nee.
1: Precies. Is het ook, merk je het wel bijvoorbeeld als als vrouwelijke actrice, dat er een verschil is als een man een rol heeft geschreven of een vrouw?
2: Ik weet niet of het te maken heeft met schrijven, maar ik denk wel dat als je kijkt naar waar een als je kijkt naar film of televisieseries of zo, dat begint natuurlijk bij een idee.
1: Ja.
2: En het maakt heel erg uit wie dat idee heeft. Het maakt vervolgens ook uit of de producent open-minded is, om maar zeggen, of denkt van nee, maar het moet dan wel, dit idee moet dan wel een witte man zijn. Of moet dan wel, kan niet door een vrouw gespeeld worden van 60 plus, of dat kan niet. Dus daarin gaat iedereen een beetje eraan zitten schroeven, zeg maar. En dat dan uiteindelijk helemaal op beneden is het dan toch weer, we kiezen toch voor deze. Want die is safe. Of we weten
1: makkelijke
2: dat die past.
1: Keuze.
2: Ja, ja. Ja. Maar ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld, zelfs als je voldoet aan het beeld van cis, witte vrouw, dun, blond haar, ik zeg maar wat. Betekent nog niet dat je het leuk hebt. Dat je het altijd goed hebt of zo.
1: Ja.
2: Want de rollen zijn alsnog weinig. Zeg maar, er is weinig aanbod. Maar ook, ze zijn inhoudelijk niet altijd heel interessant. En als die vrouwen vervolgens oud worden, of oud, gewoon ouder worden,
1: dan
2: worden ze eigenlijk ook niet meer gevraagd. Dus er is ook een heel groot verschil in hoe lang mannen mee kunnen. En ook inderdaad het verschil in leeftijd tussen koppels op televisie of film is vaak gewoon 12 jaar. Dus vrouwen krijgen, ik moest laatst ook weer iets spelen, had kinderen. Dat kon helemaal niet. Dat je denkt, oh ja, dan heb ik dus kinderen die eigenlijk zo oud zijn. Hoe oud zou ik dan zelf moeten zijn?
1: Dat kan hoe oud niet. Was je, had je dan moeten zijn?
2: Ja, snap je, wat 12 of zo. Weet je, dus denkt, hè, dat kan toch helemaal niet. Dus dat is dat soort dingen gebeurt ook heel, heel snel en onnadenkend. En dat komt.
1: Je zou denken, als je daar beter over nadenkt, dat het ook beter wordt. Dat het veel geloofwaardiger is, toch? Als jij op je 12e kinderen, dan dat klopt toch niet? Maar dat zien mensen toch ook?
2: Ja, ik denk dat mensen het wel zien. Maar het is ook een beetje, dat is mooi. Het is ook een beetje the air we breathe. Dus zeg maar, we zitten hier met z'n allen in. En ik denk, als je bijvoorbeeld die documentaire kijkt van Nina Menkes, dan vallen echt wel de schellen van je ogen. Omdat je dan denkt, oh jeetje, het zit ook echt in hoe een vrouw in beeld wordt gebracht. Niet alleen zo'n bodypan, maar ook zacht licht op een niet nader te bepalen locatie. Ze zit een soort droomwereld, terwijl mannen veel meer zo driedimensionaal. Hij denkt over iets na. Het is allemaal, het gebeurt bijna zonder dat je het doorhebt.
1: Daar is ook een maatstaf voor. Om te kijken hoe vrouwen in films dus worden neergezet. De Bechdel-test. Kan je uitleggen wat dat precies is?
2: Ja, ik heb nog eventjes gelezen erover. Want de Bechdel-test is eigenlijk best wel oud. En niet achterhaald per se. Maar de belangrijkste regel of zo die daarin wordt gehanteerd is of vrouwen een dialoog met elkaar hebben die niet gaat over mannen. En dat is natuurlijk best wel een grappige meetstaf. Maar hij is ook best ingewikkeld, omdat het ook niet altijd iets zegt over de kwaliteit.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, vrouwen hebben misschien een ander gesprek. Maar als ze in half naakt op een strandstoel ergens zitten. En daar, ja, snap je, het maakt nogal uit of ze een verhaallijn hebben überhaupt. Omdat ze, dus het doet niet helemaal recht aan.
1: Nee, want het heeft dus eigenlijk drie hele simpele eisen. Er moeten minstens twee vrouwelijke personages met een naam in zitten.
2: Ja.
1: Ze moeten met elkaar praten. En dat gesprek moet dus over iets anders gaan dan een man.
2: Ja.
1: Dat is de maatstaf. Dat
2: ja, maar het is natuurlijk een beetje weinig. Want is het een vrouw van kleur? Ziet ze er, is ze naar het perfecte plaatje van slank en jong? Dat maakt allemaal best wel uit.
1: Ja.
2: En waar hebben ze het wel over? Maakt natuurlijk ook
1: heel veel uit.
2: Ja.
1: Want hoe belangrijk is het dat vrouwen niet alleen de liefde of over de liefde praten of moeder zijn of partner van in een verhaal, maar ook zelf het verhaal dragen?
2: Nou, ik denk eigenlijk waar we het net ook over hadden met het lied van Bob Dylan. We zijn verhalenvertellers. Ook wij allemaal houden van verhalen. En dat vormt ook onze identiteit en hoe we kijken naar anderen en hoe we samenleven. En ik denk dat het van veel groter belang is dan je denkt. En ja, ik vind het heel problematisch eigenlijk dat vrouwen op structureel op een manier worden neergezet. Dat ze dus, daar is ook een soort van, nee, het is niet heel officieel, maar ze is of de bitch, de hoer of de maagd. En dus een vrouw is eigenlijk altijd een soort functioneel object.
1: Ja.
2: Omdat als een man kinderen wil in een film, dan kan hij dat niet zonder een vrouw doen. Of als hij haar moet slaan of verkrachten, dan moeten we haar wel nodig. En het is wel een beetje kort door de bocht.
1: Ja.
2: Want er zijn echt heel veel voorbeelden waarin dat niet wordt gedaan. Of geprobeerd wordt er anders naar te handelen.
1: Ja.
2: Maar ja, er is ook genoeg beeldmateriaal
1: dat zo te werk gaat.
2: Dat wel doet, ja.
1: Maar ken je dat ook in rollen die je zelf hebt gespeeld?
2: Ja, en ik denk dat ik dat eigenlijk sinds ik dus zo meer hierin meeloop en doe, dat je het ook op een veel kleinere microniveau ook ziet.
1: Oh ja, en hoe dan?
2: Nou, het gaat niet alleen over, kijk, ik vind dat veel van de rollen die ik heb gespeeld, ligt de nadruk heel erg op uiterlijk. Want ook ik pas best wel in het plaatje van heteronormatief, zeg maar. En dat wordt altijd toch een beetje aangezet. Ik kan me geen rol heugen waar ik geen hakken aan had, bijvoorbeeld. Ook bepaalde teksten die je zegt, of dat eigenlijk. Ja, en wat gewoon moeilijk is dat je komt als actrice best wel laat, of als acteur best wel laat in een proces.
1: Mm-hmm.
2: Dus om dan nog te gaan zeggen, al die tekst,
1: anders
2: daar hebben we dan geen tijd voor. En het is ook moeilijk om aan te kaarten, want dan ben je weer zurpie. Dus het zijn heel best wel ingewikkelde processen ook, om als actrice je toe te verhouden, zeg maar. Dus ik heb het wel gemerkt, maar ik heb er ook niet veel aan gedaan.
1: Oké, nu.
2: Ja, tot nu.
1: Tot nu, ja.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Zijn er wel voorbeelden van series, van Nederlandse series of films, waarin het wel heel goed gaat?
2: Ik zat daarover na te denken en ik denk dat zeker zo is. Ik vraag me alleen af of er een serie of een film is die aan al deze dingen voldoet. Ja. Dat is het meer. Want ik vind, het is ook echt zo dat vrouwen veel minder hoofdrollen hebben. En waarin een vrouw ook dingen doet die een soort onnavolgbaar zijn of hoe moet je het zeggen, wreed of iets wat
1: slechterik.
2: Ja, het wordt toch heel erg zo. De vrouw is de
1: lief en verzorgend.
2: Is de liefdende, verzorgende rol en dat wordt de hele tijd bevestigd. Dus ik weet, ze zullen er wel zijn, maar het is niet heel evident
1: of
2: zo.
1: Nee, oké. Hey, zometeen praten we verder over hoe divers de filmwereld in Nederland nou is. Maar eerst weer muziek. Want het volgende nummer dat je hebt meegenomen is van Ray.
2: Ja.
1: Waarom? Vertel.
2: Nou, ik vind haar gewoon heel vet. dat is reden 1. En zij heeft dus een album waar ze live in Metropole speelt. En dat was, vond ik zo mooi. En dat doet ze zo tof. En ik dacht ook voor de afwisseling, want ik heb best wel wat liedjes die rustig zijn. Ik hou ook wel heel erg van, ballads en dat soort rustige. En dit is wel echt zo, knalt gewoon de tent uit.

0: Je luistert naar De Nacht van Caro en Cervé. Actrice Samia Kilane zit nog altijd aan tafel en we gaan het hebben over de diversiteit van de Nederlandse filmindustrie. Want het gaat natuurlijk niet alleen om wie we voor de camera zien, maar ook de mensen achter de camera bepalen welke verhalen verteld worden. Hoe belangrijk is het nou volgens jou wie een verhaal schrijft of regisseert?
1: Heel belangrijk, omdat het dus allemaal met elkaar samenhangt. Om een beetje te schetsen, zeg maar, hoe de filmwereld enigszins in elkaar zit, zeg maar, is. Er is eigenlijk altijd haast, een soort tijdgebrek. Er zijn heel veel ZZP'ers op set. Dus er is weinig cohesie, zeg maar, met elkaar. Mm-hmm. Dat je een soort van in goed vertrouwen ook rustig even over dingen kan praten. Ja. Of dat er vertrouwen überhaupt is. Dus al die mensen die komen eigenlijk voor dat moment, voor dat project samen. Maar niemand heeft dus enorm de verantwoordelijkheid, ja, voor al deze dingen die we nu bespreken. Ja. Dus dat ligt heel erg op allemaal verschillende plekken. En je wil eigenlijk dat iedereen zich daar dus bewust van wordt. En dat iedereen een heel klein beetje dat knopje verandert of aandraait. Ja. En dat bewust meeneemt en aanpast. Maar dat is best wel ingewikkeld.
0: Ja, vooral omdat het natuurlijk ook over veel mensen gaat.
1: Heel veel mensen. Ja. En ook de zicht op de set. Bijvoorbeeld, want het begint ook. Het is niet alleen mensen die het idee hebben, die bijvoorbeeld de kans krijgen om hun idee te ontwikkelen. Want dat is natuurlijk eigenlijk een soort van het begin.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook de casting director, is ook heel belangrijk eigenlijk hierin. En producenten. Maar die hebben eigenlijk vervolgens niet zo heel veel zicht op hoe het eraan toe gaat op set.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld als het gaat over kolfruimte voor vrouwen of menstruatiebakjes en dingetjes. Dat soort dingen. Het zijn best wel, wie gaat daar nu eigenlijk over? En wie. Daar is niet heel veel. Daar is niet een soort van één centrum van.
0: Ja.
1: En ik denk dat het ook ingewikkeld maakt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay, ja. En. Maar je zegt ook, bijvoorbeeld, we hadden het net ook over dezelfde keuzes. Hier net voor de plaat al. Dat komt volgens jou ook een beetje door geld.
1: Ja. Ja, ik denk dat producenten, die willen natuurlijk dat een project slaagt. En dat het geld wat erin zit, dat eruit komt.
0: Ja.
1: En die willen ook een bepaald soort controle op een creatief proces hebben. En daar zit een soort spanning. Omdat ik. Ja, kan natuurlijk makkelijk praten, want ik heb al dat geld niet liggen. Maar een creatief proces gaat ook een beetje dood door herhaling.
0: Ja.
1: Of door angst. Dus je hebt een soort frictie waarin aan de bovenkant wordt gezegd, we moeten wel allemaal BN'ers. Of het moeten wel echt weer een beetje een verhaallijn zijn, zoals. En dan wordt er weer een soort remake gemaakt.
0: Want het werkt. Ja.
1: En daardoor daar zit ook een soort stroefheid in. Waardoor het nog moeilijker wordt om eigenlijk te zeggen, maar wat nou als we een zwarte vrouw deze hele film laten maken?
0: Ja.
1: Weet je wel, doen of maken. Maar dat zit ook al in een vrouw als cameraman, cameravrouw, zeg maar, die hele film laten draaien. Of regie. Dat gebeurt ook niet zoveel.
0: Want cameravrouwen, die positie daarvan is echt niet goed, hè?
1: Nee, dat is echt niet goed. Dat is volgens mij 10% tegen 90. En daar is ook een onderzoek gedaan door Vrouwen in Beeld. En dat is al helemaal niet om naar huis te schrijven, inderdaad.
0: Want dat zou komen doordat cameravrouwen niet sterk, niet technisch. En daardoor komen ze naar kinderseries.
1: Ja, en documentaire. Ja, en omdat al die technische departementen, dus ook gaat ook over licht en geluid, daar zijn ook niet veel vrouwen. En dat komt omdat er eigenlijk dus blijkbaar een idee bestaat, een vrouw is niet technisch.
0: Ja.
1: Of een cameraman is een grote man, want die kan die camera tillen. En zeg maar, dat is een soort beeld. Het wordt niet uitgesproken, maar dat is gewoon wat je met elkaar dus bouwt. En dat is ook de uitkomst die je ziet. En dan komt er ook een soort loopje. Want als vrouwen nooit de kans krijgen om iets te maken of uit te proberen, dan hebben ze dus geen ervaring.
0: Ja.
1: Nou, dan word je niet gevraagd, want je hebt geen ervaring. Dus dan zit je altijd in een soort
0: spiraal.
1: Ja, en dat is ook met, denk ik, bijvoorbeeld werktijden. De film is niet zo gebouwd op de positie van de vrouw in de samenleving eigenlijk ook. Want vrouwen hebben ook in de samenleving een zorgende rol, veel meer dan mannen. Waardoor die hele filmwereld eigenlijk ook niet goed aansluit. Want als het als de tijden altijd veranderen, of nachtshoots en al dat soort dingen, dat is heel moeilijk als je kinderen hebt, bijvoorbeeld. Ja. Dus je moet aan allemaal kanten boksen dan. Dat is best wel ingewikkeld.
0: Hey, en jij kwam ermee dat bijvoorbeeld in Denemarken gaat dit wel beter.
1: Ja, ik had nog opgezocht, het is in Zweden.
0: Oh.
1: Maar misschien inmiddels in Denemarken
0: ook.
1: Want in Zweden heeft het hoofd van van het filmfonds eigenlijk een soort van gedreigd dat ze een kwotum in gaat stellen dat het 50-50 moet zijn. Over alle departementen genomen.
0: Ja.
1: En eigenlijk dat dreigement was al genoeg voor mensen om dus daar zelf actie in te ondernemen. En ik geloof wel dat, hoe zit het nou precies? Het hoeft niet op elk project 50-50 te zijn, maar een soort gemiddelde. Dat het wel. Dus het doet. Dus
0: in balans.
1: Het gaat gewoon heel erg over die balans. En dat die uitkomst, en dat vond ik eigenlijk ook weer niet verbazingwekkend, was dat de kwaliteit enorm omhoog ging, maar ook hoe mensen zich onderling opzet voelen en gedragen. En daarmee hebben ze ook laten zien dat ze ook meer prijzen winnen. Dus het is eigenlijk heel erg positief en een heel leuk voorbeeld. Dat je denkt, wauw.
0: Het kan wel.
1: Het kan heus wel, ja. Maar je moet gewoon wel even iemand hebben die daar...
0: Die kar trekt.
1: Ja.
0: Want je hebt onlangs wel een productie gedaan die onwijs inclusief was.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Dat was heel erg leuk. En ik moet zeggen, het was inclusief op bepaalde gebieden. Dus het was ook weer niet over de hele linie. Want als je kijkt naar... ook weer hoeveel vrouwen een dragende rol of bevestigend. Nou, het is wel oké, zeg maar. Maar nog wat open-minded, meer open-minded vind ik. Maar het was heel erg leuk. Voornamelijk wat ik gewoon heel verfrissend zelf vond, is dat er heel veel aandacht was, ook voor de details van mijn culturele achtergrond, maar ook van andere mensen. En dat heel erg zat niet per se in waar mensen het over hebben, maar in hoe mensen worden neergezet. En ik vind dat soms ook echt heel erg achter lopen in Nederland. Dat dan zit er wel iemand in van kleur, of dan zit er iemand in met een fysieke uitdaging, zeg maar wat.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk de hele belevingswereld van die persoon, die is dan niet uitgewerkt. Dus het is best wel vaak zo dat... en het zijn vooral ook eigenlijk geen dragende rollen vaak.
0: Nee, ja.
1: Dus dan is het wat er eigenlijk gebeurt is dat... er wordt heel veel aandacht besteed aan de hoofdrollen, want die zijn belangrijk. Daar wordt heel erg een background story in een hele lijn. Oh ja, dan hebben we natuurlijk ook nog bijrollen. Oh god, we hebben geen tijd meer. Oh, nou, dan wordt een beetje zo een soort vagige beschrijving gegeven voor bijrollen. Omdat dan eigenlijk casting dan daar makkelijker ook natuurlijk iemand voor kan vinden. En dan wordt er gedacht, nou, dan doen we daar de diversiteit.
0: Heb je het idee dat diversiteit dan dus meer voor de buitenwereld is dan dat het echt vanuit de filmwereld zelf komt of de organisatie zelf zit?
1: Nou, ik weet niet of dat de intentie is. Dat kan ik niet zo goed zeggen. En het is ook heel erg natuurlijk hoe ik het zie. Dus het is ook, iemand anders zal er heel anders over spreken. Maar het is wel het effect wat het nu heeft. Dus het is, het voelt alsof het alleen maar buitenkant is. Als het maar standaard zo... oh ja, we doen ook iemand van kleur erbij, want dat moeten we nu eenmaal nu doen.
0: Een boksje.
1: Ja.
0: Of vinken.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook gewoon een verloren kans of zo. Ik denk van, het kan veel bruisender of zo.
0: Is dat ook niet dat boksje aftikken, dat het tijd nodig heeft voor dat?
1: Ja.
0: Tuurlijk.
1: Dus het is ook een goede soort, moet je het zeggen, gedwongen maatregel of zo. Want anders kom je er ook niet. Net als met dat quotum, denk ik.
0: Ja.
1: Dus ik hoop heel erg dat inderdaad op een gegeven moment mensen denken, wauw, wat een leuke bijdrage als er veel meer kleur op zet is. Of mensen met een andere invalshoek of een levens. Weet je wel, dat is ook... Maar het is best wel ingewikkeld, omdat... Ik was laatst ook weer op een set. Het is ook gewoon heel veel wit. En niet dat erg. Het is natuurlijk niet... Het gaat niet over dat witte mensen zijn of dingen niet goed doen. Maar het is gewoon... Het klopt ook niet als je kijkt naar de samenleving. Als je kijkt naar de films die worden gemaakt. als er geen vrouwen van 60 plus op beeld zijn, of vrouwen van kleur die ook een leven hebben, wat, weet je wel, verteld mag worden, dan is dat een hele rare weerspiegeling van onze samenleving. Dat je denkt, oh ja, die zijn er gewoon niet.
0: Vind je dat de filmwereld dat nu goed weerspiegelt?
1: Nee, nu niet. En dat vind ik dus een verloren kans. Want denk ik van, er zijn zoveel verhalen en zoveel...
0: die nu niet verteld worden dus ook.
1: Ja. En daardoor dus ook mogelijkheden of zo. Dat je denkt van, er kunnen heel veel nieuwe verhalen worden verteld.
0: Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die dan zeggen van, ja, het moet om kwaliteit gaan, dat argument. En niet om afkomst of gender.
1: Mm-hmm.
0: Wat vind je daarvan?
1: Ja, maar ik denk dat dat hoeft niet elkaar uit te sluiten, vind ik.
0: Mm-hmm.
1: Je moet ook ergens beginnen. Want als je het inderdaad hebt over... want het wordt bijvoorbeeld bij cameravrouwen... wordt dit heel erg gezegd. Ja, het gaat wel over kwaliteit. Maar het is onzin, want zij heeft alle technische kennis. Want zij is ook naar de filmacademie gegaan. Dus daar gaat het niet over. En dat is eigenlijk gewoon een beetje een flauw argument. Als iemand van kleur van de toneelschool komt, dan kan hij net zo...
0: Goed acteren als... Ja,
1: ja, en hij heeft waarschijnlijk andere kwaliteiten of een andere... Dat tuurlijk. Ja. Maar het gaat ook heel erg over wie bepaalt welke verhalen er mogen worden verteld. Wie bepaalt wie welke rollen uitvoert. En helaas is het ook echt zo dat hoe groter een productie is, hoe minder vrouwen er bijvoorbeeld op de set staan. Dat je ook denkt... Ja. Het is gewoon ook wel een tekenend iets. Dat je denkt, oh ja, dat is ook interessant.
0: Oh ja. Okay. Hey, we praten zo verder.
1: Ja.
0: Nog over de kansen ook die er allemaal liggen. Want die zijn er natuurlijk ook voor de Nederlandse filmwereld. Maar eerst alweer het laatste nummer van dit uur. Waar gaan we naar luisteren?
1: Laatste?
0: Nee, de derde.
1: Derde, ja, ja. Precies. De laatste. we gaan luisteren naar een Arabisch nummer. En het is eigenlijk een beetje relatief nieuw. Voor mij ook, dat nummer. Maar ik ben, mijn vader is Marokkaans. En het doet me gewoon heel erg denken aan... als hij dan 's ochtends vroeg in de keuken eitjes stond te bakken. Dan was er altijd Arabische muziek. En ik wilde eigenlijk Oom Kulthoum. Maar dat duurt echt een uur.
0: Oh.
1: Dus toen dacht ik, dan gaan we gewoon 1 uur luisteren naar Oom Kulthoum. Wat echt prachtig is, maar daar kwam ik niet voor. Dus dit is een soort, niet hetzelfde, maar ook een heel mooi nummer.

0: De week van KRO en CRV.
1: Je luistert naar de Nacht van Karen Cervé. Te gast is actrice Samya Gilane. We hebben het deze nacht dus over de positie van vrouwen in de Nederlandse filmwereld. En laten we ook samen even een blik werken op de toekomst. Want waar liggen volgens jou de grootste kansen?
2: Ik denk dat wat wij nu zeggen met vrouwen in beeld, wat er nu gebeurt, is dat er dus heel veel actrices samen komen en samen in beweging zijn. En ik denk dat dat al eigenlijk een hele grote stap is. Omdat daarmee is dat ZZP individuele verdwijnt. Mm-hmm. En begint dus een soort bewustzijn eerst daar te rollen. En waar we nu mee bezig zijn is alle andere departementen ook erbij halen. Omdat we dus eigenlijk erachter kwamen, het is niet een probleem van actrices, of het is niet iets wat we in ons eentje kunnen oplossen. Dus ik denk dat daar een hele grote kans ligt, dat in ieder geval eerst daar een soort, we gaan dit met z'n allen
1: doen.
2: Dat is heel belangrijk.
1: Ja.
2: En ja, en er wordt nu bijvoorbeeld ook gesproken met stakeholders. En ja, want er zitten gewoon veel mannen op belangrijke posities. En die bepalen weer dat er geen vrouwen op bepaalde posities daaronder weer komen.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat daar een grote
1: grote kansen liggen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat de verantwoordelijkheid ligt dus bij iedereen. Dus bij filmopleidingen, bij producenten, maar ook natuurlijk bij vrouwen zelf.
2: Ja.
1: Je moet ook zeggen, ik ga ervoor.
2: Ja, en ja, maar het is best wel ingewikkeld. Omdat als je in je eentje op een set staat, ja, als je meeneemt dat er al weinig kansen voor vrouwen zijn, heb je eindelijk een rol.
1: Ja.
2: Dan is het eigenlijk niet helemaal kosher, zeg maar, op bepaalde vlakken, wat het personage zegt. Ja, dan moet je dan of in een lezing waar alle andere mensen bij zijn dat zeggen, of je moet het apart zeggen. Maar dan ben je ook weer degene die aan het zeuren is. Of misschien word ik dan niet nog een keer gevraagd. Dus vrouwen gaan ook allemaal manieren bedenken om daar dan mee om te gaan. Dus ik denk dat het meer iets is wat niet bij één iemand ligt, maar
1: echt bij ieder, bij over de hele linie.
2: Ja, dat ook mannen hopelijk horen dat het niet hun, dat het niet aan hen ligt of niet hun fout is, maar het gewoon iets is wat we met z'n allen zouden moeten realiseren en dat het voornamelijk volgens mij gaat over niet hoe kan je meer vrouwen die filmwereld induwen, maar hoe zorgen we dat die filmwereld ook meer naar hun toe beweegt, dat het past voor hen. Dat er nagedacht wordt over, oh ja, wat is het voor een vrouw om een verhaal te vertellen? Misschien wordt dat op een heel andere manier gedaan en op een heel ander tempo of met heel andere middelen. Ja, daar moet wel ruimte voor komen.
1: Ja.
2: Dus het is niet alleen maar die vrouw die zichzelf daartussen moet proberen te persen, nee, zeg maar.
1: Wat voor rol zie je daar voor jezelf in deze beweging eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat wat ik nu aan het doen ben, dus zoveel mogelijk proberen te helpen met dingen opzetten. We zijn dus nu heel druk. We werken eigenlijk toe naar op 29 september is er op het Nederlands Filmfestival eigenlijk een soort grote presentatie van alles wat we waar we mee bezig zijn geweest. En er wordt ook een blauwdruk gepresenteerd van ja, eigenlijk een soort, ik geloof dat het een aantal A4'tjes wordt waarin eigenlijk een soort richtlijnen en advies wordt gegeven van zo op deze manier kunnen we te werk gaan. En als je hier naar kijkt, of dat gaat heel erg helpen, denk ik.
1: Ja.
2: En er wordt ook een presentatie gegeven met eigenlijk dit soort cijfers en een soort dat er hopelijk heel veel mensen weer deze informatie krijgen. Het moet gewoon gaan rollen.
1: Helder. Ja.
2: Ja, dus dat denk ik.
1: Heb je
2: daar
1: al
2: ben ik mee
1: iets
2: bezig
1: waarvan je denkt, dat kan ik nu zeggen, wat we gaan presenteren dan wat dus inderdaad belangrijk is?
2: Eigenlijk een beetje de cijfers die ik nu heb genoemd zijn belangrijk. Maar ik denk ook, dus die andere sectoren komen er nu bij.
1: Okay.
2: En die hebben dus eigenlijk met hun achterban een soort ook hun eigen onderzoek gedaan van wat gebeurt er nou precies en waar gaat het mis? Daar komt dus die blauwdruk uit.
1: Ja.
2: Wat volgens mij het belangrijkste is, zullen we maar zeggen. Maar het is ook wel leuk, want ik heb een shirt aan van Smurfin. Daar hebben we het helemaal niet over gehad.
1: Nee, vertel.
2: Nou, dat is eigenlijk geboren uit... Dus we hebben een Smurfin-campagne.
1: Ja.
2: En dus Smurfin staat voor... Er is natuurlijk van de Smurfen één Smurfin. En er zijn allemaal mannen. Nou, dat is natuurlijk dus al één soort van heel duidelijk ding.
1: Ja.
2: Maar dan is het ook zo dat alle Smurfen hebben eigenlijk... kenmerken, dingen die ze kunnen of waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden. En Smurfin heeft dat niet, want die is eigenlijk een vrouw en dat is haar kenmerk.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk daar, dat is een soort van de samenvatting precies van wat er ook met actrices gebeurt of met personages op beeld is. Ze zijn er omdat ze vrouw zijn, dus daar zijn ze voor op beeld. En het schijnt dus ook zo te zijn, dat vond ik ook zo grappig, dat en verdrietig tegelijk eigenlijk. Dat Gargamel heeft in een eerdere versie van de Smurfen Smurfin gemaakt. Gebrouwen in zijn ketel.
1: Okay.
2: En ja, je moet dat echt even opzoeken. Het is echt bizar. Hij brouwt haar. En hij doet dat omdat hij eigenlijk probeert de Smurfen te... Ja, hoe moet je zeggen? Te gaan in de war te brengen. Of verdeel en heers.
1: Ja.
2: Of,
1: ja.
2: Dus hij gooit ook allemaal dingen in die pan als listig. En nou, allemaal kenmerken die bij een vrouw niet horen. Maar dus worden, moet je zeggen?
1: Ja, die er ook worden geplakt. Ja. Ja.
2: En dan komt er dus een soort van vrouw uit. En dan gaat ze dus volgens mij op pad als eerste. En komt ze een Smurf tegen. En dan gaat ze dus heel erg huilen.
1: Oh,
2: want
1: ja,
2: ze heeft hulp nodig. Nou, dat is dus gewoon dus de bottom line van dat willen we niet meer. En dat is de Smurfin-campagne. En tijdens het NFF presenteren we ons nieuwe shirt daarvan. En zijn er ook allemaal leuke dingen te doen. En kan je eigen shirt laten drukken en dat soort dingen. Dus het wordt wel echt een heel soort grootse uitpak moment.
1: Moment, ja. Goed, ook wel. Ja. Hey, je bent zelf ook een voorbeeld, kan ik me voorstellen, voor veel jonge meiden die acteur of actrice willen worden. Welk advies zou jij een jong meisje willen geven dat droomt van een carrière in de filmwereld, maar dus afvraagt of er wel plek voor haar is?
2: Ik zou altijd, maar dat is ook wie ik ben, nadenken over wat je zelf zou willen vertellen. Maar dat komt omdat ik heel erg ook opgeleid ben als maker.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik ben ook altijd zelf bezig met... Ja, ik ben acteur en ik kan uitvoeren wat anderen van mij vragen. Maar ik ben tegelijkertijd ook bezig op mijn eigen manier om andere verhalen te vertellen. En ik denk dat je ook kan sterken in een soort weer een gesprek of een manier om de rollen die je moet spelen van een ander, zal maar zeggen, die ook weer vorm te geven.
1: En voor jezelf te maken.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zijn er mensen voor jou geweest die het verschil hebben gemaakt? Dus iemand waar je tegen opkeek of iemand die je heeft geïnspireerd op die manier?
2: Specifiek in dit domein, zeg maar. Ik denk wel dat wat ik gewoon heel, ik weet het Nederlandse woord niet, empowering vind, is om dus al die actrices om me heen te hebben. En ook tijdens die vergaderingen dat vrouwen, dat we elkaar dan sterken. En bijvoorbeeld Malou Gorter of Jacqueline Blom, die zijn daar ook onder andere bij. En die dan ook gewoon zoveel meer ervaring hebben. En dan ook kunnen zeggen, ja, maar dit is gewoon onzin.
1: Oh ja.
2: En dat kan je zo en zo zeggen. Of dat mag je gewoon zeggen. Of dat moet je natuurlijk aankaarten. Ja, dat is heel fijn.
1: Ja.
2: Soort strijdbaar ook.
1: Ja, kan ik me voorstellen.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En denk je, want we hebben het hier natuurlijk nu over, en dit is ook niet een gesprek wat we nu kort hebben. Maar denk je dat we als we het over 10 jaar een heel ander gesprek voeren dan nu? Of denk je dat dit soort onderwerpen nog steeds blijven spelen of dan nog steeds spelen?
2: Ja, ik ben bang dat ze dan nog wel spelen. Omdat ik ook het idee heb dat het veel te maken heeft dus met geld, maar ook met een soort politiek klimaat op de een of andere manier, dat als er geen open-minded samenleving is waarin we belang hechten aan kunst en cultuur en nieuwsgierigheid, dan zal er ook geen geld voor zijn.
1: Ja.
2: En dan wordt dat steeds meer wegbezuinigd. En zoals de vraag wil Nederland dit zien of zo, zullen maar zeggen, of willen mensen hier naar kijken, als dat de steeds maar de vraag is, ja, dan gaan we maken wat we denken dat mensen willen zien. En dat was datgene wat al heeft gewerkt.
1: Ja.
2: En dan ga je weer terug in de
1: tijd.
2: En dan
1: blijf je hetzelfde maken.
2: Ja, ja. Ja. Ja, denk ik wel.
1: Hoe denk je dat dat veranderd kan worden?
2: Nou, ik denk dus dat het ook echt een wisselwerking... Want ja, dat is gewoon een beetje een soort, hoe moet je het zeggen... wat mezelf heel erg interesseert. Ik heb 2 kinderen. En ik merk ook, dat daar is natuurlijk nu ook weer veel aandacht voor geweest... dat ook in onze samenleving nog steeds die zorglast niet eerlijk verdeeld is. Dus ik denk dat er ook... er gebeurt gewoon iets in onze samenleving waarin het maar niet lukt... Mm-hmm. om vrouwen... gelijker te maken aan mannen. Ook als het gaat over loonkloof. Ja, dat heeft gewoon een soort van weerslag. En als we daar dan aan kijken op de televisie... dan vinden we het ook doodnormaal dat die vrouw weer staat te koken... terwijl ze net van de werk komt en die kinderen naar bed brengt.
1: Ja, alles. Ja, ja,
2: dat is een soort van, als we daar niet mee stoppen of zo...
1: Ja, als daar geen soort maatschappelijke verontwaardiging voor komt.
2: Ja, dan is het denk ik ingewikkeld om daar... Ik denk dat er gewoon een paar heel erg bolde ass mensen moeten zijn met geld. Die zeggen...
1: Ja, want even helemaal anders
2: ja.
1: doen.
2: Ja, en ik denk ook, dat is ook grappig. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar... ik kan alleen nu even Anne Plus even als voorbeeld nemen. Dat is de eerste, het geloof ik, het eerste seizoen... hebben zij helemaal zelf gemaakt op eigen initiatief. En het was volgens mij ook alleen maar online. En zij hebben dat dus zonder concessies kunnen doen. Dus daarin zie je dat werkt dan ook. Dat wordt dan ook heel populair... omdat het een nieuw verhaal is. Omdat er mensen worden laten zien... die normaal eigenlijk geen kans krijgen om op beeld te komen. En mensen willen daar naar kijken. Want we zijn allemaal die mensen.
1: Dus, werkt dus wel.
2: Ja, ik denk het wel.
1: Ja. Hey, wanneer zou je zeggen dat we wel echt een stap vooruit hebben gezet? Waaraan zouden we dat kunnen merken?
2: Je bedoelt die reeds gemaakt is? Of we al,
1: nee, dus als je gewoon
2: als in de toekomst, zei
1: ja, de toekomst, ja.
2: Nou, ik denk wel dat bijvoorbeeld... daar is denk ik wel echt al een grote stap überhaupt in gezet. Daar moest ik vandaag nog aan denken, aan Turks fruit. als je naar die film kijkt en meer films uit die tijd... is het natuurlijk gewoon zoveel vrouwelijk naakt. Het is ook allemaal zonder echt gegronde reden. Dat gebeurt niet zo heel veel meer, geloof ik. Dat is wel echt dat we allemaal nu wel begrijpen... ja, het wordt een beetje functioneel naakt genoemd, zeg maar... dat oh ja, ja, een vrouw hoeft niet naakt op beeld te lopen zonder enige reden. En die man is totaal aangekleed. Dat, ja. Dat soort dingen, dat is echt wel een beetje volgens mij verleden tijd.
1: Ja, dus dat er zijn wel echt dingen veranderd.
2: Er zijn wel echt dingen veranderd. En er is nu ook intimiteitscoördinatie.
1: Ja.
2: Dat is ook heel goed. Want vroeger werd er gewoon gedacht... ja, we doen een zoenscène of een vrijscène of een verkrachtingsscène. Dat heeft nogal weerslag op... jou als actrice, want je lijf weet niet dat dat niet echt is. Dus dat kan best wel heftig binnenkomen.
1: Ja.
2: En ook als er zoveel mensen op set staan. Vroeger was het ook, je hebt dan nu closed set, noem je dat.
1: Okay.
2: Dus dan zijn er minder mensen. Maar vroeger was het gewoon, ja, dan zit je te wachten... en dan heeft niemand een badjas voor je. Zit je daar in je blote borsten. Dat ja. is ook gewoon zo, gewoon
1: ja,
2: niet,
1: dat soort
2: niet
1: dingen.
2: Over nadenken. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dus er zijn wel veranderingen.
2: Ja. Ja.
1: Dat is ook wel een,
2: ja, precies,
1: een fijne gedachte. Wel,
2: ja. Ja.
1: Hey, wat hoop jij dat de luisteraar naar dit gesprek meenemen over de positie van de vrouwen in de filmwereld? Wat hebben ze geleerd of waar gaan ze anders naar kijken?
2: Nou, kijk, het mooiste zou zijn, denk ik, als kijkers echt op een bepaalde manier gaan laten merken... we zijn het een beetje zat dat we de hele tijd dezelfde dingen zien... en we willen nou eens een vrouw zien of zeg maar dat ze zelf ook een soort van die urge kunnen laten blijken. Of, nou, misschien heel ingewikkeld, maar... ik denk ook wel de volgende keer dat je een film of een serie aanzet... kijk nou eens naar die vrouw en wat gebeurt ja. er met haar. Of niet, of weet je wel dat. Ik denk dat is gewoon heel interessant.
1: Oké, nou, dat is om mee te nemen. En ook tot zover het eerste uur van de Nacht van Caro en Cervé. We hebben het onder andere gehad over de positie van vrouwen... in de Nederlandse filmwereld... en over de vraag hoe divers de Nederlandse filmindustrie eigenlijk is. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar, om je ervaring te delen met het thema of te reflecteren op dit onderwerp. Dat doen we natuurlijk zoals altijd met respect. Misschien vraag je je wel af hoe de Nederlandse filmwereld inmiddels... of het een goede afspiegeling is voor onze samenleving. Misschien werk je zelf wel in de creatieve sector en zie je veranderingen van dichtbij. Of heb je een hele andere vraag voor Samia? Stuur dan een appje in de NPO Luister-app of bel naar 0800 1121. En dan hoor ik je zo.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is al bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League.

0: sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Hoe worden vrouwen eigenlijk neergezet in de Nederlandse films en series? En wie bepaalt het beeld?
1: De week van KRO NCRV.
3: Ximène Blok.
2: Het afgelopen uur spraken we met actrice Samia Kilana over de positie van vrouwen in de Nederlandse filmwereld. Want hoe worden vrouwen nou op het scherm neergezet? En wat zou er eigenlijk anders moeten? Dit is het moment om je vraag te stellen. Misschien vraag je je af hoe het is om in de Nederlandse filmwereld te werken. Of heb je een hele andere vraag voor Samia? We horen het graag van je. Stel jouw vraag via de NPO Luister-app of bel naar 0800 11 21. Zo. En er zijn al best wel wat vragen binnen. Dus dat leuk. Is heel leuk.
4: En allemaal mensen wakker.
2: Ja. Sarah die appt en zij zegt... Mij valt op dat vrouwen in films die in emotie reageren... altijd zwak, gek of opvliegend worden neergezet. En als een man bijvoorbeeld boos wordt, het juist als sterk gezien wordt. Ja. Verschrikkelijk vind ik dat. Herken jij dat ook?
4: Ja, heel erg. Ja, ja en dan inderdaad was ook een goed gesprek met een actrice. Tijdens al deze meetings die we hebben gehad was inderdaad ook... die legde eigenlijk een soort van neer... Moet ik dit spelen? Volgens mij was dat eigenlijk haar vraag aan ons. En dat ging over... dat zij heel de serie door of zo... was ze dus een beetje een vrouw die die druk bezig was met allemaal dingen. En op een gegeven moment wordt ze een soort hysterisch. Want dat is het eind van... En dan wordt ze dus ook naar een gesticht gestuurd. En dat beeld bestaat dus ook nog heel erg, inderdaad. En dat komt echt vanuit eerdere tijd. Dat vrouwen, als ze alleen maar een soort bepaalde emotie hadden... dan waren het hysterische vrouwen. En dan moesten ze naar gesticht. Of dan
2: waren ze niet goed.
4: Ja, waren ze gewoon niet goed. Ja, dat zie je dus ook nog steeds in film, ja.
2: Zie je nog steeds terug, ja.
4: Ja, en dat... ook met bijvoorbeeld menopauze... vind ik dat ook best wel vaak op een soort van zo gebruikt wordt. Zo, nou, ze zal wel in de menopauze, want ze is woedend.
2: Of, ongesteld.
4: Ja, ongesteld, ja. Ja.
2: Ja, dus dat blijft wel.
4: Dat blijft wel.
2: Terugkomen.
4: Ja.
2: Oké, okay, ja, Nora die appt en die zegt... Ik moet denken aan alle verschillende reacties op Baby Girl van Halina Rijn. Hoe keek jij naar die film?
4: Ja, dat vind ik een goeie. Ik denk sowieso dat ze echt iets goeds heeft gedaan... als je zoveel verschillende... Dat is gewoon heel tof.
2: Ja.
4: En ik heb sowieso heel veel respect voor Halina... omdat zij probeert echt iets anders te doen... en ja, het is sowieso heel knap dat zij op deze positie is... en het haar lukt om films te maken die ze wil maken. Ja, ik weet niet hoeveel concessies ze moet doen... maar ze vindt ook hele interessante invalshoeken die we nog niet kennen. Ja, mensen raken daarvan in de war. Dat vind ik echt heel goed, denk ik. Ja, dat is toch, dan hebben we het ergens over.
2: Ja.
4: Dat is
2: natuurlijk veel besproken film geweest.
4: Ja. Ja, en met reden.
2: Ja. Hey, Koos die stuurt... Tommy Speedboat was een jongen in een rolstoel in de hoofdrol. Een boekverfilming, zitten daar kansen in? Vraagt
4: in
2: Koos.
4: Boekverfilmingen überhaupt?
2: Nee, ja, ik denk over deze film. Een boekverfilming zit, ja.
4: Ja, ik denk dat Johnny Speedboat ook een goed voorbeeld is. Omdat het inderdaad dus even iemand... als hoofdpersoon heeft die met een beperking en dat is of een fysieke uitdaging en dat is ook iets wat je niet vaak ziet.
2: Ja.
4: Dus ja, zeker. Dat zijn hele goede voorbeelden. Ik weet niet of boekverfilmingen grotere kans maken.
2: Nee, dan scripts bijvoorbeeld of dat het een andere bron is waar je uit kan halen nog.
4: Ja, omdat natuurlijk in boeken is wel vaak meer ruimte... om meerdere en diepgaandere personages neer te

0: zetten. Maar ik denk dat er dan toch vaker ook wordt gekozen voor een bestseller. En die zijn toch ook best wel vaak een beetje, ja, op een bepaalde manier narrow.
1: Ja, dus precies.
0: Ik weet niet helemaal of dat...
1: Oké. Okay. Even kijken. En als we ook kijken nu bijvoorbeeld naar... we hadden het net ook over de kijker zelf. Heb je het idee dat die kritischer zijn geworden dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden? Of valt dat wel mee? Zijn we gewoon nog steeds dezelfde soort kijker en kijken we graag naar dezelfde dingen?
0: Nou, ik denk dat er veel veranderd is sinds we streamers hebben.
1: Oh ja.
0: Dus dat is ook, maakt ook dat die hele filmwereld weer veranderd is, omdat... dat is vooral wat in Amerika, geloof ik, speelt. Ik weet niet of dat hier ook zo is. Dat er, je moet dus echt ook al helemaal vooraan in het proces een soort klap geld hebben of kunnen geven als garantie. En dat verandert ook welke films er wel of niet kunnen worden gemaakt. En die streamingsdiensten, die hebben gewoon veel meer geld. En die bepalen dus nu ook best wel veel van wat er wordt gemaakt. En... dat maakt ook dat je bijvoorbeeld, als het je niet zint op Nederlandse televisie, dan kan je gewoon 5 andere streamdiensten. Dat maakt het ook moeilijk.
1: Ja, dus worden natuurlijk ook veel Nederlandse series gemaakt op die streamingsdiensten. Ja. Waar je dan weer vervolgen van krijgt en spin-offs, dat soort dingen.
0: Ja, maar ik denk wel, want streamingsdiensten hebben veel minder regels waar ze zich aan hoeven te houden. Dus zij kunnen veel meer het geld volgen en kunnen volgen wat een soort volgens hen werkt. Mm-hmm. En dan nemen ze ook niet altijd heel veel risico. Er zitten natuurlijk wel wat risicomomenten tussen, geloof ik. Zeg maar een aantal voorbeelden. Maar het zijn toch een soort groot uitgepakte series of films.
1: Ja, precies. Merk je daar zelf als actrice ook iets van het publiek, hoe ze reageren?
0: Nou, ik denk, ik heb het vooral... Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt heel erg merkte... Oh ja, het publiek, en dat is ook al heel erg leuk... was na eerste of tweede seizoen Oogappels. Omdat iedereen dat zo leuk vond.
1: Ja.
0: Ja, en dat vond ik ook wel heel een soort leuk inzicht. Dat je denkt, oh, wat grappig, want dat was eigenlijk een heel nieuw concept.
1: Ja.
0: Gaat over gewone mensen.
1: Ja.
0: Ja, waar hebben we het over? Weet je wel, dat is dus ook heel erg leuk. Dat je denkt, ja, zie je wel.
1: Want, het gewone probleem.
0: Ja, dat hebben zij zelf. Wil heeft dat met schrijvers zelf bedacht en helemaal opgetuigd. En dat is dan, dat werkt dan, weet je wel. Want dat is ook heel erg een eerlijk proces waarin zij zelf iets wilden uitzoeken of gefascineerd waren van iets. Ik denk dat dat heel vaak wel werkt.
1: Ga het gewoon proberen en we zien wel.
0: Ja,
1: ja. Ja. Hey, we hebben nog iemand, Hans, die wilde niet op de radio, maar die vroeg zich af welk werk je had gedaan als je dit niet was gaan doen.
0: Leuke vraag. Nou, Hans, ik denk dat ik dan beeldend kunstenaar was geworden fulltime. Ja? Ja.
1: Hoezo?
0: Omdat ik ook schilder en daar veel mee bezig ben, maar dat eigenlijk nooit helemaal 100% doe of zo. Dus dat blijft altijd een beetje een ondergeschoven kindje.
1: Ja. Oké, nou leuk.
0: Ja.
1: Hey, Lola die stuurt... Was het moeilijk om te beginnen in de filmwereld? Hoe heb je je plek gevonden?
0: Ja, ik denk dat... het is zeker moeilijk in die zin... dat je eigenlijk gewoon er vrij weinig invloed op hebt. Op een bepaalde manier. En dat ik eigenlijk in het begin heel erg juist gevraagd werd... voor Marokkaanse personages... Omdat er nog niet zo heel veel Marokkaanse acteurs en actrices waren. En op een gegeven moment veranderde dat weer een beetje. En heb ik wel rolletjes gedaan hier en daar. Maar ik denk dat na Oogappels er iets meer voor mij zo wat diverse rollen kwamen.
1: Oh ja.
0: In plaats van die bijrollen die altijd zo... Oh ja, we hebben een Marokkaans iemand nodig, dan kunnen we haar vragen. Dat is nu wat er een beetje
1: wat veranderd.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Want Monique, die is nog iemand anders, die stuurt in de app... ik moest altijd heel hard lachen om Oogappels, heel herkenbaar. Was dat ook de reden waarom je dit ging doen? Dus ik denk omdat Oogappels zo herkent, omdat het om normale problemen gaat.
0: Dat het daarom zo leuk was.
1: Ja.
0: Nou, ik had toen ik auditie deed voor Oogappels... had ik even wat afleveringen gekeken, maar ik keek het toen nog... Zelf had ik het nooit gezien. Dus ik ben een beetje bleu erin gestapt eigenlijk. Maar ja, het was wel. Ja, het was wat vooral heel erg leuk was om te doen. Is dat er veel ruimte was voor improvisatie en voor een soort losheid. En juist die. Daarmee die herkenbaarheid en dat alledaagse er ook in kon sluipen, zeg maar. Dat vond ik heel leuk en verfrissend ook.
1: Leuk. Ja, ja. Even iets anders.
0: Ja, niet zo van, ja, je moet het echt zo zeggen. Ja. En deze punt, en dan, weet je wel, je hebt ook een regisseur die heel graag zo op de letter. En dat was dit niet. Het is
1: gewoon wat vrijer zijn.
0: Ja, ja, ja, dan kan je ook met elkaar een soort van, dan kom je gewoon op zo.
1: Gebeurt dan
0: ja,
1: iets.
0: Dat is heel leuk.
1: Ja, ja. Leuk. Hey, Jos Klinken, die schrijft, maar films zijn toch fictie? Dus waarom moeten die rollen dan per se realistisch zijn?
0: Het is wel een goede vraag. Het gaat niet over realistisch. Het gaat over dat we een herhalend beeld neerzetten, wat volgens mij niet wenselijk is.
1: Ja.
0: Dus het gaat niet over dat het realistisch hoeft te zijn. Want het zou ook tof zijn als een vrouw een crimineel is of een moordenaar of whatever. Maar die dingen gebeuren ook nauwelijks. Ja. Dus het gaat niet over realisme, maar waarom mag een vrouw niet bepaalde dingen spelen?
1: Uh-huh.
0: En een man wel? En waarom blijven we die beelden steeds herhalen?
1: Ja.
0: Dat is volgens mij wat aan de hand is.
1: Wat precies, ja. Oké, okay. En José zegt, welke scène die je gespeeld hebt zou je altijd bijblijven?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk mijn allereerste hoofdrol in een korte film.
1: Uh-huh.
0: Toen zat ik in het tweede jaar van de toneelschool, geloof ik. En dat. Ik weet niet één specifieke scène, maar dat was echt een voor mij een hele bijzondere ervaring. Omdat het was een heel kleine crew en heel met weinig geld gemaakt. Maar het was voor het eerst dat ik voelde, oh, dit is film.
1: Oh ja.
0: Omdat het ook echt een wezenlijk verschil is als je een bijrol hebt of een hoofdrol. En dat je dus eigenlijk pas beseft wat voor werk het kan zijn als acteur. Als je een hoofdrol hebt, niet dat bijrollen niet leuk zijn en ook heel tof zijn, maar het is een heel ander proces en je gaat een heel andere soort tijdlijn in.
1: Wat is het verschil tussen de twee?
0: Nou, je gaat echt, je wordt, als je de hoofdrol bent of als je langere seizoenen meedraait, dan wordt zo'n crew en de mensen die daar werken, dat wordt echt je familie of dat wordt echt de mensen die je echt kent. En dan is het niet meer ZZP'ers en individuen. Dat is heel fijn en leuk. Dus je gaat eigenlijk een langer gesprek met elkaar of een langer verhaal of zo bouw je op. En daarmee daalt ook vertrouwen in mij als maker of als speler, waardoor je meer uit jezelf ook kan krijgen.
1: Ik wou zeggen, want ik kwam helemaal aan het begin, zeiden we ook, je bent ook soms gewoon zo snel, dan kom je zo laat in het proces dat je eigenlijk helemaal geen tijd meer hebt om iets te benoemen, maar dan dus wel.
0: Ja, klopt. Dus je gaat helemaal in en je hebt leuke gesprekken met de regisseur over inhoudelijke dingen. Dus dat is allemaal heel leuk. En ik denk dat is ook, vind ik, waarom bijrollen. Ik vind het eigenlijk altijd heel knap als mensen bijrollen heel goed doen. Voornamelijk die eendagsmomentjes. Want je hebt geen idee eigenlijk van wie er op de set staat. Het is allemaal snel. Je hebt geen idee hoe laat je nou eigenlijk aan de beurt bent. Niemand is per se met je bezig. Maar je moet vaak wel vlammen omdat je eigenlijk een soort dienende rol hebt voor het hoofdpersonage. Dus in ieder geval dat is wat ik vaak heb meegemaakt. Dat ik echt zo 6 takes huilen. En die hoofdpersoon kon er gewoon bij zitten. Zo.
1: Oh ja.
0: Maar wat is er nou precies gebeurd? En dan zo, mijn tranen zijn echt op hoor jongens. Weet je wel, het is gewoon best wel heftig dat je zo geen idee hebt van eigenlijk het script. Je kent de mensen niet, maar je moet wel vol elk register maar.
1: Ja, gaan gewoon.
0: Ja, dat is best wel heftig.
1: Oh ja, oké. Hey, we gaan zo meteen verder met vragen van luisteraars, want er komen nog een heleboel binnen. Maar eerst gaan we nu wel echt naar het laatste nummer wat je hebt meegenomen. Ja. Vertel.
0: Björk. Als we het hebben over vrouwen en over niet stereotyp en tof, out of the ordinary, dan is zij dat, vind ik.

0: Zo, we gaan nog even verder met alle appjes die binnenkomen. Want dat zijn er nogal wat. Wilbert stuurt, goeienacht. Wat vindt Samia van de films Lourdes en Le J'aime Jour? Oh, nu spreek ik hem toch niet goed uit.
1: Le Huitième Jour.
0: Dank je. Hij schrijft twee prachtige films met iemand met een beperking in de hoofdrol.
1: Nou, we hebben het net even opgezocht snel. Ik kende ze niet. Lourdes kende ik volgens mij wel van naam. Wat was de vraag wat ik daarvan vind?
0: Ja.
1: Nou ja, ik heb ze niet gezien, dus ik vind er niet veel van. Maar ik heb even gekeken en het zijn inderdaad dus mensen met een beperking. En ik denk, ja, er zijn dus voorbeelden van, zeker. Het gaat alleen wel, denk ik, over wat voor soort verhaal is het. En ja, is het enigszins inhoudelijk en niet stereotyp? Zijn het mensen van kleur bijvoorbeeld of vrouwen? Je hebt allemaal...
0: Ja, vragen.
1: Je kan allemaal vragen stellen. Dan, het hoeft natuurlijk niet altijd aan alles te voldoen. En niet elke film hoeft hier aan te voldoen. Dat is natuurlijk ook
0: zo. Nee, tuurlijk. Je moet verschillende films houden.
1: Het gaat over dat er meer diversiteit mag zijn.
0: Ja. En het is niet Nederlands.
1: Nee.
0: Mara die appt ook en die zegt vrouwelijke hoofdrollen in crimiseries. Monique Hendricks in het helemaal niet verkeerde Penosa als Carmen. En Margot Rock. Ros in de ronduit briljante misdaadcomedy-serie Bovensloters als Petra. Dus vrouwen spelen wel degelijk stoere rollen. Hetgeen wat ik van harte toejuich.
1: Ja. Nee, maar het is ook zo. Het gaat er niet om dat het er niet is, nogmaals.
0: Ja.
1: Het gaat gewoon, er is onderzoek gedaan en het is gewoon heel erg scheef. En er is een loonkloof en vrouwen worden vaak neergezet op een manier die niet op die toffe...
0: Stoere manier, zoals deze vrouwen.
1: Dus die juich ik zeker inderdaad toe, ben ik helemaal eens.
0: Ja. We hebben nog even iets heel anders. Dit is ook gewoon een mededeling. Maar John zegt, wat een mooie muziek is dat, zegt. Vriendelijke groetjes uit Den Haag van John Vermeulen.
1: Dank je, John.
0: Ja. Hey, Kane schrijft, hoe vond je het om te spelen in Rippers? Was de cast en het verhaal niet stereotyperend weer? Geweld en bendeoorlog.
1: Ja, true, ben ik mee eens. Voor mij persoonlijk was het dus een nieuwe ervaring om... in zoiets. Ik heb nooit eerder zo'n soort crime ding gedaan. Dus dat was een eye-opener. En ja, het is. Ik vond het. Ik was gewoon ook een soort van. Hoe moet je zeggen? Een kind in een snoepwinkel, zeg maar. Dat er waren heel veel stunts en we moesten allemaal oefenen. En weet je wel, dat is ook gewoon dat je denkt. Ja. Oh my god, oh ja, dit kan natuurlijk ook. Dus dat is heel. Vond ik persoonlijk gewoon erg leuk om eens een keer mee te maken. Maar helemaal mee eens dat het inderdaad stereotype is. En dezelfde, een beetje manier van een verhaal. Nou, het is wel een heel andere manier van een verhaal vertellen. Dit was wel echt een heist. Het is heel anders neergezet. Maar ik heb wel inderdaad ook achter de schermen wel ook gezien hoe er druk wordt gelegd op het script. Of dat is gewoon een moeilijk proces ook altijd, toch? Als er veel belangen zijn.
0: Ja, toch wel. Ja. Oké. Hey, Esra die vraagt, welke vrouwelijke eigenschappen zie je in films nooit terug, terwijl die volgens jou heel herkenbaar zijn in het echte leven?
1: Ik vind eigenlijk dat vrouwen bijvoorbeeld best wel fixers zijn en daadkrachtig zijn.
0: Ja.
1: En ik vind dat ze vaker worden neergezet als, nou, ik weet het niet hoor. Of
0: onzeker.
1: Nee, dat durf ik niet. Ja, zeg maar dat. Denk ik. Dat is het eerste wat even in me opkomt. En nou, wat ik zelf persoonlijk gewoon wel mis of zo, is ook bijvoorbeeld dat moeders ook best wel op een bepaalde manier neergezet worden. Terwijl ik ben ook moeder. En ik herken me vaak niet in hoe zij worden neergezet. En dat ik ook vaak vind dat er ook een beetje lacherig over wordt gedaan als het chaos is of hysterisch of die moeder wordt het te veel, dan wordt het ook toch wel een soort van, moeten we er maar een comedy van maken of zo.
0: Oh ja.
1: Vind ik dan ook. Dus er zijn, ik vind dat er niet heel veel echte verhalen ook zijn over, nou ja, de wat het allemaal voor vrouw betekent. Net als dat ik bijvoorbeeld, ik heb echt heel weinig goede bevallingen op televisie gezien, zeg maar, als in series of zo.
0: Ja.
1: Je hebt natuurlijk wel nu de tijd geleden die serie gehad. Hoe heet dat? Die ziekenhuisserie Dag en Nacht.
0: Ja.
1: Daar werd het wel, volgens mij, echt is het veel voor zorg gedaan.
0: Oké.
1: Maar over het algemeen, ja, dan denk je, oh ja, het
0: niet
1: lijkt gewoon alsof die baby er zo uit. Ja,
0: oh ja, weet je zo uit. Ja,
1: dat soort dingetjes.
0: En op wat voor manier, want wat merk je dan van jezelf van jouw moederschap wat je niet terugziet?
1: Ja, ik denk een complexiteit aan gevoelens. En dat het tegelijkertijd leuk en ingewikkeld is. En lachen en huilen en een beetje, weet je wel, zo. En het is niet, ik weet het. Het wordt op een beetje een plattige manier voor mijn gevoel soms neergezet. En dan herken ik mezelf er dus niet zo in. Er gaat gewoon heel veel in mij om, in ieder geval. Of de gesprekken die ik met mijn partner heb gaan over heel veel verschillende dingen en niet een soort van, ja, smeer jij dan die boterham?
0: Ja.
1: Dus je denkt, dat is er ook, maar er zijn ook heel veel andere
0: dingen. Op welke manier zou je het dan wel graag terugzien? Dat, gewoon die gedachtes.
1: Ik vind het dus leuk dat er bijvoorbeeld de luizenmoeder of zo, ik vind dat heel leuk dat bestaat. Dus dat is niet, het is geen kritiek daarop. Het is denk ik dat ik soms mis dat er dan ook een andere kant is van, ja, echt diepgaande vrouwenrollen die iets meemaken wat heel wezenlijk is en wat heel veel vrouwen in hun leven ook allemaal doormaken. En dat kan echt van alles zijn, maar ik denk moederschap is daar één van.
0: Mm-hmm. Ja, oké. Hey, we krijgen nog een paar dingen binnen. Maria van Bodegraven die schrijft, moeten we niet meer vrouwelijke producenten hebben, dus op een andere rollen in de filmwereld?
1: Ja, want dus hoe meer je, ja, kijk, ik denk dat het zeker helpt, dat sowieso. Maar er is ook een beetje een kanttekening bij dat, omdat het een soort groot systeem is, is het ook zo dat vrouwen ook blinde vlekken hebben. Dus er zijn vrouwelijke producenten en ook hen gebeurt het. Mm-hmm. Dat zij meegaan in een bepaalde,
0: een stramien.
1: Ja. Dus het is ik denk dat het zeker zal helpen. Alleen, het is niet zo dat ze er helemaal niet zijn en dat het dat het dan, weet je wel, daardoor niet gebeurt.
0: Ja. Hey Hans, die net die vraag stelde, heeft weer gebeld. ook weer met een leuke vraag, want hij zegt net, hoe kijken jouw kinderen naar je moeder als actrice? En wat vinden de kinderen ervan? Wat vinden vriendjes ervan?
1: Ik denk, het is heel grappig, want ik heb dus ook Mees Kees gedaan.
0: Ja.
1: En dat is een hele bepaalde groep. Dat zijn dus geen pubers, zullen we zeggen, die daarnaar kijken. Dus ik heb een heel lange tijd gehad, toen waren mijn kinderen ook zelf dus best wel klein. En dan waren het op het speelplein, jij bent toch van Mees Kees? Dus dan waren al die kinderen zo naar het hek. En dat was heel leuk en lief. En ja, dat vind ik gewoon alleen maar heel gezellig en leuk. En op een gegeven moment had ik dan herkenning van alle pubers. En de moeders met de pubers. Dat was ook en ouders met pubers, dat was heel gezellig. Maar mijn kinderen, ik kan me nog wel herinneren dat wij op een gegeven moment ergens liepen. En het was ook een beetje een piek in de oogappels-hype, geloof ik. Dat was echt zo, was iedereen aan. En toen werd ik heel vaak aangesproken op straat. En toen was mijn dochter, ik denk 4 of zo. Mijn oudste dochter was 4. En er kwam iemand aangelopen en zij zag al in haar ogen, daar komt iemand. En ze draaide zich om en ze zei, ja, zij is van oogappels. En ze wilde echt gewoon meteen zo doorlopen. Dus ze heeft er eigenlijk nul interesse in. En ze vindt er volgens mij niet zoveel van.
0: Nee?
1: Nee.
0: Het is gewoon mama, ja. En die doet gewoon haar werk.
1: Ja.
0: Hey, en Annemarie schrijft nog, hoeveel in je carrière als acteur wordt bepaald door talent en hoeveel door andere factoren?
1: Ik weet niet hoeveel, maar dat is inderdaad het moeilijkste, denk ik, aan dit vak. Is dat je hebt er gewoon niet zoveel invloed op. Moeilijk. Ik denk dat talent een heel ingewikkeld woord is, sowieso.
0: Ja.
1: Want dan heb je het of je hebt het niet. Ik denk dat het ook iets is wat je gevoel voor hebt, natuurlijk. Maar je kan het ook. Je leert, je wordt er beter in als je het vaker doet. Als je kansen krijgt. Dus het heeft heel veel daarmee ook te maken. Inderdaad, de kansen die je krijgt. En de rollen die je krijgt. Hoeveel het een of het ander. Ik denk dat het heel erg afhangt van inderdaad net die ene rol wel binnen slepen. Of net daar wel voor worden gevraagd of niet. Ja.
0: Oké. Hey, dit is hem alweer. Tot zover dit gesprek in de nacht van Karen Gervé. Waarin we dus met jou hebben gesproken over de positie van vrouwen in de Nederlandse filmwereld. Hoe divers de filmwereld eigenlijk is en welke kansen er nog liggen. Dat zijn er nogal wat. Het hele gesprek vind je terug in de NPO Luister-app. Of in jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Samia, dank je wel en een hele fijne week gewenst.
1: Ja, dank je wel.
2: De week van KRO en NCRV.
3: Lege lopen flessen wijn, een schaduw valt op het gordijn. In de hoek zit iets dat zachtjes gromt. Is dat de dood die komt? Het gonst al langer door de buurt. Er zitten gaten in de muur. De muizen fluisteren in koor. Nooit meer slapen in mijn

0: Als ik een vakantie boek, dan kijk ik naar de ligging van het hotel, de kwaliteit van het strand en of er leuke restaurants in de buurt zijn. Voor een LHBTIQ+ reiziger is een andere vraag van veel groter belang. Kan ik op deze bestemming wel veilig mezelf zijn? Voor reizigers zoals Sam en zijn vriend is een trip naar landen zoals Hongarije hierdoor niet vanzelfsprekend. In de KRO-NCRV-podcast Eurotrippers geven zij antwoord op de vraag: waarom hebben we niet in heel Europa dezelfde rechten?
1: Hoi en welkom bij het tweede seizoen van Eurotrippers. Ik ben Teun en eurofiel in hart en nieren. In de komende afleveringen neem ik je mee naar de machinekamer van de Europese Unie. We doen dan een poging om grote vragen te voorzien van een simpele en kleine oplossing. Dat doe ik niet alleen, maar samen met kenners, influencers, experts, alleskunners, maar bovenal mensen die er verstand van hebben. Vandaag is dat Kim van Sparretak. Welkom Kim.
2: Dankjewel.
1: Of moet ik tegen een Europarlementariër zeggen mevrouw van Sparretak?
2: Nou, ik weet nooit zo goed wat het in het Nederlands is. In het Engels is het honorable member.
1: Oh, wauw.
2: Ja, maar ik weet niet.
1: Nee, maar heb je liever Kim of liever mevrouw liever van Sparretak?
2: Ja. Oké, okay,
1: gaan we daarbij houden. Je bent Europarlementariër namens GroenLinks.
2: GroenLinks-PvdA.
1: GroenLinks-PvdA, maar... Oké, okay, nou, laten we meteen in de diepe duiken, toch? Ik vind dat ingewikkeld.
2: Mm-hmm.
1: Want jullie waren gezamenlijk een lijst.
2: Ja.
1: Maar zijn niet een gezamenlijke partij.
2: Nee.
1: En jullie zitten ook in twee verschillende fracties in het Europees Parlement.
2: Klopt.
1: In hoeverre moet ik dan toch GroenLinks-PvdA zeggen?
2: Nou ja, wij zijn wel echt. Wij werken als één delegatie. Dus we hebben gewoon wel onze portefeuilles verdeeld onder de 8 Europarlementariërs van zowel GroenLinks en PvdA. Dus GroenLinks-PvdA. Dus zowel GroenLinks-PvdA in de Sociaal-Democratische fractie als GroenLinks-PvdA in de Groene fractie, zoals we het zelf zeggen. Dus ja, we zijn gewoon verdeeld over twee fracties. Maar we zijn wel één partij. We werken veel samen.
1: Want jij doet dan. Digitalisering.
2: Klopt.
1: Dus er is niemand die van oorsprong van de PvdA komt en nu bij GroenLinks PvdA zit, die zich eigenlijk bemoeit met digitalisering.
2: Ja.
1: Als ik het heel simpel zeg.
2: Ja, heel simpel wel, want dat doen we samen. En natuurlijk, als er iets gebeurt op digitalisering, en ik denk, dat zou wel handig zijn als we dat even inbrengen bij de Sociaal-Democratische fractie ook.
1: Mm-hmm.
2: Dan kan ik ze wel bellen.
1: Ja,
2: dus
1: okay,
2: dat is gewoon heel fijn.
1: Kort.
2: En die lijntjes zijn super kort. Ja, we spreken elkaar elke week in een fractie gezamenlijke delegatievergadering. Dus dan kunnen we inderdaad, kan ik dat even flaggen van, hey, misschien is het wel handig als je dit even inbrengt in je werkgroep.
1: Is het heel raar dat dit nog klinkt als nog een slagje ingewikkelder dan dat het Europees Parlement al is?
2: Nee, dat is denk ik, dat is denk ik correct. Maar het werkt wel goed, dus dat is mooi.
1: Laten we ook even luisteren hoe jij klinkt als je spreekt in het Europees Parlement.
2: Ooh.
3: Being represented in the media matters. But the far right now wants to take this away from all the young people that are trying to make sense of their identity and their place in the world. For a kid, seeing someone represent you on television offers validation. It shows you you are not alone. I don't think anyone should have the right to take this away. And actually, we deserve more representation in the media. Thank you very much.
1: Je zit dus in het Europees Parlement met je Nederlandse collega's, maar ook je collega's uit Finland, Cyprus, Bulgarije, allemaal. Kan je ons heel kort meenemen in een klein beetje jouw dagelijkse werk van een Europarlementariër? Ik snap dat dat veel behelst, maar wat zijn je kerntaken?
2: Ik denk dat is inderdaad, dat is altijd de lastigste vraag. Wat doe je zo op een dag? Want dat is dus super verschillend. Het is... Zo, het is vergelijkbaar met natuurlijk Tweede Kamerwerk. Dus ik heb fractievergaderingen. Het verschil is dan dus dat een fractievergadering niet alleen maar met GroenLinks-PvdA is of GroenLinks. Maar met alle groenen uit alle Europese landen. Dus dat zijn er dan een stuk of 50. Dus dat is al een heel ander soort vergadering. Maar het is wel hetzelfde idee. En ik denk dat het grootste verschil is met Tweede Kamerlid zijn, is dat je ook echt daadwerkelijk de pen kan vasthouden op wetgeving. Dus meeschrijft aan de wetgeving die wordt voorgesteld in Europa. En dat is heel cool. Maar verder, ja, ik ook ontvang bezoekers. Ik heb gesprek met lobbyisten natuurlijk. Met veel NGO's. Heel veel activisten heb ik gesprekken mee. Dus dat zijn allemaal verschillende dingen waar je de hele dag mee bezig bent. Ik doe dit soort dingen, leuke podcastopnames.
1: Gelukkig, we zijn blij dat je er bent. En als ik het goed heb, ben je ook voorzitter van de LHBTIQ+ werkgroep.
2: Ja.
1: Wat doet een werkgroep in het Europees Parlement?
2: Ja, nou, officieel heet het een intergroup, maar omdat we dat niet kennen in Nederland noem ik het altijd maar een werkgroep. Eigenlijk heb je verschillende vakcommissies in het Europees Parlement. Eentje voor gezondheid, eentje voor interne markt, eentje voor burgerlijke vrijheden. Maar iets als LHBTIQ+ rechten, dat ja, is overkoepelend. Hè? Dat komt soms voor in de gezondheidscommissie. Soms komt dat voor in de burgerlijke vrijhedencommissie. Soms in de juridische zakencommissie. Dus wij zijn een groep van Europarlementariërs. In het vorige mandaat waren we er meer dan 150. Die hebben gezegd, wij willen ons inzetten voor LHBTI-rechten. Wij komen van alle partijen, behalve de conservatiefrechtse en extreemrechtse partijen. Vanzelfsprekend. Ik ben daar de voorzitter van. Dus ik stuur eigenlijk welke kant we op gaan als 150 Europarlementariërs die zich inzetten voor LHBTI-rechten.
1: Laten we daar in dat thema verder duiken. Naar aanleiding van een vraag van onze luisteraar. En die komt in dit geval van Sam.
4: Hoi, ik en een vriend van mij gaan graag op vakantie in Europa. Toch vinden we het wel lastig om naar landen als Hongarije te gaan. Het voelt daar minder veilig doordat er minder LHBTI-rechten zijn. Mijn vraag is daarom ook, waarom hebben we niet in alle Europese landen dezelfde LHBTI-rechten?
1: Is een vrij overzichtelijke vraag ja. Van Sam, zou je zeggen. Laten we hem stap voor stap doornemen. Snap je zijn angst?
2: Zeker.
1: En waarom begrijp je die zo goed?
2: Nou goed, ik ben zelf lesbisch. Dus ik begrijp dat soms naar een ander land gaan. Je toch eventjes afwacht van, oh ja, kan ik hier wel hand in hand over straat met mijn vriendin? Dat soort zaken. Dus ik begrijp dat überhaupt. Maar ook ja, in Hongarije hebben we inderdaad gezien dat er heel heftige anti-LHBTI-wetgeving is ingevoerd. Dat is wetgeving die zegt dat je kinderen niet meer mag vertellen dat LHBTI bestaat eigenlijk. Er mag geen content meer gemaakt worden voor jongeren die gericht is op LHBTI of vertelt over LHBTI-zaken. En ja, dat zijn dingen die natuurlijk wel je in je achterhoofd hebt als je naar zo'n land gaat. Ik moet wel zeggen dat ik zelf in Hongarije ben geweest. En dat is een beetje het gekke in het algemeen. De politiek misbruikt heel erg een soort van het creëren van angst tegen de LGBTI-gemeenschap om politieke winst te behalen. Maar de bevolking maakt echt geen reet uit of je hand in hand loopt. Nee, maar echt, dat is echt mijn ervaring. Bijna overal. Of het nou Italië is of Hongarije. Natuurlijk, ja, er zijn bepaalde conservatieve dorpjes waar je misschien voorzichtig moet zijn. Maar dat is niet anders dan in Nederland.
1: Nee. Maar zou jij met je vriendin hand in hand durven lopen dan in Boedapest?
2: Zeker, ja. Zeker. Boedapest heeft een groene burgemeester. Is een hele progressieve stad. Dus ja, nee, dat... Ja, en ik heb ook de tegendemonstratie gezien tijdens Budapest Pride. Dat waren echt 30 boze mannen. Ja. Toen dacht ik, nou, oké. Okay.
1: Ik geloof ook dat ik wel eens een onderzoek heb gelezen op LHBTIQ-gebied Budapest misschien wel de meest tolerante stad van de Europese Unie is. Terwijl alle regio's daaromheen die Orbán stemmen zijn super conservatief. Ja. Maar Budapest zelf vindt het eigenlijk... Nou, je juicht het toe, vindt het fantastisch en eigenlijk alles is prima.
2: Ja, klopt. En dat is ook mede omdat ze daar niet hele sterke kerk hebben. Dus het is ook niet dat elke zondag wordt verteld van ja, dat is vreselijk en abominatie.
1: Ja, dat is verboden.
2: Allemaal, weet je wel. Ja. Nee, dat komt echt vanuit de regering Orbán, vanuit de Orbán media, wat bijna alle media is in Hongarije. Dat is natuurlijk wel een groot probleem. Maar ja, uiteindelijk valt het dus wel reuze mee daar. Ja,
1: want jij maakt je in het Europees Parlement hier ook hard voor. Dat er een soort strategie is van Europese Unie of het Europese Parlement wil gewoon dat er een soort recht is op informatievoorziening daarover. Waarom is dit zo belangrijk?
2: Ja, omdat we gewoon weten dat hoe belangrijk het is voor jongeren om ja, als je in één keer denkt, vind ik nou iemand leuk van hetzelfde geslacht? Of ik heb het gevoel dat ik ja, dat ik me misschien niet helemaal senang voel bij ja, de gendercategorie waarin ik ben gepropt als kleine baby. Hoe belangrijk het is om dan ergens informatie te kunnen krijgen, om ergens lotgenoten te kunnen vinden. Al is het maar ergens ja, in een blaadje lezen van oh, dat kan gewoon. En dat wordt afgepakt van jongeren, dat is ja, dat gaat gewoon in tegen alle jongerenrechten, mensenrechten die er zijn.
1: Ja, ik hoorde eerder ook iemand wel eens betogen. Je kan ook zeggen, we hebben het er helemaal niet over. En dan moeten we het gewoon laten gebeuren. En dan ontwikkelt het zich vanzelf.
2: Hoe bedoel je?
1: Nou, ik moet kijken hoe ik dit goed uitleg. Dat er misschien wel meer tegenreactie komt. Hmm. Als je het, als ik het een beetje zwaar aanzet, oplegt via onderwijs en media, ja. Zeggen nou gewoon niks over en laat het gebeuren. dan komt het vanzelf. En dan hebben we misschien 5 jaar langer nodig, maar dan is het er wel. Mm-hmm. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, dit hoor ik heel vaak. Ik denk dat dit past volledig in het plaatje van wat er eigenlijk door een hele brede conservatieve beweging wordt gezegd. Hè, we hebben het er niet over. We moeten ervoor zorgen dat het niet meer allemaal zo in your face is. Het feit dat we minder tolerant zijn geworden komt omdat we overal maar die vieze regenboogzebrapaden hebben. Zeg maar dat verhaal. Daar past dit natuurlijk volledig in. Maar het gaat niet over opgelegd worden. Het gaat erom dat er toegang is tot informatie. En je ziet dat in best wel, bijvoorbeeld in Bulgarije is nu eenzelfde soort wet ingevoerd, waarin zelfs wetenschappelijk onderzoek niet meer aan mensen onder de 18 verteld mag worden. Als daar iets over in staat van dat LGBTI bestaat. Het gaat over toegang tot informatie kunnen krijgen. En dat is een recht. En het er helemaal niet over hebben. Maar dan verbied je het dus alsnog om het erover te hebben. Dat werkt niet.
1: Maar, want je noemt zo'n wet in Bulgarije. Nou, we hadden het net al over Hongarije, waarvan alles niet mag. Waarom voert Bulgarije zoiets in?
2: Er komen verkiezingen aan. En Hongarije heeft het ingevoerd op de dag dat Orbán net een heleboel grote stukken land in Boedapest had verkocht aan bevriende projectontwikkelaars. En wat je ook ziet in Bulgarije, en dat zie je in steeds meer landen, dat het ook heel erg wordt geframed als ja, het is iets van de EU. Dus ze zijn heel erg een anti-EU sentiment, wat Wilders natuurlijk ook doet.
1: Ja. Wat je toch ziet groeien, hè, bij de laatste verkiezingen is ook rechts en extreemrecht gegroeid.
2: Precies, ja. En dat wordt gelinkt. Mm-hmm. Dus dat zag je ook in de propaganda van Rusland toen ze Oekraïne wilde binnenvallen. Hè? Anti-NAVO, anti-EU. In combinatie met het roze gevaar waar we allemaal bang voor moeten zijn.
1: Ja, de hele woke samenleving, moeten we dat allemaal wel willen?
2: Ja, want gelijkwaardigheid is onderdeel van een democratie. En misschien moeten we maar eens gaan twijfelen aan democratie. Dat is wat Rusland probeert te doen. En je ziet dat heel veel invloed heeft in Bulgarije. En dat maakt het ook zo lastig. Want ik heb onder andere Bulgaarse activisten dus uitgenodigd naar het Europese parlement om het hierover te hebben. Maar ze hebben mij ook gevraagd van ja, maar ga alsjeblieft niet een enorm debat organiseren in het Europese parlement, in de plenaire zaal hierover. Zeker niet voor de verkiezingen. Want dat zou alleen maar koren op de molen zijn van het zie je, de EU wil ons al dat vieze LHBTI-gedoe opleggen. Ja. Dat maakt het heel ingewikkeld en pijnlijk soms.
1: Hoe groot is de groep mensen die dit vindt of die hier naar neigt in Bulgarije?
2: Helemaal niet zo groot. Het ding is alleen dat er zijn genoeg mensen die inderdaad nog nooit in aanraking zijn gekomen met het fenomeen een lesbienne die om de hoek woont of zoiets. Wat er vooral gebeurt is dat de mensen die al zoiets hadden van zal allemaal wel, maar ik vind het allemaal maar een beetje gek. Dat die radicaliseren. En omdat ze dus de hele tijd horen van het is gevaarlijk voor je kinderen. Het wordt vaak geframed als iets van we moeten onze kinderen beschermen tegen het regenbooggevaar. Dat die mensen die al zoiets hadden van die zeg maar als iets hebben van ik wil mijn kinderen graag beschermen. En ik vind het allemaal maar een beetje gek. Dat die mensen radicaliseren.
1: Als je naar deze voorbeelden kijkt. Wat kan je vanuit, je noemt al, we hebben een gesprek in het parlement georganiseerd met activisten. Maar wat kan je vanuit de EU nou echt hier tegen doen? Want deze landen zitten inmiddels in de Unie.
2: Ja.
1: En toch wil je waarschijnlijk iets doen.
2: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld Hongarije. Daar hebben we heel veel gesprekken gehad met de Europese Commissie. En uiteindelijk heeft de Europese Commissie besloten om echt een rechtszaak te starten tegen Hongarije vanwege die wet. Mm-hmm. Op basis van het feit dat vrijheid van informatie, wat ik al zei, dat een punt was. Maar ook op basis van artikel 2 van het verdrag. En artikel 2 van het verdrag is ons artikel 1. Je mag niet discrimineren. Ook in Europa niet, ook binnen de EU niet. Dus op basis daarvan is de Europese Commissie nu een rechtszaak gestart tegen Hongarije.
1: En wat is de maximale uitkomst van zo'n rechtszaak?
2: Hele hoge boetes. Die Hongarije dan moet betalen als ze de wet niet aanpassen.
1: En hoe gaan wij die boetes innen? Sturen wij een factuurtje naar Orbán? Of gaan we hem korten op zijn subsidies? Of hoe doen we dit? Zeg maar? Want het is nogal een eigenwijze meneer.
2: Eerst het ene, dan het andere. Okay. Dus ja, meestal.
1: Ja. Soms denk ik, je kan dit soort dingen vanuit de EU doen, maar het is echt een hele. Het is een hele lange adem om dit geregeld te krijgen. Kan je zo'n land ook genoeg dwingen om nou, misschien voordat ze in de Unie komen of om grenzen te stellen aan dit soort regels. En dat ze meer nationaal hiervoor moeten regelen dan dat het weer vanuit de EU moet komen.
2: Zeker. En dat is ook wel een van de dingen waar we veel mee bezig zijn. Dus landen, voordat die lid willen worden, of de kandidaat lidstaten bijvoorbeeld, daarvan wordt ook gekeken hoe het staat met de rechtsstaat en met de burgerlijke vrijheden daar. Daar komt elk jaar een rapportage over. En daarin worden ook sinds kort, dat is ook een van de dingen die we hebben gewonnen de afgelopen jaren, gaat het ook over de rechten voor mensen in de LHBTI-gemeenschap. Mm-hmm. Dus ja, proberen ervoor te zorgen inderdaad dat hoog genoeg is voordat ze lid kunnen worden. Daarom is nu ook Georgië, nou goed, onder andere natuurlijk weer een heel groot probleem, omdat daar ook zo'n afschuwelijke wet is ingevoerd die nog heftiger is dan degene die we in de EU-landen hebben gezien. En ja, daardoor staat hun lidmaatschap al echt nu op de tocht.
1: Ja, dat is voordat je lid wordt. Ja. Hongarije is al lid. Kan je bij nieuwe toetredende landen iets doen om te zeggen, jullie moeten dit eerst verbeteren? Nou, Georgië gaat dat netjes verbeteren en over 10 jaar zijn ze lid.
2: Mm-hmm.
1: Even afgezien van alles wat daartussenin zit.
2: Zou leuk zijn, ja.
1: Maar stel, over 10 jaar zijn ze lid. En over 15 jaar komt daar een conservatieve regering die zegt, ja, dankjewel EU, we draaien dit gewoon terug. Kan je dat voorkomen? Nu als Europees parlement?
2: Nee.
1: Dat is toch ook, dan doe je dus heel netjes, zorg je dat al je cijfertjes op groen staan, ben je binnen en dan heb je er weer schijt aan. Dat kan gewoon.
2: Maar goed, Italië is een van de landen die de EU heeft gestart.
1: Mm-hmm.
2: En in Italië worden ook rechten nu afgenomen van LHBTI'ers. Dus het maakt niet veel uit of het nou een nieuw land is of een land dat al vanaf het begin erbij zit. Dit kan helaas gebeuren en dit gebeurt nu. Het zou niet moeten kunnen.
1: Nee.
2: Maar als het gaat over bijvoorbeeld openstelling van het huwelijk of het kunnen veranderen van je gendermarker in je paspoort.
1: Mm-hmm.
2: Daarvan hebben we afgesproken, daar gaan de landen zelf over. Want dat gaat over hoe je burgerschap registreert, dat soort zaken.
1: Ja.
2: Dus dat is gewoon iets waarvan we hebben gezegd, dat gaan we echt niet in Europa regelen. Dan zouden alle systemen helemaal op de schop moeten. Dat is gewoon te ingewikkeld.
1: Ja, precies. Dat gaat niet.
2: En landen willen ook zelf kunnen bepalen wie ze wel of niet inschrijven in het burgerregister, et cetera. Dus daar heb ik ook wel begrip voor. In hoeverre we ervoor kunnen zorgen dat overal iedereen helemaal gelijk is in Europa. Daar kunnen we vooral een sturende rol hebben. En zorgen dat we, als het wel goed geregeld is in een land, dat erkend wordt in een ander land. Dat is een van de dingen waar we nu heel erg mee bezig zijn. Dat is een van de dingen die we bijvoorbeeld, een van de wetten waar we nu mee bezig zijn, is ervoor zorgen dat als jij twee moeders hebt, de niet-geboortemoeder of de meemoeder ook wordt erkend als je naar een ander land zou verhuizen.
1: Mm-hmm.
2: Binnen de EU. En dat land jou moet erkennen.
1: Ja.
2: Wat nu niet het geval is.
1: Hoe is het sentiment daarover binnen de landen van de Europese Unie?
2: Het viel eigenlijk wel mee hoeveel landen er tegen waren, maar het worden er steeds meer. En ja, dat is dus gewoon eigenlijk, je ziet gewoon die opkomst van extreem rechts.
1: Ja.
2: Dat gewoon overal hetzelfde verhaal, hetzelfde nare narratief wordt verteld. En in Nederland is het net zo goed, hè? Want het is eigenlijk, je ziet gewoon dat hele inderdaad van, ja, maar ze moeten ook die regenboogvlaggen niet zo in ons gezicht duwen. Ja, maar dat is het begin. Ik maak me daar ook heel erg zorgen over dat in het wat was het nou, niet het regeer, was het het regeerakkoord of het regeerprogramma of het regeer?
1: Ja, we hebben het hoofdlijnakkoord en het regeerprogramma. De ene was voor de zomer en de andere was de uitwerking
2: in
1: na de zomer.
2: Voor de zomer staat iets over seksuele opvoeding weer normaal wordt.
1: Ja, normale seksuele opvoeding.
2: Precies.
1: Geloof ik dat er staat.
2: We
1: weten
2: allemaal wat dat betekent.
1: Ja.
2: Ik ben zo boos hierover.
1: Ja.
2: We willen het is gewoon overal gaande.
1: Men wil daarin terug naar de man-vrouw. Verhouding en dat is het.
2: Ja.
1: Ja.
2: En dan alleen cis-man, cis-vrouwen. Dat,
1: precies, ja. Ja, dat is het. Verder niks.
2: Nee, niks. Het kerngezin, we gaan gewoon allemaal lekker terug naar de jaren 50.
1: Ja. Het parlement zit nu een paar maanden. Is dit dan ook het dossier waar jij je het meest hard voor gaat maken?
2: Ja, een van de twee, zou ik zeggen.
1: Okay.
2: Ik ben nu gewoon heel erg ervoor aan het zorgen dat we weer zoveel leden hebben in die intergroep.
1: Ja.
2: Dus daar ben ik heel druk mee bezig. Zorgen dat iedereen die lid wordt van de intergroep ook alle stakeholders kent, alle activisten. Het is echt een van de belangrijkste rollen die wij eigenlijk hebben, is een soort van een punt zijn voor alle activisten uit de hele EU. We doen ook niks zonder dat we dat hebben overlegd bijvoorbeeld.
1: Je checkt alles voordat je het echt gaat doen om te voorkomen dat er een enorm debat is wat in de Bulgarije dus negatief uitpakt.
2: Precies, ja. Nou, ja, dat is echt het perfecte voorbeeld. Dat iedereen zei, waarom hebben jullie daar nog geen debat over aangevraagd? Ja, omdat de Bulgaarse activisten ons hebben gevraagd om dat alsjeblieft niet te doen. Ja. Of in ieder geval zeker niet voor de verkiezingen. Dus en ik ben er dus voor aan het zorgen dat we allemaal nu op één lijn komen. Een van de dingen die ik al voor elkaar heb gekregen is dat de Europese Commissie heeft gezegd van, nou, we gaan weer een strategie doen. En we gaan kijken hoe we een einde kunnen brengen aan conversiepraktijken. En ik denk dat dat een heel ingewikkeld gaat zijn om daar echt een Europese wet voor te krijgen. Zeg maar juridisch gezien.
1: Want wat zijn conversiepraktijken?
2: Conversiepraktijken, dat zijn, nou ja, de heftigste vormen zijn natuurlijk van die heropvoedingskampen waar je vreselijke, maar ook gewoon therapie om van je homoseksualiteit of transgender identiteit af te komen. Dat is al door heel veel entiteiten als een vorm van marteling bepaald. Maar helaas in heel veel landen gewoon nog heel normaal. Of normaal. Ik zou het niet normaal willen noemen. Maar goed, het gebeurt nog.
1: Dagelijkse gang van zaken in zekere zin.
2: En er zijn al verkiezingen geweest waarin in Spanje, waarin een partij heeft geroepen, we moeten het recht op conversie praktijken of het recht op conversietherapie kunnen geven in de grondwet zetten. Dus het zou een heel goed signaal zijn als we zouden zeggen, nee, dit willen we niet meer in Europa. En dat gaat de Europese Commissie nu doen. Daarover heb ik een gesprek gehad met Ursula von der Leyen.
1: De grote baas.
2: De grote baas, ja. Ik stelde haar een vraag hierover in een groter debat. Toen zei ze, ik wil jou hier even spreken hierna. Okay. En ik dacht zo, Oké. Tuurlijk. Sure.
1: Is het een aardige vrouw?
2: Ze is heel aardig, ja. Ze is een stuk minder stug in real life dan je zou denken.
1: Oké,
2: Verbaasde mij ook. Ik dacht echt, oh nee, Hoe ga ik haar nou uitleggen waarom dit zo belangrijk is? En ik zei gewoon, ja, weet je, het feit dat er conversiepraktijken zijn in Europa laat zien dat er nog een grote groep in Europa is die denkt dat wij ziek zijn en beter gemaakt kunnen worden. En het belangrijkste signaal dat je kan geven is dat wij gewoon mensen zijn die gewoon een fijn leven willen leiden. En ze zijn meteen, oké, gaan we regelen. Dus dat staat nu ook in de voorstellen van de Europese Commissie.
1: Want zij moeten ervoor gaan zorgen dat uiteindelijk alle landen voorstemmen. Toch? We kunnen alleen iets unaniem aannemen in de Europese Unie.
2: Nee? Ja, daarover heb ik nog wel een appeltje met haar te schillen. Okay. Maar dat heb ik op dat moment natuurlijk niet gedaan. Want ik dacht, ik ga nu misschien wel iets kunnen regelen wat gewoon mega veel impact kan hebben.
1: Ik wil jou aan mijn kant hebben.
2: Precies, ja. We zijn nu even vriendjes. Een van de dingen waar ik best wel boos over ben, we hebben nu dus die wetgeving over regenboogouderschap. Zorgen dat wederzijds erkend wordt. En de commissie kon kiezen of ze dat op basis van unanimiteit of op basis van, ja, quantitative majority. Dat is een ingewikkelde rekensleutel om een meerderheid te hebben. Maar dan hoeven niet alle landen het eens te zijn. En we wisten natuurlijk, als er unanimiteit nodig was, gaat Hongarije tegen zijn klaar. Dus we hebben heel hard geprobeerd ervoor te zorgen dat de Europese Commissie het voorstelde, waarbij er op zo'n manier dat er geen unanimiteit nodig was. En dat hebben ze niet gedaan.
1: Om even dan terug te gaan naar de vraag van Sam. Die vraagt eigenlijk, waarom zijn de rechten van LHBTIQ-plussers niet in alle Europese landen hetzelfde? Wat zou daar simpelweg je antwoord op zijn?
2: Ja, omdat lidstaten daar zelf over gaan. Het tempo waarop je bepaalde rechten verwerft anders is in verschillende landen. Uiteindelijk je ook met culturele, nationale realiteit te maken hebt. Ik denk ook dat het heel interessant is dat in sommige landen het eigenlijk geen issue was. Mm-hmm. Totdat er een soort van meer tegenstand tegenkwam. En toen dachten ze, oh shit, we moeten het wel goed regelen. En natuurlijk onder het socialisme achter het ijzeren gordijn was het natuurlijk hartstikke gevaarlijk om je te uiten. Dus het was ook heel moeilijk om elkaar te vinden. Dus het verschilt gewoon ontzettend per land hoe snel en hoe ver die ontwikkelingen zijn gegaan. Dus daarom is het eigenlijk niet hetzelfde.
1: Het is heel moeilijk om zoveel verschillende landen gelijk te trekken. Dat is het eigenlijk.
2: Ja, en ik denk dat denk ik wat belangrijk is. Maar ook dat je ziet dat in sommige landen dus inderdaad de ontwikkeling wat later is geweest in het denken van, oké, welke rechten willen we? En dat bijvoorbeeld de openstelling van het huwelijk voor sommige gemeenschappen is. Ja, maar we willen eigenlijk dat we vinden dat het huwelijk vinden we een beetje ouderwets. En dat, daar willen we ons juist niet aan conformeren. Ja. En dus dat wordt niet onze belangrijkste strijd. En die hebben dan weer andere dingen waar ze zich voor inzetten. Dus dat is heel interessant. Het is gewoon heel verschillend. En we hebben in Europa heb je ILGA, dat is een soort van het COC van Europa. Mm-hmm. En zij maken al zo'n rainbow map. Dus een kaart van Europa met hoeveel rechten er overal zijn. Dat is wel heel interessant om eens naar te kijken. En dan zie je ook dat in sommige landen dingen die wij nog niet goed geregeld hebben, juist in andere landen waarvan je het misschien niet verwacht, wel geregeld zijn.
1: Ja. Dus als je naar die kaart kijkt, dan zijn er misschien in Europa echt wel stappen te zetten, maar er worden ook stappen teruggezet. Dus al met al heb jij de komende 4-5 jaar, misschien nog wel langer, nog heel veel werk te doen.
2: Ja. Dat blijft wel gewoon een van de mooiste dingen in mijn werk. Als dan een regering zoals die van Meloni gewoon rechten afpakt van mensen. En zij gewoon zoiets hebben van help, niemand kijkt naar ons om. En dat ze zich realiseren dat er toch nog een Europese extra beschermlaag is, waar een heleboel mensen zitten die zeggen, nee, maar wij zien jou en we gaan je helpen op welke manier we ook kunnen. Dat is wel een van de allerbijzonderste dingen van mijn werk.
1: Een goede reis terug naar Brussel, Kim. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Wil je nou nog meer afleveringen luisteren over de Caro en Servet podcast Eurotrippers? Bekijk dan de NPO Luister-app. En blijf luisteren, want zometeen spreek ik met een vrijwilliger van het zomerkamp dat speciaal georganiseerd wordt voor kinderen die niet op vakantie kunnen. En nog meer vrijwilligers.
5: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten en riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Fryske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug naar Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV.
0: Voor sommige kinderen is een vakantie niet vanzelfsprekend. Straks hoor je meer over een initiatief dat daar al meer dan 30 jaar toch verandering in brengt. Blijf luisteren.

0: CRV.
1: Voor sommige kinderen is een vakantie niet vanzelfsprekend. Straks hoor je meer over een initiatief dat daar al meer dan 30 jaar toch verandering in brengt. Blijf luisteren.

0: CRV. Het is niet te missen. Het regent en het waait weer. Maar waar komt die wind eigenlijk vandaan? Ook bespreken we hoe je deze zomer in je eentje een topzomer kan hebben. Met Solo Dates. Wie vandaag zijn agenda openstaat, ziet dat het 21 augustus is. Voor je de pagina's volschrijft met dingen om vandaag te doen, neem ik je mee naar gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Op deze dag. Als eerste reizen we af naar Kaatsheuvel. Want wat een nachtmerrie is voor velen, overkwam een aantal ongelukkige Efteling-bezoekers precies 7 jaar geleden.
1: Door een technische storing bleven de karretjes plotseling stilstaan. Precies op het punt waar de achtbaan recht naar beneden gaat. De bezoekers zijn 1 voor 1 bevrijd. Vanmiddag was de baron alweer gerepareerd.
0: Er raakte gelukkig niemand gewond. Vandaag in 1976 was heel Heerlen op de been. De Lange Jan zou worden opgeblazen. De bijna 150 meter hoge schoorsteen was door het verdwijnen van de mijnbouw niet meer nodig. Maar dat liep anders dan verwacht.
2: Nadat de Lange Lies zich gedwee in de goede valrichting had gestrekt, viel de Lange Jan helemaal de verkeerde kant uit.
0: Er vielen geen gewonden, wel verpletterde de schoorsteen een leegstaand kantoorgebouw. In dit gebouw was ooit het bureau voor mijnschade gevestigd. De Heerlenaren noemden deze gebeurtenis sindsdien de wraak van de Lange Jan. En ik neem je mee naar 21 augustus 1911. In het Louvre in Parijs speelt zich een van de bekendste diefstallen uit de moderne kunstgeschiedenis af. Een medewerker van het Louvre heeft zich gisteren laten opsluiten. Vanochtend wordt hij wakker en pakt hij verkleed als werkman gewoon een schilderij van de muur. Hij loopt ermee naar buiten en vervolgens is de schilderij 2 jaar spoorloos. Tot de dief het probeert te verkopen aan een Italiaans museum. De Mona Lisa hangt daarna, beroemder dan ooit, terug in het Louvre. Dan naar 2008, want het was een gouden dag voor Nederland in Peking. De waterpolodames stonden in de Olympische finale tegenover de torenhoge favoriet Amerika. En dit gebeurde er in de slotseconde.
3: De Bruin, ja! Danielle de Bruin, jawel! Goud voor Oranje! De Nederlandse waterpolo-vrouwen stijgen boven zichzelf uit en veroveren het goud!
0: Het was de eerste gouden Olympische waterpolo-medaille ooit voor Nederland. Diezelfde dag lag ook Maarten van der Weijden in het water. Maar dan voor de 10 kilometer open water zwemmen.
4: Van der Weijden met zijn demarrage.
5: Hij doet het!
4: Van der Weijden, Maarten van der Weijden wordt Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Hier komt de Olympische titel, de eerste voor Maarten van der Weijden. Een uitmuntende race.
0: Een emotioneel moment. Een paar jaar later lag de zwemmer nog met leukemie in het ziekenhuis. Nog meer nieuws met een Olympisch tintje, want een van de bekendste atleten ooit werd 21 augustus 1986 geboren op Jamaica. En ook hij won in 2008 Olympisch goud.
6: In 1 keer zijn ze goed weg. En Bolt, maar Thompson heeft de beste start. En dan komt Usain Bolt met afstand. Usain Bolt kijkt om, maakt er een show van. 9,68. Dit is fenomenaal. Fenomenaal hier. Hij spot met alle wetten.
0: Ja, Usain Bolt natuurlijk. Hij won in Peking niet alleen deze 100 meter waarop hij een wereldrecord brak, maar ook de 200 meter. En dat deed hij in 2012 en 2016 nog eens dunnetjes over. Zelfs zo'n legende mag vandaag op zijn verjaardag gewoon 40 kaarsjes uitblazen. En ook in Emmen kan de vlag uit. De voetbalclub daar bestaat vandaag precies 101 jaar. Om dat te vieren draai ik een nummer dat sinds jaar en dag met de club verbonden is. Dit is Hier kom ik weg van de lokale held Daniel Lohuis.

0: wereld kun je op verschillende manieren overbruggen. In de week van Caro en Survé spreken we iedere nacht met een ander soort wereldreiziger. En vannacht zullen we de wereld bereizen met... Ik hoor een bus. Ja, nu zie ik hem ook. En ik denk dat het iemand is die de wereld heeft rondgereisd met een oude bus. Want vannacht spreek ik met Jolisa van Leeuwen. Zij organiseert avontuurlijke busreizen in een omgebouwde Engelse dubbeldekkerbus. Naast reguliere groepsreizen organiseert ze ook speciale reizen voor mensen met een verstandelijke beperking en voor slechtzienden. De bus rijdt inmiddels door verschillende landen in Europa, waaronder Ierland. Jolisa van Leeuwen, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hey, zo'n grote bus, dat lijkt me nou echt heel veel werk om dat te bouwen. Hoe kwam je op het idee om dit te doen?
1: We dachten eigenlijk, want ik heb de bus gekocht met drie vriendinnen. En we dachten, als je nou een hostel op wielen zet, dan wordt het voor onszelf ook nooit saai. Dan kunnen we iedere keer naar een nieuwe bestemming reizen en ieder jaar weer een nieuwe locatie bezoeken. Dus toen dachten we, nou, dan zetten we gewoon ons hostel op wielen. En dan kunnen we altijd ergens anders naartoe.
0: Is het ook, het lijkt me een heel leuk idee, maar is dat ook spannend? Want het is natuurlijk nogal een groot ding. Met zo'n bus op reis te gaan, hoe verliep die eerste trip?
1: Dan moet ik even teruggraven. Maar nou, het is echt spannend en vooral heel leuk. Ik denk, we hebben die bus gekocht op een gegeven moment op Marktplaats. En eerst moesten we de hele verbouwing doen, want het was natuurlijk nog helemaal geen hostel. En toen zijn we uiteindelijk inderdaad die eerste trips gaan doen. En dat was vooral heel leuk, maar ja goed, ook een beetje spannend, want de bus is 50 jaar oud. Van oké, hoe gaat dat? En ik kan me ook herinneren, mijn allereerste tripje in de bus. Ja goed, we hebben allemaal vrachtwagenrijbewijs gehad. En dan moesten we ineens in een dubbeldekkerbus gaan rijden.
0: Ja, het is nogal wat.
1: Ja, maar vooral heel leuk eigenlijk. Dus, en dat ging eigenlijk ook super goed. Dus, en het is leuk te zien hoe de reacties van mensen als je dan... Goed, wij zijn... Ik run de bus met mijn zus. Mm-hmm. En we zijn inderdaad allebei zijn we in de 30. En de mensen verwachten het gewoon niet. Ze verwachten niet dat er... Een jonge vrouw, als ik het zo mag noemen, die bus bestuurt. Dus dat is altijd wel leuk om te merken als je een camping op rijdt of waar je ook bent. De reacties van iedereen die je ziet aankomen.
0: Wat voor reacties krijgen jullie?
1: Ja, eigenlijk alleen maar heel positief, gelukkig. Dus mensen vinden het mooi en ze willen altijd kijken. En ze vinden het, we zijn altijd heel erg enthousiast. En dat is heel leuk, want wij doen het nu al, wat is het, 5-6 jaar of zo. En dan is het altijd wel leuk om te merken dat mensen zo enthousiast zijn dat je denkt, oh ja, ik weet niet, het geeft ons ook weer opnieuw enthousiasme.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, want jullie doen het al lang en inmiddels organiseren jullie ook reis voor mensen met een beperking. Was dat iets wat je altijd al wilde doen?
1: In zekere zin wel. Ik werk al 10 jaar als reisbegeleider voor een organisatie voor mensen met verstandelijke beperking. Dus toen wij de bus hadden gekocht en verbouwd toen en reizen gingen organiseren, toen dacht ik wel gelijk, oké, dat zou wel echt geniaal zijn als we dat ook kunnen doen. Want ik vind het heel leuk om met die doelgroep te werken. Nu zijn we dat al, wat is het? Ik denk 3 jaar dat we de reizen organiseren voor mensen ook met verstandelijke beperking. En dat is gewoon heel bijzonder. Het is gewoon een kijkje in hun hoofd. En die werkt gewoon net even anders dan die van ons. Ja. Maar alleen maar super mooi om daarvan te leren.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Kan je me ook vertellen hoe zo'n reis er nou uitziet?
1: Ja, we zijn nu bijvoorbeeld in Ierland.
0: Ah, oké.
1: Dus, en eigenlijk hoe het gaat is, mensen komen in principe naar ons toe. Behalve bij die specifieke doelgroep, dan pikken wij ze op in Nederland. Maar in principe komen mensen naar ons toe. Slapen ze in de bus. Dus de bus is voor de mensen, om een idee te krijgen, het is dus een oude Engelse dubbeldekkerbus uit de jaren 70. En die hebben wij helemaal leeggetrokken en opnieuw ingebouwd met 9 bedden. En dan beneden is een woonkamer, een badkamer en een keuken. Dus eigenlijk een huisje voor 9 personen. En daarmee reizen we eigenlijk rond. Dus daarmee doen we roadtrips, zoals we dat noemen. Dus we worden iedere dag weer ergens anders wakker. En dan gaan we daar ontbijten en vervolgens rijden we een stukje en dan gaan we een mooie wandeling doen. Of we gaan bijvoorbeeld zeilen of fietsen of eigenlijk bijna altijd wel iets actiefs. En op die manier een land verkennen. En zo doen we eigenlijk steeds, dus dan rijden we iedere dag weer een stukje, slapen weer op een nieuwe plek. En zo verkennen we eigenlijk ieder jaar weer nieuwe bestemmingen.
0: Heel leuk. Heb je ook, want je bent, hoe lang zijn jullie gemiddeld met z'n allen?
1: Verschilt een klein beetje, maar we hebben eigenlijk thematrips. Daar leren mensen bijvoorbeeld klimmen of surfen. Die zijn vaak iets van 5 dagen. En dan hebben we de roadtrips. Dus dan gaan we echt naar een andere bestemming, een ander land. En dan gaan we echt het land verkennen. En die zijn vaak zo rond de 10 dagen. Hoewel, we zijn ook naar IJsland geweest. Die was ietsje langer, 12 dagen. Maar gemiddeld zo'n 10 dagen, zou ik zeggen, voor die roadtrips.
0: Oké, leuk. En we sluiten deze hele week iedere dag af met iets wat jullie hebben meegenomen in het leven na jullie reis. Wat is dat voor jou?
1: Iets wat we hebben meegenomen in het leven na de reis. Ja, ik doe het nog steeds. Ik ben continu op reis nog steeds. Maar ik denk, wat wij in ieder geval heel mooi vinden met La Caravana, dus ons bedrijf, is dat we proberen echt reizen te organiseren voor mensen voor wie er niet zoveel opties zijn ook.
0: Ja.
1: Dus voor bijvoorbeeld mensen met verstandelijke beperking of mensen die slechtziend zijn. Want er zijn niet zo heel veel mogelijkheden. En dan vinden wij het altijd heel erg leuk om te kijken van oké, wat kan er allemaal wel? En ook, ik kan me nog herinneren dat ik een gesprek had met een iemand die mee was. En die zei, eigenlijk probeer ik altijd maar zo gewoon mogelijk te doen om erbij te horen. En toen dacht ik, dat is toch erg eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Dat je dat gevoel hebt en dat je dat, terwijl, ja, we zijn allemaal anders, maar dat is juist wat ons zo mooi maakt allemaal, toch?
0: Ja, dus dat is iets wat je gewoon nu ook al meeneemt, die mooie persoonlijke gesprekken en ervaringen.
1: Zeker, ja. Ik heb fantastische mensen leren kennen door die trips en heel veel van hen ook geleerd, absoluut.
0: Super. Hey, Jolisa van Leeuwen, heel erg bedankt voor dit gesprek.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Sommige vakantiebestemmingen zie je op een kaart en andere draag je al jaren met je mee. Voor redacteur Fleur van Opijnen begon Indonesië als een kinderdroom. Jaren later ontdekte ze zelf dat het land van de rijke geschiedenis, reisvelden en stranden. En nu neemt ze ons zelf mee.
3: Ik ben Fleur en mijn spreekbeurt gaat over Indonesië.
4: Dit was ik, 7 jaar oud. In Indonesische klederdracht gaf ik mijn spreekbeurt over het land wat me zo betoverde. Niet omdat ik er kwam, maar door de reisverhalen die mijn opa en oma vertelden. Inmiddels weet ik hoe Indonesië voelt. En naar dat gevoel neem ik jullie graag mee. Je voelt de warmte van de hitte, maar ook van de gastvrijheid. Tijd om snel de scooter op te stappen. De remmen houden het maar net vol terwijl we de berg afdalen. Een gat in de weg en een haarspeldbocht terwijl de geur van uitlaatgassen langzaam plaatsmaakt voor zeelucht. Dit is het moment waar ik zo lang naar uitkeek. De voetjes in het zand. Alle zorgen verdwijnen hier spontaan als ijsjes voor de zon. Een vrolijke man sjokt met een emmer over het strand. In die emmer zitten de meest zoete mango's die je ooit zult proeven. Het strand is fijn, maar dat azuurblauwe water roept me. Op alle mogelijke manieren maken we gebruik van de zee. Het zoute water prikt in je ogen, maar de surfinstructeur riep net Satu Lagi! Dit wordt de laatste golf. Een lange, glanzende golf breekt perfect. Een beetje rozig komt de dag op een einde. Locals zijn aan het jammen op het strand en iedereen zingt mee. We eten wat pinda's en drinken bintang. Ik kijk omhoog. De sterrenhemel is helder en nergens anders leef je zo in het moment als hier.
3: Dat was mijn spreekwoord. Zijn er nog vragen? Die songs
0: of freedom. Wat een gevoel. We keren terug naar Nederland en dit was redacteur Fleur van Opijnen over haar droomvakantie in Indonesië.

0: In de zomer krijgen we natuurlijk niet alleen te maken met de zon en hoge temperaturen, maar ook met allerlei weersverschijnselen. Daarom zoeken we deze hele week uit hoe die ontstaan en wat er gebeurt als die omstandigheden buiten ineens omslaan. Soms is zo'n weerverschijnsel juist heel aangenaam. Je kent het wel, het is bloedheet, je ligt op het strand en ineens komt daar zo'n heerlijk verkoelend briesje vanaf zee. Alsof iemand stiekem de airco heeft aangezet. Maar waar komt die wind eigenlijk vandaan? Daarvoor gaan we voor de laatste keer deze week naar onze klimaatexpert Rijk Landsmeer. Want hij zit op dit moment op het strand van Zandvoort hiervan te genieten. Een hele goede nacht, Rijk. Hoe is het daar in Zandvoort?
1: Ja, het is heerlijk eigenlijk. De zon heeft al de hele dag geschenen, dus ik ben bang dat ik een beetje verbrand ben. Maar ja, nu komt er toch wel een klein beetje een briesje opzetten en dat verkoelt toch wel, moet ik zeggen.
0: Altijd goed insmeren, hè?
1: Ja, dat zou ik zeker doen, ja.
0: Hey, en als je op zo'n warme zomerdag op het strand ligt, waar komt dan dat verkoelende briesje nou vandaan?
1: Nou, dat komt dus doordat het eigenlijk ergens een beetje opwarmt. Je hebt dat eigenlijk ook al in een veldje in het park bijvoorbeeld. Als er ergens wat warmer is op één plek, dan stijgt daar de lucht op. En als het net ietsjes koeler is op de andere, dan is het daar eigenlijk wat hogere druk. En wat er dan ontstaat is dat er een klein beetje een luchtverplaatsing komt. En dan krijg je een klein briesje. Dat kan je op een grasveldje al krijgen. Maar dat effect is eigenlijk nog veel groter en lekkerder hier aan zee. Doordat je een beetje wind van zee krijgt. Want die zee is eigenlijk een stuk kouder dan het landoppervlak. Nou, dat landoppervlak krijgt genoeg tijd om op te warmen. Krijgt daardoor een lage druk. Lucht die opstijgt. En vanuit die hogere druk vanaf zee, waar de lucht juist koud is, komt dan een beetje wind opzetten.
0: Ja, dus dat is ook de reden waarom het dus op het strand zoveel koeler kan voelen dan een paar kilometer verderop.
1: Ja, klopt. Dat is precies de reden. Dat komt eigenlijk door dat grote wateroppervlak. Je kan het ook wel krijgen aan grote meren in Nederland of ergens aan de rivieren. Als er maar genoeg water is en het water is een beetje koeler dan het land, dan kan zo'n wind ontstaan.
0: En maakt het eigenlijk nog uit op welk tijdstip van de dag? Kan het 's ochtends koeler zijn dan 's avonds? Of hoe werkt dat nog met tijdstippen in een dag?
1: Ja, het kan eigenlijk gedurende de hele dag ontstaan. Wat je wel ziet is dat, dat het eigenlijk vaak het land genoeg tijd moet hebben gehad om echt flink op te warmen. Wil je echt een goed briesje krijgen. En dat op warme dagen heb je dan ook wel dat als het wind stil is, ja, dan is er eigenlijk vrij weinig beweging in de lucht. Dan krijg je echt veel warmte op het strand. En dan is het vaak rond een uur of 3, 4 dat er het land op zijn warmst is en dat echt het briesje flink op begint te zetten. En dan kan het ook echt in een uur wel 4 of 5 graden kouder worden ineens. Dus dan moet je misschien ineens een vest aan terwijl je daarvoor nog helemaal lekker lag te pakken.
0: Oh, wauw.
1: Wel goed insmeren trouwens.
0: Precies. Hey, en kan je nou zo'n zeevries ook voorspellen? Of is dat gewoon inderdaad een beetje afwachten en kijken wat het doet?
1: Ja, dus je kan het zeker voorspellen. Wat er namelijk gebeurt is dat heeft vrij veel met de windrichting te maken. Wat er gebeurt is als de wind een beetje van zee komt, dan zou je verwachten, dan is er al een flinke wind in de rug. Dus dan zal het zeebriesje wel sterker zijn. Maar dat is juist niet het geval. Wat er gebeurt is als er een beetje wind vanaf zee komt, dan is die koude lucht al een beetje gaan mengen met die warme lucht. Dus die warme lucht die krijgt helemaal niet de kans om echt flink op te warmen. En krijgt dus ook niet echt een harder briesje wat ineens ontstaat. Want het ontstaat juist veel sterker als er een beetje wind uit het oosten komt. Wat er dan namelijk gebeurt is dat er komt warme lucht ook vanaf het land dieper het land in, steeds naar zee. Op zee zelf is het nog steeds koude lucht. En dat gaat op een gegeven moment gaat die wind, dat briesje wat vanaf zee wil ontstaan, gaat dan tegen die wind van het land indrukken. En dat kan er echt voor zorgen dat het flink harder gaat waaien op het strand. Veel harder dan bijvoorbeeld verder landinwaarts.
0: Ja, precies. Hey Rijk, jij bent nu natuurlijk op het strand.
1: Ja.
0: Wat is volgens jou nou de allerbeste manier om optimaal van zo'n briesje te gaan genieten? Waarschijnlijk ga jij dat straks ook doen. Maar vertel, wat is nou de beste manier?
1: Ja, wat volgens mij gewoon de allerbeste manier is om echt op een goede warme dag, dat het eigenlijk helemaal windstil is, dan lekker naar het strand te gaan. Want dan heb je eerst echt die opwarming, kan je lekker een duikje nemen in die koudere zee. En dan komt er gewoon lekker om 3, 4 uurtje een rustig briesje opsteken. En dan kan je lekker even een beetje afkoelen, een truitje aan en misschien nog ergens een goede strandtent opzoeken, bij een haardvuur gaan zitten. Wat ik niet zou doen is op het moment dat er echt flinke oostenwind is, dan kan het echt hard gaan waaien op het strand. En dan zou ik lekker wat vroeger op de ochtend komen.
0: Oké, nou, goede tip. Ook op deze laatste nacht in de week van Karin Gervé, klimaatwetenschapper Rijk Landsmeer, super bedankt weer en geniet van het zomerse briesje daar.
1: Yes, dankjewel. Ga ik doen.
2: De nacht van Caro en Gervé. Ximène Blok.
0: Bij een lekkere wijn denk je misschien meteen aan Frankrijk, maar ook dichter bij huis gebeurt er verrassend veel op het gebied van wijn. Redacteur Bram Arts bezocht in Groesbeek de grootste biologische wijngaard van Nederland. Hij sprak daar Adam Dijkstra van producent De Colognes.
3: Mijn naam is Adam Dijkstra. Ik ben wijnboer in het prachtig glooiend landschap van Groesbeek. We staan nu in de wijngaard op de Bredeweg, waar ons huisperceel is, waar 25 jaar geleden de wijnbouw in Groesbeek begonnen is.
4: En kun je vertellen hoe je hier terecht bent gekomen?
3: Een wijngaard heeft een enorme aantrekkingskracht. Dus toen ik 18 jaar oud was, toen ik door een wijngaard aan het wandelen was, een intens gevoel van gelukzaligheid. En toen wist ik dat ik wijnboer moest worden. En toen kwam deze wijngaard bij mij op het pad. En toen wist ik het 100% zeker.
4: Kunnen we hier net zo goede wijn maken als in Frankrijk?
3: Zeker. Ieder gebied in Frankrijk heeft ook zijn eigen druivenrassen. En dat is natuurlijk hier niet anders. Hè? Dus de druivenrassen die wij hier verbouwen, die passen ook heel goed binnen onze klimatologische omstandigheden. Daarnaast hebben we in 2021 onderzoek laten doen naar hoe het klimaat zich verandert en vorm krijgt op dit moment. En daaruit kwam naar voren dat het klimaat wat we in Groesbeek hebben goed te vergelijken is met de Bourgogne eind jaren 90, begin 2000.
4: Zou je mij de druiven willen laten zien?
3: Zeker, dan lopen we naar een mooie tros toe en dan zullen we hem eens gaan bekijken. En wat we hier zien is het begin eigenlijk van een druiventros. Je ziet al mooie bessen eraan hangen. Dit druivenras is van oorsprong een druivenras wat uit Zwitserland komt. Dat past enorm goed binnen onze omstandigheden hier.
4: Ja, uiteindelijk wordt dit natuurlijk allemaal wijn. En ik ben heel benieuwd hoe de wijn smaakt. Dus het lijkt me tijd om deze te gaan proeven. Wat is dit voor wijn die je nu inschenkt?
3: Dit is onze cuvée circulé wit. Heel aromatisch van stijl. Heel passend bij het mooie zonnige weer wat we nu hebben. En als je eraan ruikt aan het glas, komt het bloemige heel erg naar voren van die muscaris. Van de sauvignac, die zorgt voor heel veel geur. En als je dan een klein slokje neemt, dan mag je er een beetje bij slurpen, zodat je wat extra zuurstof binnenkrijgt.
4: Oké. Ja, ik moet zeggen dat ik echt verrast ben. En wat zou ik nog meer moeten herkennen in deze wijn qua smaken?
3: Ja, het heeft wat appeligheid, maar ook wat echt van die rijpe, hebben nog wel knapperige peren, perziken, echt die hoek van fruit.
4: En wat is zo kenmerkend aan de wijn hier, als je dat vergelijkt met de wijn in Frankrijk?
3: Wat Groesbeek kenmerkt is een frisse stijl witte wijn met veel aromacomplexen. Een mooie mineraliteit en een kleine ziltigheid zelf erin, omdat we hier een lusbodem hebben, hele mineraalrijke gronden. En dat in combinatie met die frisheid zorgt gewoon voor heel veel aroma's en drinkplezier. Wij hebben 25 jaar wijnbouwtraditie hier in Groesbeek. En wij worden vergeleken met landen die vaak al enkele honderden jaren wijnbouw bedrijven. Na Frankrijk is Groesbeek een hele leuke wijnomgeving.
0: Je hoorde Bram Arts met Adam Dijkstra vanuit de grootste Nederlandse biologische wijngaard in Groesbeek.

0: Tijdens de zomermaanden gaan veel Nederlanders op reis. Ze vliegen naar zonnige oorden, gaan kamperen aan een meertje en vermaken zich kostelijk op een stedentrip. Toch ziet de zomer er niet voor iedereen zo zonnig uit. Want niet alle ouders hebben de tijd of het geld om op een mooie reis te gaan in de zomer. Bij het Wannenbergkamp vinden ze dat ieder kind een fijne zomervakantie verdient. Daarom organiseren zij al 31 jaar lang zomerkampen voor kinderen wiens ouders het niet zo breed hebben. Judy Dracht gaat al 3 jaar mee als vrijwilliger op zo'n kamp. Judy, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, jij zorgt ervoor dat kinderen een onvergetelijke week hebben. Kan je me uitleggen hoe dat eruit ziet?
1: Ja, zeker. Wannenbergkamp, dat wordt georganiseerd door Stichting Kinderwerk. En Stichting Kinderwerk die vindt dat kinderen eigenlijk echt kind mogen zijn. En vandaar is ook het kamp ontstaan. En op een kamp nemen we een groep mee van kinderen ongeveer 35. En in die kamp zorgen we dat zij gewoon echt de hele week kind mogen zijn en dat zij echt centraal staan. Dus we doen allerlei activiteiten met ze. Het is volledig buiten. Ze slapen ook in grote tenten. En in die week zijn ze gewoon helemaal in de natuur en lekker veel buiten en met elkaar vooral. Dat doen wij dan een week lang met ze.
0: Ja, dat klinkt heel fijn. Voor wie is zo'n kamp dan precies bedoeld?
1: De kamp is ooit ontstaan vanuit de gedachte dat er soms kinderen zijn die misschien zo'n weekje wel even extra kunnen gebruiken. Dus er zijn bijvoorbeeld kinderen die thuis misschien met even iets minder aandacht krijgen, waardoor het fijn is om zo'n week even lekker weg te zijn en die dan ook echt om hen draait. Of er zijn ook kinderen die bijvoorbeeld uit een heel groot gezin komen, waardoor ze soms wat extra zorg moeten dragen of dragen voor hun broertjes of zusjes. Of die bijvoorbeeld op school wat minder lekker gaan. En wij proberen die kinderen dan echt een leuke week te geven, zodat ze die extra week in het jaar net even wat meer plezier hebben.
0: Ja, precies. En die groep is ook echt divers, want er zitten ook kinderen uit bijvoorbeeld Oekraïne bij.
1: Ja, klopt.
0: Hoe gaan zij met elkaar om?
1: De kinderen uit Oekraïne bedoel je?
0: Ja, of alle en kinderen? Gewoon alle kinderen met verschillende achtergronden.
1: Ja, heel goed. Dus het is echt een diverse groep. We vinden die sociale mix ook echt heel erg belangrijk. Dus het zijn kinderen uit bepaalde doelgroepen, maar ook kinderen die dat niet zijn. Zodat iedereen mee kan en iedereen ook elkaar leert kennen en met elkaar omgaat. En dat gaat supergoed. Wat je natuurlijk altijd merkt is dat er sommige kinderen die kennen elkaar van school of die kennen elkaar inderdaad al eerder vanuit een opvang. En die, dan trek je daar sneller naartoe. Maar de kinderen die doen bij ons ook alles lekker samen en zitten in diverse groepjes. Dus dat gaat eigenlijk altijd heel erg goed.
0: Oké, gelukkig. Hey, en dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door donaties. Hoe komen jullie aan die donateurs?
1: Ik ben hoofd Koningsdagactie. Dus wat we doen met Koningsdag nu al een jaar of dus al 3 jaar... is een actie waarbij we een leuk spel bedenken en dat met een aantal mensen van het kamp op Koningsdag spelen. En iedereen die we zien vragen om donaties voor het kamp. Dus dat is een deel. Volgens mij halen we ook een deel uit fondsen. Maar dat wordt wel, we willen eigenlijk steeds meer graag uit donaties gaan doen. Want het is natuurlijk superleuk als heel veel mensen het kamp mogelijk maken. En er wordt ook een deel door de ouders als ouderbijdrage betaald.
0: Oké, dat wel.
1: Ja.
0: Hey, en jij
1: er zijn natuurlijk
0: hier
1: sommige ouders die meegaan die iets meer kunnen betalen. Ja. Dus die vragen we dan ook om dat te doen.
0: Oké. Hey, en jij neemt hier speciaal verlof van voor je werk. En je steekt er samen met het team van andere vrijwilligers ontzettend veel tijd in. Wat maakt dat jij hier gewoon je eigen zomer voor opgeeft?
1: Ook omdat het gewoon echt voor ons, voor de kinderen is het echt een geweldige week, maar voor de leiding denk ik ook. Want het is ook een week waarin naast de voorbereiding, dus bijvoorbeeld ook zo'n dag op Koningsdag, maar ook alle andere tijd die er samen insteekt, het geeft je ontzettend veel terug. Dus je bent de meeste van ons die hebben een baan die niet per se iets met kinderen te maken heeft. Maar je bent dus een week gewoon compleet ander werk aan het doen op een geweldige plek. Want het is in een mooi natuurgebied in Nederland. En je bent gewoon echt met z'n allen iets aan het neerzetten wat er anders gewoon niet zou zijn. Met hele leuke mensen trouwens. Dus het maakt het voor jezelf ook heel erg leuk. Dus mensen zeggen altijd, oh, wat goed dat je dat doet. Maar het is eigenlijk, je krijgt er zoveel voor terug dat je dat eigenlijk, daar ben je totaal niet mee bezig. Omdat het op dit al te ondernemen en neer te zetten, dat is gewoon al een heel project. En dat met elkaar draaien, dat is gewoon ontzettend leuk.
0: Oké, nou dat klinkt in ieder geval heel goed. Jullie Dracht, vrijwilliger van het Wanneperkamp, dank je wel.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: De wc doortrekken, iets waar je waarschijnlijk nooit echt bij stilstaat. Maar dat jij er geen omkijken meer naar hebt, komt door de mensen van de rioldienst. Zij zijn dag en nacht bezig met de verwerking van het menselijk afval. Redacteur Nora de Bruin liep afgelopen juni mee met de rioolinspectie bij de gemeente Rotterdam.
3: Mag ik even een stukje meerijden?
4: Ja, natuurlijk, is gratis.
3: Ah, lekker.
4: We rijden nu zeg maar even naar achteren om zeg maar de afluiter te controleren. Omdat een van mijn collega's zegt dat die water zag stromen. En het is niet de bedoeling dat er water langskomt. Kijk uit met uitstappen. Daar de auto naast je.
3: Oh ja, inderdaad. Oh, het is echt een hele klim aan dit ding. Oh, kijken of ik die auto niet raak. Nou, het gaat net goed. En hoe gaat dat dan? Want ik zie de put hier, die is al open.
4: Ja, we gaan nu wat afsluiters. We hebben afsluiters zeg maar in het riool geplaatst. Dan doen we het riool nog een beetje reinigen. En daarna zuigen we het hele stelsel leeg. En dan gaat de camerawagen erin. De afsluiter, ik weet niet of je weet wat de afsluiter is.
3: Geen idee.
4: Wacht, dan laat ik je er even eentje zien. Dit is zeg maar een soort, deze is zeg maar een groter formaat dan wat we er nu in hebben zitten.
3: Het is een soort zak.
4: Ja.
3: Het lijkt een beetje, kijk als ik het zou nu zien, zou ik het een beetje moeten vergelijken met zo'n boei die je wel eens op het water ziet.
4: Een boei of een soort zware ballon.
3: Ja. Oké. Okay.
4: Want deze moet ook opgeblazen worden.
3: En deze kan dus in...
4: In de rioolbuis. En het moment dat we hem in de rioolbuis doen... We gaan hem opblazen, sluit hij het systeem af... waardoor straks mijn collega met zijn camera zonder nat te worden... door het riool kan rijden. Ik zeg maar, ik gooi de slang nu in de buis. En gaat nu onder waterdruk naar de eerstvolgende put. Want daar hebben we een afsluiter geplaatst. Beetje herrie, maar ja, dat heb je met werken.
3: Hoort erbij.
4: Ja. Kijk, en nu ben ik er. En hoe weet ik dat ik er ben? Omdat de slang niet verder kruipt.
3: Nou ja, oké, als je zo zegt.
4: Ja.
3: Maar we zien een soort inderdaad, nou ja, die rioolputten die je dan wel eens op straat ziet staan, zeg maar, die is nu open en daar hangt dan die slang in. En dan beneden zie je echt een soort ja, waterlaagje hangen, liggen. Ja,
4: een stroming Niagara vallen. Nu is dit stukje riool, is als het ware gereinigd. Nou, mijn maat komt. Kijk, die mensen daar lopen. De mevrouw loopt ook met haar vingers op de neus.
3: Het is dat ik een microfoon in mijn handen heb, maar anders stond ik er ook zo bij, hoor.
4: Valt toch reuze mee. Kijk, meneer lacht erbij.
3: Nou, dat ruikt toch niet echt fris?
4: Ja, dus zo ziet hij. Dus één grote familie hier in Rotterdam. Door de ophoopjes van doekjes, die houden stank omdat het in het riool zit. Kijk, we hebben daar net een klein beetje eruit gehaald. Is niet echt veel, ik kan het je even laten zien.
3: Oh, kijk.
4: Snap je? En dit zijn allemaal doekjes. Ik kan het eventjes ontleden voor je. Dit zijn die zogenaamde doekjes. Waar ze bij in de supermarkt van zeggen. Het is afbreekbaar, staat er dan op dat doosje.
3: Nou, daar zien we weinig vanaf.
4: Nee, dit breekt allemaal niet af.
3: Dat is een soort veranderd in dit ja, soort zwart lang touw.
4: En dan is dit nu nog een klein beetje. Maar meestal halen we van die hele grote... Je gaat bijna over je nek.
3: Nee, dat valt nog wel mee. Maar het is inderdaad wel even wennen. Het is even wennen.
4: Ja. Dus dit, maar dan in hele grote balen halen we uit het riool. Maar niet bang zijn. Pas gaan rennen als wij rennen.
3: Oké.
4: Maar wat ik je hiermee wil laten zien is hoe een spuitkop eruit ziet. En dan zie je zeg maar... Hier zitten zeg maar als het ware de norsels. En het moment zeg maar dat ik er waterdruk op zet, dan krijgt hij zeg maar de buis in. En dan drukt hij het vuil met waterkracht richting ons. Maar we hebben ook, en kan ik je laten zien, we hebben diverse spuitkoppen.
3: Welke vind jij het leukst om te gebruiken?
4: Mijn favoriet is eigenlijk deze.
3: Zo, dit is wel echt een beuker. Dit.
4: En het leuke van deze is, het moment dat je hem in het riool gooit... Blijft hij sowieso op de grond liggen. En waar ligt al het vuil?
3: De grond.
4: Dus hij neemt alles mee. Okay. Wacht even, Martijn.
3: Oh ja, dan komt even een auto tussendoor.
4: Sorry voor het ongemak.
3: Dit zie je dan ook wel vaak, maar goed, het past precies. Oh, daar gaat wel de heg van de buren.
4: Hey Arnoud.
5: Ja,
3: man. De camera die hangt nu in het riool en jij bent nu aan het soort inspecteren.
5: Ik ga eerst even door die buis heen, even kijken of die goed gereinigd is. En dan ga ik hem opnemen, zeg maar, met alle aspecten die je ziet.
3: Het is eigenlijk alsof je een soort,
6: PlayStation.
3: Ja, toch? Ja,
6: ja toch?
3: Je zit ook met een joystick inderdaad, joystick, dat ding te besturen.
5: Joystick, het lijkt er wel een beetje op, ja. Ik ga even terugrijden.
3: Oh kijk, dat gaat heel soepel, dat hoef je niet eens.
5: Ja, dat gaat soepel, dat gaat automatisch.
3: Oh, en dan door het raam kunnen we zien dat touw, dat trekt hem inderdaad.
5: Ja, juist, ja.
4: Heb je wel langs?
7: Ja, ik wil.
4: Weet je wat, dan mag je langs, dan ga ik even naast en dan kunnen jullie er langs.
7: Oh, dat is helemaal goed.
0: Je hoorde redacteur Noah de Bruin die meekeek bij de rioolinspectie in de gemeente Rotterdam.
8: Chimène, ben je ooit op solo date geweest?
0: Zeker. Ik ben zelfs wel eens een keer alleen naar Barcelona geweest.
8: Oh, wat gaaf.
0: Ja. Maar ook gewoon een koffietje lekker alleen in mijn eentje zwemmen of naar het park. Ja hoor, zeker.
8: Nou, over koffietjes gesproken. Ik ga jou meenemen naar mijn favoriete plekje waar ik mijn solo dates vaak doe. En dan ga ik het ook even uitleggen voor de luisteraar.
9: Dag dames, goedenavond. Willen jullie alvast wat lekkers te drinken bestellen misschien?
8: Nee, nu nog even niet. Nou, wat is een solo date? Nou, solo date is eigenlijk alleen op date gaan. Je gaat eigenlijk een activiteit doen die je normaal met z'n tweeën doet in je eentje doen. En dat kan een workshop volgen zijn, dat kan uit eten gaan of lekker terrassen. En het draait eigenlijk om als je iets wilt doen en je kan daar niemand voor vinden, doe het dan lekker en laat het leven niet aan je voorbij vliegen. En online is het ook een trend. Je ziet het allerlei mensen doen. En ze delen daar ook de mooie dingen, dus dat hartstikke leuk is. Maar ook eigenlijk ook wel een beetje de zware dingen. Dus dat ook best wel schaamtevol en zielig kan zijn. En heel eerlijk gezegd, dat heb ik ook een beetje ervaren. Want in mijn tussenjaar had ik zeeën van tijd. Maar mijn vrienden die moesten naar school of die hadden werk. Dus ik had het idee van, ja, wat ga ik dan doen? Ga ik dan wachten op vrijdagavond of ga ik dan wel dingen doen? Dus ik dacht, weet je wat, ik ga wel wat doen. Dus ik ging met de trein weg, ik ging naar de boekhandel, haalde een magazine en toen ging ik op het terras zitten met een blondie en een cappuccino. En dat voelde eerst onwennig, maar daarna genoot ik er gewoon van. En na die ervaring kwam ik zo opgeladen thuis dat ik dacht van, nou, ik ga dit vaker doen. Dus toen ging ik een surfles volgen, nam ik een schilderworkshop bij het Rijksmuseum en ging zelf naar Brussel toe. Wel met een groepsreisje, maar wel in je eentje met een vreemde groep. En dat vond ik zo geweldig, je eigen plan trekken en met niemand rekening houden. Maar ik moet ook eerlijk zijn, een paar weken geleden woonde ik even in Amsterdam en toen ging ik alleen ontbijten. Toen vond ik toch alleen op het terras zitten best pittig in zo'n grote stad. Dan zou je denken, dan kan je dat makkelijk doen. Maar ik voelde me toch wel bekeken omdat iedereen in Amsterdam wel samen is. Dus ik ging eigenlijk door de schaamte op mijn mobiel zitten. En ik dacht van, nou, ik heb er niet van genoten hoe ik normaal gesproken ervan heb genoten. Dus ik dacht, ik ga dit weer doen. Ik ga de laatste vrijdag dat ik in Amsterdam ben uit eten. En toen kroop dat gevoel weer. Ik had wel een gesprek met iemand die naast me zat, die uit Nieuw-Zeeland kwam. Superleuk. Maar ik vond het gewoon weer moeilijk. Ik dacht, ik ben dit niet meer gewend. Ik kan dit gewoon niet meer. Is het herkenbaar voor jou?
0: Ja, wel. Eigenlijk wel. Ik merk ook inderdaad dat ik dit vroeger veel makkelijker deed. En dat ik gewoon inderdaad zei, ik ga in mijn eentje naar een feestje toe en ik zie het wel, wie ik daar tegenkom. Dat heb ik toch minder. En ik pak inderdaad ook wat sneller mijn telefoon erbij. Terwijl het is zo leuk om te doen.
8: Precies.
0: Ja.
8: En weet je ook hoe dat komt, dat je dat vroeger dan wat...
0: Dus nou ja, misschien dat je er toch iets onbevangener in staat en wat meer minder erover nadenkt. Dat je gewoon gaat en doet. En dat je er nu, ik weet niet eigenlijk, dat ik er gewoon meer bij stilsta.
8: Dat. Dus ik denk dat eigenlijk vooral met name spanning is en dat je er doorheen moet bijten. Maar heb je ook andere tips? Want als je alleen naar Barcelona bent geweest, dan staat het weer aan je voeten.
0: Nou ja, ik zou gewoon vooral klein beginnen hoor. Dus ga inderdaad eerst een keer in je eentje een koffietje drinken. En je hoeft niet gelijk 3 weken in je eentje weg. Maar ga inderdaad een keer een rondje wandelen en dan bouw het op. Dat is denk ik een goede tip. En voor je het weet zit je opeens met iemand naast je een hartstikke leuk gesprek te hebben en te kletsen. En ben je zo een hele ervaring rijker. Dus begin gewoon klein vooral, zou ik als tip willen meegeven.
8: Ja.
0: Heb jij tips?
8: Ja, ik denk met name dat ik het gewoon weer moet doen en dat gevoel gewoon moet accepteren en er niet tegenin moet gaan en ook niet uit automatisme op een mobiel moet gaan. En toen dacht ik, misschien maak ik het zelf nu ook wel te lastig. Misschien moet ik gewoon, voordat ik afspreek met iemand bijvoorbeeld op het terras, dat ik er gewoon 10 minuten eerder naartoe ga. En dat ik gewoon een beetje aan het gevoel wen van alleen zijn. Of je kan het ook alleen oppakken als een wandeling, maar dat is natuurlijk niet echt een solo date. Dus ik zou het eerder doen met terrassen of een workshop. En ja, met alles, het is toch wel een heel vervelend cliché dat je het gewoon moet doen en er doorheen moet gaan. Dus ik denk dat dat het eigenlijk ook vooral met name is.
0: Uiteindelijk is dat het ook gewoon en dan komt het ook allemaal wel goed.
8: Precies. Nou, wij gaan toch nog even de Ober erbij roepen om toch wat lekkers te bestellen. En genieten van de solo date.
0: Dankjewel, Asha.

0: Benne Blok.
1: De lichten gaan aan. Wie, oh wie, is het beste weg hier bij de Dutch Grand Prix? Geweldige start van Lando Norris. En Piastri probeert hem af te sluiten. Let op Verstappen via de buitenkant. Via de buitenkant kan hij naar twee...
2: Dat geluid van 22 ronkende motoren. De geur van rubber als de banden over het asfalt gaan. Het grootste race-spectakel van Nederland komt nu heel dichtbij. Vandaag is de eerste dag van het Formule 1 weekend op Zandvoort. Formule 1 is een sport waar veel geld in omgaat, maar werken in het raceweekend ook heel veel mensen gratis. Zo'n 1450 vrijwilligers helpen om de Dutch GP mogelijk te maken. Een van die vrijwilligers is André van Lingen. André, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, normaal gesproken moeten mensen wakker bellen om dit tijdstip, maar jij staat al in de startblokken. Waarom beginnen jullie zo vroeg?
3: Nou, wij moeten ons eigenlijk heel vroeg melden op het circuit om op tijd op post te kunnen staan. En dat is eigenlijk elke ochtend voor dit weekend.
2: En hoe laat is dat dan?
3: Vanaf 6 uur moeten wij ons eigen melden.
2: Oké, dat is vroeg.
3: Ja, zeker. Hey. En vooral vandaag, ja. Want ik om half 1 ga pas de eerste rijden.
2: Oh, wauw, ja, oké. Hey, en jij staat langs de baan als marshal. Kan je ons uitleggen wat dat precies is?
3: Nou ja, wij zijn de ogen van racecontrol. Racecontrol zit natuurlijk in de toren. En als er iets gebeurt op de baan, dan melden wij dat. En dan gaan we kijken wat we moeten doen. Wij gaan uiteindelijk na akkoord van racecontrol de wagen veiligstellen. Als er iets gebeurt, dus van een crash of een stilgevallen rijder. Of als een rijder iets verloren heeft, dan kunnen wij dat ook van de baan afhalen.
2: Is dus een hele belangrijke taak dit weekend?
3: Om alles veilig te kunnen laten verlopen, hebben ze ons gewoon nodig.
2: Ja. Hey, en wat maakt het dan zo leuk om dit te doen?
3: Je staat met de neus vooraan erbij. Wij staan op 5 meter afstand van de rijders.
2: Oh, wauw. Zo dichtbij?
3: Ja, zeker, zeker. De oranje poppetjes, zullen we maar zeggen, langs de baan, die staan gewoon net achter de vangrail. Voor de vangrail heb je op sommige plekken nog maar een meter gras en dan heb je het asfalt al.
2: Ik kan me voorstellen dat het ook, want het gaat natuurlijk nog wel eens mis. Word je getraind hiervoor? Hoe word je hiervoor getraind om het veilig te houden?
3: We staan uiteraard overal achter hekken.
2: Ja.
3: De FOM, de organisatie van de Formule 1, die kijkt ook mee van waar sta je veilig. Want je kunt je voorstellen, als een auto met 300 km per uur langskomt, dat je niet zomaar op elke plek veilig staat. Maar het is gewoon super. En ik ben zelf een marshal die komt oorspronkelijk uit Assen. Vanuit de motorwereld. En overal vanuit de hele wereld komen hier staan hier marshals langs de weg.
2: Ja, dat is vet, denk ik. Ja. Hoeveel zijn het er? Super. Hoeveel marshals staan er dit weekend langs de kant?
3: Ik durf niet helemaal te zeggen hoeveel marshals er staan. Maar ik verwacht een 400-500 man die wel staan. Bij de 17 of 18 bochten die er zijn.
2: Ja, oké, best wel veel dus. En krijg je nog wel iets mee van de races als je daar staat?
3: Ja, zeker, zeker. Er staan overal beeldschermen waar we op mee kunnen kijken. En ja, we hebben portofoons in waar we ook dingen mee krijgen van wat er gebeurt langs de baan. Dus je krijgt alles mee.
2: Oké, heb je ook nog een favoriet? Of kun je dat niet zeggen?
3: Uiteraard heb ik wel een favoriet. Max vind ik altijd natuurlijk leuk.
2: Ja.
3: Maar vanuit oorsprong ben ik eigenlijk wel een Ferrari-fan.
2: Ah, oké. Okay. Dus Lewis Hamilton.
3: Leclerc. Dus ja. Dat is best altijd wel leuk.
2: Oké. Okay. Heb je ook een voorspelling nog? Een idee?
3: Voorspelling. Als ik het weer bekijk, zou Max het nog best wel eens goed kunnen gaan doen vandaag.
2: Oké.
3: En van het weekend.
2: Oké, dus daar moeten we op letten.
3: Ja, ik verwacht dat Max wel een kansje maakt.
2: Oké, nou André, heel erg bedankt. Heel veel succes ook dit weekend. Veel plezier ook vooral, de laatste in Nederland.
3: Ja, zeker, zeker. we gaan er zeker van genieten. Ik ben ze alle zes ben ik erbij geweest. Dus ik vind het wel leuk om dan deze ook mee af te sluiten.
2: Oké, nou veel plezier dit weekend. En we zijn ook alweer aan het einde gekomen van de Nacht van Caro en Servé op Radio 1. In deze aflevering spraken we met actrice Samia Gilane over de vertegenwoordiging van vrouwen in de filmindustrie. Ook hadden we deze uitzending over zomerkampen speciaal voor kinderen in armoede en avontuurlijke reizen in een omgebouwde Engelse dubbeldekkerbus. Het hele gesprek met Samia en alle andere gesprekken van vannacht zijn terug te beluisteren via de website van Radio 1 en te luisteren via de NPO Luister-app. Inmiddels is het bijna 5 uur en dat is vroeg. Dat komt natuurlijk mooi uit, want straks na het journaal hoor je er vroeg met Hajar Yaghoubi. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens je een hele fijne dag en tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. In de loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Het einde van de zomer komt langzaam in zicht. De scholen beginnen weer, de agendas lopen alweer vol. Maar hierbij vroeg houden wij dat zomergevoel nog heel even vast. Goedemorgen, mijn naam is Hajar Yacoubi en leuk dat je luistert naar Vroeg van vrijdag 21 augustus. Hoe houd je nou zo lang mogelijk dat gevoel van een eindeloze zomer vast? Nou, dat doe je misschien met mooie films, goede boeken, een bezoek aan een museum of een theater, oftewel met al het moois dat cultuur te bieden heeft. En precies daarom staat Vroeg deze week helemaal in het teken van cultuur. En vandaag sluiten we die cultuurweek af met muziek. Iedereen kent natuurlijk het fenomeen van de zomerhit. Maar als je kijkt naar welke muziek de afgelopen jaren wereldwijd steeds groter is geworden, dan is er één term waar je eigenlijk niet omheen kunt. Latin. Van reggaeton tot salsa en cumbia. Muziek uit Latijns-Amerika klinkt eigenlijk overal. In de hitlijsten zien we het, op festivals en in de clubs. Maar wat bedoelen we eigenlijk precies als we het over Latin hebben? En waarom lijkt deze muziek...

0: steeds groter is geworden, dan is er één term waar je eigenlijk niet omheen kunt. Latin. Van reggaeton tot salsa en cumbia, muziek uit Latijns-Amerika klinkt eigenlijk overal. In de hitlijsten zien we het, op festivals en in de clubs. Maar wat bedoelen we eigenlijk precies als we het over Latin hebben? En waarom lijkt deze muziek juist nu zo groot? Nou, dat en meer bespreek ik deze ochtend met Latin-DJ Michael van Dam, oftewel DJ Mixter. En als het goed is, hebben we hem aan de lijn. Michael, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Super fijn dat je zo vroeg bij ons wil inbellen, Michael. Hey, mag ik Michael zeggen of heb je liever dat ik je DJ Mixter noem?
1: Nee, doe maar lekker Michael hoor. Geen probleem.
0: Is net
1: zeker
0: zo makkelijk.
1: Zo akkoord anders.
0: Hey, Michael, ik zeg het net in de intro. Ik zei het eigenlijk net. Latin heeft de wereld overgenomen. Dat is eigenlijk een beetje flauw om te zeggen. Het is natuurlijk al decennia lang een super bekend genre. Maar hier in Nederland lijkt het nu wel echt de afgelopen jaren veel groter te zijn dan voorheen. Zie je dat ook als Latin DJ?
1: Ja, zeker. We doen al heel wat jaren doen we feestjes, zeg maar, met mijn compagnons. En dat ging altijd wel heel goed hoor. Maar ja, het lijkt alsof het met het jaar steeds beter gaat.
0: Ja. Je ziet het eigenlijk gewoon steeds groter worden dus. Je zegt het ook al even, je gaat ook dit weekend naar Lowlands om een Latin set te draaien. En je noemt het al even feestjes. Je organiseert dus al 18 jaar Fiesta Macumba. Een Latin dansfeest. Als je even terugkijkt dan op die 18 jaar. Ik hoor je dus zeggen dat het altijd al goed ging, maar steeds meer mensen komen. Maar als je terugkijkt op die 18 jaar, hoe zou je dan zeggen dat de plek van Latin muziek in Nederland veranderd is?
1: Nou ja, sowieso zie je, als je het wat breder trekt, je ziet sowieso een globalisering van muziek. Weet je, als je kijkt ook naar Afrobeats en dat soort dingen. Hmm. Maar met name Latin inderdaad is steeds aanweziger ook in Nederlandse mainstream media. Weet je, in de zeg maar de ouderwetse top 40, de streamingcijfers uit Nederland zelf. Je ziet gewoon de cijfers echt dat mensen hier steeds meer naar vooral reggaeton luisteren.
0: Ja. Ja, dus je ziet eigenlijk dat doordat we een soort van meer globaliseren met elkaar, dat dus ook eigenlijk die landsgrenzen, gebiedsgrenzen, om het even zo te zeggen, dat dus eigenlijk vervaagt en mensen met meer verschillende muzieksmaken in aanraking komen. Begrijp ik het dan goed?
1: Ja, zeker weten. Ja. Dat is precies wat het is. Ja.
0: Ja, vet. Nou, wij gaan er in ieder geval het komende uur over doorspreken. Zit je te luisteren in de tussentijd en heb je vragen voor Michael? Stel die dan vooral en dat kan in de NPO Luister app. Vroeg. Goed, Michael, voordat we de diepte induiken als we het hebben over Latin, moeten we misschien toch ook even bij het begin beginnen. Want als ik zeg Latin, wat houdt die term dan eigenlijk precies in?
1: Ja, dat gesprek heb ik vaak met mensen. Ik vind Latin zelf meer een stroming dan een genre. Hmm. Want binnen Latin eigenlijk versta je de Spaans sprekende muziek. Maar ja, goed, dat gaat echt van salsa, merengue, bachata, reggaeton naar Spaanstalige rockmuziek of ja, of Spaanstalige elektronische muziek, noem het maar op. Ja. Je hebt ook Latin House bijvoorbeeld. Dus ja, als je mij vraagt wat is Latin? Ja, nou niks eigenlijk. Maar het is een containerwoord voor alles wat een beetje Spaans sprekend is. Maar eigenlijk bedoelen we daarmee clubmuziek zoals reggaeton. Vooral dat. Maar ja, goed, er zijn ook mensen bijvoorbeeld die heel veel van salsa houden. Nou, dat is voor hun een Latin, zeg maar. Dus ja wat het eigenlijk is, dat is een gesprek van een uur. Maar ja. Ja, dat, weet je, als je het gewoon kijkt naar de marketingterm, zeg maar, is het wel een beetje de verzameling clubmuziek.
0: Ja, die je dan eigenlijk ook. Maar ik hoor je dus inderdaad zeggen. Even dat verschil wel, dat was ik nog even benieuwd. Want je zegt voor mij is het meer een stroming dan een genre. Wat is het verschil dat je dan duidt als je het dus geen genre noemt, maar wel een stroming?
1: Nou ja, genre is echt een soort muziek, zeg maar. Dus dan ga je wijzen echt aan van oké, dit is hip-hop, of dit is R&B, of dit is reggaeton, dit is bachata. Dus dat is een genre. Yeah. Dat kun je echt definiëren, zeg maar. Hmm. Maar Latin als stroming, zeg maar, ja, dat is een collectie van al die genres bij elkaar.
0: Hmm. Ja, oké, inderdaad. Dus het is eigenlijk wat je zegt, een containerbegrip waar we heel veel Spaanstalige muziek onderscharen. Nou ja, ik zou zeggen, for lack of a better word, blijven wij de term voor het gesprek ook even gebruiken.
1: Zeker, maar, doe ik zelf ook hoor. Dus.
0: Ja, top, oké, kijk, dat maakt het iets makkelijker. Maar toch, ik hoor je net al even een paar stijlen eigenlijk horen. Die hoor ik je even noemen die eronder vallen. Dus je hebt het over reggaeton, over salsa. Wat zou er nog meer onder die koepelterm vallen?
1: Zeg maar, als je naar de club gaat bijvoorbeeld, weet je, als je mijn naam ziet, dan weet je al van oké, nou, ik ga reggaeton horen, vooral dat. Want dat is zeg maar de meest populaire muziek wat je nu hoort.
0: Ja.

0: En kan je dat omschrijven als je dat zegt, reggaeton, voor de mensen die het misschien niet kennen? Wat voor type muziek is dat?
1: Ja, dat is een soort van hybride van Jamaicaanse muziek, zoals dancehall en reggae. Want reggaeton betekent ook echt in Spaans een enorme reggae, zeg maar. Mm. Dat is als je het vertaalt.
0: Oh, wauw.
1: En dat met ja, moderne beats, zeg maar.
0: Ja, dus, vet. Oh, maar dat is wel interessant. Dus reggae en dan ton. Dus eigenlijk heel veel reggae, grote reggae, wat je dus zegt.
1: Ja, de ton, zeg maar, erachter, dat is een soort van, om het te vergroten, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, vergroot wordt dat er dan bij wordt gezet.
1: Ja,
0: hey,
1: ja,
0: en
1: zeker.
0: Als we naar de oorsprong gaan van Latin muziek, waar komt dat dan voornamelijk vandaan? Welke culturen en tradities zou je een beetje kunnen zeggen, Michael, hebben de basis hiervoor gelegd?
1: Ja, ook dan moet je het gaan specificeren van, oké, over welk genre hebben we het? Kijk, als we het over reggaeton hebben, dat is echt gaan reizen vanuit Jamaica naar Panama, naar New York, Puerto Rico. En ja, daar ergens is er dus een mix gekomen van verschillende stijlen, waardoor het reggaeton is geworden.
0: Hmm.
1: Maar ja, als je ook kijkt naar salsa, dat is ook weer een combinatie van jazz, Amerikaanse jazz. Met Afrikaanse geluiden, weet je, de percussie. Dus ja, zeg het maar.
0: Ja, het is inderdaad een mengelmoes, dus een beetje. Maar dat vind ik eigenlijk op zichzelf staan best opmerkelijk. Want ik hoor je dus inderdaad, Afrikaans, het continent daar, invloeden van horen. Beide voorbeelden die je geeft, die hebben ook een route afgelegd via Amerika. Ik hoor je net noemen bij de eerste via New York dat het is gegaan. De andere ook weer in Amerika. En dus ook veel Zuid-Amerikaanse landen, als het ware. Mm-hmm. Klopt het dat die verschillen in genre dan dus vooral voortkomen uit de verschillende culturen van die landen? Of kan je daar iets meer over zeggen? Want het is best divers, toch? Ik bedoel, als we het hebben over Duitse schlagermuziek, dan blijf je hooguit bij Duitsland en misschien wat zuidelijker daar nog. Maar dit zijn echt wel mengelmoesen van talen en culturen die ik je even hoor noemen.
1: Nee, klopt. Typisch. Nou, het ding is, zeg maar, als je het hebt over Latin, dan weet je, net als wat wij heel vaak doen met afro-muziek. Weet je, je denkt van, oké, heel Afrika is zo. Nee, het is hetzelfde ook met Latijns-Amerika.
0: Ja.
1: Zeg maar, ik heb dan mijn Chileense roots, maar mijn cultuur is dan weer anders dan bijvoorbeeld iemand uit Guatemala of uit Mexico.
0: Hmm.
1: Weet je, de taal verenigt ons wel en ook natuurlijk het koloniale verleden, enigszins.
0: Ja.
1: Maar verder, hele andere culturen, andere manier van Spaans spreken ook. Andere voeding, andere, Dus ja, het is zo anders dat ook natuurlijk de cultuur, de kunst, de muziek is dus dan ook anders.
0: Ja, ja, maar dat is interessant, want ik denk ook wel inderdaad wat we eerder al constateerden. Het is dus echt een koepelnaam waar heel veel onder valt. En als je dan inderdaad nagaat hoe al die verschillende landen in Zuid-Amerika allemaal een eigen soort van geschiedenis ook hebben en invloeden daar weer in. Is het des te interessanter om ook weer dan een beetje het onderscheid te maken tussen wat je zegt, salsa en reggaeton en andere bachata en zoveel verschillende stijlen. Ik hoor je heel veel noemen, Michael, dat je zelf van Chileense komaf bent. Is dat ook wat ervoor heeft kun je daar misschien iets meer over vertellen, maar is dat ook wat ervoor heeft gezorgd dat jij een band met het genre hebt gekregen door je Chileense achtergrond?
1: Jazeker. Dus mijn moeder is Chileense en mijn vader Nederlands. Dus vandaar die Van Dam achternaam.
0: Ja, die klinkt lekker Nederlands inderdaad.
1: Ja, zeker. Het is niet heel exotisch, maar heel trots op alsnog.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik ben wel hier geboren in Amsterdam. En mijn moeder is naar Nederland gekomen vanwege verschillende redenen. Ook een stukje politiek. De coup uit de jaren 70.
0: Mm.
1: Niet een directe vluchteling, maar heeft wel iets mee te maken.
0: Yeah.
1: In de eind jaren 70, begin jaren 80 had je niet zo heel veel alleen maar Chilenen of alleen maar Colombianen of alleen maar ook met Antillianen, zeg maar.
0: Mm.
1: Dus op een gegeven moment al die mensen die die zochten elkaar op, omdat je toch in een vreemd land bent.
0: Hmm.
1: Je zoekt toch een stukje herkenning. Mensen waarmee je kan identificeren. Dus heel veel Latino's kwamen bij elkaar. En ook daar kreeg je weer een kruisbestuiving van stijlen, van muziek. Zeg maar, weet je, op de verjaardagsfeestjes hoorden wij dus ook gewoon muziek van uit hun landen.
0: Yeah.
1: En op die manier kom je toch al eigenlijk een hele jonge leeftijd in aanraking met verschillende muzieksoorten uit Latijns-Amerika.
0: Ja. Yeah.
1: En zodoende is dat altijd een beetje mijn DNA geweest. Ik ben opgegroeid met verschillende soorten muziek op huisfeestjes. Weet je, nou leer je ook dansen van oudere mensen. En,
0: ja.
1: Weet je, en ik was zelf altijd een hele grote hip-hop liefhebber. Nog steeds eigenlijk. En ik ben echt begonnen als hip-hop DJ.
0: Ja.
1: Ik kocht al, weet je, vinyl kopen en echt naar van die hele obscure concerten gaan in de Paradiso. En ik vond het heel vet. Alleen, ja, ik wilde zeg maar ook mijn andere kant iets meedoen. Dus met mijn, zeg maar, Latin kant, om dat zo te noemen.
0: Ja.
1: Alleen ik vond dat nog een beetje te statisch. Dus ik wilde daar soort van mijn hip-hop manier van draaien, wilde ik dat zeg maar op loslaten.
0: En wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat je toch die omslag bent gemaakt? Want heel vet, ik hoor dus eigenlijk altijd al daardoor, doordat gemeenschappen samenkwamen vanuit allerlei verschillende Zuid-Amerikaanse landen, dat je als kind dus blootgesteld bent aan heel veel verschillende smaken en genres aan muziek. En dan als het ware, nou ja, dan heb je een voorgevoel voor hip-hop, heel vet. En dan maak je op een gegeven moment de overstap eigenlijk van een focus op hip-hop naar een focus op Latin. En wat was een beetje dat kantelpunt voor je, waardoor je daar op bent gaan focussen?
1: Nou, het is heel flauw om te zeggen, maar ik heb nooit een switch gemaakt eigenlijk. Ik heb nooit een focuspunt gehad, want ja, ik hou gewoon van muziek.
0: Ja.
1: Goed, dat klinkt ook weer heel erg cliché, maar
0: nee,
1: ik hou heel erg veel van muziek en ik verzamel dat ook. Dus ik, ja, weet je wat ik zou voor hip-hop en dan ga je verdiepen in disco, funk, soul en dat weet je. Dus het hele spectrum heb ik zeg maar meegepakt. En daar heb ik ook als DJ best wel lang op een leuk niveau kunnen draaien. Alleen Latijns-Amerikaanse muziek, Dat was een grotere vraag naar eigenlijk.
0: Hmm.
1: En dus ik werd steeds meer gevraagd voor dat. En hoe meer ik dat ging draaien, hoe meer ik zeg maar werd gezien als zo'n DJ.
0: Oh, wow.
1: En dat vind ik helemaal niet erg natuurlijk, want
0: nee,
1: dat vind ik leuk.
0: Nee.
1: Dus het is eigenlijk heel organisch gegaan.
0: Wat
1: dus,
0: grappig, het overkwam je eigenlijk een beetje dat je zo werd gezien.
1: Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja, wat grappig. Hé, maar in 2004 begon je echt zeg maar Latin te draaien, als ik dat goed zeg ook, Michael.
1: Ja, klopt.
0: Als je dan toch die eerste keren gevraagd wordt en je gaat voor die eerste keren zo'n Latin set draaien hier in Nederland, heb je nog herinneringen van hoe dat hier voor het eerst werd ontvangen? Waren mensen er receptief voor? Misschien ook wel je vrienden uit de hip-hop wereld die je kende vanuit de sets die je vanuit de hip-hop sets die je draaide. Hoe reageerden zij bijvoorbeeld op de Latin muziek die je toen begon te draaien?
1: Ja, nou, dan niet per se heel positief, zeg maar.
0: Nee?
1: Hip-hop is natuurlijk heel progressief wel. En heel erg van afzetten tegen de establishment, zeg maar.
0: Hmm.
1: Maar het heeft ook weer heel veel regeltjes. En zeg maar, wat ik dan draaide, want toen kwam reggaeton zeg maar net uit. Weet je, Gasolina komt uit die tijd.
0: Ja.
1: Rakata, Dale Don Dale, een beetje die tijd, zeg maar. En zij vonden het dan weer niks. Zeg maar, vooral uit die hoek, zeg maar. Hè. Dus ik generaliseer een beetje. Maar heel veel mensen zeiden van, nou, hele simplistische muziek. Het klinkt helemaal nergens naar. Mm. Het is een beetje te commercieel. Het is te vrouwonvriendelijk. En,
0: ah,
1: en zonder überhaupt de tekst te verstaan. Hè. Maar goed.
0: Ja, dat is nog een tweede. Het is in de dus fase natuurlijk. Dus.
1: Ja, dus zij hadden een heel andere mening erover. Dus ja, dat was toen die tijd was het nog niet echt te combineren, zeg maar.
0: Hmm. Was dat iets wat je dus, waren dat alleen zeg maar je vrienden uit de hip-hop zien? Of was het echt breed in Nederland dat je het gevoel had dat men.
1: Nee, wel breed, zeker.
0: Ja,
1: ja, ja,
0: okay,
1: ja
0: interesting.
1: Zeker.
0: Maar heel even, je zei helemaal op het begin hip-hop dat het progressiever was en veel regeltjes. Wat bedoel je specifiek met progressief? En kan je misschien iets beter uitleggen? Misschien ook voor de mensen die Latin music niet kennen, waar het misschien vandaan komt dat men erover zei dat het vrouw onvriendelijk was. En simplistisch. Waar zat dat hem in, denk je?
1: Nou, ik heb het nu vooral voor reggaeton, weet je, want ja, dat is zeg maar, dat is een beetje onze urban, zeg maar, onze hip-hop.
0: Hmm.
1: De beat, zeg maar, dus de muziek die je hoort eronder, dat lijkt heel erg op elkaar, omdat het allemaal komt vanuit één ritme, heet het. Dat is één, ja, hoe noem je dat? Het heeft één beat, zeg maar. Weet je?
0: Yeah.
1: En natuurlijk heb je heel veel variaties. Zo, maar als je als leek ernaar luistert, denk je, ja, het heeft allemaal dezelfde beat.
0: Hmm.
1: Dus dat was al iets waardoor mensen dachten van, nou, hè, dit is
0: dat
1: wel
0: simpel,
1: heel,
0: yeah,
1: heel simpel.
0: Yeah.
1: En ja, de tekst, omdat men de taal niet sprak, nog steeds eigenlijk, Ja, dachten mensen vaak van, oh ja, dit gaat over vrouwen als lustobject bekijken. Ja, maar aan ze zitten en kijk, deze Latin lover boys eventjes vrouwen seksualiseren.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk heel plat werd het geslagen als ik het zo hoor.
1: Zeker.
0: Als het ware.
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: En simplistisch dus eigenlijk.
1: En zo werd het ook weggezet. Hè? In de media werd het ook zo weggezet. Dus dan kregen mensen ook die context eigenlijk van.
0: Ja, okay.
1: Als van ja. Terwijl het juist, als je kijkt bijvoorbeeld naar een Daddy Yankee, een van de grootste legendes uit dat genre. Die had het juist vaak over het spel tussen man en vrouw. En over dat hij juist een beetje sipjes was. Omdat zijn crush hem heeft verlaten. Of geen gehoor geeft aan zijn dingen.
0: Ja. Dus
1: en aan de andere kant ook weer. En dat hij ook gewoon met haar wil dansen. Want Gasolina is niet, betekent niet, zo, niet iets heel funzig of zo.
0: Nee, betekent.
1: En Rakata betekent ook niet van. Ik ga eventjes iets heel funzigs doen of zo.
0: Ja.
1: Het zijn allemaal, dat je daarop zegt. Dat zijn culturele en taaldingen, zeg maar.
0: Ja, ja, we gaan zometeen ook nog even luisteren naar wat type muziek. En ook zeker nog over inderdaad de. Toch een beetje het imago van vrouw onvriendelijkheid. Een beetje kleeft aan Latin muziek. Of dat inderdaad toch niet een stereotype is waar we inmiddels een beetje van af moeten. Maar toch, even als ik je dit zo hoor zeggen, dit was 2004, je begon die sets te draaien, Michael. Het is ook wel een beetje interessant, want anderzijds, Spaanstalige muziek was niet geheel onbekend in Nederland. Ik bedoel, sterker nog, in de jaren 70 en 80 waren er graag geziene gasten in de Nederlandse top 40. We hebben bijvoorbeeld deze geboren Madrileen, die vaak in de top 40 te vinden was in die jaren.

0: Dit nummer, Un canto a Galicia, van Julio Iglesias, stond in 1972 21 weken in de top 40. Dat is zeker niet slecht. Michael, als je dit zo hoort en terugdenkt aan die tijd, waarom vond men dit wel leuk in die tijd en reggaeton niet?
1: Nou ja, dit is een smartlap. Dus dan, dat is wat wij ook hier in Nederland luisteren, zeg maar. Dus ja, dat is het type muziek ook.
0: Maar heb je het gevoel dat er onderscheid werd gemaakt, even tussen haakjes, tussen goede en slechte Latin?
1: Oh, zeker weten. Maar dat doen we überhaupt toch met alle soorten muziek.
0: Ja, maar als je... Dus dat, ja.
1: Zeg maar, ja, Julio Iglesias, ja, ook daar rijst dan de vraag, moet je dat Latin noemen? Omdat het Spaanstalig is, maar ja, wel Spanje naast. Dat zien wij in de volksterm niet als Latin.
0: Omdat het geen Zuid-Amerika is.
1: Latijns-Amerika moet ik wel zeggen, want je hebt ook Midden-Amerika.
0: Ja, dus, goed. Ja. Punt, ja.
1: Maar goed, dus dat is ook weer zo'n ding. Weet je. Ja, goed.
0: Ja. Maar heel even, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar iets diepers dan alleen het oppervlak, zeg maar, van de muziek. En de ene vindt dat leuk en de ander dat. Dat is denk ik evident. En volgens mij weten we dat inderdaad, dat iedereen daar zijn eigen smaak in heeft. Maar zat daar behalve muzieksmaak ook iets van klasse in, ben ik naar benieuwd. Dat romantische Spaanse chic, dat meer als chic werd gezien, terwijl muziek uit armere of meer urban, je noemt het zelf, hè, urban muziek, stedelijke gemeenschappen, dat als ordinair wordt gezien. Hoe kijk je daarnaar als DJ?
1: Ja, goed. Ik ben natuurlijk met dat thema ook zelf wel veel mee bezig. Want ik ben niet een DJ die, zeg maar, muziek draait omdat het zo populair is en dan gewoon denkt voor eigen gewin gewoon dat opzet en denkt, ah, tof. Hè? Kijk mij nu even deze muziek draaien. En ik wil heel graag denken aan de context, aan de achtergrond. Geschiedenis ervan. Dus, ja, denk je, wat ik persoonlijk wil introduceren, hoeft niet als DJ, maar ik vind dat zelf heel leuk.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar wel vaak over nagedacht. En ja, je hebt wel een stukje klassisme inderdaad, maar ook racisme en, ik weet niet hoe in Nederland zeg, maar colorism zit er ook heel erg in.
0: Vooroordeel dus, op kleur eigenlijk.
1: Ja,
0: een bias,
1: ja, precies,
0: daarbij.
1: Ja, precies, ja. Dus dat heeft zeker te maken met ook hoe de muziek wordt gepresenteerd door de platenmaatschappij. Tenminste, voorheen dan, hè, nu wat minder. Maar
0: ja.
1: Ja, dus ik zeg maar, zo'n goede les was, ja, dat was perfect. Is het toch gewoon een witte meneer? Zingt alsnog iets Spaans, dus exotisch. Weet je, je denkt aan je vakantie in Torremolinos. Ja. En, weet je, dus dat exotische zit er dan wel in. Mm. Een beetje een typische playboy uit die tijd.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is heel makkelijk om te verkopen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ook omdat we toen geen internet of sociale media hadden en zo. Ja, dan is dat gewoon wat je werd voorgeschoteld.
0: Ja.
1: Nou, oké, top. Dat zal het wel zijn.
0: En wat zijn dan de vooroordelen waarmee dat beeld van zo'n chique Julio Iglesias, toch ook inderdaad witter. Wat zijn de vooroordelen waarmee dat contrasteert als je het over reggaeton hebt?
1: Nou, dat is wel wat je zegt, meer urban, meer stedelijk. Dat is wat stoerder eigenlijk.
0: Mm.
1: Dus dat kunnen mensen misschien wat rebelser vinden. Je hebt natuurlijk ook, dus dan komt er ook heel wat mee kijken. Er komt natuurlijk manier van praten, manier van zingen, manier van kleden, manier van zichzelf presenteren. En zijn wat meer donkere mensen, wat lichtere mensen. Je hebt een mix van personages, zeg maar.
0: Ja.
1: Eigenlijk zoals je dat ook hier in de stad zou zien, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dat was, in een bepaalde tijd was dat nog niet heel erg geaccepteerd, zeg maar.
0: Ja. Wanneer kwam daar verandering in, voor je gevoel, Michael?
1: Dat vind ik wel een goede vraag. Want als ik heel eerlijk ben, ook in de reggaeton, hoeveel echt donkere artiesten heb je, zeg maar, die heel groot zijn? Dat valt ook nog wel tegen, hoor, tegenwoordig.
0: Mm.
1: Dus dat, we zijn er nog niet.
0: Ja.
1: Maar weet je, wel als stroming. En ook, er zijn bijvoorbeeld nu ook, en dat komt echt door internet en door al die memes die worden gedeeld. Er zijn heel veel liedjes, zeg maar, dus ook uit de salsa en zo, die het hebben over dat soort dingen, over geschiedenis, over ongelijkheid, over politiek en zo. Die komen we nu meer naar voren. Ook liedjes uit de jaren 70 en 80.
0: Mm.
1: Omdat men dat nu aan het, zeg maar, aan het delen is. Dus de oude muziek, zeg maar, komt nu alweer terug. Wat wel, zeg maar, refereert naar dat soort dingen.
0: Interessant.
1: Dat dus we komen er wel.
0: Ja.
1: Maar het heeft het voor nodig.
0: Ja, precies. Maar dus ook met terugwerkende kracht ergens. Dat men terugkijkt naar die muziek. En dat is denk ik een heel valide punt dat je maakt over überhaupt als je gaat kijken naar toch een element van wat je eerder al noemde colorism, racisme eigenlijk. Hè? Als je kijkt naar wat voor type artiesten dan wel succes weten te boeken en anderen niet, dat je daar dus nog steeds een doorwerking in ziet. Ook binnen het genre reggaeton en wie daar zeg maar eigenlijk met het kop boven het maaienveld steekt.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Nou ja, kijk, het ding is zeg maar, je kan wel gewoon hele getalenteerde artiesten hebben en dat is allemaal prima en ook dat je buurt het vet vindt of het land of noem maar op.
0: Ja.
1: Maar je hebt altijd nog een overkoepelende platenmaatschappij die het zeg maar, ja, als soort van gatekeeper dat aan de wereld presenteert. Nou, nu door het internet is dat minder, maar alsnog de distributiekanalen. Ook online zitten wel altijd in de handen van de grote platenmaatschappijen. En die gaan altijd kijken van oké, welke artiest is voor ons verkoopbaarder? En dan gaat en dan is het toch altijd wat tintjes lichter. Nou, ben ik zelf hartstikke wit ook. Dus ik ben nu niet zeg maar in een slachtofferrol aan het spelen.
0: Nee.
1: Maar het is wel een soort van wel een bekend fenomeen, zeg maar. Ook in Latijns-Amerika, maar ook weer daardoor door het slavernijverleden en ook, weet je, er zit heel veel trauma erin ook, wat nog steeds doorgaat naar de gemeenschap. En dat ook dus natuurlijk in de muziek en in de kunst.
0: Ja.
1: In de vertegenwoordiging in ieder geval daarvan.
0: Ja.
1: Dat zie je nog steeds wel terugkomen.
0: Dat het doorwerkt. En ik hoor je dus wel een mooi onderscheid maken tussen zelfs als het brede publiek het misschien wil horen en het vet vindt en heel cool en aanmoedigt eigenlijk. Dan zie je nog steeds dat je systemische poortwachters hebt. Bijvoorbeeld dus bij zo'n platenmaatschappij die daar misschien nog met oude normen of toch ook met vooroordelen selectie maken die dat niet representeert. Goed, dat is even wel een reis eigenlijk vanuit 2004 toen je daarmee begon naar nu. Ik hoor je ook al een paar keer zeggen dat het internet ook heel veel toegankelijker heeft gemaakt. Is er ergens een concreet moment of is er een concreet nummer of een soort van fenomeen dat er is geweest in Latin muziek, Michael, waar je echt het gevoel had van oké, nu begint het echt te kantelen. En nu zie ik eigenlijk dat Latin muziek wel grond eigenlijk weet te vinden hier en veel populairder wordt.
1: Een beetje de, zoals we het zo mooi noemen, de tens, zeg maar. Dus de 2010, een beetje de tweede helft daarvan.
0: Yeah.
1: Dat is voor mij wel het punt geweest waar ik dacht, oké, nu zijn we wel eventjes hier om te blijven.
0: Wat veranderde er toen?
1: Nou, kijk, we hebben dus, wij als Latin DJ's dan, wij hebben altijd een soort van, wij moesten altijd andere muziek zeg maar in onze sets doen om het publiek erbij te houden. Voor de non-Latinos dan. Omdat dan doe je wat meer bekende dansen. Als je zo'n Jean-Paul bijvoorbeeld, zo'n artiest, dat gebruikte ik vaak. Zijn muziek om mensen toch te blijven boeien en daarna weer ze terug te kunnen meenemen in de Spaanstalige muziek. En dan had je eens in de zoveel tijd een grote hit zoals een Suavemente van Elvis Crespo, weet je, merengue. Je had natuurlijk liedjes van Juan Luis Guerra, ook een legendarisch artiest. En dan had je een Gasolina, een Dale Don Dale. Maar het is altijd eens in de zoveel tijd dat er één grote hit doorbrak.
0: Ja.
1: En daar kon ik zeg maar een beetje mijn set aan ophangen. Van oké, ik ga werken naar dit liedje toe.
0: Ja.
1: En dan weten mensen dat. En dan, weet je, ze komen ook dan echt om dat liedje dan live te kunnen horen, tenminste. Dus, vanuit mij dan.
0: Ja.
1: En toen vanaf dus ergens in de 2010's, zeg maar, in die periode.
0: Ja.
1: Toen braken er toch meer hitjes door. Zoals liedjes van Enrique Iglesias. Nou, komen we weer naar de Iglesias-familie.
0: Ja, de zoon van.
1: Tuurlijk, komen we toch daar terecht. Maar goed, die had grote crossover-hitjes met Latijns-Amerikaanse artiesten.
0: Mm-hmm.
1: Nicky Jam, J Balvin en Despacito van Luis Fonsi.
0: Ja.
1: Toen hij de remix had met Justin Bieber. Nou, die streams die gingen echt door het dak.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van oké, nu... Nu hebben we inderdaad iets waardoor we zeg maar wat langer en wat meer dit kunnen doen.
0: Precies, je hoeft niet meer iedere keer je hele set toe te werken naar één nummer dat een hit is geworden, maar er waren steeds meer hits die erbij kwamen, waardoor je gewoon ook meer eigenlijk uit de putten had, als het ware.
1: Ik kon op een gegeven moment, net als andere club DJ's die dan hip-hop en R&B draaien, kon ik eigenlijk reggaeton draaien. Ik kon er best wel snel doorheen gaan, omdat ik gewoon veel meer materiaal had om mensen te boeien en mee te laten zingen en terwijl ze niet in Spaans konden, maar wel mee konden laten zingen. Ik dacht van, wow, oké, bijzonder.
0: Ja, dat is echt super bijzonder inderdaad. We gaan er sowieso nog over doorpraten, ook wat er daarna dus gebeurt. Hè. Dus op het moment dat het dus in één keer, nou ja, de bliksem slaat toe. Het wordt populair in één keer hier aan deze kant. Wat gebeurt er dan allemaal? Maar voordat we dat doen, ben ik heel erg benieuwd of jullie vragen hebben voor Michael. Heb je die? Stel die dan vooral en dat kan in de NPO Luister app.
2: Vroege vragen.
0: Goed, ik heb hier meteen een interessante vraag van Janna voor jou, Michael. En zij vraagt, hoe zit het in andere niet-Spaanstalige landen? Sloeg de muziek daar wel meteen aan? Dat is misschien wel een goeie inderdaad. Of het ergens anders voet aan de grond eerder heeft gekregen.
1: Dat is een goede vraag eigenlijk. Nou ja, ik weet wel dat landen zoals Engeland en Duitsland waren we altijd wat verder dan wij. Maar ja, dat komt wel door de samenstelling van de mensen die daar ook echt wonen. Je hebt daar bijvoorbeeld in Engeland heb je veel meer mensen uit het Caribe en uit het een beetje rond Jamaica, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon. Die stonden al wat meer open voor dat soort dingen. Ook als je kijkt naar de donkere Britse geschiedenis, gewoon de muziek dan. Die waren er al veel eerder mee bezig dan wij op grotere schaal. Maar ja, groter land. Het is moeilijk te vergelijken. Nederland blijft wel een klein landje. Dat moeten we ook niet onderschatten.
0: Ja, maar je zegt eigenlijk de diversiteit van de inwoners, dat doet heel erg veel voor hoe open men staat voor misschien muziek die even anders is dan de norm. Ja,
1: maar ook het type samenstelling van mensen. Dus dat heeft er ook mee te maken. Want we hebben natuurlijk heel veel Surinaamse en mensen uit de ABC-eilanden.
0: Ja.
1: En die hebben wel die hebben wel een link met de rest van Latijns-Amerika. Maar niet helemaal, maar ze staan er wel meer open voor. Dus ja.
0: Dat is een goeie inderdaad. Dat als je misschien mensen hebt die misschien dat deze volgende vraag van Kim daar een beetje op voortbouwt. Want dat gaat ook wel een beetje over toegankelijkheid hebben bij muziek. Misschien een bepaald ritme of een cadans waar je het al eerder over had herkennen. Een taal begrijpen. Want Kim die vraagt, kan je muziek wel goed snappen als je de taal niet begrijpt? Ik kan geen Spaans bijvoorbeeld, dus ik snap ook niet waar de muziek over gaat. Misschien als ik hem iets omdraai. Wat vind jij als DJ, Michael? Kan je van een nummer genieten ook als je de taal niet begrijpt? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Jawel, zeker. Ja, alleen ik ga dan zelf een betekenis geven aan het liedje. Dus ik weet dan niet wat de artiest ermee bedoelt. Dus ik weet dan niet, zeg maar, ja, ik weet niet wat hij wil of zij wil vertellen.
0: Ja.
1: Maar als ik het hele mooi ritme vind en het klinkt mooi en het heeft, ja, het is fijn om op te dansen en ja, dan vind ik het alsnog mooi.
0: Ja.
1: Alleen ik zelf, omdat ik dan wel de taal versta.
0: Ja.
1: Ik denk soms ook. Ja, mensen bijvoorbeeld die naar salsa lessen gaan. Soms hoor ik ze dansen of zie ik ze dansen op echt hele mooie muziek. Maar ik vind het ook heel mooi omdat ze echt hele mooie dingen zingen, zeg maar. En dan denk ik, ah jongens, jullie moeten nu echt anders gaan dansen. Want ze gooien nu deze emotie erin. Dus die emotie vraagt dan weer om een ander soort manier van dansen.
0: Ja, totaal. Dat is wel echt een interessant inderdaad.
1: Ik vind niet dat het moet of zo. Ik bedoel, muziek is ook gewoon met je handen op tafel slaan. Ja. En misschien een geluid met je mond maken. Dat is ook muziek, weet je. Dus je hoeft er ook niet te moeilijk over te doen.
0: Nee, klopt. Je zegt eigenlijk, als men er iets moois uit kan putten of iets betekenisvols, al is het een gevoel, dan is het ook op zichzelf staand al heel waardevol.
1: Vind ik wel. Dat is met een boek toch, als je een boek schrijft. Soms heeft een auteur bedoelt iets heel anders of bedoelt helemaal niks. Die schreef gewoon wat. En dan hebben wij zelf een soort van betekenis in gezet. En dan is dat ook wat we fijn vinden. Nou ja,
0: so be it. Ja. I love it. Nice. Ik weet niet of dit trouwens een fabeltje is, maar ik heb ooit gehoord dat het ook een beetje, dat sommige mensen afhankelijk van welke hersenhelft wat meer dominant is, bij je de rechter of linker, heb je dus een groep mensen die, als ze naar muziek luisteren, meer op de tekst letten. En je hebt dus ook een groep mensen die meer op de beat en op het ritme letten en daar meer van genieten. Ik kan me voorstellen dat de mensen die toch heel erg vooral genieten van de songtekst en de lyrics en hoe dat dan een beetje in elkaar is gezet, dat die voor hen het misschien wel wat lastiger is. Maar als je helemaal goed aangaat op de beat en op het ritme en de cadans van een lied, dan maakt het eigenlijk misschien niet uit welke taal het is. Want dan kan je er altijd wel goed op meekomen.
1: Ja, is wel een beetje waar. Ik bedoel, muziek, althans geluidsgolven, dat is gewoon natuurkunde, ja. Weet je? Dus als het een mineur is of majeur, ja, dat vraagt ook weer een bepaald soort gevoel, toch?
0: Ja, ja, zolang de voeten maar van de grond af gaan, de dans in, als het ware. Hey, ik heb weer nog een interessante vraag van Noël voor jou, Michael. En zij vraagt, op welk moment houdt het op Latin muziek te zijn? En wanneer wordt het gewoon popmuziek? Als het heel populair wordt en als het doorbreekt, spreken we dan toch niet op een gegeven moment ook gewoon over popmuziek, populaire muziek als het ware? Of blijft het altijd Latin?
1: Nee, het blijft altijd Latin, want we willen natuurlijk alles definiëren. Ja. Dat willen wij gewoon als mensen, al helemaal als marketeers.
0: Ja.
1: Maar goed, het ligt er ook aan van welk perspectief je kijkt. Ik bedoel, als ik in Chili ben, zeg ik niet, ik heb even zin in Latin.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus,
0: ja.
1: Dan zeg ik ook gewoon van, weet je, wij noemen het música urbana. Dus urban, zeg maar, zoals wij het hier noemen.
0: Ah.
1: Of ik noem echt een genre. Ik ga nu rock luisteren of ik ga nu salsa luisteren.
0: Interesting. Dus,
1: het is als je in China woont, je zegt niet, ik ga even Chinees bestellen.
0: Ja.
1: Weet je? Ja. Ja. Dus het is wel een beetje het perspectief, maar ik snap het wel. Vanuit een marketing oogpunt moet je het altijd wel een herkenbare titel geven.
0: Ja.
1: Anders weet je ook niet wat je krijgt.
0: Ja, dan komen we toch wel weer een beetje terug dat het eigenlijk een hele brede koepelterm is voor heel veel andere genres. Ja, waarbij jij terecht zei dat je het eigenlijk liever een stroming dan noemt als er zoveel in zit. Goed.
1: Nee, maar als je het hebt over Nederlandse pop, als je zegt van ja, ik wil Nederlandse muziek luisteren. Oké, wil je Little Kleine, Busy of wil je naar Jan Smit luisteren?
0: Ja.
1: Je moet altijd wel een soort van titel geven aan iets.
0: Ja, dat is inderdaad een heel ver punt. Dank voor de vragen, zou ik zeggen. En ik zou ook zeggen, blijf ze insturen. En dat kan via de NPO Luister app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app.
0: Goed, we zijn zo terug met Michael. En dan gaan we verder met de artiest om wie je op dit moment eigenlijk niet heen kunt als je het over Spaanstalige muziek hebt. Bad Bunny was namelijk al meerdere keren de meest gestreamde artiest ter wereld. En won dit jaar met Debí Tirar Más Fotos zelfs de Grammy voor het album van het jaar. Als eerste volledig Spaanstalige album ooit. En daarom zou ik zeggen, reden genoeg om te gaan luisteren. En hier is hij, Bad Bunny met Debí Tirar Más Fotos.

0: Ja, dat was Debbie Tirarmas foto's van Bad Bunny. En welkom terug. Je luistert naar Vroeg van vrijdag 21 augustus. We houden het vakantie- en zomergevoel zo lang mogelijk vast. En dat doen we door ons onder te dompelen in al het moois dat cultuur ons te bieden heeft. En vandaag hebben we het over muziek. En dan met name Latin muziek. Een groot containerbegrip waar veel Spaanstalige muziek onder valt. Maar Latin is eigenlijk al jaren geen niche meer. Zo ging dit jaar de Grammy voor het beste album naar een volledig Spaanstalig album. Je hoorde er net een nummer van. En onze vraag voor het komende half uur is eigenlijk: wat verklaart de piek in die populariteit en welke cultuur leeft er rondom deze muziek? Nou, daar praat ik over verder met Latin DJ Michael van Dam. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Michael? Stel die dan vooral en dat kan in de NPO Luister app.
1: Vroeg. Hashar Yacoubi.
0: Goed, Michael, we luisterden net al even naar muziek van Bad Bunny, hè? Puerto Ricaanse artiest. Hij was in 2025 de meest gedraaide artiest op Spotify. 19,8 miljard streams. Dat is toch wel echt ongelooflijk. Ja, dat is meer dan Taylor Swift, meer dan The Weeknd, meer dan Drake. Ik zou dan eigenlijk zeggen, we hadden het net nog even over die tijd in 2004... toen je net Latin sets begon te draaien. Nou ja, mensen vonden het toen een beetje misschien ook wel oneerlijk eigenlijk, of op een misschien niet helemaal eerlijk kansgevende manier, te simplistisch. Niet helemaal, het brak niet helemaal door. En nu hebben we als meest gedraaide artiest iemand die in het Spaans zingt, als het ware. Hoe zou je zeggen dat Bad Bunny daar is gekomen? Staat hij op de schouders van mensen die voor hem kwamen?
2: Oh, zeker weten. Ik bedoel, hij is zeg maar een optelsom van heel veel artiesten die ja, lang hun ding hebben gedaan. En natuurlijk ook de maatschappelijke ontwikkelingen. En hij is wel, zeg maar, dus los van dat, hij is natuurlijk ook wel zijn eigen artiest. Ook iemand echt van nu. Dus ik denk, ja, waar we het over hadden, de globalisering van muziek. Ja. Nou, andere artiesten die onze oren al een beetje hebben gemasseerd om dit überhaupt te kunnen waarderen.
0: Ja, en als je zegt, hij is ook wel zijn eigen artiest, echt een artiest voor nu, hoor ik je zeggen. Wat betekent het dat hij een artiest is voor nu?
2: Nou, het is iemand die bepaalde clichés wil doorbreken. Het is iemand dus bijvoorbeeld, hij speelt met gender roles. Dus als, weet je, hoe moet een man of een vrouw eruit zien, of hoe moet zich gedragen? Spreekt zich uit tegen heel veel dingen eigenlijk. Bijvoorbeeld tegen anti-transgeweld. Ook over, spreekt uit over hoe vrouwen worden behandeld. Weet je, heeft een liedje Yo Perreo Sola. Dat betekent eigenlijk van, vanuit vrouwelijk perspectief betekent dat ik dans gewoon alleen. laat vrouwen met rust, laat ze gewoon lekker dansen. Een perreo is dan een beetje die uitdagende dans, zeg maar. Om het maar zo te zeggen.
0: En ook al dansen zo. Ja, precies. Is het wat waar.
2: Als ik zo dans, dat betekent niet dat je aan me moet zitten.
0: Dus yo perreo sola, dan zeg je eigenlijk, ik doe het voor mezelf en ik dans alleen. Ja. Het is toevallig dat je het noemt, want daar hebben we ook een kort fragmentje voor. Je zegt dus eigenlijk, Bad Bunny die durft kwetsbaar te zijn, hij durft ook genderrollen te bespreken. Nou ja, dat nummer dat je nu noemt, yo perreo sola, daar hebben we een kort fragmentje van. Dus laten we even luisteren.

0: Ja, dit is een korte snippet ervan. Maar misschien, Michael, kan je ons iets meer vertellen? Wat hoorden we net precies? Dus je zat al even te vertellen, Pereo, dat is dus een bepaalde dans. Maar Yo Pereo Sola is dus Ik Doe Het Alleen. Waar gaat dit nummer verder nog over? Wat is zeg maar de brede boodschap die eronder zit?
1: Nou, dat is inderdaad, hij zegt al eigenlijk in de eerste paar zinnen van, weet je, zo'n vrouw die gaat dan de club in en ze gaat zo dansen. De hele club staat in brand omdat zij er is. Weet je, waarschijnlijk is ze dan hartstikke knap of ze is aantrekkelijk op wat voor manier dan ook. En dan gaan mannen er aan vastplakken, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar zij heeft die gasten allemaal gewoon als hobby. Gewoon, ik bepaal dit, weet je. Ik geef de grenzen aan en de consent. En dus dat hoor je niet zo vaak, weet je, in dit soort muziek.
0: En dan denk ik toch terug aan 2004, toen je net begon met setstrijden en dat mensen het ook vrij onvriendelijk vonden. Dit staat er best haaks op. Of dit probeert in ieder geval een hele andere, een heel ander perspectief daarop te brengen.
1: Klopt.
0: Hoe kijk je daarnaar? Is dat opmerkelijk?
1: Nou,
0: is het alleen Bad Bunny die dat doet? Is het breder? Is het een oneerlijk stereotype wat lettermuziek leidt?
1: Hij zegt het wel veel explicieter, zeg maar. Heel veel andere artiesten die verpakken dan wat meer in een soort van liefdes of liefdesverhaal of heartbreak. Je hebt natuurlijk wel vrouwelijke artiesten die het wel hebben gedaan. Je hebt legendarische artiesten, heet Ivy Queen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die was al heel erg recht voor zijn raap, maar alsnog een vrouw. En nu heb je dan een man die het, zeg maar, wel echt direct benoemt, zeg maar. Mm. Dat hadden we niet zo heel veel.
0: Ja.
1: En dus dat is wel echt iets anders. En ook de manier waarop hij zich kleedt, ook in die clips.
0: Ja.
1: Weet je, toen toevallig met het liedje had hij een rok aan.
0: Ja.
1: Weet je, en,
0: klopt. Ook vaak bij rode lopers of bij de Met Gala, dan komt hij soms ook in een jurk of in een rok of met een meer soort van feminine kleren eigenlijk die hij aandoet.
1: Klopt.
0: Dus hij durft ook wel een beetje de soort van hele harde grenzen die we hebben in dit is feminine en dit is masculine en dit hoort zo en dat hoort zo. Dat durft hij eigenlijk te benden als het ware, zie je een beetje breed.
1: Ja, zeker. Vooral in een cultuur waar machismo natuurlijk ook wel een ding is.
0: Ja.
1: Vind ik dat wel heel, heel indrukwekkend eigenlijk.
0: Ja, want als we dan toch blijven bij die vooroordelen waar we dus eerder ook over spraken, vrouwonvriendelijkheid. Nou, we zien Bad Bunny, die kaart het super expliciet aan. Ik hoor je ook zeggen, niet alle artiesten zijn daar even expliciet over. Betekent natuurlijk niet per se dat ze het dan niet belangrijk vinden. Maar waar denk je dat die clichés en vooroordelen vandaan komen?
1: Bedoel je vanuit het Westen of vanuit de Latino-cultuur?
0: De vooroordelen over dat het vrouwonvriendelijke muziek zou zijn.
1: Oh, zo.
0: Ja.
1: Ik denk vooral door de taal, maar ook door de presentatie, hoor, door de clips. Want de clips waren altijd best wel generiek. Je hebt altijd een beetje dezelfde shots, dezelfde club- of straatdingen. En dan de schaars geklede vrouwen die dan bepaalde choreografie hebben. En dan die mannen erachter dansen. Dus. Mm. Ik denk dat ook niet echt helpt. Dat ook het verhaallijn in die clips ook vaak is dat die man dan een vrouw wil veroveren. Of weet je. Mm. Het is vaak wel een beetje dat.
0: Ja.
1: En ik vind dat artiesten zoals eerder al J Balvin en Bad Bunny dus.
0: Ja.
1: Dat heel anders hebben aangepakt. Die hebben een veel artistiekere aanpak op hun uitingen, zeg maar.
0: Ja, en probeer dat dus eigenlijk heel expliciet weg te nemen. Dat doet hij goed. Ik bedoel, 2026 is echt een goed jaar voor hem geweest. Niet alleen dat hij muziekgeschiedenis schreef tijdens die Grammy Awards. Maar ook dus het feit dat hij het album van het jaar heeft gewonnen met een volledig Spaanstalig album. Hoe belangrijk denk je dat het is dat een niet-Engelstalig album zo'n prijs wint?
1: Kijk, voor ons vind ik dat heel belangrijk. Omdat, ik zeg weer ons, maar in ieder geval het Spaans sprekende gedeelte van de wereld.
0: Ja.
1: Want dat valideert wel die muziek heel erg en ook de cultuur. Want het was altijd een soort van, vakantiemuziek. Tropisch of iets sensueels. En nu is het wel gewoon algemeen geaccepteerde popmuziek.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk zie je, ik vind het mooi dat je gebruikt het woord, het legitimeert, het valideert eigenlijk de waarde misschien ook wel daarvoor. Dat doet het overigens niet alleen dit jaar, ik noem natuurlijk wel expliciet 2026, maar dit is niet de eerste keer dat Bad Bunny de meest gestreamde artiest op Spotify is. Dat was die ook in 2020, in 2021 en 2022 dus ook al. Je had het net al even over zijn stijl, dus hij brengt best nou ja, toch maatschappelijke boodschap. Misschien een beetje politiek ook, waar hij tegenaan zit met genderrollen die hij probeert te benden. Zou je zeggen dat Latin music ook politiek is, als je dit zo ziet, Michael?
1: Ja, ook daar ligt het weer aan genre. Reggaeton heeft wel meer raakvlakken met hip-hop. Hmm. En daar merk je wel, via een Bad Bunny dus, dat er wel een stukje politiek in komt. Weet je? Ja. Dus dat vind ik heel fijn eigenlijk. Want ik vind wel dat er een stem moet zijn. Maar als ik heel eerlijk ben, dat is wel gaan verwateren sinds de jaren 70. Want in de jaren 70 en ook een beetje 80... was er vanuit de salsa juist heel erg politiek. En dat vond ik, dat vond ik echt heel mooi, ook heel sterk. Daarom luister ik ook heel graag naar die muziek.
0: Hmm.
1: Omdat daar ook expliciet wordt gesproken over de geschiedenis, over slavernij, over de ongelijkheid tussen de verschillende volkeren binnen al die landen ook nog eens.
0: Hmm.
1: Over corrupte politici, over de bendes, het geweld in landen.
0: Ja.
1: En dat was veel meer toen de tijd.
0: Hmm. Waarom is misschien dat weggegaan, denk je?
1: Ik weet niet of het nou iets is van de tijd. Want sowieso waren de jaren 80 veel meer... was er wat rebelser dan nu.
0: Ja.
1: Maar ik heb geen idee waarom dat weggegaan is.
0: Ja. Goeie vraag. En überhaupt, zeg maar... het aannemen dat die tijd rebelser is dan nu, dat is op zichzelf. Als dat klopt, dan is het ook interessant om er dan achter te komen. Waarom is dat dan? Wat is er dan veranderd? Maar je zegt eigenlijk geen idee waarom dat nu anders is dan die tijd.
1: Ja, misschien is dat ook niet meer... zagen platenmaatschappij ook van... misschien valt dit niet te verkopen. We willen wel leuke, een beetje neutrale vakantiemuziek verkopen.
0: Ja, je zegt eigenlijk...
1: Ook als je kijkt naar überhaupt popmuziek, toch? Zeg maar in de jaren 80 had je ook veel meer anarchistische muziek. Mensen die zongen over de Koude Oorlog bijvoorbeeld. Weet je? Ja. Dat waren echt wel gewoon actuele onderwerpen die ook gewoon in de top 40 hoorden.
0: Hmm. Je zegt eigenlijk de muziek die nu geproduceerd wordt, dat het een wat commerciëlere insteek heeft dan.
1: De mainstream zeker weten.
0: Ja, dat is interessant. Goed, misschien nog wel een interessant ander punt. We hebben het er al eventjes aangestipt, maar even helemaal op het begin hadden we het erover. Wat valt nou eigenlijk onder Latin muziek? En toen hadden we al even het voorbeeld van de Iglesias-familie. Madrileen uit Spanje, telt dat dan? Nou, diezelfde discussie die laaide ook wel een beetje op met deze artiest.

0: Ja, je hoort hier de Spaanse artiest Rosalía. En zij won in 2019 tijdens de MTV Video Music Award de prijs voor de Best Latin Video voor haar nummer Con Altura. En dat zorgde voor veel discussie, want ik noemde het al even, Rosalía komt dus uit Spanje. En de discussie die een beetje opleidde was dat sommige mensen er kritiek op hadden en zeiden van ja, maar ze is helemaal niet Latin. Dat is toch alleen voor Latijns-Amerika, zou ik dan moeten zeggen, zeiden sommigen. Ik was benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Michael, naar die hele discussie die ook toen opleidde.
1: Ja, ik snap het wel, want het, zeg maar, het is een super oude discussie hoor, van wat is nou, wanneer ben je nou een Latino en wanneer niet? Mm. Wanneer mag je dat claimen en wanneer niet? Ja. Mag ik het überhaupt doen als half Nederlander? Ja, weet ik ook niet.
0: Ja.
1: Weet je? Maar goed, zij... Ik draai trouwens heel veel van haar muziek, want ik vind haar geweldig. Maar alleen... Ja, ze begon natuurlijk als een meer soort van neo-flamenco artiest. Weet je? Mm-hmm. Dus flamenco, maar dan met een modern jasje.
0: Yeah.
1: En haar echte doorbraak wereldwijd kwam wel met Con Altura inderdaad, wat een reggaeton is. En yeah, ook het liedje wat je net liet horen, dat is een merengue eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En ook dat is Dominicaanse muziek, Caribische muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, haar echte succes komt wel met dat geluid, zeg maar.
0: Ja. Yeah. Dus jij zegt eigenlijk...
1: Is het gaan appropriëren? Ja, ja. Dat vind ik niet. Maar ik snap wel de argumenten van waarom het wel is, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar dat is wel interessant. Je zegt eigenlijk, voor beide kanten valt wat te zeggen. Maar ik hoor ook dat je er muziek veel draait. Volgens mij wel tof. Volgens mij het ook wel oké vindt als ik je zo hoor. Dus,
1: ja, ik vind haar muziek echt heel nice. Ik vind haar laatste album ook heel tof. Ik draai dat niet, omdat ik dat... het is niet voor de club bedoeld, maar het is heel... het is kunstzinnig, het is echt heel mooi. Maar ik draai eigenlijk heel veel muziek uit Spanje. Want je hebt nu heel veel zeg maar urban artiesten. Je hebt Reels B. Je hebt Morat, een half Marokkaanse jongen. Je hebt dus Rosalía. Je hebt Quevedo. En zo heb je nog echt een hoop artiesten die, zeg maar, ja... toch meer Latin maken zoals jij het zeg maar zou omschrijven.
0: Ja, en ik krijg hier van onze muziek-savvy technicus ook door dat Shakira op nummer 1 staat in de top 40. Dus zo zie je eigenlijk dat er een brede rijkwijde is inderdaad van Latin muziek die zo toch doorbreekt en inderdaad steeds meer voeten aan de grond krijgt als het ware. We zien het eigenlijk breed gebeuren.
1: Shakira heeft wel het WK-liedje gehad. Hè? Dus dat heeft er cool mee te maken.
0: Kijk, fair. Oké, daarom zijn we blij dat we jou hier hebben, Michael. Je houdt ons nog even scherp op wat er dan precies achter zit. Dat is ook belangrijk. En we gaan er nog heel eventjes over doorpraten. En daarvoor wil ik heel snel gaan kijken naar de laatste luisteraarsvragen die binnen zijn gekomen.
2: Vroege vragen.
0: Ja, je ontkomt er niet aan, Michael. Want je had het net al even over artiesten die je top vindt. Er is een vraag van Kim en die wil weten, wie is jouw favoriete Latin-artiest?
1: Ja, ik heb dus geen favoriete Latin-artiest, omdat ik... Latin is zo breed. Dus ik vind Bad Bunny echt geweldig. Dat is wel een beetje makkelijk om te zeggen. Maar ik vind hem wel echt heel goed. Ik vind Daddy Yankee nog steeds een van de beste.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind een van mijn helden is eigenlijk Rubén Blades. Is een Panamese songwriter ook. Maar ook zanger, politicus. Ik heb zelfs een stukje tekst op een arm getatoeëerd van wat hij heeft gezongen.
0: Echt?
1: Ik vind Willy Colón heel...
0: Wat heb je getatoeëerd?
1: Hij heeft een liedje en dan zegt hij... La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En dat is, is een beetje moeilijk te vertalen, maar het is in ieder geval... Ja, Google het maar, zou ik zeggen. Het is ook het liedje wat eraan vasthangt.
0: Ik snap dat het niet perfect te vertalen, maar een kleine vertaal geeft, zou je dat kunnen doen voor de mensen die echt, niet begrijpen?
1: Het leven geeft je verrassingen en de verrassingen geven je leven of zo. Zeg maar zoiets. Even heel, heel ruw vertaald hoor.
0: Ja, maar super mooi. Ja. Dat kan ik me voorstellen.
1: Ik vind de muzikant Willy Colón gruwelijk. Niet de persoon, want hij is een hele rechtse foute meneer geweest.
0: Okay.
1: Maar zijn muziek, dat is voor mij een soort van life-changing. En Hector Lavoe, dat soort salsa-artiesten vind ik... als ik daar nog naar luister, nu kan ik er nog steeds met mijn 20, 26 oren naar luisteren. Oh, als ik van, oh wow.
0: Wow.
1: Ja, de content is zo actueel, zo mooi. En de muziek ook Ja. Je kan er ook gewoon naar luisteren zonder te verstaan. En denk je, oh, het is krachtig.
0: Ja, supermooi.
1: Hey, ik vind Juan Luis Guerra is ook voor mij een eeuwige legend.
0: Die je vet vindt. Ik heb hier wel nog een vraag ook van Rana. En zij zegt, als mensen die nu luisteren naar dit uur denken, goh, ik wil meer weten van deze muziek en de cultuur omheen. Heb je dan instaptips voor ze? Ze hebben sowieso al luistertips, want je hebt net een hele rits aan artiesten die vet zijn genoemd. Maar instaptips om je dit meer eigen te maken. Let in muziek, wat zou je zeggen?
1: Oké, nu komt het reclamemoment. Ik zou zeggen, kom een keer langs naar Fiesta Macumba. Dat doen we door heel Nederland. En dat kun je gewoon op fiestamacumba.nl kijken of op alle socials. Mm-hmm. En waarom zeg ik dat? Niet natuurlijk omdat je gewoon gezellig een ticket voor mij gaat kopen. Maar ook omdat wij, zeg maar, we draaien heel breed. Dus als in van, het is niet heel specifiek, soort van heel, te gericht op één groep mensen, zeg maar. We draaien wel echt voor de Spanjaarden ook. En ook voor de diverse Latino's. Maar ook voor de Hollandse mensen. Ja. En daar noem ik even de non-Latino's mee. Die, zeg maar, het heel leuk vinden, maar nog niet heel erg bekend erin zijn. Er zit genoeg herkenbaarheid erin.
0: Ja.
1: En het wordt ook op een meertalige manier gepresenteerd door ons MC. Weet je, die, waardoor je denkt, oké, dit is sympathiek. En dan heb je ook nog een salsa-zaal waar je naartoe kan. Dus dat is wat ik altijd zeg. Maar je kan ook bijvoorbeeld, als je zegt van, je bent misschien wat ouder en je denkt van, nou, ik vind de club een beetje intimiderend. Raad ik altijd aan, zoek een salsa-dansschool.
0: Ja, leuk.
1: Het is een hele leuke manier om ook met andere mensen in contact te komen. Ja. Dansen, nou, het is sowieso goed voor je om te bewegen. Je stappenteller gaat er van omhoog. En je kan op een hele laagdrempelige manier wel in contact komen met in ieder geval een vorm van Latin.
0: Ja, dus eigenlijk voor iedereen wat wils op die feestjes die hebben. En anders, als je echt inderdaad niet naar de club wil, dan gewoon lekker naar een salsa school in de buurt. Ik wil je ontzettend bedanken. Dankjewel DJ Michael van Dam. Super fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. En dit was Vroeg van vrijdag 21 augustus. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Het programma kun je terugluisteren als podcast. Maar voor nu gaat je ochtend eerst verder met het NOS Radio 1 Journaal.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is vrijdag 21 augustus. In Pakistan is oud-premier Imran Khan vanuit de gevangenis naar het ziekenhuis gebracht. Maar inmiddels is hij ook alweer terug in zijn cel. En in Sittard heeft de politie een man neergeschoten. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
5: De man is neergeschoten op het stationsplein in Sittard, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is niet duidelijk. De man werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het is een man van 34 uit Nijmegen. Het gebeurt niet vaak dat de politie gericht op iemand schiet, gemiddeld 1 à 2 keer per maand. De Rijksrecherche onderzoekt altijd of dat terecht was. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden aan boord neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord zouden 2 piloten en 6 passagiers zijn. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Volgens onder meer Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland ondermijnt het bouwplan de mogelijkheid voor een Palestijnse staat. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat het ook precies de bedoeling is. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten en riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal maar onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot 1 jaar cel. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer opnieuw een vrij wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe ook zon. En het wordt 18 tot 21 graden.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Grote opwinding in Pakistan. De populaire Pakistanse politicus Imran Khan, die een gevangenisstraf van 14 jaar uitzit, is gisteravond uit zijn cel gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zou hij een uur geleden weer zijn teruggebracht. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema. Davy, waarom zit hij nou toch weer in zijn cel?
6: Ja, dat was wel een beetje tegen de verwachtingen in, want hij is al een jaar lang niet bezocht door dokters of familieleden of zijn eigen advocaten. Dus er gingen geruchten op het laatste moment zelfs dat hij al zou zijn overleden en dat daarom de Pakistanse overheid niemand toelaat om dat niet naar buiten te brengen. Dus er waren echt grote zorgen over zijn gezondheid. Maar nu staat hij dus binnen enkele uren alweer buiten. Waarom is niet duidelijk. Het is wel duidelijk dat de Pakistanse overheid niet wilde dat hij naar het ziekenhuis zou gaan. Het is op last van de rechtbank. Die gaf de overheid daar 48 uur voor je afgelopen dinsdag.

0: hij niemand toelaat om dat niet naar buiten te brengen. Dus er waren echt grote zorgen over zijn gezondheid. Maar nu staat hij dus binnen enkele uren alweer buiten. Waarom is niet duidelijk. Het is wel duidelijk dat de Pakistanse overheid niet wilde dat hij naar het ziekenhuis zou gaan. Het is op last van de rechtbank. Die gaf de overheid daar 48 uur voor afgelopen dinsdag. En dat liep dus bijna af. Dus ze hebben daarmee aan voldaan aan de wens van de rechtbank om hem te laten gaan naar dat ziekenhuis. Maar het was dus maar kort.
1: En waarom moest hij naar het ziekenhuis, ook volgens die rechtbank?
0: Ja, hij had dus heel lang geen contact gehad met familie. Dus mensen wisten gewoon niet hoe het met hem ging. En er gingen dus echt geruchten dat hij al zou zijn overleden, of in ieder geval in een zware staat zou verkeren. In ieder geval wat duidelijk is dat zijn zicht steeds slechter wordt. Hij zou bijna het zicht in één oog helemaal verloren zijn. Maar daarvan zegt de overheid steeds, nee, het valt allemaal wel mee. We bezoeken hem vaak en volgens onze rapportages is zijn gezondheid niet zo heel slecht.
1: Speelt het dus dan wel meer dan alleen maar zijn gezondheid?
0: Ja, het gaat vooral over de relatie die Khan heeft met de huidige machthebber in Pakistan. Dat is eigenlijk één man, dat is legerleider Asif Munir. Hij zou, als hij het zou willen, heeft hij de macht om alle aanklachten die nu nog tegen Khan lopen en waardoor hij nog minimaal 14 jaar in de gevangenis moet zitten, zou hij zo kunnen oplossen. Zou hij kunnen zeggen van oké, dit vegen we weg en hij kan weer naar buiten. Maar hij is gewoon een te grote bedreiging. Khan is enorm populair, heeft nog gewoon een hele grote achterban. Niet alleen door zijn politieke verleden, maar hij is ook de enige die Pakistan de Wereldcup bezorgde. Dus dat heeft een onwisbare indruk achtergelaten bij heel veel Pakistanen. Dus hij is een bedreiging. En die stap naar het ziekenhuis werd eerst gezien als een mogelijkheid om misschien te gaan onderhandelen tussen de partij van Khan en de regering om misschien zelfs tot eventuele vrijlating te komen. Maar ik denk dat die deur nu weer dichtgeslagen is met een hele snelle terugkeer naar de gevangenis.
1: Ja, het leger heeft dus echte macht in Pakistan, hè? Maar toont dit dan aan dat Imran Khan echt nog wel in staat zou zijn om zoveel mensen op de been te brengen? Of dat ze daar in ieder geval bang voor zijn?
0: Nou, we gaan dat zien op 27 september, want dan heeft zijn partij weer opgeroepen tot een nationale mars. Ze willen dan opkomen voor gaan dat hij in ieder geval in beroep mag gaan tegen de aanklachten die er allemaal nu lopen. Dus dat kan hij helemaal niet. Hij zit vaak in isolatie. Er zijn ook zorgen over zijn mentale gezondheid. En zijn achterban wil dus op 27 september daar weer de aandacht op vestigen. Hij zit nu bijna 3 jaar vast. Dus bijna in afzondering van zijn familie, van zijn advocaten. En we gaan het zien hoe groot die achterban is, ook na 3 jaar nog. En of het hen lukt om echt een vuist te maken, om indruk te maken op de Pakistanse regering.
1: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerma.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 6:07. In Goedenavond Nederland was minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink. Hij riep eerder zogenoemde weigergemeenten op het matje omdat ze achterlopen met de uitvoering van de spreidingswet. Die gemeente moet op gesprek komen bij het ministerie om uitleg te geven over waarom ze geen of te weinig asielzoekers opvangen.
3: Het gaat uiteindelijk om 109 gemeenten die tot nu toe geen enkele opvang bieden. Dus het zijn nogal wat gemeentes waar we mee het gesprek voeren. En dat proberen we op een goede manier te plannen. Daar zit niet een andere strategie achter dan dat alle gemeentes gewoon op enig moment aan de beurt zijn. En op die manier komen ze allemaal in beeld en gaan we hier een vervolg aan
4: geven. En doet u die gesprekken zelf?
3: Nee, die 109 gemeenten is net iets te veel. Dus dat wordt door mijn departement worden die gesprekken gevoerd.
1: Een van de gemeenten die wel asielzoekers opvangt is Delft. Alexander Pechtold, burgemeester van Delft, heeft begrip voor de tijdsduur van het proces.
5: Dat is een proces wat je ook niet even in een paar weken doet. Dus ik heb niet zoiets van schiet eens op. Ik ben heel blij dat er nu duidelijkheid is, in tegenstelling tot het vorige kabinet, dat er nu wordt gezegd, alle gemeenten dienen zich daar aan te houden. En ieder kan inderdaad zo zijn eigen redenen hebben waarom het wat minder snel of wel gaat. Ja. Maar het is een gezamenlijke opdracht. En dat betekent ook dat gemeenten die wel al meedoen en dat al jaren doen, zoals bijvoorbeeld mijn gemeente, dat die dan ook de steun in de rug voelen.
1: In Nieuwsuur aandacht voor de rechtszaak tegen de website Funcaps. Die verkocht zonder vergunning kalmerings- en verdovingsmiddelen. Het Openbaar Ministerie denkt dat bij nog 3 personen bewezen kan worden dat ze zijn overleden door middelen die via Funcaps zijn gekocht. Daarmee komt het aantal sterfgevallen dat verband houdt met Funcaps op 21. toxicoloog Jan Tiet.

0: Advocaat legt uit hoe je kunt aantonen of een overlijden is veroorzaakt door een overdosis.
1: Wel, je moet kijken naar de resultaten. Als je als toxicoloog op het einde van de rit één stofje vindt in een heel duidelijke overdosis en de afwezigheid van elke andere stof, ja, dan heb je goede argumenten om te zeggen, kijk, het overlijden kan gezien worden in een toxicologische context van overdosis. We zijn altijd heel voorzichtig. U was er niet bij, ik was er niet bij. Daarom zeggen we, het kan gezien worden. Er zijn elementen om dat te veronderstellen.
0: Toch is het volgens Tietgat moeilijk om een overdosis door specifieke stoffen te bewijzen.
1: Als ik praat uit ervaring en de realiteit, in vele gevallen praten we dus over een gecombineerde cocktail van overdosissen, waar dus ook alcohol in het spel is, waar de klassieke drugs eventueel ook zijn ingenomen. Denk aan cocaïne, denk aan speed, denk aan ecstasy. En dan begrijpt u dat het causaal verband met één stofje dat bijvoorbeeld inderdaad bij Funcaps gekocht en geleverd is, dat die bewijswaarde natuurlijk veel minder sterk wordt.
0: Kun je het slagen van een blind date voorspellen? Daar ging het over in De Rode Draad. Hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden, Mariska Kret, vertelde over een experiment. Mensen die elkaar nog nooit hadden gezien werden tegenover elkaar gezet met een gordijn ertussen. Daarna konden ze elkaar kort zien en die momenten werden nauwkeurig gemonitord met apparatuur.
2: En wat je dus zag, was dat sommige koppels op fysiologisch niveau heel erg op dezelfde lijn lagen of kwamen te liggen. Dus je zag dat die hartslagen langzaam naar elkaar toe gingen en ook dat opgewondene, dat ging synchroniseren.
0: Volgens Kret waren juist die aspecten cruciaal voor de slagingskans van de date.
2: Er werd veel geflirt, er werd ook heel veel emotie geuit. Vrouwen die glimlachten bijvoorbeeld heel veel, die bewogen heel veel. Maar niets van dat alles was echt voorspellend voor het slagen van die date. Het was juist dat onbewuste, dat gelijk gaan lopen van het fysiologische waar je geen controle over hebt, dat de beste voorspeller was van of het zou werken of niet.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Emerald, Back It Up. Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over onervaren brugklassers op de fiets. Dat lezen we in het AD.
1: Ja, want pakweg 200.000 kinderen gaan deze weken natuurlijk voor het eerst naar de middelbare school. En velen zullen op de fiets komen, maar de vraag is, kunnen ze een beetje veilig manoeuvreren in het steeds drukker wordende verkeer? Want hoewel 97% van de kinderen in ons land in een straal van 2 kilometer van een basisschool woont, dus zeg maar het voorland van waar ze nu naartoe gaan, worden ze steeds vaker met de auto gebracht. En dat moet anders, vindt Veilig Verkeer. We zien achtergroepers op het verkeersexamen die niet eens een fiets hebben, zeggen ze tegen het AD. De organisatie roept daarom op kinderen al jong te leren fietsen. Daardoor worden kinderen volgens VVN vaardiger en zelfverzekerder in hun deelname aan het verkeer. Een rechter in Amsterdam heeft de deur opengezet voor honderden bezwaarmakers tegen de aanmaning voor een verkeersboete. Daarover schrijft de Telegraaf. Zo kreeg een foutparkeerder in Amsterdam pas van een boete te horen toen de aanmaning al op de deurmat viel. De boete was in de berichteninbox van Mijn Overheid gekomen, maar de bestuurder had naar eigen zeggen helemaal geen mailtje erover gehad. Doordat de gemeente niet kon aantonen dat de melding wel was verzonden, ging de aanmaning, die overigens maar 9 euro was, de prullenbak in. Het gaat om het principe, zegt de bezwaarmaker tegen de Telegraaf. Door de uitspraak kunnen er in de toekomst meer aanmaningskosten worden teruggedraaid. Een virusremmer die al jaren wordt voorgeschreven aan zwaarzieke grieppatiënten op de intensive care lijkt niet of zelfs juist averechts te werken, dat meldt de Volkskrant vandaag. Onderzoekers die de virusremmer Tamiflu tegen het licht hielden ontdekten dat het medicijn bij gewoon zieke mensen de griep wel degelijk iets bekort, maar bij de allerziekste is dat niet het geval. Volgens onderzoekers is er 98% kans dat het middel erger is dan de kwaal. Omdat het griepseizoen er weer aankomt, is het rapport versneld naar buiten gebracht. De richtlijnen moeten worden aangepast, zegt de Nederlandse coördinator van dat onderzoek tegen de Volkskrant. En Rijkswaterstaat is in Trouw voorzichtig optimistisch door de regen van afgelopen week. Doordat het ook in Duitsland en Zwitserland regent, komt er meer water via de grote rivieren ons land binnen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de scheepvaart die nu behoorlijk wordt gehinderd. Hoeveel water er de komende weken bijvoorbeeld via de Rijn binnenstroomt is volgens Rijkswaterstaat nog lastig te zeggen. Verwacht wordt zo'n 750 tot 800 kuub per seconde, maar dat is maar de helft van wat er normaal binnenstroomt. Er zal volgens Rijkswaterstaat een natte herfst en winter nodig zijn om het tekort aan water door de extreme droogte enigszins te compenseren, zeggen ze tegen Trouw.
2: NPO
3: Radio 1.
2: NOS Radio 1-journaal.
0: Gisteravond speelden Ajax en FC Twente hun heenwedstrijd in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax deed dat in een prachtig decor tegen de Zwitserse FC Sion. Zo vertelt commentator Amo Asolo.
4: Ajax begon heel aardig aan de wedstrijd aan de voet van de Zwitserse Alpen in Sion, maar maakte geen goal en kwam zelfs op achterstand in de eerste helft door Surdes. Dat was een probleem voor Ajax dat wel in de tweede helft orde op zaken stelde. Ajax speelde goed naar rust, maakte een prachtige goal via Julian Brandt, kwam daarna nog op voorsprong 1-2. Via een penalty wisten de Zwitsers wel langzij te komen, maar daarna was er die grote spits uit Lagos, Nigeria, Tolu. Hij viel in, hij maakte de 2-3, stond aan de basis van de 2-4 en dankzij zijn uitstekende invalbeurt doet Ajax goede zaken in Sion. Wint het met 4-2 en moet het zich normaal gesproken zonder al te veel problemen volgende week in Amsterdam gaan plaatsen voor de league fase van de Conference League.
0: FC Twente wist vooraf dat het de handen vol zou hebben aan Karabach uit Azerbeidzjan. De thuiswedstrijd liep dan ook niet goed af, vertelt Jan-Vincent van Zuiden.
5: Een fluitconcert voor FC Twente na afloop van de thuiswedstrijd tegen Karabach. Het is geen spektakelstuk in de eerste helft. Heel weinig kansen. Twente krijgt er eentje via Piazza. Maar de bal wordt gered en na rust komt Twente eerst heel goed weg met de bal op de paal van Kadi. Het is een waarschuwing, maar Twente laat zich toch verrassen. Want een paar minuten later schiet Kadi de enige goal van de wedstrijd binnen. Twente probeert het nog wel met een aantal invallers. Er komen ook wel kansen, maar echt heel makkelijk gaat het niet bij FC Twente. Dat een hele lastige opdracht tegemoet gaat in Azerbeidzjan. Want ze verliezen thuis met 1-0 van Karabach. Volgende week de return.
0: Er is dus nog genoeg om voor te spelen, weet ook Twente-trainer John van der Brom.
6: Ik denk dat we sowieso tegen een hele goede tegenstander hebben gespeeld. Die ook vanavond weer heeft laten zien dat ze heel goed overweg kunnen met de bal. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik bij ons vanavond het een beetje gemist heb. In balbezit, dat we de goede keuzes hebben gemaakt. En als je dit soort wedstrijden speelt, dan is het in eerste instantie altijd belangrijk dat je gesloten defensie houdt. Ik denk dat we daar nog redelijk tevreden over kunnen zijn, gezien het aantal kansen wat we hebben weggegeven. Maar aan de andere kant, wij staan voor meer dan alleen maar verdedigen. Dan heb je gewoon 11 spelers op het veld nodig die er goed in zitten, die top zijn om uiteindelijk een wedstrijd als deze te kunnen en te mogen spelen. En ik heb vandaag niet dat gezien bij ons. Dus in mijn optiek waren er te veel spelers onder hun niveau. En dan krijg je het dus heel lastig en heel moeilijk tegen nogmaals een hele goede ploeg als Karabach. En dat geeft mij ook weer moed richting volgende week. Omdat ik denk dat wij zoveel beter kunnen als dat wij vanavond hebben laten zien. En als we daartoe in staat zijn in een uitwedstrijd. En dat wordt niet makkelijk, laten we dat voorop stellen. Maar ja, daar kun je altijd, of daar moet je altijd in blijven geloven. Omdat gezien een fase in de wedstrijd dat we ook hun het moeilijk hebben kunnen maken. En ook wij toen een aantal kansen kregen om minimaal gelijkmaker te maken. Alleen dat is niet gebeurd. En dan verlies je 1-0. En ja, dat is een hoop werk voor ons richting volgende week, absoluut. Maar nogmaals, mij houdt op de been dat we veel beter kunnen als dat we vanavond hebben laten zien. Zowel individueel, maar ook als team.
0: Volgende week dus de return in Azerbeidzjan. Het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd en daarom gaat het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis. Ditmaal gaat het ook maar naar één plek, Japan. Dat is geen toevallige bestemming, zag correspondent Anoma van der Veren.
3: Met korte tikken probeert Akihiko Maeda een van de beroemdste gezichten ter wereld uit een houten paneel tevoorschijn te halen. De tulband, de half geopende mond en natuurlijk de parel. Het is zijn versie van Vermeers Meisje met de parel. Hij maakt hier een opdracht van de Nederlandse ambassade, vertelt hij, omdat het echte schilderij na 14 jaar weer in Japan is. En ook precies in zijn stad, Osaka.
7: Ja, ik was
3: ja, dat maakt me natuurlijk enorm trots als inwoner hier, dat het hier bij een museum bij mij in de buurt zelfs komt te hangen. Maar het is natuurlijk niet makkelijk. Vermeer werkt met licht en zachte kleurovergangen. In hout wordt iedere inkeping een echte schaduw, vertelt hij. Ja, maar hij moet voorkomen dat het gezicht te hard of te diep wordt. Maar juist een beetje die vaagheid van Vermeer vasthoudt. En dat is precies wat deze opdracht zo lastig maakt. Vermeer schilderen nauwelijks scherpe lijnen rond de haar neus, haar mond, de oorbel. De parel bestaat zelfs uit een paar lichte verfstreken. Maar bij Maeda bepaalt iedere millimeter hoe het licht valt. En daarmee dus ook haar uitdrukking. Normaal maakt hij houtsnijwerk voor Danjiri. Het zijn die enorme festivalwagens vol met krijgers, draken en enorme veldslagen uit het verleden. Hij heeft er 10 jaar over gedaan om dat te leren. En tijdens een van zijn studiereizen in 2022 bezocht hij daarvoor ook het Mauritshuis. En daar bekeek hij niet alleen de schilderijen, maar ook bijvoorbeeld de houten lijsten en het houtsnijwerk. Maar natuurlijk het meest indrukwekkende wat bij hem achterbleef was het Meisje met de parel. Zijn samen naar de officiële opening van de tentoonstelling in het Nakanoshima Museum hier in Osaka dus. De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers. Dus moet je voorstellen, dat is bijna 1 op de 100 Japanners.
7: En ook nu was de belangstelling zo groot dat het kaartjesysteem tijdens de voorverkoop van slag raakte, vertelt organisator Reiko Horikoshiyama. De gewone verkoop hebben we dus vervangen door een loterij, dat je op een vaste dag en een vaste tijd kan komen. En aan de museumkassa zijn helemaal geen dagkaarten meer verkrijgbaar. Rond het schilderij is bovendien een complete industrie ontstaan van Nijntje knuffels met blauwe tulband en Vermeer blauwe snoepjes. Smaak onbekend tot een echte pareloorbel die meer dan 100.000 euro kost. Je hebt hier van alles. Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. En ook Maida zover te krijgen om dus maandenlang te werken om juist die ene vluchtige blik in hout vast te leggen. En nu staan zijn houten meisje en het origineel voor even samen in dezelfde stad.
0: Een verslag van Anoma van der Veer. Het is 6:55. Gisteren hadden we het hier achter de schermen over de eerste plaat die we zelf kochten. Mm-hmm. Dat kwam door Spargo, dat werd gedraaid. Dat was namelijk mijn eerste LP. Maar jij, Katrien, jij had een andere.
8: Jazeker, als dit, want ik was natuurlijk een bakvis van 13 en helemaal gek van John Travolta en Saturday Night Fever, de film ja. geweest. En dus die LP, dat was, die heb ik grijs gedraaid. En er stonden zoveel nummers op. En het was zo geweldig dansen in de disco op al die nummers. Dus ik heb er eentje uitgezocht. Naar de plaat genoemd eigenlijk. Night Fever.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
2: In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het gebeurde kort voor de landing op het militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. Over de oorzaak van de crash en het lot van de inzittenden is niets bekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting. Die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen. Jongeren onder de 18 die alcohol drinken of baldadig zijn krijgen van de handhavers de keuze mee naar Halt of een boete. En de eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst, zoals Cuba. Het is de bedoeling dat de VS dit jaar 1200 migranten naar Liberia stuurt. Het weer is opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: De overheidsschuld van Amerika heeft een recordhoogte bereikt. $40 biljoen. Zo'n Amerika-econoom.
3: Ster. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Woensdag kwam de Amerikaanse overheidsschuld voor het eerst boven de $40 biljoen uit. Oftewel 40 met 12 nullen erachter. President Trump beloofde tijdens zijn eerste presidentschap de overheidsschuld volledig weg te werken juist. Maar daar kwam weinig van terecht. De schuld is inmiddels bijna verdubbeld en blijft naar verwachting oplopen. Amerika-econoom bij de Rabobank, Philip Marij. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Hoe komt het dat die schuld zo snel oploopt nu?
14: Nou, de schuld was natuurlijk al hoog doordat Amerika natuurlijk structureel te veel geld uitgeeft. Relatief te weinig belasting heeft. En er zijn geen duidelijke plannen om dat te veranderen. We hebben natuurlijk nu zitten in een geopolitiek lastige situatie waarbij we ook nog een oorlog met Amerika, een oorlog met Iran heeft. Waardoor de kosten verder oplopen en meer geld geleend moet worden.
1: En is het dan alarmerend dat die grens van 40 biljoen bereikt is?
14: Nou, het getal zelf is groot. Alleen de grootste zorg bij beleggers is dat er niet een duidelijk plan is hoe we op termijn die Amerikaanse overheidsfinanciën onder controle gaan brengen. Want zoals ik al zei, ja, de defensieuitgaven zullen alleen nog maar stijgen, gezien de situatie in de wereld. En bovendien is er binnenlands, zowel bij de Democraten als de Republikeinen, weinig bereidheid om te bezuinigen.
1: Ja, en de rente die is natuurlijk ook omhoog gegaan.
14: Ja, en dat is natuurlijk een van de redenen waarom die rente omhoog is gegaan. Beleggers maken zich daar zorgen over. Komt bij dat we natuurlijk met hoge inflatie zitten, mede door de situatie in de straat van Hormuz. En ten derde, we hebben natuurlijk ook een AI-boom op dit moment. Het is natuurlijk een sterke vraag naar het bouwen van datacenters en dergelijke. Nou, daarvoor hebben bedrijven geld nodig. Die lenen dat ook op de kapitaalmarkt. Dus de overheid en bedrijven, ja, die vechten eigenlijk om die beleggers.
1: Dat oplopen van die schulden van de overheid, is daar dan iets aan te doen? Ja, eigenlijk geeft u eigenlijk al aan bijvoorbeeld meer belasting heffen, maar dat willen ze dus niet.
14: Nee, dus de Democraten zijn nog wel bereid tot enige belastingverhoging. De Republikeinen zeker niet. Maar als het op bezuinigen aankomt, ja, dan wil men vooral bezuinigen op de prioriteit van de andere partij. Maar ja, het echte probleem, hè, bijvoorbeeld de Social Security en Medicare, hè, dus laten we zeggen de Amerikaanse welvaartsstaat, ja, die wordt onbetaalbaar, dat weten we al heel lang. Alleen ja, er gebeurt niets aan. En de echte, laten we zeggen, haviken in het congres, hè, dus de mensen die iets aan wilden doen, die zijn inmiddels verdwenen.
1: Maar het betekent dat het hele gezondheidszorgsysteem, de financiering daarvan, wat er al was, wat in vergelijking met Europa natuurlijk al minimaal is, dat misschien wel dreigt te verdwijnen?
14: Waarschijnlijk niet, hè, want geen van beide partijen durft er iets aan te doen. Hè, dus ze gaan er niet op bezuinigen. Tegelijkertijd, ja, zeker de Republikeinen willen geen belasting verhogen. Dus ja, per saldo komen beide partijen er niet uit en blijven die kosten alleen maar oplopen.
1: En andere instrumenten om het omlaag te brengen, hebben ze niet?
14: Je zou kunnen denken aan het verminderen van het ambtenarenapparaat. Nou, daar is al een poging toe gewaagd. Nou, dat heeft uiteindelijk betrekkelijk weinig opgeleverd. Je hoort nu Scott Bessent, de minister van Financiën, die wil hier en daar nog wat gaan bezuinigen in programma's die, laten we zeggen, en waste zijn, hè, dus overbodig. Maar dat hebben we al eerder gehoord en daar komt uiteindelijk weinig uit. Maar de echte, laat zeggen, de heilige huisjes, daar durft men niet aan te komen. Hè, zeker in verband met de verkiezingen.
1: Is het iets wat Amerikanen nou voelen of is het een beetje ver van mijn bedshow voor hun?
14: Nou, het is wel iets wat Amerikanen weten, maar het is natuurlijk, laat zeggen, minder direct dan de gestegen benzineprijzen. En dat is iets wat Amerikanen direct raakt. En waar ze natuurlijk ook eigenlijk meer prioriteit bij leggen.
1: Ja, maar Trump had juist beloofd om de staatsschuld weg te werken. Dus wat doet dat dan met hem?
14: Nou ja, goed, Trump heeft natuurlijk, is natuurlijk in een situatie terechtgekomen met Iran. Waardoor de defensiekosten alleen maar gaan oplopen. En waardoor ook de inflatie is opgelopen. En dus wat dat betreft zie je wel vaak dat presidenten aan een termijn beginnen en dan door de internationale situatie vaak keuzes moeten maken die anders uitpakken.
1: Is het iets waar wij in Europa en in Nederland dus nog ook last van kunnen krijgen?
14: Nou ja, het probleem is de Amerikaanse markt voor overheidsobligaties is eigenlijk het anker van de internationale financiële markten. Daar ontstaat nu een hoop onrust. En dat is natuurlijk slecht voor het financiële stelsel. Het zou uiteindelijk ook tot meer onrust op andere financiële markten kunnen leiden. En dat zou bijvoorbeeld ook zijn consequenties kunnen hebben bijvoorbeeld voor de Nederlandse aandelenmarkt. En dat raakt Nederlandse beleggers natuurlijk direct.
1: Ja, want zijn er al beleggers die vanwege die hoge staatsschuld in Amerika dan maar geen Amerikaanse obligaties meer kopen?
14: Nou, je ziet eigenlijk al een tijdje dat er wat, laten we zeggen, diversificatie optreedt. En dat men probeert alternatieven te vinden. Het probleem is dat dat behoorlijk lastig is. Dus men blijft die obligaties wel opkopen. Alleen men vraagt dan wel om een hogere rente. En dat is nu wat er gebeurt. Nou, daar wordt het ministerie van Financiën in de VS zenuwachtig van. Hè. Vandaar ook dat ze van de week hebben geprobeerd om die rente weer omlaag te duwen. Maar ja, dat heeft maar één dag geduurd.
1: Dank. Amerika-econoom Philip Marij.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo is inmiddels een van de grootste uit de geschiedenis. Er zijn al meer dan 5000 mensen omgekomen en het einde is nog niet in zicht. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er 70.000 vaccins naar Congo worden gestuurd. Alleen die vaccins zijn voor een andere variant van ebola dan die er nu heerst. Gorben Peilman is viroloog verbonden aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
1: Ja, u werkte ook aan een vaccin tegen ebola, hè? Maar de vaccins die nu naar Congo gaan dus niet de juiste. Hebben ze er dan wel iets aan?
16: Nou, het vaccin wat ze nu beschikbaar stellen is een vaccin waar heel veel ervaring al mee is. Vanuit de eerdere ebola uitbraken. Dus dat is heel goed onderzocht dat het veilig en ook werkzaam is. Alleen het klopt inderdaad dat dat is gericht tegen zeg maar, de traditionele ebola-variant. En die is anders dan, dan de variant die nu circuleert, de Bunibujo-strain.
1: Dus denken ze dan van iets is beter dan niets?
16: Ik denk dat het een beetje op die lijn zit van dit is een uitbraak die gaat zo snel, daar moet gewoon iets voor gebeuren. En er is wat bewijs uit de wetenschappelijke literatuur en recente studies dat er misschien kruisreactiviteit is tussen het vaccin dat er is en deze nieuwe variant. Dus dat betekent eigenlijk dat als je gevaccineerd bent met dat vaccin, dat je ook antistoffen aanmaakt die misschien die Bunibujo variant ook zouden kunnen neutraliseren. En als dat echt zo is, als dat ook echt in mensen zo is, dan zou je iets aan dit vaccin kunnen hebben. Maar dat is de grote vraag van wat ze nu aan het doen zijn. Werkt het ook echt?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje een test.
16: Het is een test en het heet ook een klinische fase 3. Dus dat is ook een test. Dus dat is testen op mensen. Normaal ga je door verschillende klinische fases, 1 tot en met 3. En in fase 3... dan ga je vaak duizenden mensen testen om te kijken of een vaccin werkzaam is. Dan is de veiligheid voor een groot deel vastgesteld. Hier is dus de vraag of het ebola-vaccin wel bescherming biedt tegen Bunibujo. Als dat zo is, hartstikke mooi. Dan helpt dit echt. Dan draagt dit echt bij aan het terugdringen van die epidemie en misschien tot een oplossing. Echter, als het niet werkt, dan kan het ook schadelijk zijn, want dan kan ook het vertrouwen in vaccinatie verdwijnen. En dat is natuurlijk het dilemma waar ook de WHO voor stond.
1: Ja, en dat vertrouwen dat is al niet heel hoog in Congo, toch?
16: Het vertrouwen is niet hoog in Congo. Je zou kunnen zeggen wereldwijd is het vertrouwen in vaccinatie is lager geworden sinds de COVID-pandemie. Dus dat zit best wel een grote uitdaging. Maar in Congo speelt ook mee dat de mensen hun overheid niet vertrouwen. Dus als de overheid dan besluit om een vaccin uit te rollen, dan is het maar de vraag hoe goed dat kan worden geïmplementeerd.
1: Er komen ook 50.000 doses beschikbaar voor verplegend personeel. Maar je kunt je dus afvragen of ze daarmee dan echt beschermd zijn.
16: Kijk, het verplegend personeel moet eigenlijk beschermd worden. Want die hebben hoog risico omstandigheden. Dus die komen met patiënten in aanraking. Die hebben wel persoonlijke beschermingsmiddelen om te voorkomen dat ze besmet kunnen worden. En toch zie je ook onder het personeel dat infecties optreden. Dus je wil hun eigenlijk extra bescherming bieden. Dat zou zo'n vaccin kunnen doen. Het is alleen wel zo, als het vaccin niet goed genoeg werkt, kan het ook zijn dat verplegend personeel zich veiliger waant dan dat ze eigenlijk zijn. En dus er moet wel heel goed gecommuniceerd worden dat het onzeker is wat dit vaccin precies gaat bijdragen.
1: Ja. Er zijn wel onderzoeken gaande naar een vaccin voor juist de Bunibujo variant. Hoe zit het daarmee?
16: Dat gaat op zich voorspoedig. Er zijn 3 klinische studies gestart met allemaal verschillende vaccinvarianten. Eentje daarvan die lijkt een beetje op wat we in de pandemie hadden op het AstraZeneca-vaccin. De andere is een mRNA-vaccin. En natuurlijk een Bunibugyo aangepaste variant van het Febo-vaccin, wat nu beschikbaar wordt gesteld. Dus daarvan is de hoop dat die wel veel betere bescherming gaan bieden. Alleen die moeten al die klinische fases nog door. Dus daar gaat tijd over.
1: Testen, ja.
16: Ja.
1: En u werkt zelf ook aan een vaccin. Hoe ver bent u daar dan mee? En wat is het verschil?
16: Wij zijn ongeveer een jaar geleden begonnen. En ons doel was om een panfilovirus vaccin. Dat dan brede bescherming moet bieden tegen meerdere varianten tegelijkertijd. En dan zou je dus in de toekomst beter toegerust moeten zijn op wat voor varianten dan opduikt. Het kan ook een totaal nieuwe variant zijn. Nou, dat onderzoek dat loopt best goed. Alleen het is echt wel onderzoek. Dus ook daar gaat tijd overheen.
1: Ja.
16: Op dit moment zijn we wel al dierstudies aan het doen en komen daar de eerste veelbelovende resultaten uit naar voren. Maar voordat daar fase 1 is, dan kijken we nog zeker wel een jaar vanaf nu op zijn vroegst.
1: Dank u wel, Cor Pijlman, viroloog verbonden aan de Wageningen Universiteit. Het gebruik van kunstmatige intelligentie bij sollicitatie zorgt voor langere wervingsprocessen. Dat lezen we bij Binnenlands Bestuur.
15: 40% van de bedrijven ervaart uitdagingen, zoals ze het zelf noemen, met AI. Ja, ze hebben het maar lastig mee. Met AI-gegenereerde cv's en motivatiebrieven. Dat gebeurt ook steeds vaker. Een groot deel daarvan vindt het moeilijk om de kunstmatige variant van een authentiek cv te onderscheiden. Doordat er nu extra controles worden uitgevoerd, duren de sollicitatieprocessen een week tot soms wel meer dan 2 weken langer. Het adviesbureau dat het onderzoek uitvoerde ziet overigens wel het nut van AI, bijvoorbeeld om potentiële werkgevers te onderzoeken of om je voor te bereiden op een sollicitatiegesprek. Maar bewerkelijk is het dus ook wel. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft naar eigen zeggen gisteren een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak, vertellen ze aan BNR. De organisatie zegt toezeggingen te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. En LTO noemt dat een belangrijk signaal. Maar ons gaat het om het resultaat. In de komende weken blijven we daarom intensief en gestructureerd met elkaar in gesprek, zeggen ze tegen BNR. Er zijn volgens LTO geen inhoudelijke details besproken, maar dat komt wel aan bod bij het gesprek volgende week. De enige slagerij van Boxmeer dreigt te moeten sluiten omdat de asielaanvraag van de dochter van de eigenaar geweigerd wordt. Slager Henk ontfermt zich samen met zijn vrouw al sinds 2022 over Aisha van 26... die te oud was om officieel geadopteerd te worden. Ze woont bij hen en werkt in de slagerij die Henk ook graag aan haar wil nalaten. Zijn klanten zeggen tegen Hart van Nederland niet te snappen dat Aisha weg zou moeten.
17: We kennen haar allemaal. Dit is... Sorry, maar ik vind ze echt heel erg.
18: Belachelijk. Een hardwerkende meid, gezellig in de buurt, die moet gewoon eigenlijk hier blijven. Hè?
19: Belachelijk.
15: Ja, het voelt natuurlijk heel oneerlijk. Het IND laat een Hart van Nederland weten niet op individuele zaken te kunnen reageren. En het Amsterdamse advocatenkantoor Stibbe heeft ten onrechte de loonbetaling aan een medewerkster gestopt vanwege een chocoladeruzie, lezen we bij RTL. De vrouw werkte sinds 2018 bij het kantoor en meldde zich vorig jaar bij de afdeling personeelszaken. Ze had namelijk het vermoeden dat een collega waarmee ze een kamer deelde meerdere pakjes chocolade achterover drukte. Dat waren pakjes die werden gebruikt voor relatiegeschenken en zo. En ook zou hij zijn lunch meermaal niet betaald hebben. Dus dat zei je erachter en dan zie je dat iemand niet betaalt. En dat ga je er dus aangeven. Ja, heel bijzonder. Toen het afgelopen kerst weer misging, maakten ze er nogmaals melding van, bij de leiding, denk ik. De relatie tussen de twee collega's verslechterde daarvoor door en de vrouw meldde zich dan ook ziek. Het advocatenkantoor stopte na een aantal maanden met het betalen van haar salaris, maar dat blijkt ten onrechte geweest. Dat moet volgens RTL nu allemaal worden terugbetaald.

0: Celeste met Love Is Back. En Celeste is een van de artiesten die dit weekend op Lowlands optreedt in Biddinghuizen. Maar naast muziek is er nog meer. Want het festival biedt ook al bijna 20 jaar ruimte voor maatschappelijke gesprekken. Vandaag femicide, oftewel vrouwenmoord. Elke 8 dagen wordt een vrouw vermoord in Nederland. Meestal door een partner of ex-partner. Bianca Pander, zij maakte de maatschappelijke programma's op Lowlands. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom was dit het thema waarvan jullie dachten dat moet aan bod komen dit jaar?
1: Nou, eigenlijk dat idee speelde vorig jaar al een beetje. Want toen was er natuurlijk echt waren er heel veel meldingen opeens in de zomer van femicide. En toen dachten we, ja, hier moet iets mee. Alleen toen zat het programma al zo vol. En toen zijn we eigenlijk gelijk gaan nadenken, oké, laat het volgend jaar op de agenda zetten. Het is zo'n belangrijk maatschappelijk thema. En femicide is natuurlijk het puntje, maar daar gaat heel veel aan vooraf. En geweld tegen vrouwen, daar wilden we het eigenlijk gewoon over hebben op het festival.
0: En centraal staat dan bij deze bijeenkomst de rol van de omstander. Waarom is daarvoor gekozen?
1: Nou, dat proberen we eigenlijk altijd te doen bij die maatschappelijke programma's. Dat we leggen uit wat het issue is. Maar we willen ook dat mensen naar huis gaan met het idee dat ze niet wanhopig zijn, dat ze nog iets kunnen doen. En de omstander kan in het geval van femicide echt veel betekenen bij geweld tegen vrouwen. Dus wat we eigenlijk aan mensen willen laten zien in de zaal vandaag, is je kunt nog ingrijpen. Je hebt de kans. Als je de rode vlaggen, de signalen herkent, dan kun je de vrouwen helpen. En dat willen we vooral laten zien, zodat je ook in actie kan komen als je dat zou willen.
0: En hoe laten jullie dat zien? Door wie?
1: Nou, we hebben een heel uitgebreid programma met echt veel nabestaanden bijvoorbeeld. Dus er zijn een aantal zussen van vrouwen die door femicide om zijn gekomen. Maar ook dames die zelf in een hele dwingende controlerelatie zaten met geweld. Dus die zelf meegemaakt hoe dit escaleert van een soort het lovebombing tot steeds meer controle tot echt geweld. En die leggen dus ook uit van ja, wat is het proces waar je dan in zit en op welk moment zou je dat ook kunnen doorbreken. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een ex-dader van huiselijk geweld. Een man die nu tegenwoordig als ervaringsdeskundige mannen helpt om ook dat patroon te doorbreken. Dus vanuit verschillende perspectieven leggen we het uit, zodat mensen in de zaal echt een idee hebben van hoe dat is om daarin te zitten, zelf als vrouw in zo'n relatie, maar ook als man, als dader. En we hebben ook bijvoorbeeld een vader van Sanne, die gaat uitleggen hoe zij is omgekomen en hoe dat is gebeurd in zijn ogen. Hoe hij dat proces heeft gezien, nu achteraf. Ja.
0: En krijgen mensen dus echt ook handvatten van waar kun je op letten? Hoe kun je merken dat iemand in zo'n relatie zit?
1: Ja, zeker. Er is ook nog een wetenschapster, Janine Jansen, die legt ook het hele proces uit van ja, die stappen die er zijn, die signalen die je kunt herkennen. En er zijn ook mensen van Veilig Thuis die bijvoorbeeld uitleggen, oké, op deze punten zou je kunnen helpen in ieder geval. Je zou er kunnen zijn. En heel veel van de nabestaanden die vertellen ook vanuit persoonlijke ervaring van kijk, deze fout heb ik gemaakt, die hoef jij niet te maken.
0: Sorry, wat wil je nog zeggen?
1: Nou, bijvoorbeeld ook een van de dingen die een van de dames mij vertelde in een voorgesprek is van ja, ik heb wel eens gewoon gezegd, ga toch gewoon weg bij die man. En dat is zo'n advies waar ze van zegt, ja, dat had ik nooit moeten doen. En want je moet gewoon bij zo'n vrouw blijven staan. Zorgen, want wat die mannen doen is vrouwen isoleren. En jij moet er juist voor zorgen dat ze niet geïsoleerd raakt. Dat is van die een van die tips die zij allemaal vandaag in dat gesprek ook gaan geven.
0: Ja, dus niet veroordelend zijn, maar openstaan.
1: Precies.
0: Jullie doen dit dus al jaren, dit soort maatschappelijke thema's op een festival waar het toch ook heel erg over plezier maken gaat. Werkt het?
1: Ja, nou, het zit eigenlijk heel vaak gewoon hartstikke vol. Het is een zaal van 500 mensen en er zijn natuurlijk superveel podia op Lowlands. Maar ja, we hebben gesprekken gevoerd over zoveel onderwerpen. En bijvoorbeeld vorig jaar hadden we programma's over ook de Oekraïne. We hebben het ook veel over geopolitiek, de Oekraïne en Gaza. Ja, die zaal zit dan echt vol en mensen luisteren een uur lang geboeid. En we proberen daar dan ook aan het einde een soort van boodschap mee te geven. Wat kan je zelf doen? En we hadden bijvoorbeeld vorig jaar bij het programma van de Oekraïne kon je daarna buiten helpen met het maken van netten. En dat gingen mensen ook doen. En die gingen daarna nog het gesprek aan met alle mensen op het podium. Ook daar over wat er in Oekraïne aan de hand is. Dus ja, het staat wel aan. Ja, zeker. Het Lowlands publiek is gewoon heel nieuwsgierig.
0: Dus femicide vandaag en wat zijn de andere 2 dagen?
1: We hebben het over de rechtsstaat, de staat van onze rechtsstaat in Nederland. We gaan het hebben over Soedan, we gaan het hebben over Europa, Iran. En we gaan het hebben over generatie Gaza.
0: Dank en succes met dit onderdeel van Lowlands. Bianca Pander.
2: Dankjewel. Dit is de jurk. Ja.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: Docs.
5: Wat je draagt staat voor meer.
6: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
5: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
6: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
5: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
7: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
5: Deze week in Docs, de slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs kort. Met deze week Helder. Hoe is het als je toegang hebt tot andere werelden?
8: Ster.
9: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
10: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
9: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
15: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: NPO Radio 1. 7 uur.
17: Astrid Kersenboom.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Rusland bombardeert nu ook distributiecentra in Oekraïne met lege schappen tot gevolg. En een uur geleden was er een aardbeving in Groningen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
18: Die aardbeving in Groningen had een kracht van 2,8 en was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend vroeg een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen. Dat krijgen ze bijvoorbeeld na vechtpartijen of een mishandeling. Jongeren onder de 18 die alcohol drinken of baldadig zijn krijgen van de handhavers de keuze mee naar Halt of een boete. In het laatste geval worden de jongeren direct doorverwezen naar een pop-up loket waar ze een eerste gesprek krijgen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort. Waardoor is nog niet duidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten op het stationsplein, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is niet duidelijk. De man werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het is een man van 34 uit Nijmegen. De politie schoot vorig jaar 14 keer gericht op mensen. De Rijksrecherche onderzoekt altijd of dat terecht was. Weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien, tussendoor ook af en toe zon, en het wordt 18 tot 21 graden.
0: Leegschappen in Oekraïne door de aanvallen van Rusland. Zometeen een Nederlandse ondernemer in Oekraïne.
3: Ster. Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien
20: uit.
19: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Nino.nl. Mis niks en sla je slag.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Business.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Oekraïne kan zich niet meer goed meer verdedigen tegen de Russische raketaanvallen. Want ze hebben bijna geen afweerraketten meer. Daarbij vallen dus dagelijks doden. En het begint ook gevolgen te krijgen voor de voedselvoorziening. De schappen van de supermarkten in Kiev raken leeg, vertelt Wessel de Jong vanuit Oekraïne.
3: De Oekraïners hebben de afgelopen tijd consequent de logistieke centra gebombardeerd van de Russische pakketbezorger Wildberries. Formeel, omdat je bij het bedrijf ook militaire spullen kunt bestellen. Maar uiteraard is het ook de bedoeling om de gewone Rus duidelijk te maken dat het oorlog is. Moskou doet nu in wezen hetzelfde en kan dat misschien nog wel beter. In Kiev zijn er bij verschillende supermarktketens nu problemen met de bevoorrading van groente, vlees en zuivel. Maar ook met de aanvoer van allerlei basispeulvruchten bijvoorbeeld. Gapende gaten in schappen zijn het resultaat. Vernietigd door de Russen, staat het te lezen hier en daar. Winkels waren de afgelopen jaren steeds goed voorzien, ondanks al het oorlogsgeweld. Maandag is het onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Sommige winkelketens verzekeren dat alles er dan weer is. Maar of dat gaat lukken, is zeer de vraag.
2: Zij Wessel de Jong. Ondernemer Arno Kleibroek woont al bijna 30 jaar in Oekraïne. Hij vertegenwoordigt onder meer Nederlandse machinebouwers. Arno Kleibroek, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Heeft u ook al lege schappen gezien?
4: Dat zien we inderdaad ook als wij naar de lokale supermarkt gaan. Dat is vooral groente en fruit, wat je merkt. Waar de schappen gewoon leeg zijn vaak. Dat geldt niet voor alle supermarkten, maar een aantal van de grotere. Daar is dat inderdaad het geval, het resultaat van de verwoesting van vooral de afgelopen maand.
2: En staan de Oekraïners daar dan machteloos tegenover?
4: Machteloos tegenover de verwoesting.
2: Ja.
4: Dus... Goed, zoals bekend is er een gebrek aan luchtafweer, wat ervoor zorgt dat er alleen al in de regio Kiev, denk ik, als je de alles bij elkaar optelt, dat een 25-30% van de logistieke centra, van de moderne logistieke centra, verwoest of zwaar beschadigd is.
2: Maar wat betekent dat de winkels gewoon straks echt helemaal leeg zijn?
4: Dat zal denk ik niet op die manier niet zo'n vaart lopen. Wat er nu gebeurt is dat veel voorraden, enorm gebrek aan opslag, dat veel voorraden aangehouden worden op de trailers, op de trucks. Of uit voorzorg op de trailers en de trucks gehouden worden en bewust niet in de nog functionerende logistieke centra wordt neergelegd, omdat dat het risico met zich meebrengt. Dat dus de boel verwoest wordt met enorme schade en wellicht faillissement van de bedrijven die daar hun spullen zouden hebben tot gevolg.
2: En zijn dit allemaal levensmiddelen die in Oekraïne zelf worden geproduceerd, gemaakt, of komt er ook het een en ander uit het buitenland?
4: Er komt ontzettend veel uit Europa, uit Nederland. Er is onlangs ook een opslag geraakt van een bedrijf dat doet veel in grote importeur van koffie. Met als hoofdleverancier een bedrijf uit Nederland. Die zijn onlangs alles kwijtgeraakt. En daar lees je dan ook, of daar hoor je van bijvoorbeeld zo'n bedrijf, dat de oproep is aan de leveranciers in West-Europa en dus ook in Nederland, om in te spelen op de situatie die in Oekraïne ontstaan is en waarschijnlijk nog veel erger wordt, door voorraden voor Oekraïnse klanten aan te houden in Europa en dus ook in Nederland, zodat er daarvan uit geleverd kan worden, zodat het risico op verwoesting van voorraden in Oekraïne tot een minimum beperkt wordt.
2: Dus dat ze als het ware de spullen rechtstreeks van een Nederlandse opslagplaats naar winkels in Oekraïne brengen?
4: Is dat naar de eindklant dus niet een maand voorraad hebben van welk artikel dan ook. Maar veel kleinere voorraden lokaal aanhouden en veel meer rechtstreeks vanuit het buitenland hier de spullen afleveren. En dit is natuurlijk, de laatste maand gaat het echt ontzettend hard. Maar het is tegelijkertijd ook niet zo dat de Russen dit nu een maand terugbedacht hebben. Het is al 4 jaar lang dat ze met regelmaat de voedselvoorziening in Oekraïne aanvallen, ook de logistiek en de opslag. Maar het is nu gewoon de afgelopen maand is een stuk intenser. Er is gisteren hier vlakbij ons

0: opslag verwoest, waar ook een Nederlandse leverancier duizenden tonnen aan groenten altijd op heeft geslagen. In dit specifiek geval was de loods wat hem betreft voor zijn spullen leeg. Maar dus die Nederlandse leverancier die heeft hier jarenlang echt ging hem duizenden tonnen opgeslagen gehad. En ja, hij is de dans ontsprongen. Ja. Maar het wordt de komende tijd waarschijnlijk nogal aanzienlijk erger.
1: Ja, vanwege dus dat gebrek aan afweerraketten. Dus hoe ziet u de komende maanden, de komende tijd?
0: Redelijk somber. Want ja, Oekraïne heeft dus gebrek aan. Het is ook het type raketten wat gebruikt worden, is nauwelijks iets tegen te doen. Die zijn echt in een paar minuten nadat ze gelanceerd worden, treffen ze doel. En dat zijn echt enorme zware explosies. Dus gisteren hebben we het zelf hier meegemaakt in de buurt. Dan staat op enkele kilometers bij ons vandaan. Maar dan staat echt alles te schudden. En dan goed, dan heb je het geluk dat je op enige afstand bent. Maar ter plekke is direct alles weg.
1: Denkt u er wel eens over na om dan toch maar weg te gaan?
0: Nee. Ja. We wonen hier net als iedereen. We wonen hier 30 jaar. We zijn na 4 jaar lang oorlog ingespeeld op de realiteit, om het zo maar te zeggen. Maar het is natuurlijk een waanzinnige situatie. Die oorlog die duurt al bijna, we zitten in het 5e jaar. En het is gewoon zaak dat om te beginnen heel Europa gewoon veel harder zijn best gaat doen om ook ten eerste van Oekraïne te blijven steunen in de oorlog tegen Rusland, maar ook om dat er gezorgd dat er een keer een eind aan komt. Want het wordt voor in Oekraïne steeds zwaarder. En richting de winter is het plaatje natuurlijk somber. We hebben het nu over de verwoesting van opslag en logistiek. Maar iedereen is er in Oekraïne al vrij zeker van dat hoe dichter we richting de winter komen, dat de elektriciteitsvoorziening en de warmtecentrales weer het doelwit worden. Net zoals ze dat afgelopen winter waren.
1: Wat u net vertelde over die leveranciers, dat zou in ieder geval een beetje helpen als die willen meewerken met dat leveren op bestelling, als het ware.
0: Ja, nou niet alleen dat het zal meewerken. Het is ook voor de Nederlandse, als we het over Nederland hebben, Nederlandse exporteurs naar Oekraïne toe. Het is ook de manier om hun klanten in Oekraïne te behouden. Want als ze niet inspelen op de ontstaande situatie, dan vallen die Oekraïnse klanten in veel gevallen zullen wegvallen, omdat ze het risico simpelweg niet kunnen nemen om spullen af te nemen uit Nederland. Dus het is voor een Nederlandse exporteur, die heeft er zelf baat bij door gewoon te anticiperen op, mee te denken met, flexibel te zijn om te zorgen dat zijn Oekraïnse klanten klant blijven.
1: Dank u wel, ondernemer Arno Kleiboek vanuit Kiev. Het is 7:12. Bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van HALT. Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen. BOA's die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs, kunnen ze dan gelijk doorsturen. Verslaggever Josephine Trehi was gisteravond op de zomerkermis in Almere, waar zo'n pop-up staat.
2: Silas is een van de BOA's hier in Almere. Vanavond bij de kermis. Hier?
3: Ja, zeker.
2: Is dat een plek waar wel wat gebeurt in de zomer?
3: Genoeg. Het is natuurlijk kermis, dus heel veel jeugd komt erop af, heel veel personen. En wij als jeugdbouwers zijn dan echt gespecialiseerd om dan hier met de jeugd aanwezig te zijn.
2: Nu is er dus iets nieuws, dat HALT een pop-up plek heeft hier vanavond bij de kermis. Dus als jullie iemand tegenkomen, een jongere die alcohol drinkt of iets anders, dan kunnen jullie hem dus of een boete geven of gelijk doorsturen naar HALT.
3: Doorsturen naar HALT, inderdaad. Nou ja, kijk. Ik vind het heel goed, want ik vind HALT een hele goede optie. HALT is natuurlijk, ik krijg vaak geen aantekening bij. En het is natuurlijk een soort tweede optie. En wij zijn natuurlijk voorstander van HALT. Want het is natuurlijk laagdrempeliger. En je geeft een jeugd de eigen soort tweede kans. Zonder dat je natuurlijk meteen een bekeuring krijgt.
2: Waar let je dan op hier?
3: Wat wij hier op letten eigenlijk. Ja, het alcoholgebruik, blowen. Met scooters mogen hier niet fietsen. Natuurlijk heel veel mensen lopen hier. Dat is natuurlijk een gevaarlijke situatie meekrijgen. Dus daar letten we vooral op.
2: Ik loop even naar een groepje jongeren toe dat hier staat.
4: Eigenlijk vind ik het wel minder. Soms wil je gewoon leuke tijden hebben met je vrienden. Maar je bent nog niet oud genoeg. En dan wordt er opeens handhaving voor je of zo.
5: Ja. Ik vind het een goed idee. Maar juist naar drukke plekken gaan. Zodat je kinderen juist kan oppakken. En ik vind het top huis.
2: Zou je een boete doen? Of zou je naar HALT?
6: Ik zou eerder een boete doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik drink. Maar ja, HALT is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan.
2: Ja, als je die boete neemt, dan krijg je een aantekening bij strafblad.
6: Oh.
7: Ja,
6: dat is wel ietsjes minder.
4: Anders voor mijn baan is zo later.
6: Dan is het wel beter, want ja, dan zit je er alsnog mee.
8: Ik loop even door naar het loket van Halt. Die staan hier met een busje, loop even naar binnen. Lara Six van Halt, hi. Ja,
9: hi.
8: Nou, tafeltje met de laptop.
9: Mm-hmm. Ja, en dit is ook echt de plek waar de Halt-medewerkers de gesprekken voeren. En daar hebben we bewust voor gekozen dat het ook een afgesloten locatie is. En die verschilt wel per evenement.
8: Ja, want jullie doen dit steeds vaker bij evenementen.
9: Klopt, inderdaad. Het verschil met een boete is dat je niet leert van een boete. Een boete betaal je en vaak ook de ouders betalen de boete. En dat is het.
8: Maar hoe gaat het een jongen van 17 die hier op een bankje een biertje te drinken, hoe gaat dit dan verschil maken voor zo iemand?
9: Het kan zo zijn dat er meer aan de hand is dan alleen het biertje wat de jongere op dat moment aan het drinken is. En daar zijn wij ook voor. Niet om te veroordelen, maar juist om ervoor te zorgen dat een jongere niet het strafrecht ingetrokken wordt, maar een buitenstrafrechtelijke afdoening krijgt. Wij vinden het gewoon zo belangrijk dat jongeren niet juist voor een foutje als een blikje bier drinken op een evenement daar een aantekening voor kan krijgen op een strafblad. Wanneer je nu wordt doorverwezen naar Halt en we zijn hier, krijg je meteen eigenlijk een gesprek ingepland. En we kunnen meteen van start met de Halt-interventie waar je in komt. En dat is gewoon zo belangrijk dat je meteen kan doorpakken en niet dat dat nog weken gaat duren. Heeft een tegengesteld effect voor de reflectie van jongeren. Dus het is geen tactiek. Het is echt om er gewoon voor ze te zijn. En eigenlijk om ze te kunnen ondersteunen en te kunnen helpen. In plaats van dat zij wel het strafrecht invallen.
8: Weer even terug de kermis op. Silas, die staat nog met wat collega's die op de fiets zijn.
3: Ja,
8: en?
3: Nee, vandaag is het heel rustig. Voor nu, ja, we zijn tot 1, dus de kermis is tot 11. Dus we gaan zien wat er nog gaat komen. Maar voor nu ziet het goed uit.
8: Maar heb je het wel eens meegemaakt dat je een jongere dus de kans gaf of een boete of naar Halt?
3: Ja, daar is heel vaak van ja, doe maar een bekeuring. Want Halt heeft natuurlijk een hele zware naam. En dan leg je uit wat Halt is. En dan kiezen ze soms ook gewoon nog voor Halt. Maar dat verschilt echt per persoon.
8: Ja. Waar ben jij meer voor?
3: Ik zelf persoonlijk vind Halt gewoon een hele goede optie. Dat is natuurlijk makkelijker dan bekeuring. En ze leren ook wat van, hoop je eigenlijk een soort laagdrempelig toch te weten wat je fout hebt gedaan. Zonder dat je natuurlijk een bekeuring krijgt en iets op je stapblad krijgt.
1: Een verslag van Josephine Trehi. De onderzoeker die de Britse hoogleraar Jason Ardie beschuldigde van plagiaat is door de Universiteit Gent geschorst, schrijft VRT.
10: Het gaat om de Amerikaanse onderzoeker Nathan Kovness. Hij noemt zichzelf een rassenrealist en staat bekend als een uitgesproken tegenstander van gelijke kansenbeleid. In een blogpost schreef hij dat Ardie plagiaat had gepleegd bij zijn proefschrift. Er ontstond, we weten het inmiddels, een mediastorm en Ardie, de eerste zwarte hoogleraar op Cambridge, nam ontslag en maakte niet veel later een eind aan zijn leven. Kovness was zelf eerder ook verbonden aan Cambridge, maar moest vertrekken na beschuldigingen van racisme. Hij werkt nu aan de Universiteit Gent, waar zijn benoeming op veel protest stuitte en nu dus voorlopig geschorst. Het Panama-kanaal gaat het aantal schepen dat dagelijks mag passeren beperken, schrijft de Financial Times. Heeft te maken met natuurlijk de droogte, veroorzaakt door weerfenomeen El Niño, schrijft de Times. En omdat het water zo laag staat, mochten schepen sinds een tijdje ook maar een beperkte lading meenemen. En vanaf half september mogen er 32 schepen dagelijks door het kanaal. Nu zijn het er 4 meer, 36. Het Panama-kanaal, die de Atlantische Oceaan verbindt met de Grote Oceaan, moet het voor het werken van de sluizen hebben van zoet water, zo schrijft de Financial Times. En er is te weinig regen gevallen om de waterstand daar op peil te houden. Twee activisten die in Hongkong jaarlijks wakens organiseren ter herdenking aan het bloedbad op het plein van de Hemelse Vrede in 1989... zijn schuldig bevonden aan opruiing, dat schrijft de BBC. Lee Chuk-yan van 69 en Cho Hang-tung van 41 kunnen daarvoor wel 10 jaar de cel in draaien. Cho zei 4 weken voor haar arrestatie tegen de BBC: dit is hoe Hongkong nu is. Als je vecht voor de democratie in een autoritair regime, word je opgepakt. En ik ben bereid die prijs te betalen. Hongkong was lang nog de enige plek waar Chinezen Tiananmen Square konden herdenken, maar omdat Peking er nu feitelijk de lakens uitdeelt, mag het daar ook al niet meer. Zeker sinds een paar jaar de Chinese veiligheidswet inging, waardoor vrijheid van meningsuiting de nek om is gedraaid. Nancy Kissinger, de vrouw van een legendarische oud-Amerikaanse minister en topdiplomaat. Henry Kissinger is overleden, meldt de New York Times. Nancy ging vaak met haar man op reis tijdens zijn werk als minister en het tweetal was bijna onafscheidelijk. En wat hebben ze wat afgereisd, denk ik ook, Astrid. Ja. Hij was natuurlijk ongelooflijk lang minister van Buitenlandse Zaken en daarna ook nog diplomaat. En ik had het er net al over, natuurlijk China. Hij was natuurlijk de man die zorgde voor de ontmoeting tussen Mao en Nixon in 72. Een legendarische diplomaat, kunnen we wel zeggen. En die tweede Kissinger waren ook een van de meest, ik zei het al, politiek invloedrijke personen in de jaren 70 in de VS. In het laatste deel van zijn memoires schreef de in 2023 overleden Henry Kissinger, 100 jaar oud was die, mijn vrouw Nancy steunde mij met haar liefde en raad. Zoals altijd was zij mijn geweten. Nancy Kissinger was 92.
1: Dus verkeersinformatie, Rijn Baartmans, goedemorgen.
7: Goedemorgen Astrid. Op de N9 Den Helder-Alkmaar is de weg in beide richtingen dicht na een ongeluk tussen Schorrel en afrit Egmond.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Gisteravond speelden Ajax en FC Twente hun eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi, want ze wisten te winnen van FC Sion met 4-2.
12: Hier opnieuw de combinatie met Brandt als aangever. Guy komt er buitenom langs. Voorzet, keeper zit best 2-1 Ajax. En dat is de goal van die spits die nog weinig indruk heeft gemaakt. 20 miljoen heeft Ajax betaald voor Marcos Leonardo. En hij komt Ajax hier in de 60ste minuut op 2-1.
1: En uiteindelijk werd het dus 4-2. Sportcommentator Jan Kees van der Kun. Die zomaar aanwinst. Een goede zet dus.
13: Ja, die lieten zich zien gisteren, want Leonardo scoorde dus. Julian Brandt deed het al en ook Tolu maakte er eentje. En dan had hij ook nog een assist op de vierde goal van Davy Klaassen. Dus vier verschillende doelpuntenmakers, 3 keer door zo'n zomeraankoop. Het waren ook allemaal mooie doelpunten, trouwens ook die van de tegenstander. Dus als je de samenvatting bekijkt, dan denk je, goh, dat was echt een heerlijke wedstrijd. Maar ik heb 90 minuten lang gekeken. En dat was toch echt niet heel geweldig. Voor zeker in de eerste helft was het heel bedenkelijk, het spel van Ajax. Ook van die tegenstander. En die Leonardo, Arman had het net over in dat korte fragment dat je net hoorde, die maakte nog geen indruk. Nee, dat klopt. Die kregen kans in de eerste helft. En die miste die op een manier waarop, ja, als je dat in de vijfde klasse doet op zondagochtend, dan word je nog uitgelachen. En hij doet dat dus in de volgende Conference League. 20 miljoen heeft Ajax ervoor betaald. Het is heel fijn in ieder geval dat hij nog een doelpunt heeft gemaakt. Wel misschien dat hij nu los is, maar er zijn bedenkingen wel rond zijn kwaliteiten. Maar goed, Ajax heeft gewonnen. 4-2. En dat hoofdtoernooi, dat gaan ze wel halen. Volgende week nog even afmaken in eigen huis.
1: FC Twente, daar wisten ze vooraf al wel dat ze de handen vol zouden hebben aan Karabach uit Azerbeidzjan. En dat hadden ze.
13: Ja, dat hadden ze aan de tegenstander en ook wel aan zichzelf. Voor 1-0 verloren. Dus dat wordt heel lastig om het hoofdtoernooi te gaan halen. Volgende week nog die uitwedstrijd lekker in Baku. Dus dat is een flinke reis. Maar ja, dat is wel pijnlijk voor Twente, voor de technisch directeur ook, Erik ten Hag. Want die had een paar weken geleden nog de uitspraak dat de Nederlandse clubs het zo verkwanseld hebben in Europa de laatste jaren. Nou, die krijgt hij keihard in zijn gezicht terug nu. Want Twente is nog niet Europa-proof. Ook dat waren woorden van ten Hag, dat hadden ze moeten zijn. En bovendien, een van de nieuwe aanwinsten, gehaald dus door ten Hag, Wout Weghorst, die heeft het nog niet. Die past niet bij Twente. Twente past niet bij hem. Het publiek heeft hem sowieso al niet met open armen ontvangen. En toen hij gisteren na een uur spelen gewisseld werd, werd er gejuicht. Dan helpt het ook niet dat Weghorst nog geen doelpunten heeft gemaakt. Dus dat is een moeizaam huwelijk. Twente niet geweldig begonnen aan dit jaar, kan je zeggen.
1: Kijken we naar het WK Hockey. De Nederlandse hockeymannen die wonnen van Japan met 4-1. Dat klinkt overtuigend, maar ze maakten het zichzelf best wel een beetje lastig, hè?
13: Ja, dat was zeker niet overtuigend. Het was een wedstrijd die nergens meer om ging. En zo stonden ze ook op het veld. Japan was beter, de nummer 17 van de wereld. En bleek een hele paar leuke hockeyers te hebben. Had misschien ook wel te maken met net eventjes een paar procentjes minder aan de kant van Nederland. Maar gelukkig gaf Nederland aan het einde nog wel wat gas, waardoor het 4-1 won. Weer 2 mooie strafcorners van Tijm en Rijnga. Dus het publiek had toch nog wel wat leuks om voor te juichen.
1: Ja, en dan verder met de tweede groepsfase vanaf vandaag. Hè? Meer tegenstand dan nog?
13: Ja, dan gaat het echt beginnen. Zeker voor de vrouwen. Die hadden natuurlijk echt nog wel een makkelijke groepsfase. Eerste groepsfase. Vandaag is India de tegenstander voor de vrouwen. Bij winst is Nederland al zeker van de halve finale. Zo snel kan het dan al wel weer gaan. Maar het is een leuke wedstrijd. Want de tegenstander die wordt gecoacht door Sjoerd Marijnen. Oud-bondscoach van Nederland. Werd daar na een korte tijd al ontslagen. Is al wel enige tijd geleden hoor. Zeker 10 jaar. Maar toch, die zal revanchegevoelens hebben. Die zal het leuk vinden om in het Wageningen Stadion te laten zien. Dat hij misschien wel tot iets leuks in staat is met India.
1: En de laatste keer de Grand Prix in Zandvoort dit weekend. Alle ogen gericht dus op Max Verstappen?
13: Natuurlijk, altijd op Max Verstappen. Zeker zijn laatste keer in Zandvoort. En wie weet wat hij nog eventjes het publiek kan voorschotelen. Sprintrace is morgen al. Dat is nieuw in Zandvoort. Nog een keertje dus extra. En dan zondag de echte Grand Prix. Hij heeft eigenlijk gisteren al de spotlights gepakt. Hè, door ineens te melden dat hij toch gaat bijtekenen bij zijn renstal. Bij Red Bull Racing. Dat zag ik niet aankomen. Maar blijkbaar heeft hij daar toch op een manier gezien dat er toekomst is voor hem bij die club. En dat kan hij dit weekend al laten zien. Hij was in Hongarije al goed met een tweede plaats. Dus wie weet hoe goed die auto gaat zijn in Zandvoort.
1: Jan Kees, dankjewel.
11: NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Manu Chao, clandestino.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
3: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
1: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Leren mediteren? Zen.nl

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: NPO Radio 1.
3: De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
4: In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust van Alaska. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is na bijna 9 maanden op zee afgelost. Een ander vliegdekschip is vanuit Japan naar het Midden-Oosten gekomen om de plek over te nemen. Betekent dat de 5000 bemanningsleden die uitgeput zijn en soms mentale problemen hebben, eindelijk naar huis kunnen. En in de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist.
3: Bij Weerplaza, Berend van Straat. Berend, het woord wisselvallig is weer van toepassing op deze dag?
5: Zeker, ja. Op dit moment valt het nog mee met op de meeste plekken wel gewoon droge omstandigheden. Flink wat zon ook, maar in de kustgebieden zien we al enkele buien. En in de loop van de ochtend trekken die buien wat verder het land op. Kunnen best pittige exemplaren tussen zitten met hier en daar wat onweer, fikse regenval en ook wat windstoten op die buien. Vanmiddag zijn die buien juist weggelegd voor het binnenland. Wordt het in de kustgebieden droger. Als het even droog is, dan stijgt de temperatuur een graad of 20. Maar tijdens een stevige bui kan het flink afkoelen. Soms wel zelfs onder de 15 graden. De wind die komt uit het noordwesten, is meest matig van kracht. En vanavond zien we dat de buien dan via het zuidoosten het land uit gaan trekken. Wordt het op verre weg de meeste plekken gewoon droog. Volgt best wel een rustige avond. Maar in de loop van de avond en vooral vannacht, dan komen in de kustgebieden juist weer buien voor. En dan koelt het af naar zo'n 10 tot 15 graden.
3: Zo. En wat betekent dat dan voor het weekend?
5: Ja, zaterdag is toch nog wel een wisselvallige dag. Zeker in de ochtend. Meerdere buien die over het land trekken. Wel wat minder in aantal en ook in intensiteit dan vandaag. En in de middag wordt het gewoon droger. Gaat de zon geregeld schijnen. Blijft aan de frisse kant met 18 tot 20 graden. Zondag verloopt de hele dag droog. Zien we de zon geregeld. En dan wordt het ook weer een graadje warmer met 19 tot lokaal 21 graden.
3: Berend, dankjewel. En Rijn, hoe gaat het op de weg?
6: We hebben een wegafsluiting, de N9, Alkmaar Den Helder. Die is dicht tussen Bergen en Schorrel na een ongeluk.
3: Voor het laatst maakt Zandvoort zich op voor de Formule 1. Zo de burgemeester die alle edities meemaakte.
7: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Voor de laatste keer verzamelen racefans zich dit weekend in de straten van Zandvoort. Zandvoort staat in het teken van de Dutch Grand Prix. Voor burgemeester David Molenburg van Zandvoort is het het drukste weekend van het jaar, maar dus wel voor de laatste keer. David Molenburg, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
3: Zes keer de Grand Prix in Zandvoort. Wat heeft het betekend voor uw gemeente?
17: Nou, in de eerste plaats natuurlijk een geweldig evenement wat een weekend lang plaatsvindt in Zandvoort, met fans vanuit heel Nederland en over de hele wereld die deze kant op komen. As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En tegelijkertijd een evenement wat ook gewoon heel veel heeft opgeleverd qua naamsbekendheid voor Zandvoort. We zien mensen uit de hele wereld eigenlijk deze kant op komen die Zandvoort via de Formule 1 hebben leren kennen. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt. Mensen zijn heel blij dat het evenement hier plaatsvindt. En dat verbindt ook echt de mensen samen.
3: Toch is het voor de laatste keer?
17: Ja, het is de laatste keer.
3: En hoe komt dat dan? Kunt u ons daar nog even mee terugnemen?
17: Nou, dat is een beslissing van de organisatie. U moet zich voorstellen, de organisatie van de Dutch Grand Prix organiseert de race in Nederland. Die doen dat voor eigen rekening en risico. Dat zijn onder andere ook de eigenaren van het circuit, maar ook twee grote sportmarketingbureaus. En die hebben gewoon opgeteld en gezien dat het risico wat ze nemen om die race te mogen organiseren in Nederland en te organiseren in Nederland heel hoog is. En hebben gezegd van dat hebben we een aantal jaren gedaan. En we willen op ons hoogtepunt stoppen voordat misschien de toeschouwers minder worden of Max Verstappen misschien ooit ermee ophoudt. Dat is hun overweging geweest. Daar zijn wij als gemeente helemaal, daar gaan wij niet over. Maar ik heb wel al het begrip dat ze dat besluit hebben genomen.
3: Ja. Het is natuurlijk ook altijd zonder overheidssteun georganiseerd. Tenminste, de gemeente heeft wel behoorlijk wat ingelegd, een paar miljoen euro. Heeft dat dan Zandvoort ook wel wat opgeleverd?
17: Nou ja, kijk, als je ziet wat het teweeg brengt, en niet alleen in Zandvoort, maar in de regio, aan hotelovernachtingen, aan horeca, die heel goed draait. Ook echt, we hebben het niet alleen het evenement op het circuit, maar ook een heel racefestival in het dorp waar heel veel mensen naartoe komen. Overdag tijdens de race zelf, maar ook 's avonds, dan stroomt dat helemaal vol. En tegelijkertijd, wat ik net ook zei, dat het ons ook, we waren al de mooiste badplaats van Nederland en misschien wel van de wereld. En het heeft ons nog beter op de kaart gezet.
3: Voordat het allemaal van start kon gaan, waren er ook rechtszaken van natuurorganisaties die zich zorgen maakten over wat het voor de natuur zou betekenen. Uiteindelijk ging het toch door, omdat de rechter zei, het maatschappelijk belang van de Formule 1 is ook belangrijk. De Stichting Duinbouwt zegt nu dat na het laatste raceweekend de natuur de ruimte moet krijgen om te herstellen. Gaat dat ook gebeuren?
17: Nou ja, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel vergunningen verleend om het circuit te verbouwen. En daar zijn heel veel rechtszaken over geweest. Dat is allemaal goed verlopen. U heeft het over het maatschappelijk belang, maar dat is ook gewoon omdat de mensen van het circuit die de vergunningen hebben aangevraagd ongelooflijk goed hun werk hebben gedaan en echt rekening hebben gehouden met alle belangen en alle regelgeving die er is. Het circuit en Zandvoort ligt in natuurgebied. Dat is beschermd. We gaan daar gewoon op een hele zorgvuldige manier mee om. Dat is niet altijd even makkelijk. Als ik kijk naar de woningbouwopgave in Zandvoort, als je midden in een Natura 2000 gebied ligt, is dat moeilijk. En tegelijkertijd, als u hier kijkt, dan is het een ongelooflijke mooie natuur en duinen om ons heen waar we heel goed op passen.
3: En dat racecircuit, dat blijft daar wel gewoon liggen?
17: Het circuit blijft daar liggen en dat zal net zoals dat voordat de Formule 1 hier was, gebruikt worden. Dat circuit wordt gebruikt voor evenementen, voor particulieren die daar willen rijden. En dat was al zo en dat voor de Formule 1 en dat zal zo blijven.
3: Ja. 4 jaar geleden was er een editie waarbij de meldingen kwamen van ongewenst gedrag richting vrouwelijke toeschouwers. Hoe kijkt u daarop terug?
17: Ja, kijk, dat was 4 jaar geleden en er zijn een aantal incidenten geweest. En ik vind dat de organisatie daar toen zeer adequaat op gehandeld heeft door een aantal maatregelen in te stellen. En die hebben goed gewerkt.
3: Nu het laatste weekend dus. Waar kijkt u naar uit?
17: Naar de sfeer in het dorp. Ik vind het mooiste om altijd gewoon even rond te rijden op mijn fiets en rond te lopen en met bewoners te praten. Dat is het allermooiste. En waar ik ook naar uitkijk is als zondagavond om 12 uur de horeca dicht gaat en we terug kunnen kijken op een mooie en goed verlopen editie. En iedereen echt weer met enige weemoed dat het de laatste keer is, maar ook met heel veel trots terugkijkt op wat hier in Zandvoort tot stand is gekomen.
3: Dus u kijkt ook een heel klein beetje uit naar het einde.
17: Ja, nou goed, het is natuurlijk. Er komen hier ongelooflijk veel mensen naartoe. Dat zijn we wel gewend. Want ook op een warme stranddag komen hier meer dan 100.000 mensen naartoe. Maar het is natuurlijk een heel groot evenement in een relatief klein dorp. En ik zou heel blij zijn als het allemaal weer veilig verlopen is. En daar werken heel veel mensen heel hard aan mee. Vanuit de organisatie, vanuit de gemeente. Die doen allemaal ongelooflijk hun best. En dan gaan we ervan uit dat het gewoon zondagavond. Dat we iedereen weer heel mooi uit kunnen zwaaien.
3: Dan wens ik u vooral veel plezier.
17: Dank u wel.
3: David Molenburg, burgemeester van Zandvoort. Ja, na dit weekend stopt het dus. En achter zo'n mega sportevenement zit een enorme marketingmachine van sponsoren en merken. Tijn Joost is sportmarketeer. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
3: Zo'n groot evenement. Aanvankelijk werd gezegd, is misschien wel te groot van Nederland. Nu stopt het dus. De burgemeester zei het eigenlijk al. Eigenlijk was het niet vol te houden.
18: Nee, klopt. Ja, Voldemort is misschien daarin een groot woord. Maar ik denk wel dat de organisatoren daar vroegtijdig op hebben ingespeeld. En wellicht hebben gezien wat er aan zat te komen. Laten we vooropstellen dat het natuurlijk een mega evenement is geweest. Echt een stukje sportgeschiedenis in Nederland. Dat het weer terug is gekomen. Dat hadden we eigenlijk nooit meer verwacht. Nou, met de komst van Max Verstappen is dat natuurlijk wel gebeurd. En is dat echt een groot succes geweest. Maar inderdaad, na 6 jaar hebben fans het misschien alweer een keer gezien. Het succes van Verstappen doet daar ook echt wel iets. Ik denk dat inderdaad de organisatie er bewust en goed voor heeft gekozen om op het hoogtepunt te denken van, dit waren 6 mooie jaren.
3: Ja, het was een evenement dat eigenlijk heel erg aan Max Verstappen hing dus.
18: Kijk, als we heel kritisch gaan kijken, dan was het er nooit gekomen zonder hem. Dus laat het vooral ook een heel mooi iets zijn. Maar ja, je ziet nu ook al, Verstappen de laatste jaren gaat het iets minder daarin. Het is nu ook al de 6e editie. Dus voor sommige mensen is het echt niet meer die eerste editie die nieuw was. Die een succesvolle Verstappen opleverde in Zandvoort. Dus daarin zie je echt wel dat het andere edities zijn dan die eerste.
3: En wat waren dan de grootste obstakels en de uitdagingen om het wel voor elkaar te krijgen, want ze hebben dus wel succesvolle jaren gekend.
18: Absoluut. Hè. Dus na 35, 36 jaar was Formule 1 er weer. Dus iedereen wilde daarbij zijn. De eerste jaren zijn er misschien mensen geweest die niet konden. Nou, die wilden jaar 2 of jaar 3. Dus daarin zie je dat in de eerste jaren was het gewoon. Konden we echt nog doorgaan op die hype van de Formule 1 naar Nederland zelf. Nou, Verstappen deed het daarna supergoed. Dus dat heeft denk ik wel voor gezorgd dat het in die eerste jaren natuurlijk onwijs goed ging. En het gaat nog steeds goed, hè. Laat dat vooropstellen. Maar ze hebben daarin wel gewoon gezien van oké, het kan af gaan nemen.
3: En is dan de plek Zandvoort, is dat dan toch wel een uitdaging gebleken?
18: De burgemeester gaf het ook al aan. Ik denk dat het echt wel een logistieke militaire operatie is geweest. Waar ze denk ik supergoed op hebben ingespeeld hoor. En met de fiets en de trein, dat is bijna onderdeel geworden van je Grand Prix bezoek. Maar ik denk niet dat daarin de grootste uitdaging is geweest hoor. Daar hebben ze denk ik vroegtijdig goed op ingespeeld. Alle mogelijkheden verkend. En dat is denk ik onwijs goed gegaan.
3: En als u even vanuit uw vakgebied kijkt, hè, sportmarketeer. Voor sportmerken kan dat zo'n evenement heel belangrijk zijn. Welke marketingcampagnes rondom de Grand Prix waren dan het meest succesvol?
18: Nou kijk, om specifieke campagnes eruit te halen vind ik daar misschien wat lastig of daar zoomen we te veel op één in. Maar wat denk ik wel is dat, wat ik net ook al aangaf, de hype aan het begin is voor merken natuurlijk onwijs interessant. Dus als fans naar zo'n evenement gaan, het volgen, dan is het voor merken natuurlijk ook weer onwijs interessant om daar aanwezig te zijn, op partner te worden. En dat is nu ook met het gegeven wat ik net gaf, dat het misschien net wat minder interessant wordt voor mensen, is het automatisch, gaat het hand in hand met merken waarvan zij ook zeggen van oké, Dan is het voor ons ook misschien iets minder interessant om daarop mee te gaan. Maar als je kijkt naar die eerste jaren, ja, dan zie je natuurlijk dat merken daarin losgingen. En dan kijk je naar global partners van de Formule 1, naar lokale partners rondom Zandvoort.
3: En dan liften ze dus mee op dat oranje feestje eigenlijk.
18: Nee, zeker ook. Hè. En dat is misschien een goede dat je dat aanhaalt. Ik denk dat wij als Nederland natuurlijk, als we één ding goed kunnen, is het dat oranje, die oranje gekte overal ter wereld heen brengen. Maar nu zie je ook al dat echt in Zandvoort ook al echt een ding is geworden. En dat ook die beelden natuurlijk weer heel de wereld overgaan.
3: En wat kunnen andere Nederlandse sportevenementen hier dan van leren?
18: Nou, ik denk dat je als andere sportevenementen, of misschien andere evenementen zelfs, ook gewoon kan leren van oké, hoe kunnen we hier een totaalbeleving van maken? Dus even los van alleen een ticket naar een Grand Prix, wat is daaromheen? Hoe gaan we daar naartoe? Is er muziek en entertainment rondomheen? Ik denk echt dat ze dat in Zandvoort wel echt goed hebben beetgepakt.
3: Dank, Tijn Joosten, sportmarketeer, over de laatste editie van de Grand Prix Formule 1 in Zandvoort.
19: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
20: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
19: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
21: Hey Astrid, een vraagje.
22: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
19: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
23: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
19: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
3: Een van de overlevenden van het dramatische verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio heeft gesproken met RTV Noord.
24: Patrick uit Stadskanaal was met 6 vrienden op weg naar een trekkerevenement in de VS. 3 van hen overleefden de crash niet. Onder hen was de 55-jarige Ruben Fortuyn uit het Gelderse Groessen. Hij was de vaste speaker bij het Nederlandse truck- en tractorpooling. Wat een fun trip moest zijn, is geëindigd in een drama, zegt Patrick vanuit zijn ziekenhuisbed in Ohio. Volgens hem miste de chauffeur een stopbord op een kruispunt, waarna ze geschept werden door een vrachtwagen. Ik moest achterin het busje de polsen checken om te zien wie er nog in leven was, vertelt hij. Ik heb zelf wel een engeltje gehad, misschien wel meer dan één. Aldus Patrick. En in Alkmaar is op klaarlichte dag een DJ-studio leeggeroofd. Een set van 2 professionele mediaspelers en een mengpaneel zijn gestolen. De eigenaresse van de studio was daardoor zo van slag dat ze het verhaal liet doen door haar partner. Hij vertelt aan NH Nieuws hoe de dieven binnenkwamen.
25: Het is zo dat DJ's hier ook de ruimte kunnen huren. Dan krijgen ze een tijdslot om de deur open te maken. Dat hebben ze gedaan. Toen zijn ze eigenlijk gewoon binnengekomen onder valse naam, valse bankrekeningnummer, et cetera.
24: Hij heeft de bewakingsbeelden gedeeld op sociale media en die zijn inmiddels al 200.000 keer bekeken. Dus wellicht komt er nog een dader uit tevoorschijn. Het Rijk heeft geen geld over voor de aanleg van een tramlijn naar de toekomstige woonwijk in de Utrechtse polder Rijnenburg. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op vragen van RTV Utrecht. De provincie wilde de tramlijn aanleggen voor de bouw van huizen, voordat de bouw van huizen begon, om te voorkomen dat de toekomstige bewoners massaal met de auto gaan reizen, omdat er nog geen goed OV is. In de wijk moeten ruim 20.000 woningen komen. Om de lijn toch te realiseren, moet de provincie op een andere manier aan het geld komen. Ik weet nog goed toen Leidse Rijn toen werd gebouwd, die grote Vinex-wijk, dat ook een beetje het punt was, dat ze wel heel druk aan het bouwen waren. Maar de ontsluiting voor de stad, dat was nog wel een dingetje. Want ja, mensen moeten natuurlijk zijn bijna allemaal aangewezen op de stad Utrecht.
3: Inmiddels
24: in dit geval
3: is dat goed geregeld daar.
24: Dat is, ja, precies. Alleen ja, geen geld dus voor de aanleg van de tramlijn. Dus dat is wel een probleempje daar. Het Dakota-vliegtuig dat jarenlang is gebruikt tijdens de musical Soldaat van Oranje is op weg naar het terug, moet ik zeggen, naar het aviodroom in Lelystad. Eigenlijk zou het historische toestel in 2012 al terug zijn daar. Maar dat werd dus een beetje later, we weten het. Een beetje later, 16 jaar later.
3: Iedere keer komen we erbij.
24: Ja, vooral in de slotscène van Soldaat van Oranje speelt de Dakota een grote rol, horen we bij Omroep Flevoland.
26: Het moment waarop alles samenkomt, de bevrijding waarin koningin Wilhelmina weer op bevrijd Nederland aankomt en dan de vliegtuigtrap afdaalt en het Wilhelmus wordt gezongen.
27: Nergens ruikt het zo lekker als thuis.
24: Ja. Ik denk dat ik een van de weinige Nederlanders ben die hem niet heeft gezien. Heb jij hem gezien?
3: Ja, zeker.
24: Indrukwekkend?
3: Ik vond hem, ja, ik vond het. Door die draaiende tribunes, zeg maar. En überhaupt de muziek. Nee, ik was wel onder de indruk, ja.
24: Oké, nou, we hebben een acte.
3: Er is verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
6: Nog altijd geen files in Nederland, wel een wegafsluiting. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht na een ongeluk tussen Bergen en Schorl.

Picking up the pieces, fits and the tantrums. Langs de Maasdijk bij Houtblerik en Baarlo gaat het landschap op de schop door klimaatverandering en beleidskeuzes. Huizen verdwijnen, dijken worden verlegd, de rivier de Maas krijgt meer ruimte. Het zorgt dus voor veiligheid bij velen, maar het verlies van huis of grond, of allebei, voor een ander. Daarover is de voorstelling Uit de Klei getrokken gemaakt. Die is vanavond en morgen te zien in een loods in het gebied zelf bij de rivier. Met ook zangeres Marion Vervoort.

0: En een van de makers van Uit de Klei Getrokken is Daan Kmitschik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u woont zelf in dat gebied, hè? Wat betekenen de maatregelen voor u?
1: Nou, voor mij is het wat minder ingrijpend dan voor de mensen die echt hun huis gaan verliezen en die ook al hun bedrijf hebben verloren 20 jaar geleden. Maar ja, bij mij gaat de tuin flink op de schop, maar ik kan wel gewoon in mijn huis blijven wonen.
0: En wat is het verhaal van de mensen die dus wel weg moeten?
1: Ja, we hebben die mensen geïnterviewd, omdat zij eigenlijk al decennia lang aan allerlei grote veranderingen blootstaan, die eigenlijk met het grotere plaatje van wat er in Nederland met het landschap gebeurt te maken hebben. Door allerlei beleidskeuzes en verandering van de natuur.
0: En maar dus ze wonen er al heel lang, maar ook al heel lang met een soort zwaard van Damocles boven het hoofd.
1: Ja, precies. In de jaren 90 waren er een aantal grote overstromingen. En toen is er hier een dijk gebouwd. Maar die is eigenlijk niet zo goed. Daar is niet zo goed aan de lange termijnvisie gedacht. Dus nu, eigenlijk 30 jaar geleden, voldoet die hele herinrichting van het gebied van toen voldoet al niet meer. En hun is toen wel beloofd dat toen ze hun kassen verkochten, de tuiners die hier woonden, dat ze hier voor altijd mochten blijven wonen. Maar dat is helaas toch niet zo. En nu zitten ze al 10 jaar in on hold eigenlijk, waarin ze weten dat ze ooit weg moeten, maar niet weten wat ze krijgen voor hun huis. Sommigen weten ook niet zeker, wisten heel lang niet zeker of ze weg moesten. En ja, waar ze naartoe kunnen, want ze hebben één eis en dat is we snappen wel dat we weg moeten, we snappen dat er hier iets moet gebeuren, maar we willen wel heel graag in het gebied blijven wonen. En daar krijgen ze eigenlijk tot op heden geen zekerheid over.
0: Nee. In die interviews, wat was nou zo'n verhaal waar u door geraakt werd?
1: Ja, eigenlijk is er een tuinder die waarvan ik dacht, jij hebt echt alle grote veranderingen van de energietransitie in je bedrijf tot en met het wegvallen van je bedrijf doordat je werd weggekocht. Hij is ergens anders begonnen, maar kreeg toen de kredietcrisis op zijn dak. Raakte ook failliet, maar bleef eigenlijk optimistisch en steeds maar weer kijken hoe die toch weer verder kon. Hoe die toch weer echt de hele boel weer bij elkaar kon pakken en weer opnieuw kon begonnen. En op zijn erf, voor zijn loods, buiten, spelen we ook de voorstelling. En dat is ook de plek waar letterlijk straks de dijk komt. Ja. En zijn huis verhuist eigenlijk. Hij weet wel al waar hij naartoe kan. Hij heeft gelukkig een stukje grond vlakbij. En daar mag hij nu, dat weet hij nu echt sinds een paar weken, dat hij daar mag gaan bouwen. En dan, het is eigenlijk letterlijk naar de overkant van het huis. En daar, dan zit hij achter de dijk.
0: En is hij daar dan blij mee of niet?
1: Gematigd, denk ik. Zeker is hij daar blij mee. Maar ze zijn zo gewend dat dingen ook weer ineens weer kunnen veranderen, dat ze nog steeds niet helemaal durven geloven dat het voor hun nu er goed uit gaat zien. Dus ze houden nog steeds een slag om de arm van dadelijk verandert er weer een regeltje.
0: Als je klap op klap hebt gekregen, dan is dat logisch dus.
1: Ja.
0: Ja. De voorstelling heet dus Uit de Klei Getrokken. En er staat ook in de tekst over de voorstelling met een bijzondere rol voor klei. Wat is dan die rol?
1: We hebben samen met een keramiste, Cindy Heldens, hebben wij grote beelden gemaakt van groentes. Groentes die ook in het gebied verbouwd zijn, altijd door deze tuinders. En een bijzondere rol daarin speelt de poerker. Dat is een heel vreemde groente, namelijk een wortel, die ken je misschien wel, met allerlei rare uitlopers. En die wortel die groeide veel in dit gebied, omdat hier veel kleilagen in de grond zitten. En dan komt die wortel weerstand tegen en dan gaat die nieuwe vormen vinden. En het is toevallig ook de mascotte van de carnavalsvereniging van het dorp. Maar wij vonden het gewoon een heel mooi symbool voor de veerkracht van deze mensen. Die eigenlijk steeds ook weer nieuwe wegen moeten zoeken om verbonden te kunnen blijven aan hun plek.
0: Vandaar dat de klei dus zo'n grote rol speelt op verschillende manieren in deze voorstelling. Uit de klei getrokken. Dank voor het verhaal, Daan Kmitschik.
2: Op NPO.
3: Weekend. Hockey. De wereldkampioenschappen. Met om 6:00 de Nederlandse vrouwen tegen India.
2: Voetbal.
3: Natuurlijk. Alle wedstrijden in de Eredivisie.
2: Formule 1.
3: De Grand Prix van Nederland in Zandvoort.
2: Wielrennen.
3: De Vuelta. De Ronde van Spanje.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
13: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: NPO Radio 1. 8 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een aardbeving met een kracht van 2,8 in Groningen. En een politieinval in Waalre. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman.
14: De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen in Waalre zijn verricht, is nog niet bekend. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bij een vliegtuigcrash in Alaska zijn alle 8 inzittenden omgekomen. Het toestel was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen. Dat krijgen ze bijvoorbeeld na vechtpartijen of een mishandeling. Jongeren onder de 18 die alcohol drinken of baldadig zijn, krijgen van de handhavers de keuze mee naar het bureau Halt of een boete. In het laatste geval worden de jongeren direct doorverwezen naar een pop-up loket, waar ze dan een eerste gesprek krijgen. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuren historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd en dat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt veel kritiek van tegenstanders op zijn beslissing. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. Het weer nog opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor ook af en toe wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. In de loop van het weekeinde wordt het droog en de middagtemperatuur blijft een graad of 20.
0: Verkeersinformatie Rijn Baartmans.
15: Een te hoge vrachtwagen voor de Heijenoordtunnel veroorzaakt een wegafsluiting op de A29 richting Bergen op Zoom. En dan nog een wegafsluiting door een ongeluk op de N9 Alkmaar Den Helder. Die is in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel. Naar verwachting nog tot 8:45 vanochtend.
0: Door de aardbeving in Groningen trilden weer huizen. Zometeen een verslaggever van RTV Noord en een seismoloog.
16: Ster. Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
21: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
22: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
23: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
24: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
25: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
26: Bezoek Heerswater Water.

0: Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: In de provincie Groningen was om 5:50 vanochtend een aardbeving met een kracht van 2,8. Het epicentrum van de beving lag bij het dorp Zandeweer, vlakbij Uithuizen. Verslaggever Eva Hulsen van RTV Noord is in Uithuizen. Goedemorgen, Eva.
6: Goedemorgen.
5: Wat was er van te merken van die beving in het gebied?
6: Nou, wij kunnen zien aan onze bevingsmelder, dat is een instrument dat we hebben ontwikkeld vanwege de aardbevingen in Groningen, dat heel veel mensen hem gevoeld hebben. Op die melder kunnen mensen aangeven, wij voelen een aardbeving en die is zwaar, middel of licht. Nou, er zijn 100 meldingen binnen de kortste tijd binnengekomen bij ons. Dat zijn er natuurlijk heel wat. En veel van die meldingen geven ook aan dat het om een zware aardbeving gaat.
5: Want mensen hebben het dus echt heel goed gemerkt.
6: Zeker. Het was natuurlijk de vroege ochtend, dus mensen waren voor een deel ook al wakker. Iemand schrijft bijvoorbeeld, de kinderen, alle drie werden wakker. Huizen schudden, huizen trillen, mensen horen vaak een knal. En ja, wat ik zeg, zeker in de vroege ochtend, als je al bijna wakker bent, is dat door heel veel mensen heel goed gevoeld.
5: En is er dan ook iets duidelijk over schade?
6: Nee, schade, dat is altijd iets wat later komt. Het is natuurlijk bedenken, dit is een aardbeving en verwerken wat je meemaakt. En dan zie je vaak dat mensen in de loop van de dagen daarna een rondje om het huis maken, kijken wat is er nu weer stuk. En dat zal dus vandaag en morgen en misschien het weekend plaatsvinden. En daarna krijgen wij daar dan ook meer inzicht in.
5: Dank, Eva Hulsen van RTW Noord. Wim Spijk woont in Uithuizen, vlakbij dus dat epicentrum. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Wat heeft u van de beving gemerkt?
7: Nou, het was pittig vanmorgens rond 5:45, 6:10. Ik stond net naast mijn bed en de verdiepingsvloer die begon te schudden, te trillen. En 3 seconden later een heftige, pittige knal. En daar schrik je even van. En dan denk je meteen weer, daar is er weer een.
5: En wat doet u dan? Gaat u dan meteen naar buiten bijvoorbeeld?
7: Nee. Even tot jezelf komen. De hartslag is omhoog gegaan. Maar eerst even tot jezelf komen. Even naar beneden toe. Even naar de kinderen toe. Die hebben het ook gehoord. En dan even een rustig kopje koffie drinken. En even de socials even bij langs. Ja, en dan hoor je het al wel weer. Aardbeving 2,8. En de nabijheid van Zandeweer. Dus, en daar is hier ongeveer zo'n 3 kilometer vandaan. Dus, maar het was pittig hoor. Ik heb vaak aardbevingen meegemaakt. Gehoord. Maar dit was toch wel in de categorie. Ja, die stond bovenaan hoor. Dus dit was wel pittig. En dat zie je en dat lees je dus nu ook wel op de socials.
5: Dit is de zwaarste dus die u ooit heeft gevoeld?
7: Nou, dit is niet de zwaarste, maar de knal, de trilling was wel pittig. En dat komt er ook natuurlijk van. Je bent net in het. Het is morgens vroeg. Velen zijn al van bed af. En dan is het nog rustig. Geen lawaai. Het is niet overdag, dus daar hoor je dat wat minder. Maar dit was niet leuk.
5: Toen u eenmaal even bekomen was van de eerste schrik, wat deed u toen?
7: Ja, gewoon lekker rustig zitten en even kijken van, ook met mijn dochter even beneden zitten van, hoe gaan we verder? Nou, we moeten verder. Dus, want ik ga straks, moet naar mijn werk toe. Dus, en dan even laten bezinken. En dan in de loop van de dag, misschien morgen, overmorgen, even de schade bij langs, eventuele schade die er is, even bij langs. En dan even weer melding maken. Dus, Ja. Je moet er met leren leven hier in Groningen. Dus het is niet anders. Dus, het zakt vanzelf alweer hoor. Dus,
5: maar die schade, daar heeft u nu nog maar eventjes niet naar gekeken, begrijp ik?
7: Nee, dat kan nog wel hoor. Dat is niet de prioriteit. Hè. Eerst even weer een beetje tot rust te komen. De alledaagse gang van zaken even weer oppakken. En dan zien we zaterdag of zondag wel weer. Dus zo gaat het hier zo met de aardbeving.
5: Dank u wel.

0: Wim Spijk uit Uithuizen. Leslo Evers is seismoloog bij het KNMI. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was het inderdaad een krachtige aardbeving?
1: Ja, het was een stevige beving. Magnitude 2,8. Goed gevoeld in een groot gebied. Zal ook tot schade geleid hebben. Het kan nog zwaarder, zoals we weten in de regio. Magnitude 3 bevingen treden ook op. Maar 2,8 is zwaar genoeg.
0: En maakt het dan nog uit op welke diepte de beving is?
1: Ja, dat maakt uit. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. Op de diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
0: We hoorden Wim Spijk zeggen, ja, dit is nou eenmaal hoe het in Groningen nu is. Hier moeten we mee leven. Hoe lang kan dit nog doorgaan?
1: Ja, dat weten we niet precies. Dat het nog doorgaat, zeker. Vorig jaar hebben we bij Zeerijp een beving met een magnitude van 3,4 gezien. Op 2 na zwaarste, nadat de gaswinning is gestopt. Dus dat gaat nog jaren door.
0: Ja, maar jaren, dat kan 5 jaar zijn. Dat kan ook veel meer zijn. Heeft u enig idee?
1: Nou, ik doe daar geen uitspraken over. We hebben gasvelden gezien in Nederland en in de wereld waar de bevingen pas begonnen nadat de gaswinning was gestopt. Dus dat is heel moeilijk in te schatten. Ja.
0: Hoe zit het bij dit soort bevingen? Zijn er dan nog naschokken?
1: Dat zou kunnen. We hebben vaker in Groningen gezien dat er naschokken zijn. Weet ik niet precies of dat nu ook gaat gebeuren. Dat zal de tijd leren, maar het zal niet de eerste keer zijn dat er nog een kleinere schok volgt op deze hoofdschok.
0: Dank u wel, Leslo Evers, seismoloog bij het KNMI. Te veel onervaren fietsers naar de brugklas. Dat baart Veilig Verkeer Nederland zorgen. Dat lezen we in het AD.
2: Want zo'n 200.000 kinderen gaan deze week voor het eerst naar de middelbare school. Maar VVN houdt zijn hart vast. Velen hebben namelijk weinig fietservaring, omdat ze op de basisschool vaak door paps of mams werden gebracht. We zien achtste groepers op het verkeersexamen die niet eens een fiets hebben, zeggen ze tegen het AD. En VVN roept daarom op om kinderen al jong te leren fietsen, zodat ze ook zelfverzekerder zijn in het verkeer. Twee activisten die in Hongkong jaarlijks wakens organiseerden ter herdenking aan het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989... die zijn schuldig bevonden aan opruiing, schrijft de BBC. Lee en Cho van 69 en 41 jaar oud kunnen daarvoor 10 jaar cel krijgen. 4 weken voor haar arrestatie zei Cho tegen de BBC het niet erg te vinden om opgepakt te worden in haar strijd voor de democratie.
3: Maar dit is nu Hongkong de situatie. Je moet in de zwijging van de democratie.
2: Hongkong was lang nog de enige plek waar Chinezen het bloedbad konden herdenken. Maar omdat Peking er nu feitelijk de lakens uitdeelt, mag het hier ook al een poosje niet meer. Veel bedrijven ervaren uitdagingen, zoals het zelf noemen, met AI-gegenereerde cv's en motivatiebrieven. Daarvoor schrijft Binnenlands Bestuur. Uit onderzoek blijkt dat de wervingsprocessen soms met weken vertraagd worden, omdat alles extra gecontroleerd moet worden. Is het AI of is het echt? Niet dat de onderzoekers tegen kunstmatige intelligentie zijn. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om potentiële werkgevers te onderzoeken. Waar ga ik eigenlijk voor werken? De Amerikaanse onderzoeker Nathan Kofnas, die verbonden is aan de Universiteit Gent, en de Britse hoogleraar Jason Ardé beschuldigde van plagiaat, is geschorst, schrijft de VRT. Kofnas noemde zichzelf een rassenrealist en staat bekend als een uitgesproken tegenstander van gelijke kansenbeleid. In een bericht beschuldigde hij Ardé van plagiaat, die daarna ontslag nam van de Universiteit van Cambridge en niet veel later een einde aan zijn leven maakte. Kofnas was zelf eerder ook verbonden aan Cambridge, maar moest vertrekken na beschuldigingen van racisme. En een virusremmer die al jaren wordt voorgeschreven aan zwaarzieke grieppatiënten op de intensive care lijkt niet of zelfs juist averechts te werken, meldt de Volkskrant vandaag. Volgens onderzoekers is er 98% kans dat het middel erger is dan de kwaal. Het medicijn werkt bij gewoon zieken wel, maar bij de allerziekste dus niet. Omdat het griepseizoen er weer aankomt, is het rapport versneld naar buiten gebracht om mogelijke richtlijnen aan te passen.
0: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
4: De A29 richting Bergen op Zoom, daar is de Hein Noordtunnel dicht vanwege een te hoog voertuig. In de richting van Bergen op Zoom doe je er daarom 5 minuten langer over.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Nederland veroordeelt samen met een groep landen het besluit van Israël om biedingen te openen voor een zeer omstreden bouwproject op de westelijke Jordaanoever. De groep landen noemt de voortgang in het zogeheten E1-project onacceptabel. Correspondent Israël in de Palestijnse gebieden, Lennart Zwolfs. Lennart, wat is dat ook alweer, dat E1-bouwproject?
6: Nou, het is een bouwproject dat omvat 3400 woningen voor kolonisten. Nou, die moeten dan gebouwd worden ten oosten van Oost-Jeruzalem tot aan de nederzetting Mala Adumim. Een gebied van zo'n 12 vierkante kilometer. En als dat zou gebeuren, ja, dan kun je het eigenlijk zien dat er een soort van streep van nederzettingen van woningen voor kolonisten door die bezette westelijke Jordaanhoeve gaat lopen, die het noorden afsplitst van het zuiden. Nou, ja, dat is ook de grote kritiek erop, dat een twee-staten-oplossing op deze manier steeds verder uit zicht raakt. Want de staat Palestina, dat zou dan de hoofdstad Oost-Jeruzalem moeten krijgen. Maar Oost-Jeruzalem wordt op deze manier steeds verder geïsoleerd en omgeven door nederzettingen. Dus dat is eigenlijk het plan. En het is geen nieuw plan. Het speelde in de jaren 90 al. Maar er was altijd heel veel kritiek op. Ook veel kritiek vanuit Amerika, waardoor het nooit tot uitvoering of goedkeuring kwam. Nou, vorig jaar hebben ze dat plan dan toch goedgekeurd en nu dus besloten om die biedingen voor projectontwikkelaars te openen. En dat gaat dan over de eerste 1200 woningen.
0: En waarom willen ze dat dan nu doorzetten?
6: Nou ja, waarom ze dit nu door willen zetten is, uiteindelijk zijn ze daar heel duidelijk over. Ze willen voorkomen dat er een Palestijnse staat komt in de toekomst. Toen die plannen vorig jaar werden goedgekeurd, toen was Smotrich, de extreemrechtse minister die hierover gaat, er ook heel enthousiast over. Die zei: het idee van een Palestijnse staat, dat gaan we begraven. Iedereen droomt ervan, maar wij gaan een Joodse realiteit daar creëren. Er is straks niks of niemand meer om te erkennen. Dus dat zijn hele duidelijke woorden. En ook premier Netanyahu heeft in deze context van het E1-plan al vaker gezegd dat hij hiermee de belofte inlost om te voorkomen dat er een Palestijnse staat komt. En waarom dan nu? Ja, het is wel opvallend dat die biedingen een week voor de verkiezingen hier eind oktober sluiten. Dus dat kan ook met het oog zijn dat ze dat nu nog kunnen doen. En straks, als er mogelijk een andere regering zit, dat dan moeilijker terug te draaien is.
0: Deze Europese landen en Canada, waaronder dus ook Nederland, veroordelen het besluit. Brengt dat iets teweeg bij de Israëlische regering?
6: Ik denk dat het ze heel weinig doet. Het is inderdaad een veroordeling. Veroordelingen zijn er vaker als het gaat over geweld op de bezette westelijke Jordaanhoeve. Maar ook als we kijken naar de oorlog in Gaza. En ja, meestal doet dat Israël heel weinig. Er zitten ook geen consequenties aan verbonden. Geen sancties, in ieder geval niet voor zover we weten. Niet wat we in die verklaring kunnen lezen. De minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk had een dag eerder al een verklaring afgegeven waarin ze zeggen dat ze deze plannen onacceptabel vinden en dat ze wel aan maatregelen gaan denken. Dat ze daarna gaan kijken de komende komende weken. Nou ja, in plaats van dat hier dan afschrikt, heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, op X juist gezegd dat hij dat een absurde verklaring vindt. Dat hij het eigenlijk nergens op vindt slaan. Dus in plaats van dat het afschrikt, riskeren ze er zelfs een diplomatiek relletje mee. Dus ik denk dat dat heel tekenend is voor hoe ze met dit soort veroordelingen hier in Israël omgaan.
0: Ja. En wat brengt teweeg bij mensen die er nu wonen in het gebied?
6: Ja, die vrezen natuurlijk dat ze daar weg moeten, wat je op meerdere plekken op die bezette westelijke Jordaanoever ziet. En het is dus een gebied van zo'n 12 vierkante kilometer. Het is een vrij landelijk uitgestrekt gebied waar vooral Bedouïnengemeenschappen wonen. Nou, ze hebben ook met de Israëlische organisatie Peace Now een zaak aangespannen tegen de Israëlische staat om dit te voorkomen. Die zaak loopt nog, die is nog niet afgewezen. Maar ik denk wel dat het weinig hoopvol is. Ik denk dat het een hele kleine kans is dat dit E1-bouwproject in de prullenbak belandt. Je hebt meerdere rechtszaken tegen de staat, tegen de Israëlische militaire autoriteiten als het gaat om landeigendom op de bezette westelijke Jordaanoever. En advocaten die inwoners bijstaan in die zaken, ja, die zeggen vaak ook dat het zelden iets oplevert. Dus ik denk dat die vrees van die mensen die daar nu wonen ook wel gegrond is.
0: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Zwolfs. Het is 9:11. De Taiwanese regering wil het defensiebudget met 30 miljard euro verhogen. Het voorstel komt als reactie op groeiende militaire dreiging uit China. Maar de oppositie in Taiwan is nog niet overtuigd. Sense Hofstede is China-onderzoeker. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Waarom komt de Taiwanese regering met dit voorstel?
7: De Taiwanese regering is al lange bezig om de strijdkrachten te moderniseren en eigenlijk ook de jarenlange verwaarlozing terug te draaien.
0: Jarenlange verwaarlozing, hoezo?
7: Nou ja, net als wij in Europa hebben ook de Taiwanese na de Koude Oorlog heel veel bezuinigd op hun strijdkrachten, omdat die minder groot moesten worden. Maar daarnaast hebben de Taiwanese natuurlijk ook te maken met hun autoritaire geschiedenis, waarin het leger eigenlijk de dictatuur oplegde. Dus het is een heel lange, moeizame relatie geweest, die pas de laatste jaren weer een beetje normaal is.
0: En toch, wat die dreiging vanuit China is constant. Dus dat verbaast me wel dat ze hebben bezuinigd op defensie.
7: Nou ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat die Chinese dreiging pas de laatste jaren echt weer zo groot geworden is. En hiervoor werd die dreiging vooral politiek ervaren. En daarnaast is ook de Taiwanese politiek heel erg gespleten. En zijn ook niet alle partijen het erover eens dat defensieuitgaven de beste manier zijn om met China om te gaan.
0: Want hoe wordt er dan bij de oppositie over gedacht?
7: Nou, de oppositie die zegt dat je eigenlijk dialoog moet nastreven met China en dat daarom defensieverhogingen misschien juist averechts werken. Bovendien is het ook een politiek conflict. De begroting voor dit jaar is pas deze maand aangenomen. Dus of deze begrotingsvoorstellen voor volgend jaar op tijd door het parlement zullen komen, is ook nog maar de vraag.
0: Maar de oppositie is eigenlijk bang dat investeren in defensie een soort rode lap op een stier, als een rode lap op een stier werkt?
7: Nou, dat is deels de claim die ze doen. Natuurlijk beschuldigt de regering ervan dat ze dan met Peking onder één hoedje spannen om Taiwan te verzwakken. Maar feit is wel dat de huidige regering geen parlementaire meerderheid heeft. Dus die moet overleggen en heeft eigenlijk ook dit jaar dus problemen gehad om alle voorstellen geaccepteerd te krijgen.
0: En hoe zal China reageren? Stel dat het wel er doorheen komt, dat er die 30 miljard aan budget komt voor het leger.
7: Nou ja. Peking die zegt altijd dat dit toch geen zin heeft. Want natuurlijk 30 miljard, dat is vergelijkbaar met wat wij in de Benelux uitgeven. En natuurlijk geeft China vele malen meer uit. En dus is het verhaal van Peking altijd dat het toch geen zin heeft.
0: De dreiging vanuit China is de laatste jaren toegenomen. Is het echt een doel of is het een diplomatiek drukmiddel?
7: Nou ja, voor de Chinese kant is de mogelijkheid om Taiwan te kunnen innemen wel degelijk een doel op zich. Alleen wordt het inderdaad vooral ingezet voor onderhandelingen. Alleen kunnen we niet uitsluiten dat op termijn over enkele jaren die oorlog echt plaatsvindt. Dus de Taiwanese regering is ook steeds meer bezig om die strijdkrachten om te bouwen tot een reële vechtkracht die ook echt zich kan verdedigen tegen de Chinese aanval.
0: Als het dus het budget er doorheen komt, zijn er dan wel genoeg wapensystemen te koop? Want die markt staat enorm onder druk, hè?
7: Ja, nee, Taiwan heeft eigenlijk twee problemen. De eerste is dat ze dus wel ook nu weer wapensystemen hebben gekocht uit de Verenigde Staten. Alleen hebben ze daar te maken met grote leveringsproblemen die al dateren van voor de Iran-oorlog, die dus alleen maar erger worden. En daarnaast blokkeert de oppositie steeds uitgaven om het binnenlands te ontwikkelen. Want die zegt dat de regering daarmee corruptie aanwakkert en dat het geldverspilling is. Terwijl natuurlijk juist die binnenlandse producenten de Amerikaanse tekorten heel goed kunnen aanvullen.
0: En u zei al, 30 miljard, ongeveer vergelijkbaar met wat we in de Benelux uitgeven. Is dat genoeg?
7: Nou ja, dat gaat heel erg af van welke tactiek je aanhangt. De Taiwanese zetten steeds meer in op asymmetrische oorlogsvoering. Dus net als Oekraïne drones en raketsystemen. En daarmee heb je wel een hele kans om de Chinezen op afstand te houden over die grote straat van Taiwan. Zeker met al die heuvels op het eiland zelf. Alleen, dat is dan natuurlijk niet wat de Chinezen argumenteren. Die zeggen, wij zijn zo groot, het is toch geldverspilling. Ga je geld maar aan andere dingen uitgeven.
0: Want daarmee zegt China eigenlijk, dan sturen we er gewoon meer en op een gegeven moment is het op.
7: Precies, nou ja, de Chinezen hebben natuurlijk wel die enorme productiecapaciteiten. En ook de Taiwanese zijn afhankelijk van Chinese onderdelen voor hun wapensysteem, wat nogal ironisch is. En die hebben ook nu deze maand weer te maken, is net bekend geworden, met dezelfde blokkades op onderdelen en materialen die wij in Europa ook nu moeten verwerken.
0: Het klinkt ook alsof China stapje voor stapje de dreiging steeds groter maakt.
7: Natuurlijk, ja. Peking voert de laatste jaren de temperatuur steeds meer op. Ze hebben ook steeds vaker militaire oefeningen en kustwachtoefeningen en inspecties rondom Taiwan. Om Taiwan het gevoel te geven dat ze alleen staan. Om Taiwan het gevoel te geven dat gevechten toch geen zin hebben. En de oppositie lijkt die taal eigenlijk ook deels over te nemen. Dus wat we ook wel vaak zien in de debatten in het parlement is dat de oppositie eigenlijk soms Chinese spreekpunten echoot, maar dan de regering weer de oppositie beschuldigt om voor Peking te werken.
0: Dank. Sense Hofstede, China-onderzoeker. Over ruim een uur, Stand.nl met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Astrid. De stelling vanochtend, een beetje weemoedige stelling zou je kunnen zeggen. Het verdwijnen van de Grand Prix van Zandvoort is eeuwig zonde. Ja, het gaat er al dagen over hè, en we verheugen ons erop. Maar we voelen ook, veel mensen voelen een beetje een soort van lichte buikpijn misschien ook wel. Want ja, voor het laatst ronken de motoren in de duinen van Zandvoort. De organisatie zet er een streep doorheen. De kaartverkoop van de afgelopen 2 jaar vielen een beetje tegen. Het evenement moet echt alle 3 dagen de dagen volledig uitverkopen om kie te draaien of rendabel te zijn. Vraag is, gaan we het missen? Bent u wel eens bij de Grand Prix geweest? Wat maakt Zandvoort dan zo bijzonder? Of misschien juist niet, hè? Want je kunt het ook als opluchting ervaren dat het stopt. Daar ben ik dan ook heel benieuwd naar. Kun je goed van mening verschillen? En dat wil ik dan graag horen via 0800-1101. Of u kunt reageren naar spraakmakers@kr. De stelling is, het verdwijnen van de Grand Prix van Zandvoort is eeuwig zonde.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
14: Hey, ik kwam net de buren tegen.
15: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
14: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
15: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
14: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
15: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
14: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
16: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Katrien.
2: Alle 8 inzittenden van de vliegtuigcrash in Alaska zijn omgekomen. De crash gebeurde kort voor de landing op het militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vlak voor het politiebureau. Er was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is niet duidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt en is aangehouden in het ziekenhuis. Zwaar bewapende arrestatieteams van de politie zijn een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekendgemaakt. Volgens Omroep Brabant waren er bij de inval agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekende. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden iedere dag ruim 100.000 bezoekers verwacht.
0: Bij weer Pip Plaza. Berend van Straten, wisselvallig.
19: Het is vandaag wederom wel weer een wisselvallige dag wat ons te wachten staat inderdaad. Op dit moment valt het nog mee. De zon die schijnt op veel plekken volop. Alleen in de kustgebieden komt wat meer bewolking voor. En daar zien we ook al enkele buien klaar liggen. Nou, die buien die gaan in de loop van de ochtend verder het land optrekken. En vooral vanmiddag is het dan wisselvallig. Ook in het binnenland vooral. Met stevige buien hier en daar kans op een klap onweer en fikse regenval. Temperatuur, als het even droog is, kan het oplopen naar zo'n 20 graden. Maar tijdens zo'n intensieve bui daalt de temperatuur flink. In de loop van de middag trekken de meeste buien via het zuidoosten weg. Wordt het in de kustgebieden juist droger. En vanavond, dan is het op de meeste plekken in het land droog. Gaat wel flink afkoelen, want vannacht krijgen we te maken met minima die uitkomen tussen de 10 en 15 graden. En in de loop van de nacht krijgen we dan weer te maken met nieuwe buien die vanaf de Noordzee worden aangevoerd.
0: En wat voor een weekend krijgen we?
19: Zaterdag ook nog wel wisselvallig. Vooral de ochtend meerdere buien die over het land trekken. Maar in de middag wordt het geleidelijk droger. Zien we de zon wat vaker. Temperatuur nog wel enigszins aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Zo tussen de 18 en 20 graden. Zondag verloopt dan op verreweg de meeste plekken gewoon droog. Met temperaturen die iets verder opgelopen naar 19 tot 21 graden. Maar in combinatie met een zonnetje erbij ziet het de zondag best prima uit.
0: Berend, dankjewel. Er zijn vaccins onderweg naar Congo tegen ebola, maar voor de verkeerde variant, zo'n viroloog.
20: Ster. Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
20: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
21: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
25: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
23: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
26: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
27: Wat een goed plan.
26: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
27: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
26: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
28: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
29: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
0: De uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo is inmiddels een van de grootste uit de geschiedenis. Er zijn al meer dan 5000 mensen omgekomen en het einde is nog niet in zicht. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er 70.000 vaccins naar Congo worden gestuurd. Alleen die vaccins zijn voor een andere variant van ebola dan die er nu heerst. Corben Peilman is viroloog, verbonden aan de Wageningen Universiteit, en hij vertelt of het sturen van het vaccin zin heeft.
30: Het vaccin wat ze nu beschikbaar stellen is een vaccin waar heel veel ervaring al mee is. Vanuit de eerdere ebola-uitbraken. Dus dat is heel goed onderzocht dat het veilig en ook werkzaam is. Alleen het klopt inderdaad dat dat is gericht tegen zeg maar, de traditionele ebola-variant. En die is anders dan, ja, dan de variant die nu circuleert, de Bunibujo-strain.
0: Dus denken ze dan van iets is beter dan niets?
30: Ik denk dat het een beetje op die lijn zit van ja, dit is een uitbraak die gaat zo snel, daar moet gewoon iets voor gebeuren. En er is wat bewijs uit de wetenschappelijke literatuur en recente studies dat er misschien kruisreactiviteit is tussen het vaccin dat er is en deze nieuwe variant. Dus dat betekent eigenlijk dat als je gevaccineerd bent met dat vaccin, dat je ook antistoffen aanmaakt die misschien die Bunibujo variant ook zouden kunnen neutraliseren. En als dat echt zo is, als dat ook echt in mensen zo is, dan zou je iets aan dit vaccin kunnen hebben. Maar dat is de grote vraag van wat ze nu aan het doen zijn. Werkt het ook echt?
0: Ja, het is eigenlijk een beetje een test.
30: Het is een test en het heet ook een klinische fase 3. Dus dat is ook een test. Dus dat is testen op mensen. Normaal ga je door verschillende klinische fases, 1 tot en met 3. En in fase 3 dan ga je vaak duizenden mensen testen om te kijken of een vaccin werkzaam is. Dan is de veiligheid voor een groot deel is vastgesteld. Maar ja, hier is dus de vraag of het ebola-vaccin wel bescherming biedt tegen Bunibujo. Als dat zo is, hartstikke mooi. Dan helpt dit echt, dan draagt dit echt bij aan het terugdringen van die epidemie en misschien tot een oplossing. Echter, als het niet werkt, dan kan het ook schadelijk zijn, want dan kan ook het vertrouwen in vaccinatie verdwijnen. En dat is natuurlijk het dilemma waar ook de WHO voor stond.
0: Ja, en dat vertrouwen dat is al niet heel hoog in Congo, toch?
30: Het vertrouwen is niet hoog in Congo. Je zou kunnen zeggen wereldwijd is het vertrouwen in vaccinatie is lager geworden sinds de COVID-pandemie. Dus dat zit best wel een grote uitdaging. Maar in Congo speelt ook mee dat de mensen hun overheid niet vertrouwen. Dus als de overheid dan besluit om een vaccin uit te rollen, dan is het maar de vraag hoe goed dat kan worden geïmplementeerd.
0: Er komen ook 50.000 doses beschikbaar voor verplegend personeel. Maar je kunt je dus afvragen of ze daarmee dan echt beschermd zijn.
30: Kijk, het verplegend personeel moet eigenlijk beschermd worden. Want die hebben hoog risico omstandigheden. Dus die komen met patiënten in aanraking. Die hebben wel persoonlijke beschermingsmiddelen om te voorkomen dat ze besmet kunnen worden. En toch zie je ook onder het personeel dat infecties optreden. Dus je wil hun eigenlijk extra bescherming bieden. Dat zou zo'n vaccin kunnen doen. Het is alleen wel zo, als het vaccin niet goed genoeg werkt, kan het ook zijn dat verplegend personeel zich veiliger waant dan dat ze eigenlijk zijn. En dus er moet wel heel goed gecommuniceerd worden dat het onzeker is wat dit vaccin precies gaat bijdragen.
0: Ja. Er zijn wel onderzoeken gaande naar een vaccin voor juist de Bunibujo variant. Hoe zit het daarmee?
30: Dat gaat op zich voorspoedig. Er zijn 3 klinische studies gestart met allemaal verschillende vaccinvarianten. Eentje daarvan die lijkt een beetje op wat we in de pandemie hadden op het AstraZeneca-vaccin. De andere is een mRNA-vaccin. En natuurlijk een Bunibujo aangepaste variant van het Febo-vaccin, wat nu beschikbaar wordt gesteld. Dus daarvan is de hoop dat die wel veel betere bescherming gaan bieden. Alleen die moeten al die klinische fases nog door. Dus daar gaat tijd over.
0: Testen, ja.
30: Ja.
0: En u werkt zelf ook aan een vaccin. Hoe ver bent u daar dan mee? En wat is het verschil?
30: Wij zijn ongeveer een jaar geleden begonnen. En ons doel was om noemen we dan een panfilovirus vaccin. Dat dan brede bescherming moet bieden tegen meerdere varianten tegelijkertijd. En dan zou je dus in de toekomst beter toegerust moeten zijn op wat voor varianten dan opduikt. Het kan ook een totaal nieuwe variant zijn. Nou, dat onderzoek dat loopt best goed. Alleen het is echt wel onderzoek. Dus ook daar gaat tijd overheen. Op dit moment zijn we wel al dierstudies aan het doen. En komen daar de eerste veelbelovende resultaten uit naar voren. Maar voordat daar fase 1 is, dan kijken we nog zeker wel een jaar vanaf nu op zijn vroegst.
0: De viroloog Gorben Pijlman. Bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van HALT. Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen. BOA's, die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs, die kunnen ze dan meteen daar naar doorsturen. Verslaggever Josephine Trehi was gisteravond op de zomerkermis in Almere, waar zo'n pop-up staat.
1: Silas is een van de BOA's hier in Almere. Vanavond bij de kermis, hier?
3: Ja, ja zeker.
1: Is dat een plek waar wel wat gebeurt in de zomer?
3: Ja, genoeg. Het is natuurlijk kermis, dus heel veel jeugd komt erop af, heel veel personen. En wij als jeugdbouwers zijn dan echt gespecialiseerd om dan hier met de jeugd aanwezig te zijn.
1: Nu is er dus iets nieuws, dat HALT een pop-up plek heeft hier vanavond bij de kermis. Dus als jullie iemand tegenkomen, een jongere die alcohol drinkt of iets anders, dan kunnen jullie hem dus of een boete geven of gelijk doorsturen naar HALT.
3: Doorsturen naar HALT, inderdaad. Nou ja, kijk. Ik vind het heel goed, want ik vind HALT een hele goede optie. HALT is natuurlijk, ik krijg vaak geen aantekening bij en het is natuurlijk een soort tweede optie. En wij zijn natuurlijk voorstander van HALT, want het is natuurlijk laagdrempeliger en je geeft een jeugd de eigen soort tweede kans, zonder dat je meteen een bekeuring krijgt.
1: Waar let je dan op hier?
3: Wat wij hier op letten eigenlijk, ja, het alcoholgebruik, blowen, met scooters mogen je niet fietsen. Natuurlijk heel veel mensen lopen hier, dat is natuurlijk een gevaarlijke situatie meekrijgen. Dus daar letten we vooral op.
1: Ik loop even naar een groepje jongeren toe dat hier staat.
4: Eigenlijk vind ik het wel minder. Soms wil je gewoon leuke tijden hebben met je vrienden. Maar je bent nog niet oud genoeg. En dan word je opeens handhaving voor je of zo.
6: Ja. Ik vind het een goed idee. Maar juist naar drukke plekken gaan, zodat je kinderen juist kan oppakken. En ik vind het top huis.
1: Zou je een boete doen? Of zou je naar HALT?
7: Ik zou eerder een boete doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik drink, maar... Ja, HALT is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan. Ja,
1: als je die boete neemt, dan krijg je een aantekening per strafblad.
7: Oh.
6: Yes, go.
7: Ja, dat is wel ietsjes minder.
4: Anders voor mijn banen zo later.
7: Ja, dan is HALT wel beter, want ja, dan zit je er alsnog mee.
1: Ik loop even door naar het loket van HALT. Die staan hier met een busje. Loop even naar binnen. Lara Six van HALT, hi. Ja,
8: hi.
1: Nou, tafeltje met de laptop.
8: Mm-hmm. Ja, en dit is ook echt de plek waar de HALT-medewerkers de gesprekken voeren. En daar hebben we bewust voor gekozen dat het ook een afgesloten locatie is. En die verschilt wel per evenement.
1: Ja, want jullie doen dit steeds vaker bij evenementen.
8: Klopt, inderdaad. Het verschil met een boete is dat je niet leert van een boete. Een boete betaal je en vaak ook de ouders betalen de boete. En dat is het.
1: Maar hoe gaat het... Een jongen van 17 die hier op een bankje een biertje te drinken. Hoe gaat dit dan verschil maken voor zo iemand?
8: Het kan zo zijn dat er meer aan de hand is dan alleen het biertje wat de jongere op dat moment aan het drinken is. En daar zijn wij ook voor. Niet om te veroordelen, maar juist om ervoor te zorgen dat een jongere niet het strafrecht ingetrokken wordt, maar een buitenstrafrechtelijke afdoening krijgt. Wij vinden het gewoon zo belangrijk dat jongeren niet juist voor een foutje als een blikje bier drinken op een evenement, daar een aantekening voor kan krijgen op een strafblad. Wanneer je nu wordt doorverwezen naar HALT en we zijn hier, krijg je meteen eigenlijk een gesprek ingepland. En we kunnen meteen van start met de HALT-interventie waar je in komt. En dat is gewoon zo belangrijk dat je meteen kan doorpakken en niet dat dat nog weken gaat duren. Heeft een tegengesteld effect voor de reflectie van jongeren. Dus het is geen tactiek. Het is echt om er gewoon voor ze te zijn. En eigenlijk om ze te kunnen ondersteunen en te kunnen helpen. In plaats van dat zij wel het strafrecht invallen.
1: Weer even terug de kermis op. Silas, die staat nog met wat collega's die op de fiets zijn.
3: Ja,
1: en?
3: Nee, vandaag is het heel rustig. Voor nu, ja, we zijn tot 1, dus kermis is tot 11. Dus we gaan zien wat er nog gaat komen. Maar voor nu ziet het goed uit.
1: Maar heb je het wel eens meegemaakt dat je een jongere dus de kans gaf of een boete of naar HALT?
3: Ja, daar is heel vaak van ja, doe maar een bekeuring. Want HALT is natuurlijk een hele zware naam. En dan leg je uit wat HALT is. En dan kiezen ze soms ook gewoon nog voor HALT. Maar dat verschilt echt per persoon.
1: Ja. Waar ben jij meer voor?
3: Ik zelf persoonlijk vind HALT gewoon een hele goede optie. Dat is natuurlijk makkelijker dan bekeuring. En ze leren ook wat van, dan hoop je eigenlijk een soort laagdrempelig toch te weten wat je fout hebt gedaan. Zonder dat je natuurlijk een bekeuring krijgt en iets op je stapblad krijgt.
0: Een verslag van Josephine Trehi. Nergens wordt zoveel transfergeld gespendeerd als in de Premier League, schrijft de Volkskrant.
2: De Dit jaar werd er al 2,5 miljard euro uitgegeven daar. Dat is iets minder dan de 3,6 miljard van vorig jaar. Maar de transferperiode duurt nog een dag of 10. De Volkskrant valt erop dat de Engelse voetbalclubs vooral onderling hebben gehandeld. De duurste aankoop werd door Chelsea gedaan. Die kochten voor 137 miljoen Morgan Rodgers over van Aston Villa. Ook voor Nederlandse spelers werd veel geld betaald. Zo werd het afgelopen WK bekend dat Jan-Paul van Hekken voor 65 miljoen euro van Brighton naar Tottenham Hotspur vertrekt. De Volkskrant vraagt zich af of al deze spelers deze bedragen waard zijn, maar in de Engelse voetbalwereld geldt het Nederlandse gezegde wat de gek ervoor geeft. De Vuelta, de derde en laatste grote ronde van het wielerjaar, gaat morgen beginnen in Monaco. Favoriet ook hier is Tadej Pogacar. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet won, dus die wil hij graag winnen. Maar makkelijk gaat het niet worden, zei hij bij de ploegenpresentatie.
5: There is a lot of rivals that I expect they are in best shape possible. Vuelta is super, super hard, 3 week long. It's hard, hot and steep climbs. And it's gonna be tough.
2: Ja, er zijn veel concurrenten, zegt Pogacar. De Vuelta is lang, heet en heeft steile beklimmingen, dus het gaat zwaar worden. Een zeer opmerkelijke comeback in het voetbal. De Braziliaanse legende Ronaldinho werd gisteren gepresenteerd als nieuwe aanwinst van de Italiaanse derde klasse, dat dan wel, Ravenna. Ronaldinho maakte zo'n 20 jaar geleden furore als speler van Barcelona en het Braziliaanse elftal, maar is inmiddels alweer 46 jaar oud. Ronaldinho treedt ook toe tot het bestuur van de club. Hij is ook de shirtsponsor. Meld Sports, hij gaat de hele club zo'n beetje overnemen. Hij gaat alles doen. De wc's nog niet schoonmaken, denk ik.
0: Je weet het niet.
2: Misschien wel zo betrokken, ja. Klinkt een beetje allemaal als een publiciteitsstunt, maar hij heeft zeker ook een sportief doel, zei hij bij zijn presentatie. Ronaldinho scoorde 299 keer in zijn carrière en hij wil nog 1 keer een goal maken om zo op 300 doelpunten te komen. Dus is ook toch een reden voor hem om naar Ravenna te gaan. De betaalde livestream van de Europese wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Sion werkte gisteravond tijdelijk niet en fans waren daar op sociale media woest over. Ze betaalden 5 euro, maar misten het eerste kwartier helemaal. 2 keer betaald en 10 minuten verder, maar nog steeds geen beeld. Hoop dat Kijk nooit meer de rechten krijgt, schrijft een supporter op X. En een ander, je wilt de rechten hebben en cashen en dan lever je dit prutswerk af, amateurs. Volgens Talpa, waar Kijk onder valt, kon de wedstrijd door een technisch probleem niet worden afgespeeld. Dat vermoeden we natuurlijk al. Gelukkig vielen alle doelpunten pas na de 30e minuut, voor wie het nog niet had meegekregen. Ajax won met 4-2 van Sion.

0: Hansen met Bab. Het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd en daarom gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis. Ditmaal gaat het ook naar slechts één plek, namelijk Japan. Dat is geen toevallige bestemming, zag correspondent Anoma van der Veren.
1: Met korte tikken probeert Akihiko Maeda een van de beroemdste gezichten ter wereld uit een houten paneel tevoorschijn te halen. De tulband, de half geopende mond en natuurlijk de parel. Het is zijn versie van Vermeers Meisje met de parel. Hij maakt hier een opdracht van de Nederlandse ambassade, vertelt hij, omdat het echte schilderij na 14 jaar weer in Japan is. En ook precies in zijn stad, Osaka.
2: Ja,
1: dat maakt me natuurlijk enorm trots als inwoner hier, dat het hier bij een museum bij mij in de buurt zelfs komt te hangen. Maar het is natuurlijk niet makkelijk. Vermeer werkt met licht en zachte kleurovergangen. In hout wordt iedere inkeping een echte schaduw, vertelt hij. Ja, maar hij moet voorkomen dat het gezicht te hard of te diep wordt. Maar juist een beetje die vaagheid van Vermeer vasthoudt. En dat is precies wat deze opdracht zo lastig maakt. Vermeer schilderen nauwelijks scherpe lijnen rond haar neus, haar mond, de oorbel. De parel bestaat zelfs uit een paar lichte verfstreken. Maar bij Maeda bepaalt iedere millimeter hoe het licht valt. En daarmee dus ook haar uitdrukking. Normaal maakt hij houtsnijwerk voor danjiri. Het zijn die enorme festivalwagens vol met krijgers, draken en enorme veldslagen uit het verleden. Hij heeft er 10 jaar over gedaan om dat te leren. En tijdens een van zijn studiereizen in 2022 bezocht hij daarvoor ook het Mauritshuis. En daar bekeek hij niet alleen de schilderijen, maar ook bijvoorbeeld de houten lijsten en het houtsnijwerk. Maar natuurlijk het meest indrukwekkende wat bij hem achterbleef was het Meisje met de parel. We zijn samen naar de officiële opening van de tentoonstelling in het Nakanoshima Museum hier in Osaka dus. En de komst van de schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers. Dus moet je voorstellen, dat is bijna 1 op de 100 Japanners. En ook nu was de belangstelling zo groot dat het kaartjesysteem tijdens de voorverkoop van slag raakte, vertelt organisator Reiko Horikoshiyama. De gewone verkoop hebben dus vervangen door een loterij, dat je op een vaste dag en vaste tijd kan komen. En aan de museumkassa zijn helemaal geen dagkaarten meer verkrijgbaar. Rond het schilderij is bovendien een complete industrie ontstaan van nijntje knuffels met blauwe tulband en Vermeer blauwe snoepjes. Smaak onbekend tot een echte pareloorbel die meer dan 100.000 euro kost. Je hebt hier van alles. Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. En ook Maeda zover te krijgen om dus maandenlang te werken om juist die ene vluchtige blik in hout vast te leggen. En nu staan zijn houten meisje en het origineel voor even samen in dezelfde stad.
0: Een verslag van Anoma van der Veren.
3: NPO Radio 1.
4: Met Milouska Meulens.
5: Met welke woorden blijf je in contact met geliefden, ook als die er niet meer zijn? Voor die vraag staat de hoofdpersoon in Waar wil je liggen? De nieuwe roman van Vonne van der Meer. Ze is de gast. Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman is onze taalschat. Het boek verschijnt in een prachtige nieuwe uitgave, net als de andere delen uit de Thule-trilogie. Met Jeroen Dera hebben we het over de spagaat, waar jonge lezers in zitten, en René Appel bespreekt de TNA van Formule 1-presentator Amber Brandsen.
4: NPO Radio 1.
5: Morgen, vanaf 11 uur.
6: Wie luistert, weet meer.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
13: Ik mag graag tuinieren.
14: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
15: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
16: Ik niet.
12: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Rusland bombardeert nu ook distributiecentra in Oekraïne met lege schappen tot gevolg. En een aardbeving vanochtend in Groningen. Een overzicht van nieuws. Katrien Straatman.
21: De beving had een kracht van 2,8 en was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er eentje in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie in Australië heeft een man aangehouden die informatie over het Oekraïense leger aan Rusland zou hebben willen doorspelen. De 27-jarige man heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Volgens de Australische politie dacht de man dat hij met Russische geheimagenten zaken deed, maar dat waren ze niet. Wie die mensen dan wel waren, is niet bekendgemaakt. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar gisteren aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst, zoals Cuba of Venezuela. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen de agenten van de dienst speciale interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er ook aanhoudingen zijn verricht bij het woonwagenkamp in Waalre, is niet bekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt veel kritiek van tegenstanders over zijn besluit. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. Het weer vandaag: trekken enkele buien over het land. Sommige ook met onweer, maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en ook geleidelijk iets warmer.
0: Onze verslaggever neemt dode schade op in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was.

0: do what I do.
1: Leave it if you ever again. Print it now.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: In Groningen is vanochtend om 5:50 een aardbeving met een kracht van 2,8 geweest. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, vlakbij Uithuizen. Bij RTV Noord kwamen al snel de eerste meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld, vertelt verslaggever Eva Hulsje.
11: Wij kunnen zien aan onze bevingsmelder, dat is een instrument dat we hebben ontwikkeld vanwege de aardbevingen in Groningen, dat heel veel mensen hem gevoeld hebben. Op die melder kunnen mensen aangeven, wij voelen een aardbeving en die is zwaar, middel of licht. Nou, er zijn 100 meldingen binnen de kortste tijd binnengekomen bij ons. Dat zijn natuurlijk heel wat. En veel van die meldingen geven ook aan dat het om een zware aardbeving gaat.
10: Zij even Hulsje van RTV Noord. Het was inderdaad een stevige beving, zagen ze ook bij het KNMI in de metingen. Dat

0: en die is zwaar, middel of licht. Nou, er zijn 100 meldingen binnen de kortste tijd binnengekomen bij ons. Dat zijn natuurlijk heel wat. En veel van die meldingen geven ook aan dat het om een zware aardbeving gaat.
1: Zij even Hulsje van RTV Noord. Het was inderdaad een stevige beving, zagen ze ook bij het KNMI in de metingen. Dat vertelt seismoloog Leslo Evers.
2: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Het kan nog zwaarder, zoals we weten in de regio. Magnitude 3 beving, de treden ook op. Maar 2,8 is zwaar genoeg.
1: En maakt het dan nog uit op welke diepte de beving is?
2: Ja, dat maakt uit. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. Op de diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
1: Verslaggever Onno Beukers is in Middelstum, vlakbij Zandeweer. Onno, wat hebben ze daar van de beving meegekregen?
3: Nou ja, dat kan ik het beste vragen hier aan Mariska en Marco. Want we staan buiten bij jullie woning. Een prachtige woning, hij is helemaal geverfd. En eigenlijk, begrijp ik, net hersteld ook weer.
4: Ja, wij hadden al best erge aardbevingsschade. En wij laten alles elke keer weer netjes herstellen. En dit is echt net hersteld. En nu gewoon weer echt, nou, je kan het zien, enorme vannacht weer beschadigd geraakt.
3: Ja, want zullen we even hier kijken? Want we staan hier bij een gevel. Het zijn vrij grote ramen. Ja, het is ook een prachtige woning. En er loopt hier een scheur, die ik zie, die ook wel eens hersteld is. Maar zit ook allemaal nieuw voegwerk in. En wat is daar nu dan weer mee gebeurd?
4: Ja, al dat voegwerk is weer dwars doormidden. En dit is een knipvoeg. Dat is echt ook heel lastig te herstellen. En je ziet ook al die oude bakstenen zijn doormidden. Dus die moeten er straks ook weer uit. Dat wordt allemaal weer gekapt en volledig weer hersteld dan, hoop ik.
3: Ja, want scheuren in de bakstenen, daar waren juist weer nieuwe bakstenen ingekomen.
5: Ja, klopt. We hebben vorig jaar de aannemer gehad en die heeft inderdaad weer een heel stuk uit de muur gekapt, of de oude kapotte stenen eruit gehaald. En we hadden gelukkig nog wat oude stenen liggen die er dan weer opnieuw inkomen. Ja, en zo dat gaan we dit jaar waarschijnlijk weer doen, hopelijk. Of hopelijk. We hopen dat we weer vergoed worden, dat we weer aan de slag kunnen.
3: Ja, er moet gewoon weer wat gebeuren. Kijken we even hier iets verder bij het huis. Hier op de hoek, ja, er zit gewoon een voeg die je helemaal kan bewegen. Ja, ik neem aan dat dat niet zo was.
4: Nee, dat was niet zo. Dat zat allemaal heel mooi vast. En deze kant is 5 jaar geleden volledig helemaal opnieuw ingevoegd. Ja, we kunnen weer van de vorige aan beginnen.
3: Ja, hoe was die klap vanochtend vroeg?
5: Ik dacht dat mijn vrouw uit bed was om de vensters bij de ramen dicht te doen. Dus ik keek om me heen in het ochtendlicht. En toen zag ik haar naast me liggen, dus toen wist ik wel, het is een aardbeving. En Mariska zei ook meteen van, ja, dit was een aardbeving.
3: Ja, u was niet de ramen dicht aan het doen.
4: Ik was niet de ramen dicht aan het doen. En uiteindelijk zaten we recht op het bed. En het was echt een enorme klap. En het was wel 5 of 6 seconden dat hij aanhield. Dus ja, dat merk je wel.
3: Ja, als we hier nog iets verder om de woning lopen, hè, dan zie je ook inderdaad het schilderwerk. Het is allemaal gedaan. En daarbovenin?
4: Ja, op onze vries. Gewoon weer een scheur van, nou ja, je kan het zien van boven naar beneden. Ja, dat is echt, ik word er echt verdrietig van.
3: Ja, want ook dat is een plek die eerder al behandeld is, ja, die eerder hersteld is.
4: Ja, dit is net allemaal hersteld ook. En het is gewoon veel werk. En je hebt weken mensen rond je huis. Ja, dan kan je weer van vooraf aan. Ja.
3: Wat betekent dit nu voor jullie?
5: Nou ja, wat het betekent, we mogen eerst weer de schade gaan melden. Dat is weer afwachten tot ze komen. Dan moet er een rapport opgesteld worden. Dus je gaat de hele ambtelijke molen weer door. Dan komt er een rapport uit waarbij je bijvoorbeeld al weet dat het niet de uitkomst is die je zelf wilt. Want dan ontbreken de schades of er worden schades afgekeurd. Dus dat wordt een juridisch gevecht weer. Nou ja, en je ziet het hier, de bloemen in de tuin bloeien prachtig nu. Maar daar kunnen volgend jaar of misschien dit jaar nog wel de stijgers weer in. En dan kun je ook de tuin weer opnieuw gaan doen. Dus het geeft gewoon echt heel veel impact. Ben je er nu wel klaar mee.
3: Ja, dat is de praktische impact en emotioneel?
4: Ja, ook. Want nou ja, je zegt het zelf, we hebben gewoon een mooie boerderij. Die hebben we helemaal gerenoveerd en opgeknapt. Je wordt er gewoon verdrietig van. En ook wel een beetje moedeloos. En je wordt een beetje in je bestaansveiligheid aangetast. Want het houdt gewoon niet op. En dat is echt wel naar. En dat beseffen mensen in de rest van Nederland echt niet.
3: Is er ook al nu veel contact hier met de buren onderling, met mensen uit de buurt, over hoe het nu weer gegaan is?
4: Ja, we hebben contact via de app en we hebben contact via Twitter. En toevallig wonen mijn ouders bij ons hier in de schuur. Die hebben een appartement. Nou, die hebben vannacht niets gemerkt. Die hebben er doorheen geslapen. Maar dit is een gesprek van de dag. Als wij straks boodschappen gaan doen of naar de bakker gaan, iedereen heeft het erover. Ja.
3: En dan vandaag meteen maar de NAM bellen?
5: De NAM niet meer, want inmiddels moet je het IMG bellen. Maar ja, dan kunnen we inderdaad weer aansluiten in de wachtrij en wachten tot er weer iemand langskomt. Ja.
3: Gaat wel weer even duren.

0: dat is niet volgende week geregeld en ook niet volgende maand. Nee.
1: Nou, een huis dus met nieuwe scheuren, sommige op dezelfde plekken, maar ook echt inderdaad bakstenen hier door midden, voegen die loszitten. Ja, het is weer zover. In Groningen is er weer een aardbeving geweest. En ja, je hoort het, mensen worden er toch echt moedeloos van.
2: Onno, dankjewel. Verslaggever Onno Beukers. Oekraïne kan zich niet meer goed verdedigen tegen de Russische raketaanvallen. Ze hebben bijna geen afweerraketten meer. Daardoor vallen iedere dag doden. Het begint ook gevolgen te krijgen voor de voedselvoorziening. En de schappen van supermarkten in Kiev die raken leeg, vertelt Wessel de Jong vanuit Oekraïne.
3: De Oekraïners hebben de afgelopen tijd consequent de logistieke centra gebombardeerd van de Russische pakketbezorger Wildberries. Formeel, omdat je bij het bedrijf ook militaire spullen kunt bestellen. Maar uiteraard is het ook de bedoeling om de gewone Rus duidelijk te maken dat het oorlog is. Moskou doet nu in wezen hetzelfde en kan dat misschien nog wel beter. In Kiev zijn er bij verschillende supermarktketens nu problemen met de bevoorrading van groente, vlees en zuivel. Maar ook met de aanvoer van allerlei basispeulvruchten bijvoorbeeld. Gapende gaten in schappen zijn het resultaat. Vernietigd door de Russen, staat het te lezen hier en daar. Winkels waren de afgelopen jaren steeds goed voorzien, ondanks al het oorlogsgeweld. Maandag is het onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Sommige winkelketens verzekeren dat alles er dan weer is. Maar of dat gaat lukken, is zeer de vraag.
2: Zijn verslaggever Wessel de Jong. Ondernemer Arno Kleibroek woont al bijna 30 jaar in Oekraïne. Hij ziet ook steeds vaker lege schappen. Maar hij verwacht niet dat straks de winkels helemaal leeg zullen zijn.
4: Dat zal denk ik niet zo'n vaart lopen. Wat er nu gebeurt is dat veel voorraden... Ja, er is geen enorm gebrek aan opslag... dat veel voorraden aangehouden worden op simpelweg op de trailers, op de trucks. Of uit voorzorg op de trailers en de trucks gehouden worden... en bewust niet in de nog functionerende logistieke centra wordt neergelegd. Omdat dat het risico met zich meebrengt... dat dus de boel verwoest wordt met enorme schade... en wellicht faillissement van de bedrijven die daar hun spullen zouden hebben tot gevolg.
2: En zijn dit allemaal levensmiddelen die in Oekraïne zelf worden geproduceerd, gemaakt? Of komt er ook het een en ander uit het buitenland?
4: Er komt ontzettend veel uit Europa, uit Nederland. Er is onlangs ook een opslag geraakt van een bedrijf... dat doet veel in grote importeur van koffie. Met als hoofdleverancier een bedrijf uit Nederland. Die zijn onlangs alles kwijtgeraakt. En daar lees je dan ook, of daar hoor je van bijvoorbeeld zo'n bedrijf... dat de oproep is aan de leveranciers in West-Europa en dus ook in Nederland, om in te spelen op de situatie die in Oekraïne ontstaan is en waarschijnlijk nog veel erger wordt, door voorraden voor Oekraïnse klanten aan te houden in Europa en dus ook in Nederland, zodat er daarvan uit geleverd kan worden, zodat het risico op verwoesting van voorraden in Oekraïne tot een minimum beperkt wordt.
2: Dus dat ze als het ware de spullen rechtstreeks van een Nederlandse opslagplaats naar winkels in Oekraïne brengen?
4: Is dat naar de eindklant dus niet een maand voorraad hebben van welk artikel dan ook. Maar dus veel kleinere voorraden lokaal aanhouden en veel meer rechtstreeks vanuit het buitenland hier de spullen afleveren. En dit is natuurlijk, de laatste maand gaat het echt ontzettend hard. Maar het is tegelijkertijd ook niet zo dat de Russen dit nu een maand terugbedacht hebben. Het is al 4 jaar lang dat ze met regelmaat de voedselvoorziening in Oekraïne aanvallen. Ook de logistiek en de opslag. Maar het is nu gewoon de afgelopen maand is een stuk intenser. Er is gisteren hier vlakbij ons opslag verwoest. Waar ook een Nederlandse leverancier duizenden tonnen aan groenten altijd op heeft geslagen. In dit specifiek geval was de loods wat hem betreft voor zijn spullen leeg. Maar dus die Nederlandse leverancier die heeft hier jarenlang echt ging hem duizenden tonnen opgeslagen gehad. En hij is de dans ontsprongen. Ja. Maar het wordt de komende tijd waarschijnlijk nogal aanzienlijk erger.
2: Ja, vanwege dus dat gebrek aan afweerraketten. Dus hoe ziet u de komende maanden, de komende tijd?
4: Nou, redelijk somber, want Oekraïne heeft dus gebrek aan. Het is ook het type raketten wat gebruikt worden, is nauwelijks iets tegen te doen. Die zijn echt in een paar minuten nadat ze gelanceerd worden, treffen ze doel. En dat zijn echt enorme zware explosies. Dus gisteren hebben we het zelf hier meegemaakt in de buurt. Dan staat op enkele kilometers bij ons vandaan. Maar dan staat echt alles te schudden. En dan goed, dan heb je het geluk dat je op enige afstand bent, maar ter plekke is direct alles weg.
2: Denkt u er wel eens over na om dan toch maar weg te gaan?
4: Nee. Ja. We wonen hier net als iedereen. We wonen hier 30 jaar. We zijn na 4 jaar lang oorlog ingespeeld op de realiteit, om het zo maar te zeggen. Maar het is natuurlijk een waanzinnige situatie. Die oorlog die duurt al bijna. Ja, we zitten in het 5e jaar. Het is gewoon zaak dat om te beginnen heel Europa gewoon veel harder zijn best gaat doen om ook ten eerste instantie Oekraïne te blijven steunen in de oorlog tegen Rusland, maar ook om dat er gezorgd wordt dat er een keer een eind aan komt. Want het wordt voor in Oekraïne steeds zwaarder. En richting de winter is het plaatje natuurlijk somber. We hebben het nu over de verwoesting van opslag en logistiek, maar iedereen is er in Oekraïne al vrij zeker van dat hoe dichter we richting de winter komen, dat de elektriciteitsvoorziening en de warmtecentrales weer het doel weer worden, net zoals ze dat afgelopen winter waren.
2: Zei Arno Kleibroek, ondernemer in Oekraïne. Ik was even met iets anders bezig.

0: The Killers met All These Things That I've Done. Mijn woonwagenkamp in Waalre heeft de politie vanmorgen een inval gedaan. Daarover schrijft Omroep Brabant. Manon van der Heijden van de politie Oost-Brabant, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom was de inval?
1: Naar aanleiding van een drugsonderzoek gisteravond zijn we daar naar binnen gegaan rond 11 uur. Dat heeft geleid dat we in een aantal schuren en loodsen daar op het terrein drugsgerelateerde goederen hebben aangetroffen. Die zijn allemaal in beslag genomen en dat wordt deze ochtend allemaal nog afgerond. En er zijn geen aanhoudingen verricht.
0: Drugsgerelateerde goederen, waar moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, eigenlijk alle goederen die je zou kunnen gebruiken voor de productie van synthetische drugs of het opzetten van drugslabs en dergelijke.
0: Ja, want Omroep Brabant schrijft dat de mensen die de inval deden van de politie met gasmaskers op naar binnen gingen. Was het daarom?
1: Nou ja, dat is uit voorzorg, omdat we niet wisten wat we daar zouden aantreffen. Mogelijk was daar dan al een drugslab in werking. Dat was niet zo, maar als dat bijvoorbeeld is, dan kan dat schadelijk zijn voor onze collega's.
0: Ja. Hadden jullie tips gekregen of was het uit onderzoek gekomen?
1: Informatie uit onderzoek.
0: Dus het woonwagenkamp lag al onder het vergrootglas?
1: Nou, dat kan ik nu niet zeggen. Gisteren hebben we informatie gekregen en daar hebben we op doorgepakt.
0: Gisteren informatie gekregen, dus dat is dan toch een tip? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat. We hebben gisteren informatie gekregen, daar is de recherche mee aan de slag gegaan. En ik weet niet naar aanleiding of dat van een tip van iemand is. Daar moet ik schuldig blijven.
0: Nee. U zei, er zijn geen aanhoudingen verricht. Waarom niet?
1: Dat op dat moment daar geen aanleiding voor was. Maar we sluiten aanhoudingen in de toekomst ook niet uit. Het onderzoek wordt nog verder voortgezet. Dus wat daaruit voort kan komen, misschien zijn dat nog aanhoudingen.
0: Maar geen aanleiding toe was? Die drugsgerelateerde goederen, zoals u ze noemt, die komen daar niet vanzelf, toch?
1: Nee, maar dat zijn op dat moment de afwegingen die mijn collega's van de recherche daar hebben gemaakt. En wij moeten nog verder onderzoek gaan doen. En dat kan nog altijd voortgaan in een aanhouding.
0: Ja, dus nu zijn als het ware bewijsmaterialen in beslag genomen.
1: Ja.
0: Dank u wel. Manon van der Heijden van de politie Oost-Brabant.
2: Reactie aan de redactie. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is na bijna 9 maanden op zee afgelost. Een ander vliegdekschip is vanuit Japan naar het Midden-Oosten gekomen om die plek over te nemen. Voor de oplettende luisteraar, ik had het erover om 19:30 in het nieuwsbulletin. Dat betekent dat de 5000 bemanningsleden nu eindelijk naar huis kunnen. Ze hebben nu al 272 dagen maar liefst op zee doorgebracht, zonder vrije dagen. En ze hebben ook mentale problemen, zo blijkt. Nou, Peter die had daar wel een vraag over en die stelde hij in de NPO Luister-app.
3: Ja, ik heb een vraagje. Goedemorgen. Gaan alle bemanningsleden van dat vliegdekschip ook met dat schip weer terug? Of hebben ze de mazzel dat ze teruggevlogen worden? Want anders zitten ze volgens mij nog een paar weken op zee.
2: Ja, en dat hebben we nog even nagezocht, Astrid.
0: Ja, ze worden niet teruggevlogen. Ze gaan echt met hetzelfde schip weer naar huis. Zijn ze vandaag ook al meteen aan begonnen. Terugreis naar San Diego.
3: Ja.
0: Een reis van 21.000 kilometer, dus dat duurt wel even. Echt weken en weken. Dus ze zitten nog wel even op zee. Ik vroeg me wel meteen af, gaan ze dan misschien ondertussen wel even aan land?
2: Je kan je dat voorstellen na zo'n lange tijd. Want ze zijn dan niet meer echt op missie, denk ik. En ze moeten vaak ook even debriefen en ontspannen. Dat weet je niet. Ik heb wel even nagezocht dat op de heenweg zijn ze bijvoorbeeld wel gestopt in Guam. Waar ze ook een basis hebben. Het eiland en ook in Oman. Nou zou dat misschien nu niet zijn in Oman. Maar wie weet onderweg in Guam weer. We weten het niet, maar je kan je voorstellen. Alleen al is het alleen maar om weer voorraden aan boord te nemen en zo.
0: Ja. Dat is ook nog wel een eindje varen voor ze, hoor.
2: Dat is ook nog wel een eindje varen, zeker. Maar dan ben je ongeveer halverwege als ik het zo even bekijk. Het zijn wel afstanden.
0: Ja.
2: Enorm. En dan het festival Lowlands in Biddinghuizen. Is weer begonnen. En naast muziek is er bijna 20 jaar ook op het festival ruimte voor maatschappelijke onderwerpen. En vandaag gaat het dan ook over femicide, oftewel vrouwenmoord. Nou, Bianca Pander, die de maatschappelijke programma's maakt, die vertelde daar bij ons over. Ze vertelde ook dat het onderwerp Generatie Gaza wordt behandeld. En Iris die vroeg zich af wat dat inhoudt, dat programma.
0: Dat legt Bianca Pander nog even uit.
4: Dat we in Nederland met z'n allen, echt met honderdduizenden mensen, een rode lijn getrokken hebben. Dat jongeren gingen voorop in het trekken van die rode lijn. Direct na het conflict eigenlijk al, gingen zij de barricades op. Velen van hun zijn gedemotiveerd geraakt. En daar gaat eigenlijk het gesprek over. Hoe we weer die motivatie terug kunnen vinden. En we gaan het gesprek aan met mensen die zelf ook even door dat diepe dal zijn gegaan. En nu weer volop die barricades willen gaan. En daar gaan we het over hebben.
2: Ja, want het was toen heel erg opgeleefd, hè, die rode lijn. Grote demonstraties al een jaar geleden. Jette deed toen zelf ook mee, kan ik me nog herinneren. En nu is het natuurlijk allemaal wat afgezwakt vanuit Den Haag althans. En tenminste, hè, Jette die heeft nu ook een genuanceerde mening als premier. Ik kan me voorstellen dat je de motivatie dan even terug moet krijgen, hè, als jongere.
0: Daar gaat het dus over bij dat onderwerp Generatie Gaza.
2: Yes.
5: 3 voor de dag.
0: De actiegroep Dolle Mina houdt in Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Er zijn tochten in onder meer Amsterdam, Den Haag, Middelburg en Den Bosch. En een deel van die tochten begint rond middernacht. Op de wereldkampioenschappen hockey spelen de Nederlandse vrouwen in de tweede ronde tegen India. Die wedstrijd begint om 17:50, is live te zien op NPO 1 en ook online te volgen. En Max Verstappen begint aan het laatste raceweekend in Zandvoort bij de Dutch Grand Prix, oftewel Formule 1. Sportcommentator Jan-Kees van der Gun verwacht dat alle ogen op hem gericht zullen zijn.
6: Natuurlijk, altijd op Max Verstappen. Zeker zijn laatste keer in Zandvoort. En wie weet wat hij nog eventjes het publiek kan voorschotelen. Sprintrace is morgen al. Dat is nieuw in Zandvoort. Nog een keertje dus extra. En dan zondag de echte Grand Prix. En hij was in Hongarije al goed met een tweede plaats. Dus wie weet hoe goed die auto gaat zijn in Zandvoort.
0: Om 00:30, dan is de enige vrije training. Om 16:30 dan de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Zometeen, spraakmakers, Carl Johan.
7: Goedemorgen, Astrid. Ja, wij zijn ook in Zandvoort. Ja, niet fysiek, maar met het hoofd en het hart. Want de stelling is, het verdwijnen van de Grand Prix van Zandvoort is eeuwig zonde. Ik ben benieuwd, bent u wel eens op het circuit in de duinen geweest? Wat gaat u het meest missen? Of bent u juist blij dat dit enorme circus, dat het stopt? En hoopt u dat de Formule 1 misschien ooit nog terugkeert naar Nederland? Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief door te reageren via spraakmakers@kro-ncrv.nl. Maar bellen is natuurlijk ook heel handig. 0800-1101. En dan kunt u reageren op de stelling: het verdwijnen van de Grand Prix van Zandvoort is eeuwig zonde.
0: Dat zometeen na 9:30. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Alvast een heel fijn weekend.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van hen heeft het overleefd. Crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust van Alaska. Er staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen naar bijvoorbeeld mishandeling. Ze krijgen dan de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. De burgemeester krijgt op deze beslissing wel veel kritiek. Het bestuur maakt van individuele sores collectieve problemen, zeggen ze. Het weer nog vandaag, trekken enkele buien over het land, sommige ook met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
2: Carl-Johan de Zwart.
3: Goedemorgen en welkom. Bij mij aan tafel deze uitzending Meerte Biemans, directeur bij Thuis Nederland. Goedemorgen, Meerte.
4: Goedemorgen.
3: Een organisatie die jongerendakloosheid op probeert te lossen. Want 1 op de 5 daklozen in dit land is tussen de 18 en 27 jaar. En bij de verdeling van beschikbare sociale woningbouw moeten zij voorrang krijgen, vind jij. En jij niet alleen. En daarom wordt dit nu ook in de praktijk gebracht. In een aantal, 5 om precies te zijn, Nederlandse steden. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan gaat. Want het loopt pas kort. Maar er zijn al wel de eerste ervaringen, denk ik. En die gaan we zo van jou horen. Ook aangeschoven Carmen Fernald, hoofdredacteur Levensbeschouwing en Caribisch Netwerk voor de NTR. Goedemorgen, Carmen.
5: Goedemorgen.
3: Om 10 uur, namelijk gewoon het mediaforum. Luister even naar het volgende fragment en vervang dan even in gedachten het woord corona door klimaat.
6: Goedenavond. We zitten in een spannende en ook onzekere fase van de coronacrisis. En daarover wil ik u graag vandaag bijpraten.
3: Een wekelijkse persconferentie van de regering met als onderwerp de klimaatcrisis. Is dat een goed idee? Eerst naar Zandvoort, want daar is het na dit weekend over en uit voor de Formule 1. Onze stelling is daarom: het verdwijnen van de Grand Prix van Zandvoort is eeuwig zonde.
0: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: Lekker naar de Formule 1? Nee, we gaan naar het strand. Grappig toch?
9: Ja. De laatste keer, hè, hier op Zandvoort.
10: Ja. Ja, ga je niet, je wil zeker dat ik ga huilen voor de camera. Dat ga ik niet doen.
11: Dit gaan we nooit meer halen, dit. Nee.
12: Is dat nou alleen een geldkwestie?
13: Simpelweg, ja.
14: Alleen terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
15: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
16: Met welk gevoel stap je veraf?
17: Emotie, altijd.
18: Mijn race hart bloedt, maar mijn Zandvoort hart nog erger.
3: Spraakmaker Meerte Biemans, je hebt slechte ervaringen met autoraces.
19: Nou, ik heb er zelf niet zoveel mee. En in de tijd dat ik in Jeruzalem woonde, kwamen ze een keer met de Formule 1 daar als een soort show door de stad. En dan is die hele stad op slot. En een herrie dat het maakt, je hoort het echt mijlenver. En nou ja, ik snap dat het voor de mensen die je net hoorde best wel emotioneel is, hè, als je er heel erg in geïnvesteerd bent. Maar is het ook nog van deze tijd om nou de fossiele auto-industrie, zeg maar autosport, zo door te laten gaan? Ja.
3: Ja. Oké, ja. Dan weten we een beetje waar je staat ja, in het spectrum. Carmen Fernald, jij bent echt een liefhebber, hè, van de Formule 1.
5: Enorm. Ja. Ik vind het ook eeuwig zo. Nee. Ik vond het wel grappig dat in de voorbereiding zei ik, maar ik dacht dat die Grand Prix vorige week al was.
3: Oh ja.
5: Omdat er best wel veel aandacht al was.
3: Ja, dan krijgen we ook een indruk van hoe goed je op de hoogte bent.
5: Ja, nee. Dit is echt nieuws dat ik totaal niet volg. Ik heb ook nog nooit de wekker gezet om die Grand Prix op televisie te gaan kijken. Ik heb ook geen speciale abonnementen. Dus ik ben er niet rouwig om. En ik vind, wat ik wel heel opvallend vind, is dat het toch heel erg de commercie is die de doorslag geeft. Dus niet de liefde voor de autosport of de, maar omdat er niet genoeg geld aan te verdienen valt. En ik denk dat het goed nieuws is voor de TT in Assen, want die houden we gewoon nog.
3: Ja. Ik weet niet of het een of veel met het ander te maken
5: heeft. Ook niet.
3: Qua omzet ook. We gaan eens kijken of de bellers wel enige emotie voelen. Het verdwijnen van de Grand Prix van Zandvoort is eeuwig zonde. Els Hofmeijer, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
3: Ja, u wel, want u liet een reactie achter en u vindt het echt jammer, hè?
20: Ja, ik
2: vind het jammer, want de zoon en kleinkinderen gaan er nu nog naartoe. Ik weet al dat het €200 per persoon kost, maar ik ben 84 jaar en ik denk dat het ongeveer 35 jaar geleden is, ben ik er met mijn man geweest. En toen zat je nog niet op tribunes, moest je gewoon in de duinen zitten. Ik vond het een heel spektakel.
3: Ah, ja,
2: ik ga er nu niet meer naartoe, maar... De zoon gaat dan met zijn eigen kinderen, dus met mijn kleinkinderen. Nou ja, en de partner van mijn zoon heeft er geloof ik ook niks mee. Maar ik vind het heel jammer dat het daar stopt.
3: Ja.
2: Want echt zien is toch veel leuker dan voor de televisie kijken, vind ik.
3: Ja, maar dan het liefst natuurlijk vanuit de duinen, denk ik. Want dit moet zijn geweest, even kijken, voor 1985 nog dan. Dat u daar was.
2: Ja, dat was voor 1985, ja, dat denk ik wel. 25 jaar. Het is volgens mij 35 jaar geleden.
3: Ja.
2: Ongeveer.
3: En toen zat u met uw man in de duinen, moet ik het zo voor me zien? Met een tasje? Ja,
2: ja inderdaad.
3: Broodjes mee?
2: Ik denk met een rugzak. Want dan kon je eten wanneer je zin had. Hè. Dan kon je eigen brood op eten, zo ging dat.
3: Oh, ja.
2: Nam je drinken mee.
3: Ja, en werd je niet langs allerlei horeca geleid? Hè?
2: Inderdaad. En ik denk dat die zoon die daar nu met zijn kinderen naartoe gaat, en dat is een van de tweeling, ik denk dat die er toen nog bij geweest zijn. Die zijn nu net vorige week 50 geworden.
3: Oh ja, ja, die waren dan puber in die tijd.
2: Ja, dat bedoel ik.
3: Ja,
2: maar die vonden dat toen ook al leuk. Ik vind het gewoon jammer.
3: En denkt u, als u nu zou gaan, dat u het nog steeds leuk zou vinden? Want er is natuurlijk wel het een en ander veranderd. Het is wat groter, het is massaler, het is commerciëler geworden, denk ik.
2: Maar ik ga nu niet meer mee. Maar als ze het me gevraagd hadden, zou ik meegaan. Ik vind het altijd veel leuker om het echt te zien. Met andere dingen ook.
3: Hadden ze u toch even moeten vragen?
2: Dat ga ik niet doen.
3: Dat
2: is met een voetbalwedstrijd ook veel leuker als je in het stadion zit.
3: Dat is helemaal waar. Ja, hangt wel een beetje vanaf of je favoriete ploeg een beetje goed doet.
2: Mijn man zei altijd, je ziet het op televisie beter. Dat klopt.
3: Ja.
2: Maar de sfeer is natuurlijk op de televisie niet.
3: Dat is echt anders. Ja, dat klopt.
2: Dat bedoel ik.
3: Toch voor de televisie maar even kijken dan. Mevrouw Hofmeijer, hartelijk dank voor uw reactie. Marloes, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Ja, het verdwijnen van de Grand Prix van Zandvoort is eeuwig zonde. Wat zegt u dan?
4: Nou, het is er eeuwig schande dat het er geweest is. Want iedereen moet op de stikstof letten. En we moeten langzaam rijden, we kunnen niet bouwen. De boeren krijgen op hun kop. En dit hele circus gaat gewoon door met scheurende auto's.
3: Ja.
4: En de hele verplaatsing van het circus telkens. Dus ik snap het niet. En ik vind het ook eigenlijk een beetje onbeschoft. Een beetje respectloos.
3: Naar wie toe? Naar de natuur? Of naar de medemens?
4: Naar de natuur, naar het land, naar de boeren, naar de medemens.
3: Mm-hmm. Ja,
4: naar het geheel van alles. En dit is weer iets wat we helemaal niet in verband zien. We denken dat dat voor de lol gewoon allemaal nog kan. En misschien kan het gewoon niet meer. Klaar. Gaan we andere leuke dingen doen? Goed.
3: Ja. Wandelen in de duinen. Of nou ja, in de duinen ook, mag ook niet, hè? Toch?
4: Op sommige plekken wel. Ja,
3: op het strand, dat mag wel. Nou, in ieder geval is het helemaal helder waar u staat, Marloes. Hartelijk dank. Amber Brandsen, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
3: Ja, wat vindt u van zo'n reactie als die van Marloes, die net hoorde?
16: Nou, ik vind dat er zeker oog moet zijn voor de omgeving. Je bent in een kwetsbaar natuurgebied. Ik denk dat het grootste probleem is, of de grootste uitdaging voor de Formule 1, de verplaatsing van het hele circus over de hele wereld is.
3: Ja.
16: Dat is niet de uitstoot in 3 dagen van 22 auto's. Dat zal niet het verschil maken. Maar het is wel de verplaatsing. En daar zijn ze hard mee bezig om de kalender beter op elkaar te laten aansluiten, zodat je niet van Azië naar Amerika en dan weer teruggaat.
3: Oh ja, maar de kalender blijft. Hè? Ik bedoel, men blijft zich verplaatsen.
16: Maar die kan je anders. Ja, maar die kan je zeker anders indelen. En daar zijn ze ook mee bezig. Formule 1 aan zich is ook bezig met duurzaamheid. Dus de brandstoffen zijn duurzamer aan het worden. De motoren ook. Tegenwoordig 50% elektrische motoren. En Zandvoort aan zich is ook heel erg bezig met duurzaamheid. Vraagt ook zoveel mogelijk mensen om op de fiets te komen. Dat is ook logistiek natuurlijk veel beter.
3: Ja.
16: Er komen heel veel mensen met de trein. Dus wat dat betreft heeft Zandvoort ook echt wel een nieuwe standaard gezet voor andere Grand Prix. Mm-hmm. Juist omdat zij zeggen, wij hebben oog voor de natuur en we zijn echt niet blind voor de kritieken en de zorgen die er zijn. Nee, want die zijn er, ja.
3: Precies. Maar het schijnt inderdaad ook een inspiratiebron te zijn voor andere organisaties, hè, wereldwijd, voor dit soort grote evenementen. Nou ben jij Formule 1 journalist en presentator bij Viaplay. Je bent nu in Zandvoort. Stemt het weemoedig ook vanochtend al een beetje?
16: Ja, zeker. Ja, fans die toch heel erg tegen elkaar zeggen, we moeten ervan genieten, want het is de laatste. En hoe vaak ik deze dagen niet de vraag krijg, maar is dit echt de laatste? Komt er niet nog eentje misschien? Dat zegt veel over het gevoel dat mensen hebben bij de Dutch Grand Prix. Het is een uniek evenement. En wat je zegt, de organisatoren van over de hele wereld, van andere Grand Prix, komen naar het kleine Zandvoort, het kleine Nederland, om te kijken hoe we het hier neerzetten. Dan gaat het over duurzaamheid, dan gaat het over de hele logistieke operatie, maar dan gaat het ook vooral over het hele festivalgevoel dat erbij komt. Het is echt 3 dagen lang een soort Lowlands, een soort Pinkpop. Noem het maar op, voor de hele familie. Ja. En dat is uniek. Daarin hebben ze binnen de Formule 1 ook echt een hele hoge lat neergelegd.
3: Ja. En dat is, je kunt je afvragen, is dat dan eigenlijk gelukt? Want de reden dat het nu stopt is dat het commercieel toch echt wel te uitdagend, hè, op lange termijn is. Zeg maar, het momentum is op een gegeven moment, Max heeft de eerste keer 3 keer gewonnen en toen was iedereen helemaal hemelhoog juichend en het kon niet op. Maar goed, dat op een gegeven moment komt een beetje, hoe zeg je dat nou, is er een soort verzadigingspunt misschien, of wordt het allemaal net even wat minder. En dan is het meteen financieel ook zo'n uitdaging. Dan kun je je afvragen, is het echt gezond geweest, dit idee? Ja, de eerste 3 jaar misschien, maar dan is het dus niet echt levensvatbaar.
16: Kijk, de eerste 3 jaar, wat je zegt, Max won de eerste 3 edities. Hij heeft 4 wereldtitels op zijn naam geschreven. Nu gaat het wat minder met de Red Bull en dus ook met Max. Dat heeft zijn weerslag, dat zeker. Maar het gaat er ook om dat Zandvoort, de organisatie, geen nationale of regionale steun krijgt van de overheid. En als je kijkt naar andere steden over de hele wereld, die krijgen gewoon tientallen miljoenen steun.
3: Ja, behalve Silverstone. Hè? En Zandvoort en Silverstone zijn volgens mij de enigen die geen steun krijgen.
16: Exact. In het hele circus. In het Midden-Oosten, daar klotst het geld tegen de plinten. Daar kan het niet op. En dan is het dus veel makkelijker om zoiets te organiseren. Want om het alleen al te mogen organiseren, moet je tientallen miljoenen neerzetten. En dan heb je nog helemaal niks. En er staan gewoon iets van 8 steden in de rij om op de kalender te komen. Ja, dan is het voor het kleine Zandvoort dan weer niet rendabel, te risicovol om te zeggen, wij gaan dit nog 3 jaar doen of nog 5 jaar doen. Want wie weet hoe het dan zit met de populariteit en met de investeerders die er dan dus allemaal uit het bedrijfsleven moeten komen. Dat is een te groot risico voor ze. En het is eeuwig zonde. Maar ik denk ook dat we trots kunnen zijn op wat er is neergezet.
3: Ja, dat is ook bij de organisatie het gevoel. He? Inderdaad, het is jammer, maar het is ook gewoon heel erg mooi geweest. En geniet daar dan van die herinnering ook. Stel nou, het blijft onrustig in het Midden-Oosten. Zou Zandvoort dan alsnog de kalender rond kunnen maken? Of is het zo flexibel niet? Zo gaat het niet.
16: Nou, het is niet dat ze dan volgende week, zeg maar bij wijze van spreken, iets kunnen organiseren. Want er moeten echt tribunes worden opgebouwd elke keer. En dat is bij andere steden, andere Grand Prix anders. Daar staan gewoon vaste tribunes. Maar Robert van Overdijk heeft eerder ook wel gezegd van,
3: de directeur,
16: ze mogen bellen. Ja. De circuitdirecteur, ze mogen bellen. We staan ervoor open. Want het is niet dat we het niet meer willen. Het is dat het bonnetje gewoon te riskant is. Ja. Nou, als wij genoeg aanlooptijd krijgen om het te organiseren en dat het dan financieel ook geregeld kan worden, doen we het met alle liefde. Maar vooralsnog staat het niet op de kalender. Gaat het nu van de kalender af. Maar ze staan er niet onwelwillend tegenover.
3: Nee, dat is goed om te weten. Emmer Bransen, dankjewel. En veel plezier dit weekend. De stelling, het verdwijnen van de Grand Prix van Zandvoort is eeuwig zonde. Daar wordt op gereageerd natuurlijk. Margot Keur die schrijft op ons collectief. Het is enorm jammer. Het hoort echt in Zandvoort. In het buitenland kijken ze met bewondering naar het goede en mooie circuit. Het verstoort helaas wel 3 dagen de natuur en het milieu daar. Maar 3 dagen per jaar is te overzien. Jammer dat niemand dit circuit durft over te nemen en daar geld in te steken. Janna is juist blij dat het stopt.
20: Oneens met de stelling. De Grand Prix verpest de hele natuur rond Zandvoort. En blij dat het de allerlaatste keer is, kunnen we gewoon weer lekker wandelen in die omgeving.
3: Janna dus. John van der Zeeuw, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
3: U reageerde ook op de stelling, hè? Eeuwig zonde. Wat denkt u?
1: Ja, nou ja, eeuwig zonde vind ik arbitrair. Er zijn belangrijkere dingen in het leven
3: dan
1: dat dit niet doorgaat. Kijk, ik denk dat het probleem is, als je ziet wat je aan kaartjes betaalt. Er zal een reden zijn waarvoor het zo duur is.
3: Mm-hmm.
1: Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Je moet er naartoe. Ze willen dat je dat met het openbaar vervoer doet. Kost geld. Het verblijf daar kost geld. En dat is gewoon heel veel geld wat je ziet.
3: Ja.
1: Ik hoor over het milieu. Ja, daar kan ik niet zo heel veel mee. Want dan moeten we ook stoppen met Lowlands. Dan moeten we stoppen met Pinkpop. Het rondreizende circus. Ja. Ja, dan moet Madonna ook niet toeren. Want die heeft ook een heel circus van land naar land.
3: Ja, maar goed. Dat is wel iets minder belastend misschien.
1: Ja. Ja, maar ik denk dat het op die plek niet zo handig is. Je kan het denk ik beter in Assen doen.
3: Oh, ja.
1: Het is van vier kanten natuurlijk veel beter te bereiken.
3: Ja, ja.
1: Daar loop je natuurlijk op vast.
3: Assen was destijds ook in de race, hè, toch?
1: Ik hoorde nu ook weer.
3: Dus, ja. Goed, in andere steden waar die Formule 1 zich aandoet, steekt de overheid een duit in het zakje. Is dat een optie wat u betreft? Of moeten we daar niet?
1: Daar had uw collega het ook over. Dat vind ik. Kijk, weet je, met Olympische Spelen en zo kan ik daar nog iets voor voorstellen. Maar wat wel eens vergeten wordt, ontwikkelingen uit de Formule 1 worden vaak gebruikt in de personenauto's. Dan ging het net al over elektromotoren, zuinige rijen en dat soort dingen.
3: Ja.
1: En dat zijn natuurlijk merkgerelateerde teams.
3: Zeker.
1: Want ook al is het Red Bull, het is nu, zit er een Ford motor in of zo. Dus dat zou ik niet doen. Die broek kunnen ze zelf ophouden uit de ontwikkelingen die ze hebben.
3: Ja, ja. De organisatie vindt dat wat lastiger, John van der Zeeuw. Hartelijk dank voor je reactie. Patrick Berg, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
3: Visboer te Zandvoort, hè? En raadslid van de oudere partij Zandvoort.
21: Ja, ook nog.
3: Ja. Staat nu in de viskraam?
21: Ja, we staan druk te werken. Het is een 6:30 begonnen.
3: Ja.
21: Alles opgebouwd. En het begon al dit jaar drukker dan de vorige jaar vrijdag.
3: Wat, zo 's ochtends vroeg al?
21: Ja, om 7:30 begon het echt al dat er een hoop mensen voorbij liepen.
3: Okay.
21: En dat was vorig jaar echt 30 minuten later.
3: Het is nu, het is nu 9:46. Heeft u al een vis? Het is een beetje vroeg voor vis nog, of niet?
21: Nou ja, maar we hebben koffie voor €2. Dus ja, die slaat wel aan.
3: Ja, precies, ja. Ja. Maar het
21: koffie,
3: is...
21: €2!
3: Zo.
21: Hotdogjes!
3: Hotdogjes?
21: Hotdogs, €2,50.
3: Je bent toch visboer?
21: Ja, we zijn visboer, maar we hebben ook een snackhoekje.
3: Oh, oké.
21: Want anders komt er een gezinnetje langs. De vader en moeder willen vis en de kinderen die willen wat anders.
3: Oké, dus je moet wel aan branchevervaging doen om te overleven.
21: Ja, maar dat gaat helemaal goed. We mogen zelfs bier verkopen vandaag.
3: Echt waar?
21: Omdat het een evenemententerrein is.
3: Oh, oké.
21: Wat een feest in Zandvoort.
3: Ja, u vindt het, het is wel duidelijk, denk ik. Hè? Hoe afhankelijk bent u eigenlijk van deze dagen?
21: Hoe afhankelijk nou? Ja. Nee, ik ben niet afhankelijk van deze dagen.
3: Maar draait u in 3 dagen de omzet van de maand? Hoe moet ik me dat voorstellen?
21: Het is wel... Deze dagen is... ik doe dit sinds 1999.
3: Ja.
21: Dus meer dan 25 jaar. En deze dagen zijn wel het dubbele van mijn hoogste omzet ooit. Dus dan weet je wel. Maar weet je, het zijn ook hele lange dagen. En zoveel mensen, massa's. Van alle mensen die vanuit de trein naar het circuit gaan, die komen langs mijn viskraam.
3: Tja.
21: Dus ik maak er een trechtertje van, dat ze kunnen er niet lang omheen. Ze lopen zo mijn fuikie in.
3: Ja.
21: Ja, dat gaat helemaal goed.
3: Vis, fuik, ja leuk. En veel Duitsers ook, of niet? Valt dat nu deze dagen juist wel mee?
21: Nee, dat valt nu mee. Weet je, ik sta tegenover Centerparks Hotel.
3: Ja.
21: Daar zitten normaal heel veel Duitsers. En die, al Centerparks is afgehuurd door de organisatie van F1.
3: Mm-hmm.
21: Dus daar komt nu mijn klanditie niet vandaan.
3: Nee, precies. Is een haring duurder nu, deze 3 dagen eigenlijk?
21: Gewoon dezelfde prijs als de rest van het jaar.
3: Oké. Okay. Ja.
21: Dat zou een heel slecht signaal zijn als je de prijzen opeens voor een weekend gaat verhogen.
3: Ja.
21: Dan moet je, dat kan niet. Okay. En ik heb maar er gaan niet mensen uitknijpen. Iedereen die wil. Ik heb een goede dag hieraan, maar de mensen moeten het ook leuk zijn.
3: Ja,
21: ik denk dat ik de laatste tent voor het circuit ben met zijn gewone prijzen.
3: Oké. Okay. Nou heeft u meerdere petten op, hè? Behalve de vispet bent u ook een politieke pet. Want u bent raadslid, zei ik net al, voor de oudere partij in Zandvoort in de gemeenteraad.
21: Ja. Ja.
3: Hoe zijn die ook zo onverdeeld enthousiast in de politiek?
21: Ja. Zelfs hier in Zandvoort heeft GroenLinks gestemd dat het evenementterrein in 2020 doorgang kon vinden.
0: Oké, okay, ja.
21: Weet je, dus dat was unanieme steun voor in de gemeenteraad in Zandvoort.
0: En
21: dus
0: ja.
21: Dat is toch wel bijzonder. En ook de regiogemeentes die hebben meegewerkt dat we de spoorverbinding konden ophogen. Dat er 7 miljoen is gegaan om de treinen om de 5 minuten te laten rijden. Er moest een elektrische installatie van de treinen allemaal aangepast worden. Dus de regio is ook, die heeft het allemaal ondersteund.
0: Die is ook, doet er ook goed mee, ja. Wordt dit een aderlating voor u als het nu stopt na dit weekend?
21: Ja, dit is wel een aderlating voor Zandvoort natuurlijk.
0: Ja.
21: Want weet je, dit staat natuurlijk op de kaart. Zandvoort staat op de kaart weer door de F1.
0: Ja.
21: Wat 25 jaar weggeëpt is, sinds 1983...
0: Mm-hmm.
21: Staat eindelijk weer op de kaart.
0: Ja. Maar goed, dat zal nog wel even. Het effect blijft nog wel even. Ik bedoel, we moeten niet net doen. Ja, het circuit van Zandvoort is nog wel druk bezet, toch? Het hele jaar verder ook.
21: Ja, het circuit heeft zijn programmering jaar rond. Hebben ze wel goed rond, weet je. Maar ze hebben zich ook meer toegelegd nu op evenementenlocatie.
0: Ja, precies. Meneer Berg, ik wens u mooie dagen. En veel plezier ook vooral natuurlijk. Vincent Verheij, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: U reageerde in ons collectief. Het verdwijnen van de Grand Prix van Zandvoort is eeuwig zonde. Snapt u dat het verdwijnt?
6: Ja, ik snap dat het verdwijnt. Kijk, ik vind dat Formule 1 vanuit het milieu-oogpunt niet meer bij deze tijd was eigenlijk.
0: Nee.
6: Niet zozeer vanwege die 20 auto's die op het circuit rondjes rijden, zullen we zeggen. Maar het hele circus eromheen eigenlijk. Hè, dat ze wereldwijd vliegen, het vrachtvervoer, energieverbruik, geluid en belasting van hun omgeving.
0: Ja.
6: Maar eigenlijk, mijn punt voornamelijk is zeker in Zandvoort, zo pal naast een kwetsbaar natuurgebied, vind ik het moeilijk te rijden met de duurzaamheidsdoelen.
0: Ja, dat blijft een beetje gekke gevoel altijd. Hè? Dat je kijkt, je zit naar iets te kijken en het zit in een natuurgebied. Ja,
6: ja klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Kijkt u wel of is dat ook echt een reden voor u om het helemaal te negeren?
6: Nou, kijk ik wel, want ik zie al die auto's voor mijn huis erbij staan. We wonen in Overveen.
0: Oh, oké. Okay,
6: dus we wonen vlakbij, maar ik kijk zelf naar de Formule 1 dat niet bij.
0: Nee.
6: Dus
0: de auto's voorbij gaan als in de drukte van het verkeer of de echte Formule 1-wagens?
6: De Formule 1-wagens.
0: Oh ja?
6: Dus,
0: Okay.
6: Hele kolonnes. Het is net een circus en een circus en een circus. Het is een heel groot festijn.
0: Ja. Ieder jaar weer. Ja. Gaat u dan in de tuin staan kijken? Hoe moet ik me dat voorstellen?
6: Nee. Ze komen gewoon voorbij rijden allemaal. Dus dat is hartstikke mooi. Dus dat gaat allemaal goed.
0: Ja.
6: Nee, maar het voornamelijk is het in het natuurgebied namelijk. Dus ik zie ook al die andere aspecten ervan ook. En het bouwen wordt dan moeilijk met woningen. En ik weet dat ze aan het verduurzamen zijn in Formule 1. 35% minder geloof ik in 2018.
0: Mm-hmm.
6: Maar het rondjes rijden, dat kan er bij mij niet zo goed in eigenlijk.
0: Nee, dat blijft ingewikkeld. Vincent Verheij, hartelijk dank. Pieter Verhoogd is sporteconoom. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Ja, we hoorden net Patrick Bergvisboer, raadslid van de oudere partij in Zandvoort. Het levert ze geen windeieren, de horeca in Zandvoort. Maar waar zit de winst nou eigenlijk echt van dit fenomeen dat we 6 jaar getuige van hebben mogen zijn?
22: Nou, dat zit hem in veel dingen. Het is wel zo dat de afdeling horeca, en dat pak je dan even breed, hè, met name ook de hotels, die profiteren inderdaad van dit soort zaken. Het is natuurlijk een fantastische marketing-communicatie-evenement. De hele wereld kijkt en heel veel mensen bedenken ook, we gaan er naartoe.
0: Mm-hmm.
22: En vooral uit het buitenland. Dus 1, er is heel veel vraag. Dat is altijd fijn. Maar 2, je ziet ook dat op dat moment natuurlijk de prijzen ook omhoog gaan. Dus een hotelkamer in het raceweekend, dat is meervoudig de prijs van een normaal weekendje in Zandvoort.
0: Ja.
22: Plus, het is ook zo dat in Zandvoort kan je natuurlijk al best wel vaak mensen verhuren hun kamers, mensen verhuren hun huis in het weekend. Nou, tijdens het raceweekend is dat echt bizar.
0: Mm-hmm.
22: Dan zie je dat heel veel mensen besluiten, eigenlijk hou ik er niet van, maar voor dit weekend ga ik toch eventjes op de camping zitten en doe ik mijn huis voor een serieus bedrag even in de aanbieding.
0: Ja, en kun je nog even lekker weg ook, toch? Dan heb je, als je geen liefhebber bent, geen last van verder. Maar is dat
22: dan
0: even
22: heb je dubbele winst.
0: Precies, en is dat effect nou lokaal eigenlijk of heeft de rest van Nederland hier ook iets aan?
22: Nou, de rest van Nederland is misschien te groot, maar je kan natuurlijk heel goed begrijpen dat de vraag naar hotels groter is dan wat ze in Zandvoort kunnen bieden. En dat mensen, of vanwege capaciteitsgebrek of gewoon vanwege het feit van, ja, wil ik in Zandvoort zitten of boek ik mijn hotelletje in Amsterdam?
0: Mm-hmm.
22: Je kan je natuurlijk voorstellen dat een raceliefhebber die uit Spanje naar Zandvoort vliegt om een race te bij, dat die denkt, ja, ik vind het leuker om het weekendje in het hotelletje in Zandvoort over te slaan en dan in Amsterdam te gaan zitten.
0: Ja, dan,
22: dus het, nog even als je de berekeningen bekijkt, ja, dan zie je ook echt wel dat de helft van de impact ongeveer in Zandvoort slaat en dat de andere helft zich uitsmeert in de regio. Ja, en die regio kan best groot zijn.
0: Ja. Nou hoor je altijd dat Zandvoort staat echt op de kaart internationaal. Ik vraag me dan altijd af, ja, hoe dan en wat dan? En blijft dat ook als het Formule 1 circus dan verdwijnt straks? Wat beklijft dit echt ook, Zandvoort dan internationaal?
22: Nee, dit gaat wel langzaam achteruit. Zeg maar, ja. De bekendheid die ze nu oppikken. En ik vergelijk het maar met als je wil gaan skiën, dan kan je wel uit 100 skibestemmingen kiezen. Maar als je er doorheen bladert, dan zijn er een paar die eruit schieten. En dat zijn dan wellicht degene die je wel eens hoort, omdat daar grote bekende races zijn. En zo is het met... Je wil naar het strand uit het Duitsland, je wil naar Nederland, je wil kijken. En als dan die naam Zandvoort elke keer toch maar bovenin je hoofd zit, dat is wat zo'n evenement doet. En ja, dat gaat toch wel langzaam wegappen.
0: Ja,
22: en dan is Zandvoort gewoon weer de badplaats in Nederland. Ja. Maar dan spring je er niet uit. En daarbij helpt natuurlijk zo'n jaarlijks evenement wel enorm om eruit te springen.
0: Dat snap ik, ja. Is het bedrijfseconomisch gezien eigenlijk slim om nu te stoppen, nu Max het ook wat minder doet?
22: Ja, dat denk ik wel. Ik begreep heel goed dat die organisatoren zeiden van het hoogtepunt van Max, dat is, hoe spijtig ook, wellicht achter ons. En gezien de hoeveelheid muntjes die ze moeten overdragen om die race überhaupt te mogen organiseren, snap ik wel dat ze zeiden, het was prachtig, maar er komt een eind aan.
0: Ja.
22: En
0: dat einde is na dit weekend. Hartelijk dank, Pieter Verhoogd, sporteconoom. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het verdwijnen van de Grand Prix van Zandvoort is eeuwig zonde. Nou, de meningen zijn verdeeld. Regina woonde in de jaren 60 in Heemstede en stond toen in enorme files. Stude, we maakten ons vroeger geen zorgen om de milieuverontreiniging, maar met de kennis van nu, afschaffen, dit is geen sport. Henk van Rij liet weten, zelf heb ik geen enkele interesse in autoraces, maar het blijkt dat zeer veel mensen dat wel hebben. En dat moet je ze niet ontnemen. U kunt meepraten. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers.kro-ncrv.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Eerder in de perstribune van Max.
9: Gelijk krijgen is toch het leukste wat er is. Dat moet je toch wel weten als vrouw.
23: Nou,
9: vrouwen willen heel graag gelijk hebben.
23: Ja, jij denkt dat mannen geen gelijk willen hebben.
24: Als ik eenmaal wakker ben.
23: Ja, dat duurt even.
24: Oh, nee, ik kan heel goed lui zijn.
25: Een bejaarde man bij ons uit de buurt begon ook tegen mij aan te praten. Maar het bleek over Leo Alkemade te gaan.
23: Oh
25: maar
23: ja, daar lijkt je mee. Joh.
25: Fysiek nog wel wat gelijkenis.
26: Ja, ik vind het leuk om de gezichten achter de stemmen te zien. Nou ja, het valt niet tegen wat ik zie.
7: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week cabaretier en programmamaker Niels van der Laan. En Olympisch roeikampioen Ronald Florijn. Zondagmiddag 12 uur.
8: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
27: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
28: Leren mediteren. Zen.nl.
29: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
30: Leren mediteren? Zen.nl.
31: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
32: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
33: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
32: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
33: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
32: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
33: Hoppa!
32: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
34: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
32: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: NPO Radio 1, 10 uur.
5: Carl-Johan de Zwart.
3: In het mediaforum buigen we ons over een pleidooi vandaag uit de Volkskrant. Moet de ministersploeg van Rob Jetten ons elke week bijpraten over de klimaatcrisis en wat ze daaraan doen in een persconferentie? Gaan we bespreken na het NOS Journaal met Jelle Seubring.
10: Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het Openbaar Ministerie zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg voor een protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vorige week reden boeren op meer snelwegen met hun trekkers. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees in Brabant kwamen 2 mensen om het leven. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste beving in het gebied sinds maart dit jaar. Wim Spijk woont in Uithuizen, vlakbij Zanderweer, en kon de beving goed voelen.
11: Nee, het was pittig hoor. Ik heb vaak aardbevingen meegemaakt, gehoord. Maar dit was toch wel in de categorie, ja, die stond bovenaan hoor. Dus dit was wel pittig. En dat zie je en dat lees je dus nu ook wel op de socials.
10: En deze man beschrijft wat hij voelde.
12: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En dat was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
10: Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning.
13: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
10: De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. 2 zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Ook waren er agenten aanwezig die vaker ingezet worden bij het opruimen van drugslabs, zegt de politie.
14: Naar aanleiding van een drugsonderzoek gisteravond zijn we daar naar binnen gegaan rond 11 uur. Dat heeft geleid dat we in een aantal schuren en loodsen daar op het terrein drugsgerelateerde goederen hebben aangetroffen. Die zijn allemaal in beslag genomen en dat wordt deze ochtend allemaal nog afgerond. En er zijn geen aanhoudingen verricht.
10: Agenten droegen uit voorzorg gasmaskers bij de inval. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij gespot heeft met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnen blijft, ging hij wel naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. En in het historische centrum van de Italiaanse stad Como zijn fietsers niet meer welkom. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen. Maar er is veel kritiek. Het verbod werd ingevoerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust van de Amerikaanse staat. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het leger. Een luitenant-generaal zei tegen een lokale tv-zender dat tenminste 2 inzittenden ingenieurs waren van het leger.
15: US Air Force Lieutenant General Robert Davis, commander of the Alaskan Command, said, quote, "This is a devastating loss for our military family and the communities that we serve."
10: In een verklaring noemt de luitenant-generaal het een tragisch verlies. Of de andere inzittenden ook voor het Amerikaanse leger werkten, is niet bekend. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na bijvoorbeeld een vechtpartij of een mishandeling. Zo krijgen ze een keuze, mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. In Almere wordt dat bij de kermis nu al gedaan. Al reageren jongeren nog niet echt enthousiast.
0: Eigenlijk vind ik het wel minder. Soms wil je gewoon leuke tijden hebben met je vrienden, maar je bent nog niet oud genoeg. En dan word je opeens handhaving voor je of zo.
5: Ja. Ik vind het een goed idee, maar juist naar drukke plekken gaan, zodat je kinderen juist kan oppakken. En ik vind het top huis.
10: De pop-up locatie van Halt moet de jongeren een tweede kans geven voordat ze een boete krijgen. Het weer. Vandaag trekken enkele stevige buien over het land. Sommige met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. En ook morgen enkele buien. Vanaf zondag is het droog met steeds meer zon en geleidelijk iets warmer.
3: Stevige buien en stevige files. Rijn Baardmans.
6: Nou, dat valt nog reuze mee. Wel op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. De A29 richting Bergen op Zoom. Daar is de Heijen-Noordtunnel dicht vanwege een te hoog voertuig. En door de Grand Prix rijdt het op veel plekken rond Haarlem en Zandvoort langzaam. Zo ook op de N200 richting Zandvoort. Tussen Overveen en het autocircuit doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
9: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
16: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
9: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
17: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
18: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de

0: elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: NPO Radio 1. KRO NCRV.
8: Karl-Johan de Zwart.
9: Spraakmakers.
8: Met nu het Mediaforum.
10: De Nacht is een klassieke opleidingsplek voor jong radiotalent. Maar op 3FM verdwijnt de programmering tussen 1 en 4. En dat is misschien ook wel eeuwig zonde. Dat er meer vandaag in ons Mediaforum met Carmen Fernand, hoofdredacteur Levensbeschouwing en Caribisch Netwerk bij de NTR. Ummer Toeskapan, journalist bij NRC Handelsblad. Goedemorgen, Ummer.
11: Goedemorgen.
10: En spraakmaker is Meerte Biemans, directeur van Thuis Nederland. Na een zomer van branden, hitte en andere klimaatuitdagingen blijft de grote vraag: hoe gaan we nou echt stappen zetten in de aanpak van klimaatverandering? En welke rol spelen de media hierin? Twee wetenschappers geven vanochtend in de Volkskrant een aftrap. Laat journalisten wekelijks het kabinet in een persconferentie het vuur aan de schenen leggen over het klimaatbeleid en de vorderingen dan vooral. Ummer, dat is om, net als in de coronatijd, de druk op de ketel te houden, zou je dan zeggen. Wat vind jij van dat idee?
12: Als ik puur en alleen naar de kop kijk, dan denk ik niet heel origineel. Het stuk leest, het idee lezend, dat er een bepaalde lange termijn strategie gemaakt wordt, waar journalisten vervolgens vragen over kunnen stellen en een beetje een vinger aan de pols kunnen houden, dat vind ik een heel goed idee. Maar ik geloof dat dat gevoel van urgentie, we moeten nog een soort een balans gaan vinden tussen wat is passend voor zo'n groot existentieel probleem. Mm-hmm. En ik denk niet dat het antwoord is een wekelijks of een tweewekelijks persconferentie.
10: En waarom niet?
12: Omdat ik op zich wel begrijp de urgentie van het bevragen van de politici, het checken van vooruitgang. Alleen die vooruitgang, die ga je niet over een week kunnen meten.
10: Nee.
12: Terwijl je wel een soort van, ik denk dat er heel snel een bepaalde moeheid ook op gaat treden dan.
10: Ja.
12: Zowel bij politici, journalisten als bij publiek.
10: Oké, maar we zeggen nu één keer per week, één keer per maand, één keer per half jaar desnoods.
13: Want het blijft nu wel heel erg stil. Ik bedoel, Rob Jetten was toch onze klimaat. Die was vroeger toch wel heel erg van de. En
10: we zitten nu in het andere uiterste, bedoel
13: je? Denkt, het is echt 5 over 12.
12: Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Dus een plek, alleen ik vind de vorm en de oplossing. En daarom zeg ik ook, lees het stuk. Want daar staan heel veel goede dingen in
10: over. Maar even die persconferenties. En ik snap dat je corona en het klimaat, dat kun je niet zomaar naast elkaar leggen. Want het ene heeft een andere, hoe zeg je dat? Een andere adem, zeg maar. Hè? Een kortere adem misschien wel, dus corona. Hoewel dat we dat toen ook nog niet wisten. Maar er werd wel echt naar gekeken. En dat maakte wel indruk, toch?
12: Ja, ik denk
10: je kunt je afvragen of dat klimaat niet eigenlijk nog veel heftiger is.
12: Ik denk zeker dat het klimaat op een bepaalde mate heftiger is. Ja. Alleen bij corona werd ook die persconferentie geboren vanuit een bepaalde behoefte vanuit de samenleving. Mm-hmm. Dus er heerste angst, onzekerheid. En ik ben het ermee eens dat die op dit moment ook zou moeten gelden met het klimaat. Alleen dit zou andersom zijn. Dus hiermee zou je een wekelijkse persconferentie gaan organiseren om die urgentie te benadrukken.
10: Ja.
12: Die ik op dit moment niet per se overal voel.
10: Nee, dat is nou net het punt. Die zouden we moeten voelen.
12: Ja, maar ik denk dus niet dat een persconferentie dat gaat aanjakkeren bij de samenleving.
13: En hoe denk je dan dat wel die urgentie vergroot kan worden? Want ik weet ook niet hoor, ik twijfel ook over zo'n persconferentie, omdat dat ook wel weer misschien iets voorspelbaars kan zijn. Maar ik denk soms wel,

0: We hebben natuurlijk best wel een heftige zomer achter de rug met heel veel van die branden in Europa. En nu heb ik het gevoel dat iedereen weer rustig gaat slapen en denkt, nou, we zien het volgend jaar zomer wel weer.
1: Ja, het regent weer lekker nu.
0: Het regent. We gaan weer lekker klagen over de regen. Terwijl ik heb echt wel het gevoel dat we al bijna te laat zijn.
2: Ja, dat blijkt ook uit alle onderzoeken. Ja. Dat het in ons leven, ik ben 30 niet
1: meer. Het gaat vooral om de rol van de media. Mirthe Biemans, wat zou jij een goed idee vinden?
3: Ja, ik zit te denken, dus een wekelijkse persconferentie. Kijk, we keken daar allemaal naar in Nederland. Omdat we zelf dachten, mag ik morgen nog wel naar buiten?
1: Ja.
3: Dus dat
1: was een enorm eigenbelang eigenlijk, individueel.
3: Heel veel eigenbelang. Ja. En ik denk wel dat de media een enorm grote impact hebben op wat wel niet aandacht krijgt en op welke manier. Dus dat iedere krant een klimaatkatern zou hebben. Of dat het journaal standaard...
1: Maar dat is er wel, toch, op zich?
3: Ja, is dat er echt?
1: Nou, je hebt wel klimaatbijlagen.
0: En we hebben bij de NPO ook wel eens van die klimaatthemaweken gehad. En uiteindelijk werkt dat toch niet echt, omdat... ik denk ook, je moet eigenlijk altijd aandacht ervoor hebben. En het komt gewoon niet echt aan bij mensen. Ja. Dus ik denk dat het wel elke keer een uitdaging is om toch te kijken van hoe komt dat verhaal, hoe maak je dat echt urgent. Zonder dat het urgent wordt doordat er ineens volgend jaar hier heel veel branden zijn. Maar gewoon nu al.
1: Ja. Misschien is het dan slim om even naar Engeland te kijken. Want daar hebben ze al iets vergelijkbaars. De zogenaamde emergency briefings. Waarin de gevaren van klimaatverandering op urgente manier worden belicht. Even een stukje van de trailer.
4: To bring MPs up to date on all aspects of the climate and nature crisis. On our weather, our food supply, our health, our national security. Spread the word.
5: I'd make sure that everybody in every school and every place of work had to sit down and listen to this.
1: Briefings die dus bedoeld zijn om iedereen in scholen, maar ook de werkplaatsen bewust te maken van klimaatuitdagingen, Umer, dat je er dus echt niet onderuit kan. Bij deze vorm heb je dan ook nog de mogelijkheid om wetenschappers erbij te halen om de urgentie te benadrukken. Is dat wat?
2: Ja, ik vind dat in dit hele verhaal ook de mens heel centraal gesteld wordt. En een uiting daarvan is dat we dan journalisten, wetenschappers en politici, drie onmisbare pijlers onder klimaatbeleid, laat ik dat gezegd hebben, maar dan in een bepaalde setting gaan neerzetten om ergens over te praten. Terwijl ik nu denk, nu voelde je deze zomer dat gevoel van urgentie, omdat dat vuur door heel Europa ons aan de schenen stond, om een werkwoord even te verbasteren.
1: En die benauwende hitte, hebben we ook allemaal gevoeld. Ja. Waarvan je ook toch het idee krijgt, dat is toch een beetje, het is niet oké dit.
2: Ja, dus die gevolgen daarvan. Ik denk alleen de toon in ook deze emergency meetings met zo'n existentieel probleem, waarvan we ook weten dat niet binnen enkele jaren, zelfs niet binnen enkele decennia, gaat worden opgelost.
1: Mm-hmm.
2: Maar met deze toon van urgentie gaat ons oerbrein op een soort van, zoals corona, 1000 IC-opnames, et cetera, et cetera. En dan zit je een continu gevoel van, je cortisol-levels gaan omhoog, je hebt stress, je hebt angst.
1: Ja.
2: Ik denk niet dat de oplossing gaat zijn voor ons.
1: Urgentie is ook wat, urgentie en angst moeten we misschien ook niet met elkaar verwarren, toch?
2: Ja, ik vind dit angst aanwakkeren. Worden.
1: Ja. Ja.
3: En het is ook eigenlijk een thema wat je bijna niet los kan zien van de andere thema's. Want ik zei net zelf als een soort brainstorming deed je klimaatkatern. Maar eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk met ieder thema waar je als journalist over bericht, of het nou Lowlands is of woningbouw of zo, moet het ook gaan over het stukje, en wat doet het met het klimaat? En hoe doet het met hoe wij in de toekomst in dit land kunnen blijven leven?
2: Ja.
1: Maar is het, want toen ik dat stuk las in de Volkskrant van die twee wetenschappers, dat ingezonden stuk, dacht ik wel van, maar volgens mij, hun boodschap is volgens mij, er is eigenlijk geen plan. Bij het kabinet ontbreekt dat op dit moment. Maar ook bij media. Dus we zitten met z'n allen eigenlijk, we doen maar wat een beetje, hapsnap.
2: Ja.
1: En volgens mij is hun pleidooi dat er een soort systeem in komt. Op de een of andere manier, van alle kanten. Zit daar wat in, Umer?
2: Ja, ik zou aan de andere kant ook weer zeggen,
1: dat pleidooi?
2: Die verantwoordelijkheid is, dit pleidooi is nu heel erg gericht aan politici.
1: Mm-hmm.
2: Ik bedoel, tussen de regels door lees je het ook wel als pleidooi aan media.
1: Ja.
2: Anderzijds zou je ook kunnen zeggen, daar kan ook meer verantwoordelijkheid liggen. Want die beelden van ministers, waar dan 10 microfoons bij staan. Ik bedoel, tuurlijk, er worden veel vragen over gesteld.
1: Mm-hmm.
2: Maar daarin kan je als medium zelf ook een leidende rol oppakken.
1: Ja. Goed, we laten hem dan even liggen. En we komen hier nog vaker op terug, dat weet ik wel zeker. Ook als het gaat om de rol van de media en de klimaatcrisis, Umer. We gaan bij jouw mediamoment beland. En jij wil het hebben over de berichtgeving rond de strafrechtelijke onderzoeken die het Israëlische leger uitvoert naar bijvoorbeeld de dood van de 5-jarige Hind Rajab. Vertel.
2: Ja, dus een aantal dagen geleden werd via het Israëlische leger, via hun persdiensten bekendgemaakt, dat er

0: van de, op de, nu quote ik dus, dat is een belangrijk onderdeel van dit verhaal. Ja, ja. Van de honderden lopende onderzoeken, dat daar 5 van zijn beoordeeld. En dat zijn een aantal heel geruchtmakende zaken. Dus waaronder de moord op Hind Rajab en een aantal hulpverleners en haar familieleden. Mm-hmm. Maar ook het Rode Kruisconvooi, waarbij 15 Palestijnse medewerkers zijn vermoord en in een massagraf gegooid. Nou, 3 van die zaken daar wordt niet van aangenomen dat daar strafbare feiten zijn gepleegd. Aldus het Israëlische leger. En in 2 is besloten om het over te dragen aan de militaire politie van het Israëlisch leger.
1: Oh,
0: om daar onderzoek naar te gaan doen. Nou, viel het mij op dat we 2 jaar geleden, zo eind 2024, begonnen we heel veel in stukken hierover altijd erbij te schrijven van het Israëlische leger zegt vaker onderzoek te gaan doen, maar er komt niet zoveel uit.
1: Nee.
0: En dit
1: of je hoort er niks meer van.
0: Of je hoort er niks meer van. Ja. Nou, in dit geval is het natuurlijk heel opvallend dat dit 5 hele geruchtmakende zaken zijn, waarbij grote internationale aandacht ook voor was. Dus ofwel, er waren Artsen zonder Grenzen is erbij betrokken. World Kitchen, waar ook een Australische medewerker was. En Hind Rajab, die om haar naam bekend te krijgen in de hele wereld en haar moord bespreekbaar te maken, een 3 uur durende outcry for help moest zijn. Dus haar dood werd gelivestreamd. Over de hele wereld.
2: Het is een documentaire. Het is een
0: documentaire, een Oscar genomineerde film.
1: Maar jij wil dat nu juist deze zaken onderzocht worden.
0: Precies.
1: Dat is gewoon PR toch ook?
0: Dat is gewoon PR en dat weten we ook al heel erg lang. Tegelijkertijd is het ook een heel groot dilemma. Want het is ook ergens een lichtpuntje. Want het is nieuws. Het is groot nieuws dat ze het toegeven. Dat schijnt volgens een aantal Israëlische media toch wel een afgang te zijn. Aan de andere kant vind ik ook dat we dat moeten blijven indekken, zodat dat niet gaat lijken op een soort sprankje hoop of een stap richting accountability. En dat vond ik een dilemma. Ook bij het teruglezen zag ik dat verschillende media dat op andere manieren deden.
1: Wat viel je dan op aan hoe de verschillende media dat deden?
0: Nou, bijvoorbeeld de New York Times, die opende in de introductie al, dit soort onderzoeken worden nauwelijks vervolgd. Mm-hmm. Ik zag bijvoorbeeld in Trouw dat er vandaag vandaag een interview verscheen. Dus daar werd het nieuws niet meteen gebracht, behalve in een blogje geloof ik. Maar meteen een interview over dit soort onderzoeken. Maar het viel mij vooral op omdat deze persdienst van het Israëlische leger ons dus continu voor dilemma's blijft zetten. Omdat het altijd voelt als een soort officiële bron waar een bepaalde autoriteit van uit zou moeten gaan. Dat dat natuurlijk al, als dat ooit al het geval is geweest.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, Mirte Biemans, je hebt in Israël gewoond. Jij kunt dit behoorlijk goed op waarde schatten, denk ik.
3: Ja, ik heb aan de Israëlische kant gewoond en aan de Palestijnse kant gewerkt. Ja. Jarenlang, maar wel al 15 jaar geleden. Wat ik denk dat je eigenlijk altijd ziet bij ieder conflict is dat je met een hele, hele schep zout moet nemen. Alles wat gezegd wordt door de autoriteiten en door de persdienst van het leger, et cetera, over wat er gebeurt. Want ze willen dat een heleboel dingen niet naar buiten komen. Ze willen natuurlijk hun kant van het verhaal. En dat geldt ook in dit conflict. Het geldt net zo goed in alle andere oorlogen in de wereld. En ik denk wel dat dat de media voor een dilemma stelt. Want je wil eigenlijk het liefst journalisten die daar zijn, die zelf kunnen checken. Nou, dat is in Gaza echt niet gelukt. Er zijn een aantal lokale journalisten waar natuurlijk wel veel op wordt gevaren. En we proberen wat via hulpverleners. Maar ja, die hebben daar ook een andere rol. En dat is echt een enorm dilemma bij als er oorlogen plaatsvinden. Dat we eigenlijk onvoldoende goed die informatie daadwerkelijk uit eerste
1: hand
3: hebben.
1: Het is niet zo'n dilemma, denk ik, toch? Want je weet dat als het Israëlische leger zegt onderzoek te gaan doen, dan weet je eigenlijk al genoeg of niet.
3: Ja, nou, dus ik bedoel te zeggen, cynisch, want eigenlijk denk ik dat jouw grote punt is, hebben we wel een eerlijk beeld over wat er gebeurt?
0: Ja.
3: En wordt daar eerlijk mee omgegaan? En mijn antwoord is nee, dat heb je niet.
1: Nee.
3: Nog wel redelijk over de Westbank, omdat daar nog wel mensen naartoe kunnen. En dat geldt eigenlijk in ieder conflict. Nou ja, wat ik bedoel daarmee als dilemma is van ja, hoe ga je dan als media daarover schrijven, is dan het dilemma. Want je hebt eigenlijk de informatie onvoldoende. En je moet dan proberen zoveel mogelijk te varen op lokale bronnen, op lokale NGO's die wel nog proberen onderzoek te doen. En je moet eigenlijk in die zin autoriteiten en zeker PR-machines daarvan altijd wantrouwen in ieder conflict.
2: Ja. Wat ik ook wel opvallend vind is dat in sommige berichten werd het gewoon sec gebracht van het Israëlische leger gaat dat onderzoek doen. En in andere berichten werd er ook de reactie van de familie van Hint meegenomen. Die heeft gezegd van dat zij eigenlijk een internationaal onderzoek eisen. Gewoon een onafhankelijk onderzoek. En niet alleen maar naar de moord op Hint en haar familieleden, maar ook gewoon op al die andere kinderen die want er zijn natuurlijk heel veel kinderen vermoord.
0: Dit werd ook inderdaad, dat vond ik ook. Dus we hebben ook op Al Jazeera geloof ik. Er werd inderdaad ook die Hint Rajab Foundation die daarnaast opgericht werd. Werd gevraagd om een reactie. Maar het is natuurlijk ook schrijnend dat voor het meest kritische artikel je toch dan wat geschreven is op dit moment in een soort internationale media is de Haaretz. En een aantal Palestijnse bronnen die niet zoveel aandacht krijgen. Waarin dat wel ook direct gesteld wordt. Dus dat dit zijn internationale grote aandachtszaken. Mm-hmm. Waarmee gewoon iets geprobeerd wordt. Of dat nou is om alvast te laten zien van kijk, wij vervolgen wel.
1: Ja.
0: Dus voor het internationaal
1: goede wil, de goede wil tonen.
0: Ja, of dat het is omdat dat onder druk gebeurd is. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Want dat leger, dat hebben we toch wel geaccepteerd. Dat pleegt een genocide.
1: Ja.
0: Of is dat nog bij aan het doen? En daarna moet je kijken, wat doen we dan met die persberichten? Want toch, het blijft wel nieuws. Want Hint Rajab is een hele grote naam helaas geworden.
1: Ja, maar daarom is het nieuws dan niet dat het onderzoek gewoon dat het leger kan wel zeggen, we gaan onderzoek doen. En dat is dan inderdaad nieuws. Ja. Maar de waarde die je daar vervolgens aan hecht, is natuurlijk, dat is het punt. Toch?
0: Precies. En dat moet
3: maar
0: dus
3: je moet wel die internationale druk, dat moet gewoon blijven. Precies, hè? Dus al gebeurt dit soort onderzoek alleen maar vanwege de internationale druk. Het gaat wel betekenen dat mensen die wat hoger in het leger staan gaan zeggen, hey jongens, we moeten echt wel oppassen met bepaalde dingen dat die niet gebeuren, want dan krijgen we stront aan de knikker. En
1: ze dus weten dat ze in de gaten worden gehouden.
3: Het is niet dat het geen zin heeft om op dit soort dingen druk te leggen. Het is ook niet dat het niks betekent dat daar dus dan wel aandacht voor is. Ja. Dus als er geen aandacht voor zijn, dan gebeuren er nog verschrikkelijkere dingen. Dus.
1: Ja. Helder. Carmen, jouw mediamoment gaat over de nachtprogrammering van 3FM. Ik zei net al iets erover, tussen 1 en 4.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Volgens mij ergens eind augustus in het najaar gaat ook op 3FM de live nachtprogrammering verdwijnen. Dus er zijn geen DJ's meer te horen 's nachts. En ik vind dat eigenlijk wel heel erg jammer. Omdat de nacht is heel bijzonder om daar radio in te maken. Maar het is natuurlijk ook een grote kweekvijver voor talent. De NPO heeft niet echt nog gereageerd of dat te maken heeft met de bezuinigingen. Maar ik vermoed eigenlijk van
1: meestal wel.
2: Meestal wel, want zo is dat bij Radio 2 is ook die nachtprogrammering helemaal verdwenen. En het is toch altijd wel weer jammer dat die bezuinigingen dan juist deze talenten treft. Ook omdat we gewoon, er zijn eigenlijk legendarische stemmen natuurlijk ooit begonnen in de nacht.
1: We hebben even een kleine zoektocht gedaan naar de talenten die via de nacht van 3FM zijn gelanceerd. Even een korte compilatie.
4: Wat voor dame zoek je?
5: Ik weet niet. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Waar kan ik uit kiezen?
6: Ja, het is half vijf. Het is toch een moment dat ik altijd even bel met
7: Zo, Dimitri! Oh!
6: Voor een stukje diepgang. Ik ga even bellen, wacht even.
8: Het request wat kwam terecht op de platina plaat.
1: Ja, een geruchtmakend fragment van Giel Beelen die zich live op de radio liet bevredigen. Gerard Ek, Dom, Koen en Sander. Vele grote DJ-namen zijn in de 3FM-nacht begonnen. Ze houden wel van 11 tot 1 voor talentvorming.
2: Ja, maar dat vind ik toch anders.
1: Ja,
2: want ik denk
1: dat zijn
2: wel
1: toch ook nog 2 uurtjes.
2: Jawel, het zijn 2 uurtjes, maar juist in die krochten van de nacht. Dus als je, want wij maken zelf bijvoorbeeld op Radio 1 is dat nog wel zo. Hè? Ja. Dat is dan de enige publieke zender waar 's nachts gewoon radio gemaakt wordt.
1: Ik heb het zelf ook nog gedaan.
2: Ja. En het is toch anders als je tussen 1 en 5 een programma maakt. Of tussen 2 en 5. In vergelijking met 11 en 1. Omdat ik vind het gewoon, het heeft ook iets intiems. Je doet het ook echt wel voor een hele bijzondere groep luisteraars. Want er zijn best wel of mensen die aan het werk zijn, maar ook mensen die niet kunnen slapen. Het zijn vaak ook vaste luisteraars.
1: Ja, een kleine trouwe groep.
2: Ja, dus ik ook
1: het heeft
2: voor
1: iets
2: de
1: heel intiems ook, inderdaad.
2: Ja.
1: Mirthe Biemans, jij was onlangs de gast bij een nachtprogramma, hè?
3: Ja, vorige maand. Het was wel even opstaan om 1 uur 's ochtends. Ja,
1: om te praten over daklozen.
3: Ja, maar het was ontzettend leuk, want je kon en de diepte in. Het was ook een heel leuk team. Er zaten een aantal studenten dan en de presentator die dat dan samen allemaal voorbereiden en maken. En die ook reportages van tevoren hadden gemaakt en zo. Waarvan je echt zag dat ze er plezier in hadden. En wat ik ook heel leuk vond, was dat er dus allemaal luisteraars dan gingen inbellen ook met vragen.
1: Ja.
3: En dat je ook dat
1: meestal dezelfde dus ook.
3: Ja. Ja, ik vond het wel een bijzonder moment. En er luisteren helemaal niet zo weinig mensen.
2: Nee, er luisteren eigenlijk best wel veel mensen naar luisteren.
1: Ja. Ja, nee, ik bedoel, kleine groep trouwen die altijd luisteren. Ja. Umer, ben jij een nachtradioluisteraar?
0: Ik ben heel lang een nachtradioluisteraar geweest. Dus in mijn hele studententijd heb ik heel veel 's nachts wakker gelegen. En dan luisterde ik inderdaad naar wel Radio 1, moet ik zeggen. Maar dat heeft inderdaad een hele unieke sfeer. Van een beetje... Ja, het is een stuk losser. Er zit een soort lach in. Een beetje bepaald soort fijn cynisme. Ja. Als er weer iemand inbelt met een warrig verhaal.
1: Ja, en de rest van de wereld slaapt. Maar wij hebben het gezellig.
0: Ja.
1: Voeren diepzinnige gesprekken of creatieve gesprekken. Daar gaat hij open voor het laatst deze zomer. De schatkamerdeur, Carmen. Jouw fragment komt uit eind jaren 70. Uit de Icon-serie Kon Heishi Baka. Kom gauw terug, betekent dat. Leg eerst even uit, want waar ging die serie over?
2: Ik heb het fragment gekozen omdat 2 weken geleden Borge Breeveld is overleden.
1: Ja.
2: En ik was helemaal vergeten dat hij dus best wel een belangrijke rol ook in deze serie
1: speelt. Surinaamse acteur.
2: Een Surinaamse acteur, mediapersoonlijkheid. En deze serie heeft op mij in mijn jeugd een enorme indruk gemaakt. Want het gaat over 2 kinderen van 1 jaar of 12... die naar Nederland worden gestuurd omdat hun moeder al vanuit Suriname naar Nederland is gekomen om te werken. Het speelt zich rond de onafhankelijkheid af. Mm-hmm. Eigenlijk in de aanloop van de onafhankelijkheid van Suriname.
1: Ja.
2: En ja, dat is natuurlijk wel... Er zat heel veel gevoel in de serie die wij natuurlijk in de familie... want ik heb er zelf een half Surinaamse achtergrond.
1: Ja.
2: Dus er zat heel veel herkenbaarheid in. Ik vond het ook als kind fantastisch om... gewoon het straatleven in Suriname te zien. En ik vond het ook, nu ik het weer terug ging kijken in de schatkamer... die beelden van de markt, van het warenhuis Kirpalani... ja, het is echt wel fantastisch. Ik vind het ook, wil ik wel graag noemen, Frank Siegem... die heeft de productieleiding van de serie gedaan, maar ook de regie. En dat voel je heel erg terug. Want het is ook heel mooi dat je echt meegenomen wordt als kind in... de cultuur van Suriname, de tradities. Mm-hmm. Maar ook wel echt de keiharde werkelijkheid... die de kinderen hier in Nederland te wachten stond. Dus echt keihard racisme op scholen. Eigenlijk een beetje wat er nu... dat de hele discussie rond vluchtelingen... dat waren de Surinamers in de jaren 70.
1: Ja, we gaan even luisteren. Ja. Kom eens hier, Baka.
4: Kala, hier schelden we geen Surinamers uit, jongen.
9: Yo, Robin. Nog één. Hier.
4: Ja.
9: Je wordt niet gevochten.
4: Nee? Schat ons altijd uit.
9: Ik praat straks wel met Gerard, maar er wordt niet gevochten hier.
4: Ja, ik heb hem al gewaarschuwd.
9: Ga jij maar naar de klas.
4: Ik heb hem al niet gedaan.
9: Nee, interesseert me niet.
4: Dat is de enige keer wat hij doet. Ja. Ik geloof je niet.
1: Je zit er wel mee te praten, zie ik. Hè? Ja, je zit er helemaal in meteen.
2: Zit er helemaal in. Ja, ja, het is echt heel mooi. En de muziek is gemaakt door Ronald Snijders. De fluitist. Ja. Dus het is... het heeft op mij enorme indruk gemaakt. En wat ik ook wel bijzonder vind... is dat Frank Siegem, de regisseur... later nog een documentaire... Papieren Nederlandertjes heeft gemaakt... waarin die eigenlijk... een echt meisje heeft gevolgd in haar weg in Nederland. Het heimwee, gewoon hoe moeilijk het is. Ja, en dat is het ook, dat je... Het laat heel mooi de verscheurdheid zien. Dat het gewoon nooit meer wordt zoals het was in heel veel families.
1: Ja.
2: En dat heeft Henk Barnard natuurlijk ook in het kinderboek... waarop de serie is gebaseerd, eigenlijk heel mooi beschreven.
0: Ja. Het archief is zo belangrijk. Want laat allemaal kinderfragmenten veel zien. Maar ik heb vorige keer ook even gekeken naar die gastarbeiders. Maar iedereen met zo'n migratieachtergrond kent de verhalen. Heeft af en toe wel een foto. Maar nu dit archief open is, kan je... Er zijn zoveel mooi werk gemaakt en live beelden. Al is het een nieuwsuitzending waarin je mensen ziet. Het is echt zo belangrijk en mooi.
1: Ja, het is gewoon echt ook wel ons geheugen, toch? Ja. En dat is heel goed om af en toe even op te frissen. Dankjewel. Maar aan jou de eer dan om het allerlaatste schatkamerfragment van deze zomer te brengen. Ja, wat heb je meegebracht?
0: Ik heb laatst een artikel geschreven over het testen van drugs. En daarin was één verhaal. Volksdruk nummer één. Dat zal marihuana zijn, maar ecstasy. Dit weekend is weer het Lowlands weekend. We hebben het hele zomerfestivals gehad. En ik ging eens kijken in het archief van wanneer werd dit nou voor het eerst genoemd. Mm-hmm. Want ik heb een oude wetenschapper gesproken. Een hippie die dingen gingen testen.
1: Ja.
0: Over die begintijd. En eigenlijk vlak daarna was het al voor het eerst in het VPRO-televisieprogramma Jonge Helden.
1: Oh ja.
0: Waarin ze op een soort hele ludieke manier in een tijd dat ecstasy nog niet illegaal was.
1: Daarna is Willem Ekkel.
0: Ja. Daarna is het beland in het illegale circuit. En Thijs van den Brink die wil een drugsvrije generatie. En dat was gisteren op televisie. Maar hier keken ze op een ludieke manier naar een soort van... wat is dit? Wat is dit eigenlijk?
1: Oké, Jonge Helden, 1988.
0: Ja, 88.
10: Dit is hem dan. De drug ecstasy. De aspirine voor de jaren 80. De vitamine voor de jaren 90.
11: Wat doe je nou, man? Je gaat toch geen reclame zitten maken voor drugs, daar?
10: Rustig aan, jongen. Het is niet eens verboden in Nederland.
11: Ja, toch heb ik er wat tegen. Weg ermee.
10: Ah, 40 piek.
11: 40 piek?
10: 40 gulden gooi je daar weg van mij.
12: Sinds een paar jaar is er een nieuwe drug op de markt, genaamd ecstasy. Gebruikers zijn er laaiend enthousiast over, maar hier in Nederland is er nauwelijks nog informatie te krijgen. Wat is ecstasy nu eigenlijk? En waarom gebruiken mensen het?
1: Ja, maar jij gaat zo naar Lowlands, met of zonder?
0: Vandaag zonder. Ik moet een filmploeg volgen.
1: Oh ja, dan moet je even scherp blijven.
0: En zero tolerance, dat is nergens te vinden.
1: Oké, dank jullie wel. Carmen Fernand, hoofdredacteur Levensbeschouwing, Caribisch Netwerk bij de NTR. En Eumer Toeskapan, journalist bij NRC Handelsblad. Het Mediaforum, zeg ik even, is als podcast terug te luisteren via uw favoriete podcast-app. Straks na het nieuws, onze rubriek, zijn er nog vragen. En dat gaat vandaag over Scandinavië. Vakantiegebied in opkomst, nu de zomers in het zuiden niet te harder en heter worden. Bel ons nu met de vragen die u heeft over dit onderwerp. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu de hoofdpunten van het nieuws.
13: NPO Radio 1.
1: Met Jelle Seubring.
14: De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 in Friesland reden. Er is niet genoeg bewijs om ze achteraf nog een bekeuring te geven, zegt de politie tegen het ANP. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Het Groningse dorp Zandeweer is vanochtend opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 2,8. De beving was ook in de dorpen verderop te voelen. Volgens het KNMI is de beving een gevolg van de gaswinning in Groningen. En twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Dat gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Er was ook een speciaal team aanwezig voor het opruimen van drugslabs. Er is niemand aangehouden.
1: Dankjewel, Jelle Rijn-Baartmans. Hoe is het op de weg nu?
15: Het valt mee, het wordt iets drukker. 50 kilometer in totaal. Onder andere op de A12 richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meern vindt een spoedreparatie plaats. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem sta je in de file tussen Apeldoorn en Afrit Loenen. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En dat betekent vanaf knooppunt Kunderberg 20 minuten extra. En tot slot is het nog druk bij Zandvoort. De N200 richting Zandvoort. Tussen Overveen en het autocircuit doe je er 10 minuten langer over.
16: Tot 11:30. Carl-Johan de Zwart.
1: We gaan het straks hebben over dakloze jongeren die voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Iets dat al in de praktijk wordt gebracht. En dus zijn de eerste sleutels overgedragen. Ja, en wat gebeurt er dan? Daar gaan we het zo meteen na 11:00 over hebben. Maar nu eerst.
17: Waar in Engeland regent het minst?
18: Waarom vind je in Frankrijk op elke straathoek een apotheek?
19: Waarom hebben Duitsers de gewoonte elkaar intens aan te staren?
20: Wat weten we eigenlijk over ons favoriete vakantieland? Deze zomer beantwoorden we elke vrijdag uw vragen.
1: En vandaag aan tafel Jeroen Visser, de scheidend correspondent Scandinavië van de Volkskrant. Sinds 2021 woonde je met je gezin in de Zweedse hoofdstad Stockholm. En daarvoor was je correspondent Zuidoost-Azië met als standplaats Seoul. Welkom, Jeroen.
13: Dankjewel.
1: Ja, dat moet een flinke cultuurshock zijn geweest destijds, van Zuid-Korea naar Zweden.
13: Ja, klopt. Ja, ja, dat is. Korea was natuurlijk super interessant omdat alles anders was.
1: Ja, hè? En Zweden heel erg saai.
13: Zweden heel erg hetzelfde in een bepaald opzicht als Nederland. Dus ja. Het integreren was daar wel een stuk makkelijker. Maar niet alles is hetzelfde, hoor. Ja.
1: Dan zeg je Scandinavië. Was het dan meteen ook duidelijk dat het Stockholm moest worden? Of had het ook Kopenhagen kunnen zijn? Of
13: nee, Stockholm was duidelijk. Ja, mijn vrouw heeft ook een baan en die was ook in Stockholm. Oh. Dus dat was duidelijk.
1: Ja. Ja, ja. Goed, over de verschillen tussen de Scandinavische landen, want die zijn er. Maar ook de manier waarop er naar toeristen wordt gekeken, daar gaan we het zo meteen langer over hebben. U kunt natuurlijk ook vragen stellen aan Jeroen Visser over Zweden, maar ook andere Scandinavische landen. We zitten klaar aan de telefoon 0800-1101 of stel uw vraag in de Radio 1-app.
16: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Dat is, zoals iedere vrijdag, in handen van onze volledig ontspannen verslaggever Marcel Dekker. Marcel, wat is je geheim?
21: Nou, het geheim is een lijstje, Carl-Johan. En daarop staan in willekeurige volgorde staren, mijmeren, een Franse snelweg midden in de nacht, de eerste slok van een glas bier, twee afleveringen van Railway, de Pfafs, een derde slok van een glas bier, je tweede voet in een warm bad en een mooi uitzicht op een waterplas in de buurt van Vught. Waar ik heb af. Je wil natuurlijk zeker weten dat ik daar ben. Nou, luister maar even.
1: Ja, ja hoor.
21: He? Ik sta er echt.
1: Ja.
21: Met psycholoog Eva Basmeijer. Ik heb mijn lijstje voorgelezen over wat mij allemaal ontspant. Hoe zit het met jou, Eva?
22: Ja, ook een hele hoop. Sporten staat daar hoog op de lijst. Surfen, vrienden, ik ben een sociaal dier. Douchen en een lekker lang ochtendritueel. Daarna met allemaal crèmetjes en een goede kop koffie.
21: Ja, en Railway?
22: Railway.
21: Dat ken jij niet, hè?
22: Nee.
21: Heel ontspannen, kan ik je vertellen. Fijn dat je er bent om de vraag van onze spraakmaker Meerte Biermans te beantwoorden. Een vraag, mevrouw Biermans, over dat water, heb ik begrepen, waar we nu over uitkijken. Wat is je vraag?
23: Ja, ik was dus op vakantie, toevallig aan het interrailen. Dus Railway kan ik me ook wel in vinden. En overal waar je dan water tegenkomt, de zee, de meren, grote rivieren, het ontspant je gewoon meteen. Je voelt je er gewoon gelukkiger door. Dus ik vroeg me af, hoe komt dat eigenlijk?
21: Ja, hoe komt het dat je ontspannen wordt en gelukkig wordt van water? Dat is eigenlijk een veronderstelling, Eva, die we misschien moeten debunken. Of klopt het? Worden we er inderdaad ontspannen en gelukkig van?
22: Ja, nou, zeker wel. Er zijn een hele hoop positieve relaties met water en ontspanning. En ja, dat zit hem in een hele hoop dingen. Je hebt natuurlijk het geluid wat water maakt. Hè? Dus of dat nou stroomt of kabbelt. De rimpels of de schittering van de zon op het water. Het zijn allemaal elementen die ons die ontspanning kunnen geven. En heel vaak komt het een beetje terug op dat we eigenlijk heel erg in het moment zijn. Dus we zijn echt met onze aandacht met één ding bezig, namelijk dat water.
21: Ja, precies. Er zijn andere theorieën. Ik heb ook wel eens gehoord dat het doet denken aan de baarmoeder, waar wij natuurlijk 9 maanden in hebben gezeten, of onze oorsprong als zeedier. Klopt daar iets van? Is daar bewijs voor?
22: Nou, er zijn zeker natuurlijk evolutionaire theorieën die inderdaad aangeven, wij bestaan ook voor een ontzettend groot deel uit water als mensen. Dus daar wordt een hoop over geschreven en gemaakt. Daar liggen geen harde links of bewijzen. Maar het is wel een ontzettend interessant onderdeel.
21: Ja. Jij bent, als ik het zo in eigen woorden mag zeggen, een soort waterpsycholoog. Je hanteert de blue mind psychologie, ook in je praktijk. Omdat je het kunt inzetten, dat water, om mensen tot ontspanning en tot geluk te brengen. Hoe werkt dat dan? Wat is de achtergrond daarbij?
22: Nou, van water zelf, hè, dus waarom geeft het ons nou die ontspanning? Dat idee zit hem eigenlijk in een aantal elementen. Wat ik net al even zei, die aandacht is heel belangrijk, dat we op één plek echt in het moment zijn. Stressherstel zou daardoor makkelijker gaan. Hè. Dus er zijn wel wat onderzoeken dat cortisolherstel makkelijker is.
21: Ja, in dat moment bedoel je eigenlijk mee, als we in het water zijn, exact, of erover uitkijken, dat we aan niets anders dan
5: dat kunnen denken.
22: Exact, exact. Ja. Dan kan het er ook nog mee te maken hebben wat je daar dan precies doet. Hè? Dus heel vaak als we in of rondom water zijn, zijn we aan het bewegen. Zijn we met andere mensen die we bijvoorbeeld lief hebben. Daar zit ook een groot onderdeel in. En als laatste heb je nog een stukje reflectie. Dus heel vaak sta je op zo'n moment even stil bij dingen. En heb je eigenlijk de ruimte om te reflecteren op, hey, waar ben ik allemaal mee bezig? Is dat wat ik wil doen? Past dit gedrag bij waar ik gelukkig van word of niet? Ja. En dat is ook een groot onderdeel.
5: Het is eigenlijk het tegenovergestelde van Red Mind. Ik zat in de auto, dacht aan 80 dingen. Als je dan bij dat water staat, dan is het precies het tegenovergestelde. Exact. Je bent alleen maar met dat water bezig.
22: Exact. Ja, dus het is ook inderdaad letterlijk dat Red Mind en Blue Mind heel vaak met elkaar genoemd worden. Hè? Dus Blue Mind staat eigenlijk voor die milde meditatieve staat waarin je rondom water zou verkeren. Hè, waar veel mensen in ieder geval dat effect ervaren. Ja. Red Mind is juist wat de realiteit vaak laat zien. Dat we met ons hoofd met 100 verschillende dingen bezig zijn. En echt nog heel erg in de toekomst leven. Of in het verleden. Dat we terugdenken aan wat we allemaal al gedaan hebben. Of wat we nog moeten doen.
5: Ja. Je hebt een praktijk. Niet aan het water. Dat gaat er binnenkort misschien nog van komen. We hebben geen tijd om het daarover te hebben. Er moet ook gezegd worden dat het om theorieën gaat. Hè? We weten nog heel veel niet hoe dat werkt met dat water.
22: Ja, dat klopt. Er komt wel gelukkig steeds meer. Dus dit jaar, toevallig 2026, is er een soort onderzoeksmap van 139 onderzoeken bij elkaar gelegd, waar wel degelijk een positieve relatie uitkomt tussen blue spaces, dus water, meren, rivieren en ons mentale welzijn. Maar de exacte details van hoeveel water, waar dan, die hebben we nog niet.
5: Goed, Meerte, waarom worden we gelukkig van water en de zee? Het voorlopige antwoord is, al is er nog heel veel te onderzoeken, dat water ons in het nu houdt zonder gepieker, met alleen maar die focus. Dus op dat ene ding waar ik nu op uitkijk, ik zie er een zwemmer in rond dobberen. Het water.
1: Met op de achtergrond volgens mij een snelweg, Marcel.
22: Ja,
5: dat moet
1: van minder rustgevend weer. Ja. Dankjewel. Heb je er wat van opgestoken?
23: Ja, ik heb er zeker wat van opgestoken. Ik bedenk me nu ook, soms moet ik in Amsterdam-Noord zijn. En als ik dan op het pontje sta, weet je wel, van Amsterdam Centraal naar Amsterdam-Noord, dan heb je dat gevoel ook.
1: Toch even, hè, meteen weer. Ja, grappig is dat. Spraakmakers. Jeroen Visser is net terug van een jarenlang correspondentschap in Zweden en omliggende Scandinavische landen. En hier om uw vraag te beantwoorden.
6: Nou, je ziet veel Nederlanders uitwijken naar Scandinavië.
7: Onze voorkeur gaat naar Scandinavische landen. Denemarken, Zweden, Noorwegen.
8: Want deze zomer kozen inderdaad vakantiegangers in grote getalen voor een reis naar het noorden in plaats van een vakantie aan, laten we zeggen, de Middellandse Zee.
24: We came to Sweden because it's cooler here.
6: Ontzettend mooi, ook een buitensportgebied, mooie campings, mooie gebieden waar Nederlanders van houden.
25: Is ook kritiek, onder meer van natuurbeschermers, die vinden dat het te druk wordt in Scandinavië.
26: En iedereen wil natuurlijk weg van die bosbranden in Zuid-Europa. Ja. En die gaat naar de Nordics.
6: Ja, er is zelfs een woord voor, de coolcation.
1: U kunt uw vragen stellen via 0800-1101. En dat deed ook Bert de Haan uit ons collectief. Die heeft jarenlang in Noorwegen gewoond en ook gewerkt en stuurde ons een bericht.
27: Er wordt vaak gezegd dat Noorwegen een alternatief zou kunnen bieden voor het massatoerisme in Zuid-Europa. Maar daarover heb ik nog wel een aantal vragen. Zo valt het me op dat de infrastructuur bij de meeste toeristische trekpleisters niet toereikend is. Kan Noorwegen een sterkere groei van het toerisme eigenlijk wel aan? En zit de Noorse bevolking eigenlijk wel te wachten op een toename van het massatoerisme? En dan heb ik nog een laatste vraag. Noorwegen is nou niet echt een goedkoop vakantieland. En mijn vraag is dan ook, wordt het land steeds meer een bestemming voor toeristen met een ruime budget? En is dat ook het beleid van de Noorse overheid? Oké, alvast bedankt voor je antwoorden.
1: Oké, hartelijk dank Bert de Haan. Ja, Jeroen Visser, om even bij die eerste te beginnen dan. Kan Noorwegen een grote verdere groei van het toerisme eigenlijk wel aan?
13: Nou ja, want het is een enorm groot land.
1: Ja.
13: Het is echt, ik bedoel, het is uitzichtloos eigenlijk. Je kan overal naartoe. Het probleem is dat iedereen naar dezelfde plek gaat. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de Lofoten. Ik ben er pas zelf ook geweest. Ja, iedereen wil daar naartoe. Ja. Iedereen vliegt daar naartoe of rijdt daar naartoe. En dat is een kleine eilandengroep met kleine weggetjes.
1: Ja.
13: En een paar highlights. En iedereen gaat daar naartoe en dan staat het helemaal vast.
1: Ja, want dat staat in alle gidsen. Dat is online is dat wat je het eerste krijgt.
13: Precies, Instagram, hashtag Noorwegen. En dan zie je de Lofoten. Dus iedereen gaat naar dezelfde plek. En dat is het probleem. Daar zijn enorme knelpunten. Ze zijn er nu ook bezig om de wegen te verbreden.
1: Ja.
13: Maar,
1: want de infrastructuur. Die laat ook wel te wensen. Je zat ja te knikken toen
13: dat gelijk. Dat zijn hele kleine weggetjes. Ja. Dat is berglandschap. Daar heb je geen A2 liggen, zeg maar. Dus,
1: nee, maar dat is nou juist de charme.
13: Nee, ja, maar als er te veel mensen zijn. En er komen ook heel veel Aziaten. Ik bedoel, iedereen wil daar naartoe.
1: Ja.
13: En dat is gewoon een probleem. En,
1: wat vinden de Noren daar zelf van eigenlijk?
13: Die vinden dat. Nou, die mensen die daar wonen vinden dat niet leuk.
1: Nee.
13: Want die staan in de zomer zelf ook in de file. Daarvoor ben je daar niet gaan wonen.
1: Ja.
13: En dus het probleem is meer dat de toeristen wat meer verspreid moeten worden over Noorwegen. En dan is er geen enkel probleem.
1: Nee. En dan moet je dus een andere reclamecampagne beginnen, toch ook?
13: Ja, dus we zijn nu bezig om toeristen een beetje eigenlijk te leren over hoe je een goede toerist bent in Noorwegen. Ze willen eigenlijk kwaliteitstoeristen. Dus je hoeft niet per se mensen met een dikke portemonnee te zijn. Nee,
1: want Noorwegen is ook heel duur, hè? Dat hoorden we ook van Bert de Haan net.
13: Noorwegen is echt heel duur.
1: Ja.
13: En dat komt natuurlijk door de economie, de olieindustrie, de munt van de Nooren.
1: Ja.
13: Daar kun je eigenlijk niet zoveel aan doen, ook als Noorwegen niet.
1: Zou dat niet eigenlijk misschien, een beetje onaardig misschien, maar is dat eigenlijk wel misschien een verstandig beleid om het ook een beetje beperkt te houden, toch? Als je daar beleid van maakt, dat je zorgt dat je voor de wat hogere categorie bent. Als je het land niet wil overlassen.
13: Als je dat wil, maar ik geloof,
1: en geld wil verdienen.
13: Ik geloof niet dat de Nooren nou echt geen toeristen willen. Maar ze willen toeristen die een beetje goed oppassen. En niet zomaar over het erf lopen van iemand. Je hebt natuurlijk het bekende de wet in Scandinavië. Hè, dat je overal in principe je tent op mag zetten. En overal naartoe mag.
1: Je mag overal kamperen. Hè?
13: Precies. Ja. Alleen, daar zitten wel een paar begrenzingen aan. En dat is bijvoorbeeld dat je niet op iemands privé-erf gaat kamperen.
1: Nee,
13: bijvoorbeeld.
1: Ja. Snap ik.
13: En dat weten heel veel toeristen niet.
1: Oh, die doen dat gewoon.
13: En of die zetten hun camper op een boerenerf bijvoorbeeld. Ja. En dat kan best als je het
1: ook
13: vraagt.
1: Zonder met die boeren heeft overleggen.
13: Precies. Ja. Als je het vraagt, dan krijg je vaak ja of nee. Maar dan ga je verderop. Ja. Maar als je het zomaar doet, dan wordt de boer natuurlijk boos.
1: Ja.
13: En, dus je ziet nu wel campagnes, ook in Noorwegen, om een beetje, wat betekent dat nou, dat recht op vrije doorgang?
1: Dus dat je een soort opvoedcursus eigenlijk voor.
13: Precies, dat is wel nodig.
1: Ja. Wij danken Bert de Haan voor zijn vraag. Fijn dat hij mee wilde doen. Aan zijn er nog vragen. U kunt ook bellen als u, net als meneer de Haan, nog vragen heeft. Bel ons dan 0800-1101. Of stel uw vraag via de NPO Luister-app. Dat kan ook. En mailen kan spraakmakers@kro-ncv.nl. Mirte Biemans, je hebt ook een vraag, hè?
23: Ja, dat is een beetje misschien buiten vakantieland om. Maar we zien toch wel, als we op vakantie gaan, zie je vaak in steden hoeveel dakloze mensen daar eigenlijk zijn. En dan schrikken mensen ook wel eens. Maar dat is dan denk ik niet zo van de Scandinavische landen. Want als ik daar kijk naar de aantallen dakloze mensen, dan zijn die veel lager dan hier. Ondanks dat er toch genoeg Scandinavische landen zijn met woningnood.
1: Hm.
23: Hoe zit dat?
13: Ja, er zijn natuurlijk daklozen. Hè. Die bij mij in de buurt waren ze ook. En dat is ook in de Scandinavische landen een probleem. Het is natuurlijk wel zo dat de steden daar wat kleiner zijn en de bevolkingen wat kleiner. Dus misschien valt het iets minder op. En het zijn natuurlijk ook landen waar een sociaal-democratisch, heel sociaal beleid wordt gevoerd. Ik ben zelf in Finland geweest, waar echt een beleid is om een einde te maken aan dakloosheid.
1: Komen we zo meteen op.
13: Komen
1: we
13: nog op.
1: Half uur. Ja.
13: Maar ook in steden als Stockholm, waar ik zelf dan woonde, wordt geprobeerd om met voorzieningen zoveel mogelijk mensen van de straat te halen. Maar ook daar zijn de autoriteiten afhankelijk bijvoorbeeld van het leger zelfs om gaten te vullen. Dus het is niet zo dat het daar perfect is of zo.
1: Hm. Je hebt zelf ook plannen, Meerte, toch? Om volgend jaar naar Scandinavië te gaan?
23: Ja, het was dit jaar wel heel heet. Ik was in de Alpen, maar alsnog, zelfs Zwitserland was het nog 32 graden 's nachts. Dus wij dachten inderdaad ook om volgend jaar maar eens naar Scandinavië te gaan. Maar misschien wordt het dan wel heel druk. Als
1: je past heel erg in het want bijvoorbeeld Zweden in mijn omgeving ook heel veel mensen. Tenminste, Zweden is echt wel een ding, hè?
13: Het is wel een ding, de coolcation, zoals dat dan wordt genoemd. Maar het is niet zo dat
1: zo'n leuk houten huis aan een meer.
13: Ja, maar het is dus niet zo dat de hordes de hordes nu de grens overkomen. Hè? Dus het zijn ongelooflijk grote landen. Denemarken is dat niet, is ook groot, maar niet zo groot. Maar Zweden en Noorwegen en Finland, daar is ongelooflijk veel ruimte. Dus je merkt er ook niet zo snel als het wat drukker wordt. En het is ook nog niet zo dat de hordes toeristen nu niet naar Ibiza gaan of naar Malaga, maar naar het noorden. Dus het zijn nog steeds mensen die toch al een beetje houden van natuur.
1: Ja.
13: Ofwel met een camper, ofwel met een tentje, die dan nu iets vaker zeggen van we gaan naar het noorden. Het kan natuurlijk wel veranderen de komende jaren. Maar het is nu nog niet zo dat...
1: Daar zijn we nog niet.
13: Nee, daar zijn we nog niet.
1: Nee, precies. Nee. En om dan even bij Zweden te blijven, is dat een politiek thema eigenlijk? Toerisme?
13: Nee, niet echt. Je ziet eigenlijk in Zweden en in Denemarken dat het gewoon wordt toegejuicht. Omdat het zorgt voor
1: hoe meer hoe beter is nog even het credo.
13: Dat is nog even het credo. In Noorwegen zie je wel een beetje de tegenbeweging, wat ik net ook al zei. Maar dat is voornamelijk op die hotspots waar dus veel toeristen komen en van de wandelpaden afgaan en zo. En zorgen voor overlast op privé-eigendom en zo. Maar in het algemeen is het beleid nog van kom maar gewoon. Ik zag in Finland, hadden ze deze zomer zelfs een goudstaaf ergens verborgen. Ergens in het noorden van Finland om maar zoveel mogelijk toeristen te lokken.
1: Werkte dat ook?
13: Nou, volgens mij niet.
1: Nee? Is die goudstaaf gevonden?
13: Dat weet ik niet. Volgens mij is de wedstrijd nog open. Dus kan nog.
1: Ja. Carole Kras hebben we ook aan de lijn. Goedemorgen. Carole Kras hebben
0: we ook aan de lijn. Goedemorgen.
1: Ja, ik hoor mezelf terug daar. Als het goed is, kijken we even naar. Jij reageerde ook in ons spraakmakerscollectief. Wat wil je weten?
0: Ik vroeg me eigenlijk af hoe het staat met de populariteit van vakantiehuisjes. Wordt het bekende het huisje in Frankrijk misschien vanwege de veranderende zomertemperaturen uiteindelijk het vakantiehuisje in Scandinavië? En hoe zijn daar de mogelijkheden?
1: Ja, ook een stuk goedkoper misschien wel dan in Frankrijk.
13: Ik zou zeggen dat het ligt heel erg waar je naartoe gaat. Als jij in de archipel van Stockholm een vakantiehuisje wil, dan zijn het Amsterdamse prijzen.
1: Zeg maar Wassenaarse prijzen,
13: ja,
1: toch?
13: Precies. Ja. Dus dat moet je niet doen. Maar het zuiden van Zweden, als je daar in een klein eenzaam dorpje een huisje wil kopen, dan is dat nog wel, als je wat geld over hebt. Het is wel echt heel saai.
1: Ja, toch?
13: Dus er zijn ook wel veel Nederlanders die emigreren naar Zweden. Naar dat soort provincies. Daar zijn de huizen goedkoop. En er zijn ook vaak mensen in de zorg nodig, bijvoorbeeld. Maar niet iedereen wordt daar gelukkig van. Dat moet je wel weten. Nee. Maar vakantiehuisjes, het is...
1: Het plaatje ziet er dan heel leuk uit. Dat je denkt, wat mooi romantisch. Zo'n rood houten huis, prachtig.
13: Ja, lekker opknappen.
1: Zit je daar.
13: Nou ja, en dan moet je dus... Dan zit je daar en dan heb je wel een heel mooi huis en een mooi erf en een mooi uitzicht. Maar op een gegeven moment wil je contact met andere mensen. En dat is dan wel een ander dingetje in Zweden. Ik bedoel, Zweden zijn niet asociaal, maar ze zijn vooral het platteland.
1: Niet het meest uitbundige type.
13: Nee, dat duurt wel even een paar jaar voordat je misschien echt goed contact hebt als het lukt. Ja. Dus dan moet je wel voorbereid zijn. En deze vraag ging natuurlijk over de vakantiehuisjes. Daar zie je nog vooral dat die gewoon eigendom zijn van de Zweden zelf. De Zweden zijn gek op vakantiehuisjes. Ja. Zodra het zomer is, dan vliegen ze uit. En zijn ze daar een week of zes. Zo. Ja. En dan werken ze nog twee weekjes op afstand. En dan in eind augustus komen
1: ze. Ze gaan heen en weer. Toch?
13: Of ze gaan heen en weer. Dat gebeurt ook heel vaak, ja. Dus die staan ze niet zo makkelijk af. Maar er zijn wel Nooren, Denen, Duitsers en ook Nederlanders die in toenemende mate een vakantiehuisje kopen. Maar het aandeel is nog beperkt. 6% zag ik in de laatste statistieken. Van het totaal is in handen van buitenland, buitenlanders. Dus dat valt nog mee. Maar het is prachtig als je bereid bent om die afstand te rijden. Ja, want dat is natuurlijk ook zo. Het is natuurlijk wel even wat verder rijden.
1: Je gaat niet even een weekendje naar Zweden met de auto.
13: Nee, dat is niet zo. Dus als je bereid bent om dat te doen, dan is het heerlijk natuurlijk. Ja. Ja, en als je er maar 4 weken per jaar bent, of 6 of 8... dan heb je ook niet zo last van dat gebrek aan sociale contacten.
1: Dankjewel, Carole Kras. Fijn dat je mee wilde doen. Aan zijn er nog vragen. U kunt bellen 0800-1101 en stel dan uw vraag over Scandinavië als vakantiegebied, zeg ik maar even. In ons spraakmakerscollectief hebben we een reactie gekregen van Lucky en die vraagt, kun je als alleenstaande vrouw op een veilige en goedkope manier op vakantie in Scandinavië? Zo ja, hoe?
13: Dat, volgens mij kan dat, ja. Ja, kijk, de Scandinavische landen zijn natuurlijk ook de meest egalitaire landen van de wereld. Hè?
1: Ja. Dus, als het wat gaat bedoel je met egalitair?
13: Man-vrouw verhoudingen. Okay, ja. Dus als ik weet niet of ze dat bedoelt, maar dat...
1: Ze zijn wat verder dan Zuid-Europa, bedoel je?
13: Ja, ja? Okay. Zeker, ja. Dus dat merk je ook als je daar woont. In de aantal mannen dat je op straat ziet met kinderwagen. Of in aantal vrouwen in functies, leidinggevende functies. Bijvoorbeeld de directrice van onze school. Beide scholen van onze kinderen waren vrouw. Dus wat dat betreft loopt Zweden en ik denk Denemarken, Noorwegen ook voorop. Verder hoe kun je veilig... het zijn natuurlijk hele veilige landen. Hè? Mm. Dus eigenlijk is het al het openbaar vervoer in die landen superveilig.
1: Ja.
13: En er is natuurlijk wel criminaliteit, zeker ook in Zweden. Hè? Maar dat gebeurt toch vaak in bepaalde buitenwijken van de grote steden.
1: Ja, en men is ook wel, viel mij op, want ik ben een paar jaar geleden in Zweden op vakantie geweest. Heel gezagsgetrouw. Dan mag je ergens 30 rijden en iedereen doet dat.
13: Ja.
1: Echt niemand gaat daar overheen. Mm-hmm. Dat is echt heel opvallend. Nou wordt er vaak gezegd, Denemarken is net Nederland. Is dat een stelling die jij ook aandurft? Of ben je blij dat je toch weer terug bent in Nederland en Scandinavië achter je laat?
13: Nou ja, blij. Ik ben blij dat ik weer terug ben na 10 jaar. Maar ik ben niet blij om Scandinavië te verlaten. Het is echt heerlijk wonen.
1: Ja.
13: En de Denen, inderdaad, als je het vergelijkt in Scandinavië, dan zijn de Denen het meest Nederlanders. Ja. Dat merk je bijvoorbeeld. Het grote verschil met de Zweden is bijvoorbeeld dat ze bang zijn voor stellingnames. Al te harde stellingnames en discussie. Okay. Dus als je dan vraagt, wat ga je stemmen volgende week? Zijn binnenkort verkiezingen daar? Ja, dan dat is echt pijnlijk. Dat heb ik wel eens meegemaakt op een ouderavond. Dat ik dat zo op tafel legde. En
1: veel te direct.
13: Hele beschaamde blikken mijn kant op. Ja, dus dat dat is een no-go. En ook beslissingen worden niet... De commissies waar ik dan ook op school in zat en zo, die... zullen we eens een besluit nemen?
1: Knop doorhaken.
13: Nou, Jeroen, dat komt nog wel. Dus dat werd dan een beetje zo rustig aangedaan. En de Denen zijn veel meer zoals wij. Dus die zeggen
1: waar het op
13: sneller
1: staat.
13: Wat ze vinden, zijn wat botter. Misschien nog net niet zo bot als wij, maar ze kunnen er wel wat van. En hun humor is ook meer die van ons.
1: Ja. Ga ik je op een Deense manier afkappen nu, want het is tijd. Tot zover deze editie van onze rubriek zijn er nog vragen. Maandag, zeg ik nog even, gaat het over diersoorten in Nederland. Want we zien heel veel wild om ons heen. Op zijn minst allerhande vogels, vlinders, spinnen, wespen. Maar er zijn er nog veel meer. En het gaat niet altijd echt goed met ze. Droogte, stikstof, milieuorganisaties willen maatregelen. Wat wilt u weten over de diersoorten in Nederland? Misschien wilt u iets weten over waarom we zoveel moeite doen om bepaalde dieren te beschermen. Of wilt u weten wat u zelf kan doen om ze te helpen? Bel ons dan 0800-1101 of mail naar spraakmakers@kro-ncv.nl. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
2: NPO Radio 1.
3: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
4: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
3: Morgenmiddag om 3:00, de publieke tribune.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
9: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
12: Ja, stop. Dit stuk. dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
14: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
3: NPO Radio 1, 11 uur.
2: Karl-Johan de Zwart.
1: Wie maakt de meeste aanspraak op woningen? Bij grote schaarste blijft dat een belangrijk vraagstuk. Er is één groep die in ieder geval bovenaan de lijst zou moeten komen, vindt onze spraakmaker. Dakloze jongeren namelijk. Meer over de plannen daarmee. Nu het NOS Journaal met Jelle Seubring.
30: Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te bekeuren. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het Openbaar Ministerie zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat gebeurde vorige week op meer plekken. Bij een ongeluk in de staart van de file die daardoor ontstond op de A59 bij Hees in Brabant kwamen twee mensen om het leven. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Dus kregen ze bij de regionale omroep RTW Noord flink wat meldingen binnen.
31: Op die melder kunnen mensen aangeven, wij voelen een aardbeving en die is zwaar, middel of licht. Nou, er zijn 100 meldingen binnen de kortste tijd binnengekomen bij ons. Dat zijn natuurlijk heel wat. En veel van die meldingen geven ook aan dat het om een zware aardbeving gaat.
30: Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie in Australië heeft een man aangehouden die informatie over het Oekraïense leger aan Rusland zou hebben willen doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als Australische nationaliteit en zou in Rusland 2 maanden lang een militaire training hebben gevolgd, zegt de politie.
32: In October 2024, the man traveled to Russia and allegedly undertook military-style training before returning to Australia in December 2024.
30: Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren.
32: Investigators will allege the man then traveled to Ukraine in May 2025, where he joined the Ukrainian armed forces, gaining access to information relating to military personnel, units and locations.
30: De informatie over onder meer troepen en locaties probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. 2 zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Niemand is aangehouden. De invallen werden gedaan in een onderzoek naar drugs. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na bijvoorbeeld een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen dan de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. En na bijna 16 jaar is een geleend vliegtuig weer terug bij het Aviodroom in Lelystad. Het Luchtvaartmuseum leende jarenlang een historisch Dakota-vliegtuig uit aan de musical Soldaat van Oranje. Na talloze verlengingen stopte de musical vorige maand definitief en kon het geleende vliegtuig weer terug. Bij een vliegtuigcrash in Alaska zijn alle 8 inzittenden omgekomen. Het toestel was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is nog onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Lange rijen in een museum in Osaka in Japan, want daar hangt het beroemde schilderij Meisje met de parel van Vermeer. Het uitstapje naar Azië is mogelijk omdat het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd de komende 2 maanden. Het doek is in Japan erg populair, zegt correspondent Anoma van der Veren.
0: Ja, daar hangt ze dan zo'n 9000 kilometer van huis. En de laatste keer dat ze hier in Japan op bezoek was, kwamen er ruim 1,2 miljoen mensen op af. Nou, dat is bijna 1 op de 100 Japanners. En ook deze keer is ze weer razend populair. Dus ja, als je nu op bezoek wil komen, moet je geluk hebben.
30: In Nederland is op 5 oktober hangt dan het meisje met de parel weer in het verbouwde Mauritshuis in Den Haag. Het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger bij ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en iets warmer.
5: Rijn Baartmans, is het nog steeds druk richting Zandvoort? Ook.
6: Daar zien we op dit moment geen files. Het rijdt op verschillende plekken langzaam rond Haarlem en Zandvoort. Maar je hebt niet meer dan 5 minuten vertraging, dus dat is goed nieuws. Wel op andere plekken, 120 kilometer file in totaal, dus het wordt snel drukker. De A12 Den Haag richting Utrecht, daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Nieuwerbrug en de Meern. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is er dicht. De A28 Groningen-Zwolle tussen knooppunt Hogeveen en de Wijk is een ongeluk gebeurd. Dat veroorzaakt een file van 7 kilometer met 30 minuten oponthoud. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen 20 minuten extra. En tot slot nog een ongeluk op de A58 richting Bergen op Zoom. Het ongeluk is gebeurd op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten tussen Afrit Ierske en knooppunt Markiezaat. Je doet er 15 minuten langer over.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren bij de

0: 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ja, stop. Dit stuk.
11: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
12: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
13: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
14: Karel-Johan de Zwart.
15: Het is bijna 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: de staatsschuld van welk land komt voor het eerst boven de €34 biljoen?
16: Billions!
15: Ja, als je zoveel geld uitgeeft. Niet al te lastig natuurlijk het antwoord op deze vraag. En deze compilatie gaat op YouTube trouwens nog 2 minuten door, kan ik u erbij vertellen. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer hier in de studio meedoen aan de quiz, dan kan dat. 0800-1101. En vooral als u hier over precies een weekje wil zitten, dan is er namelijk een plekje vrijgekomen, zojuist. Prinsjesdag komt eraan. Mooie traditie. En ook traditie is dat verschillende organisaties dan de druk op het kabinet opvoeren. Zoals begin deze week woningcorporaties, bouwbedrijven, provincies die het kabinet maar even voorhielden dat het streven is om 100.000 huizen per jaar te bouwen. Maar dat niet gaat lukken zonder allerlei aanpassingen. En dat terwijl er in Nederland ruim 33.000 mensen dakloos zijn. Spraakmaker Myrthe Biemans is directeur van Thuis Nederland, een organisatie die zich specifiek richt op dakloze jongeren. Ja, de roep om nieuwe huizen is groot. Die 100.000 per jaar worden ons in het vooruitzicht gesteld. Maar is dat misschien ook wel een beetje een rem om naar alternatieven te gaan kijken als oplossing?
17: Ja, er wordt heel snel gezegd bouwen. Ja. En we hebben meer vooral betaalbare woningen in Nederland. Aan dure woningen hebben we best wel genoeg. En dat is echt nodig. Maar bijvoorbeeld Jezilgus was ook bevraagd door de NOS over hoe moeten we nou omgaan met die dakloosheid? En toen zei ze ook, ja, we moeten meer bouwen. Maar als je daarop gaat wachten, ja, dan ben je gewoon dat is een soort utopia, dat we genoeg betaalbare woningen
15: hebben. Dat klinkt als een makkelijke oplossing en logisch, maar het is in de praktijk heel ingewikkeld.
17: Ja, en tot die tijd moeten we ook gewoon kiezen, ja, voor de woningen die er wel zijn, wie hebben die het hardst nodig eigenlijk?
15: Ja. En daarom zijn jullie kort geleden gestart met een plan om te zorgen dat dakloze jongeren een huis krijgen. Wanneer hebben we het eigenlijk over jongeren? Over welke leeftijd?
17: Ja, we hebben het over jongeren van 18 tot 27. Ja. En je ziet natuurlijk dat heel veel mensen in die leeftijdsgroep het heel moeilijk voor hen is om een woning te vinden. En als je dan geen ouders hebt waarbij je veilig terecht kan, of andere mensen uit je netwerk, dan ben je dus dakloos. En zo zien we dat door die woningnood dakloze jongeren eigenlijk relatief gezien de grootste groep van alle dakloze mensen
15: zijn. Ja, want ik zei net, dat is geloof ik een meting uit 2024 van het CBS. Zo'n beetje zo'n 33.000 officiële cijfers zijn dat dan, hè?
17: Ja, ja, er zijn
15: daklozen, even van die 33.000, dan zijn er hoeveel tussen de 17 en 28?
17: Nou, de 1 op de 5 dakloze mensen

0: is een jongere. Jongeren worden vaak niet meegeteld door het CBS in die cijfers. Maar er zijn ook andere tellingen, dat heet de ethos-tellingen. En daarbij worden echt op één dag alle dakloze mensen geteld.
1: Oh ja, ja.
0: Daar is ook ieder jaar wel weer een persbericht over. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat er ongeveer 20.000 dakloze jongeren zijn in Nederland.
1: Zo, ja.
0: Dat is een fors aantal, maar ook wel behapbaar. Die zouden we ook wel met z'n allen kunnen zorgen dat die ergens kunnen wonen.
1: Ja, en dat is dus eigenlijk de grootste groep binnen de hele, ja, als je de hele taart.
0: Ja, dus als je kijkt, relatief gezien. Dus welke leeftijdsgroep zie je nou het meest? Nou ja, dus de 18 tot 27 zie je het meest terug. Ja. En die voldoen ook helemaal niet aan ons beeld. Hè? Dus heel veel mensen, als ze aan dakloosheid denken, dan wordt er meteen gedacht aan een zorgprobleem, aan verslaving, aan psychiatrie. Als we kijken naar dakloze jongeren, dan zien we dat ongeveer 80% daarvan geen zorgproblematiek heeft. En doordat we dat bepaalde beeld hebben van dakloosheid, zijn we het ook niet goed bezig om het op te lossen eigenlijk.
1: Want dit is dus niet per se een groep die inderdaad allerlei zorgproblemen heeft, maar waarom hebben ze dan toch wat jou betreft voorrang, verdienen ze, om als het gaat om het zoeken naar woonruimte?
0: Nou ja, kijk, weet je, als je dakloos bent, dan kan je jezelf misschien ook wel iets bij voorstellen. Dan heb je eigenlijk gewoon geen perspectief op een normaal leven. Want je bent alleen maar bezig met waar ga ik straks slapen. En je maakt eigenlijk altijd wel geweld en misbruik en dat soort dingen mee. Je kan geen je kan geen baan doen, je kan niet studeren. Dus je kan eigenlijk helemaal geen leven opbouwen. En je ziet dat, hoe we het nu met elkaar hebben ingericht, dat jongeren vaak echt wel 5 tot 8 jaar dakloos blijven voordat er een keer een oplossing is.
1: Ja.
0: Dan moet je nagaan. Dan ben je gewoon van je 18e tot 26e heb je niet een normaal leven kunnen opbouwen.
1: Nee. Want je hebt stabiliteit nodig, hè, toch?
0: Ja, het begint gewoon bij de stabiliteit van, ik kan ergens slapen en ik kan de deur dicht doen en ik kan mijn leven van daaruit opbouwen. Dat is eigenlijk gewoon de basis, het fundament wat iedereen nodig heeft.
1: Ja. Ze hebben dus geen zorgprobleem. Waarom zijn ze dan eigenlijk wel dakloos?
0: Ja,
1: wat is er aan de hand?
0: In de gemene deler is dat ze eigenlijk gewoon ouders hebben waar ze niet geen ouders hebben waarbij ze veilig terecht kunnen. Dus je ziet van alles. Dus jongeren die als ze uit de kast komen, omdat ze homo zijn bijvoorbeeld, niet meer thuis mogen komen. Mensen waarbij heel erg huiselijk geweld is. Je ziet jongeren die al op jonge leeftijd door de staat uit huis zijn geplaatst omdat het thuis niet veilig was.
1: Ja.
0: En dan op een gegeven moment uit jeugdzorg geen, zie dan maar eens een woning te vinden. Dus eigenlijk is de gemene deler, ja, je kan niet bij je ouders blijven.
1: Falende ouders eigenlijk.
0: Ja, grootouders. Dat netwerk er niet is.
1: Uh-huh.
0: Ja.
1: Nou is er in 2022 een nationaal actieplan gepresenteerd met als doel de dakloosheid in 2030 terug te brengen naar nul. Nou, 2030 is over 3,5 jaar. De afgelopen jaren zien we een beetje een toename weer van het aantal daklozen ook. Naar 33.000 dus in 2024. Kunnen we dat actieplan eigenlijk als mislukt beschouwen?
0: Ja, ik denk dat het actieplan inhoudelijk gezien heel goed is. Alleen dat er vervolgens niks mee is gedaan. Of te weinig mee is gedaan. Je ziet ook nu in het huidige
1: coalitie. Op papier goed, maar in de praktijk niet uitgevoerd.
0: Je moet het ook uitvoeren. Kijk, we hebben nog steeds, zeggen we, dakloosheid is een verantwoordelijkheid voor het ministerie van Volksgezondheid.
1: Ja.
0: Dat moet natuurlijk eigenlijk een verantwoordelijkheid zijn voor het ministerie van Volkshuisvesting. Dat bestaat er niet meer, maar Binnenlandse Zaken, waar dan Volkshuisvesting onder valt. Want het is een woonprobleem.
1: En geen zorgprobleem.
0: Precies, je kan het niet gaan oplossen met de zorginstellingen. Je moet het oplossen met de toegang tot woningen. En je ziet, het staat niet in het coalitieakkoord. Er is geen budget voor uitgetrokken door deze overheid. Je ziet dat gemeenten uit een soort van, omdat ze met hun handen in het haar zitten, nog steeds naar de noodoplossing van het opvang, noodopvang met stapelbedden en zo. Er wordt natuurlijk niemand beter van grijpen. Maar dat die hele systeemverandering naar mensen die dakloos zijn, die zouden eigenlijk toegang moeten krijgen tot een woning, dat niet gebeurt.
1: Nee.
0: Terwijl in Nederland wel altijd iedereen denkt, ze zeggen, ja, maar als ik dakloos word, dan krijg ik toch wel voorrang voor een sociale huurwoning. Ja, dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee. Als ik in het coalitieakkoord zoek op dakloos, op die term, dan is het aantal hits nul.
0: Ja. Dat is precies wat ik net zei. Ja. Ja.
1: Er is wel een wet,
0: geen prioriteit.
1: Er is wel een wet in werking getreden die overheden richting geeft bij het bepalen wie er in nieuwe huizen terecht kunnen. Maar het College voor de Rechten van de Mens trok afgelopen maart nog aan de bel. Omdat daar in het belang van daklozen onvoldoende weer wordt meegewogen. Hoe is jouw contact met het kabinet?
0: Ja, om heel eerlijk te zijn ben ik absoluut geen lobbyist. Dus ik heb geen contact met het kabinet. Nu het programma wat we nu aan het uitvoeren zijn om in 10 steden dus jongerendakloosheid op te lossen, wordt wel ondersteund door de 3 ministeries dan. Maar politiek gezien heb ik daar geen contact over. Maar er zijn natuurlijk genoeg organisaties die dat wel hebben.
1: Ja, maar wat is dat? Is dat weerzin? Of is het dat je daar onprettig bij voelt? Waarom doe je dat niet dan?
0: Nou, gewoon omdat ik merk dat ik op lokaal niveau in steden gewoon kan zorgen dat er concreet sleutels zijn voor deze jongeren waarmee ze een toekomst krijgen. En ik denk als ik. Nou, er zijn dus andere organisaties die aan Den Haag gaan praten. Ik denk als ik daar ga praten, duurt het allemaal wat langer. Ja, dat past wat minder.
1: Korte lijn, precies. Ja. Nou, ben je zeer recent in juni dus gestart met een project waarbij allerlei partijen, van woningcorporaties tot de gemeenteraad, uitspreken dat dakloze jongeren voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Kun je uitleggen hoe dat gaat in de praktijk? Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Want dit klinkt heel simpel en logisch. Maar
0: het is ook heel simpel en logisch. En het werkt ook heel makkelijk. Ja. Want heel vaak zeggen mensen, ja, maar het is toch heel moeilijk. Maar ik vind het eigenlijk heel makkelijk. Maar je moet wel met elkaar dus afspreken van, we zien het niet meer als een zorgprobleem. We gaan kijken naar dit probleem als een woonprobleem.
1: Ja.
0: En we vinden dat jongeren die dakloos zijn, dat een gerechtvaardigd is om te zeggen, die krijgen voorrang op een woning. Nu, Utrecht heeft onderzocht van hoeveel kans hebben jongeren eigenlijk op een sociale huurwoning daar. En dat is 0,14%. Afgerond 0%. Hm. Dus en als je dat met elkaar weet, en we hebben in Nederland een soort systeem dat je in een wachtrij moet gaan staan, en dan moet je 10 tot 15 jaar wachten. Nou, dan ben je dus 30, 35 voordat je een keer in een sociale huurwoning kan. Ja, daar kunnen dakloze jongeren gewoon niet op wachten. Dus als je, wat we eigenlijk doen is, we gaan met die gemeente en die woningcorporaties en die zorgpartijen om tafel en we zeggen, hey, welke afspraken kunnen we nou maken om te zorgen dat we die dakloze jongeren niet op straat laten staan, niet aan hun lot overlaten en ook niet in allerlei hele dure zorgtrajecten steken.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat we ze direct toegang geven tot een woning. En dan daarbij krijgen ze wel een stukje begeleiding en inkomensondersteuning. Dus het is gewoon een set afspraken. En dat is mogelijk. En dat zijn vijf steden nu mee bezig. Er komen nog vijf steden bij.
1: Maar dus je geeft ze gewoon voorrang dan, toch?
0: Ja.
1: En ze krijgen een sleutel.
0: Ja.
1: En succes.
0: Nou, en een stuk begeleiding daarbij. Voor zover ze dat nodig hebben. En voor de een is dat best wel intensief. Want die hebben echt nog best wel wat trauma's en problemen op te lossen. En voor de ander gaat het meer over dat we even kijken, hey, lukt dat nou om zelfstandig te wonen?
1: Maar dan heb je natuurlijk meteen het geluid. Ik bedoel, er willen heel veel mensen een woning in dit land. Denk je niet dat er mensen zijn die zeggen, ja, hallo, mijn kind wil ook een huis. Zal ik die maar op straat zetten? Dan krijgt hij voorrang.
0: Ja, dat is dus heel grappig. Want dat is ook wat Mona Keizer zei. Dan zet ik mijn kind ook wel op straat. Ja, ik denk dus eigenlijk dat er geen gezonde ouders zijn die dat echt doen. Weet je, want ik spreek heel vaak dakloze jongeren. Ik sprak een jonge meid uit Amersfoort en zij vertelde dat haar moeder op een gegeven moment haar een tas liet inpakken en ergens ging afzetten. En dat was bij de dakloze opvang. En toen ze terug thuis probeerde te komen, waren de sloten veranderd. En daar was natuurlijk al heel erg veel mis voordat zoiets gebeurt. Er zijn geen ouders die dat doen.
1: Nee, eigenlijk niet. Hè? Nee. Wonen eerst, hè?
0: Ja,
1: is het,
0: wonen
1: is het project, ja. Ook in Finland, toch, Jeroen Visser?
2: Klopt, ja.
1: Sterker nog, daar komt het idee misschien vandaan zelfs, eigenlijk, oorspronkelijk?
0: Ja, heel oorspronkelijk is het gestart in Amerika met mensen die echt hele zware problematiek hadden. En dat ze merkten, goh, als we die in een huis zetten, dan lost het zelfs bij hen op. En toen heeft Finland
1: eerst een huis, hè? En dan zegt het al. Maar dat is de basis. Daar
0: en
1: begint
0: toen heeft Finland het overgenomen. En daar is gewoon over de hele linie 80% afname van dakloosheid.
1: Ja,
3: zijn daar in 2008 begonnen. Ik ben daar een paar jaar geleden gaan kijken hoe dat er dan uitziet.
1: Dat zijn wel, trouwens, daar geldt het wel voor mensen, toch? Met bepaalde verslavingsproblematiek of andere.
3: Nou, de groep die daar een woning nodig of dakloos is, die daar speelt vaak een verslaving. Maar ook daar is het idee van eerst een woning en dan kijken we hoe we dat vervolgens gaan aanpakken. Maar voor alle daklozen geldt eerst een woning. En dat is vrij succesvol geweest. Maar wat je ook ziet in Finland is dat bijvoorbeeld dat corporaties hulp kregen om vervolgens ook woningen te bouwen. Ja, bijvoorbeeld met goedkope leningen. Ja, dus konden ze investeren.
1: Ja.
3: En dat hoort er wel bij. Je kan niet alleen maar zeggen, oké, dit is het beleid, succes ermee. Je moet ook wel iets doen.
1: En
3: wat we net
1: Die woningen moeten er wel zijn ook, toch? Ik bedoel, je kunt wel voorrang geven, maar
0: ja. Nou ja, dat is zo.
1: Nogmaals, er zijn meerdere groepen die in aanmerking willen komen.
0: Er zijn heel veel mensen die een woning nodig hebben. Er is in Nederland een woningnood specifiek voor betaalbare woningen. Is gewoon een heel groot tekort aan. En tegelijkertijd is het zo dat als we zien nu in de steden waar we bezig zijn, als we dit probleem willen oplossen, moeten we ongeveer 2% van de woningen die jaarlijks wordt verhuurd, moeten we hiervoor gebruiken. En wat dat feitelijk betekent voor andere mensen die op de wachtlijst staan, is dat ze 10 dagen per jaar extra moeten wachten op een woning.
1: 10 dagen
0: dus
1: per
0: dat
1: jaar.
0: Is wel te overzien. En daar moet je wel eerlijk over zijn, want het is een keuze, een afweging die je maakt van wie krijgt er een woning.
1: Ja.
0: En het zou ook fantastisch zijn als er in Nederland veel meer ondersteuning zou zijn, specifiek voor het bouwen van betaalbare woningen. We hebben natuurlijk in Nederland de hele corporatiesector geprivatiseerd. Hè. Dat is helemaal niet meer gesubsidieerd nu. Terwijl in heel veel landen wordt betaalbaar wonen wel gesubsidieerd. Nou, daar zou je best voor kunnen kiezen.
1: Ja. Ja. Het loopt sinds juni, hè? Dus heel kort nog eigenlijk.
0: Ja, we zijn wel iets langer
1: Weet
0: bezig in een aantal
1: gaat,
0: steden.
1: Kun je daar al iets over zeggen?
0: We weten van plekken waar het al gebeurt en waar een aantal jongeren al gehuisvest zijn, dat het enorm veel succes heeft. Dus dat jongeren binnen een jaar bijna allemaal een studie of een baan hebben. Dat hun levenskwaliteit, als ze daar zelf een cijfer aan moeten geven, van een 4 naar een 8 gaat. He, dus je ziet gewoon een heel... dat als mensen die gewoon dat fundament hebben, die rust van ik heb een plek om te zijn, dat ze echt een toekomst kunnen opbouwen. En dat er heel veel potentie zit in deze jongeren.
1: We gaan het in de gaten houden, Meerte Biemans, directeur van Thuis Nederland. Dank je wel.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Jennifer Bakker uit Zwolle is aangeschoven. Goedemorgen en welkom.
4: Goedemorgen.
1: Even kijken, wij hadden 90 punten op het scorebord staan, zeg ik alvast. Neergezet door Bas Wijnsouw uit Den Haag. Laten we jou even kleur geven, want wie ben jij? Je bent 51 jaar, je komt dus uit Zwolle. Je werkt bij Defensie, adviseur bedrijfsvoering. En je houdt van pubquizzen, lezen en op het terras zitten.
4: Dat klopt.
1: Kun je allemaal combineren, hè, die actie toch dan?
4: Ja. Nou, dat doen we inderdaad ook.
1: Ja, precies, ja. Zullen we snel ter zake komen? Eens kijken of we wat aan die 90 punten kunnen doen.
5: Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever.
6: Het is wel opvallend dat die biedingen een week voor de verkiezingen hier eind oktober sluiten.
7: Brengt dat iets teweeg bij de Israëlische regering?
8: The Israeli foreign minister said that this was a colonial attitude.
9: You might feel like you're constantly hearing about worsening violence in the West Bank.
1: Onder andere Nederland veroordeelt dus een zeer omstreden bouwplan van Israël op de westelijke Jordaanoever. Vraag 1. 6 Europese landen en welk ander land protesteren tegen het plan?
4: Canada,
1: ja. Premier Jette zei dat Israël wordt opgeroepen de expansie van illegale nederzettingen terug te draaien. Vraag 2. Wat is de naam van het omstreden Israëlische project?
4: Pas. Geen idee.
1: Nee? Eén project. Volgens het plan komen er 3400 woningen voor kolonisten in bezet Palestijns gebied. Vraag 3, een fragment. Luister even hiernaar.
10: In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest.
11: De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI.
12: Het was echt een flinke knal en het hele huis schudde. Ik denk wel 5 seconden.
1: Vraag 3, bij Zanderweer in Groningen heeft dus vanochtend vroeg een aardbeving plaatsgevonden. Welke kracht had die op de schaal van Richter?
4: 2,4.
1: 2,8. Dat is de zwaarste beving sinds maart van dit jaar. Vraag 4. Volgens het KNMI is die aardbeving van vanochtend een gevolg van wat?
4: Gaswinning.
1: Ja, zeker. Volgens het KNMI neemt door het stoppen van de gaswinning het aantal bevingen in Groningen wel af. Vraag 5. Er komt opnieuw een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
13: Ja, als je op dit niveau de play-offs voor de Conference League tegen een hele goede tegenstander moet spelen, dan dat betekent dat je zelf ook heel goed moet zijn.
1: Ja, veelzeggende quote. Op dit niveau vind ik altijd leuk.
4: Ja. Geen idee.
1: Nee? John van der Brom, trainer van FC Twente. Twente verloor gisteren in de play-offs van de Conference League van Karabach. Bij de volgende vraag kun je een extra puntje scoren. Ik heb een moeilijke variant en een makkelijke variant in de aanbieding. Moeilijk levert 2 punten op en makkelijk 1 punt.
4: We gaan voor de moeilijke.
1: Ook Ajax speelde in de play-offs voor de Conference League. Zij wonnen hun wedstrijd wel. Wie scoorde namens Ajax het eerste doelpunt?
4: Weet ik niet.
1: Nee, Julian Brandt was dat. Bij de volgende vraag kun je weer extra punten verdienen. Als je het meteen weet, dus welk onderwerp uit het nieuws wij zoeken, daar krijg je namelijk hints over of cryptische aanwijzingen, krijg je 4 punten. Als je wacht tot de laatste aanwijzing, krijg je maar 1 punt. De vraag is dus, waar gaat dit over?
14: 4. Jarenlang heb ik in een benarde positie gezeten.
15: 3.
14: Er kwam te veel zand in mijn motor.
15: 2.
1: Sorry?
4: Formule 1?
1: Formule 1. Voor 2 punten, ik heb al die jaren tot de max beleefd.
4: Ja,
1: en voor 1 punt, dit weekend wordt voorlopig de laatste Formule 1 race op mijn circuit gereden. Nee, het goede antwoord was het Grand Prix van Zandvoort. Ja. Dat is net iets anders dan de Formule 1 natuurlijk, in een algemene zin. Even kijken, maar je hebt 2 punten in deze eerste ronde. Dat betekent dat je 46 vragen moet hebben in de tweede ronde. Die hebben we helemaal niet. Maar dat geeft niet, want het maakt het niet minder leuk om gewoon door te spelen.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Zeker 18 patiënten hebben oogschade opgelopen na welk verschijnsel van vorige week?
4: Eclips.
1: Ja, de oudst levende mens ter wereld heeft haar hoeveelste verjaardag gevierd?
4: 118.
1: 117. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft een groot kasteel gekocht in welk land?
4: Ierland.
1: Ja. De staatsschuld van welk land komt voor het eerst boven de 34 biljoen euro?
4: Verenigde Staten.
1: Amerika, ja. Wat zorgt nog wekenlang voor files op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem?
4: Ja, takken voor die maatregelen.
1: Ja, overhangende takken, ja. De burgemeester van welke stad voert een fietsverbod in nadat hij zelf werd aangereden?
4: Ja, dat was in Italië ergens, met Gardameer, ja. Maar...
1: Como, hoe heet de spits van AZ die verkocht is aan Real Betis?
4: Nee, pas.
1: Barrett, volgens het AD betaalt Nederland in 2027 ongeveer hoeveel miljard euro aan rente over de staatsschuld?
4: 12 miljard.
1: 12 miljard is goed. Welke Britse artiest heeft in een rolstoel gecrowdsurfd vanwege gebroken been?
4: Geen idee.
1: Jongbloed, welke actiegroep houdt in Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat?
4: Veilig verkeer in Nederland.
1: Nee, Dolomina's. Zit er net even ergens anders. Even kijken, je hebt 5 vragen goed en dan heb je 10 punten. Ja, het is wat het is, ja, toch ook, hè? Dan op zo'n moment. Ik zou gewoon nog een keer komen, joh.
4: Ja,
1: ja toch? Maak het goed. En intussen gewoon lekker door pubquizzen. En natuurlijk het nieuws goed in de gaten houden.
4: We doen.
1: En dat betekent dat de winnaar deze week is Bas Wijnsouw met 90 punten uit Den Haag. Goedemorgen, Bas.
16: Goedemorgen.
1: We hebben contact, dat is heel mooi. 100 euro zijn voor jou.
16: Ja.
1: Ja. Wat ga je ermee doen?
16: Ik ga een regendouche kopen.
1: Wat ga je kopen?
16: Een regendouche.
1: Een regendouche, oké. Okay. En waar ga je die neerzetten, die regendouche?
16: Ja, in de badkamer.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
16: Gewoon met zo'n handdouche. Dus ik wil graag zo'n regendouche ervan gaan halen.
1: Oké, okay. En dan moet je zelf aan een touwtje trekken en dan komt het over je heen.
16: Nee, gewoon zo'n grote kop die boven.
1: Oh, je wil gewoon een douche met een grote kop.
16: Ja.
1: Ja, precies. 100 euro, ik weet niet of dat gaat lukken. Maar dat ga je zelf uitvinden. Veel succes en plezier in de bouwmarkt. En geniet natuurlijk van de eeuwige roem. Want dat is veel belangrijker als je de quiz hebt gewonnen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze spraakmakers. Ik dank Jeroen Visser voor zijn aanwezigheid. En Mirte Biemans, fijn dat je er was. En heel veel succes met het daklozenproject voor jongeren. Laten we hopen dat het zo snel mogelijk verdwenen is. Zometeen Sven Kokkelman. Goedemorgen Sven.
17: Goedemorgen Carl-Johan. Ik ga praten met Christoffer van de SGP. Belangrijk voor de begrotingsonderhandelingen.
18: Dit was een programma van KRO-NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
19: In Hongkong zijn twee leiders van de inmiddels verboden pro-democratische beweging schuldig bevonden aan opruiing. Ze wilden een herdenkingsbijeenkomst organiseren voor de slachtoffers van de protesten op het plein van de Hemelse Vrede in Peking in 1989. 5 jaar geleden werden de herdenkingen verboden om de aanhoudende anti-regeringsprotesten te onderdrukken. De boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 in Friesland reden, krijgen toch geen boete. Er is niet genoeg bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven, zegt de politie tegen het ANP. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei eerder deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond de anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totaal aantal aanhoudingen op 7. Het gaat om 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. En in de Italiaanse stad Como is het voortaan verboden om te fietsen in het centrum. Vorige maand werd de burgemeester aangereden door een e-bike en daarom wordt het verbod ingevoerd. De burgemeester noemt de elektrische fietsen beesten en zegt dat hij nu weet hoe het voelt om daardoor te worden aangereden.
20: Dit is de ANWB verkeersinformatie. Te beginnen met een waarschuwing vanuit het KNMI. Er is code geel uitgegeven voor Brabant, Limburg en Gelderland. Er kunnen lokaal zware onweersbuien voorkomen. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht. Daar sta je in de file tussen Nieuwerbrug en de Meern door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging een kwartier. De A28, Groningen-Zwolle, tussen knooppunt Hogeveen en De Wijk heb je meer dan een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. Tot slot nog de A58, want er is ook een ongeluk gebeurd in de richting van Berg op Zoom. Tussen Capelle en afrit Kruiningen is de linkerrijstrook afgesloten en doe je er 30 minuten langer over.
2: NPO Radio 1. WNL.

0: Sven Kokkelman.
1: Dames en heren, goedemorgen. Opnieuw zitten jaar 21 en de SGP vandaag op de tafel met Eelco Heijnen, de minister van Financiën. Precies een week voordat hij de begroting strikt genomen moet afhebben. En dus dringt de tijd, want de stukken moeten op tijd naar de Raad van State, zodat hij zich weer op tijd kan gaan buigen over diezelfde stukken om op tijd klaar te zijn voor Prinsjesdag. Het is de derde keer dat hij spreekt met de financieel woordvoerders van beide partijen ter rechterzijde. En dan hebben hun politiek leiders ook nog eens apart gesproken met de top van het kabinet, premier Jette, de vicepremiers Dylan Jesselgus en Bart van der Brink. Heijnen is optimistisch, liet hij vanochtend weten voor de ministerraad. Vanmiddag komt trouwens ook de ChristenUnie weer langs. Want de minister hoopt nog altijd, net als de rest van het kabinet, op brede steun, zo liet hij weten. Enfin, het ziet er allemaal uit dat de begrotingsonderhandelingen in de afrondende fase zitten. Dat is in ieder geval wat de minister van Financiën zegt. Christoffer is de leider van de SGP, de oudste partij van de Tweede Kamer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Klopt het wat Heijnen zegt? Zitten de begrotingsonderhandelingen in de afrondende fase?
2: Nou, die indruk heb ik nog niet. Ik heb de indruk dat we net begonnen zijn.
1: Oh, maar hij denkt dat hij aan het afronden is.
2: Ja, nou kijk, als we alles wat wij willen inwilligen, ja, dan kunnen we er heel snel uit zijn inderdaad.
1: Ja, hebt u zo'n lange lijst ingeleverd dan?
2: Nou, valt op zich wel redelijk mee.
1: Ja.
2: Maar het is aan hem natuurlijk om dat allemaal in te koppen of niet.
1: Ja.
2: En ik schat in dat hij meer wensen krijgt vanuit andere partijen.
1: Ja.
2: Dus ja, als hij heel breed wil, dan wordt het nog best een ingewikkeld.
1: Uw partij en die van Joost Eerpans, ja, 21. Jullie hebben alle twee gezegd, ja, je moet eigenlijk wel kiezen. Of over links of over rechts, allebei gaat eigenlijk niet. Het kabinet zegt vandaag ook nog steeds, wij hopen op brede steun. Dus het kabinet vaart een andere koers wat dat betreft, lijkt het wel.
2: Ja, die indruk heb ik ook. Dat men probeert nog steeds zo breed mogelijk te houden.
1: Ja.
2: Terwijl als ik er naar kijk, denk ik aan de ene kant, er zitten ideologisch daar grote verschillen tussen.
1: Ja.
2: Wil je een grotere overheid, wil je een kleinere overheid? En daarnaast ook, als je dan kijkt naar wat het kost, ja, als je ook nog eens een keer over links wil en over rechts, ja, dat moet je een hele dikke portemonnee meebrengen.
1: Ja.
2: Ik zou het niet doen.
1: Dus breed draadvlak, daarvan zegt u nog steeds, dat zie ik niet zitten?
2: Nee, ik denk het niet. Het kost ook heel veel. En laten we heel eerlijk zijn, pro en een jaar 21 SGP liggen gewoon wat dat betreft verder aan elkaar.
1: We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. Ja, de vraag is eigenlijk wat de status van die gesprekken is. Want je hebt twee trajecten. Eén, laat ik het maar noemen, de hoofdtafel met de minister-president, de twee vicepremiers en de politiek leiders. En daarnaast heb je een soort machinekamergesprekken, als ik ze zo mag omschrijven, tussen de financieel woordvoerders en de minister van Financiën. Welke zijn eigenlijk belangrijker?
2: Ja, op dit moment als je kijkt naar de inhoud, dan is denk ik het verkennen van of je elkaar financieel kunt vinden heel belangrijk.
1: En waar gebeurt dat? Op die tafel met de premier of op de tafel met Eelco Heijnen?
2: Dat gebeurt dit moment tafel bij Eelco Heijnen.
1: Dus dat is de belangrijkste tafel eigenlijk?
2: Nou, op dit moment wel. Maar volgende week komt de boel natuurlijk samen. Dat is in ieder geval de insteek die we afgelopen woensdag meekregen van het kabinet. Want we hebben ze ook gevraagd van wat voor route wil je aflopen?
1: Ja.
2: Nou, zoals je juist zelf aangaf, volgende week vrijdag moet de boel naar de Raad van State.
1: Ja.
2: Dus in die tijd moet het gebeuren.
1: Ja.
2: En hun indruk is deze week financiële verkenningen.
1: Ja.
2: En dan volgende week de boel optillen op de hoofdtafel.
1: Zijn jullie aan het onderhandelen met de minister van Financiën?
2: Ja, in die zin, we hebben eerst elkaar aangehoord afgelopen week.
1: Ja, dat waren de gesprekken met Jette, Jesselgus en Van der Brink.
2: Ja, maar ook met Heijnen deze week is wel natuurlijk eerst.
1: Ja, want vandaag is de derde keer.
2: Vandaag is de derde keer, dat klopt. Ja. Dus ja, langzamerhand kom je natuurlijk wel in, ik denk vanaf vandaag wel in het onderhandelingscircuit.
1: Ja.
2: De eerste keer is met name gekeken van waar heb je het over, welke randvoorwaarden, welke termijnen loop je. Afgelopen donderdag hebben wij al onze wensen ook nadrukkelijk op tafel gelegd. Echt een compleet pakket.
1: Ja.
2: En tussendoor heb ik samen Diederik van Dijk bij de premier en de vicepremiers gezeten.
1: Ja.
2: Om ook onze ideologische.
1: Dat is uw collega-Kamerlid.
2: Precies, we doen het allemaal met z'n drieën.
1: Ja.
2: En ik schat in dat vandaag echt gekeken gaat worden van hoe ver kun je met elkaar komen.
1: Dus vandaag is de dag van de onderhandelingen?
2: Ja, en ik schat in dat daar volgende week ook nog wat moet gebeuren.
1: Maar wie onderhandelt er dan eigenlijk?
2: Ja, nou dat is best een goede vraag. En dat vind ik ook enigszins diffuus. Gaan die onderhandelingen nu echt van start volgende week met de premier erbij?
1: Ja.
2: Of wordt op dit moment door de minister van Financiën met ons eigenlijk tot ongeveer een eindplaatje gekomen.
1: Ja.
2: Nou, dat, die helderheid
1: ik krijg de indruk dat het laatste is als de minister van Financiën zegt, ik ben in de afrondende fase. Ja. En ik denk dat het allemaal wel aan elkaar te knopen is. Ik parafraseer nu zijn woorden, maar dat bedoelde hij wel te zeggen.
2: Nou ja, dat kan zijn beeld zijn. Kijk, ons beeld is het volgende. We hebben natuurlijk een heel aantal wensen van waar willen we naartoe. En onze inzet is helder. Wij willen een goede inzet voor middeninkomens, een goede positie voor gezinnen, ondernemers een stukje lastenverlichting en praktische hulp voor zwangere vrouwen. En laat ik eraan vastknopen.
1: Ja, en het draagmoederschap moet een jaartje opgeschoven, toch? De besluitvorming daarover.
2: Ja, dat komt op zich niet zo aan de orde in die tafel rond financiën. Maar dat hebben we natuurlijk nadrukkelijk wel bij de premier en vicepremier op tafel gelegd. Dat medische ethiek en klassieke vrijheden, dat is wat ons betreft iets, daar moet je... Daar moet er geen verslechtering op plaatsvinden.
1: Maar dat heeft natuurlijk strikt genomen. Het is voor u een belangrijk punt, maar het heeft geen bal te maken met de begroting.
2: Nee, maar voor ons wel voorwaardelijk dat dat niet gebeurt. En heel praktisch zit daar bijvoorbeeld ook het punt bij van de wet draagmoederschap, die echt het komende jaar op de agenda staat.
1: Ja, en u zegt, als je onze steun wil hebben, moet die wet in elk geval een jaar opschuiven.
2: Nou, wat ons betreft moet die wet gewoon van tafel.
1: Maar tenminste een jaar opschuiven.
2: Nou, kijk, hij staat op dit moment staat hij op de rol. Hè. Hij staat voor het najaar de rol.
1: Hij moet van de rol af.
2: Ja. En als ze met ons zaken willen blijven doen in de toekomst, dan moet dat er vanaf blijven. Maar je spreekt nou natuurlijk nu over begrotingen voor het komende jaar.
1: Maar goed, het blijft toch een beetje een eufemistisch zeggen, onorthodox proces. Het is natuurlijk ook een onorthodox kabinet, een minderheidskabinet, 66 zetels. Ja. Maar je hebt dus een soort bijna formatietafel met de politieke leiding. En je hebt dan de machinekamer bij Financiën, waar daadwerkelijk over de centen wordt gesproken. Maar het gaat over de centen.
2: Het gaat heel belangrijk over de centen. Maar voor ons is het wel essentieel dat wij op voor ons belangrijke punten, die ik vanaf dat deze formatie ooit begonnen met deze partijen, heb gezegd, als dit kabinet ergens wil rekenen op de SGP, dan moet op klassieke vrijheden en op medische ethiek geen verslechteringen plaatsvinden.
1: Nou, goed,
2: als die randvoorwaarden zijn ingevuld, dan willen wij best kijken of wij een aantal doelen uit ons verkiezingsprogramma ook gewoon op tafel kunnen krijgen.
1: Maar dat is dus op die hoofdtafel gebeurd, want daar moet natuurlijk de politieke leiding, daar moet het kabinet dus water bij de wijn doen, om het zo te zeggen. Hebt u daar de toezegging gekregen?
2: Nee, dus wat dat betreft zitten wij ook nog bepaald niet in een afrondende fase. Stel dat het kabinet, de top van het kabinet volgende week zegt, het is allemaal leuk, maar op medische ethiek bekijkt u het maar, SGP. Ja, dan gaan wij volgende week niet tot een overeenkomst komen.
1: Maar het kan natuurlijk zijn dat Ilko Heijnen met de financieel specialisten probeert om iets van een begroting in elkaar te schroeven. Laten we zeggen, een technisch stuk. Een begroting is natuurlijk een technisch stuk met cijfers. En hoeveel geld gaat waar naartoe en wat is de dekking en waar haal je het vandaan?
2: Ja.
1: En dat de politieke dekking daarvoor aan die andere tafel gebeurt, begrijp ik dus. Dat daar dus van afhangt of er überhaupt steun komt voor datgene wat Heijnen met de financieel specialisten nu aan het doen is.
2: Nou kijk, mijn beeld is volgende. Ze doen nu financiële verkenningen. Dan kan het best zijn dat je denkt, je komt tot een soort financieel geheel, dat je denkt, daar zouden we met elkaar ongeveer uit kunnen komen. Dus er altijd pijnpunten in zitten.
1: Ja.
2: En dat we volgende week dat met de top van het kabinet met elkaar ook kijken. Eén, hebben wij voldoende comfort op die klassieke vrijheden medische ethiek? En twee, kunnen we uit de laatste pijnpunten komen? Want natuurlijk leggen wij een wensenlijst op tafel.
1: Ja,
2: ik snap best dat ze niet direct zeggen van, wij gaan daar direct bij liggen.
1: Maar goed, als de minister van Financiën zegt, ik ben in de afrondende fase en tegelijkertijd ook is aangekondigd dat er volgende week nog met de BBB wordt gesproken, op dinsdag namelijk.
2: Ja.
1: Is dat dan een gesprek voor spek en bonen, of is dat een serieus te nemen ontmoeting?
2: Nou kijk, als men over rechts wil, denk ik dat je ook verder moet kijken naar de Eerste Kamer.
1: En dus naar de BBB, want die heb je dan nodig.
2: Kijken. Dus wat dat heb ik ook gelijk direct altijd aangegeven van, zorg dat je die serieus aan tafel krijgt.
1: Ja. En komt dat bij u vandaan?
2: Onder andere bij ons. Maar ik ga ervan uit dat het kabinet toch ook zelf nagedacht zal hebben.
1: Ja.
2: Ze hebben niet een opdracht van ons nu BBB ook uitgenodigd. Maar ik vind het wel heel belangrijk als ze doen.
1: Praat u met de BBB? Op de achtergrond?
2: Voor het reces uiteraard.
1: Ja.
2: We zijn net terug. Ik ben vorige week terug van vakantie.
1: Ja.
2: Deze week hebben we niet met BBB gesproken.
1: Nee, maar wel met jaar 21. Want jullie hebben een soort bondje gesloten, werd gezegd, door uw eigen financieel man.
2: Volgens mij zijn dat woord niet in de mond genomen.
1: Tamelijk hip begrip voor iemand van de SGP.
2: Ja, mag je het noemen zoals je het wil. Maar wij werken goed samen.
1: Ja.
2: We zijn verschillende partijen, maar we werken goed samen. En er zitten natuurlijk een aantal overeenkomsten tussen jaar 21 en SGP.
1: Ja.
2: En ook een aantal verschillen.
1: Ja, dus dat is een soort rechtsverbond. En daar zeiden jullie allebei van, dit zou wel ergens toe kunnen leiden. Maar dan moet je niet over links gaan.
2: Ja, dat is
1: heel
2: helder.
1: Dan heb je dus de BBB ervoor nodig. Maar de BBB zegt, de stikstofplannen moeten anders.
2: Ja.
1: U hebt zelf ook kritiek op die stikstofplannen. Gisteren was hetzelfde kabinet in overleg met de grootste boerenorganisaties en de jonge boeren, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: En daar kwamen die vertegenwoordigers naar buiten met, het kabinet wil best kijken naar verbeterpunten. Die verbeterpunten, zo hebt u ze geloof ik ook genoemd.
2: Ja.
1: Is dit nou een voorwaarde ook om akkoord te gaan met een begroting of een belastingplan? Of neemt u dit gewoon mee?
2: Je zit altijd natuurlijk met een aantal lastige zaken. We krijgen straks begroting en een belastingplan.
1: Mm.
2: Daar kijk je natuurlijk sec naar. De landbouwplannen zijn geen onderdeel van die begrotingen.
1: Ja.
2: Maar we hebben wel een ruk op tafel gelegd. Stel dat je met ons op een aantal begrotingen akkoord kunt vinden of belastingplan.
1: Ja.
2: Die landbouwplannen stemmen wij niet mee in zoals ze nu. Die moeten aangepast worden.
1: Ja.
2: Dat kan natuurlijk ook separaat van elkaar lopen.
1: Want, ja. Maar is het
2: stel nu is dat ze over links gaan. Ja. Dat betekent niet dat wij tegen alle begrotingen gaan stemmen. Nee. Dat doen wij. Wij stemmen.
1: U gaat elke begroting op zijn merites beoordelen. Ja. Dat is trouwens over het algemeen geval. Want anders wordt de hele begroting weggestemd.
2: Precies.
1: Maar toch is de vraag dan waar we nu eigenlijk staan.
2: Kijk, daar zit voor mij ook wel een punt van kritiek. En dat heb ik deze week een paar keer in de vorige, ook voor de zomer. Van waarom beginnen jullie zo laat? Want de tijd tot volgende vrijdag is heel kort.
1: Ja.
2: Dan moet je met elkaar uitzien komen. Het is natuurlijk best een wat rommelig proces. En het moet helemaal in elkaar. En daarnaast moet je als partij natuurlijk ook draagvlak vinden. Ik moet met mijn Eerste Kamer overleggen. Ja. Met mijn partijbestuur. En zijn wij niet de moeilijkste partij.
1: Nee,
2: dus als ze dat met anderen willen.
1: Ja.
2: Ja, die hebben vaak nog ingewikkeldere processen.
1: Ja, maar goed, ze zijn natuurlijk al eerder begonnen. De premier en de minister van Financiën zijn eerder al met een rondgang begonnen. Langs de fracties in de Tweede Kamer.
2: Ja.
1: Dus daar is al informatie opgehaald. Er moest worden gewacht tot 14 augustus. Toen het Centraal Planbureau met de cijfers naar buiten kwam. Belangrijk, omdat je anders aan het rekenen bent en alle berekeningen weer overboord kan gooien als de cijfers blijken tegen te vallen. Nou, ze zijn niet zeer juichend en hoog tot in de hemel, zal ik maar zeggen. Maar ook niet heel erg beroerd. Dus het valt mee, maar het is niet geweldig om over naar huis te schrijven. Mag ik het zo samenvatten?
2: Dat klopt.
1: De economie blijft groeien. Koopkracht gaat iets achteruit. Dus dat koopkrachtpaleis.
2: En er zijn veel onzekerheden in de wereld. Ja. Die natuurlijk allemaal invloed kunnen gaan hebben de komende tijd.
1: Exact. Nou, koopkrachtpaleisjes wordt natuurlijk altijd met Prinsjesdag naar gekeken. Dat is politiek het hete hangijzer. Maar tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook over investeringen en over de staatsschuld. En al die dingen. Gaat het nou over een begroting, een basisbegroting, een volwassen begroting, of gaat het eigenlijk over het belastingplan, dat er medio november moet zijn om überhaupt belasting te kunnen ophalen en de begroting te kunnen financieren? Waar gaat het nou vooral om deze weken?
2: Het gaat denk ik om twee dingen. Eén, het is in deze periode, voordat de provinciale verkiezingen komen in de nieuwe Eerste Kamer, kijken van kun je in deze constellatie die begroting en het belastingplan, kun je daar meerderheden onder krijgen?
1: Ja.
2: Daar spelen natuurlijk twee zaken onderlangs. Voor ons speelt heel specifiek, benoem het nog maar een keer, van geen aantasting op voor ons zeer belangrijke punten. Ja. Klassieke vrijheid, medische ethiek.
1: Ja.
2: Maar in het geheel zie je natuurlijk ook dat dit kabinet begonnen is met te zeggen, op sociale zaken en op volksgezondheid moeten een aantal stevige hervormingen plaats gaan vinden.
1: Bijvoorbeeld de verhoging van het eigen risico met 60 euro.
2: Precies.
1: Ook dat is een hete hangijzer.
2: Absoluut. En dat speelt daaronder door. Natuurlijk zit dat
1: bent u daarvoor of tegen eigenlijk?
2: Wat ons betreft zal het eigen risico moeten blijven zoals het is.
1: Ja.
2: Dus die verhoging, dat is voor ons best een stevig punt.
1: Ja.
2: Maar het ligt er heel sterk aan. Er ligt nog een motie Stoffer van ruim voor de zomer.
1: Ja, motie van uw eigen hand dus.
2: Precies.
1: Ja.
2: Om te kijken van waar
1: gaat u altijd in de derde persoon enkel fout als Stoffer?
2: Als ik het over de motie moet ik hem wel even aanduiden.
1: Ja,
2: En iedereen noemt hem zo.
1: Ja, <okay.
2: laughs> maar voor de rest zeg ik altijd gewoon van praat ik over mezelf.
1: Oké, okay, ja.
2: Maar we moeten nog wel weten waar die effecten terechtkomen. En minister Hermans gaf voor de zomer aan van Chris, ik red het niet om die motie al uit te voeren. Dat gaat na de zomer worden.
1: Ja.
2: Dus het maakt voor ons wel uit, waar komt dat terecht? En daarna speelt voor ons ook mee van, wat kunnen wij waarmaken voor gezinnen, voor middeninkomers, voor ondernemers.
1: En waar compenseer je dingen voor chronisch zieken en dat
2: precies
1: soort dingen? Met andere woorden, het
2: mag niet. Want dit gaat heel veel pijn doen bij een heel aantal mensen.
1: Ja.
2: En we willen
1: maar
2: niet
1: ik hoor u niet zeggen, wat ons betreft, is dit een breekpunt no-go?
2: Het is geen no-go, maar wat niet mag gebeuren is dat de zwaksten in de samenleving hier de dupe van.
1: Nee, dus als je dit niet doet, moet je het ergens anders een beetje gaan repareren.
2: Zeker, want die zwakte in de samenleving, dit gaat heel veel pijn doen bij een aantal mensen. En daar moeten we gewoon echt wat dat betreft kijken. Dat kan niet dat je dan de mensen aan die wat minder hebben in de samenleving hier de dupe van laat. Daar gaan we niet laten gebeuren.
1: Hebt u het Algemeen Dagblad gelezen vanochtend?
2: Nee.
1: In het Algemeen Dagblad stond een stuk. Daar hebben ze de Haagse collega's daar, die hebben de stukken van het Centraal Planbureau nog eens even binnenstebuiten gekeerd. En vooral de tabellen die daarbij horen. En die hebben even gekeken naar het bedrag dat wij moeten aflossen aan de staatsschuld, rentelasten enzovoorts. Het Centraal Planbureau zegt dat is 1% van ons bruto nationaal product. Dat komt dit jaar uit op 46. Nou, in ieder geval rond de 1200 miljard. Dus dan kom je op een bedrag van 12 miljard, grosso modo. Wat we elk jaar dus moeten aflossen, betalen aan rentelasten. Ja, het is niet eens misschien aflossen, maar het is in ieder geval wat we moeten betalen. Er is natuurlijk een discussie over de infrastructuur. U bent zelf Rijkswaterstaatman geweest. Ja. Er is 80 miljard nodig voor de komende 15 jaar. En er zijn partijen, inclusief die van u, die zegt: nou ja, kijk nou of je dat niet toch een beetje uit de staatsschuld kunt financieren. Want je verdient dat later weer terug met je verdienvermogen in de economie.
2: Ja.
1: Als je nou weet dat je 12 miljard moet aflossen. Dat de staatsschuld over een paar jaar, dus na deze kabinetsperiode, al boven de 60% van ons bruto nationaal product komt wat van Europa mag. Is dat dan wel zo'n goed idee?
2: Nee, kijk, mijn voorkeur is bepaald niet om dat te doen. Maar als het echt niet anders kan, heb ik gezegd, dan zou het kunnen dat je naar die kant moet kijken. Want als je de infrastructuur laat lopen, wat nu bij de Merwedebrug gebeurt, ik reed vorige week vanuit Duitsland Nederland in, dan zie je de borden al staan van, u kunt daar niet meer over.
1: Ja.
2: Dat gaat nog erger worden, want het gaat overal dadelijk mis met die
1: Het is uw oude vak, hè?
2: Het is mijn oude vak.
1: En in 2020 heeft uw eigen oude werkgever, u was toen 2 jaar weg, al geconstateerd, eigenlijk is die brug al 2% onder het aanvaardbare veiligheidsrisico.
2: Absoluut. In 2016 is het dan misgegaan. Toen was ik betrokken bij dat onderdeel van de Waanzaat die keek van, hoe kunnen we die brug nog wel weer en hoe gaat het met andere bruggen?
1: Ja.
2: Maar even voor het beeld.
1: Had u niet al harder moeten waarschuwen en moeten zeggen, anders dan sluiten we die brug?
2: Nee, want dat is toen gebeurd. In 2016 is die afgesloten geweest. Dat was echt een soort noodgreep. Daar is echt iedereen wel enorm van geschrokken. Maar ja, als het eenmaal weer gebeurd is, dan daarna gaat iedereen weer rustig slapen.
1: Ja.
2: Maar even voor het beeld. We hebben ook nu een ontwensenlijstje. Ik weet niet of het net een beetje doorkwam. Maar ook in ieder geval een eerste bedrag staan voor aanvulling voor de instandhouding van de infrastructuur. Oftewel dat onderhoud. Die eerste stap moet het ons betreft nu gezet worden. En ook een toekomstperspectief. Dat we echt die 80 miljard, dat is natuurlijk een totaalbedrag.
1: Ja.
2: Je moet toch denken aan zo'n 2 miljard per jaar wat erbij moet. Dat we echt daar naartoe gaan werken. Want,
1: waar moet het vandaan komen dan?
2: Ja, wat ons betreft in principe gewoon uit de huidige inkomsten van de staat.
1: Ja, dus dan moet, dan moet het ergens anders worden weggehaald.
2: Dan moet het ergens anders worden weggehaald.
1: Waar dan?
2: Als dat onoverkomelijk is, of je komt er met elkaar niet uit, want je moet hier natuurlijk, iedereen vindt dit, hè?
1: Ja.
2: Dan zou voor mij bespreken zijn, kijk, laten we dan voor deze investering de staatsschuld eventueel iets op laten lopen. Want als je het niet doet, als je dit laat lopen en je laat het gaan, dan gaat onze economie straks echt stuk. Dan kun je nergens meer komen. Dan gaat alles duurder worden.
1: Ja.
2: Of je komt er niet meer, dat gaat onze economie enorm hard raken.
1: Juist. En hebt u dat ook op tafel gelegd bij de minister van Financiën?
2: Dat ligt nu op de tafel van de minister van Financiën.
1: En hoe reageerde de minister van Financiën?
2: Ja, dat weten we nog niet, want we hebben de wensen er neergelegd en die onderhandelingen erover. Hij vindt natuurlijk
1: maar hebben ze dan helemaal niks teruggezegd? Ook niet die
2: natuurlijk
1: premier en de premier toen u aan tafel. Hebben ze niet meer gezegd dan van harte welkom meneer Stoffer, neemt u een koekje? Of ik geloof dat er geen koekjes waren, toch?
2: Nee, er waren geen koekjes.
1: Ik geloof alleen pepermuntjes, hoorde ik mee een bikker zeggen bij Goede Nacht Nederland.
2: Die heb ik ook niet gezien. Ik heb een glaasje water gedronken.
1: Alleen water. Oké, nou goed, je hebt een glaasje water. God, wat karig.
2: Ja, maar ik ben wat al een redelijk sober mens. En als middags nog weer koffie, dan denk ik, dan word ik te wakker.
1: Oké, dus een glaasje water. En van harte welkom, meneer Stoffer. Zeggen ze dan, Chris, tutoieren jullie elkaar?
2: Ik weet het niet meer zeker, maar ik denk dat we elkaar wel gewoon getutueerd hebben. Ja. De sfeer is goed.
1: Sfeer is goed. Ja. En dan zitten jullie daar aan die tafel. Naast wie zat u?
2: Ik zat aan de ene kant naast Diederik van Dijk, de andere kant naast Dylan Jezilkus.
1: En aan de overkant zaten Rob Jetten en Bart van der Brink.
2: Exact.
1: Ja. En zeggen ze dan, vragen ze dan iets meer dan, wat zijn je wensen, wat wil je anders?
2: Nee. Als je kijkt naar
1: dat is de enige vraag.
2: Nou nee, kijk, we hebben natuurlijk gesproken over waar voor ons pijnpunten liggen. We hebben het proces geschetst. De exacte concrete wensen, die ik nu net benoem, rond de bedragen voor de middeninkomens, voor ondernemers, voor de infrastructuur, die hebben we dus deze week bij Heijnen op de tafel gelegd. En natuurlijk zegt Heijnen, bij ieder euro die op tafel ligt, ja, dat is wel veel. En hoe wordt dat gedekt?
1: Ja, dat is ook
2: natuurlijk, precies, maar dat is niet ons probleem.
1: Nee.
2: Dat is ook vooral zijn probleem.
1: Maar goed, het gesprek dat u hebt gehad, het is een soort van inventarisatiegesprek. Vertel eens iets over jezelf.
2: Nee, zo erg is het niet.
1: En over de punten die voor jou belangrijk zijn.
2: Precies.
1: Maar er wordt niet doorgevraagd, er wordt niet gezegd, maar als wij nu dit doen, kun je daar dan mee leven?
2: Nee.
1: Echt niet?
2: Nee. Ja, dat moet komende week nog. Dus ik heb nog niet de indruk dat we in de afrondende fase zitten.
1: Dus eigenlijk een soort beleefdheidsgesprek dan?
2: Nou, die gesprekken, iets meer dan dat.
1: Ja, maar luister, meneer Stoffer, die gesprekken die zijn toch in het voorjaar al gevoerd? De premier, de minister van Financiën zijn al die kamergangen, met die grijze vloerbedekking, in dat veel te warme, saaie gebouw, afgelopen om te inventariseren hoe partijen tegen dat. Dat is toch in een paar weken in de zomer niet veranderd? Wat voor gesprekken zijn dit dan?
2: Kijk, dat is ook mijn kritiek. Ik denk van, we beginnen vrij laat, want het moet allemaal tussen nu en volgende week vrijdag nog echt gebeuren.
1: Ja.
2: Ja, ik vind dat niet verstandig. Dat heb ik aan die tafel ook nadrukkelijk gezegd.
1: Ja.
2: Daar kijken ze wat anders tegenaan, dat is hun goed recht.
1: Ja.
2: Ja, ik zou eerder beginnen als ik in hun schoen had gestaan.
1: Uiteindelijk gaat het natuurlijk als je het allemaal afpelt over twee dingen. Bezuinigingen op de sociale zekerheid, 6,5 miljard. Ja. En waar dat geld dan vandaan moet komen. Of dat dan lastenverhoging moet zijn, of dat dan bij de rijke en vermogende en winstmakende bedrijven vandaan moet komen. Ja. Vrijheidsbijdrage door het CDA ingebracht om de defensiecenten voor een deel te dekken. Ja. Dat is de crux, toch?
2: Ja, op zich wel, maar voor ons is de crux natuurlijk iets breder. Ik geef het nogmaals aan.
1: Ja, de medisch-ethische dingen.
2: Exact.
1: Nee, dat weet ik. Nee, maar als het gaat om de centen. Want uiteindelijk...
2: Op de centen gaat het daarover.
1: Ja, exact. En dan zeggen jullie, belast nou de vermogenden, de rijken en de bedrijven niet extra.
2: Exact.
1: En dat zegt Ja 21 ook.
2: Dat zegt Ja 21 ook. En aan de linkerkant zie je dat exact andersom.
1: Juist. Dus, en daarom zegt u, er zal dus een keuze moeten worden gemaakt. Zit u wat Ja 21 betreft en de SGP dus op één lijn? Of moeten daar ook nog allemaal wensenlijstjes worden ingediend... waardoor dat bondje, om het maar zo te zeggen, weer uit elkaar gaat vallen?
2: Nee, kijk, die hebben we wel bekeken.
1: Ja?
2: En ik denk dat er één verschil zit tussen Ja 21 en SGP... wat wel nadrukkelijk een lastige kan zijn de komende dagen nog.
1: Ja?
2: En dat is ontwikkelingssamenwerking. Daar zitten we anders in.
1: Ja.
2: Wij zeggen altijd van, daar moet je echt substantieel in bijdragen... als een samenleving die het relatief goed heeft.
1: Ja.
2: En Ja 21 heeft zoiets van, schaf dat maar af.
1: Ja.
2: Daar zit een wezenlijk verschil.
1: Nou ja, er is al geld naar voren gehaald door Sjoerd Sjoerdsma. Omdat hij niet zo erg handig heeft geopereerd en bij de Kamers van het Parlement, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: Maar goed, dat is dan het enige verschil.
2: Ja, voor de rest denk ik niet dat er tussen ons heel veel licht zit als je naar de financiële wensen kijkt.
1: Nee, en als je dan kijkt naar de BBB, dan is er een groot bezwaar op het gebied van stikstofproblematiek.
2: Ja.
1: U deelt een deel van die bezwaren.
2: Ik denk dat wij redelijk op één lijn zitten.
1: Ja, maar als het gaat over vermogensbelasting en dat soort dingen, dan zitten jullie ook best aan dezelfde kant, toch?
2: Dat weet ik niet exact, want ik heb natuurlijk hun lijstjes niet gezien.
1: Nee, maar is het dan als je...
2: Ik kan me het voorstellen van wel.
1: Als u toch over rechts wil gaan, dan zoek je toch even contact met Henk Vermeer... en dan zeg je, hoe kijken jullie hier tegenaan? Kijken we of dat rechtse front handhaafbaar is en blijft?
2: Dat was de afgelopen periode natuurlijk en wat lastig. En het kabinet heeft wellicht ook gewoon minder uitgenodigd.
1: Ja.
2: Dus dat loopt niet heel soepel, zeg maar.
1: Nee. Ja. Als ze nou toch een heel breed akkoord proberen... gesteund door een breed deel van de Kamer, zal ik maar zeggen... zodat er ook dingen in staan die voor u echt heel vervelend zijn... maar ook dingen in staan die voor pro heel vervelend zijn... en dat ze toch ergens proberen te middelen.
2: Ja.
1: Gaat u dat dan steunen? Of is er dan ook nog een kans dat u zegt... als het zo moet, dan kun je fluiten naar mijn drie zetels in de Tweede Kamer... En ook in de Eerste Kamer.
2: Dat laatste zou zomaar kunnen. Ik denk dat als je kijkt naar de wensen van Pro... en naar hoe zij vermogens willen belasten...
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan denk ik... Dan gaat iedereen potverteren, gaat niemand meer sparen... want dan blijft er ongeveer niks over. Dus wat dat betreft...
1: Ik kan me heel voorstellen.
2: Ik denk dat dat echt de keuze moet zijn. Oh, dat geef ik nadrukkelijk telkens aan. Kies nu gewoon, ga over rechts of over links. Dat is hun eigen keus.
1: Ja.
2: Die vrijheid hebben ze.
1: Ja.
2: Onze voorkeur is helder, ga over rechts.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat het heel moeilijk wordt voor ons... om een heel breed palet te gaan steunen.
1: Nou kan je natuurlijk een soort basisbegroting maken... waarin je dingen ook nog naar voren schuift. Dan gaat het nu echt om de begroting voor het komende jaar... of ook over de komende jaren? Want dat is bij Pro echt het hangende punt natuurlijk.
2: Kijk, het gaat nu in principe eigenlijk gewoon om de begrotingen voor het komende jaar... en het belastingplan voor het komende jaar.
1: Mm-hmm.
2: Maar daar hangt telkens dat andere wel onder. Er is natuurlijk een financieel kader.
1: Ja.
2: Je moet ergens, als je ook, je kijkt natuurlijk naar meerdere jaren.
1: Ja.
2: Dus ergens moet daar wel dekking in staan. Je kunt niet denken van, laten we het maar even.
1: Ja.
2: En als dat vergezicht zou zijn van, dan gaan we vermogens enorm belasten.
1: Ja.
2: En ondernemers enorm belasten.
1: Ja.
2: Ja, daar gaan wij niet in mee.
1: Goed, komende week wordt de week van de waarheid dus.
2: Absoluut.
1: Christoffer, de leider van de SGP, hartelijk dank voor uw komst. Ik wens u een goed weekend. En dat zeg ik ook tegen u thuis, dames en heren. Met misschien een beetje meer zon. En tot maandag. Goed weekend.
0: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.
3: Een waardig verhaal.
4: Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon de zender.
5: Dr. Keldrenko.
4: Dat is gewoon de wet. Dus bij deze.
6: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over. Hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
4: Ja, zeg maar niet te hard. Ja. Ik hoor de motorzagel starten. Ja.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn... dat we nog steeds klagen over te veel regels.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
8: Ja, of de jongens harder. We willen toch meer productiviteit groeien, hoor. Kom op.
9: Avrotros.
5: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Stel.
3: Ja, stop. Dit stuk.
9: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
10: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
17: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
18: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
17: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
20: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
21: Geluidsoverlast.
20: Crayon Rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
19: Rolluiken. Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
0: NPO Radio 1, 12 uur.
22: Susanne Bosman. Goedemiddag. De verhoging van het eigen risico als een hete aardappel schoof het kabinet het onderwerp vooruit. Maar nu kan het er niet meer omheen. Alleen, waar haalt het de steun vandaan? Dat zometeen in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Kirsten Klomp.
23: Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met verschillende oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Kamer. Het is nog niet bekend hoeveel schade er is na de aardbeving bij het dorp Zandeweer in Groningen vanmorgen. Die had een kracht van 2,8. Het huis van deze mensen was net gerepareerd nadat er bij een vorige beving schade was ontstaan.
24: Wij laten alles elke keer weer netjes herstellen. En dit is echt net hersteld en nu gewoon weer echt, nou je kan het zien, enorme, vannacht weer beschadigd geraakt. Ja, al dat voegwerk is weer dwars doormidden. En dit is een knipvoeg. Het is echt ook heel lastig te herstellen. En je ziet ook al die oude bakstenen zijn doormidden. Dus die moeten er straks ook weer uit.
23: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart. Je ziet het steeds vaker in de supermarkt. Producten met extra vezels, een bron van vezels of vezelrijk. Volgens de Consumentenbond misbruiken fabrikanten dit soort teksten geregeld om hun producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. Babs van der Staak van de Consumentenbond, goedemiddag.
25: Goedemiddag.
23: En wat is het probleem? Zitten die vezels er dan niet in?
1: Nou, vaak zitten ze er wel in, maar worden de claims niet goed gebruikt. Of ze schetsen een te rooskleurig beeld. Dus we zien eigenlijk drie problemen. Sommige producten bevatten volgens de wettelijke regels wel genoeg vezels voor een claim. Maar die producten eet je in zo'n kleine portie dat het helemaal geen zoden aan de dijk zet. Bij andere producten is de hoeveelheid vezels een stuk lager als je het klaar hebt gemaakt. En er zijn ook producten die wel genoeg vezels hebben voor een claim, maar er zit bijvoorbeeld ook heel veel suiker in. Dus dan is het sowieso niet zo heel gezond.
2: Want het is dus ergens wettelijk vastgelegd wanneer je iets vezelrijk mag noemen.
1: Ja, voor zo'n voedingsclaim zijn specifieke regels. Je mag het bron van vezels noemen als er minimaal 3 gram vezels in zitten per 100 gram. Of 1,5 gram vezels per 100 calorieën. En je mag rijk aan vezels erop zetten als er minimaal 6 gram vezels in zitten per 100 gram. Of 3 gram vezels per 100 calorieën. Dus nou ja, soms zien we dat de claims verkeerd worden gebruikt. En soms zien we dat ze ja, eigenlijk gewoon een veel te positief beeld schetsen en consumenten op het verkeerde been zetten.
2: En komt dit veel voor?
1: Nou, wij zijn de supermarkt doorgegaan en we vonden in ieder geval al 100 producten waar dit voor gold. Denk dan bijvoorbeeld aan becel, haver en vezels of soorten humus. Ja, daar eet je dan heel weinig van. En dan zitten bijvoorbeeld maar 0,3 gram vezels in een portie halverine. Er zit dan maar 0,7 gram vezels in een portie humus. Ja, en je hebt 25 tot 40 gram vezels per dag nodig. Dus ja, daar kan wel opstaan bron van vezels. Maar ja, het zit natuurlijk helemaal. Het draagt amper bij aan die hoeveelheid vezels die je per dag nodig hebt. En we vonden bijvoorbeeld ook producten waar heel veel suiker in zat, waar dan ook zo'n claim op staat. Ik noem bijvoorbeeld appelsientje vezelrijk. Er zit 7 keer zoveel suiker in als vezels. Maar ook de kruidkoekreep rozijnen van Albert Heijn. Daar zit 12 keer zoveel suiker in als vezels. Dus de hoeveelheid vezels klopt wel. De claim klopt wel. Maar je moet niet met zo'n claim doen alsof een product gezond is. Want ja, er zit gewoon superveel suiker in.
2: Kortom, je denkt dat je heel gezond bezig bent, maar je kunt 's avonds beter wat extra groente opscheppen. Dankjewel, Babs van der Staak van de Consumentenbond. Twee pro-democratische activisten in Hongkong riskeren een celstraf van 10 jaar voor opruiing. Ze wilden een herdenkingsbijeenkomst organiseren voor de slachtoffers van de studentenprotesten in 1989. Die werden destijds bloedig neergeslagen door de communistische machthebbers. En in China is het verboden om daarover te praten of de slachtoffers te herdenken. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 in Friesland reden. Er is niet genoeg bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. In Australië is een man opgepakt die in Oekraïne voor Rusland zou hebben gespioneerd. De man van 27 zou in Rusland een militaire training hebben gedaan en ging daarna in dienst bij het Oekraïnse leger. Informatie daarover probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Nederland veroordeelt het besluit van Israël om een nieuw bouwproject te beginnen op de westelijke Jordaanoever. Het gaat om bezet Palestijns gebied van zo'n 12 vierkante kilometer ten oosten van Jeruzalem. Israël wil daar 3400 huizen bouwen en projectontwikkelaars kunnen nu voorstellen indienen. Buitenlandminister Berendsen sluit zich aan bij meerdere landen die het plan veroordelen.
3: Ja, dat is voor ons onacceptabel. Die illegale nederzettingen zijn tegen het internationaal recht. We maken ook een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk. Dit kabinet staat voor een twee-staten-oplossing. En die uitspraken van minister Smotrich, ook hij is niet voor niets persona non grata in Nederland. Dit zijn extreme ministers die extreme uitspraken doen die voor ons onacceptabel zijn.
2: Het weer, veel regen en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger bij ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en iets warmer.
6: Kirsten, dankjewel voor het verkeer naar Rijn Baartmans bij de ANWB Rijn.
7: Goedemiddag. Het is al vroeg druk op de weg. Toch al zo'n 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Op de A9 richting Alkmaar sta je in de file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. Er wordt daar een auto geborgen na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging 15 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meern vindt een spoedreparatie plaats op de rechte rijstrook. Daarom is die afgesloten en ook hier heb je 15 minuten op onthoud. Op de A12 richting Duitsland Duitsland wordt aan de Duitse grens gecontroleerd en daarom heb je 25 minuten vertraging vanaf Zevenaar. Tot slot nog de A50 Apeldoorn-Arnhem. Je doet er 30 minuten langer over tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen.
4: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin.

0: Compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
6: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
7: Ja, stop. Dit stuk.
8: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
9: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
10: NPO Radio 1.
11: Avro Tros.
12: Soms zijn ze pas 12 jaar oud, de jongeren die geronseld worden door criminelen om bijvoorbeeld explosieven te plaatsen of drugs rond te brengen. Hoe gaat dat in zijn werk? Onze collega Fanny Tijmstra sprak onder andere met een voormalig ronselaar en met het Openbaar Ministerie, maar ze eigenlijk niet weten hoe ze met deze jonge daders om moeten gaan. En Julia, een nieuwe kans voor toeristen en schippers in de kop van Noord-Holland.
13: Ja, want er zijn plannen voor een tweede veerdienst naar Texel vanaf het voormalige eiland Wieringen. En we horen zo van een van de lokale initiatiefnemers.
12: En nu de vakantie is voorbij, het eigen risico is weer terug.
14: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
12: Ja, want Prinsjesdag komt eraan en het kabinet wil nu toch wel eens een klap gaan geven op dat eigen risico in de zorg. Het kabinet wil het bedrag verhogen, maar Julia krijgt daar de handen vooralsnog niet voor op elkaar.
13: Nee, daar schrijft Trouw vandaag over. Het is in feite een padstelling. Een verhoging raakt vooral mensen in de bijstand. En dat berekende het kabinet zelf ook al. En dat zorgt bij linkse partijen voor weerzin. Maar ook partijen rechts van de VVD zien een verhoging van €60, want daar zou het om gaan, niet zitten. Toch probeert het kabinet een deal met de SGP en Ja 21 voor elkaar te krijgen. Maar of dat lukt, is nog zeer de vraag.
12: Ja, maar het kabinet heeft dus geld nodig. Martin Visser, financieel commentator bij de Telegraaf. Goedemiddag, Martin.
15: Ja, goedemiddag.
12: Het kabinet, met name minister Hermans, heeft het onderwerp een tijdje als een soort hete aardappel doorgeschoven. Maar moet nu toch echt iets, hè, met dat eigen risico?
15: Ja, zeker. Ja, het is ook op verzoek van Ja 21 en SGP geweest dat op een gegeven moment het debat in juni werd doorgeschoven, omdat die eerst de gevolgen wilden zien voor bepaalde inkomensgroepen. Die zijn nu duidelijk. Ja, en daarmee is alle informatie wel beschikbaar om tot een compromis te komen als het inderdaad lukt. Ja, en Hermans moet hiermee ongeveer 1 miljard binnenhalen voor de rijksbegroting die het kabinet echt wel nodig heeft.
12: Ja, als het ze lukt. Want hoe schat jij dat in? Heb je daar enig zicht op?
15: Nou, in die zin, Ja 21 en SGP staan niet onwillend tegenover plannen rondom het eigen risico. Niet in deze mate, dit vinden ze allemaal net een stap te ver gaan. Maar er is een groot verschil met pro. Dat is denk ik wel goed om te realiseren. Mm-hmm. GroenLinks PvdA, pro, die wil het eigen risico halveren. En op termijn willen ze ook dat eigen risico helemaal afschaffen. Kijk, in Jaar 21 en SGP begrijpen ook wel dat het eigen risico een noodzakelijk kwaad is om de kosten van de gezondheidszorg enigszins binnen de perken te houden. Ja, en daarmee zitten ze qua koers wel op een vergelijkbare lijn. Alleen ze vinden deze extra stap van €60 iets te hard gaan.
12: Mm-hmm. Ja, en bovendien stellen natuurlijk ook nog voorwaarden. Hè. We hoorden net Christoffer van de SGP bij Sven. Die verkoopt zijn huid duur. Hij zegt, ik wil er ook iets voor terug als het gaat om klassieke vrijheden, om medische ethiek. Dus het gaat niet zomaar, kun je zeggen, het zit het kabinet niet mee. Hè? Maar ook bezuinig ik op de sociale zekerheid, lijkt zo'n beetje in het gezicht ontploft.
15: Nou ja, en daarom vind ik deze ook rondom de eigen

0: risico ook zeker interessant. In de afgelopen maanden ging alles over sociale zekerheid, over de AOW-leeftijd, WW, BIA. Dat gaat in totaal om 6,5 miljard. Maar op de gezondheidszorg is het pas stap 1 van forse bezuinigingen van rondom de 10 miljard. Zou dat kunnen zien als een soort van inleidende beschietingen voor dat deel van het kabinetsplan. Dat is nog veel omvattender dan wat ze op sociale zekerheid willen en ligt minstens zo gevoelig.
1: Want waar liggen dan de gevoeligheden?
0: Nou, kijk, je ziet met eigen risico zie je dat natuurlijk nu al. Dat is al in het klein. En dan snap je natuurlijk wel, ja, dat is vooral een lastenverzwaring voor zieken. En het is gunstig voor mensen die gezond zijn, om het maar heel veel plat te slaan. Ja, dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Er zijn nog maar meer plannen rondom gezondheidszorg. Ook beperkingen voor ouderenzorg, verpleeghuiszorg. Ja, dat is allemaal hele gevoelige materie. Terwijl tegelijkertijd de meeste partijen in Den Haag zich realiseren dat je de gezondheidszorg, de kosten ervan, niet ongebreideld kan laten groeien. Maar niemand weet goed hoe in te grijpen. Want dat is, dat is ook een verworven goed natuurlijk, om een goede gezondheidszorg te hebben voor mensen. En zeker voor mensen die ouder worden, wil je eigenlijk dat gewoon de zorg die we nu hebben ook beschikbaar blijft. En daar niet zomaar het mes in gaan zetten.
1: Mm-hmm. Het eigen risico zou dan de staatskas iets opleveren. Hoeveel precies?
0: Ja, dat moet uiteindelijk 1 miljard opleveren. Ja. En grofweg is dat iets van ruim 400 miljoen... omdat mensen meer eigen risico gaan betalen. Dus dat brengt geld in het laadje. En ruim 600 miljoen is de inschatting dat mensen minder gezondheidszorg gaan gebruiken. Dus die twee combinaties bij elkaar, die leveren iets meer dan 1 miljard. Leveren ze dat dan op. En dan zou je zeggen, nou mooi, eigen risico omhoog, kunnen de premies omlaag. Nou, dat gaat ook gebeuren. Maar dat voordeeltje pikt het kabinet wel meteen weer in door de belasting ook net zoveel te verhogen als dat de premies omlaag gaan. Zodat ze ook, anders dan hebben ze het voordeel natuurlijk eigenlijk via die lagere premies al weer weggegeven. Ja, en op die manier schieten wij er met z'n allen niet zoveel mee op. Maar mensen die veel ziek zijn, chronisch ziek zijn, ja, die gaan natuurlijk jaarlijks meer betalen.
1: Ja, en gaan zorg mijden. En deels is dat ook iets waar het kabinet, waar minister Hermans ook op mikt, hè? Toch? Je zegt, je moet kritischer kijken van, moet ik hier wel mee naar de dokter?
0: En dat is precies het ingewikkelde. Ik bedoel, zorg mijden, dat is voor een deel gaat het om mensen die eigenlijk die zorg wel zouden moeten hebben en eigenlijk te laat naar de dokter gaan. Dat wil je voorkomen, want dat zijn mensen die dan in de toekomst eigenlijk meer problemen hebben en dus ook voor meer kosten zorgen, om het even helemaal terug te brengen tot alleen maar geld. Mm-hmm. Maar een deel van de zorgmijding is natuurlijk wel degelijk de bedoeling dat we ook zelf kritischer zijn op welke gezondheidszorg gebruiken we. Wanneer gaan we naar de dokter en wanneer niet? En dan wordt het ook vaak wel naar het buitenland verwezen, dat Nederland eigenlijk in verhouding tot heel veel landen om ons heen echt een heel bescheiden eigen risico heeft van de €385 per jaar, dat al jaren bevroren is. Ja, en zegt het kabinet, hebben we eigenlijk al een heel solidair stelsel. Dus er kan best een schepje bovenop om mensen toch ook wat meer eigen verantwoordelijkheid te geven.
1: Mm-hmm, ja, dus dat is dan ook nog de bedoeling dat mensen daar dan verder over na gaan denken. Intussen, je zei al, het levert de schatkist 1 miljard ongeveer op, wordt weer een beetje door de belastingen gecompenseerd. Maar goed, het gaat natuurlijk over de gaten in de begroting. Ja. Nou schrijft het AD vandaag dat de renteuitgaven van de staat intussen hard oplopen. In 2027 zou minister van Financiën Heijnen daar circa €12 miljard aan kwijt zijn. Hè. Dan halen ze uit Ramingen een aanloop naar Prinsesdag. Dan denk je, hoe valt daar tegenop te bezuinigen?
0: De seinen staan niet op groen, zullen we maar zeggen, voor minister Heijnen. Je ziet over de volle breedte in Europa en Amerika de rente oplopen. En ook Nederland heeft daar last van. En je ziet het aandeel van de rentelasten die Nederland jaarlijks moet betalen, die stijgt. Overigens, over een hele lange linie is het nog steeds heel erg laag. We komen uit een periode van extreem lage rente. Dus het valt allemaal nog wel mee. Maar inderdaad, het is niet zo dat het nou meevallers regent voor minister Heijnen. Dus die zal zijn minister Hermans er wel aan houden dat ze toch wel die 1 miljard gaat binnenhengelen. Want veel meevallers heeft hij niet.
1: Mm-hmm. Nou ja, hij denkt dat hij draagvlak voor elkaar krijgt.
0: Draagvlak. Maar de vraag is ook een beetje, waar haal je die dan precies vandaan? Want je haalt niet heel veel draagvlak binnen met het eigen risico verhogen, met bezuiniging op sociale zekerheid. Dat is best wel lastig. En daarom denk ik toch ook wel weer dat samenwerken met JA21 en SGP puur inhoudelijk, even los van de meerderheden, In ieder geval wat kansrijker is dan met de linkse oppositie. Maar dat zijn wel twee partijen die ook in hun verkiezingsprogramma's uitstraalden dat ze wat conservatief en behoudend willen begroten. Dus daar valt mee te praten. Maar ja, dan heb je nog geen meerderheid in de Eerste Kamer.
1: Precies. En daar zal het dan weer opnieuw moeten beginnen, die hele discussie. Nou, zo worden het boeiende weken, toch, naar Prinsesdag,
0: Martin? Nou, zeker. Dat wordt het absoluut. En de komende weken, en ook ja, mocht het kabinet nog lang blijven zitten, ook de komende jaren. Want let op de gezondheidszorg, dat wordt nog een hele harde dobber van dit kabinet.
1: Martin Visser, financieel commentator van de Telegraaf. Dankjewel. Nog niet zo lang geleden rolde de ene na de andere succesvolle game de Nederlandse studio's uit. Maar nu zit ineens de klad in de game-industrie. Zometeen, wat is daar aan de hand?
2: Eén vandaag.
1: En wij, Julia, steken nu het wat over.
3: Ja, want wie heeft er niet op de boot gestaan tussen Den Helder en Texel? Maar binnenkort kun je ook vanaf Wieringen, dat andere puntje in de kop van Noord-Holland, opstappen naar Texel. Althans, dat is het plan van onder andere Stefan Thijssen, voormalig visser en nu ondernemer.
4: 4 overtochten naar Texel en Oudeschild dan met name. En Den Hoeven natuurlijk, waar we vertrekken. Leuke verbinding te maken tussen deze twee plekken voor fietsers en voetgangers.
1: Oké, maar we moeten even de kaarten bijhalen, ja. Want waar ligt dat dan precies?
3: Ja, even duidelijk oriëntatie. Den Oever, waar dat nieuwe opstappunt moet komen, dat ligt hemelsbreed zo'n 20 kilometer van Den Helder. Dus allebei de puntjes van de kop. En ik vroeg Stefan Thijssen of dit nou veel leuker wordt dan Den Helder.
4: Ja, of het leuker is, ik denk dat je een ander soort publiek aanslaat. Dus met name de fietsers, de voetgangers, mensen die echt willen recreëren in het gebied, zowel op Texel als op Wieringen of omstreken. Kijk, de Afsluitdijk, fietsgedeelte, een nieuw fietspad gaat weer open. Ja, Friesland zou ook heel goed kunnen. En daar mikken we eigenlijk meer op, zeg maar.
3: Ja, je gaat in 30 à 40 minuten naar de overkant. Er kunnen zo'n 150 mensen mee en geen auto's dus. Het is dus echt wat anders dan de veerdienst vanaf Den Helder, waar 1750 mensen aan boord kunnen.
1: Een wat knussere beleving.
3: Ja, precies. Ja. Zo kan je het kunnen zien.
4: We willen meer de beleving aan boord vertellen en verschillende schilderijen onderweg eigenlijk laten zien. Dus het wat, UNESCO, visserijhavens, van heel veel verschillende schoonheden in één vaart.
3: Ja, en het aardige aan dit initiatief is dat het niet alleen bedoeld is voor toeristen, maar juist ook voor de vissers en de matrozen die thuis zijn komen te zitten.
4: Ja, klopt. Ja, in de visserij zijn echt wel wat bedrijven gesaneerd, zowel in Den Oever als op Texel. En nou ja, dat geeft ons de gelegenheid om met deze mensen in gesprek te gaan en eventueel een baan aan te bieden als schipper bij de Watferry of matroos. Of ja, goed, je kan het niet zo gek niet bedenken eigenlijk.
3: Ja, dan hebben zich al schippers bij hem gemeld, zei hij.
1: Nou, dat is allemaal mooi om te horen, maar het is toch al eens eerder geprobeerd om die oversteek daar te maken?
3: Ja, en dat bleek toen eigenlijk niet zo'n groot succes.
4: We hebben vroeger, heel in het verleden, heeft ook een ondernemer het geprobeerd met een gewone kotter. Nou ja, toen is men vast komen te zitten op de Waddenzee met laag water en heeft daar een heel getij moeten staan wachten. Dat was mijn oma en mijn vader en zijn oom, of mijn oom, die ook vast zaten. Dus dat was eigenlijk wel vrij komisch. Daar moesten nog wel even om lachen dat die dit een keer hebben meegemaakt, zeg maar. Dat schip ging gewoon veel te langzaam. Daar deed je een hele dag over om überhaupt op Texel te komen of andersom. Dus
3: ja, daar zit niemand op te wachten.
1: Dat is weer een hele andere beleving.
3: Ja, dus hij hoopt eigenlijk nu met een katamaran, hè, niet vast te komen zitten en die overtocht te kunnen maken. Er zijn nog wel wat hobbels te nemen. Ze moeten aanlegplaats nog geregeld worden, maar ze hopen in het voorjaar te kunnen gaan varen.

0: Taylor Swift, Anti-Hero.
1: Het is een, lijkt me een lastige tijd als gamemaker of als bedrijf of als uitgever.
2: Of als gamer.
1: Ja, nou als gamer al helemaal inderdaad. Het kost bakken met geld.
0: Donner Bakker was dat van BNR Nieuwsradio. Ja, het is crisis in de gamewereld. Door steeds hogere kosten en minder spelers komen gameontwikkelaars in de knel. Afgelopen woensdag ging de Amsterdamse gamestudio Player Unknown Productions ten onder. Het bedrijf achter de populaire schietgame PUBG kreeg de financiën niet langer rond. In Nederland spelen bijna 10 miljoen mensen wel eens een videogame. En toch staat de game-industrie al langer onder druk. Wat is er aan de hand? Jeroen Derwoord is voorzitter van de Dutch Games Association. Die moet het weten. Meneer Derwoord, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe komt dat, dat game-studio's nou in zwaar weer zitten nu?
3: Nou, dat is vooral nog een effect van teruglopende investeringen. Die begonnen is na de coronacrisis. En ja, toen is er natuurlijk een enorme groei geweest. Want je zei net dat de spelersaantallen teruglopen. Dat zien we niet. Op zich zijn er meer gamers dan ooit. Maar de investeringen lopen wel terug. En dat heeft toch gewoon te maken met dat er heel veel aanbod is. En dat het zich steeds meer concentreert op een aantal grote titels die steeds meer worden gespeeld en waar ook steeds meer geld in wordt uitgegeven. Maar dat het verder. De rest moet het met minder doen, zeg maar even kort gezegd.
0: Maar ja, investeringen die haal je toch eruit als je goed verkoopt? Hoe zit dat dan?
3: Ja, nu is het zo met games dat games hebben vaak lange ontwikkeltijden van meerdere jaren. En voordat je dus geld gaat verdienen, heb je eerst geld nodig om de game te maken. En dat is iets wat steeds moeilijker is. En in deze tijd dus ook voor PlayerUnknown niet is gelukt.
0: Mm-hmm. Ja, nou heb ik wel altijd begrepen dat Nederland zo'n geweldig land is als het gaat om de game-industrie.
3: Nou, dat is natuurlijk zeker waar. We hebben een aantal hele mooie bedrijven die ook hele mooie games maken. Alleen hebben we daar niet zo heel veel van. En missen we toch wel een beetje de substantie, zou ik zeggen, om echt mee te doen ook wereldwijd. En dat zou wel kunnen, denk ik. Alleen dat laten we nu gewoon na.
0: Ja, is het nu zo, want als het gaat om teruglopende investeringen, dat er ook wordt gekeken naar overheden of zo, kunnen ze ons niet een handje helpen?
3: Nou ja, ik denk dat zeker wel zou kunnen helpen. Omdat we ook zien dat in andere landen dat wel gebeurt. Ook om ons heen. Dus in België, Duitsland, Engeland, Canada, Scandinavië. Dat soort landen. Daar is de overheid echt actief met een strategie om de game-industrie te ontwikkelen. Dat kan dan natuurlijk in een crisistijd kan dat heel goede gevolgen hebben. Om te zorgen dat bedrijven zoals bijvoorbeeld een PlayerUnknown, die ook echt bezig waren met innovatie. En een hele mooie game die vorig jaar nog een award heeft gewonnen. Om ervoor te zorgen dat soort bedrijven niet vertrekken of omvallen. Mm-hmm. En als het natuurlijk weer beter gaat en je bent goed gepositioneerd, dan kan de game-industrie gewoon een ontzettend mooie plek zijn om te werken en om geld mee te verdienen.
4: Zijn er eigenlijk nog Nederlandse bedrijven of ondernemingen die dit wel heel goed doen? Of die nog wel iets unieks bedenken, misschien wat wel aanslaat?
3: Ja, natuurlijk zijn die er. Je hebt Guerrilla Games is heel bekend met Horizon. Dat is natuurlijk een grote franchise. Je hebt Nixus, dat is een studio in Utrecht die allerlei games voor de PC geschikt maken. Je hebt Total Mayhem Games in Rotterdam die zeg maar We Were Here franchise maken. Dat is ook een hele mooie game. Je hebt Miniclip in Zoetermeer die Online Soccer Manager onder andere maken. Dat is een mobiele game. En ik kan nog wel even doorgaan. Galaxy Grove is ook een studio. Ja, dus er zijn er heel veel die mooie dingen doen. En ook op hoog niveau. Alleen ja, het is natuurlijk wel zo dat als je ziet dat zo'n studio omvalt, en dit is niet de eerste die omvalt, dan ga je wel afvragen van ja, moet daar niet iets gebeuren?
0: Mm-hmm. Ja, zeker. Maar misschien moet er ook iets gebeuren aan de prijzen van de games. In de berichtgeving hierover kom ik ook tegen van ja, consumenten zijn niet, de spelers zijn niet bereid om meer uit te geven dan 70, 80 euro. En die spellen worden wel duurder.
3: Ja, dat heb ik ook gelezen. Ik denk dat iets genuanceerder ligt. Ik denk dat op zich de prijzen, natuurlijk vind ik het ook vervelend dat die stijgen. Maar de meeste uitgaven worden eigenlijk gedaan aan in-app aankopen en aan de downloadable content. En dus niet per se de prijs van het spel. En er zijn de game-industrie is best wel divers en groot. Dus er zijn verschillende soorten spellen. Ja, en er zijn, wij spreken meer mensen die geld uitgeven aan een zet in Candy Crush dan aan een nieuw schietspel. Mm-hmm. Dus er zijn best wel grote verschillen in hoe het geld wordt verdiend. En ook welk businessmodel dus goed past. En je ziet dus ook dat het businessmodel van gewoon een game kopen, eenmalig geld uitgeven en dan oneindig ondersteuning bieden, dat onder druk staat.
0: Ja. Nou, dank voor uw toelichting over hoe het eraan toe gaat in de gamewereld op dit moment. 19 november, de jaarlijkse Dutch Games Awards. Wordt dat een treurige bedoeling dan?
3: Nee, zeker niet. Er zijn echt hele mooie games. Okay. Dus ik zou ook iedereen aanraden om dat in de gaten te houden. En okay. te kijken wat daar allemaal naar boven komt. Ik mag uiteraard niks zeggen over welke spellen ik heel mooi vind. Maar nee. er is genoeg moois te zien.
0: Oké, dat wordt een feestje. Dank. Jeroen Derwoord, voorzitter van de Dutch Games Association. Ja, eindelijk regen en nu vasthouden dat water. Maar hoe dan? Dat zometeen in één vandaag. Eerst het nieuws.
2: NPO Radio 1.
0: Kirsten.
5: Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Woensdag deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd vorig weekend gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. Het minderheidskabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak is voor de Prinsjesdagbegroting. Dat zegt minister Heijnen van Financiën. Voor volgende week vrijdag hoopt hij genoeg steun te krijgen voor de plannen. Na een brand in een restaurant in het oosten van Zwitserland worden 5 mensen vermist. 8 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn er slecht aan toe. Het vuur in de plaats Toesies ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het pand. De Consumentenbond zegt dat voedselfabrikanten hun producten gezonder willen laten lijken door er teksten op te zetten als vezelrijk en bron van vezels. Bij 100 van dat soort producten geeft die claim volgens de bond een te rooskleurig beeld. Zo zit er in de rozijnen kruidkoekreep van Albert Heijn 12 keer zoveel suiker als vezels. En in appelsientje vezelrijk zit ongeveer 7 keer zoveel suiker als vezels.
0: Dankjewel. Wijnand Zwaan meldt zich met files. Wijnand.
6: Ja, Suzanne, het zijn er al behoorlijk wat. Het is vroeg druk op de weg, zoals gebruikelijk op vrijdag in totaal zo'n 180 kilometer. De meeste drukte zien we op de wegen in het midden en zuiden van het land. Dan vooral ook rond Arnhem en in Brabant. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht zien we een extra probleem. Tussen Nieuwerbrug en De Meren, 9 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Door een spoedreparatie aan de vangrail is de rechterrijstrook dicht. Elders op de A12 komend vanuit Duitsland, tussen de grens en Duiven, 12 kilometer file met zo'n 20 minuten op onthoud. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen. Bijna een half uur vertraging in 14 kilometer langzaamrijdend verkeer. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en Westervoort 3 kilometer file. Ook daar loopt de vertraging op tot een half uur.
2: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Justitie maakt zich zorgen over het stijgende aantal kinderen dat wordt geronseld voor zware misdaad. Soms zijn ze nog maar 12 jaar oud. Deze week nog werden 2 minderjarigen opgepakt na een explosie in Zaandam. En het Openbaar Ministerie worstelt daarmee. Want ja, zijn het nou daders of zijn het nou slachtoffers waar ze mee te maken hebben? Ons verslaggever Fanny Tijmstra is hier. Fijn dat je er bent. Fanny, jij hebt gesproken met allerlei betrokkenen over deze kwestie. Ja. Een man die van de jonge jongens geronseld heeft onder meer. Ook met de landelijk portefeuillehouder Mensenhandel van het Openbaar Ministerie. En die laatste die maakt zich dus grote zorgen over deze trend.
7: Ja, zeker. Want hij ziet steeds meer piepjonge verdachten voor zich verschijnen. En het gaat echt om kinderen soms van 12, 13, 14 jaar oud. Die moeten dan explosieven plaatsen, brandstichten, geweld plegen. Maar soms worden ze ook de haven ingestuurd om drugs uit containers te halen. Dus het zijn echt zware misdrijven. En ze maken zich zorgen, want ja, ze zien de leeftijd gewoon van die verdachten steeds verder omlaag gaan.
0: Ja, en hoe verklaren ze dat dan?
7: Nou, ze zeggen, vroeger ronselde je natuurlijk vooral op straat, sprak je kinderen aan. Of tenminste, eigenlijk waren het
0: vooral... Je sneakers verdienen of
7: zoiets. Ja, sprak je jongeren aan. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk social media. En je ziet gewoon dat online heb je gewoon met één druk eigenlijk het hele land onder je bereik. Je plaatst een advertentie op misschien Snapchat, Telegram. Mm-hmm. Je zet erop van, wil je wat geld verdienen? Ik heb een klusje voor je. Soms staat erop wat je moet doen, soms niet. Ja, dan zijn er toch genoeg kinderen die daar vatbaar voor zijn.
0: Een heel groot net gaat eruit en dan komen zeker. Er altijd wel een paar op af. En blijkbaar dus steeds jonger. En jij hebt een van die jongeren gesproken?
7: Ja, het is een jong meisje, 15 nog maar. Anna hebben we haar genoemd, want ze wil anoniem vertellen wat zij hoort en ziet gebeuren om zich heen. Ik vond het best ontluisterend hoe makkelijk ze eigenlijk praat over hoe dat gaat. Ze heeft dat dan zelf niet gedaan, maar vrienden van haar zijn wel geronseld.
8: Ik ben nu echt vooral met geld. Want die bedragen zijn heel aantrekkelijk.
0: Hoeveel is dat dan?
8: Het kan echt van de 1000 oplopen tot de 6000. Het ligt eraan wat je eigenlijk doet. Op iemands huis zitten. Cobra's voor de deur leggen. de ruiten inslaan, ruiten gooien, auto's gaat ontploffen, gewoon dat soort dingen.
9: En hoe oud zijn die jongens dan die daarop ingaan?
8: Jong, echt jong. Het zou zelfs 14 kunnen zijn, echt van 15 tot misschien 17.
0: Ja, dat wordt inderdaad met een nonchalance.
7: Ja, alsof er een pak melk wordt gehaald bij de supermarkt. Ja, ik schrok er ook van.
0: Ja, en maar daar kunnen ze dus heel veel geld mee verdienen. Ik hoorde tot 6.000 euro.
7: Ja, dat schijnt niet lang altijd zo te zijn, hoor. Het is soms ook een paar honderd euro, maar soms dus ook meer. En ja, je ziet gewoon, ze zien online, zien ze gewoon video's van luxe spullen, mooie levensstijl, en zij willen dat ook. En dan overzien ze eigenlijk de risico's niet die daarmee gepaard gaan. En dat zegt justitie ook, van ja, ze zijn heel jong, ze weten soms van tevoren ook niet wat ze gaan doen. Soms komen ze op locatie aan, krijgen ze een jerrycan benzine in hun hand gedrukt. Ga maar een brand stichten. Soms moeten ze wel containers driehoog opklimmen in de haven van Rotterdam om drugs uit te halen. Nou ja, als je daar naar beneden valt, het is natuurlijk levensgevaarlijk. Denk ook aan alle slachtoffers die kunnen vallen als je bijvoorbeeld een explosie of een explosief plaatst. Daar denken ze allemaal niet over na. En ja, als het misgaat, de risico's worden gewoon volledig op hen afgewenteld. Zij worden gepakt, zij raken gewond. En ja, de opdrachtgever die blijft gewoon volledig buiten schot.
0: Mm-hmm, ja, straks over die daadwerkelijke opdrachtgever. Je hebt ook nog partijen ertussen, hè? En nou heb je met een hoop mensen gesproken, maar dus ook iemand die jongeren zelf geronseld heeft.
7: Ja, hij is eigenlijk net uit de gevangenis. Het was iemand die onderdeel was of leider eigenlijk van de beruchte plofkraakbende in Utrecht. Die hebben in Duitsland en Nederland heel veel plofkraken gepleegd. Ja, en die heeft aan mij uitgelegd van ja, hoe makkelijk het ging in die tijd al om jongeren te ronselen. Hè? Hij reed rond in een dure auto, had een mooi horloge. Hij zegt ja, het was eigenlijk heel simpel. Ze keken tegen me op en dat wilden ze ook. En zo heb ik ze gewoon aan het werk gezet.
10: Ja, je zoekt natuurlijk wat jongere jongens die wat dat betreft makkelijk te manipuleren zijn. Dus ja, als jij een snelle auto rijdt en je hebt een mooie dure horloge om en dure kleding, dan denken hun bij zichzelf zo. Maar je hebt daar wel degelijk misbruik van gemaakt. Je zet ze ook in een snelle auto of het risico dat ze kunnen overlijden door zo'n explosie. Daar heb ik heel veel spijt van, ja.
0: Tot inkeer gekomen. En
7: in
0: nu,
7: de gevangenis tot inkeer gekomen. Hij zegt nu van ja, ik had daar misschien beter over na moeten denken. Wil zich nu inzetten voor die jongeren. Maar goed, zo gaat dat dus.
0: Ja, maar hij kwam met een snelle auto voorrijden. Dat is dus alweer van een aantal jaren geleden. Ja. Maar het principe werkt nog wel zo. Van laten
7: het is
0: zien.
7: Het is eigenlijk precies hetzelfde. Alleen online werkt het eigenlijk als een soort blaasbalg. Steeds meer jongeren zien het. Mooie video's erbij. Dus ja, het gaat nog beter eigenlijk om je hengel uit te gooien nu.
0: Ja, nou gaf je al aan, het OM heeft het hier moeilijk mee. Want dit zijn zware misdrijven. Die jongeren, die kinderen, die plegen die misdrijven. Intussen, het zijn zelf ook nog kinderen. Je zou ze ook slachtoffer van die ronseling kunnen zien.
7: Nou ja, ze worstelen daar heel erg mee. Het is een dilemma, hè? Zijn het slachtoffers of daders? Ja, natuurlijk zijn het daders en moeten ze ook gestraft worden. Maar justitie zegt van ja, we hebben soms te maken met zulke jonge kinderen. Dan kun je eigenlijk niet meer zeggen, want dan zijn ze eigenlijk gewoon, worden ze misbruikt. Dan moet je van uitbuiting spreken. En ook als kinderen bijvoorbeeld 16, 17 jaar oud zijn, ja, dan gaan ze er alweer iets anders naar kijken. Maar toch, ze zeggen, we hebben ook jongeren, ja, die moeten misschien een aanslag plegen die mislukt. Dan krijgen ze te horen, ja, hij is mislukt door de opdrachtgever. Je hebt nu een schuld bij mij, dus jij gaat de volgende opdracht voor mij doen. Dus dan komen ze ook in een soort web terecht. Ze worden gechanteerd. Dus het OM zegt, we moeten echt per geval bekijken van, hebben we hier nou te maken met een dader of een slachtoffer? En dan is de vraag of je ze moet straffen, of dat je misschien beter kan kijken van, nou, we moeten iemand in een zorgtraject stoppen. We moeten kijken of ze hun schulden kunnen afbetalen, dat je ze gaat begeleiden om ze weer op de rit te krijgen. Want het zijn gewoon kinderen en dus worden ze ook vaak gezien toch wel als slachtoffers die misbruikt worden.
0: En nou zei je al, daar zitten natuurlijk enorme professionele organisaties achter.
7: Ja.
0: Die deze kinderen gebruiken en groot risico laten lopen.
7: Ja.
0: Die opdrachtgevers, je zou toch zeggen, zit daar dan vooral achteraan?
7: Zeker, dus dat vroeg ik natuurlijk ook aan ze. En justitie zegt, nou, we zetten daar vol op in en we pakken ook steeds meer opdrachtgevers. Maar in alle eerlijkheid moeten zij ook toegeven. Het is ontzettend moeilijk, want die jongeren die zijn vaak ontzettend bang. Die worden ook onder druk gezet. Die durven vaak niet te praten, willen niet snitchen, zoals dat dan heet. Dus het is heel moeilijk om gewoon details te krijgen van wie zitten daar nou achter. En dat is eigenlijk ook het gewetenloze van uiteindelijk worden heel veel loopjongens gepakt. En ja, de opdrachtgevers die wentelen alle risico's af. En zij blijven vaak buiten schot. Justitie doet echt wel hun best. Ze pakken ook steeds meer opdrachtgevers. Maar ja, het is wel een echt complex taai probleem waar we mee te maken hebben.
0: En wat jij in beeld hebt gebracht en nu over hebt verteld van Tijnsnaap, dank je wel daarvoor. Jouw reportage over deze kinderen die worden geronseld voor criminele zaken, die is vanavond te zien in onze tv-uitzending om 6:30 op NPO 2. De onrust in het centrum van Almere lijkt enigszins ten einde door een samenscholingsverbod. Daarom is het nog eens met een jaar verlengd, dat samenscholingsverbod. Dat is een fikse maatregel. Waarom was dat ook alweer? Daar horen we zo meteen over.

0: Not fair, Lily Allen. Intimidatie, vechtpartijen, drugshandel. De overlast in het centrum van Almere was zo groot dat een samenscholingsverbod is ingesteld. Volgens de burgemeester werkt het. Het is intussen rustiger geworden. En daarom blijft het verbod nog een jaar gelden. Verslaggever Joris Kreugel was gisteravond in Almere en sprak daar met bewoners over wat zij nou van die verlenging vinden.
1: Donderdagavond, koopavond hier in Almere. Het is behoorlijk druk nog. Toch wel veel politie en boa's in het centrum. Een groepen jongeren, maar die zijn er niet. Want dat mag hier dus niet. Het samenscholingsverbod hier in Almere, dat wordt met een jaar verlengd. Wat vind je ervan?
2: Nou, ik vind het wel goed dat het verlengd wordt, ja. Krijg alleen maar ruttigheid, hè. En als je groepjes gaat vormen, dat soort dingetjes. Kattenkwaad, hè. Krijg kattenkwaad.
1: Is het kattenkwaad?
3: Ja, zeker. Hier in Almere zeker wel.
1: Ja, maar kattenkwaad is toch niet zo erg? Dan denk ik een beetje aan Siske de Rat.
3: Nou, erger dan Siske de Rat. Ja, ja, veel erger, ja.
1: Waar moet ik dan aan denken?
2: Ruzie, schreeuwen, net zo dingen.
3: Mensen uitlokken.
1: Het verbod is dit jaar ingesteld.
2: Het is een stuk rustiger geworden.
3: Ja, ze lopen wel eens in groepjes en dan zien ze de politie of de handhaving. Dan rennen ze wel een beetje van elkaar af, dat zeker. Ja.
2: Maar ik ben nooit bang geweest, dus...
1: Het samenscholingsverbod wordt weer met een jaar verlengd. Wat vind je ervan?
4: Ja, ik vind dat heel jammer. Omdat dat betekent gewoon dat ik met een kleinere groep naar buiten moet. Terwijl het ook heel gezellig kan zijn met een grote groep. Bijvoorbeeld nu is er een kermis. En dat betekent dan dat we dat in een kleinere groep moeten doen.
1: Ja, want met hoeveel mensen mag je bij elkaar staan?
4: 3 is het maximale.
1: De burgemeester zegt het heeft geholpen.
4: Nou, dat geloof ik niet.
1: Ben je zelf ook wel eens in een groep?
4: In een grote groep? Ja, soms wel. Ja?
1: Ben je dan op je hoede?
4: Ja, dat ben ik altijd. Maar het is niet dat...
1: Zo ben je altijd op je hoede?
4: Ja, je weet nooit wat er kan gebeuren.
1: Maar wat zou er dan kunnen gebeuren?
4: Ja, een vechtpartijtje. Wat dan is uit de hand is gelopen. Waarbij de handhaving moest ingrijpen. Maar daarna was het ook gewoon weer rustig. Is er niks aan de hand.
1: Wat zou jij tegen de burgemeester willen zeggen? Je bent 16 jaar?
4: Ja, geen idee. Doe het ding.
5: Ik zelf loop niet graag rond in de stad. Zeker met grote groepen. Want ja, je weet gewoon nooit wat er kan gebeuren. Dus
1: de burgemeester heeft het nu met een jaar verlengd.
6: Ik heb er tot nu toe nog niet zo heel veel van gemerkt.
1: Jij?
5: Nee, ik ook niet per se. Alleen dus dat de groepen wel soms kleiner kunnen worden. Maar het is niet dat ik me nu veiliger voel in de stad.
7: Ik vind het eigenlijk bullshit. Ook al ben je maar met één mattie of zo, toch? Daar kan nog steeds gewoon een gevecht ontstaan, hè, overal waar je gaat.
1: Is het zo erg hier in Almere?
7: Kan erger worden, maar eigenlijk wel, het is wel zo erg hier. Ja, het is niet zo gevaarlijk als mensen denken om eerlijk te zijn. Het is echt gewoon bullshit dat mensen zeggen dat er heel vaak dingen wat gebeurt, maar het is niet eens zo.
1: Maar het wordt wel met een jaar verlengd, de burgemeester vindt het nodig.
7: En ik vind het onnodig. Ja, en u weet het gewoon net zo goed als mij, Amsterdam is ook veel gevaarlijker. Hè? Maar waarom doen ze het dan ook niet daar eigenlijk, waarom alleen hier?
1: Burgemeester Hein van der Loo van Almere. Ik heb net een aantal jongeren gesproken over het verbod. Wat denkt u wat ze zeiden?
8: Nou, die jongeren hebben een indruk van dat verbod dat ze hier niet met meer dan 3 samen door de stad mogen lopen. En dat is een misverstand wat ik probeer te op te lossen nu door te zeggen... het is nodig dat wij optreden tegen overlast, tegen intimidatie, tegen drugshandel.
1: Ja, maar wat houdt dan het samenscholingsverbod in?
8: Daar waar groepen overlast leveren, opleveren of dreigen dat te gaan doen, kan politie aanspreken, wegsturen, bekeuren of aanhouden. En dat is wat we nu ingeregeld hebben met ook duidelijke instructies aan politie hoe ze dat moet doen. En daarmee is het ook iets waar mensen rekening mee kunnen houden, dat politie dat ook op een manier doet zoals wij dat willen.
1: En dat is?
8: Eerst aanspreken, dan eventueel wegsturen, dan bekeuren.
1: Het eerste verbod is ingegaan?
8: 24 februari van dit jaar.
1: Het was een groot succes dus.
8: Nou, de terugkoppeling die wij krijgen van ondernemers, van onze zorgpartners, van politie, van jeugdboa's is... we zien die ernstige incidenten een stuk minder dan een half jaar geleden. Dus in die zin is dat een hele bemoedigende bevinding. Maar we zijn er nog niet. Want er is nog steeds intimidatie en er zijn hier en daar nog steeds vechtpartijen. Dus ik heb gezegd, ik wil dat nog een winter en een zomer door meemaken hoe dat is en hoe ook effectief deze maatregel kan zijn. En ik blijf vinger aan de pols houden of het nuttig en nodig blijft.
1: Hoeveel mensen hebben een boete gekregen? Zijn er opgepakt?
8: Politie heeft ruim 100 mensen gecontroleerd in groepsverband. Van die 100 mensen zijn 56 mensen gevraagd om te vertrekken van die plek. Dat hebben 56 mensen niet gedaan en die hebben dus ook een boete gekregen, een bekeuring. En van al die 100 zijn er uiteindelijk 2 aangehouden.
1: Naar u luisteren, dan zou ik denken, god, dat is best wel een gevaarlijke stad, Almere.
8: Het is hier ongelooflijk leuk en gezellig in dit centrum.
1: Dat wil ik ook zeggen.
8: Nee, echt. Iedereen is hier van harte welkom.
1: Als ik Almere niet zou kennen.
8: Alleen, we hebben een aantal incidenten gehad en overlast. En daar wil ik tegen optreden. En daarom hebben we deze maatregel. Daarom verleng ik hem ook. En ik zie nu al de effecten. En die zijn bemoedigend.
0: In Almere was dat een verslag van Joris Kreugel. Ja, het regent deze week eindelijk. En dat regenwater, dat moeten we beter vasthouden. Dat is wat we al een paar dagen horen. Maar ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat zijn nou de mogelijkheden daarvoor? Daar hebben we het over met Jeroen Haan, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Meneer Haan, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: En hier in de studio Detmer Koekoek van coöperatie Waterbank. Fijn dat u er ook bent, meneer Koekoek. Ja, meneer Haan, van de waterschappen. Hebt u nou een vreugdedans gedaan toen het begin deze week daadwerkelijk begon te regenen?
9: Ja, eigenlijk wel. We hebben menig regendansje gedaan en echt gekeken van nou, kan er een beetje regen gaan vallen? Kan ook de Rijn en de Maas weer een beetje omhoog? En we zijn nu heel blij dat het gelukt is. Ja, druppel op de gloeiende plaat, die is er.
0: Oké, een druppel op de gloeiende plaat en daarmee zegt u al een beetje waar we naartoe gaan. Maar eerst meneer Koekoek was ook heel blij.
10: Zeker, zeker. Nee, absoluut. We hadden van de week nog overleg en we hebben samen een dansje gedaan.
0: Oh, oké, nou dat is heel fijn om te horen. Maar goed, betekent het nou, meneer Haan, dat het voor u ook weer wat rustiger wordt voor de waterschappen?
9: Nou, ja en nee. Waar het wat rustiger in wordt, is dat de acute vraag van bijvoorbeeld een aantal tuinders en een aantal telers, dat daar weer door het water op te vangen, dat daar weer even wat rust in zit. Maar voor de langere termijn, de aanvulling van het grondwater, de aanvulling van het water in de sloten en de meren, hebben we echt nog wel heel wat meer regen nodig. En het is ook nog vrij heet, dus er verdampt ook nog wel heel veel water. Ja. Je ziet het ook, hè, de grasvelden die worden al wel wat groener, maar de bomen, ja, die verliezen nog steeds hun blaadjes.
0: Mm-hmm, maar dan gaat het er dus om van, oké, er valt nu wat en dat moeten we op de een of andere manier dus proberen vast te houden. Want dat hebben we tot nu toe niet goed gedaan.
9: Nou, we hebben gelukkig al wel geleerd van eerdere droge zomers. Dus we hebben het wel beter gedaan dan in het verleden. Maar we zien gewoon dat we, zoals dat nu heet, een actueel watertekort hebben. Dus er is meer watervraag dan dat we in de aanbieding hebben. En wat dat betreft is inderdaad nu heel belangrijk om niet alleen voor nu dat water weer aan te vullen. Dus in de meren, in de sloten en de bergingen. Maar vooral ook de sponswerking van de bodem en het grondwater om het daar goed te bewaren.
0: Nou, en u bent, meneer Koekoek, van de Waterbank. Want u hebt daar natuurlijk ook naar gekeken. U brengt vraag en aanbod, neem ik aan, bij elkaar.
10: Ja, daar waar de waterschappen vooral werken aan het vasthouden van het water en het drinkwater blijven, aan het leveren van water aan burgers en bedrijven, kijken wij naar restwater en hemelwater, dus feitelijk afvalstromen, om dat her te gebruiken. Mm-hmm. Want het is namelijk zo dat wij wereldkampioen zijn water in Nederland. Tegelijkertijd is niet alles maakbaar. En dat zie je al heel lang op de hoge zandgronden. En dat zie je nu eigenlijk in heel Nederland, dat er gewoon situaties zijn dat er geen water is of minder water. En daarnaast wordt water ook duurder. Afvalwater wordt duurder om te lozen. En dat maakt ook dat de business case om water her te gebruiken veel sterker.
0: Mm-hmm. En dan als het gaat om het vasthouden van het water dat naar beneden komt, dus de afgelopen dagen, van wat is dan uw inspanning daarbij?
10: Nou, ik denk niet dat het een directe inspanning is die wij nu leveren. De inspanning wordt geleverd door het regenwater zelf en de bedrijven die daar al voorzieningen voor hebben. Maar de realiteit is dat het meeste water in Nederland via de hemelwaterafvoer naar het riool gaat en dan naar de zuiveringen van de waterschappen. Behalve voor die partijen zoals agrariërs en ook andere industrieën die al voorzieningen hebben getroffen dat ze water opslaan en dat zuiveren en dat gebruiken in hun productieprocessen of voor andere vormen zoals toiletten doorspoelen. Mm-hmm. En wat wij willen bereiken als waterbank, we zijn een coöperatie en we zijn not for profit, om dat water hergebruik daar waar het nodig is, om dat verder te stimuleren. En dat doen wij met partners, met leden die wij als waterbank
0: maar
10: hebben.
0: Maar vervoert u, gaan dan ook echt tankwagens met water door het land?
10: Nou, de realiteit is met droogte gebeurt dat. Alleen dat is niet wat wij als waterschap willen. En dat is uiteindelijk ook een hele dure oplossing.
0: Ja, dus hoe wilt u het dan?
10: Wel, wij willen eigenlijk met vraag en aanbod wat we daar willen doen. Dus er zijn partijen die hebben water in overvloed. En dat water wordt geloosd. En dat geloosde water zou je eigenlijk willen gebruiken voor die partijen op het moment dat het nodig is. Om dat in de bedrijfsprocessen daar te gebruiken.
11: En welke afvalwater heb je nou eigenlijk het meest?
10: Als je het hebt over waterhergebruik heb je verschillende bronnen. Dus hemelwater is het meest zuiver. Alleen om dat te kunnen gebruiken zijn allerlei wetten in Nederland ook. Waar je dat dan wel en niet voor kunt gebruiken. Dus je kan niet zomaar hemelwater drinken. Dat moet gezuiverd worden. En wil je dat gebruiken voor voedselprocessen, dan zijn daar hele strenge regels voor. En dat is ook waarom we in Nederland drinkwaterbedrijven die dat heel goed kunnen. Waar je het vooral makkelijker voor kunt gebruiken zijn voor processen zoals irrigatie, voor toiletten doorspoelen, voor ook productieprocessen waar niet direct voeding bij komt kijken.
0: Ja. En u zegt, meneer Haan, wat meneer Koekoek vertelt, dat is één kant van het verhaal. U kijkt, en daar had u het net over, naar de bodem, naar de sponswerking. Ja. Hoe moet je daaraan werken?
9: Ja, het is, kijk, wat wij zeggen is altijd, we sturen op de hele waterbalans. Mm-hmm. He, dus we proberen te kijken om vraag en aanbod in balans te brengen. En als er heel weinig aanbod is, ja, dan moet je dus ook zorgen dat de vraag laag is. Nou, dat om de verschillen in tijd en ruimte, om die nou goed te kunnen benutten, moet je het water soms tijdelijk opslaan. Voor met name hete, droge periode als er water schaarste is. En dat kan je voor een deel doen, dat hebben we ook dit seizoen gedaan, door bijvoorbeeld in het IJsselmeer het waterpeil wat omhoog te zetten. En dan heb je eigenlijk een hele grote schijf water die je dus kan gebruiken. Het nadeel daarvan is wel dat het ook enorm verdampt. Maar het helpt wel. Wat heel goed werkt, is die sponswerking van de bodem. Wij hebben het ook wel eens over het water en het bodemsysteem sturend maken. Dat je dus de grondwaterstanden aanvult. En bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven of agrariërs die het grondwater gebruiken. Dat je dus eigenlijk zorgt dat je dat wel kan gebruiken, maar dat je het ook weer voldoende aanvult. Ja. Zodat er niet een tekort gaat ontstaan.
0: Ja, want je moet het wel hebben dan in eerste instantie. Het moet er wel zijn.
9: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar in de natte periodes, in het najaar, dan is het dus het moment dat je het in de bodem kan laten infiltreren. Dat je het daar kan bewaren. En dan kan je het dus weer benutten op tijden dat er weinig oppervlaktewater is, weinig regen, weinig rivieraanvoer. En je moet ook zorgen dat je dus dat grondwater toch ook wel heel zuinig benut. Want het is het doet er jaren tot tientallen jaren, tot soms eeuwen over, om tot heel mooi kwalitatief goed water te zijn. Ja, dat is zonde als je daar nou eventjes alleen maar je wc mee doorspoelt. Omdat het de enige mogelijkheid is.
0: Dus we moeten dit momentum vasthouden. Als ik u beiden zo hoor, Jeroen Haan en Detme Koekoek. Want nu weten we hoe belangrijk dat water is. Dus ik zou zeggen, hou ook deze gedachte vast en ga ermee verder. Dank dat u erover wilde vertellen. Jeroen Haan, voorzitter van de Unie van Waterschappen. En dank ook Detmer Koekoek van Coöperatie Waterbank. Vanavond in onze tv-uitzending een reportage ook over het vasthouden van het water. Dat is 6:30 op NPO 2. Ze blijven komen, de meldingen dat er weer een vrouw is vermoord door haar partner of ex. Is de politie niet extra alert op de adressen waarvan ze weten dat vrouwen daar risico lopen? Dat was een vraag aan een vandaag die we via onze website binnenkregen. Zometeen na ene het antwoord van de politie.
12: Op NPO. Dit weekend. Hockey. De wereldkampioenschappen. Met om 6:00 de Nederlandse vrouwen tegen India.
13: Voetbal.
12: Natuurlijk. Alle wedstrijden in de eredivisie.
13: Formule 1.
12: De Grand Prix van Nederland in Zandvoort.
13: Wielrennen.
12: De Vuelta. De Ronde van Spanje.
13: Wie luistert, weet meer.
14: Ster. Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
15: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
16: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
17: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
18: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
16: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
25: NPO Radio 1, 1 uur.
26: Susanne Bosman.
27: Volgens Forum voor Democratie, fractievertegenwoordiger Douwe Vilt, is geweld tegen vrouwen, onveiligheid, een migratieprobleem. Straks wat deskundigen daarover zeggen in Feit of Fictie in 1 Vandaag, na het NOS Journaal. Kirsten Klomp.
28: De Duitse veiligheidsdiensten maken zich zorgen over de vondst van een wapendepot in de bossen bij Berlijn. Dat speciaal aangelegde depot werd vorig jaar ontdekt en het nieuws komt nu naar buiten. En correspondent Charlotte Waiers in Berlijn, wat is er bekend over die vondst?
29: Vorig jaar kwam er een tip binnen bij de veiligheidsdiensten en daar zijn ze op afgegaan dat er aan de rand van Berlijn in het bos, de rand met de deelstaat die daar aan grenst, wapens verstopt zouden zijn. Nou, dat bleek te kloppen. Het was een depot met 2 handvuurwapens. Dat kunnen dus pistolen of revolvers zijn. Hoe groot dat depot verder is, of details daarover, dat is onduidelijk. Vooralsnog gaat het echt om 2 handvuurwapens. En zij hebben natuurlijk nu meteen de politie toen gewaarschuwd.
28: Ja, Duitse media die melden dat die wapens mogelijk van Russische geheime agenten zouden zijn. Waarop baseren ze dat?
29: Ja, dat staat nog niet vast, maar ze hebben daar inderdaad onderzoek naar gedaan op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten. Denken ze inderdaad dat het dus om wapens voor Russische agenten zouden gaan, die dan voor kinetische operaties ingezet zouden kunnen worden in Duitsland, zoals dat heet. Dus dat zouden bijvoorbeeld aanslagen kunnen zijn op leidinggevende van Duitse wapenindustriebedrijven. Natuurlijk belangrijk voor de steun voor Oekraïne, waar Rusland niet op zit te wachten. Of bijvoorbeeld belangrijke figuren uit de Russische oppositie die buiten Rusland leven. Nou, vooralsnog is er geen reactie van Rusland hierover bekend. Maar in het verleden hebben ze dit soort beschuldigingen altijd van de hand gewezen. Maar ja, het past ook wel in een langer beeld waarin al de veiligheidsdiensten langer waarschuwen voor mogelijke dergelijke aanslagen door Rusland in Duitsland. En het zijn ook methodes die bekend zijn uit de Koude Oorlog van de Russen. Dus ja, dat is waarom ze nu er ook vanuit gaan.
28: En hoe gaat deze zaak nu verder? Ik neem aan dat de inlichtingdiensten nog verder onderzoek moeten doen.
29: Ja, wat opvallend is, de agenten hebben destijds, toen ze die wapens gevonden hebben, ze onklaar gemaakt, maar wel daar gelaten en van een GPS-tracker voorzien in de hoop daar dan meer informatie uit te halen, ook de plek in de gaten gehouden. Het is niet bekend welke informatie daar al uit is gekomen. Het depot geldt inmiddels als dood, dus niet meer in gebruik, want ja, mogelijk hebben ze daar ook lucht van gekregen, degene die dat gebruikte. En wat ander opvallend is dat afgelopen herfst iemand is opgepakt in Roemenië die mogelijk betrokken zou zijn met het aanleggen van die opslag. Nou, sinds november doet het Duitse Openbaar Ministerie onderzoek naar die persoon. En de beschuldiging is dat hij van plan was een ernstig misdrijf met geweld te plegen die de staatsveiligheid in gevaar zou brengen. Dus ja, afhankelijk van dat onderzoek komt er misschien ook meer naar buiten over waar dit depot nou precies voor moest dienen.
28: Charlotte Waiers in Berlijn, dankjewel. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Gisteren deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis, in het oosten van het land, ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de 2e verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. De oorzaak van de brand in Zwitserland is nog niet bekend. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 in Friesland reden. Er is volgens de politie niet genoeg bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. In Australië is een man opgepakt die in Oekraïne voor Rusland zou hebben gespioneerd. De man van 27 zou in Rusland een militaire training hebben gedaan en daarna in dienst zijn gegaan bij het Oekraïnse leger. Informatie daarover probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. De man kan 20 jaar cel krijgen. In de Italiaanse stad Como is het voortaan verboden om te fietsen in het centrum. Vorige maand werd de burgemeester aangereden door een e-bike. Daarom wordt het verbod ingevoerd. De burgemeester noemt de elektrische fietsen beesten. En zegt dat hij nu weet hoe het voelt om daardoor te worden aangereden. Het fietsverbod geldt ook voor normale fietsen. Volgens de Consumentenbond worden klanten misleid door voedselfabrikanten die hun producten gezonder willen laten lijken dan ze zijn. De bond deed onderzoek naar producten die rijk aan vezels claimen te zijn. De bond vindt van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een verkeerd beeld geeft.
1: Vaak zitten ze er wel in, maar worden de claims niet goed gebruikt. Of ze schetsen een te rooskleurig beeld. Dus we zien eigenlijk 3 problemen. Sommige producten bevatten volgens de wettelijke regels wel genoeg vezels voor een claim. Maar die producten eet je in zo'n kleine portie dat het helemaal geen zoden aan de dijk zet. Bij andere producten is de hoeveelheid vezels een stuk lager als je het klaar hebt gemaakt. En er zijn ook producten die wel genoeg vezels hebben voor een claim, maar er zit bijvoorbeeld ook heel veel suiker in. Dus dan is het sowieso niet zo heel gezond.
28: Zo bevat de kruidkoekreep rozijnen van Albert Heijn 12 keer zoveel suiker als vezels. En een appelsientje vezelrijk zit ongeveer 7 keer zoveel suiker als vezels. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met verschillende oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Kamer. Het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger bij ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en iets warmer.
27: En naar Wijnand Zwaan voor de files. Wijnand.
2: Ja, het zijn er behoorlijk wat. Er staat in totaal zo'n 180 kilometer file. De meeste staan op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. De files die eruit springen staan op de A12, Duitse grens Arnhem, tussen de grens en Duiven, 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen, zelfs een half uur vertraging. In 13 kilometer stilstaand verkeer. De spitsstrook is daar dicht, omdat er takken over de weg hangen. A325 Nijmegen-Arnhem, tussen Elst en Westervoort, 4 kilometer file. Daar is de vertraging opgelopen tot 3 kwartier.
25: NPO Radio 1. Avro Tros.
27: Ooit was het science fiction, maar tussen de ziekenhuizen in Zwolle en Meppel vliegen drones met bloed en medicijnen. En dit is nog maar het begin, zeggen ze daar. Julia, feit of fictie zometeen?
3: Ja, met een uitspraak die nogal wat aandacht kreeg deze week. De directeur van de school van Forum voor Democratie die zei dat de onveiligheid van vrouwen op straat geen mannenprobleem is, maar een migratieprobleem. We dachten, laten we dat dus gewoon uitzoeken. En we belden een aantal wetenschappers.
27: En nu extra alert op geweld achter de voordeur.
4: Vraag 1 vandaag.
27: Het was het zoveelste dramatische verhaal over geweld tegen vrouwen. Vorige week werd een zwangere vrouw in Den Haag thuis doodgeschoten. Haar ex-partner wordt daarvan verdacht. Rashida uit Utrecht, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
27: U zag dit nieuws, hè? En u had daar gedachten bij. U hebt er een vraag over. Wat is die vraag?
5: Ja, allereerst afschuwelijk en heftig nieuws. En je schrikt daar gewoon van. wetende dat eens per 8 dagen femicide plaatsvindt in Nederland. Dus ik ging daarover nadenken. Ook bespreken met mijn vriendinnen en netwerken. En de belangrijkste vraag wat bij mij bovenkwam is... waarom gebeurt er bij de politie... en dan met name, waarom is er geen urgentiemarkering in het politiesysteem... als er dreiging is van een potentiële... poging tot femicide.
27: Ja, maar hoe zou dat er volgens u dan uit moeten zien?
5: Mijns inziens is dat vrouwen en ik... waarschijnlijk niet serieus genomen worden... als ze eindelijk uit hun comfortzone komen om naar de politie te gaan... om een melding te maken van stalking, huiselijk geweld, et cetera. Dat wordt... het wordt niet serieus genomen. En als een vrouw meerdere keren naar de politie gaat... en bij instanties bekend is, waarom zijn die lijnen...

0: uit hun comfortzone komen om naar de politie te gaan om een melding te maken van stalking, huiselijk geweld, et cetera. Dat wordt... het wordt niet serieus genomen. En als een vrouw meerdere keren naar de politie gaat en bij instanties bekend is, waarom zijn die lijntjes niet kort tussen de instanties en politie, dat er dan in hun systemen duidelijk vermeld wordt, joh,
1: hier is een extra risico. Ja, hier moeten we eerder op af. We gaan naar Bertina Raven, landelijk specialist zorg en veiligheid bij de politie Nederland. Mevrouw Raven, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want hoe werkt dat nu? Zijn er bepaalde lichtere rode lampjes op? Zijn er rode vlaggetjes? Weet de politie waar er mogelijk sprake is van een risico op geweld achter de voordeur, op femicide?
2: Ja, ik denk goed om allereerst te vermelden dat femicide niet afzonderlijk geregistreerd wordt bij de politie, tenminste in politiesystemen. En dat heeft ermee te maken dat de politie niet registreert op basis van motieven of slachtofferidentiteit. Wij werken volgens landelijke aanpak veiligheid voorop en dat doen we samen met de partners zorg en straf. En in de praktijk betekent dat als er sprake is van geweld in afhankelijkheidsrelaties, dat dit altijd om actie vraagt. En hoe ziet het er dan concreet uit? Als de politie bij een melding komt, hetzij huiselijk geweld, dat soort zaken, dan grijpen we direct in en zorgen we dat het geweld stopt. Alleen het probleem met geweld in afhankelijkheidsrelaties is heel vaak dat het heel ongrijpbaar is en ook lastig om goed te duiden. En daarom werken wij volgens die landelijke aanpak samen met onze partners vanaf het allereerste moment.
1: Ja, en die landelijke aanpak, hoe ziet die er dan uit?
2: Die ziet eruit dat als de politie zo'n melding krijgt, dat we altijd samen met een veilig thuis optrekken. En dat wil zeggen 24/7 om informatie bij elkaar te brengen uit de politiesystemen, maar ook de informatie die bijvoorbeeld veilig thuis heeft. En we weten na schrijnende inspectierapporten inmiddels dat het incidentgerichte optreden moet veranderen naar meer patroongericht werken. En dat betekent dus ook dat een breed informatiebeeld ertoe leidt tot een meest compleet zicht op de situatie. Ja.
1: Ik snap dat dit voor u de werkelijkheid is waarvanuit u opereert. En dan is de vraag van Rashida en ook een beetje van mij, moet ik zeggen. Werkt het dan niet zo dat u toch op bepaalde plekken gewoon extra alert bent, dat u denkt van hey, we krijgen nu iets over dat adres, we weten wat daar aan de hand is, dan gaan we nog even een tandje erop.
2: Zeker. En voorbeelden genoeg waarbij we vaker of hulpverlening, zorg of straf iets flarden van zo'n situatie weet. En dat betekent dat we binnen de registratiesystemen van politie dat we daar een alertering aan kunnen koppelen. Dus dat is wel degelijk dat daar als het ware een pop-up komt waarbij die alertering naar boven komt.
1: Ja, en helpt die alertering dan? Gaat u er dan ook sneller op af?
2: Het is een alertering dat we er sneller op afgaan, maar het is ook een stuk handelingskader. Geeft ook de collega's perspectief van wat wordt er verwacht, wat is er te doen en welke instanties of personen zijn al betrokken en hebben hier iets in.
1: Ja, en in de tussentijd kan het geweld al gepleegd zijn, denk ik dan.
2: Ja, maar dat is de uitdaging om het hele patroon dus in beeld te brengen. En dus om samen ook met die zorg- en strafpartners op te gaan treden. En altijd in te grijpen. Want we weten ook wanneer een politie überhaupt komt, dat er vaak al 30 incidenten aan vooraf gegaan zijn. Ook uit Nederlandse politiedata weten we dat 3/4 van de fatale casussen 2 jaar voorafgaand het fatale incident ook geen eerdere huiselijk geweldsincidenten bekend waren in registraties. Dus dat maakt ook de grote zorg en de oproep.
1: U zou wel willen, maar u kunt het niet voorkomen in alle gevallen. Ik ga nog even naar Rashida, want hoe luistert u hiernaar?
0: Meer kennis wat ik niet eerder had. Dat is fijn. Maar mijn inziens denk ik toch dat er meer bekend moet worden. Maar ook bijvoorbeeld, ik noem maar wat, op scholen.
1: Überhaupt aan
0: Want ik kan me voorstellen als iemand jarenlang in een

0: situatie leeft met huiselijk geweld, dat het heel moeilijk is om naar buiten te gaan om überhaupt haar verhaal te vertellen. Ja.
1: En daarom, mevrouw Raven, werkt u ook met Veilig Thuis, met meer partijen überhaupt aan dit thema. Dank voor uw uitleg daarover, Bertina Raven van Politie Nederland. En dank ook Rashida voor de vraag. Hebt u nou zelf ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen, waar u zich over verbaast, dingen die u bezighouden? Het kan van alles zijn. Stuur het in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel de vraag via de NPO Luister-app. Ja, zo gaat hij de lucht in, een bijzondere medische drone die heen en weer vliegt tussen het ziekenhuis in Meppel en dat in Zwolle. Afgelopen jaar is daar uitgebreid mee getest. En nou, goed nieuws, de pilot is geslaagd. Komende maanden blijft die drone vliegen om te kijken hoe op termijn een landelijk netwerk mogelijk is. Want Julia, hoe zijn die testen gegaan?
2: Nou, in totaal zijn er meer dan 800 vluchten uitgevoerd in allerlei weersomstandigheden. Alleen harde wind gaf af en toe beperkingen. En over het traject van 22 kilometer doet de drone gemiddeld 14 minuten. Het testen begon in september vorig jaar.
1: Klaas Senk van der Stegen is van de Isale Ziekenhuizen. Goedemiddag, meneer van der Stegen.
3: Goedemiddag.
1: Dat idee voor de drones, waar kwam dat vandaan? Hebt u het bedacht?
3: Ja, ik heb het samen met een collega van mij bedacht. En die is ondertussen met pensioen. Maar de eerste ideeën kwamen ten tijde van de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Meppel. Toen zagen we al wel de situatie dat de druk op het laboratorium in Meppel niet zo hoog is en er veel inefficiënte tijd was. En toen dachten we, kunnen we niet iets bedenken dat we ook bloed monsters vanuit Meppel naar Zwolle het laboratorium kunnen sturen om daar te analyseren. En zo is het idee ontstaan.
1: Oké, ja. Want dat de snelheid, of om door de mensen op allebei de locaties even hard te laten werken?
3: Nou, de druk op de, zeker op de onregelmatige diensten bij laboratoriummedewerkers is groot. En de werkdruk in de avond- en nachtuur is vrij gering. Zwolle heeft het traumacentrum en Meppel heeft wel spoedopnames en spoedonderzoek, maar veel minder dan in Zwolle. Dus we zouden veel efficiënter kunnen werken. Bijvoorbeeld als we 's avonds en 's nachts het bloed naar Zwolle zouden kunnen sturen, hoeven we het laboratorium daar niet te bezetten.
1: Ja, en dan is zo'n drone hartstikke handig.
3: Dan is hij zeker heel handig, want hij is snel. Ja. En hij kan van dak tot dak vliegen. Dus dan is hij heel dicht bij de plek waar het onderzocht moet worden.
1: Ja, maar dan moet natuurlijk wel iemand de drone wegsturen en ophalen. Of van, hoe gaat het in zijn werk? Neem ons eens mee. Van, je hebt een pakketje. Ik denk dat u het eerst met lege doosjes hebt geprobeerd.
3: Ja, natuurlijk. Ja, okay. Er is heel veel gevlogen. En wat er gebeurt als er een spoedonderzoek moet worden, wordt het bloed afgenomen. Dat wordt door, maakt niet uit wie, maar er wordt door de persoon naar de drone gebracht. Wordt het in een speciale verpakking in de drone gezet. Dan geeft hij het signaal op groen dat de drone mag gaan vliegen. En die wordt eigenlijk geactiveerd vanuit een centraal punt in Den Haag bij de AWB. Wordt die dan geactiveerd.
1: Okay.
3: En hij vliegt volgens een vast patroon naar Zwolle en weer terug. Dus daar komt in principe tijdens het vliegen geen mensenhand uit de pas.
1: Nou, iemand moet hem dan leeghalen.
3: En dan komt hij in Zwolle terecht en dan komt er een medewerker en die haalt het pakje eruit.
1: Ja, precies. Ja. Waarom moet de ANWB dat regelen eigenlijk?
3: Ja, toen wij ermee begonnen hebben we overal rond gevraagd en gezocht van hoe kunnen wij zoiets op poten zetten. Want wij hebben natuurlijk geen technische kennis van vliegen. En toen zijn we via een workshop in contact gekomen met ANWB en die had dezelfde ideeën. En toen hebben we ons aangesloten bij het consortium wat de ANWB toen heeft gestart. Ja.
1: Ja, en toen konden we ermee heen en weer gaan vliegen. En is dit al helemaal geïntegreerd in uw dagelijkse werkzaamheden?
3: Nee, we hebben nu een jaar een pilot gedraaid met allerlei testen. Het ministerie heeft nu een verlenging van een jaar afgegeven. Dus nu gaan we voor de medische testen gaan we verdiepen. Want we hebben nu duidelijk dat bloed van een gezonde persoon, daar heeft het geen invloed op. Maar bij hele zieke patiënten is het bloed ook zeg maar ziek en heel kwetsbaar. En dat willen we onderzoeken. Of dat op de resultaten ook invloed heeft als je met een drone van Meppel naar Zwolle vliegt.
1: Ja, of er dan, en inderdaad, en dan denkt u aan weersomstandigheden, schudden, dat soort dingen?
3: Ja, ja. G-krachten, temperatuur. Wij moeten de temperatuur loggen we heel goed. Maar met name de G-krachten zijn een belangrijke factor. Of het bloed van kwetsbare patiënten niet wordt beschadigd, zeg maar.
1: Mm-hmm. Ja, maar zijn er nog dingen waarvan u inmiddels al weet van, nou, dat gaat nog veel beter dan we dachten?
3: Nou, tot nu toe gaat het eigenlijk best wel volgens verwachting. Want wij verwachten eigenlijk ook dat het gewoon kan. Alleen je moet het wel bewijzen dat het ook zo is. En daar zijn we dus heel hard mee bezig. En we gaan komend jaar dus verder testen met allerlei patiëntengroepen waarvan je eventueel zou kunnen verwachten dat het wel invloed heeft, maar wij verwachten van niet.
1: Ja, en ik neem aan dat alle ziekenhuizen verder meekijken met u. Van welke kant het op gaat.
3: Ja, er zijn 14 ziekenhuizen aangesloten bij het consortium ondertussen. Maar ook de farmacie is ook geïnteresseerd. Ja. Onze farmaceutische afdeling is ook aangesloten. Die vliegen met medicatie al tussen Zwolle en Meppel om te testen of dat goed gaat.
1: Mooi. Nou, en heel veel succes met de komende tijd dan om het verder uit te proberen en wat alle invloeden verder kunnen zijn op de monsters die heen en weer gaan. Klaas-Henk van der Stegen van het Isale Ziekenhuis in Zwolle.
4: Feit of fictie?
1: Of geweld tegen vrouwen een mannen- of een migratieprobleem zou zijn.
2: Ja, Forum voor Democratie, fractievertegenwoordiger Douwe Fields, die denkt het laatste en stipte dit onderwerp aan bij Goedenavond Nederland.
5: Hebben we hier een mannenprobleem of een migrantenprobleem? Want het is volgens mij ook een feit dat er migranten uit een aantal verschillende landen uit het Midden-Oosten en Afrika zwaar oververtegenwoordigd zijn in geweld tegen vrouwen.
2: Nou, dat checken we. Eerst eens even de veiligheid van vrouwen in het algemeen. En daarvoor spraken we met Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS.
6: Als je kijkt naar het aandeel vrouwen dat slachtoffer is van geweld, dan zien we eigenlijk dat sinds 2021 weer een klein beetje aan het oplopen is na een aantal jaren van daling. Geen hele grote daling en ook geen hele grote stijging. Maar je ziet wel duidelijk dat er een toename is. De vraag is waar dat aan ligt. Want je weet dat ongewenste seksuele toenadering inmiddels ook in het strafrecht zit.
2: Ja, en het ging net bij onze luisteraarsvraag ook over femicide. Elke 8 dagen wordt 1 vrouw vermoord. En op 4 op de 10 vrouwen heeft te maken met fysiek of seksueel geweld.
1: En op welke plekken komt geweld tegen vrouwen nou het meeste voor?
2: Nou, Emma Lok, directeur van Women's Inc., die zegt daar het volgende over.
7: Wat we weten uit onderzoek is dat het meeste geweld plaatsvindt achter de voordeur. En dat dat gepleegd wordt door mensen die dichtbij staan. Dus die vrouwen kennen, herkennen en vertrouwen. Bijvoorbeeld ex-partners of partners, vrienden, familie, collega's en bekenden.
1: Ja, en dan cijfers als we kijken naar de afkomst van daders.
2: Nou ja, dat is nog best een lastige. Zo stelt Tanja Traag van het CBS.
6: Je trekt dan heel snel verkeerde conclusies. En daarmee bedoel ik dat als je 5 mannen vindt die uit het Midden-Oosten komen, ja, wat zegt dat dan? Dan zet je dat af tegen het aantal mannen dat hier in Nederland woont met die afkomst. En dan krijg je daar wel een cijfer uit. Maar dat is niet altijd de meest ideale manier.
2: Volgens René Rumkens, hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de UvA, is het ook heel complex om hier onderzoek naar te doen.
8: Voor onderzoek is het een bijkomende complicatie. Hoe ver ga je terugkijken als het gaat over het plakken van een label over een migratieachtergrond? Gaat het dan over de eerste generatie, de kinderen van degene die gemigreerd zijn naar Nederland? Gaat het over tweede generatie, derde generatie? Hoe ver ga je terug om te zeggen iemand heeft een migratieachtergrond?
2: Ja, er is wel onderzoek gedaan naar relatie tussen afkomst en de verdachte van criminele feiten. En volgens Rumkens komt daar wel iets duidelijk naar voren.
8: Je ziet in de cijfers van de verdachte van criminele feiten dat de percentages daar nog onder de 10% liggen. De percentages bijvoorbeeld van een verdachte met een Marokkaanse achtergrond. Nou, dat is een heel hard overtuigend feit waaruit blijkt dat de verdachten, dan gaat het over criminaliteit in het algemeen, met die achtergrond niet oververtegenwoordigd zijn.
1: Gaan toewerken naar een conclusie, Julia. Ja. Feit of fictie?
2: De experts die we hebben gesproken, die stellen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat daders van vrouwengeweld oververtegenwoordigd zijn uit het Midden-Oosten en Afrika. En Malok zegt zelfs dat de uitspraak van Douwe Fields schadelijk is.
7: Voor enerzijds de groep mannen met een migratieachtergrond die gestigmatiseerd worden. En anderzijds is het schadelijk voor de slachtoffers. Want door een bepaalde groep mannen te zien als potentiële dader, zien we ook dat vrouwen die slachtoffer van geweld zijn van andere daders minder gehoord worden. Of dat niet goed gezien wordt. En daardoor blijft een grote groep daders onzichtbaar.
2: Ja, en er is ook niet één type dader volgens de experts. Maar over één ding zijn ze het allemaal eens. De daders zijn altijd mannen. En geweld naar vrouwen is dus duidelijk een mannenprobleem en geen migratieprobleem. Fictie dus.
1: Oké. Na half 2 hier op Radio 1, Bureau Buitenland. Laura Stek, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Wij gaan praten over de Amerikaanse immigratiedienst ICE, die direct samenwerkte met het Iraanse regime om Iraniërs uit te zetten. Dat blijkt uit uitgelekte documenten. En we gaan luisteren naar Soedanese rap. Want in Egypte woont een groep succesvolle Soedanese artiesten die via muziek een eigen verhaal over Soedan wil vertellen. En dat gaat niet alleen over de bloedige oorlog.
1: Okay, dat allemaal in Bureau Buitenland. Julia, wat hebben wij nog?
2: Ja, we hadden het van de week, en net als veel andere media, over Lucky, de man die na een infarct niet meer kon communiceren en waar niemand van wist wie die was. Na honderden tips afgelopen week over zijn mogelijke identiteit zijn er nu 6 namen doorgegeven waar de politie met prioriteit onderzoek naar doet. Het zou mogelijk gaan op die lijst over de vermiste Canadees die overeenkomst zou hebben, maar over de rest van de namen, daar geeft de politie nog niks prijs.
1: Ze zijn een stukje verder aan het komen in ieder geval. Goed, dat was het. Als u nou een vraag hebt over iets, ga naar onze website 1vandaag.nl. We zoeken graag naar experts om daar antwoord op te geven. Onze tv-uitzending is vanavond om 6:30 op NPO 2. En wij wensen u een fijne middag verder.
9: Avrotros, de omroep voor ons.
10: Ster. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
16: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Hey, is onderweg.
16: Wie?
17: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
16: Top. Koffietje, ik trakteer.
17: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
23: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
25: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
26: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
6: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
8: Mama.
7: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
27: Bij de inval op een woonwagenkamp in Waalre heeft de politie materialen voor de productie van drugs aangetroffen. Ook werden er vuurwapens en een gestolen auto gevonden. De politie deed de inval na een tip vanuit het buitenland. Er is vannacht niemand aangehouden, maar de politie sluit latere aanhoudingen niet uit. In een bos bij Berlijn is een wapendepot ontdekt dat mogelijk bedoeld was voor Russische geheimagenten. De ontdekking was vorig jaar al, toen lagen er twee vuurwapens in. De Duitse veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime diensten is aangelegd. De inspectiediensten in Frankrijk waarschuwen voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. De condooms werden online verkocht en volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. Voedselfabrikanten misleiden klanten met claims over vezels, zegt de Consumentenbond. De producten moeten daardoor gezonder lijken dan dat ze zijn. Er staat dan rijk aan vezels op de verpakking, maar tegelijkertijd zitten er dan bijvoorbeeld veel suikers in het product.
28: ANWB Verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. En alweer met name in de provincies Gelderland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven 10 kilometer, met een half uur extra reistijd. Op de A50 is de spitsstrook nog altijd dicht. En dat veroorzaakt files in beide richtingen. Vooral vanuit Apeldoorn naar Arnhem, tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 11 kilometer, met daar 20 minuten op onthoud. Dan de A58 Breda richting Tilburg, tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof, 8 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 20 minuten.
14: NPO Radio 1. VPRO.
29: Bureau Buitenland. Laura Stek.
4: Ja, welkom bij Bureau Buitenland. Met vandaag veel muziek en wel rap uit Sudan. Want in Egypte leeft een groep Soedanese artiesten die via muziek een ongecensureerd verhaal over Sudan wil vertellen. En daar bereiken ze miljoenen jongeren mee. En daarvoor een gesprek over de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Want wat blijkt, ICE werkte direct samen met het Iraanse regime om Iraniërs uit te zetten. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
30: Newly released emails show U.S. immigration officials worked directly with authorities in Iran to deport more than 100 Iranians, with ICE officials making last-minute changes to the lists at Iran's request.
4: Ja, uit gelekte documenten blijkt dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE uitzettingen heeft afgestemd met Iran. Dat gebeurde terwijl mensen in Iran de straat op gingen en de spanningen tussen de VS en Iran al flink opliepen. Wat zegt dat over het opereren van ICE en over de diplomatieke kanalen tussen Iran en de VS? Wie er meer over weet is Casper Thomas, Amerika-kenner en journalist bij De Goede Amsterdammer. Goedemiddag, Casper.
31: Goedemiddag.
4: Ja, allereerst, wat is er nu precies naar buiten gekomen?
31: Nou, de dossier is eigenlijk gebaseerd op een set communicatie en e-mails die is opgevraagd via een wet op de beroepen gedaan op openbaarheid van informatie. Dus ze zijn in die zin gelekt en die zijn weer naar boven gekomen omdat een belangengroep voor Iraniërs in Amerika een zaak heeft aangespannen tegen ICE, die, zo blijkt uit die documenten die we zijn doorgespeeld naar een Amerikaanse onderzoeksjournalistiek collectief, de Intercept, dat eigenlijk in juni vorig jaar, en dat zul je nog weten, op dat moment begon Amerika ook al met het bombarderen van Iran, de zogeheten 12-daagse oorlog, dat de ICE-diensten specifiek Iraniërs aan het uitzetten waren naar Iran. En in dat proces daarin ook hebben samengewerkt met het Iraanse regime om samen te stellen de lijst van de mensen die uiteindelijk daar terug richting Iran gedeporteerd zijn.
4: Ja, dus terwijl Trump nog zei van verlaat Teheran, werkte ICE samen om Iraniërs die in Amerika zaten terug te sturen.
31: Ja, en niet alleen verlaat Teheran. Trump zei ook, dit volgde natuurlijk ook weer op grootschalige protesten in Iran. Die bloedig werden neergeslagen. En Trump zei, wij staan aan de kant van het Iraanse volk. Werp je regime omver. En ondertussen, en kijk, dan is altijd even de vraag in hoe hoog dat in de boom zat. Hè. Was dat het Witte Huis zelf die hier bij die deportatieoperatie geïnvolveerd was? Was dat ICE die op eigen houtje handelde? Dat zijn allemaal nog vragen die openstaan. Maar in ieder geval is duidelijk. En dat is natuurlijk enorm saillant, omdat Iran en Amerika formeel geen enkele diplomatieke betrekking hebben sinds 1979,
4: de Iraanse revolutie.
31: Ja. De leegstaande ambassade in Iraanse ambassade in Washington, die zat bij om de hoek. En elke keer als ik langsliep was dat gebouw stil, grimmig en leeg. Maar blijkbaar is het op dit front, rondom die beruchte ICE-dienst, blijkbaar toch ineens mogelijk om een diplomatiek kanaal op te zetten met Teheran.
4: Want voor de duidelijkheid, ze hebben contact met Iran nodig om mensen überhaupt terug te kunnen sturen.
31: Nou ja, kijk, je kunt niet, om het even heel plat te zeggen, mensen in een vliegtuig zetten vanuit de Verenigde Staten en naar Iran vliegen en zeggen, hier zijn ze. Je kunt daar überhaupt niet landen als je dat niet van tevoren aankondigt natuurlijk met zo'n vlucht. En uiteindelijk is daardoor ook gebruik gemaakt van landen die als een tussenpersoon moeten optreden. Dus uiteindelijk gingen die gedeporteerden, dus die gingen naar Qatar en vanuit Qatar werd dan de laatste afstand naar Iran afgelegd. Maar ook dat soort bewegingen, wat zegt, dat kun je niet uitvoeren. Je kunt eigenlijk niet deporteren zonder dat het ontvangende land daarvan weet, even simpel gezegd.
4: Ja, en dat was dus heel lang, was er geen enkele diplomatieke verhouding. Of in ieder geval geen overleg hierover. Nu dus wel, blijkt uit die documenten. Wat lezen we dan eigenlijk? Zijn dat echt gewoon mailtjes over en weer tussen Iraanse ambtenaren en ICE-medewerkers van, ja, wat gaan we doen met deze mensen?
31: Nee, dat niveau van detail heeft dit dossier niet bereikt. Dus het is, er is ook een hoop ingevuld en nog een hoop onduidelijk. Maar wat je wel kunt zien, is dat je kunt eigenlijk wat die Amerikaanse onderzoeksjournalisten dus hebben kunnen zien, dat zijn eigenlijk berichten die bepaalde ICE-medewerkers die vrij aan de top van de organisatie zitten naar elkaar aan het sturen zijn. En daar wordt duidelijk dat het deporteren van Iraniërs een prioriteit wordt. Er wordt ook gezegd dat een prioriteit van het Witte Huis is. En er wordt dus gecommuniceerd over die lijsten. En daaruit dan blijkt dat uiteindelijk specifiek om 3 gevallen gaat. Dat er zegt, ja, deze mensen die moeten erop, want dat is zo afgestemd met Iran. Dus eigenlijk die samenwerking tussen ICE en Iran zit eigenlijk op 2 niveaus, kun je zeggen. Überhaupt dat deporteren. En ten tweede dus het specifiek ook aanwijzen van welke mensen dat dan zijn.
4: Precies, want Iran had daar dus een stem in. Blijkbaar. Van die willen we, die hoeven we niet en die willen we wel ofzo. Hoe moet ik dat zien?
31: Nou ja, vooral dat laatste. Zover bekend is dus 3 gevallen. Maar wie dat dan zijn, dat is dan ook weer niet duidelijk. En waarom specifiek deze mensen is ook niet duidelijk. Kijk, op het moment, dat is natuurlijk ook onderdeel van het feit dat het Iran een dictatuur is waar mensen in verdwijnen. Op het moment dat deze mensen vanuit de VS uit worden gezet en naar Iran worden gedeporteerd, dan verdwijnen ze eigenlijk natuurlijk in een zwart gat. En Wat je wel kunt invullen is dat Iran wenst die mensen die in de VS zitten niet terug naar huis te hebben om ze daar eens even vriendelijk de hand te schudden of in de zonnetje te zetten. Daar kun je wel van uitgaan.
4: Nee, even voor de duidelijkheid, het contact leggen over terugkeer met het land van herkomst is niet per se verboden. Nou kan je natuurlijk al denken van, nou ja, met Iran is het hoogst onwaarschijnlijk, maar goed, dat is dus gebeurd. Maar delen van gegevens over een asielaanvrager is gewoon heel erg verboden, toch? Om duidelijke redenen.
31: Nou ja, daar scharniert dus die juridische kwestie ook op, die eigenlijk al deze documenten naar boven heeft gebracht. Formeel hoort het, zelfs al ben je zonder verblijfspapieren in de VS en word je opgepakt door ICE en word je uitgezet of je zit in de migratiedetentie, al dat zeggen. Een van de rechten die je wel hebt is dat jouw dossier niet wordt gedeeld met buitenlandse autoriteiten. Dat is een recht dat je dan in Amerika zou moeten hebben. En blijkbaar is dat recht in dit geval dus geschonden. Dat is niet de eerste keer. Dat is ook niet specifiek aan het Iran-dossier. Dat zal ongetwijfeld vaker gebeuren. Maar dat is wel hetgene waar je eigenlijk waar het vanuit de VS op kan aangaan. Om te zeggen, hey, kijk, hier is iets niet helemaal in de haak. En vervolgens is dat eigenlijk het deurtje waardoor dit hele dossier zich opent.
4: Ja. Je zei net al van bij wie ligt nou de verantwoordelijkheid? Misschien is dat nog niet helemaal duidelijk, maar want er wordt ook vaak gezegd dat ICE een veel te snel groeiend apparaat is eigenlijk en een soort losgeslagen dienst die bijna zelfstandig opereren. Die verantwoordelijkheid dat is dus moet nog worden uitgezocht. Maar heeft Trump bijvoorbeeld gereageerd op dit nieuws?
31: Nee, nog niet. Voor zover ik weet. Het interessant is wel dat om nog weer bijzondere context te geven. Trump gisteren kwam met een bericht op Truth Social. Die zei, nou, we gaan een soort grootschalige economische isolatiecampagne van Iran beginnen. D-Day noemde hij het. Iedereen moet meedoen en Iran compleet isoleren. Dus dat laten we een beetje zien. Die dubbelheid die er dus blijkbaar zit in de Amerikaans-Iraanse relatie. Kijk, dit dossier van die deportaties, die speelt al wel, dat is wel van een tijd geleden al. Dat liep ongeveer door tot begin dit jaar. Dus sinds echt de intensivering van de Iran-oorlog is er voor zover bekend geen verdere sprake van samenwerking tussen ICE en het Iraanse regime in deportaties. Dus in die zin denk ik ook niet dat het een heel erg zijn weerslag best zal hebben op de huidige oorlog die de VS in Iran aan het voeren is. Maar goed, het werpt natuurlijk wel vragen op van als er dit soort informele contacten bestaan, wat is er dan nog meer?
4: Precies. Tot slot, eerder deze week werden er ook door ICE 20 mensen uitgezet naar Liberia. Mensen die helemaal niet uit Liberia komen van oorsprong, maar vanwege een deal. Wat vind je opmerkelijker? Het is misschien moeilijk kiezen.
31: Nou ja, goed, gedwongen te kiezen Iran. Maar dat komt dus vanwege het feit dat dit zo haak staat op het verdere niet bestaande diplomatieke verkeer tussen die twee landen. Plus dat het de vraag is, zeg maar, wat is de prikkel voor landen om open te staan voor gedeporteerden vanuit de VS? En in het geval van Liberia is dat een wit voetje halen bij het Witte Huis. Er spelen ongetwijfeld financiële kwesties. Maar wat motiveert Iran in deze om mee te werken? En dat is een black box die de journalistiek vanuit Amerika of vanuit Europa niet zo snel naar boven zou kunnen krijgen, omdat dat achter de muren van het Iraanse regime zit. Maar dat maakt deze zaak in die zin bijzonderder, ingewikkelder en waarschijnlijk ook veel tragischer.
4: Ja, en moeilijker te achterhalen wat er nu precies is gebeurd. Hartelijk dank voor je toelichting, Casper Thomas.
14: Bureau Buitenland.
29: Laura Stek.

0: Ja, we horen strijdlustige Soedanese rap. De stem van een nieuwe generatie artiesten die luid van zich laat horen. De rappers weten miljoenen mensen te bereiken met teksten over de bloedige oorlog in hun land. Maar ze willen ook het eenzijdige beeld van Soedan bijstellen. Dat het alleen een vat vol ellende is. Thijs Broekamp, journalist en fotograaf, was nieuwsgierig naar deze booming rappers en zocht hen op in Egypte. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, je maakt veel verhalen, vaak gericht op Centraal-Azië. Hoe kwam je op deze Soedanese rappers?
1: Veel van mijn verhalen gaan ook over muziek. En ik volgde een Arabisch rapplatform. Dat zit in Egypte. En die hebben dus elke keer een sessie over een ander land. Dus Saoedi-Arabië of Marokko. Dat vond ik gewoon heel vet. En toen zag ik die Soedanese voorbij komen. Daar was een sessie aan gewijd. En dat pakte me zo erg. Want ik dacht, dit is een heel ander beeld van Soedan dan dat wij kennen. En het is ook geen leel kleine rap over auto's en vrouwen en champagne drinken in de club. Dit gaat echt ergens over. En je voelt enorme frustratie en pijn en emotie. Maar ook verzet, wat je net zei, strijdlustig. Dus zij durven ook heel veel kritiek te uiten op de regering, op de militaire generaals, maar ook op het Westen, de media.
0: Dus, want voor de duidelijkheid, zij zitten nu in Egypte, ze zijn gevlucht. Dus in Soedan zouden ze deze teksten niet kunnen schrijven, zouden ze niet kunnen uitbrengen?
1: Nee, je kan niet de regering, wat nu de militaire regering is, of de RSF, de militie, die kan je niet zo bekritiseren. Nee.
0: Nee. Deze jongens waren dus in staat om Soedan te verlaten. Maar in Egypte is het ook niet per se makkelijk, toch, voor Soedanese vluchtelingen? Hoe leven ze daar? Hoe heb je hen daar aangetroffen?
1: Nou, veel van deze muzikanten die hadden wel al connecties met Egypte, dus producers of iets dergelijks, die hem geholpen hebben. Maar heel veel mensen die niet die connecties hebben, is het heel moeilijk. Want er zijn 1,3 miljoen Soedanezen daar. En de opvang is niet heel adequaat ingericht. Er is ook wel discriminatie van Egyptenaren richting Soedanezen. Want economische crisis in Egypte. Dus dan wordt daar weer schuld gelegd bij de vluchtelingen. En je hebt ook nog een huidskleur element. Soedanezen vaak een donkere huidskleur hebben en Egyptenaren niet. Dus dat is wel vaak heel moeilijk, ja.
0: Dus zij rappen vooral over Soedan, maar dat kunnen ze dan weer niet doen in Egypte misschien, over Egypte, bedoel ik.
1: Nee, over Egypte niet, nee.
0: Hoe groot is die rapscene in Soedan eigenlijk? Heeft dat een langere geschiedenis?
1: Dat begon ergens in de jaren 2000. En dat heeft altijd best wel een rol gespeeld in sociale commentaar. Dus er zijn natuurlijk al eerder revoluties geweest waar dat een rol speelde. En er was heel lang een dictatuur, 30 jaar lang. Dus er was een rapgroep die daar tegen rapte. Nou, die werd het land uitgezet, die werd verbannen. Dus tijdens die dictatuur was het heel erg underground en echt niet groot. Toen was de grote revolutie in 2019. Toen speelde rap daar ook een rol. Toen hebben ze de dictator afgezet. En daarna floreerde sowieso de creatieve wereld heel erg. En rap dus ook. Het werd toen heel groot, na de revolutie. En toen was vrij snel, brak die oorlog uit natuurlijk. Dus toen zijn mensen in ballingschap gegaan. En het wrange is dat het eigenlijk best wel gegroeid is door die oorlog. Want in Egypte heb je veel meer professionele muziekindustrie. Dus zij zijn daardoor veel groter geworden eigenlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk een soort vreemde wrangheid ja, die er omheen hangt. Laten we even luisteren naar een van de nummers van de artiesten die jij daar hebt gesproken.

0: Ja, we laten de muziek nog een beetje zachtjes doorlopen. Maar wat horen we hier? Wat zegt hij ongeveer?
1: Het refrein wat je dus nu uit hoort lopen is een bewerking van een heel oud Soedanees nummer over mijn thuisland, de goede dagen in mijn thuisland. En dat is een nummer uit 1956, toen Soedan net onafhankelijkheid kreeg. Dus een heel patriotistisch nummer. Dus we vinden het al heel vet dat hij dat mixt in iets moderns. En dan in het begin, dat hoor je misschien ook wel als je niet Arabisch spreekt, zegt hij fuck the president en fuck him at the. En vertaald is het fuck the day that you made me cry. Dus dit is, de rapper heet Hyper, die ik sprak, toen vertelde hij maar dit was eigenlijk ongehoord in Soedan. Om zo, om echt tegen die mensen die dit veroorzaakt hebben, om te zeggen fuck you. Dat kon eigenlijk niet. En als je in Soedan woont, kan dat natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, precies.
1: Dus voor mensen en vooral jongeren die dan dit horen, want natuurlijk als je daar woont, dat is eigenlijk het enige wat je wil zeggen. Van fuck you, dat je mijn land zo de verdoemenis ingeholpen hebt. En maar je kan die mensen niet aanspreken.
0: Dus maar dit, mogen ze het wel draaien? Of doen ze dat dan stiekem? Want ze hebben natuurlijk een doelgroep in Soedan.
1: Ja, ik denk niet dat ze, daar heb ik niet mensen over gehoord, dat ze daar op gaan controleren. Want ze zijn natuurlijk gewoon heel erg druk met die oorlog. Dus dat is het niet. Maar je kan dat niet, die kritiek niet uiten. En Hyper, die rapper, kan dus ook niet terug naar Soedan. Want nadat hij dit schreef en gepubliceerd heeft, kreeg hij heel veel doodsbedreigingen.
0: Want ter context, dus in Soedan woedt al jaren een gruwelijke oorlog dus tussen het regeringsleger en de paramilitaire RSF. Kiezen deze rappers dan ook een kant? Of zeggen ze meer van het is algehele ellende? Wie klagen ze aan?
1: Dus deze rapper alle tweede kanten. Dus hij zegt fuck the president. De president is nu de generaal van het regeringsleger. Veel mensen vinden wel dat de RSF het ergst is eigenlijk, dat hij de meeste misdaden pleegt. Dus ik hoor veel mensen daar vooral kritiek op uiten. Maar sommigen, zoals hij, zeggen gewoon ja, beide kanten zijn echt verschrikkelijk. Ja,
0: en hoe moeten we dan eigenlijk naar hen kijken? Zijn het, zeg maar, activisten die muziek zijn gaan maken om een bepaald geluid te verspreiden? Of zijn het meer artiesten op zoek naar artistieke vrijheid?
1: Ik denk dat het wel een combinatie is. Heel veel zeiden ook tegen mij van ja, ik ben artiest. Ik had nooit gedacht dat ik politiek artiest zou worden, maar ik kan niet anders. In deze situatie kunnen wij niet anders. En er is dus een discussie onder die rappers van mag je wel ook over oppervlakkige dingen rappen? Want zij hebben natuurlijk die elementen van rap zitten erin. Hè, dat je andere mensen gaat dissen en dat je stoere kleding draagt en jezelf heel groot maakt. En dus af en toe zijn er ook videoclips over auto's en dat soort dingen.
0: Vrouwen.
1: En ja, sommigen die vinden dat verschrikkelijk. Die zeiden van dat kan niet. Je moet je platform en je volgers moet je gebruiken om over Soedan te spreken.
0: De urgentie is te groot, zeg maar.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook heel vermoeiend. Je wilt als Soedanees ook niet de hele tijd maar die ellende blijven horen. Misschien is het best wel leuk om iets onzinnigs over auto's en vrouwen te horen. Dus dat is wel een discussie daarin. Ja.
0: Ik kan er natuurlijk ook nog een beetje tussenin gaan zetten. Je volgde onder andere ook de blinde rapper Omar Al-Tayeb, artiestennaam Cordofani. En hij heeft een beetje een andere stijl in zijn teksten. Laten we even luisteren.

0: Iets wat melodischer, hè? Minder hard. Wat zingt hij hier?
1: Dus nee, dat hoor je misschien ook wel een beetje, dat het een soort nostalgisch verlangen naar het thuisland is. Dat ze daar stevig naar verlangen, maar dat het nu ook al zo veranderd is, dat het als een droom voelt. En daar is dus ook ruimte voor meer emotionele nummers. En dus bij dit platform hebben ze af en toe ook mensen die zingen. Deze rapper die zingt en die rapt. En die heeft ook vrolijke nummers over vrouwen ontmoeten. En dan is het meer een soort reggae-achtige elementen. Dus zij zitten ook helemaal niet vast in één categorie.
0: Er zitten ook allerlei verwijzingen in, begreep ik, die wij niet 1, 2, 3 zouden begrijpen, toch? Een soort codetaal bijna. Of in ieder geval wat elke Soedanees zal herkennen, maar... Ja, wat wij niet oppikken.
1: Ja, er zijn heel veel referenties naar Soedanese cultuur of momenten in geschiedenis die wij niet kennen. Dus van sommige nummers heb ik echt met die rappers gezeten van ja, je moet me regel voor regel dit uitleggen. In dat allereerste nummer, wat je als intro draaide, hoor je hem in het refrein de hele tijd Trinkie Tarinkie zeggen. En ik dacht, wat is dat nou?
0: Een kaboutertje of zo?
1: Dat klinkt zo geinig. Toen zei ze van, ja, in Soedan geven wij bijnamen aan auto's. En een Trinkie Tarinkie is een Toyota pick-up truck die die RSF-militie gebruikt. En waar ze banken mee beroofden. Dus dat zijn ook allemaal slang eigenlijk die je moet leren kennen dan.
0: Ja, precies. In het laatste nummer wat we net hoorden wordt ook gerapt: laat ons rolmodellen zijn voor een nieuwe generatie. Wat is hun boodschap aan de jongeren in Soedan? Zij konden vluchten, ook omdat ze een netwerk hadden. Veel mensen zitten daar ook vast. Wat willen ze uitdragen?
1: Vooral deze jongen, Awap de Rapper heet hij, die is daar heel erg mee bezig. Toen ik hem ontmoette dacht ik, dit is meer een intellectueel dan een rapper. In ieder geval het beeld wat ik van een rapper had. En hij is daar heel erg mee bezig met educatie. Want ze hebben heel veel last ook van een verdeling tussen Arabisch en non-Arabisch. En er zijn iets van 400 verschillende etniciteiten daar. Dat veroorzaakt heel veel problemen. En hij wil meegeven van, trap daar niet in. Niet in diezelfde val die al decennia lang voor problemen zorgt. Grijp ook niet naar de wapens. Want zo'n rapper heeft best veel invloed op jongeren. Het is een heel jong land, gemiddeld 18 jaar, denk ik. En als iemand dan een bepaald taalgebruik hanteert, of ook hoe je over vrouwen praat of zo, dat komt natuurlijk heel erg binnen bij jongeren. En hij gelooft heel erg in de kracht van het woord. Als wij hun vertellen dat je het land moet opbouwen, je moet goed voor elkaar goed voor elkaar zorgen, goed voor elkaar omgaan, met elkaar omgaan. Dat een best wel een grote rol kan spelen, best wel een grote invloed heeft.
0: En is het nou vooral een boodschap aan die jonge mede-Soedanezen, of zit er ook een boodschap in aan, aan ons misschien wel, of aan mensen die daar buiten Soedan leven?
1: Ja, gemixt inderdaad. Sommigen willen heel graag internationaal publiek bereiken en die willen dat het gesprek voort blijft gaan. Dus een van die sessies heet ook Talking About Soedan. Laten we erover blijven praten. En omdat het gewoon de westerse media heel weinig bereikt. En zij denken zelf ook van, we willen een andere kant laten zien. Misschien vindt dit veel meer aansluiting bij mensen.
0: Wat bedoelen ze dan met een andere kant?
1: Nou, dat is ook eigenlijk mijn eigen interpretatie waarom ik dit ook wilde doen. En dat heb ik ook aan hen voorgelegd. Van, wat vind je daarvan? Als je naar alle internationale media kijkt, die als ze dan verslag doen van Soedan, is het eigenlijk altijd hetzelfde. Je gaat naar een vluchtelingenkamp in Tjaad, of je gaat naar kapotgeschoten Khartoum. Dan verzamel je de meest gruwelijke verhalen die je kan vinden over manieren van verkrachting die je echt niet mogelijk kan houden. En dat is dan het verhaal over Soedan. En zij zeggen, maar ja, wij zijn veel meer dan dat. Natuurlijk moet je laten zien wat er voor misdaden begaan worden, maar het wordt wel heel enkelzijdig en heel passief. Mensen zijn, hebben in die verhalen helemaal geen handelingsvermogen. Zijn alleen maar slachtoffer van oorlog. Terwijl ik ontmoette ook iemand, die was 24 en die zat daar net 2 jaar in Cairo. En die is een studio begonnen, een label, die managed artiesten. Die had me uitgenodigd voor de opname van een videoclip. En het was mega professioneel, met honderden mensen, heel veel camera's. Ik dacht, hij is 24, komt net hier en hij leidt nu Egyptenaren, zeiden van, jullie moeten dit en dat doen. Een hele videoshoot aan het leiden. En ik we moeten toch veel meer dat ook laten zien. Dat mensen niet alleen maar passief zijn, maar ook actoren. Ze zijn ook echt iets aan het doen.
0: Ja, precies. En het gaat soms zo in de nummers ook gewoon over de schoonheid van het land of wat het kan zijn. Niet ja, alleen maar over
1: dat heb ik ook dan in interviews. Denk van ja, moet ik nou gaan vragen van wat voor traumatisch heb je meegemaakt daar? En als ik dan vroeg wat is je favoriete herinnering van het land, daar iedereen lichtte daarvan op en praatte daar zo een half uur over. En ik van ja, het is soms een beetje verkeerd wat wij als Westerse journalisten bepalen wat het beeld wordt, of als je dus aan hen het overlaat, wat zij dan vertellen.
0: Ja, dus een oproep aan iedereen. Ga luisteren naar deze nummers. Pak de vertaling erbij.
1: Ja, kijk ook echt de videoclips. Als je het niet kan vinden, stuur me een bericht. Maar het is heel vet om dat te zien. Ja.
0: Dankjewel, Thijs Broekkamp. Je verhaal over rappers is binnenkort te lezen in Mo Magazine. En we horen tot slot een liefdesliedje. Want dat kunnen ze ook.
1: Ja.
0: Mag ook. Van rapper Cordofani. Met het nummer Jedayet Al Rela, als ik het goed zeg. En zometeen na de ster, het NOS Journaal, de rode draad op vrijdag. Dat is direct na 2 uur. En wij zijn er maandag weer. Tot dan.
2: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Daan Doesborg is eigenlijk dichter, maar schuwt het avontuur niet.
3: Ik vind het ook heel functioneel dat ik zelf stommiteit bega.
2: Zijn eerste roman speelt zich af in het Amsterdam van de 16e eeuw. De Indische olifant heeft moeite met het vinden van een originele partner. En daarmee komt zijn DNA in gevaar. Daphne de Heer is de boekdame van dienst en het imago van rapper Tupac. Is 30 jaar na zijn gewelddadige dood nog steeds mythisch. Deze week startte eindelijk de rechtszaak tegen de mogelijke dader. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
4: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
2: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: NPO Radio 1. 2 uur.
11: Natasha Gibbs. Goedemiddag. Gaat het kabinet op tijd de begroting rondkrijgen? En komt Mona Keijzer met een nieuwe partij? En welke beproevingen liggen er voor docenten met de start van het nieuwe schooljaar? Dat en meer bespreek ik vanmiddag met mijn panel, bestaande uit schrijver en docent Karim Amgar, journalist en columnist bij Vrij Nederland Jasmin Ait Abderrahman en oud-Kamerlid van Volt Marieke Koekoek. Dat allemaal na het NOS-journaal van 2 uur met Kirsten Klomp.
12: De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die op zo'n 20 meter van de grens begon. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Manon van der Heijden van de politie Oost-Brabant, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
12: Wat kunt u ons inmiddels vertellen over wat daar is gevonden?
13: Nou, we hebben diverse loodsen en schuren gisteravond doorzocht. En we hebben verschillende vuurwapens aangetroffen. Een gestolen auto in beslag genomen. Maar daarnaast werden ook goederen en materialen voor de productie van drugs aangetroffen. Nou, die zijn ook allemaal inmiddels in beslag genomen en dat wordt verder onderzocht.
12: En hoe wisten jullie dat daar mogelijk verboden spullen lagen?
13: Nou, we hebben informatie gisteren binnengekregen van een andere buitenlandse autoriteit. En heel veel... daarop hebben we gehandeld en dat leidde dus tot die instap gisteren.
11: En welke buitenlandse autoriteit, dat mogen we nog niet weten, denk ik?
13: Nee, dat houden wij binnen het onderzoek.
11: En zijn er ook mensen opgepakt?
13: Nee, vooralsnog niet. Maar dat wil niet zeggen dat dat toch nog gaat gebeuren. En wij verwachten ook wel dat we nog latere aanhoudingen gaan doen.
11: Manon van der Heijden van de politie over de invallen op een woonwagenkamp in Waalre. Dank u wel. In de omgeving van Zeewolde is de man die werd gezocht na het overlijden van een vrouw in Lelystad doodgevonden. Volgens de politie is hij niet omgekomen door een misdrijf. De Stentor meldt dat hij de zoon van de vrouw was, maar de politie heeft dat niet bevestigd. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie. Fabrikanten van voedsel misleiden klanten met claims over vezels, zegt de Consumentenbond. De bond deed er onderzoek naar en meldt dat 100 producten misleidend zijn. Soms zitten er per portie heel weinig vezels in. Of zitten er wel veel vezels in, maar nog veel meer suiker, waardoor een product toch ongezond is. Na een brand in een restaurant in het oosten van Zwitserland worden 5 mensen vermist. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Het vuur brak rond middernacht uit op de 2e verdieping van het restaurant in Toesies. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk bedoeld was voor Russische agenten om aanslagen mee te plegen in Duitsland. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. Duitse media melden dat de wapens mogelijk voor Russische geheimagenten waren.
14: Op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten denken ze inderdaad dat het dus om wapens voor Russische agenten zouden gaan, die dan voor kinetische operaties ingezet zouden kunnen worden in Duitsland, zoals dat heet. Dus dat zouden bijvoorbeeld aanslagen kunnen zijn op leidinggevende van Duitse wapenindustriebedrijven. Natuurlijk belangrijk voor de steun voor Oekraïne, waar Rusland niet op zit te wachten. Of bijvoorbeeld belangrijke figuren uit de Russische oppositie die buiten Rusland leven. Nou, vooralsnog is er geen reactie van Rusland hierover bekend. Maar in het verleden hebben ze dit soort beschuldigingen altijd van de hand gewezen.
11: De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. Het weer, veel regen met ook kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op. Het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later wordt het droger bij ongeveer 19 graden. Vanaf zondag dan meer zon en iets warmer.
15: En dan aan met verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal iets meer dan 200 kilometer file. Vooral in het midden en zuiden van het land. Dan iets meer ingezoomd. Vooral in Gelderland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. We rijden het langzaam tussen de grens en Duiven 9 kilometer. Met ook daar 20 minuten op onthoud. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Op die weg is een ongeluk gebeurd. Tussen Apeldoorn en de afrit Loenen nu 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En het is opvallend druk op de A73 in beide richtingen, richting Nijmegen. Tussen Vierlengsbeke en Malden 14 kilometer langzaam rijdend verkeer met zo'n 20 minuten vertraging. Van Nijmegen naar het zuiden tussen knooppunt Ippenburg en Nijmegen-Dukenburg 7 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg.
17: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl. Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
21: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
20: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 21:55 NTR NPO 2.
22: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
25: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
26: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
27: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
26: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
28: Natuurlijk zal het Grachtenlied morgen niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. Twee muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert, morgen om 9:15 bij AVROTROS op NPO 2.
10: NPO Radio 1.

0: welkom bij De Rode Draad op vrijdag. Het is bijna weekend, maar zoals je van ons gewend bent, kan het weekend niet van start gaan voordat wij de week met je door hebben genomen. En dat doe ik met een panel, een heel bijzonder panel weer. Deze week bestaat het uit schrijver en docent Karim Amgar. Welkom Karim.
1: Dank.
0: En journalist en columnist bij Vrij Nederland Yasmin Ait Abderrahman.
2: Hallo.
0: Hallo, terug van vakantie.
2: Ja,
0: uitgerust.
2: Zeker. Ja, heel
0: goed
2: eigenlijk.
0: Zo. Goed zo. Oud-Kamerlid van Volt, Marieke Koekoek.
3: Hey.
0: Hallo, welkom. Ook uitgerust?
3: Heel uitgerust.
0: Of midden in de vibe? Nee, lekker uitgerust dus.
3: Ja, nee, zeker.
0: Zo.
3: Ja.
0: Zo. Nou, fijn. Dan even inchecken bij jullie. Weet je wel, emotioneel of het allemaal goed zit. Goed, Karim. Deze week beginnen de scholen.
1: Ja.
0: Ja, iedereen in rep en roer. Of merk je er niet zo heel veel van?
1: Jawel, zeker wel. Ja. Nou, en rep en roer is een beetje een gekke paradox. Want aan de ene kant hebben heel veel mensen er altijd heel veel zin in. Tegelijkertijd kom je van die vakantie. En als je kijkt gewoon naar hoe het gaat in het onderwijs. Ook dubbel, want mensen hebben er veel zin in. Maar er is ook veel aan de hand. Lezen gaat niet heel goed. Rekenen gaat nog steeds niet heel goed.
0: Mm-hmm.

0: Ik wel. Ja. Nou, en rapper roeren is een beetje een gekke paradox. Want aan de ene kant hebben heel veel mensen er altijd heel veel zin in. Tegelijkertijd kom je van die vakantie. En als je kijkt gewoon naar, hoe het gaat in het onderwijs, ook dubbel. Want mensen hebben er veel zin in. Maar er is ook veel aan de hand. Dus, lezen gaat niet heel goed. Rekenen gaat nog steeds niet heel goed. Mm-hmm. Er gebeurt heel veel in het onderwijs. Dus ja... Veel en genoeg om over te praten.
1: Ja, genoeg om over te praten, dat doen wij hier aan tafel. Maar vind je dat er in het algemeen ook genoeg aandacht is voor de staat van het onderwijs op dit moment?
0: Er is veel aandacht voor de staat van het onderwijs. Ja. Er is veel aandacht voor leerkrachten, kinderen en dat soort zaken meer. Maar als de vraag is er genoeg aandacht voor, is mijn antwoord echt nee.
1: Nee, nee. Oké, okay, goed. Daar gaan we veranderingen in brengen door het hierover te
0: Let's
1: hebben.
0: Let's hope
1: so. Marieke Koekoek, ja, er wordt op dit moment ook druk onderhandeld door het kabinet deze week. Er moet van alles kanten steun worden gevonden, over rechts, over links enzovoort. Dan ben jij gestopt als Kamerlid bij Volt. Jeuk in je handen als je dit allemaal zo hoort en leest en ziet.
2: Het is wel, ik vind er nog steeds veel van. En ik merk ook dat het me een beetje begint te irriteren, frustreren, dat het zo traag gaat. Er gebeurt heel weinig. Er wordt eigenlijk al sinds november gezegd, ja, we willen heel veel doen. Met heel brede steun, maar we komen niet tot actie. Eigenlijk als ik nu kijk naar hoe de onderhandelingen gaan, heb ik daar ook wel een hard hoofd in dat er daadwerkelijk een plan ligt.
1: Oh ja.
2: Dan krijg je wel weer de kriebels van, daar wil ik eigenlijk ook wel weer op een manier invloed op uitoefenen.
1: Ja, ging dat in jouw tijd sneller dan?
2: Nee, absoluut niet. Nee, maar toen wonnen we er wel meer van.
1: Oké, goed. Ja, ik moet hem toch even stellen, Marieke, je snapt het. Jasmin, komkommertijd zeggen we altijd in journalistiek rond deze periode. Klopt. Maar bestaat er wel zoiets als komkommertijd?
3: Ja, wel een beetje. Toch wel. Je merkt toch dat de afgelopen maand dat de aandacht dan heel erg gaat naar wat er in Marokko/Spanje gebeurt. Ja, goed, dat is Ceuta, natuurlijk een hele grote gebeurtenis. Maar als het geen zomerreces was geweest, dan was er misschien toch wel iets minder aandacht naartoe gegaan. Dus ja, ik zou wel zeggen komkommertijd. Deze week wel iets minder.
1: Iets minder. Ja. En leef jij dan ook op als journalist?
3: Oh, grappige vraag. Nee, niet anders eigenlijk. Nee, snap ik. Ik wil zeggen ja, maar nee, eerlijk, eigenlijk niet.
1: Het is een grote lange flatliner.
3: Ja, ik hoef wel minder hard na te denken over ideeën. Dat merk ik wel. Ik minder mijn best te doen om een idee te bedenken.
1: Ja, maar dat bedoel ik dus met komkommertijd. Is dat niet een door journalisten zelf uitgevonden term? Omdat ze dan denken van, moeten we in één keer harder werken. Journalisten werken hard hoor, daar niet van. Maar toch.
3: Ja, je moet echt je best doen om nieuws te vinden natuurlijk. Ja, dat klopt wel.
1: Ja. Goed, tot 4 uur nemen we het nieuws in ieder geval door. En een kleine greep uit dat nieuws hoor je in deze muzikale samenvatting, gemaakt door Andy Teerlink en Leon Polman.
4: Iedereen zag de bui al hangen.
5: Kunt u hem al zien?
6: Ik zie hem in de verte aankomen, ja.
7: In het noorden van het land komen momenteel een aantal fikse regen- of onweersbuien voor.
4: En dat betekende Buma voor de Erven Koks. Enig idee welk liedje ik bedoel?
6: Ik zie hem in de verte aankomen, ja.
8: Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Gerard Kok zong het al. Het heeft de betrekking op dit moment.
4: Week in, week uit leerden we hoezeer de natuur snakte naar water. En toch gaat het enorm tegen de natuur in van weerman Marco Verhoef om regen toe te juichen.
9: Vooral in het noorden af en toe een enkele bui. In het zuidoosten misschien een keer een klap onweer. En met een beetje geluk blijft het in Zeeland droog.
4: Met een beetje geluk blijft het in Zeeland droog. Man, zelfs Bluff wilde harder regen dan ooit.
5: Kunt u hem al zien?
6: Ik zie hem in de verte aankomen, ja.
10: Harder dan ik heb.
4: Regende trouwens deze week ook medailles.
11: Nog nooit won Nederland zoveel medailles op de Europese kampioenschappen atletiek. In totaal won Oranje 14 medailles.
10: Everyone's a winner, baby, that's the truth.
4: En nog nooit werd er zo verbaasd gereageerd op een medaille als bij de 1500 meter hardlopen.
12: Stefan Dillissen, op positie 4. Hij perst er nog een eind.
13: Maar dit is de meest onverwachte.
4: Het liep wel aardig, dit EK. Maar dat gold minder voor onze oud-topatleet Maarten van der Weijden. Hij dook noodgedwongen zijn bed in.
14: Ik werd vanochtend ziek wakker, gaf over en ik was te ziek om te zwemmen.
15: Ik wil alleen maar...
4: Maar donderdag dook hij weer op, fris en fruitig genoeg om zijn 22 stedentocht te hervatten.
5: Kunt u hem al zien?
6: Ik zie hem in de verte aankomen. Ja. Een kanjer van een man.
5: Ja, gaat helemaal stralen.
6: Ja. Ik word ook een beetje emotioneel van.
15: Ik wil alleen maar...
4: Zijn kerndoelen zijn de binnenstad van Utrecht te bereiken en heel veel geld op te halen voor het Prinses Max.

0: Fukushima-centrum. Ook nieuwe kerndoelen in het onderwijs deze week. Deze leerling wist heel goed waarom die zo belangrijk zijn.
1: Omdat je later, als je een contract wilt tekenen, dat je niet ineens een contract tekent voor een heel stom beroep.
0: Pas maar op inderdaad, dat je niet eindigt als royalty watcher, of hoe ze dat ook noemen. Daar hebben we er al genoeg van.
2: Koningshuisdeskundige Wim de Handschutter. Kemal Rijken, Koningshuis-expert. Ik heb ook aan de lijn royalty-kenner Josine Drogendijk.
0: Na meer dan 25 jaar is er eindelijk zekerheid. De zoon van Wendy van Wanten is een prins. En prins Laurent is de dader, de vader. En misschien komt er binnenkort ook duidelijkheid over wie het gedaan heeft bij Tupac. Zijn moordzaak is in volle gang. En is nou Amerika-correspondent Michiel Vos daarbij betrokken?
3: Rond de moord op rapper Tupac Shakur kwamen opvallende details naar buiten over de beruchte nacht. Vos, jij hangt.
0: Michiel Vos hangt. Niet heel verrassend als je de Fabeltjeskrant een beetje gevolgd hebt.
4: Wat zou dat nu weer worden, lieve kijkbuiskinderen? Want jullie weten, vossen zijn nooit te vertrouwen.
0: Oude afleveringen kwamen deze week op YouTube. En dat is goed nieuws. Fabeltjes zijn leuk en belangrijk, net als sprookjes.
5: Over een paar weken komt Real Madrid hier.
6: Ja, u bent er al zeker van?
5: Ja, natuurlijk, jongen. Vol vertrouwen. Maar NEC speelt het beste voetbal in Nederland. Op het ogenblik dan, hè.
0: Het is nog te doen voor NEC als iedereen volgende week daar extra goed zijn.
7: Ik zie hem in de vette aankomen.
0: Ja?
7: Ja.
0: Nek uitsteekt.
2: Heerlijk. Ja, lekker, hè? Altijd even genieten, zo'n weekoverzicht. Goed, we gaan een nieuwe periode tegemoet. Namelijk, we gaan naar school. Met een rugzak vol nieuw gekafte boeken richting school. Voor een deel van de scholieren in ons land was het zover. In regio Noord zijn de scholen alweer begonnen. Midden heeft nog een weekje voordat het begint. Regio Zuid kunnen de scholieren ook nog een weekje genieten van de vakantie. Goed, of je nou kinderen om je heen hebt of niet, we gaan het toch over hebben.
8: Ja.
2: En dat doe ik met docent en schrijver Karim Amgar, journalist en oud-docent Jasmin Ait Abderrahman. Ja, want je bent ook oud-docent, dat wist ik dus echt helemaal
9: klopt,
2: niet. Je
9: ik heb ooit Nederlands gegeven. Ja. Ik ben dus in Nederlands geweest, ja. Ik heb het heel leven achter de rug.
2: Ja, en oud-Kamerlid bijvoorbeeld Marieke Koekoek. Ook ergens familie... Toch?
10: En de ouders, die zijn op een gegeven moment, in de jaren 2000 was er heel erg lerarentekort. Dus die hebben toen allebei van carrière zijn ze geswitcht en allebei basisschooldocent geworden.
2: Kijk.
10: Dus we hadden thuis heel veel over school.
8: En in de Tweede Kamer zitten is ook een beetje docent zijn, toch?
2: Absoluut.
8: Ja, als je tegenover de PVV staat.
2: Of leerling voor sommigen. Of allebei. Ja. Goed, keken jullie trouwens vroeger uit naar dat schooljaar als het weer begon?
9: Als docent? Ja, wel.
2: Nee, gewoon als kind.
9: Als kind.
2: Ja.
9: Ook wel, eigenlijk. Ik merk ook dat ik nog steeds denk in termen van schooljaren. Ik weet niet of jullie dat ook
8: hebben, maar
9: dat ik eigenlijk een jaar dan, dat is in mijn hoofd van september tot september en niet zozeer van januari tot
8: vuurwerk
9: december.
8: Vuurwerk afsteken zo ergens aan het einde van
9: halverwege het jaar is dat voor mij.
8: Midden meer.
9: Ja.
2: Oké, dus jij denkt helemaal in schooljaren eigenlijk.
9: Ja,
2: en je zei net, toen ik deze vraag stelde, zei je ja als kind of als docent? Want ik bedoel, ik mag toch voorstellen dat je als docent ook uitkijkt naar het schooljaar?
9: Ja, ik keek er wel echt altijd naar uit, zeker.
2: Ook
9: wel, ik vond het ook altijd wel spannend.
2: Ja.
9: Want die eerste paar weken, dat zijn, nou, voor mij, maar ook voor heel veel docenten, zijn dat toch de weken dat je een beetje de toon moet zetten in de klas.
2: Mm-hmm.
9: En dan kan je het daarna een beetje gezellig hebben.
2: Ja, ja.
9: Dus ook wel met lichte spanning, maar ik had er ook wel zin in.
2: Oh ja, de toon zetten in de klas, ja. Karim. Gaat dat bij jou ook zo? Dat je even moet laten zien wie hier in de baas is?
8: Ja, zeker. Ja. Altijd, ja. Het is... Eigenlijk is het sowieso het hele schooljaar hele duidelijke regels met elkaar hebben en die met z'n allen uitvoeren. Dat gebeurt in het onderwijs eigenlijk niet zo heel erg goed. We zijn allemaal wel heel erg van relatie is prestatie en dat is heel goed. Maar regels zijn ook heel erg belangrijk. Er is er bijvoorbeeld dat je zegt de petjes mogen af in 2B, maar in lokaal 6A moeten ze dan weer af of mogen ze half op of wat dan ook.
2: Half op.
8: Ja, heel gek.
2: Oh ja.
8: Maar dat is wel, in die eerste weken is het wel heel erg duidelijk. Je grenzen stellen. Mm. Hoeveel minuten mag je na 8:30 nog naar binnen toe komen? Hoe vaak word je gewaarschuwd voor je telefoon in je handen hebben terwijl de leerkracht instructie geeft? En dan kun je zo inderdaad zo ongeveer na een maand ongeveer kun je ook wel wat relaxter worden.
2: De teugels een beetje laten vieren.
9: Ja, en dan de herfstvakantie, zeg
8: ze
2: Marieke, was jij, ging je graag naar school vroeger?
10: Ja, ik vond het ook altijd heel leuk. Ook met de middelbare, dat je alles weer gaat, dat je de week daarvoor zo alles gaat kaften en zo. En alles dat toch een beetje nieuw voelt.
2: Ja.
10: En ik merk dat nu aan mijn kinderen. Twee van mijn drie kinderen zitten nu op de basisschool. Die hebben er ook weer echt zin in. Ik heb er denk ik minder zin in. Omdat je dan weer zo'n structuur hebt. En ze op tijd ergens moet krijgen.
2: Oh ja, god, dat is waar. Ja, en dat is jouw schuld. Kun je nergens achter verschuilen.
10: Nee, precies. Ja. Nee. Maar het is wel echt zo'n nieuwe ademteug die je neemt. Dus ik herken dat wel. Ik denk ook nog steeds in schooljaren. Ja. Ik vond het ook een opluchting in die Tweede Kamer. Die gaat ook op een schooljaar. Ja. Dat is erg prettig.
2: Ja. Goed, laten we dan even naar de niveaus kijken. Want we hebben het over de middelbare school, de basisschool. We hebben zoveel verschillende niveaus. Ja. En ook in het voortgezet onderwijs hebben we heel veel verschillende niveaus. Ja. Praktijk, VMBO, basis, kader, gemengd, theoretisch, HAVO en dan VWO. Ja. Heb ik dan alles gehad, Curie?
8: Ja. Ja. Ja? Ja, en het is, ja, HAVO, VWO zit er nog tussen natuurlijk.
2: Dat is waar.
8: Het ligt er een beetje aan. Wat,
2: ja. Is dat wenselijk, zoveel
8: heel
2: niveaus?
8: Slecht, heel slecht. Er is geen land in de wereld. Ja, het is echt iets waar ik me ook dood aan kan ergeren. Er is geen land in de hele freaking wereld. Dus gewoon, wij zijn dat piepkleine landje.
2: Ja.
8: En in de hele wereld is er geen land die zoveel onderwijsniveaus heeft als Nederland.
2: Maar dat maakt het toch nog niet erg?
8: Het is oké, het is goed om te doen als je denkt, oh ja, die kinderen die verschillen allemaal qua IQ en niveau zoveel van elkaar, dat het goed is om te differentiëren. Hè, om dus op verschillende niveaus les te geven. En dan neem er dan desnoods 20 als het nodig is en aan te tonen is dat het goed is. Mm. Maar we weten allang uit allerlei onderzoeken dat bijvoorbeeld de PISA testen die we afnemen, die bij heel veel kinderen door heel Europa worden afgenomen.
2: PISA-testen?
8: Ja, dat zijn testen die worden afgenomen om te kijken van oké, hoe sta je er eigenlijk als land voor op het gebied van onderwijskwaliteit en dat soort zaken meer. En dan zie je eigenlijk dat die onderwijsniveaus in Nederland vanaf praktijkonderwijs tot VWO niet zo heel veel van elkaar verschillen. En dat je dus eigenlijk er aan drie al voldoende hebt.
2: En welke zouden dat dan zijn?
8: Ja, ik denk dat je, als je zou zeggen, een soort van een mixed-up VMBO, een mixed-up HAVO en een mixed-up VWO zou hebben, waarbij een deel van HAVO zich aansluit bij het VMBO en een deel van HAVO nu zich aan zou sluiten bij VWO, dan red je het. Prima.
2: Beetje zoals vroeger?
8: Ja. Oh. En ik stelde diezelfde vraag aan Jos van Kemenade, oud-onderwijsminister uit de jaren 70, leeft niet meer. En die arme man, die vroeg ik echt, denk 3 maanden of zo voor zijn overlijden, had ik het privilege om hem te mogen spreken. Toen vroeg ik ook aan hem, hoezo hebben we dit?
2: Ja.
8: En toen zei hij, dat was heel gek, zei hij, omdat de advocaat niet wilde dat zijn zoon in de klas kwam bij de zoon van de timmerman, zei hij zo. Oh. En toen zei ik, wat gek, zei hij, ja, omdat dus die zoveel verschillende onderwijsniveaus er bijna altijd wel voor kan zorgen dat de middenklasse lekker bij elkaar in de klas kan blijven zitten, de hogere klasse lekker bij elkaar in de klas kan blijven zitten. En dan stoppen we al die mensen met die lagere sociaal-economische klasses, die stoppen we allemaal bij elkaar in een klasje. Mm. En dat is een hele pijnlijke constatering. En dat zei Marjolein Moorman ook tegen mij 2 weken nadat ik hem sprak. Toen zei zij, ja, dat klopt. En het gaat niet om onze kinderen. Daarom veranderen we het niet.
2: Aha.
8: En dat bedoelde ze niet mee letterlijk haar kinderen. Nou, misschien ook wel een beetje. Maar het gaat dus niet om de kinderen van de middenklasse. Daarom raakt niemand in paniek van die 7 niveaus. Want het is wel lekker als je dat onderscheid kunt maken voor jouw kind.
2: Juist.
8: Met bijles en zo.
2: Ja, want dat maakt het toch niet uit. Nee. Het raakt jou niet.
8: Nee.
2: Dus een klassensysteem eigenlijk.
8: Ja, in essentie is dat een soort klassensysteem. Ja. Ja.
2: En binnen dit geheel maak jij je extra hard voor de MBO, toch?
8: Jazeker.
2: Ja.
8: Ja, het middelbaar beroepsonderwijs, de motor van onze samenleving.
2: Waarom? Je zegt het eigenlijk al, motor van onze samenleving. Ja. Is dat de reden?
8: Ja, en dan om verschillende redenen. 1, het is heel erg ondergewaardeerd. Het gaat heel slecht met de waardering van het middelbaar beroepsonderwijs. Alhoewel er zo ontzettend veel mensen zijn die zeggen, ja, maar we hebben het nog nooit zoveel gehad over dat MBO, toch? Wauw!
2: Ja, maar het erover hebben is wat anders dan het waarderen,
8: ja,
2: toch?
8: Ja, precies. Want je zou denken met dat, bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf is een van de eerste ministers die dat heel goed heeft gedaan. Mm-hmm. En nu Rianne Letje doet het ook heel goed met constant te praten over hoe waardevol het MBO is. Ook in het regeerakkoord is er gesproken over dat het MBO gelijkwaardig is aan HBO en BO. Alleen wat we nu terugzien, en daar ben ik nu zelf onderzoek naar aan het doen en een stuk over aan het schrijven, over dat de Eurobarometer ook heeft gekeken naar hoe is de waardering van mensen met een vocational education level, dus het MBO niveau hebben gedaan.
2: Ja.
8: En hoe is die waardering over heel Europa? En dan is het echt heel pijnlijk om te zeggen dat Nederland letterlijk onderaan staat als het gaat om het waarderen van mensen met een MBO diploma.
2: En laten we die waardering eventjes af gaan pellen. Zien we dat dan op salaris? Want hoe is het gesteld überhaupt met salarissen voor docenten, Jasmin?
9: De salarissen van docenten, dat gaat eigenlijk best goed. Die zijn de afgelopen jaren gestegen. De salarissen in het lager onder, of daarmee met lager bedoel ik basisonderwijs, zijn gelijk getrokken met de salarissen in het middelbaar onderwijs. Dus dat is niet zozeer het probleem. Dus dat doet wel iets met de maatschappelijke positie van docenten. Maar je ziet bijvoorbeeld dat onder jonge docenten, dus dan heb je het over docenten onder de 30 jaar, dat daarvan een kwart weer uitstroomt in de eerste paar jaar dat ze voor de klas staan. Ja, dat heeft niet zozeer te maken met het salaris dat ze verdienen, maar meer met dingen als werkdruk. Werk je op een school waar een duidelijke visie is van waarom gebruiken we dit, deze methode bijvoorbeeld? Zijn er duidelijke argumenten voor bedacht? Word je goed begeleid bijvoorbeeld? Je ziet dat heel veel jonge docenten juist ook, en het is een beetje een soort cirkel waar je in terecht komt, juist ook omdat er een tekort is, krijgen heel veel jonge docenten veel verantwoordelijkheid. En dan vinden heel veel jonge mensen dat ook nog eens leuk, want je wordt gewaardeerd en je mag al best wel veel doen. Maar dat is natuurlijk ook best zwaar als je heel veel toetsen moet nakijken, hele grote klassen hebt. In het begin dat je voor de klas staat, moet je ook nog je hele repertoire aan lesmateriaal echt nog opbouwen. Ja. Dus als jij een volle lesweek hebt, dan moet je al die lessen gaan voorbereiden.
10: Er is ruimte om te ontwikkelen. Dus werkdruk en werkkader, dat zijn twee belangrijke factoren waardoor veel docenten uitstromen dus eigenlijk uit het onderwijs. We hebben het nog steeds over waardering, dus aan salaris ligt het niet. Het is eerder de werkomgeving ook. Hoe zit het met ouders? Marieke, ik kijk heel even naar jou, ook als ouder. Maar hoe zit het met ouders? Waarderen die docenten wel genoeg? Of is daar ook een andere houding te vinden?
11: Ik denk, dat was eigenlijk die vraag wat ik ook aan jou stelde. Want ik denk dat dat voor een deel ook te maken heeft met waarom mensen weer uitstromen. Omdat ouders, en hoop ik dat ik daar zelf een goede balans in weet vinden, zeg ik meteen bij. Maar ouders over het algemeen meer mondig zijn geworden. En soms ook tot het punt dat het gewoon niet meer oké is. Hè? Dat je echt, ook wat jij zegt over die hiërarchie, dat mensen zeggen van mijn kind moet en zal naar het VWO. Ja, ik weet niet waarom, maar dan ga je dat, die frustratie die je erover voelt, die ga je dan uitoefenen op de docent. Daarin denk ik dat wij als maatschappij een opdracht hebben om, kijk, als ik naar een dokter ga, ga ik ook niet aan die dokter uitleggen wat mij mankeert.
2: Je gaat niet op de stoel van de dokter zitten.
11: Exact. Ja. En ook niet bij je advocaat. Dus waarom wel bij je docent? En daarin ligt ook nog wel een opdracht voor zeker ouders, maar misschien ook wel de maatschappij als geheel, dat je niet alleen waardering hebt voor de opleiding en voor wat je ermee kan, maar ook voor de mensen die dat beroep uitoefenen. Kijk, in Finland moet je een universitaire opleiding hebben. Nou, dat weet ik niet of je dat nou nodig hebt, maar daardoor is de waardering ook heel hoog voor die docenten. Ik denk dat we daar wel een voorbeeld aan kunnen geven.
9: En hoe groter die klassen zijn, met hoe meer ouders een docent natuurlijk te maken heeft.
2: Oh god, ja. En zijn dat dan ook automatisch allemaal mondige ouders die allemaal iets willen en op een eigen manier?
9: Nee, absoluut niet.
11: Het hangt ook af, denk ik, van de hoek, letterlijk van het land waar je school ligt. Hè?
8: Dat, de klasse van de ouders, dat is ook een hele belangrijke rol.
2: Vertel eens.
8: Nou ja, je ziet gewoon dat ouders die de weg beter kennen, dat die vaker een discussie hebben met leerkrachten. En dat bijvoorbeeld, er is een hele mooie paper die Ilias Ladouy, onderwijssocioloog van de Erasmus Universiteit, recentelijk heeft gepubliceerd. Dat noemt hij de zwarte zwanenscholen. En dat zijn scholen waar heel veel kinderen zitten met een lagere sociaal-economische klasse. Bijvoorbeeld El Habib is een school die ik heb gevolgd in een documentaire die ik maakte voor de NTR. En daarvan zie je eigenlijk dat juist die school heel duidelijk inzet op de verantwoordelijkheid van de ouders. Die ouders komen daarbij hun niet klagen. Maar die ouders die worden juist eerder ingezet als een soort leerkracht. En dan in de huiskamer. Want ze zeggen, iedere ouder is een leerkracht. Iedere huiskamer is een klaslokaal. En ieder huis is een schoolgebouw. En dus proberen ze het eerder andersom te draaien. En het werkt heel goed.
2: Maar dan als een verlengstuk. In plaats van, komt u maar op de stoel zitten van de docent. Ja. Nee, hoe gaat u dit thuis voortzetten?
8: Ja, en dus kunnen, dus daarmee wil ik zeggen dat heel veel scholen van de middenklasse en de hogere klasse en al die ouders die hun kinderen daar ingeschreven hebben, heel veel kunnen leren van die zwarte zwanenscholen. Nou. Omdat zij denken dat vanwege hun klasse en ze de weg kennen door een grote mond te hebben tegen de leerkracht, dat ze daardoor een kind krijgen die allemaal naar het VWO toe gaan. Maar neem eens een lesje van die zwarte zwanenscholen en probeer eens een stapje terug te nemen en leer jezelf als een verlengstuk in te zetten van de school.
2: En zou dat dan misschien ook de oplossing kunnen zijn tegen die uitstroom onder docenten door, wat Jasmin dus eerder schetste ook, de werkdruk, de kader enzovoort.
8: Voor een deel wel,
2: de maatschappij als verlengstuk dus.
8: Ja, voor een deel wel. Het is allemaal puzzelstukjes, want inderdaad, een van de grootste redenen de grootste reden die teruggegeven wordt door die leerkrachten die uitvallen, is dat begeleiding gewoon niet genoeg is, niet voldoende is. En niet omdat ze het niet willen, maar omdat er ook vaak geen tijd is om die leerkracht te begeleiden. En ja, je moet je voorstellen, stel je voor, je staat voor een klas met jongeren die puberen, die je uitdagen. Ik bedoel, ik heb het ook gedaan vroeger als leerling en student. Ja, ik was niet altijd een voorbeeldige student.
2: It takes one to know one.
8: Ja, en dan op een gegeven moment dat dan je niet het gevoel hebt dat er iemand is die naast je staat of achter je staat als het fout gaat of misgaat. Dat is een heel lastig gevoel, lijkt mij. Ja. En ik ken iemand die gewoon ook het vak is gestopt om vervolgens weer bij de Action te gaan werken. Dat lijkt me heel pijnlijk. Niet dat werk niet oké is, maar dat het wel echt een stap is waarvan ik denk, oh, we missen
2: je. Als je gedesillusioneerd vertrekt, wel. Ja, precies. Dan is het jammer. Het is inmiddels 2:30, tijd voor het NOS-journaal met Kirsten Klomp.
12: NPO Radio 1.
13: De Duitse veiligheidsdiensten maken zich zorgen over de vondst van een wapenopslag in een bos bij Berlijn. Die was mogelijk bedoeld voor Russische spionnen die in Duitsland aanslagen moesten plegen. Dat meldde Duitse media. De opslag werd vorig jaar al gevonden. Er lagen 2 vuurwapens in. Die zijn leeg teruggelegd met GPS-trackers, maar nooit opgehaald. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. En Ajax-fans die woensdag de Europese wedstrijd tegen het Zwitserse FC Sion proberen te streamen, krijgen hun geld terug van Talpa. Ruben Eg van onze economieredactie, waarom doet Talpa dit?
14: Nou, die wedstrijd die was te zien op het streamingsplatform Kijk. Dat is eigendom van Talpa. Die heeft dat een jaar of 15 geleden gebouwd. Daar kun je programma's van SBS6, Veronica en Net5 terugzien. Maar ook sport, zoals Glory en NASCAR. Nou, allemaal van die ruige dingen. En dit voetbaljaar zijn er ook enkele wedstrijden van Ajax te zien. De oefenwedstrijd tegen Volendam bijvoorbeeld. En gisteren was daar de Europese wedstrijd Ajax tegen het Zwitserse Sion in de Conference League. Ja, Ziggo die heeft alle rechten van het Europees voetbal. Alleen deze dan weer niet. Voetballiefhebbers die konden die pot voor €4,99 kopen. Dat was ook een beetje een lokkertje om dat streamingsplatform van Talpa ook wat meer bekendheid te geven.
13: Maar dat ging dus niet helemaal goed.
14: Nee, nou ja, die stream die werkte dus helemaal niet. De voorbeschouwing die was voor veel mensen niet te zien. En ja, toen begon die wedstrijd. De bal ging rollen, maar niet op het scherm. Dat was zwart. Nou, op social media regende het klachten. En pas na een minuut of 20 waren alle problemen geverholpen. Goed nieuws wel voor de voetbalkijkers. Er was toen nog niet gescoord. Alleen na een 30 minuten lag hij erin. En toen was het nog wel net FC Sion die hem erin legde.
13: Ja, uiteindelijk won Ajax wel. Hè? Maar wat zegt Talpa nu?
14: Ja, 4-2 werd het voor Ajax. Ja, Talpa vond het erg vervelend hoe dat gisteren ging. En dus voor iedereen die wedstrijd heeft gekocht, of je nou wel of niet kon kijken, die krijgt het bedrag terug. Dat gaat volgens Talpa automatisch. Binnen enkele werkdagen wordt het gewoon op je bankrekening teruggestort. Ja, voor Talpa is het natuurlijk wel een beetje slechte reclame voor hun streamingsplatform. Want ze wilden dan net zien hoe mooi het was. Maar zij zeggen, we gaan ervoor zorgen dat kijkers bij toekomstige evenementen weer kunnen rekenen op de hoge standaard die zij van ons gewend zijn. En er is een returnwedstrijd, dus dan gaan we het zien. Nou ja, of niet.
13: Ruben Eg van onze economieredactie, dankjewel.
2: En dan naar ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink.
15: Het is al vrij druk op de weg, vooral in Gelderland en in Noord-Brabant. Wat opvalt is de A12. Vanuit Duitsland is veel terugkerend verkeer onderweg. Tussen de grens en Duiven richting Arnhem is de vertraging een kwartier. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderlo 10 minuten oponthoud. De A50 is het ook druk, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen sta je een kwartier in de file. Op de A15 staat een pechgeval bij Gorkum vanuit Rotterdam. Vanaf Sliedrecht heb je daardoor nu een 30 minuten vertraging en de rechterrijstrook is dicht.
12: NPO Radio 1.
16: De Rode Draad.
2: Jarenlang bezochten 4 studievrienden in de jaren 70 en 80 hun favoriete stad, Berlijn. En de foto's die ze toen maakten zijn nu te bewonderen in het museum. Hoe ze daar terecht zijn gekomen, hoor je zo van een van die vrienden. Maar nu eerst.
17: Pas op, nu volgt een mening.
18: De Druktemaker.
2: En vandaag is dat Joost Oven.
19: Het is de eerste dag van Lowlands en dus een prima moment om het over de Nederlandse popmuziek te hebben. Daar was namelijk een relletje. Er kwam deze week een filmpje online van een paneldiscussie voor een zaal voor jonge aanstormende muzikanten, waarin een manager, toenertijd de manager van Mo en nu nog steeds samenwerkend met Jet van der Steen en Fresco, de volgende uitspraak deed. Het minst belangrijke van wat je doet is je muziek. Als mensen van jou fan zijn, zijn ze ook fan van je muziek. Er zijn heel veel artiesten waarbij het echt niet uitmaakt wat voor liedjes ze maken. Einde citaat. Nou, om zoiets te horen uit de mond van een muziekprofessional is natuurlijk schokkend. En van Tim Knol tot Bente tot Vrouwtje, allerlei artiesten haasten zich om er zich in de commentsectie van te distancieren. Maar het is flauw om deze uitspraak volledig op het konto van deze ene manager te gooien. Deze was zo dom om het hardop op een podium te zeggen, maar ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat een groot deel van de Nederlandse muziekindustrie zo denkt. In de gastentent van Lowlands staan ze dit weekend te proosten op het optreden van hun artiesten, maar vooral ook op de TikTok die ze na hun optreden in samenwerking met een groot bierwerk opnemen. Merk bekendheid boven muziek. Is dat erg? Ja, dat hangt er maar net vanaf wat je vindt wat een muzikant wat muziek moet zijn. Veel mensen zoeken in muziek verstrooiing. Iets makkelijks voor op de fiets, als achtergrond terwijl je je huis poetst. Als dat is wat je van muziek verwacht, dan past zo'n uitspraak van een manager daar naadloos bij. Het is immers prettig om toegezongen te worden door iemand die je toch al kent, waarvan je zonder na te denken de muziek aanklikt, waarbij je ook gedachteloos door de TikTok-filmpjes kunt scrollen. Kom, we bezoeken ook eens een concert van die artiest, dan kunnen we een avond heerlijk door de muziek heen lullen. En als je echt verstrooid wilt worden, niets wilt voelen, laat je dan toezingen door zieloze AI. Maar evengoed zoeken velen iets anders in muziek. Dat is, en nu komen grote woorden, het iets draaglijker maken van de menselijke eenzaamheid. In dat geval is muziek een communicatiemiddel. Iemand zingt over liefdesverdriet en je denkt, zo voel ik het precies ook. Iemand zingt vol vuur en opeens staan er vlammen in je eigen ogen. Iemand zingt over je alleen en toch gelukkig voelen in de regen en je denkt, nee, je voelt, ik ben niet knettergek. Anderen voelen dit ook. Daarom voel je je ook zo genept als je dat soort gevoelens kreeg bij iets wat later AI blijkt te zijn. Mensen willen via muziek een relatie aangaan met een ander mens. Niet met een brand, niet met een AI-programma, maar met de authentieke gevoelens van een ander mens. En de meeste mensen zoeken natuurlijk allebei, zowel verstrooiing als validatie, zowel iets om bij te poetsen als om bij te janken. En laten we eerlijk zijn, 90% van je tijd ben je aan het poetsen kwijt. Daar wordt dus het grote geld verdiend. Maar een beetje muziekprofessional laat toch die andere kant prevaleren. Niet alleen omdat die andere kant een menselijke ervaring invoelbaar maken voor andere mensen de reden is waarom elke serieuze muzikant ooit met muziek begon, maar ook omdat die diep doorvoelde communicatie de wereld beter maakt, de mensen emotioneel intelligenter en dus gelukkiger. Naast geld verdienen is dat ook een verantwoordelijkheid van mensen die in de kunst werken en dus ook van de platenbonds in de gastentent op Lowlands. En ontken je die verantwoordelijkheid, dan ben je niet alleen een zak hooi, dan schaadt dat de geloofwaardigheid van je artiesten. Dat zijn grote woorden, maar muziek is dan ook een groot iets.

0: Jungle, Someday, Somewhere.
1: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Jarenlang bezochten Utrechtse studievrienden Kees, Peter, Leendert en Harme in de jaren 70 en 80 hun favoriete stad Berlijn. Altijd met een fototoestel in de hand. En die foto's vinden ze in Duitsland zo bijzonder dat ze nu zijn opgenomen in de collectie van het Berlin Museum. Het belangrijkste museum over de geschiedenis en cultuur van de stad Berlijn. En een van de leden van de Utrecht fotogroepen, zo heten jullie toch?
2: Ja, zo ben je dat genoemd.
0: Ja, is bij ons in de studio. Kees Volkers, goedemiddag en welkom. Had je ooit verwacht dat jullie foto's in een museum terecht zouden komen?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar het is eigenlijk begonnen een jaar, 4 geleden, dat we voor onszelf een fotoboek wilden maken. Van, we zijn zo vaak in Berlijn geweest. We hebben alle 4 zoveel foto's. Laten we dat eens bij elkaar zoeken.
0: Ja.
2: En daar hebben we een tijdje over gedaan. Ook alles gedigitaliseerd en zo. En toen dachten we, nou, dat is eigenlijk toch wel best een aardige collectie. Die,
0: hoeveel mag ik wel vragen?
2: Hoeveel? Meer dan 2500.
0: Zo, dan heb ik even een beeld, een indruk. Ja,
2: ja, en je moet ook bedenken, het was het analoge tijdperk. Hè. Tegenwoordig knip je maar raak natuurlijk. Maar rolletjes waren duur. Dus we waren zelf ook wel verrast dat het...
0: Zoveel? Hadden jullie zoveel geld?
2: Nee, helemaal niet. Daarom gingen we ook naar Berlijn, want dat was heel goedkoop.
0: Ah.
2: Zeker als je naar Oost-Berlijn ging.
0: Oh, ja. Ja.
2: Maar... En toen dachten we, ja, dit overstijgt wel eigenlijk de waarde voor onszelf. En het heeft wel historische waarde. En de foto's zien er eigenlijk ook best wel aardig uit. Dus we hebben een selectie gemaakt. En we zijn natuurlijk wel eens in dat museum geweest ook. Dus ik denk, laat eens proberen om te kijken of ze belangstelling
0: hebben. Hoe doe je zoiets? Klop je gewoon aan of stuur je mail? Hoe werkt dat?
2: Ja, je stuurt een mail met wat foto's erbij en een beetje het verhaal erachter. En dan moet je natuurlijk geluk hebben dat er iemand zit die daar een beetje ontvankelijk voor is. Nou,
0: ja.
2: Dat was zo.
0: Ja.
2: En conservatrice van van de fotoafdeling van het museum, Ines Haan, die was heel enthousiast.
0: Die zei, let's go, laten we hier.
2: Ze is nog steeds enthousiast.
0: Ja, nou, dat blijkt inderdaad. Jullie hebben een hele expositie daar. Hey, wat trok jullie toen destijds? Want je zegt Oost-Berlijn, hè? Wat trok jullie zo aan?
2: Westen.
0: Ja, maar jullie waren vooral in het oosten, zei je.
2: Nee, hoor, allebei.
0: Nee, allebei wel. En wat trok jullie dan zo aan?
2: Nou ja, we waren een keer in Berlijn geweest. Ik toevallig vanwege een excursie voor mijn studie.
0: Oh ja.
2: En dat greep ons meteen, die stad. De bijzondere sfeer daar. En het Berlijngevoel noemden we dat. Ja, wat was dat nou? Het is natuurlijk een beetje een bijzondere stad. Omgeven door een vijandelijke mogendheid. En je moest een doorreisvisum hebben. En je moest langs strenge grenscontrole.
0: Ja, want dit was natuurlijk voor de val van de Berlijnse muur.
2: Ja, jaren 70.
0: Juist,
2: dus toen zaten we midden in die Koude Oorlog.
0: Ja.
2: En verder, het is een stad waar overal de geschiedenis omhoog komt. Berlijn is natuurlijk, heeft heel veel lagen. En vooral die Koude Oorlog met die muur, ja, dat maakt het wel heel speciaal. Dus,
0: en wat fotografeerden jullie dan vooral? Waren er mensen of gebouwen?
2: Stadsbeelden.
0: Stadsbeelden.
2: Ja.
0: Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou ja, ik weet niet of je foto's gezien hebt, maar...
0: Je beschrijft... Zullen we er eentje uitpikken? Misschien is dat makkelijker. Een foto uit 1989 van de Berlijnse muur. Waar met graffiti opgeschreven staat Utrecht, mijn stadje.
2: Ja.
0: Hebben jullie dat trouwens erop
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Het zou wel heel tof zijn.
2: Utrechtse krant heeft dat natuurlijk gelijk opgepikt vanwege die foto. Dus we dachten, misschien meldt zich nog iemand.
0: Oh ja, maar niemand heeft zich gemeld.
2: Tot nu toe nog niks gehoord.
0: Nee. Maar goed, dit is een van de voorbeelden. Je hebt daar ook voor je wat liggen. Zou je er eens eentje uit kunnen pikken? Wat je kunt beschrijven?
2: Ik werd gevraagd om een foto mee te nemen waar ik het dan wel over wil hebben speciaal. Ik heb eigenlijk meer voor een plek gekozen.
0: Oké.
2: En dat is de Bernauerstrasse. En dat was een straat waar we altijd wel even naartoe gingen weer.
0: Want? Wat is daar zo bijzonder?
2: Ja, die straat is wel bekend van een filmpje uit 1961. Dat mensen daar uit het raam springen om nog van het oosten naar het westen te gaan.
0: Oh god, ja.
2: En het is een heel aangrijpend filmpje. En in die straat kwamen we voor het eerst in de jaren 70... En die huizen waar die mensen uitsprongen, die stonden eigenlijk aan de ene kant. Stonden ze in Oost-Berlijn en aan de achterkant in West-Berlijn. Dus ja, die huizen die moesten afgebroken worden. Omdat daar ook die struiven kwamen waren met die muur.
0: Ja.
2: Maar toen stonden de onderste helft in gevels stonden er nog. Dus ja, het is radio. Dus,
0: nee, ja. Dat is leuk. Want dat dagen we je een beetje uit om het te... Maar kun je deze eens even doorgeven, Marieke? Ja. Als je hem even bekijkt. En dan naar Jasmin. En dan geef maar even aan mij door. En dan kunnen we er even naar kijken. Je kunt trouwens, als je nu naar de radio zit te luisteren... Je denkt, ik wil wel heel even kijken. Dat kan via onze streamingsdienst natuurlijk. En komt er ook een fysieke tentoonstelling? Want dit is nu online te zien.
2: Nou, dat is niet de bedoeling. Want dat kan misschien nog gebeuren, hoor. Maar... De hele collectie is nu digitaal te bekijken door iedereen. Dus in het persbericht stond ook de link.
0: Ja, ja.
2: En als je zoekt op Berlin Museum en je zoekfunctie, Utrecht fotogroepen.
0: Groepen.
2: Dan kun je ze alle 460 zien.
0: Even over die Utrecht fotogroepen. Komen jullie nog wel eens samen?
2: Ja, we zien elkaar nog,
0: leuk.
2: Nog heel vaak. Ja. Alleen een van ons vier is 6 weken geleden plotseling overleden.
0: Och, gecondoleerd. Ja. En zijn jullie dan ook regelmatig in Berlijn dan nog te vinden? Of?
2: Ja, we zijn niet meer zoveel als toen de muur er nog was. Want dat was toch wel het leukste. Maar we gaan nog regelmatig naar Berlijn. Ja, ik ben 6 jaar geleden voor het laatst geweest.
0: Ja.
2: Maar Peter Altenburg die is vorig jaar nog een paar keer geweest. Die is al wel 50 keer geweest, geloof ik. Ja.
0: Je zei net iets zo tussen neus en lippen door. Dat was toen toch wel het leukste.
2: Ja, dat was het spannendste.
0: Het spannendste. Want voor heel veel mensen was die muur helemaal niet zo leuk natuurlijk.
2: Nee, dat
0: maar het spannendste
2: wel,
0: dus.
2: Zeker als je een dagje naar Oost-Berlijn ging...
0: Ja.
2: Ja, dan was het net alsof je in een andere tijd stapte.
0: Ja.
2: Hoe 20 jaar terug in de tijd ging.
0: Ja.
2: En Berlijn zit nog helemaal vol met sporen van de oorlog en nazi-gebouwen. En inderdaad, veel mensen vonden het niet leuk, maar wij vonden het heel erg aantrekkelijk om daar rond te lopen.
0: Ja.
2: En er hing ook wel een speciale sfeer.
0: Okay.
2: Want Berlijn, dat was een gedemilitariseerde zone.
0: Mm.
2: Dus daar mochten geen soldaten lopen of zijn. Of, er waren 4 mogendheden die heel Berlijn bezetten. Als je niet in dienst wilde, de Weerpflicht, dan ging je in Berlijn wonen. Want dan hoef je niet je dienstplicht te vervullen.
0: Want dat trok jullie ook wel aan, die gedachte?
2: Nou ja, dat trok natuurlijk een heleboel jongeren aan.
0: Ja, ja.
2: Die niet in dienst wilden. Dat waren vaak linkse jongeren, maar alternatieve jongeren. Of LHBTI's, of alle mensen die een beetje anders waren. Die concentreerden zich in Berlijn. Dus daardoor ontstond er een hele aparte sfeer.
0: Ja. Dat snap ik.
2: En dat waren ook veel punkachtige lieden. En je kon in Berlijn vrij makkelijk wonen, want Berlijn liep leeg. Hè? Mensen wilden daar niet meer wonen. Dus, er was makkelijk huisvesting te krijgen, er werd veel gekraakt. En in bepaalde wijken waar je nog die oude Berlijnse huizen had... Daar stierf het van dat soort lui die daar lekker goedkoop konden wonen... en overal cafeetjes oprichten en zo. En dus dat was een hele aparte atmosfeer. En er kwamen destijds ook veel muzikanten op af... als David Bowie en Brian Eno en U2 zelfs nog in de nadagen. Dus het was een hele aparte sfeer daar.
0: Wat gaaf.
3: Maar de place to be, ik wou net zeggen.
0: Toch? Ja, de place to be. Is dat nog steeds?
2: Nou, het is nu de place to be, maar dat was toen helemaal nog niet.
0: Nee.
2: Het is nu een hele hippe stad. Iedereen gaat er naartoe, het is heel druk. Maar er waren bijna geen toeristen vroeger.
0: Maar Kees, gelukkig hebben we de foto's nog.
2: Ja.
0: Toch? Kees Volkers, dankjewel. De foto's van de Utrecht fotogroepen zijn te zien op Stadmuseum Berlijn, Sammlung Online. Daar moet je dan kijken.
1: OO Den Haag.
0: En ik zit hier nog steeds met mijn panel, journalist en columnist bij Vrij Nederland, Jasmin Ait Abderrahman, oud-Kamerlid van Volt, Marieke Koekoek en schrijver en docent Karim Amgar. Goed, we gaan naar Mona Keijzer, want deze week... Ja, Marieke, jij begint al te lachen. We nemen het nieuws van de week door, hè? Dus Mona Keijzer komt ook aan de beurt. Binnenkort komt ze met een nieuwe politieke partij.
4: Waarschijnlijk,
0: want het kan ook een beweging zijn of
4: Ze zegt er natuurlijk nog niet zoveel over. Nee. Het zinkt nu nogal rond dat ze er na het reces mee zou komen. Dus 31 augustus. En ze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als dus inderdaad project 2029.
5: Ja, want zo heet, zo zou het moeten gaan heten.
4: Ja, dat is ook niet helemaal duidelijk hoor. Of dat echt de naam van de partij wordt. Of dat gewoon is hoe ze het hebben genoemd bij de KVK. Dat moet nog gaan blijken.
5: Nog best wel veel vaagheid. En wij duiken er als journalisten al bovenop. Zijn we misschien iets te vroeg?
4: Dat weet ik niet. Het is natuurlijk... Goed, kijk, ik ben natuurlijk onderzoeksjournalist, dus ik ben zelf niet zo'n fan van de waan van de dag. En ik vind dit wel een goed voorbeeld van achter de waan van de dag aanhollen. Terwijl het en nog niet bekend is. En er misschien ook wel belangrijkere dingen zijn eigenlijk waar we ons op kunnen richten.
5: Ja. Toch gaan we het erover hebben.
4: Ja, we gaan het erover hebben. Ja.
3: Sorry,
4: lekker opening, ja.
5: Heel chill. Want Marieke, even bij jou, hè, als oud Volt lid. Wat dacht jij, of Kamerlid, wat dacht jij toen je hierover hoorde?
6: Nou, ik had ook wel als eerste gedachte van... oh, dat is weer zo'n proefballonnetje en dat moet dan in de zomer... en dan letten we allemaal wat minder op andere dingen. Dus wel meer op dit.
5: Dus Jasmin heeft wel degelijke punten.
6: Ik herken het gevoel. En ik denk dat er ook echt wel iets in zit. We moeten natuurlijk altijd blijven opletten... dat je niet de waan van de dag alleen maar nastreeft. Ja. En dat je juist blijft kijken naar de grotere trends... en wat dan zich ontwikkelt. Wat mij wel opviel, je noemt het niet voor niks project 2029. Ja, dan je refereert naar Trump... Mm-hmm. Zo'n inschrijving is publiek, dat weet iedereen. En dat je dan zo vrij strategisch, zo midden juli... en dan zo rond eind augustus wat fladder van informatie loslaat... dat doe je bewust.
4: Ja,
6: dat
4: en dan bedoel je het project 2025.
5: Ja, want laten we het heel even duidelijk stellen. Laten we het even goed hebben, want dit gaat snel. Voor als je dit helemaal hebt gemist, project 2025... het Amerikaanse conservatieve plan dus... onder andere Donald Trump opnieuw verkozen te krijgen... verdergaande conservatieve hervormingen door te voeren. Laten we er een paar opnoemen, hè. Terugdraaien van de abortuswetgeving is er een van geweest. Bezuiniging op diversiteitsprojecten. Nice. Wetenschap, ook nog een bezuiniging op wereldwijde hulpverlening. Versteviging van anti-immigratie, ICE enzovoort. Beïnvloeding van het justitieel systeem. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan als het gaat om Project 2025. Ja. Maar verwacht jij dan ook zoiets van Project 2029? Of is het, wat is dat dan?
6: Dat is heel moeilijk natuurlijk te zeggen, hè? Alleen... je doet dat wel bewust. Als je niet bewust doet, is het erg dom. En dat zijn de mensen die hier zich mee bezighouden niet. Dat 2025, dat is een ultranationalistisch, extreem conservatief, extreem rechtsplan. Als je daarna gaat verwijzen, dan verwacht ik eigenlijk niet een paar milde ideeën. En dat wordt nu het een beetje naar buiten komt en er vragen over gesteld worden, wordt het meer gepresenteerd als ik wil rechts verenigen. Maar ik wil wel rechts verenigen onder onder de titel van één persoon. Dus het is ook wel echt om jezelf naar voren te duwen, vind ik. Okay. Zo komt het in ieder geval over. Als je dan zegt ik wil rechts verenigen met zo'n naam, dan verwacht ik ook niet een mild rechtsverhaal waarbij je bijvoorbeeld zegt, de overheid moet kleiner. Of
3: dat hoef je bij haar ook niet te verwachten, denk ik toch. Zij is toch degene die zei in een interview, je moet de jongeren op zijn benen terugschieten en zo. En dus ik verwacht zeker wel hele rechtsextremistische dingen van haar. En dat ik denk ook dat we het bij een oprichting van een partij en daarover speculeren ook moeten hebben over de gevaren voor onze democratie en voor hoe we überhaupt met politiek omgaan.
5: Ja. Voordat we dat gaan doen, wil ik heel eventjes van jou nog, Jasmin, weten. Je zei, je bent onderzoeksjournalist, dat weten we. Maar heb jij je ook verdiept in de achtergrond van onder andere Mona Keizer? Want heeft zij banden met bijvoorbeeld die Amerikaanse Heritage Foundation die achter dat Project 2025
4: Dat zou
5: zit?
4: Ik echt moeten uitleggen. Daar durf ik nu niks over te zeggen. Nee. Maar ik denk wel, als je kijkt naar wie er betrokken zijn bij... een mogelijke oprichting van haar partij, dat we inderdaad niet hoeven te verwachten dat het een milde soort CDA 2.0-achtige partij zou zijn. En bijvoorbeeld Gauke Moes zit erbij, dat is de oud-BBB-minister van Onderwijs, die na zijn termijn aan talkshowtafels ook heel openlijk zei dat de Nederlandse cultuur bijvoorbeeld in gevaar is. Nou, dat zijn Jan Zwaan zit erbij, dat is een oud-BBB-beleidsmedewerker. Dus het zijn wel een beetje de rechts-conservatieve club die bij de BBB is weggegaan, die heeft zich hier nu bij aangesloten. En zij zeggen zelf inderdaad dat ze sociaal-conservatieve politiek willen bevorderen en versterken. Ja, wat zou ik zeggen? Het is heel druk op uiterst rechts in Nederland.
5: Nou, dat is inderdaad zo. Want zij is inderdaad niet de enige politicus op rechts die deze zomer actief is geweest. Gidi Markeshouwer schreef in augustus een brief aan andere rechtse politici om een alliantie te smeden. Om op die manier mee te doen met onderhandelingen namens de rechtse stem. Hij legde dat uit in Goedenavond Nederland.
7: Nou, kijk, wij komen op zich. We hebben geen goede positie, zeg ik eerlijk.
8: Zeg maar waarom, geen positie. Ja.
7: Nee, dat is niet helemaal. We hebben 7 zetels in de Tweede Kamer. Maar wij hebben geen zetels in de Eerste Kamer.
8: Nee, helemaal niks.
7: Nee, dus dat is in de onderhandeling is dat natuurlijk een probleem. Daarom heb ik ook gezegd tegen die andere rechtse makkers, laten we kijken of we samen een vuist kunnen maken.
9: U kwam vrijdag met een soort hartekreet richting de rechtse vrienden, zo mag ik het best zeggen. Hè? Beste Geert, Joost, Liedewij, Henk, Chris, Jan en Mona. Laten we een gezamenlijke vuist maken en ons niet tegen elkaar uit laten spelen.
5: Ja. Ja, zit dat erin, denken jullie, dat al deze rechtse partijen samen gaan werken om een rechtsblok te vormen?
4: Nou ja, wellicht wel. Je ziet nu, we gaan het zo meteen hebben over de begrotingsonderhandeling, dat ja, 21 en SGP dat al een beetje samen aan het doen zijn. Maar ik heb even op een rijtje gezet welke politieke projecten er nou in op rechts de afgelopen jaren zijn opgepopt. En dan reken ik even de PVV mee, omdat dat natuurlijk eigenlijk ook een afsplitser is geweest. Dan hebben we Forum voor Democratie, de PVV, NSC, BVNL, weten we dat nog? Wiebren van Haga, Markeshouwer, ja 21, BBB. En dan nu ook nog de afsplitsing van Mona Keizer.
5: Maar je denkt er dus niet dat het erin zit om samen een rechtsblok te vormen?
4: Nou ja, het is niet voor niks dat een paar van die partijen sneuvelen. En dat is omdat er gewoon best wel veel overlap tussen zit. Dus ja, gaat dat lukken? Misschien als zij zich staande weet te houden.
5: Marieke?
6: Ik sluit me daarbij aan. Sorry. En ik denk dat daar nog iets anders bij speelt. En dat is dat je op het moment dat je afsplitst, het is niet zo dat je er helemaal buiten ligt. En dat kan ook een hele goede reden voor zijn. Laat ik dat voorop zetten. Maar je wordt natuurlijk, om dan vervolgens politiek nog relevant te blijven, moet je iets doen. En dat groep Markeshouwer met zo'n brief komt, ook dat is volgens mij niet toevallig. Je probeert voor te zijn dat mensen, andere mensen, ja, in de 20 in dit geval, relevanter wordt dan jij. Dus het is ook echt een spel van politieke ego's, politieke macht. En daarin is het denk ik ook heel belangrijk om je het inderdaad te beseffen dat de partijen met wie je gaat samenwerken als kabinet, je legitimeert die partijen. En daar moet je denk ik heel alert op zijn. Dat gebeurt nu nog te weinig. Dat groep Markeshouwer gewoon mag aansluiten. Terwijl dat nog niet een paar maanden geleden werd gezegd, je moet zoveel mogelijk Palestijnen doodschieten. Dat is belangrijk. En net zoals zo'n nieuwe groep, wat die zegt en wat daarvoor gezegd is door de voorvrouw in dit geval, is heel relevant.
5: Goed, we gaan verder zo meteen praten met dit panel. Onder andere over de begrotingsplannen. Prinsjesdag komt natuurlijk eraan. We gaan het ook over hebben. Tot zo, blijf luisteren.
1: NPO Radio 1.
10: Met Milouska Meulens.
11: Met welke woorden blijf je in contact met geliefden, ook als die er niet meer zijn? Voor die vraag staat de hoofdpersoon in Waar wil je liggen? De nieuwe roman van Vonne van der Meer. Ze is de gast. Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman is onze taalschat. Het boek verschijnt in een prachtige nieuwe uitgave, net als de andere delen uit de Tulle-trilogie. Met Jeroen Dera hebben we het over de spagaat, waar jonge lezers in zitten, en René Appel bespreekt de TNA van Formule 1-presentator Amber Brandsen.
10: NPO Radio 1.
11: Morgen, vanaf 11 uur.
1: Wie luistert, weet meer.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Het Greatest Hits-concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: NPO Radio 1. 3 uur.
19: Natasha Gibbs.
20: Minister Eelco Heijne van Financiën verwacht nog steeds dat er breed draagvlak mogelijk is voor de Prinsjesdagstukken. Hoe ze dat draagvlak moeten gaan bereiken, dat bespreek ik het komende uur met mijn panel Jasmin Ait Abderrahman, Marieke Koekoek en Karim Amgar. Na het NOS Journaal van 3 uur met Kirsten Klomp.
21: In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk bedoeld was voor Russische agenten om aanslagen mee te plegen in Duitsland. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. Correspondent Charlotte Waiers vertelt wat de politie na de vondst heeft gedaan.
22: De agenten hebben destijds, toen ze die wapens gevonden hebben, ze onklaargemaakt, maar wel daar gelaten en van een GPS-tracker voorzien, in de hoop daar dan meer informatie uit te halen, ook de plek in de gaten gehouden. Het is niet bekend welke informatie daar al uit is gekomen. Het depot geldt inmiddels als dood, dus niet meer in gebruik, want ja, mogelijk hebben ze daar ook lucht van gekregen, degene die dat gebruikten. En wat ander opvallend is dat afgelopen herfst iemand is opgepakt in Roemenië die mogelijk betrokken zou zijn met het aanleggen van die opslag. Nou, sinds november doet het Duitse Openbaar Ministerie onderzoek naar die persoon. En de beschuldiging is dat hij van plan was een ernstig misdrijf met geweld te plegen die de staatsveiligheid in gevaar zou brengen. Dus ja, afhankelijk van dat onderzoek komt er misschien ook meer naar buiten over waar dit depot nou precies voor moest dienen.
21: Charlotte Waiers vanuit Berlijn. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er mensen worden opgepakt na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Fabrikanten van voedsel misleiden klanten met claims over vezels, zegt de Consumentenbond. De bond deed daar onderzoek naar en vindt dat 100 producten misleidend zijn. Soms zitten er per portie heel weinig vezels in. Of zitten er wel veel vezels in, maar nog veel meer suiker, waardoor een product toch ongezond is. In de buurt van Zeewolde is de man die werd gezocht na het overlijden van een vrouw in Lelystad doodgevonden. Volgens de politie is hij niet omgekomen door een misdrijf. De Stentor meldt dat hij de zoon van de vrouw was, maar de politie heeft dat niet bevestigd. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting. Dat zegt minister Heijne van Financiën.
23: Dit gaat stap voor stap en ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen en dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Dus als ik het allemaal zo bezie, dan denk ik echt dat het bij elkaar te brengen is. En ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts en proberen vanuit het belang, het landsbelang, te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen.
21: Pro, Ja 21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Tweede Kamer. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingskanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien, terwijl ze er wel €4,99 voor hadden betaald. Het weer, veel regen en ook kans op onweer. Later vanmiddag gaan de kusten opklaringen. Het is een graad of 20. Morgen eerst buien. Later wordt het droger bij ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en iets warmer.
20: En dan namen bij verkeersinformatie. Bianca Damink, wat heb je allemaal voor ons?
0: Ik heb behoorlijk wat files. Het is vrij druk op de weg, vooral in Gelderland en Noord-Brabant. Komt grotendeels ook door veel recreatieverkeer. Je merkt het ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Leende sta je 35 minuten in de file. Op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd ter hoogte van de afrit Wouwse Plantage. Daar is de vertraging een kwartier. Je kunt er alleen via de vluchtstrook langs momenteel. Het staat ook behoorlijk vast rond Arnhem. Onder meer op de A12 in beide richtingen is het druk, ook vanuit Duitsland. En op de A348 sta je een half uur vast van Doesburg naar Arnhem tussen Rhede en knooppunt Velperbroek. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is de vertraging een kwartier. Dat is tussen de afrit Nijmegen en Malden.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
24: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
19: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:55 NTR NPO 2.
25: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
25: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
10: NPO Radio 1.

0: terug bij de Rode Draad. Tweede uur alweer. En we zijn hier allemaal nieuwe ontdekkingen aan het doen. Hier aan tafel. Mensen aan het googelen enzovoort. Er is in de tussentijd wel veel minder ruimte in het klaslokaal voor mobieltjes, toch?
1: Ja.
0: Karim, dat willen we gewoon. We willen
1: zeker.
0: Volledige focus.
1: Focus.
0: Hier niet.
1: Nee. Iedereen heeft zijn telefoon. Nee. Maar goed, wij zijn boven de 15 jaar. Dus volgens het regeerakkoord mag dat.
2: En we doen het wel echt om te werken.
0: Ja, precies. Maar goed, dat zeggen ook heel veel docenten die nu influencer zijn. Hè?
1: Ja.
0: Die filmen dan hoe het onderwijs enzovoort is. Is dat een positieve ontwikkeling? Gaan we nu nog niet over praten. Hou dit in je achterhoofd. Gaan we zo meteen over discussiëren met natuurlijk mijn panel. Je hoort ze, schrijver en docent Karim Amgar. Journalist en columnist bij Vrij Nederland Yasmin Ait Abderrahman. En oud-kamerlid van Volt Marieke Koekoek. Eerst gaan we naar Den Haag, waar onderhandelingen over de begroting in volle gang zijn in aanloop naar Prinsjesdag. Hoorde er net al van alles over in het NOS-journaal natuurlijk. Marieke, eerst even over de sfeer. Hè? Want toen jij vervolgd nog rondliep in de Tweede Kamer, is het een ander sfeertje tijdens die onderhandelingen in de Tweede Kamer?
3: Ja, je weet, omdat je weet dat Prinsjesdag en zo is natuurlijk een heel publiek iets. Maar eigenlijk gebeurt al het werk daarvoor. Dus je komt terug in half augustus meestal. En dan is het wel meteen aan. En welke dingen hoor je? Je weet nog niet precies wat er in de menunoten staat. Maar je hoort wel dingen. En wat vind je daar dan van? Wat wil je daar zelf dan voor het algemeen belang uithalen?
0: Ja.
3: Dus het is altijd wel. Ik vond het wel een leuke tijd. Want je bent heel gefocust bezig. Maar er kijken nog niet heel veel mensen mee. Dus de kleine waan van de dag dingetjes. Wat heeft iedereen aan? Dat komt pas later.
0: Juist. Ja, wat heeft iedereen aan?
3: Het is heel belangrijk op Prinsjesdag. Extreem belangrijk.
0: Dat is zo vermoeiend. Wat vind jij daar eigenlijk van, Jasmin?
2: Van die outfits?
0: Ja, dat we het daarover hebben.
2: Het leidt wel een beetje af. Je hebt af en toe, ik weet nog dat Marianne Thieme, die had altijd best wel gave outfits die ook wel echt een politieke boodschap hadden.
0: Ja.
2: Giovanna Simons kon dat ook wel echt doen.
0: Ja.
2: Dat vind ik dan wel, weet je wel, als je daar een soort politieke boodschap in weet te verwerken, dan kan ik het ook nog wel waarderen.
1: Als mbo-liefhebber vind ik het wel altijd heel tof dat er heel breed gesproken wordt over hoe belangrijk die mbo'ers zijn die ze opmaken, die ze kleden, die hun haren doen, et cetera, op dezelfde dag.
0: Ja. Laten we weer even naar de inhoud gaan.
2: Ja.
0: Centraal Planbureau, CPB, heeft namelijk een macro-economische verkenning van de begroting gemaakt. Jasmin, help ons even, wat is dat? Een macro-economische verkenning?
2: Ja, het is nog een concept, een macro-economische verkenning. Daarin laten ze eigenlijk de economische groei voor het komende jaar zien.
0: Mm-hmm.
2: Dat ziet ernaar uit dat wel een meevallertje is eigenlijk voor het kabinet. Er is een lichte economische groei in zowel 2026 als 2027. Dus dit jaar is er een groei van 1,4% van de economie en volgend jaar van 1,2%. Dat is niet superveel, maar gezien de geopolitieke situatie in de wereld, Trump, handelstarieven, de oorlog in Iran, is dat dus een meevallertje.
0: Ja, maar dat voelen we niet in onze portemonnee.
2: Nee, de koopkracht gaat er dus wel weer op achteruit. Nou, hoe kan dat? Dat is eigenlijk 1 door inflatie. Maar goed, de inflatie die gaat omhoog, maar de lonen gaan ook weer omhoog. Dus dat zou elkaar dan moeten corrigeren. Maar de belastingen gaan omhoog. En daarom gaan we het niet zo snel voelen in onze portemonnee. Okay. Dat is het verhaal.
0: Hoe doen we dat dan in vergelijking met de rest van Europa?
2: Geen idee eigenlijk.
0: Hoeft ook niet, hè? Het is ook maar iets wat ik op tafel gooi. Ja, weet ik veel. Misschien weet je het niet.
2: Nee, dat weet ik niet. Maar wat dan wel weer interessant is, is er worden nu best wel grote investeringen gedaan. Hè? Bijvoorbeeld in defensie. Nou, en gewoon die hele, ik zou het bijna een dans willen noemen, die al die partijen nu met elkaar aan het uitvoeren zijn. Ja, dat is natuurlijk interessant, want je ziet dus dat vooral eigenlijk de linkse oppositie, die wil heel graag dat die investeringen in defensie, dat die niet bij de sociale zekerheid worden weggehaald.
0: Maar bij de grote bedrijven bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld dat rijken meer worden belast. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld de inkomstenbelasting gaat nu omhoog, vooral voor werkenden. En de grote bedrijven.

0: ja, dat is natuurlijk ja, interessant. Want je ziet dus dat vooral eigenlijk de linkse oppositie, die wil heel graag dat die investeringen in defensie, dat die niet bij de sociale zekerheid worden weggehaald.
1: Mm-hmm, maar bij de grote bedrijven bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld dat rijken meer worden belast. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld de inkomstenbelasting gaat nu omhoog. Vooral voor werkenden. En de grote bedrijven die worden weer wat minder belast. Nou, links zegt van, als we daarover kunnen praten, dan is er misschien een deal met ons te sluiten.
1: Ja.
0: Zeker pro zou voor het kabinet wel echt fijne steun zijn. Want dan hebben ze zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer een meerderheid. Maar op rechts zijn er wel aantrekkelijke alternatieven voor het kabinet. En zeker voor de VVD. Mm. Want ja, in de 20 en de SGP, die hebben eigenlijk al gezegd van, nou, wij zouden best wel willen meepraten over steun. Maar goed, die hebben dan weer in de Eerste Kamer, ze hebben die niet genoeg zetels voor een meerderheid. Mm. Nou, wat gaan ze dan waarschijnlijk allemaal doen? Er zijn een aantal onderwerpen die ze best wel nog even voor zich uit zouden kunnen schuiven. Dus bijvoorbeeld die bezuinigingen op de sociale zekerheid. Daarvan is het idee dat dat het plan dat dat pas in 2028 van kracht is.
1: Oké. Okay.
0: Dus daar hebben ze misschien nog wel wat ruimte om dat een beetje voor zich uit te schuiven. Volgend jaar, in 2027, zijn ook provinciale statenverkiezingen.
1: Mm-hmm.
0: Dan wordt ook de Eerste Kamer weer gekozen. Dus misschien dat het kabinet hoopt dat de samenstelling van de Eerste Kamer in de tussentijd nog verandert. En dat ze dan tegen die tijd voor een aantal plannen weer een meerderheid kunnen vinden in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Maar wat zegt de CPB eigenlijk? Die zeggen van, ja, jongens, heel leuk focussen op koopkracht en noem maar op. Maar dat zijn eigenlijk plannen die allemaal voor de relatief korte termijn zijn.
1: Okay.
0: Terwijl dit een kabinet is dat eigenlijk vanaf het begin heeft gezegd van, wij willen grote doorbraken forceren, we willen echte keuzes maken. En ja, die lange termijn plannen, dan moet je denken aan bijvoorbeeld iets als stikstof, de energietransitie. Mm-hmm. Gaan ze dat dan echt aanpakken? Dat is de vraag.
1: En we hebben het over stikstof, energietransitie. Dan kijk ik even naar jou, Karim. Wat mag er verder ook niet echt ontbreken?
2: Onderwijs,
1: ja.
2: sociale zekerheid. Ja, dat zijn de hele belangrijke punten die besproken worden. Ja, en er staan toch voor het onderwijs niet hele slechte plannen in. Want ja, er is enorm bezuinigd natuurlijk door het vorige kabinet.
0: Ja, nou goed, dus het vorige kabinet heeft inderdaad bezuinigd op onderwijs. En daarvan heeft dit kabinet gezegd, dat willen wij terugdraaien.
2: Ja.
0: Dit jaar, 2026 dus, hebben ze wel nog de bezuinigingen van het vorige kabinet meegenomen.
2: Precies.
0: Okay. Dus volg je hem nog?
1: Ja,
2: dit is een paradox. Het is heel grappig. Want mensen die nu in het onderwijs werken, die starten met een gedachte van, er wordt weer opnieuw geld geïnvesteerd in ons. Maar tegelijkertijd is het een paradox. Want dat is helemaal nog niet nu aan de orde.
0: Nee, dus dit jaar wordt er eigenlijk nog 800 miljoen bezuinigd op onderwijs. En vanaf volgend jaar moet er tot 2031 anderhalf miljard bijkomen voor het onderwijs. En dat, goed, de coalitiepartijen noemen het een investering. Andere partijen zeggen weer, ja, is het echt een investering? Je hebt eigenlijk gewoon de bezuinigingen van het vorige kabinet rechtgetrokken. Ja. Er komt niet heel veel geld bij. Die bezuiniging is gewoon teruggedraaid.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is inderdaad hoe het bij het onderwijs ervoor staat.
3: Dat is ook een tactiek, hè? Marieke? Dat is denk ik, en dat is ook nu, denk ik, hoe ze elkaar door die Prinsjesdag gaan slepen. Het is een tactiek om bepaalde dingen te verstoppen en te gaan verkopen als echte investeringen, terwijl het eigenlijk terugdraaien van bezuinigingen is. En ook om het een beetje op te hakken. Hè? Dat is wel salamitactiek. Van, ik snij nu even een stukje eruit en dat presenteer ik als succes. Maar het echte onderhandelen komt pas in het voorjaar van 2027. Misschien zelfs 2028.
1: Ja, maar toch ook gek, hè, voor een partij als D66. Wat bijvoorbeeld, als ik het even op onderwijs mag hangen, toch wel echt bekend stond als een onderwijspartij. Toch?
3: Ja. Ik vind het heel gek. En daarbij ook, onderwijs is een hele belangrijke, maar er zijn veel meer dingen die ook andere planbureaus hebben aangegeven. Hier moet een klap opgegeven worden, een keuze gemaakt. Je gaat niet iedereen blij kunnen maken, maar maak die keuze voor de lange termijn. Natuur, stikstof, wonen. Het zijn allemaal van die zaken die nu weer vooruitgeschoven worden. En we hebben net met kabinet Schoof dat ook gezien. En dit kabinet begint wel een beetje een herhaling te lijken van kabinet Schoof, in de zin van dat ze steeds op zoek zijn naar nieuwe meerderheden. En zo werkt het helaas niet. En zeker niet in tijden die onrustig zijn.
1: Nou, inderdaad. Want we zitten, Jasmin, jij schetste het net al, we zitten in een hele onrustige tijd. Oorlogen, klimaatrampen, allerlei andere uitdagingen. Zouden we ook een andere vorm van budgettering moeten hebben, misschien?
3: Zeker. En kijk, wij zeggen vaak, of althans, er wordt vaak geroepen, Nederland is verdeeld. Maar die verdeeldheid, dat is een bewuste, daar wordt bewust op ingespeeld. Er zijn juist heel veel Nederlanders, ruim een meerderheid, 70-80%, die bepaalde dingen zien als zaken die worden opgelost. En dat heeft dit kabinet ook beloofd. Dus dan moet je dat ook doen. En daar horen financiële keuzes bij. En die worden nu niet gemaakt.
1: Nee. Jasmin, jij schetste net hoe pro erin staat.
3: Ja.
1: Ja.

0: 21 en SGP heb je ook al uitgelegd. Ja. Dat heb ik gehoord. BBB, daar zijn we nog even langs geweest.
1: Ja.
0: Hoe staat Volt er eigenlijk in?
2: Ik ben ook heel benieuwd eigenlijk.
1: Die hebben, goed. Dat is gewoon op dit moment niet zo'n hele spannende partij eigenlijk. Dat
0: die doen niet echt mee, hè? Of wel?
1: Ja, doen ze mee. Ja, zoals heel veel partijen die eigenlijk niet echt het verschil zullen maken in het in wel of geen meerderheid halen. Dus de grote spelers zijn wel echt meer op dit moment pro. Inderdaad, ja 21 SGP.
0: Ja.
1: Marcus Sauer mag soort van meedoen of niet. Ja. Marieke Koekoek is het niet met mij eens.
0: Nee, daarom doe ik het ook een beetje zo. Maar Marieke, vertel.
2: Ik zat uit. Het heel neutraal. En ik dacht misschien gewoon geheel objectief iets anders voor te houden. Nee, ik bedoel, het is zeteltjes stellen. Hè? Dus die zin begrijp ik heel goed wat je zegt. Tegelijkertijd, en dat is niet alleen vanuit Volt bekeken, maar ook 50+, ChristenUnie, SGP zelf is trouwens ook best wel klein, de Partij voor de Dieren. Ik denk wat je wel met elkaar moet erkennen in die Tweede en Eerste Kamer, is dat je het uiteindelijk is het geen handjeklap. Dus wat je steunt, en dat zei ik eerder ook al, hè, van op het moment dat je bij een bepaalde partij bepaalde steun komt vragen, dan moet je daar iets voor teruggeven. En daarin zijn bepaalde partijen wel heel relevant, omdat je heel duidelijk ziet welke visie ze hebben voor de toekomst van Nederland.
0: Nou, dat haakt ook in op wat ook een reactie, als we het hebben over links of over rechts gaan. En wie mag er dan wel of niet meepraten, inderdaad. Heijnen die wees op een uitspraak van ChristenUnie-leider Bikker eerder deze week. Hè. Ik quote hem even. Ik vond dat ze dat mooi zei. Laten we nou stoppen met dat links en rechts en proberen vanuit het landsbelang aan oplossingen te werken.
1: Ja.
0: Hoe moet ik dit interpreteren, Jasmin?
1: Ik denk dat je dat moet interpreteren als één, het kabinet doet in elk geval aan de buitenkant alsof ze er heel optimistisch in staan. En alsof het gaat lukken om zowel van links als rechts steun te krijgen.
0: Mm.
1: De realiteit is denk ik wel weer barstiger. Alleen al omdat bijvoorbeeld 21 en pro elkaar al hebben uitgesloten. En dus die oppositiepartijen hebben zoiets van jongens, leuk dat jullie een meerderheid willen. Maar wij gaan niet steun geven als er plannen komen waar wij helemaal niet achter staan.
0: Nee.
1: En dan zie je vooral bij pro dat zij hun huid best wel duur aan het verkopen zijn op dit moment. Hè? Want D66 en CDA die hopen eigenlijk toch wel een beetje op de steun van pro. Omdat die zoiets van het regeerakkoord was al best wel rechts. Nou, de VVD wil juist heel graag over rechts. Dus je ziet dat pro ook wel, die zitten nu bijvoorbeeld heel erg op de koopkracht of op de bezuinigingen van, dus op de sociale zekerheid, waarvan D66 en CDA stiekem misschien ook wel zouden willen dat daar iets aan zou veranderen. In de hoop dat D66 en CDA de VVD erbij trekken en zeggen, we gaan toch echt met deze mensen.
0: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Marieke?
2: Nou, ik denk ook wat het spel wat nu gespeeld wordt, en dat vind ik al wel erg, want bij een spel verliest er altijd iemand, dus politiek is in die zin nooit een spel. Maar het zit vooral in het kabinet, want de VVD die heeft pro uitgesloten, die heeft een hele campagne gebouwd op anti-pro zijn, op anti-links zijn. De D66 die zegt dat wat minder hard, maar die wil natuurlijk ook niet gesteund worden door JA21 en groep Marcus Sauer en SGP. En daarin zit ook wel het gevaar. Ik heb enorm veel respect trouwens voor de politica Mirjam Bikker. Ook al ben ik het niet altijd met haar eens. Mm. Maar ze waren buren. En ik weet dat zij echt integer in die zin politiek bedrijft. Alleen, ik vind wel dat je moet oppassen met van die uitspraken van laten we geen ruzie maken, maar de problemen oplossen. Er zijn conflicten die opgelost moeten worden, puur omdat ze conflict zijn. Dat is niet erg. Daar zit je ook voor in de Tweede Kamer.
0: Mm-hmm.
2: Maar je kan niet bij wijze van vandaag steun gaan halen bij groep Marcus Sauer en morgen bij pro. Dat zo werkt het niet. En ik zou zeggen gelukkig maar dat het niet zo werkt. En dat weet het kabinet ook wel. Ik vind het optimisme wat er nu ook uitkomt, is bijna een soort het is hoop voor de bühne. Want men weet het heus wel waar ze vastlopen.
0: Maar wacht even, jij zegt zo werkt het niet. Dat is als je bepaalde principes erop nahoudt.
2: Maar je mag hopen, eisen vind ik ook als kiezer, dat ieder kabinet principes heeft, een bepaald wereldbeeld, een bepaald toekomstbeeld. Op het moment dat je dat niet hebt, dan ben je een soort manager van het land. Zeker in deze tijd, maar ik denk eigenlijk altijd, verdient een land veel meer dan puur een manager van de dag. We verdienen iemand, een kabinet, met inspiratie voor de toekomst. Ja. Die ons brengt naar de toekomst waar je over 10 jaar wil zijn.
0: Maar zijn dit niet de makken juist van een minderheidskabinet?
2: Ja, absoluut. Nee, daarom is het ook zo langzamerhand frustrerend. Omdat het een positie is waar ze zichzelf ingemanoeuvreerd hebben. En dat wordt nu een beetje gedaan alsof het een soort natuurverschijnsel is. Of als het ligt aan de oppositie.
0: Mm-hmm.
2: Het ligt niet aan de oppositie. Dit zijn keuzes die gemaakt zijn eigenlijk voor november al. Door de campagnes die zijn gevoerd. Door het CDA en D66 die zeiden we zijn een soort voortrekker. En we komen met een regeerakkoord wat eigenlijk geen akkoord is. Maar nee, want er zit geen minderheid onder.
0: Ja.
2: Dus we zijn nu al 3/4 jaar verder. En eigenlijk zijn we nog niet veel meer dan in een soort permanente campagnestand gebleven.
0: Ja.
2: En we mogen best vragen als kiezers dat dat verandert.
1: En zeker op, ik noemde net bijvoorbeeld stikstof of de energietransitie. Dat moet je ook zien als meer dan alleen een soort visie op de wereld van we willen graag voor de lange termijn dingen plannen. Het gaat ook over bijvoorbeeld de afhankelijkheid van andere landen in de wereld. Hè. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld fossiele brandstoffen.
0: Ja.
1: Nou, niet elke partij vindt klimaat even belangrijk, maar de meeste partijen vinden wel economische onafhankelijkheid van andere landen, dat wel. Nou goed, en als de benzineprijzen bijvoorbeeld weer ineens omhoog schieten,
0: ja,
1: dan is het toch fijn.
0: Toch dicht blijft, ja.
1: Precies, als die energietransitie een beetje wordt doorgezet, hetzelfde geldt voor stikstof. Dat is niet alleen een kwestie voor natuur, maar dat gaat ook over de infrastructuur of over het bouwen van nieuwe huizen. Dat zijn allemaal dingen waar dan een rem op komt te staan.
0: Mm-hmm. Het zijn allemaal onderwerpen waar we soms de focus op ook verliezen. Hè? Door juist deze gesprekken en dat gerommel natuurlijk in de marge.
1: Nou ja, en dus omdat bijvoorbeeld iets als koopkracht, dat wordt heel belangrijk gevonden door heel veel partijen, wat niet gek is. Hè? Wij begonnen daar ook mee. Het gaat over wat voel je in je portemonnee. Maar dat is waar zowel de coalitie als de oppositie vaak als eerste een beetje op azen.
0: Mm.
1: Maar goed, dan blijven dus die andere onderwerpen een beetje toch, die vallen een beetje naar de achtergrond.
0: Ja, ja. Jullie hebben een aantal keer de Eerste Kamer ook genoemd, hè, in het geheel. Marieke, welke rol speelt de Eerste Kamer hier verder nog in?
2: Nou, het is natuurlijk formeel gezien is de Eerste Kamer degene die controleert of het volgens de wet allemaal klopt en de grondwet en alle andere wetten.
0: Mm-hmm.
2: Maar je ziet zeker met een minderheidskabinet dat het veel meer een politiek orgaan ook wordt. En dat wordt ook wel ingezet. Hè. Dat werd volgens mij net ook door groep Mark Sauer gezegd. Hè, van ja, wij hebben niemand in de Eerste Kamer, dus hebben we dat andere rechts nodig voor de Eerste Kamer. Dat is aan de Eerste Kamer om daarin ook, denk ik, een soort afremmende factor te zijn. Want daar zijn ze niet voor bedoeld en dat weten de mensen daar heel goed. En tegelijkertijd, je kan ook niet ontkennen dat daar een hele begroting moet door zowel de Eerste als de Tweede Kamer geaccordeerd worden. Dus ja, die Eerste Kamer is zeker relevant om daadwerkelijk dingen te gaan doen.
0: Ja, ja. Het is materie waar je echt de tijd voor moet nemen om dat uit te pluizen, af te pellen en daar begrip van te hebben en dan door de bomen het bos te zien. Hè. Ook waar wij media natuurlijk een enorm belangrijke rol in spelen op onderwijsgebied. Daar zit toch ook de toekomst. Ik kijk naar jou, Karim. Stemmen onder deze leeftijdscategorie blijft een beetje achter. In hoeverre zijn jouw leerlingen te poren voor dit onderwerp?
3: Om er überhaupt over te spreken, ja. Het is goed als je het zegt. Want ik denk dat het echt duizelingwekkend werkt. Waar hebben we het over voor heel veel mensen? Hoe raakt het mij? En ik denk dat het niet goed werkt dat als mensen rommelen in de marge om eigenlijk je eigen politieke standpunten over tafel te kunnen krijgen. Mm-hmm. Dat wordt ook wel steeds duidelijker in deze discussie.
0: Voor zo spannend mogelijke filmpjes online, dat soort dingen bijvoorbeeld.
3: Ja, nou, ik denk dat het heel goed werkt om het in begrijpelijkere taal te communiceren. Ook uit te leggen waarom je bijvoorbeeld een keuze zou maken om de sociale zekerheid in te perken. Om daarmee vervolgens 3 miljard te kunnen vrijmaken voor defensie, om maar een voorbeeld te geven. Waarom doe je dat dan? Hè? Voor de een is dat heel duidelijk, voor de ander is dat totaal niet duidelijk.
0: Mm-hmm.
3: En inderdaad, het onderwijs is voor mij ook heel lastig om mijn eigen onderwijscollega's uit te leggen. Je begint met een bezuiniging. Hè, hoe kan dat nou dat je nog steeds met die bezuiniging van 800 miljoen begint? Er was toch 1,5 miljard geïnvesteerd?
0: Ja.
3: Waar is dat geld dan gebleven? Nou, dan moet ik dus wel uitkleden dat er dan 120 miljoen voor scholen en omgeving komt. Dat er dan 70.000 leerlingen extra bereikt worden bovenop de 175 die nu bereikt gaan worden. Dat er 364 miljoen bij komt om structureel schoolteams te kunnen helpen. Om daarmee te werken naar betere onderwijskwaliteit. Nou, dus dat helpt als je dat een klein beetje uitkleedt. Alleen, ik heb dat gedaan om me voor te kunnen bereiden om hier met jullie dit gesprek te kunnen voeren.
0: Mm-hmm.
3: Maar als je me... Ik denk dat als ik hier niet aan tafel had gezeten, had ik het ook niet uitgekleed.
0: Ja.
3: Dan had ik gewoon gehoord, had ik gelezen 800 miljoen bezuiniging, 1,5 miljard komt erbij. Het is niet een begrijpelijke taal en het is voor heel veel mensen, waardoor het ook een gesprek wordt wat heel veel mensen niet volgen en te ingewikkeld voor ze is.
1: Mm. Terwijl iets als de belastingen gaan omhoog.
3: Ja,
1: dat snappen de meeste mensen dan weer wel.
3: Ja,
1: de meeste studenten of leerlingen bedoel ik dan.
3: Ja, precies. Ja.
1: Dus als je het
0: Ja, maar ook daarin moet je natuurlijk uitspreken. De belastingen gaan omhoog en dit zijn de gevolgen daarvan. Exact. Dit ga je ervan merken.
1: Ja, nee, zeker. Maar ik bedoel meer te zeggen van het is natuurlijk, als je het zo allemaal op een rijtje zet, dan denk je, ja, wie is hier nou in geïnteresseerd? Terwijl dus uiteindelijk wel dingen
3: zijn. Het raakt
1: zijn
3: je 100%.
1: Iedereen wel raakt.
3: Ook klimaat vinden mijn studenten ontzettend interessant en onwijs belangrijk. Ja. Maar leg dat dan ook uit aan de hand van wat er hierna eigenlijk gebeurt. Dat is een beetje wat nodig is.
0: Gaan we in de gaten blijven houden en natuurlijk blijven doen hier bij de Rode Draad.

0: De jeugd van tegenwoordig met Sterrenstof.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30, middels het NOS-journaal met Kirsten Klomp.
2: In Zweden zijn meerdere mensen gewond geraakt nadat iemand met een zwaard een school was binnengedrongen. De dader is door de politie neergeschoten, schrijven Zweedse media. De aanval was in Fagersta, zo'n 170 kilometer in het noordwesten van Stockholm. En er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tot 1:00 vanmiddag 16 schademeldingen binnengekomen. Dat meldt RTV Noord. De verwachting is dat er de komende dagen en weken nog meer schademeldingen bijkomen. De beving had een kracht van 2,8. Het was de zwaarste in het aardbevingsgebied sinds maart. En in Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk werd gebruikt door Russische agenten. De opslagplaats werd volgens Duitse media vorig jaar ontdekt. Toen lagen er 2 vuurwapens. Die zijn voorzien van GPS-trekkers, maar nooit opgehaald. Waarschijnlijk wisten de gebruikers van het wapendepot dat de Duitse politie het had ontdekt. De Franse overheid waarschuwt voor condooms die niet aan de wettelijke eisen voldoen. In sommige condooms die werden verkocht zaten zelfs gaatjes. De gebruikers krijgen het advies om een SOA-test te doen. Een zwangerschapstest wordt alleen aangeraden als de menstruatie uitblijft. De condooms werden online verkocht en komen vooral uit Azië.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink.
3: De meeste files die staan vanmiddag in Gelderland en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A50. Tussen Apeldoorn en Arnhem was het al druk door de afgesloten spitsstroken. Maar tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg richting Arnhem heb je nu nog ruim een uur vertraging, want er was ook een ongeluk gebeurd. De weg is wel alweer vrijgegeven. Het is ook druk op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Velp en knooppunt Velperbroek. Daar sta je ruim een half uur in de file. Op de A10 Noord richting Zaandam heb je een 10 minuten vertraging nu. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. En er liggen fietsen op de snelweg bij knooppunt Hofvliet. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar sta je nu een kwartier in de file.
1: NPO Radio 1.
0: De Rode Draad. Oh, wat hangt er een heerlijke frituur in de studio.
4: Mond vol.
0: De bitterballen zijn er binnen gestroomd hier. Tijd voor het laatste half uur van de Rode Draad op vrijdag. Het weekend staat voor de deur. Dat betekent dat we ons kunnen verrijken qua cultuur, hoop ik. Jasmin, ja? Ik weet dat je volle mond hebt, maar ik heb
5: een halve kaassoufflé in mijn mond.
0: Heb jij een cultuurtip? Het is niet zo lekker weer, dus misschien niet echt helemaal naar buiten of wandelen.
5: Ik probeer tijd te rekken om een eten door te snikken. Ja, die heb ik. Ik heb namelijk het boek Yellowface.
0: Yellowface, heb ik gelezen?
5: Ja, dat begreep ik dat jij hem ook hebt gelezen. Van Rebecca F. Kwang.
0: Het is goed dat jij de schrijfster nog hebt.
5: Ja, ik hoop dat ik de naam ook goed zeg. Ja, ik vond het echt een fascinerend boek. Het is, om dan maar meteen, dit is geen spoiler, maar het is het eerste boek waarbij ik de hoofdpersoon een beetje haatte.
0: Nou, inderdaad.
5: Had jij dat ook?
0: Nou, af en toe, maar eerst kon ik dan wel af en toe een beetje begrip voor haar opbrengen. Ik denk, nou, ik snap je wel. En tegelijkertijd denk ik, nou, nu moet je echt kappen. Ja. Nu ga je te ver.
5: Ja. Ja. Ja, en daardoor ook, dus heel fascinerend. Een soort haatgevoel kreeg ik, maar daardoor kon ik het ook niet helemaal wegleggen.
0: Nee.
5: Nou, waar gaat het over? Het gaat over een bestseller-auteur. Zij heet Athena. Mm-hmm. Niet te verwarren met Athena uit
0: de Griekse oudheid.
5: Ja, precies.
0: Nee.
5: En haar beste vriendin, die heet June, die is ook schrijfster. Maar zij is alleen iets minder succesvol. Mm-hmm. En op een gegeven moment overlijdt Athena heel plotseling. Redelijk in het begin van het boek. Dus het is spoiler-free hier.
0: Ja, maar wel onder verdachte omstandigheden.
5: Precies. Ja, het is wel verdacht inderdaad. En June is daar dus bij.
0: Ja.
5: En Athena die heeft June net haar nieuwe transcript laten zien voor een boek dat ze aan het schrijven is. En het is heel goed. June is er ook helemaal van onder de indruk.
0: En een beetje jaloers.
5: Ja, en dat was ze altijd al. Ja. Hè? Ze was altijd al een beetje jaloers. Mm-hmm. Nou, en dan zie je gedurende dat boek haar jaloezie zo meer en meer en meer worden. En ja, Athena is dood. En dat transcript ligt er nog. En dat heeft het licht nog niet gezien. Dus dan gaat June overwegen om het werk van haar beste vriendin tussen haakjes te stelen. Het is echt een aanrader. Omdat het dus, het houdt je toch wel, het had mij wel in zijn greep.
0: Ja, en je gaat bij jezelf ook, ik weet niet of jij dat ook altijd, je gaat bij jezelf toch ook denken van hoe ver gaat dit eigenlijk, weet je wel? Ik bedoel, gevoelens van jaloezie, ik denk dat ze universeel zijn. Ik denk dat iedereen wel eens met, ben jij nooit jaloers, Jasmin?
5: Nou, niet op deze manier. Nee,
0: oké. Oh my god.
4: Goeie lach. Drake zegt altijd, jealousy is hate and love at the same time. Hè?
0: Dat, ja, maar je hebt toch wel eens dat je even naar iemand kijkt... en denk, een beetje afgunstig bent en denkt, oh, waarom zij wel en ik niet?
4: Ja, ja, dan wil je het van jezelf.
5: Als het een vervelend persoon is. Maar dit waren echt beste vriendinnen.
0: Ja, oké.
5: Ik oordeel niet.
0: Maar ik denk dat heel veel mensen zullen herkennen, denk ik wel. Hè, in ieder genre van qua werk. Maar ik weet niet, ook misschien op politiek niveau. Dat je denkt, ah, die ambitie had ik misschien ook. Ah, dat had ik ook wel gewild. Oh, dat is toch, gaat toch wat sneller bij haar. Hoe doet ze dat toch?
4: Maar dat is ook liefde en voor diegene.
0: Dat is ook bewondering.
4: Wat een waardering.
0: Maar je gaat nooit zo ver dat je iemands werk gaat jatten. Nee. En dan vervolgens de boel bij elkaar gaat liggen. En vervolgens dat bedoel ik meer.
4: Ja, ik snap het.
0: Het menselijke. Ja. Ik weet het. Het is niet mooi. Het is lelijk. Maar het is wel iets.
4: Het is menselijk.
0: Wat menselijk is,
4: anders wordt het niet zo beschreven.
5: Nee, ik doe nu alsof het heel vreemd. Tuurlijk, gevoelens van jaloezie zijn denk ik heel natuurlijk. Maar in dit boek gaat het zo ver.
0: Het gaat veel te ver, ja.
5: En zij haat haar beste vriendin eigenlijk gewoon. Ja. En dat is toch wel... Ja, een beetje lelijk, maar daardoor ook een goed boek.
0: Maar niet alleen, ze haat haar beste vriendin. Want dit is ook nog heel interessant, vind ik. Althans, als we het universiteel zeeltekken, is ze haat de industrie. En de manier wat haar beste vriendin vertegenwoordigt.
5: Ja.
0: Binnen die industrie toch ook. Diversiteit.
5: Ja. Want zij vindt dat zij er eigenlijk recht op had gehad.
0: Ja.
5: Dat is het, van waarom mag zij wel en ik niet?
0: Ja.
5: En zij had het eigenlijk allemaal niet verdiend. En ik wel. En ik werk ook heel hard.
0: Mm. Nou. Zijn jullie getriggerd, Marieke?
4: Zeker.
6: Ja. Dat is ook een type persoonlijkheid.
0: Dat is echt hoor. Oké, goed. Dit is de cultuurtip dus van Jasmin. Voor we het weekend ingaan, gaan we eerst nog weer praten over het onderwijs, influencers en de Renaissance School. Begin deze week maakte de Forum School in Almere na 2 jaar een doorstart. En begonnen de eerste leerlingen aan hun schooljaar. De Renaissance School is open. Over zijn banden met Forum zeiden ze
7: iets op. FVD is meer dan een partij. FVD is een volksbeweging. En wij willen graag een brede invloed in de maatschappij hebben. En de school is daar een voorbeeld van. We zijn ons ontzettend van bewust dat het gemeenschapsgeld is. Het is geld van de belastingbetaler. En daarom doen we ook ons uiterste best om dat heel zorgvuldig uit te geven.
0: Ja, de Renaissance School is dus open over de banden met Forum. Karim, jij zit in de Raad van Toezicht van 2 scholengemeenschappen. Je werd in 2024 zelfs jonge toezichthouder van het jaar. Je krijgt door die rol ook heel veel te maken met onderwijsinspectie.
4: Ja.
0: Mag een school gebaseerd op politieke denkbeelden goedgekeurd worden?
4: Ja, in dit geval wel. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat de onderwijsinspectie kijkt of je houdt aan alle onderwijsnormen die zij stellen. Nou, dat is heel technisch. Maar het gaat gewoon over OP 1 en 2 en 3 en bestuurskaders die worden gecreëerd. En als je kunt aantonen bij een startende school dat je voldoet aan al die normen, dan mag je starten. Dat betekent dus ook dat zo'n FVD-school er niet aan ontkomt dat hun meeste tijd gewoon moet zitten in lezen, rekenen, burgerschapsonderwijs, et cetera. Maar ja, ik bedoel, de kritische denker weet ook meteen, wat lees je dan? Als het gaat om leesvaardigheden van de kinderen. Ben je dan een boek aan het lezen wat diversiteit bevordert en respect creëert voor je medemens die er anders uitziet dan jij?
0: Mm-hmm.
4: Of lees je eigenlijk een boek die tegen je zegt, we moeten terug naar het oude Nederland van 19, wat? 10, 20, 60, mm-hmm. 70?
0: Mm-hmm.
4: En daar zitten wat mij betreft wel de gevaren in. En nogmaals, de onderwijsinspectie is geen naïeve instelling. Daar werken geweldige onderzoekers die zowel op uitnodiging als zonder uitnodiging langskomen. Zeker vanaf aankomend schooljaar gaan ze dat structureler doen.
0: Mm-hmm.
4: En dus die gaan dat ook goed in de gaten houden.
0: Ja, ja. Maar goed, dus even voor de duidelijkheid, even de kaders aftekenen. Ja. Ook als we kijken naar een eerdere documentaire die jij hebt gemaakt, Geloof in het Onderwijs.
4: Gaat over artikel 23.
0: Snap je, daar wil ik naartoe inderdaad, religieuze scholen. Ja, die leunen dus ook op artikel 23 van de grondwet.
4: Ja.
0: En dat is deze Renaissance School zegt dus ook te doen. Dus legitiem.
4: Ja, ik heb heel veel, dat is gewoon een eerlijk antwoord. Hè. Ik heb gewoon heel veel buikpijn bij deze vraag. En ik heb proberen na te denken over waarom ik zoveel buikpijn heb bij deze vraag. Omdat als ik gewoon zeg, ja, deze school mag er gewoon niet zijn. Dan zeg ik eigenlijk ook dat artikel 23 een grondwet is die we zouden moeten aanpassen. En dan ga ik hardlopen zoals ik dat vanmorgen heb gedaan. En dan denk je na over waarom geeft het je zoveel buikpijn. Omdat het een school is die niet gestoeld is op pluriformiteit, maar op indoctrinatie. Omdat een politieke partij zelf zegt dat dit een school is wat een FVD-zeil zou moeten zijn. En eigenlijk een soort beeld heeft dat hier bijna een soort FVD-soldaten uit moeten komen die dan de samenleving ingaan en dan de samenleving gaan beïnvloeden met hun gedachtegoed die ondemocratisch is. En dat vind ik een groot gevaar. Er is geen school van de school met de Bijbel die voor heel veel mensen extreem kan zijn, tot aan de islamitische school, de Joodse school, de Hindoe school en dat soort zaken meer, die allemaal gestoeld zijn op artikel 23. Er is geen school die zegt, wij leiden een soort soldaten op die straks de samenleving in moeten om onze gedachtegoed te gaan verspreiden en de rest eigenlijk een beetje uit te wissen.
8: Want dat zegt deze renaissance.
4: Nou ja, de renaissance school zegt wel degelijk, zegt wij gaan hier nieuwe ambtenaren onder andere opleiden die dan ook weer in die ambtenarij gaan werken om onze gedachtegoed te gaan verspreiden. Dat is wat Thierry Baudet gezegd heeft. Ja,
8: aha,
4: zeker.
8: Aha. Zorgwekkend.
6: Zeker. Nou, en ik zou er nog argument bij willen geven. Forum voor Democratie heeft natuurlijk jaren geleden gezegd, we willen een soort parallele samenleving oprichten voor een land. Nou, als je nou gaat kijken naar wat ze bereikt hebben, je kan voedselpakketten bij ze bestellen, je kan naar On kijken en dan kijken naar Forum TV, je kan naar school. Dus het wordt steeds makkelijker om in Forumland te gaan leven.
4: Ja.
6: En dat is heel gevaarlijk. En niet alleen omdat het met gemeenschapsgeld betaald wordt, maar inderdaad ook omdat er een antidemocratische ideologie verkondigd wordt. En daarin, wij zijn het niet helemaal eens over artikel 23, maar ik zie daar wel echt een verschil met geloof en met deze ideologie. Ook bij orthodox geloof, er is ruimte voor twijfel. Er wordt heel duidelijk verwezen naar een geloof.
4: Ja.
6: Hier gaat het over een ideologie. Er wordt ook op de website gesproken over, nou, dit is het oude Europa en dit is wel correct en dit is niet correct. Het is ook antiwetenschappelijk.
4: Ja.
6: Daar mogen we wel degelijk wat van vinden.
4: Ja, dat is de bedoeling dat de luisteraar niet nu dus helemaal in paniek raakt en denkt van, oh shit, dat gaan ze nou met onze belastinggeld allerlei hele vreemde dingen van 8:30 tot 2:30 doen. Ik bedoel, je moet gewoon Nederlands geven, rekenen geven, aardrijkskunde geven en dat soort zaken meer. De onderwijsinspectie komt langs, controleert het materiaal wat je gebruikt.
8: Mm-hmm.
4: Dat is in essentie, moet daar een basis van goed onderwijs zitten. Anders dan sluit zo'n school ook heel snel.
8: Mm-hmm.
4: Maar tegelijkertijd, wat er in die marges gebeurt, dat is echt gevaarlijk. Hoe je burgerschapsonderwijs geeft, is echt heel relevant voor hoe zij überhaupt opgeleid worden op zo'n school.
8: We hebben eventjes gefactcheckt in de tussentijd ook, hè, om te checken van klopt het. Hè? Is het van daadwerkelijk het plan om kinderen op te leiden tot uiteindelijk dit soort forumsoldaten of iets dergelijks?
4: Ja, gebruik niet letterlijk forumsoldaten.
8: Nee, maar volgens Baudet is een eigen school nodig om ambtenaren en specialisten op te leiden die later het forum gedachtegoed kunnen uitdragen.
4: Precies.
8: Dat heeft hij in
4: een
8: parool.
4: Ja, en ook letterlijk FVD-zeil heeft hij ook genoemd.
8: Ja.
4: En dat is gewoon heel tricky. En nog één ding wat ik heel tricky vind is het feit dat ze iets heel moois doen, namelijk kleine klassen. Maar je kunt gewoon met overheidsgeld, wat je krijgt voor onderwijs, geen leerkracht voor 12 leerlingen zetten. Dat is een beetje het ideaal, maximaal 12 leerlingen. Dus er wordt ook volgens de website gebruik gemaakt van publiekelijk geld. Maar waar komt dat geld vandaan?
8: Ja, want hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Want de overheidsgeld heb je dan?
4: Ja, dus als je bijvoorbeeld een nieuwe school opricht, of überhaupt gewoon een school hebt, dan wordt er gerekend met FTE. En dan krijg je zoveel geld voor een leerkracht om zo ongeveer een klas te hebben tussen de 26 en 30 leerlingen om het behapbaar te kunnen houden.
8: Uh-huh.
4: Nou, dat is in essentie, als er niet heel veel problemen zijn, is dat goed te doen. Maar iedereen roept al heel lang, we moeten kleinere klassen hebben, zodat we meer aandacht kunnen geven aan die leerling. Nou, dat doen zij door hele kleine klassen te creëren. Ze praten zelf over tussen de 10 en 12 leerlingen per klas.
8: Ja.
4: Dat kun je niet betalen met het geld wat je van de overheid krijgt.
8: Dus hoe gaan ze dat doen? Want even voor de duidelijkheid, ze hebben op dit moment 4 leerlingen.
4: Ja, ze hebben iets van 6 leerlingen in het...
5: Ja, 4 inderdaad zijn het.
4: Ja, in
8: 4
4: de basisschool.
8: Waren bij de eerste. Laten we zeggen, 4 leerlingen waren in ieder geval bij de eerste schooldag.
4: Ja.
8: Hoe gaat deze school de financiële touwtjes in elkaar knopen?
4: Ja, dat is dus een hele goede vraag. En dat is misschien wel een van mijn grootste zorgen. Want betekent het dan dat ze bij... Ik wil helemaal niet allerlei fabeltjes de wereld in gooien. Maar waar gaan ze dat geld vandaan halen? En dat is ook wel iets wat we moeten factchecken. En daarmee ook belangrijk om te zeggen, daar moet een raad van toezicht zijn. En die raad van toezicht die wordt aangesproken door de onderwijsinspectie. En als daar hele vreemde geldstromen zitten, dan mag dat ook niet. En wordt de school daar ook op aangesproken.
5: Ja, ja goed, ik denk alle ogen zijn natuurlijk gericht op die forumscholen. Dus als dit gaat gebeuren, dan denk ik dat we daar ook wel relatief snel achter zullen komen. Ja. Wat ik vooral interessant vind is, de afgelopen decennia hebben we vooral vanuit echt uiterst rechtse hoek, dus dan heb ik het over de PVV en Forum voor Democratie, gezien dat er ook best wel wat complotten de wereld in zijn geholpen over bijvoorbeeld een linkse elite. Hè. Dus woorden als cultuurmarxisme, die zijn vanuit de Verenigde Staten naar Nederland geïmporteerd. En cultuurmarxisme is het idee dat rechtse complothoek eigenlijk wordt verspreid dat er een linkse elite is die progressieve ideeën de samenleving in helpt en de hele wereld woke wil maken en noem maar op.
8: Moet ik dan aan denken? Transgender, LHBT?
5: Ja, bijvoorbeeld. Dat, ja, bijvoorbeeld ja,
8: literatuur die nu in Amerika bijvoorbeeld verboden is.
5: Ja, exact. Zelfs als we zouden zeggen dat cultuurmarxisme bestaat, dan kunnen we denk ik concluderen dat het op zijn minst is mislukt. Want alleen als je kijkt naar de verdeling in de Tweede Kamer, dat is gewoon verrechts de afgelopen jaren. Maar andersom is denk ik de Forum voor Democratie school wel een bewijs van dat, ja, ik zou het cultuurconservatisme noemen, dat wel lukt. Hè. Dus bijvoorbeeld een woord als woke heeft een hele negatieve lading gekregen. Er worden woorden als tsunami, als je het hebt over migranten, die zijn ook best wel normaal geworden. Nu is er een Forum voor Democratie school waarin Baudet inderdaad openlijk zegt van ja, dat we gaan daar FVD-ambtenaren opleiden die de overheid gaan infiltreren. Dus hetgeen waarvan zij eigenlijk jarenlang anderen hebben beticht, dat doen ze nu eigenlijk zelf.
8: En hoe zit het dan met die leerlingen?
5: Ja.
8: Is dat iets waar we ons zorgen over maken?
4: Ja, ik vind van wel.
8: Ja? Nou, ook omdat school is natuurlijk ook een plek waar je gemeenschapszin leert. Dat zit ook in de kerndoelen van het onderwijs, de nieuwe ook. Heel uitgebreid en terecht. Want je leert te leven in een samenleving. En op de website ook, er wordt echt gevraagd, ook aan de ouders, wordt eigenlijk geëist. Je moet geloven in het oude Europa, lees het Witte Europa, dat beter was. Alles in de Renaissance tijd. En daar moet je je aan committeren als ouders. En dat leer je dus ook als leerlingen. Dus daar moet je heel veel zorgen over maken. Omdat je daar dus opgroeit met het idee dat er een wij en een zij is. En dat je eigenlijk altijd druk moet maken. Bang moet zijn misschien ook wel voor de mensen om je heen.
5: Maar is deze school niet ook verplicht om burgerschapslessen te geven?
4: Ja, dus ze moet ook zeker burgerschapsonderwijs geven. Alleen in burgerschapsonderwijs is er gewoon nu nog steeds wel de mogelijkheid om te zeggen, dit is wat wij verplicht zijn om jullie te leren. Maar mind you, dat is niet wat wij vinden en voelen. Maar goed, maak zelf maar op wat je vindt. Ben je freaking 7, 8 jaar en krijg je dit op deze manier mee? Vind ik een groot gevaar. En de reden dat we, denk ik, de reden waarom ik er nogmaals ook zoveel buikpijn van krijg. Ja, het is een klein schooltje. Het is verwaarloosbaar, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd is het wel een grondwet waar zij nu misbruik van maken. Waarvan volgens mij de impact zo groot kan zijn dat we opnieuw het gesprek heel ongezond met elkaar kunnen voeren over moeten we überhaupt artikel 23 nog behouden. Ik vind het een groot goed. Tegelijkertijd vind ik ook dat kinderen elkaar steeds minder ontmoeten, omdat ze het steeds meer naar hele specifieke scholen gaan met hele specifieke denkbeelden die passen bij hun huiskamer. En ik vind onderwijs nou juist zo krachtig als het niet lijkt op je huiskamer.
8: Het moet juist
4: iets anders zijn dan je huiskamer. Yes. Maar en met respect voor je huiskamer, bedoel respect voor iedereen zijn huiskamer. Maar een school moet juist iets anders zijn dan je huiskamer. En dat is iets wat we, nogmaals zeg ik met buikpijn, zonder iemand te beledigen, daar moeten we echt naartoe.
8: Goed, we blijven in die huiskamer. We blijven op school. Want
9: de rode draad.
8: De meeste scholen zijn namelijk weer begonnen. En op heel veel plekken geldt voor leerlingen een verbod op telefoons in de klas. Hadden we het net ook al over. Maar hoe zit dat met de leraren? Want volgens de NRC zoeken steeds meer leraren juist social media op. De onderwijsinfluencer is opkomst. Zou jij jezelf daaronder scharen, Karin?
4: Nee, vind mezelf, ik weet niet. Ik krijg kriebels van het woord influencer. Maar ik heb wel heel veel respect voor mensen die het onderwijs een warm hart toedragen en een mooi beeld via de telefoon.
0: Oké, nou één daarvan is Noëlla El Goubli. Zij is docent in Nederlands op een middelbare school. Ze staat online bekend als mevrouw El Goubli. Daar heeft ze ruim 84.000 volgers op TikTok en 35.000 volgers op Instagram.
10: Dames en heren, goedemorgen. Wie mij gaat irriteren vandaag, vliegt er gelijk uit. Ja? Ik zie kinderen staan zonder enige... Sir Dion is verdwaald. Jasmina is een outfitcheck aan het doen. Dat ik denk, ja, moet dat nu?
11: Kom ook even een keertje met goed nieuws bij me. Je staat 5 onvoldoende, jij staat er 6. Jij staat er 3. Je weet het niet meer. Nou. Ik vind echt dat jullie jezelf onderschatten. Sorry.
12: Nee, juffrouw.
11: Nee, jullie doen alsof jullie dom zijn.
12: Oké, juffrouw. 2 weken van tevoren. Begin met leren. 7 hoofdstukken. Gaan we kijken wat u gaat halen.
11: Wiskunde, nou, ik hou onvoldoende.
0: Oh my god, heftig.
4: Het is wel
0: eerlijk. Noëlla El Goubli, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Wat ben je een heerlijke docent, zeg. Maar ook, maar ook heftig.
13: Ja.
0: Heftig.
13: Ja, absoluut. Het is ook de realiteit.
0: Ja,
13: is
0: het nodig?
13: Ja, ja, ik heb echt niet normaal veel reacties. Ik ben 2 jaar geleden ben ik begonnen op TikTok.
0: Ja.
13: Ik maakte een wereldreis en ik weet nog heel goed dat ik in Peru zat. En op een gegeven moment zat ik een beetje op For You page, op TikTok. En ik zag op een gegeven moment docenten voornamelijk uit het basisonderwijs. Mm-hmm. En dan gingen ze netjes klappen in hun handen. 1, 2, 3. En ik dacht, nou, wacht eens even. Ik ben juist deze reis gaan maken omdat het me allemaal even ook te veel werd. Ik hou ontzettend veel van het onderwijs en van mijn werk.
0: Ja.
13: Maar ik dacht, oké, ik moet na 6 jaar echt even tussenuit. En toen dacht ik, ja, maar hè, ik vind het heel leuk. Ik geef al heel lang les in Amsterdam Nieuw-West.
0: Mm-hmm.
13: Doe ik met heel veel liefde. En ik dacht, als ik terug ben in Nederland, of wanneer ik terug ben in Nederland, dan ga ik even de mensen meenemen in dat het heel leuk is, maar ook zeker heel uitdagend. Want dat miste ik toen nog wel op TikTok.
0: En wat voor reacties krijg je online?
13: Heel afwisselend. Ik krijg reacties van mensen uit de Achterhoek die zeggen, ik had een beeld over Amsterdam Nieuw-West, maar juist door je video's heb je me laten zien dat de leerlingen gewoon ontzettend leuk zijn. En eigenlijk net als alle andere pubers. En dan zeggen, we willen een dagje meekijken.
0: Ja.
13: Voor heel veel mensen is het, hè, is het nou geacteerd? Is dit nou echt zo? Dus die komen er gewoon niet bij met hun hoofd. Ja, en je hebt natuurlijk ook een groep die zegt, ja, je bent docent, ga vooral lekker lesgeven en niet filmen. Waarom is dit nodig?
0: Ja, wat vind jij van die kritiek? Want dat zijn niet de enigen die kritiek geven. Hè? Marga Sikkema, de jonge hoogleraar onderwijs en opvoeding in NRC, zegt dat een klas een veilige oefenplek moet zijn. Hè? Dat die veiligheid onder druk kan komen te staan. Zodra leerlingen weten dat er een camera hun gedrag vastlegt. Wat vind je daarvan?
13: Ja. Ja, ik vind kritiek altijd heel goed. Ik denk dat kritiek nodig is. Want op het moment dat er kritiek is, dan ontstaat er discussie.
0: Mm.
13: En op het moment dat er discussie ontstaat, ik hou wel van die beweging. Tegelijkertijd sluit ik me zeker daar deels bij aan. Ik bedoel, school moet gewoon ontzettend veilig zijn. Dus op het moment dat de leerling iets heel persoonlijks vertelt, of liever niet heel dat de camera erbij is, ja, dat voel ik, om heel eerlijk te zijn, ook zelf wel heel goed aan.
0: Ja?
13: Dus ik heb nooit een situatie gehad waarbij ik dacht, oh, ik film en dat de leerling zegt, juf, ik heb liever niet dat u dit filmt. Mm. Maar ja, dat lijkt me voor mij in ieder geval ook best wel logisch.
0: Ja.
13: Je blijft natuurlijk heel professioneel.
0: Ja, want de kinderen zijn onherkenbaar, toch? Je ziet ze niet.
13: Ja, je ziet ze niet. Je hoort ze wel. Maar ik bespreek altijd wel van, hey, dit is wat ik online wil zetten. Ben je daarmee eens? En ze zien natuurlijk ook dan dat er gefilmd wordt. Dus ik film eigenlijk vooral rondom de pauze. Dus denk vooral in de pauze. Dus dan heb je die gesprekjes. Of wanneer ze aan het werk gaan, 5, max 10 minuutjes. Dus het is echt niet zo dat ik het lokaal binnenkom, de camera neerzet en dat ik van het begin tot aan het eind, dat ik aan het filmen ben.
0: Nee, oké.
13: Dus met mijn leerlingen die zeggen, oké, juf, het lijkt nu alsof wij alleen maar aan het kletsen zijn en helemaal niks aan het doen zijn, terwijl dat eigenlijk best wel een kleine deel is. Maar juist, ik denk, doordat we de gesprekjes hebben, en de camera staat dan aan, is het NA heel herkenbaar natuurlijk voor heel veel mensen. En vooral jongeren. Ik heb vooral heel veel jongeren die mij volgen op TikTok.
0: Mm-hmm.
13: En ik denk dat dat maakt school juist veilig. Dat je een docent hebt met wie je kan kletsen en leuke gesprekjes kan voeren.
0: Okay.
13: Ik ken collega's die niet filmen, maar bij wie het veel onveiliger is, of misschien juist wel onveilig is dan dat het bij mij in de klas is. Omdat juist die docent ze niet begrijpt.
5: Oh.
13: Of dan toch bepaalde uitspraken doet. Dat ze zegt, ja juf, meneer Hupperpup of mevrouw Hupperpup heeft net dit tegen me gezegd. Ja, gaat er niet komen. Wil jij dansen worden? Nou, dat moet jij echt niet doen. Nou, dat soort opmerkingen zou ik bijvoorbeeld nooit maken.
8: Nee, want de camera staat erbij.
13: Nee.
8: Ook zonder camera, inderdaad.
13: Ja,
8: wat vind je hiervan, Karim? Als docent. Hoe zij het aanpakt?
4: Goeie vraag. Noëlla ken ik. Doet geweldig werk. Is een ambassadeur voor het onderwijs. Laat heel duidelijk zien waarom het super tof is om les te geven op de middelbare school. En ook soms bij een doelgroep die door anderen wordt gezien als uitdagend. En dan ineens dat mensen zien, oh damn, dit is impactvol en leuk. Kan en zou iedereen een camera in de klas moeten hebben?
8: Ja, want even
4: dat antwoord echt nee.
8: Jij zegt absoluut niet.
4: Absoluut niet.
8: En waarom niet?
4: Nou, ik denk echt dat je er goed genoeg in moet kunnen zijn. Ja. Om grenzen aan te kunnen geven. Dat
8: en
4: de relatie
8: voelen,
4: met je leerlingen goed genoeg is. Dat ze tegen je durven te zeggen, dit niet mevrouw.
8: Ja, ja, ja.
4: Omdat het anders een soort ongezonde relatie wordt. Tussen jou en de leerling. Want de leerling kan misschien ook wel zoveel respect voor je hebben. Dat hij denkt, ja, als ik nu nee zeg met iedereen erbij. Dan ben ik misschien het lulletje.
8: Oh, ja.
4: Maar ik weet dat Noëlla dat heel respectvol doet. Mm. Dat daar een goede relatie aan en grondslag zit, dat de gesprekken daar goed over gevoerd worden. Dus dat er een aantal mensen zijn die goed laten zien wat er in het klaslokaal gebeurt, alsjeblieft ja.
8: Mm-hmm.
4: Maar doe dat wel op een respectvolle manier en iemand moet daar goed genoeg in zijn. Dus je moet kunnen aantonen dat je dat op een goed genoeg manier kunt doen.
8: En even voor de duidelijkheid, Noëlla, want we hebben het over camera de hele tijd, hè? Want we hadden het net al over mobiele telefoons. Zijn verboden in de klas, dus jij filmt niet met een mobiele telefoon, toch?
13: Tot voor de zomervakantie wel.
8: Ja.
13: Toen mocht dat nog wel met de telefoon. Dat vond de directie toen niet erg. Hmm. Toen kwam er een nieuwe directie en die had zoiets van, ja, we willen eigenlijk helemaal niet meer dat het gefilmd wordt. Maar dat had vooral te maken ook met andere factoren. En nu
8: wat dan? Wat dan?
13: Dat willen we weten natuurlijk.
8: Ja.
13: Nee, dat is. Dat heeft vooral te maken met de school. Die staat gewoon heel erg onder druk. Inspectie die al jaren natuurlijk op hun dak zit. Resultaten die niet goed zijn. Ik werkte op een school dat werkt namens een Zweeds onderwijsconcept, maar wat niet helemaal paste bij, toch de wijk. Of
8: dus ze twijfelde aan jouw aanpak eigenlijk in die zin.
13: Ja, ik zou niet zeggen, ja dat absoluut. En ik denk ook, omdat er juist een telefoonverbod is en zij zoiets hadden, we willen gewoon dat een docent het juiste, tussen aanhalingstekens, het juiste voorbeeld geeft, willen we het gewoon even liever niet.
8: Nee,
13: we kunnen het even. En de school heeft ook in het verleden in de media gestaan, dus dat wilden ze absoluut niet.
8: Dus je gaat
13: dus nu op een nieuwe school, maar met een camera.
8: Met een camera.
13: Ze zien wel aankomen kakken met de vlogcamera.
4: Meer mooie filmpjes.
8: Meer mooie vlogjes. Hartstikke mooi. Noëlla Elgoubli, heel veel succes komend schooljaar met je mooie werk. Ja, dit was de rode draad alweer voor vandaag.
5: Het vliegt weer voor mij.
8: Ja, we zijn er maandag weer. Hier op zender zometeen Radio 1 Journaal met Dieuwke Teerstra. Ik wil even hartelijk dank geven aan mijn panel. Karim Amgar, Yasmin Ait Abderrahman en Marieke Koekoek. Dank jullie wel.
4: Graag gedaan.

0: NPO Radio 1.
1: WNL in de kantine staat morgen stil bij de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De gast is de Nederlands-Oekraïense Vita Kovalenko. Johan van de Haagse band De Ragers komt langs.
2: Jij bent het voor mij. Want je dansen mooi, Flamingo.
1: Groeten uit Den Haag is hun nieuwe theaterprogramma.
2: Jij bent het voor mij.
1: En presentator John Williams vertelt hoe hij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt. WNL in de kantine. Met Fidan Ekies en Martijn de Greve. Morgen om 5 uur.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
5: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
4: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:55 NTR NPO 2.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
9: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: NPO Radio 1. 4 uur.
11: NOS NTR.
12: Dielke Teertstra.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemiddag. Lowlands is dit jaar niet uitverkocht. Zometeen vertelt de directeur wat er aan de hand is in Festivalland. Meer nieuws met Casper Meijer.
14: De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van €825 miljoen. Dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes zonder de chauffeurs daarover goed te informeren. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. In de EU is het niet toegestaan dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten om aanslagen mee te plegen in Duitsland. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. Een aantal Duitse media linken de vondst aan de Russische Veiligheidsdienst, zegt Duitsland-correspondent Charlotte Waiers.
15: Dat staat nog niet vast, maar ze hebben daar inderdaad onderzoek naar gedaan op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten. Denken ze inderdaad dat het dus om wapens voor Russische agenten zouden gaan, die dan voor kinetische operaties ingezet zouden kunnen worden in Duitsland, zoals dat heet. Dus dat zouden bijvoorbeeld aanslagen kunnen zijn op leidinggevende van Duitse wapenindustriebedrijven. Natuurlijk belangrijk voor de steun voor Oekraïne, waar Rusland niet op zit te wachten. Of bijvoorbeeld belangrijke figuren uit de Russische oppositie die buiten Rusland leven. Nou, vooralsnog is er geen reactie van Rusland hierover bekend. Maar in het verleden hebben ze dit soort beschuldigingen altijd van de hand gewezen. Maar ja, het past ook wel in een langer beeld waarin al de veiligheidsdiensten langer waarschuwen voor mogelijke dergelijke aanslagen door Rusland in Duitsland. En het zijn ook methodes die bekend zijn uit de Koude Oorlog van de Russen. Dus ja, dat is waarom ze nu er ook vanuit gaan.
14: De wapens bij Berlijn werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Bij een ongeluk met een koets in Daarle in Overijssel is de koetsier omgekomen. Het voertuig belandde in een sloot. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Vanwege het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de man kon niet worden gered. Een passagier kon wel op tijd uit de koets komen en overleefde het. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden. Ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd helemaal niet te zien was, terwijl ze wel €4,99 hadden betaald. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plek en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met claims over vezels. De bedrijven willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk aan vezels claimen te zijn. De regels zijn streng, legt de Consumentenbond uit.
16: Je mag het bron van vezels noemen als er minimaal 3 gram vezels in zitten per 100 gram of 1,5 gram vezels per 100 calorieën. En je mag rijk aan vezels erop zetten als er minimaal 6 gram vezels in zitten per 100 gram of 3 gram vezels per 100 calorieën. Dus nou ja, soms zien we dat de claims verkeerd worden gebruikt en soms zien we dat ze ja, eigenlijk gewoon een veel te positief beeld schetsen en consumenten op het verkeerde been zetten.
14: De bond vindt van 100 producten dat die claim misleidend is of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Zo bevat de kruidkoekreep rozijnen van Albert Heijn 12 keer zoveel suiker als vezels. En in appelsientje vezelrijk zit ongeveer 7 keer zoveel suiker als vezels. En dan nog het weer. Vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en het wordt dan ongeveer 18 graden.
17: En bij de ANWB Bianca Damink, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het is vrij druk op de weg. Ruim 300 kilometer file staat er. Veel recreatieverkeer ook. Vooral in Gelderland en Noord-Brabant staan veel files. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar sta je ook een half uur vast in het zuiden. Tussen Born en Echt staat er file. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je 3 kwartier vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Het was daar al druk door problemen met de spitsstroken, maar door een ongeluk is nu de rechterrijstrook dicht. De A7 in Noord-Holland heb je een kwartier vertraging. Dat is van Horen naar Zaanstad bij de afrit Zaandijk. Daar zijn ze aan het bergen. En op de A10 Noord richting Zaanstad sta je door een ongeluk ook een kwartier in de file.
19: Wat hoort de burgemeester van het Hoge Land in Groningen van zijn inwoners na de aardbeving van vannacht? Spreek hem zo meteen.
20: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
21: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
22: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
19: De kaartverkoop voor Lowlands viel dit jaar voor het eerst sinds tijden tegen. De vraag is, moet er iets veranderen aan de opzet van dat festival? Verslaggever Mark-Robin Visser.
23: Het Lowlands Festival is als een tanker, zegt de nieuwe directeur. Je kunt maar heel langzaam van richting veranderen. Maar dat het tijd wordt voor een nieuwe koers, dat is duidelijk.
19: Een zeedrone in de Zwarte Zee die hoogstwaarschijnlijk komt vanuit Rusland. Wat de reactie van Europa en de NAVO zou moeten zijn, bespreek ik zo meteen met Bart van den Berg van Klingendaal. Maar nu eerst, opnieuw trilde de grond in Groningen. Gemeente Het Hoge Land in Groningen heeft na de aardbeving vannacht een inloopmiddag georganiseerd. Mensen die getroffen zijn door de beving met een kracht van 2,8... kunnen terecht in het dorpshuis in Zandeweer. Burgemeester Hans Broekhuizen, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
19: U bent er zelf ook. Met wat voor verhalen stappen mensen binnen?
0: Heel wisselend. De mensen die ik hier spreek, ja, die komen ook echt om even hun verhaal kwijt te kunnen. Dat is soms heel erg geschrokken wat er vannacht gebeurd is. Soms ook moedeloos, omdat het zoveelste keer is. Maar ik spreek ook mensen buiten in de dorpen vandaag die hier niet komen. Maar die zeggen, ja, ik kom niet eens meer op zo'n bijeenkomst, of ik ga mijn scharen niet eens meer melden. Want ik ben wel zo gefrustreerd, ik geloof er niet meer zoveel in.
19: Mensen melden niet eens meer de schade. Ze denken, dat werkt niet meer. Of waarom doen mensen dat niet meer?
0: Nou, mensen hebben de ervaring dat de procedures en processen heel lang duren. Dat is trouwens ook bevestigd in de parlementaire enquête in 2023. En toen hebben we ook al met elkaar geconstateerd, het moet menselijker, makkelijker en milder. Maar dat is in de praktijk nog niet echt van de grond gekomen. Waardoor mensen denken, moet ik weer die hele procedures door? Moet ik weer van alles aantonen? Krijg ik weer heel veel mensen over de vloer? Ik laat het er wel even bij zitten.
19: Hoe kan dat het nog steeds niet van de grond is gekomen?
0: Ja, dat is de grote vraag. En uit Groningen zijn wij ook voortdurend bezig om mensen in Den Haag, het kabinet en de Kamerleden, dat toch op te vergen om daar voortgang in te brengen. Want onze inwoners merken er nog niet zo heel veel van.
19: Is er al wel iets duidelijk over de schade van vannacht?
0: Ja, ik heb gezien dat er inmiddels bij het instituut Mijnbouwschade Groningen ruim 50 meldingen zijn binnengekomen. Uit een breder gebied. Dus dat is niet alleen het Hoge Land, maar ook andere delen van Groningen. Maar dat zegt nog niet zo heel veel, omdat ervaring leert dat er altijd wat de vertraging is in de beving en de schademeldingen. Dus dat zal de komende dagen en weken wel oplopen, denk ik.
19: U bent niet de enige vanmiddag die daarbij is. Ook de gedeputeerden van de provincie en de regeringscommissaris zijn er. Hè? Die commissaris die houdt contact met Den Haag over de aardbevingen. Dat is best een opkomst voor zo'n bijeenkomst. Waarom is dat belangrijk?
0: Nou, ik denk dat het heel goed is om te laten zien dat wij er zijn voor onze inwoners. Ook de regeringscommissaris en de gedeputeerden. Dat ook wij zien dat het allemaal nog niet van een leien dakje gaat. En dat wij als bestuurders ons er ook sterk voor maken in Den Haag. En dan is het gewoon heel goed om uit de eerste hand met mensen te praten. Waar lopen ze tegenaan? Welke zorgen hebben ze? Zien zij andere oplossingen die wij ook voor het voetlicht kunnen brengen? Dus goed dat ook zij er zijn.
19: Dus goed om met de inwoners te praten. Is het ook bedoeld als een signaal naar Den Haag?
0: Ja, ook dat. Kijk, de regeringscommissaris is dat natuurlijk ook in het leven geroepen als brugfunctionaris tussen Groningen en Den Haag. Dus die haalt hier ook meningen en ideeën op en kan dat ook weer bij het kabinet kwijt. Omgekeerd heeft minister Heerma mij vanochtend ook al gebeld. En die is ook heel geïnteresseerd, wat gebeurt hier nou precies? En die ziet ook dat de bevingen niet stoppen. En tegelijkertijd voelt hij zich ook heel verantwoordelijk voor de hersteloperaties. Dus de lijnen zijn goed en de interesse is er. Maar we moeten de drukte wel ophouden.
19: Ja, want is er ook het vertrouwen vanuit Groningen?
0: Nou, ik denk dat inderdaad het vertrouwen van inwoners wel tanende is. Ja. Vertrouwen in de overheid, als grote containerbegrippen, is denk ik niet groot. En dat heeft ook van alles te maken met de afhandeling van de aardbevingsschade. Ja.
19: En bij u zegt de interesse is er en de lijnen zijn goed. We zijn in gesprek en verwacht u dat wel ook resultaat gaat opleveren?
0: Nou, we zijn wel van heel ver gekomen en er is ook heel veel goeds gebeurd de afgelopen tijd. Er is enorm veel geld ook geïnvesteerd hier in Groningen. En heel veel mensen, hun huizen worden versterkt en ook op een goede manier. Maar we zijn er nog lang niet en het duurt lang. En mensen die er nog niet aan toe zijn gekomen, die zijn toch wel gefrustreerd inmiddels.
19: Ja, want dan hebben we het ook niet over 10 of 15 mensen. Want zo'n 8000 huishoudens in heel Groningen wachten nog op versterking.
0: Ja, zeker. Ja. En dat is een heel groot aantal. Dat zijn 8000 gezinnen die in die huizen wonen met kinderen. En die maken dan nu weer mee dat er een aardbeving is in dit gebied van de

0: die zijn toch wel gefrustreerd inmiddels.
1: Ja, want dan hebben we het ook niet over 10 of 15 mensen. Want zo'n 8000 huishoudens in heel Groningen wachten nog op versterking.
0: Ja, zeker. Ja. En dat is een heel groot aantal. En dat zijn 8000 gezinnen die in die huizen wonen met kinderen. En die maken dan nu weer mee dat er een aardbeving is in dit gebied van de provincie. Maar we kunnen er eigenlijk op wachten dat er weer een volgende komt. Want de spanning in de ondergrond van het gas, dat zit er nog. En dat moet er af en toe uit.
1: Veel dank, burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land. Een Roemeense F-16 heeft in de Zwarte Zee een zeedrone uitgeschakeld. Een onbemand bootje volgepakt met explosieven. Het ding werd gesignaleerd bij een Roemeens gasboorplatform in aanbouw. EU-commissievoorzitter von der Leyen wijst naar Rusland. Goedemiddag, Bart van den Berg, programmaleider Veiligheid en Defensie bij Klingendaal.
2: Goedemiddag.
1: Ja, een zeedrone bij een Roemeens energieproject. Verbaast dat u?
2: Ja, helaas verbaast het me dat niet. En het valt ook in een langere trend van incidenten die we zien. En sterker, bij dit energieproject waar 9 dagen eerder op 11 augustus... dreven daar ook al Russische drones rond in de zee die daar opeens lagen. Dus er gebeuren allemaal rare dingen daar.
1: Ja, want wat weten we over wat er nu is gebeurd?
2: Nou, wat we weten is dat er de nacht ervoor, dus in de nacht van 19 tot 20 augustus, zijn er grote aanvallen van Rusland geweest op Oekraïne. Waarbij ook drone-incidenten rond Roemenië zijn gezien. En toen in de ochtend, op 20 augustus, dat is gisterochtend om 6:30, heeft een commercieel schip daar een drone zien liggen op enkele honderden meters bij de werkzaamheden rondom Neptune Deep. En dat is dus een groot gas. Een grote gasinstallatie die ze daar aan het opbouwen zijn.
1: Die ze daar aan het opbouwen zijn om ook onafhankelijker te worden van Russisch gas.
2: Absoluut. En zeker nu ook met het gebeuren in de straat van Hormuz is natuurlijk gas en gasleveranties. We zien ook in Nederland dat de vulling van de gasvoorraden echt achterloopt. Dus dat is een behoorlijke uitdaging. Dit is voor Europa een hele strategische locatie dat we zelf gas kunnen gaan boren. En dit is een hele belangrijke locatie daarvoor.
1: Ja. Maar goed, die drone werd daar gespot. En toen is hij dus uitgeschakeld.
2: Ja, die dreef daar. Ja, en toen is er vervolgens in Roemenië een crisiscel ingericht. En vanaf daar zijn F-16's opgeroepen. Die zijn naar de locatie toegestuurd. Dat zijn 2 F-16's. Die hebben bekeken wat daar ronddreef. En een van die F-16's heeft uiteindelijk met het boordkanon die drone uitgeschakeld. Dus het heeft best nog wel een tijdje geduurd voordat die drone is uitgeschakeld. En na beoordeling bleek ook later dat er ook explosieven op die drone zaten.
1: Ja. Nou zegt von der Leyen, Rusland zit erachter. U plaatst het ook meteen in die context. Hè. Is daar twijfel over? Of eigenlijk niet?
2: Nou, het is nog niet volledig geattribueerd. Dus het is nog niet volledig door inlichtingendiensten vastgesteld dat dit Rusland is. Maar als we kijken naar de feiten, en Oekraïne zelf zegt er niet achter te zitten, zeker daar in het Zwarte Zeegebied kan het eigenlijk niemand anders zijn dan Rusland. Nee. En dit valt ook in een breder patroon, want die drones die ze dus op 11 augustus ook al in die omgeving zagen, dat waren ook Russische drones. En we hebben op 4 en 5 augustus hebben we Russische drones met explosieven op de vluchthaven in Leipzig. In Duitsland hebben we het gezien. Dus we zien echt een pool, een accumulatie van incidenten door Europa heen. En wat het meest bijzondere is, ze ontploffen niet.
1: Nee.
2: Dus het is heel erg interessant dat daar dus een drone ligt met explosieven vlak voor dat gasveld, maar het doet niks. Dus dat zet wel aan tot denken.
1: Ja, en wat denkt u dan?
2: Nou, ik denk dat dit intimidatie is. Dus ik denk dat Rusland hiermee aangeeft en dat ze dat Europa kwetsbaar is. En dat dus Europa kwetsbaar is in Leipzig, dat Europa kwetsbaar is in Roemenië. En dat zeker als reactie, omdat natuurlijk Oekraïne op dit moment ook met veel steun van Europa, want wij steunen Oekraïne in het bouwen van raketten en rakettechnologie en dergelijke, erg succesvol is in het treffen van de Russische energieinfrastructuur met lange afstandsraketten. Mm. Dus Rusland heeft op dit moment echt een uitdaging, economisch. En ik denk dat ze willen gaan dreigen terug en dat dit een element daarvan is. En kennelijk nemen ze nog niet de stap om ook over te gaan op daadwerkelijk explosies.
1: Ja, ja. En als u kijkt naar de Europese reactie of de NAVO-reactie, is die er voldoende?
2: Nou,

0: Echt bijzonder weinig. Ja. Zeker bijvoorbeeld in Duitsland. Duitsland zou zelf ook kunnen kiezen om te reageren. Maar het is nu ruime 2 weken geleden dat er dus een drone met explosieven tegen een vliegtuig op de vliegtuigen in Leipzig is gevlogen. Waarbij de Amerikaanse inlichtingendiensten al aan hebben gegeven dat dit de Russen zijn. En Duitsland komt eigenlijk niet met een reactie. De enige reactie die Duitsland op dit moment heeft is: we verbeteren onze verdediging, we gaan meer onderzoek doen en het zou misschien Rusland kunnen zijn. Maar dat schrikt natuurlijk Rusland niet af.
1: Nee.
0: En het enge hiervan is dat we door niet te reageren eigenlijk een nieuwe norm aan het stellen zijn. En eigenlijk het misschien wel het richting Rusland het signaal geven dat dit kennelijk acceptabel is. Dat er dus onze infrastructuur wordt bedreigd met explosieven.
1: Ja. Maar landen zijn misschien bang om een oorlog in te rollen als ze hard reageren.
0: Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. En dat escalatierisico, dat speelt altijd mee. Maar helaas is niets doen is ook een actie. En wat blijkt met Rusland, dat als je niets doet, dat dat verdere agressie uitlokt.
1: Ja. Veel dank.
0: Dat hebben we ook gezien in de jaren. Ja.
1: Ja, we moeten afronden, meneer Van den Berg, want we kunnen volgens mij nog heel lang hierover praten. Dank voor uw toelichting hierop. En tot een volgende keer weer. Bart van den Berg, programmaleider Veiligheid en Defensie bij Klingendaal. Casper, wat melden andere Nederlandse media?
2: De politie onderzoekt 6 namen van vermiste mensen met prioriteit na honderden tips over de mogelijke identiteit van Lucky. Dat meldt de Amsterdamse stadszender AT5. Deze onbekende man die in een Amsterdams verzorgingshuis ligt kan al 3 jaar niet vertellen wie hij is. Hij zakte in 2023 in elkaar en door een infarct kan hij niet meer praten. Een van de 6 namen die de politie nu onderzoekt is een man uit Canada die al sinds 1993 wordt vermist. Bij BNR horen we dat het aantal juridische conflicten over gebreken bij auto's en motoren de afgelopen jaren flink is toegenomen. Bij Achmea Rechtsbijstand kwamen flink meer meldingen binnen, zegt Nout Broekhoff van de BNR Auto Update.
3: 5.451, bijna 80% meer dan in 2021. Dus in 4 jaar tijd toch echt wel flink toegenomen.
2: Ja, de conflicten gaan vooral over traditionele technische problemen aan de auto, maar ook het aantal geschillen over software en elektronica neemt toe. En zo'n conflict kan ook bijvoorbeeld gaan over een probleem dat soms wel, soms niet optreedt, waardoor de storing niet altijd zichtbaar is voor de garage. Echt heel irritant is dat als er zoiets gebeurt. Joran van der Sloot heeft het niet naar zijn zin in de Peruaanse gevangenis, lezen we in het AD. De vermoord- en drugsmokkel veroordeelde Nederlander zit momenteel in de beruchte Chalapalca-gevangenis. Volgens Peruaanse media is dat de meest extreme, gevreesde en gevaarlijke gevangenis van het land. Van der Sloot wordt naar eigen zeggen vrijwel dagelijks psychologisch gemarteld en met de dood bedreigd door medegevangenen. En hij heeft daarom gevraagd om overplaatsing naar een andere gevangenis. En heel wat anders. RTV Drenthe buigt zich vandaag over een belangrijke vraag. Namelijk iets wat jij ongetwijfeld ook hebt afgevraagd, Dielke. Krijgen eenden geen koude voeten als ze in de winter op het ijs staan? Heb je dat wel eens afgevraagd?
1: Nou, eigenlijk nog niet, maar vertel het me, Casper.
2: Nou, niet echt. Dankzij een slim trucje van de natuur, vertelt Mark Mertens van de Omroep.
4: In de poten van een eend lopen namelijk slagaders. En aders heel dicht langs elkaar. Warm bloed, dat dan vanuit het lichaam naar de voeten stroomt, geeft een deel van zijn warmte af aan het koude bloed dat weer teruggaat naar het lichaam. Daardoor worden de voeten van eenden nooit echt warm, maar ook niet te koud. Ze blijven net warm genoeg om niet te bevriezen.
2: Zo, leer nog eens wat op de vrijdagmiddag.
1: In de zomer.
2: Ja.
1: Dankjewel, Kat. Bianca, hoe gaat het op de weg?
5: Het is vrij druk op de weg, vooral door recreatieverkeer, met name in Gelderland. Je merkt het ook op de A50, want daar loopt het vast van Apeldoorn naar Arnhem voor de afrit Schaarsbergen door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Apeldoorn is de vertraging nu 40 minuten.

0: Azizem, Ed Sheeran. Vanmiddag is een van de grootste festivals van het land begonnen, Lowlands. En het is niet uitverkocht, terwijl de kaartjes vroeger binnen een paar uur weg waren. Verslaggever Mark-Robin Visser ging naar het festival in Biddinghuizen.
1: De bussen rijden af en aan hier in Biddinghuizen met passagiers met heel veel bagage.
2: Ja.
1: Ik ga naar Lowlands en ik neem mee...
2: Ja, te veel.
1: Hebben jullie lang moeten nadenken om kaartjes te kopen voor Lowlands?
3: Ja, ik heb maandag pas een kaartje gekocht.
4: Alle kaartjes zijn heel duur tegenwoordig voor festivals. Ja. Dus dat telt
1: mag wel. Ik vragen, wat besteden jullie nou zo aan dit hele gebeuren?
3: Geen idee.
4: Willen we niet weten. Nee, het is wel altijd te veel.
2: We kijken even niet naar de bankrekening op dit moment.
1: Ja, deze bezoekers die kijken pas maandag naar hun bankrekening, want ze zijn een beetje bang dat het misschien wel slecht nieuws is. Camille Rutte is de directeur van Lowlands. Je ziet toch, dat is bij andere festivals ook zo, dat die verkoop op een ander moment gaat, hè, dan vroeger.
5: Zeker, we zien wel een andere dynamiek, hè, die de afgelopen jaren zich ontwikkeld heeft, dat mensen later beslissen. Maar ja, we verkopen nu nog steeds kaarten, dus we weten op maandag waar het gaat eindigen.
1: U bent nog een kerstverse directeur, hè, van Lowlands. Hoe ziet u de toekomst van dit festival?
5: Lowlands is een tanker, die kan je niet sturen of het roer opeens omgooien. Daar stuur je langzaam bij en ja, die eerste ideeën die zijn er nu en die gaan we wel in het loop van het jaar weer uitwerken. Maar ik denk eerst genieten van deze dagen, kijken hoe dat allemaal loopt.
1: Ik ga zo naar Philip Vermeulen.
5: Ja.
1: Is dat een voorbeeld van iets wat je meer wilt?
5: Nou, dat is wel een groot project. En een project met een aanlooptijd van wel liefst 2 jaar.
1: Philip Vermeulen is een kunstenaar.
5: Ja, een kunstenaar.
1: Geen muzikant.
5: Lowlands is natuurlijk van koor een muziekfestival. Maar als je kijkt wat je hier nog meer kan beleven aan kunst, literatuur, comedy, theater. Ik denk dat dat ook iets is wat heel erg belangrijk is. En wat ik zeker ook die multidisciplinariteit wel echt wil vasthouden.
1: Dat was de kerstverse directeur Camille Le Rutte. Ja, naast muziek op Lowlands is er natuurlijk ook aandacht voor theater en kunst en wetenschap. Het Nederlands Forensisch Instituut is hier. Samen met de Hogeschool van Amsterdam hebben ze een misdaadscène nagemaakt waar je in kan. Kapsalon Kopzorgen heette. Dat is wetenschappelijk onderzoek naar een stresshormoon in het haar van jongvolwassenen. Maar daarvoor moet je wel een plukje haar doneren. En de naam van Philip Vermeulen die viel al. Philip Vermeulen heeft hier een hele grote installatie neergezet in een grote iglo-vormige witte tent. En daar moet je dus in, Philip.
6: Ja, daar moet je in. En dan mag je zitten op een soort van rots. En om je heen is een heel groot scherm met heel veel licht op een gegeven moment. En het licht gaat fonkelen en knipperen en je ziet dan een hele grote dot. En als je naar links kijkt of naar rechts kijkt, de dot achtervolgt je, want die zit in je brein.
1: En er is ook geluid, dat klinkt zo.
6: Ja.
1: Het is wat hypnotiserend, hè, zo.
6: Ja, je wordt wel ergens ingetrokken.
1: Waar word je ingetrokken?
6: Je wordt in je eigen brein getrokken, terwijl je ook in het lichtveld verdwijnt. We zoeken de grenzen op.
1: Het is eigenlijk niet uit te leggen op de radio. Je moet het zelf beleven.
6: Je moet het ondergaan en beleven.
1: Is dit nou typisch een werk wat op een festival thuis hoort?
6: Dit is wel een werk wat eigenlijk veel meer in een museum hoort. Zoals bijvoorbeeld in het Kunstmuseum in Den Haag, waar een andere variatie naartoe gaat. Dat is juist aangekocht.
1: Grappig dat je erover begint, want de directeur van het museum is hier ook.
7: Hey, ja.
6: Wat een toeval!
1: Margriet Schavenmaker. Zeg, als directeur van een museum staat u nu hier in het natte gras van het festival.
7: Met laars.
1: Is dat, ja. En we horen van de directeur Camille Rutte dat hij vaker dit soort crossovers wil. Is dat ook te doen? Ik bedoel, het kost ook een hoop geld allemaal.
7: Jazeker. Het is duur. Maar we hebben een waanzinnige steun gekregen van een aantal fondsen. En voor zo'n kunstmuseum als wat wij hebben. Prachtig, Mondriaan. Hè, grote namen. Daar wil je ook hedendaagse stem aan toevoegen. En je wil ook een jong publiek natuurlijk naar binnen halen.
1: Ja, en dat jonge publiek, hier. Dat is hier.
7: Precies.
1: Hè?
7: En daar hopen wij van dat die daarna natuurlijk naar ons komen.
1: Nou, laten we eens even horen hoe zij dat werk van Philip Vermeulen hebben ervaren.
4: Het was heftig. Ja? Het was echt heftig.
8: Erg intens, maar geweldig.
1: Intent, ja.
8: Geweldig, ja.
1: Ja.
8: Ja, aanrader.
1: Was het op Lowlands, zoiets als dit?
9: Zeker, ja. Ik denk omdat mensen op zoek zijn naar gave nieuwe ervaringen. En
1: nieuwe dit was een gave wereld, nieuwe ervaring.
9: Dit voelde als iets als buiten de normale wereld. En dat is goed geslaagd, ja, zeker.
0: Een verslag vanaf Lowlands van Mark-Robin Visser.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: NPO Radio 1.
0: Het is 16:55, de hoofdpunten van Casper Meijer.
15: Uber heeft een boete van €825 miljoen gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app gebruikt een algoritme waarmee accounts van chauffeurs werden geblokkeerd zonder dat die dat wisten. Volgens de toezichthouder moet er bij zulke ingrijpende beslissingen altijd een mens aan te pas komen. En ook hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Bij een ongeluk met een koets in Daarle en Overijssel is de koetsier om het leven gekomen. De koets belandde in een sloot. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de man kon niet meer worden gered. Een passagier kon wel op tijd uit de koets komen. En na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray helemaal uit. Dat is mede te danken aan de regen van de afgelopen dagen. De brand was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur leidde steeds weer op. In totaal is er 100 hectare natuur verwoest.
0: Weervrouw Roosmarijn Knol. Bij ons is deze week alles weer begonnen. Roosmarijn, de scholen bijvoorbeeld. En elke dag moeten we dan ineens in regenjassen en op laarzen de deur uit. Dus het voelt echt als een overgang. Blijft het ook zo nat?
16: Voorlopig nog wel, maar er zit op de lange termijn wel weer wat droger weer aan te komen. En dat kantelpunt ligt hem precies een beetje in het weekend. Zaterdag gaat een beetje zo'n dag worden als vandaag. Een komen en gaan van buien, waarbij het af en toe nog kan omweren. Echt veel regen in korte tijd, dus dan heb je die regenjas inderdaad echt nog wel nodig. Anders kan je je shirt uitwringen daarna. Voor de mensen op Lowlands en ook in Zandvoort bij de Formule 1... toch wat minder lekker weer. Al moet ik wel zeggen, als het dan even droog is en de zon schijnt, is het met die 20 graden niet eens zo heel koud buiten. Zeker omdat de lucht best wel vochtig is. Dus qua temperatuur is het zeker nog wel oké te noemen. En zondag gaat het dan wat droger worden. Vooral in het noorden dan nog wel een paar buien. Maar in het zuiden blijft het dan waarschijnlijk de hele dag al droog. En dan is het ook wat warmer met 20 graden. En dan na het weekend, dan gaat de temperatuur steeds verder omhoog. Gaan we weer richting die 25 graden. Wordt het wat vaker droog. Woensdag.

0: En donderdag kan er dan wel weer een bui vallen. En met die hogere temperaturen kunnen dat ook weer van die onweersachtige buien zijn. Maar zeker na het weekend en ook zondag zal het echt op veel plaatsen een groot deel van de dag droog blijven met ook redelijk wat zon.
1: Bianca, hoe gaat het op de weg?
2: Nou, er staat zo'n 300 kilometer file in totaal. Vooral in Gelderland en Noord-Brabant is het behoorlijk druk. Er zijn ook problemen op de A50. Van Apeldoorn naar Arnhem staat een flinke file door een ongeluk. En de spitsstroken zijn op de A50 ook dicht. Dat helpt ook niet mee. En daardoor sta je ook in de file op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg met 20 minuten oponthoud. Verder staan er ook wat flinke files in Noord-Holland. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je voor de afrit Zaandijk een kwartiertijdverlies door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9, Diemen richting Alkmaar, sta je bij Amstelveen 20 minuten vast. Daar is de weg na een ongeluk wel weer vrij. En op de A10 Zuid, de ring van Amsterdam, staat file voor knooppunt de Nieuwe Meer. Er is een rijstrook dicht en de vertraging is nu 20 minuten.
1: De Verenigde Staten sturen migranten uit Latijns-Amerika naar het Afrikaanse land Liberia. Wat staat ze daar te wachten? We bespreken het zo meteen.
3: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh – A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Dielke Teertstra.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
1: De Verenigde Staten zijn begonnen met het uitzetten van migranten naar Liberia. Het eerste vliegtuig is al in het West-Afrikaanse land geland. Aan boord waren 20 mensen uit onder andere Cuba en Venezuela. Het uitzetten van ongedocumenteerden was een verkiezingsbelofte van Trump. West-Afrika-correspondent Maurice Lede. Maurice, Liberia neemt in totaal 1200 migranten op. En dat zijn dus mensen die niet uit dat land zelf komen. Waarom doet Liberia dat?
9: Er zijn meerdere redenen voor. Zo zou er minstens 4 miljoen euro aan financiële compensatie mee gemoeid zijn. Al zegt de overheid zelf dat het vooral komt omdat mensen een nieuwe plek geven past bij de identiteit van Liberia. Liberia, de naam zegt het eigenlijk al, hè? Vrijheid is een land. Ja, dat is een land dat begin 19e eeuw werd gesticht als een plek waar zwarte mensen uit de Verenigde Staten, onder wie vrijgemaakte slaven, zich konden vestigen. En daarnaast is de band tussen Liberia en de Verenigde Staten daardoor ook historisch sterk. Ze zien het ook echt in Liberia als een big brother. En dat voel je ook als je in Liberia bent. Er rijden grote auto's rond. De winkels liggen vol met Amerikaanse producten. En de vlag is ook echt bijna hetzelfde.
1: Oh ja, dus het is in die zin niet een heel willekeurige plek.
9: Nee, dat er 1200 mensen die kant op gaan, dat is een enorm aantal. Maar dat voelt daar wel heel erg logisch, ja.
1: Ja. Liberia is vaak in het nieuws gekomen vanwege oorlogen, vanwege ziekte ook. Jij bent er laatst geweest. Hoe gaat het daar nu? In wat voor land komen deze mensen terecht?
9: Omgeving, een prachtige omgeving, vind ik persoonlijk. Ja. Maar het is tegelijkertijd een van de armere landen ter wereld. Het is een land dat opkrabbelt. Na twee burgeroorlogen, een ebola-uitbraak heeft er plaatsgevonden. En verkeert momenteel ook in een drugscrisis. Tegelijkertijd is het vanwege de aanwezige mineralen ook een economisch kansrijk land. En wat me persoonlijk heel erg bijblijft, is de veerkracht binnen de gemeenschappen. Die is echt heel erg groot. Dus lokale organisaties en vrijwilligers die nemen eigenlijk taken over waar de overheid en internationale hulp tekortschieten. Oh. Dat is heel mooi om te zien. Ja.
1: Nou is het dus zo dat er ook een financiële kant zit, hè, aan dit verhaal. En dat Liberia een compensatie krijgt vanuit Amerika. We hebben ook gezien dat de ontwikkelingshulp vanuit de Verenigde Staten zo goed is als opgedroogd. Speelt dat ook een rol in het accepteren van dit soort deals?
9: Dat denk ik wel. Amerikaanse steun is in Liberia meer dan welkom. Het Amerikaanse programma USAID, waar je denk ik op doelt, werd onder de regering Trump grotendeels stopgezet. En dat kwam daar echt keihard aan. Want met het wegvallen van die financiering werden allerlei projecten gestopt op het gebied van onderwijs, landbouw en ja, met name gezondheidszorg. Dus mensen verloren hun baan, ziekenhuizen kregen te maken met tekorten en ambulances die konden niet meer uitrijden. En om die reden is financiële hulp echt meer dan welkom, ja.
1: De migranten die daar nu dus naartoe worden gestuurd zijn, in ieder geval deze eerste 20, zijn mensen uit Latijns-Amerika. Ja, wat kunnen zij daar gaan doen in Liberia? Hoe gaat het daar verder met ze?
9: Nou, de autoriteiten hebben aangegeven deze mensen als gasten te zullen ontvangen. Ze kunnen asiel aanvragen en ze kunnen ook vertrekken als ze dat willen. Dat gaf de regering aan in een verklaring. Maar of dat in de praktijk ook zo eenvoudig zal zijn, ja, dat is de vraag. Ik denk echt dat op dit moment de hele wereld benieuwd is hoe het daar nu verder zal gaan.
1: Dankjewel, Maurice Leden, West-Afrika-correspondent. Ja, en ik praat door met Marion Rozema van Amnesty International. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
1: Ja, Maurice zegt, iedereen wil weten hoe het daar nu verder gaat met deze mensen. U ook, denk ik, hè?
10: Ja, daar zijn wij ook heel erg benieuwd naar. We maken ons daar ook wel zorgen over. Het is in ieder geval zo dat dit heel erg past binnen het patroon wat we ook in Europa zien. Hè? Dus om de verantwoordelijkheid voor mensen op de vlucht af te schuiven. En het liefst zo ver mogelijk weg uit het zicht van advocaten, mensenrechten, organisaties. En dat is natuurlijk wel riskant, want ja, waar is het toezicht? Hè? En wie houdt dat toezicht dan? En krijgen deze mensen wel een eerlijk proces? Kunnen ze inderdaad asiel aanvragen? Dat is de vraag en dat zal de tijd uitwijzen.
1: Ja, en het is inderdaad niet voor het eerst, hè, dat we dit zien. Daar doelt u ook op. De EU wil terugkeer hubs, uitzendcentra buiten de EU. Het Verenigd Koninkrijk wil de mensen uitzetten naar Rwanda. Amerika doet dat trouwens al. Ja, waar maakt u zich het meeste zorgen over bij dit proces?
10: Nou, het is natuurlijk er zijn natuurlijk meerdere kanten aan. Dit speelt zich af in de VS. De EU heb je nu het migratiepak, wat net in juni is ingegaan. En die terugkeerhubs gaan pas vanaf september in. Ja. Maar alles is er eigenlijk op gericht om de rechten van mensen op de vlucht in te perken. Europa laat zien, wij willen deze mensen op de vlucht niet hebben. En we trekken alles uit de kast om ze te weren. En daar valt dus ook onder afspraken maken met landen waar de mensenrechten niet zo heel erg hoog op het lijstje staan. Ja. Mensen hebben dus minder makkelijk toegang tot het aanvragen van asiel. En de kans is groter dat straks door die hubs, als ze eenmaal ingaan, dat ze zonder een zorgvuldige procedure dat ze afgewezen worden en uitgezet worden naar landen, naar plekken waar ze gevaar lopen. Het is echt wel de vraag of mensen veilig zullen zijn in de toekomst. Wij kennen eigenlijk geen deals in het verleden die niet leiden tot mensenrechten schendingen. Ik kan een aantal voorbeelden noemen. Kijk, als je bijvoorbeeld denkt aan Tunesië, Noord-Afrika. Ja. Daar sloot de EU in 2023 een deal mee. Op het moment van het sluiten van die deal wist de EU dat er allerlei hele gewelddadige uitzettingen plaatsvonden van mensen van kleur. Dat er een racistische golf door het land heen trok. Eigenlijk aangesticht door de president. Dat was gaande. Ja. En toch sloot de EU die deal. Misschien kun je die beelden nog herinneren in de woestijn.
1: Die mensen die in de woestijn waren.
10: Ja, dat was toen een gevolg. Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk dat dat soort dingen op de koop wordt toegenomen en er toch geld ingestoken wordt. En meer recent hebben we de Albanië-deal, dat is dan met Italië. Dat is een detentiecentrum. Dat is ook weer een voorbeeld van het uitbesteden van die verantwoordelijkheid voor mensen op de vlucht. Nou, wij zeggen daar altijd van, dat moet echt een wake-up call zijn voor de EU.
1: Want wat gebeurt daar in Albanië?
10: Nou, het probleem is dat Italië er eigenlijk voor heeft gezorgd dat er geen onafhankelijke waarnemers naar binnen kunnen. Eigenlijk kan niemand goed zien wat daar gebeurt. Nee. En wij hebben met mensen gesproken, getuigenissen opgehaald. En mensen hebben nauwelijks toegang tot juridische bijstand. De omstandigheden zijn zeer slecht. Nauwelijks toegang tot medische zorg. Hebben meerdere mensen geprobeerd zich van het leven te beroven of hebben zichzelf verwond. Italiaanse rechtbanken hebben ook geprobeerd om het daar allemaal terug te fluiten. Maar toch gaat Italië door. Ja.
1: En zegt de EU ook, hè, en dan niet specifiek over dit geval, maar ook die terugkeerhubs die er dus vanaf september zouden moeten komen. Daarbij zegt de EU, ja, wij stellen die deals natuurlijk op in lijn met het internationaal recht. En we houden rekening met de mensenrechten. Maar hoe zien jullie dat?
10: Nou, wij hebben daar wel zorgen en twijfels over. Die hebben we ook geuit meerdere malen. Niet alleen Amnesty, maar ook bijvoorbeeld de EVN en andere organisaties. Want het is inderdaad maar de vraag, hè? Ik bedoel, kan er, ja, als het zo is, wat straks gaat gebeuren, is dat je naar een land kan worden gestuurd waar je waar een deal mee is. Maar heb je dan ook toegang tot een advocaat? Heb je dan ook toegang tot het aanvragen van asiel? Kun je worden uitgezet naar een land waar je eigenlijk gevaar loopt? Of loop je zelfs gevaar in het land waar je dan terechtkomt?
1: Zit je dan ineens in dat land? Ja.
10: Ja, dat is allemaal volkomen onduidelijk. Nou, volgende week heeft Nederland met een aantal Europese landen overleg over partnerschappen. En wordt er bijvoorbeeld gesproken over Oezbekistan, dat ligt vlakbij Afghanistan, maar bijvoorbeeld ook Oeganda en Kenia. Er wordt allemaal over gesproken. Nou, wij willen echt, als er afspraken komen, stel dan die mensenrechten centraal. Dat is echt heel erg belangrijk, want het gaat om mensenlevens.
1: Dank, Marion Rozema van Amnesty International. Kasper, wat melden media in het buitenland?
11: Nou, Duke, prins Harry, Elton John en 5 andere bekende Britten moeten ruim 11 miljoen euro aan juridische kosten betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Dat meldt de BBC.
1: Ja, naar die grote rechtszaak.
11: Precies. Een Britse rechter wees hun privacyzaak vorige maand af. De groep beschuldigde de krant van onrechtmatige informatieverzameling, maar ze konden die aantijgingen volgens de rechter niet bewijzen. De kosten voor de klagers zouden ook nog wel verder kunnen oplopen. De politie in de Amerikaanse stad Philadelphia heeft de zogenoemde gemaskerde Chucky geïdentificeerd. Dat meldt Sky News. De man zou mensen hebben lastiggevallen en geïntimideerd. Daarbij droeg hij een masker van het horrorpersonage Chucky uit de films Child's Play. Het zou gaan om een man van 22. Er is nu een klopjacht gestart om hem te vinden. De politie is niet te spreken over zijn gedrag.
12: You think it's funny to scare people? Well, get ready to get scared by us. Because we got the handcuffs. We got the jail cell. We got the Philly jury that's going to tell you it's not funny at all. We're not having it in this city. We are not tolerating it.
11: De man vroeg onder meer aan de vrouwen: ben je klaar om te sterven? De politie denkt dat u mogelijk vanuit Pennsylvania naar Californië en Nevada is gevlucht. De Vietnamese koffieoogst kan wel eens fors lager uitvallen door het weerfenomeen El Niño. Dat zegt de vicevoorzitter van de Vietnamese koffiebrancheorganisatie tegen persbureau Reuters. Vooral de centrale hooglanden waar veel koffie wordt verbouwd zijn kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden. En bij een mindere oogst zal de prijs van koffie stijgen.
1: Het is ook echt een koffieland, hè, Vietnam?
11: Ja, ja. In België is een record aantal studenten met een eigen bedrijf, meldt de VRT. Ruim 9000 studenten combineren hun studie met het ondernemerschap. Opvallend is dat 2/3 daarvan man is. Daarom wil de Belgische minister van Zelfstandigen graag een groei zien bij de vrouwen.
13: We moeten blijven werken om de obstakels die de vrouwen hebben om te ondernemen weg te nemen. Het sociale statuut versterken, meer netwerken, meer toegang tot financiering. Dat is een absolute prioriteit voor mij.
11: Het hoge aantal ondernemende studenten is best te verklaren. Zelfstandigen die studeren en jonger zijn dan 25 krijgen namelijk een belastingvoordeel.
1: Bianca, hoe gaat het op de weg?
2: Het lijkt erop dat het drukste moment van deze middag geweest is, maar er staan nog steeds behoorlijk wat files, vooral in Gelderland en ook in Noord-Brabant. En wat nu opvalt is de A15 van Rotterdam naar Gorinchem, want bij Gorinchem staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Sliedrecht is de vertraging een kwartier.

0: Glees was dat met Trick Me. De staatsschuld in de Verenigde Staten liep deze week op tot een recordbedrag van meer dan 40 biljoen dollar. Dat is een 40 met 12 nullen. Er zijn grote zorgen over op de financiële markten. De vraag is of de regering van Donald Trump het aandurft om maatregelen te nemen. Correspondent Rudy Bauma, hoe kan het dat die schuld zo is opgelopen?
1: Nou, het is al een langlopende trend, hè, want de VS die geeft al jaren meer geld uit dan er binnenkomt. En dat stapelt zich op en de rentelast ook. Maar ja, je verwacht dan dat de Republikeinen nu ze aan de macht zijn zouden bezuinigen. Want hè, ze staan toch voor een kleine overheid. Hè. Traditioneel gezien scoren Republikeinen het sterkst in het vertrouwen op het beheren van de centen. Maar ja, tegendeel is het geval, want Trump die smijt met geld. Pentagon heeft er bijvoorbeeld enorm veel geld bijgekregen. Ook voor de oorlog in Iran die natuurlijk veel geld kost. En aan de inkomstenkant komt er nauwelijks iets bij, want Trump die voerde juist de belastingverlagingen in. En de importheffingen die miljarden in het laadje moesten brengen, die zijn door het Hoge Rechtshof op tafel geveegd en worden nu verplicht terugbetaald aan de bedrijven die daar de dupe van werden.
0: En wat kan dit nou voor consequenties hebben voor Amerika?
1: Nou, zolang het vertrouwen van de belegger er maar is, kan het heel lang goed gaan. De overheid geeft om dat tekort te dekken staatsobligaties uit. Die leent zo eigenlijk geld van grote beleggers, pensioenfondsen en zo, tegen rente en financiert daar dan weer dat tekort mee. Maar met dat vertrouwen, daar gaat het nu toch wel de verkeerde kant mee op. De VS die verloor vorig jaar al een hoge rating van bureaus die de kredietwaardigheid van de VS beoordelen. En je ziet nu dat de rente op die staatsobligaties enorm stijgt, omdat beleggers die willen eigenlijk gecompenseerd worden voor de onzekerheid die wordt gevoeld. En de minister van Financiën, Scott Bessent, die heeft dat met ingewikkelde ingrepen geprobeerd af te remmen, maar dat heeft eigenlijk geen structurele effecten gehad. Ja, en dat kan uiteindelijk leiden tot een scala van ongewenste zaken. Kleine buffers voor crisis, meer afhankelijkheid van buitenlandse geldschieters, inflatierisico's, hogere rentes in zijn algemeenheid, afnemende groei van banen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan.
0: En je zegt net al, dit is nou niet bepaald waar Republikeinen traditioneel voor staan. Hoe wordt er in die partij op gereageerd?
1: Nou, dat is dus heel opmerkelijk, want zelfs fiscaal conservatieve congresleden van zijn partij, de Republikeinen, die durven zich daar eigenlijk niet tegen te verzetten. Sterker nog, echt zuinige Republikeinen die stemden toch voor Trumps grote uitgavenwet, die zogenoemde Big Beautiful Bill. Die werd met enorme druk van Trump door het congres gedrukt. Maar één of twee Republikeinen die stemden tegen. En Trump die reageerde daar ook meteen furieus op. Een afgevaardigde die tegenstemde, die werd ook direct het congres uitgewerkt eigenlijk. In de recente voorverkiezingen is de zetel verloren aan een partijgenoot die wel door Trump werd gesteund. Maar goed, de president die voelt dus eigenlijk geen weerstand in het congres, maar wel van de kiezer, want van die mort wel degelijk.
0: Ja, en die mag zich gaan uitspreken, want er komen verkiezingen aan.
1: Ja, een tussentijdse parlementsverkiezingen in november. Kijk, op zich is de staatsschuld voor kiezers een beetje een ver van mijn bed show. Iets abstracts, iets waar ze ook wel een beetje aan gewend zijn. Maar je ziet nu toch echt wel dat het allemaal optelt bij de zorgen van de kiezer over de economie die er toch al zijn. Er is bijvoorbeeld een enquête geweest, blijkt dat 90% van de kiezers zich zorgen maakt over de staatsschuld. Dat die de inflatie en dus ook de kosten van het levensonderhoud nog verder opdrijft. En bijna net zo'n grote groep die vreest ook dat die hoge staatsschuld leidt tot hogere rentes voor hen. Dat maakt bijvoorbeeld een hypotheek en een creditcard en een autoleningen duurder. En
0: dan
1: ook
0: voelen
1: voor
0: mensen het
1: ondernemers.
0: Wel.
1: Sorry?
0: Dan voelen mensen het wel natuurlijk.
1: Zeker, en ze zeggen ook dat het schuldenbeleid, dat ze dat ook mee gaan wegen in hun stemgedrag bij die tussentijdse parlementsverkiezingen dit jaar najaar. Heel opmerkelijk, uit andere peilingen blijkt dan weer dat de kiezer inmiddels ook meer vertrouwen heeft in de democraten om de economie weer op het goede spoor te brengen dan in de republikeinen. En in een enquête van Fox News, dat is natuurlijk een conservatief nieuwsstation, is dat zelfs 9% in het voordeel van de democraten. Dus dat is wel heel pijnlijk.
0: Ja. Dankjewel, correspondent Rudy Bauma. De Engelse voetbalcompetitie, de Premier League, begint vanavond. En dat is ook dit jaar weer de voetbalcompetitie waarin het meeste geld omgaat. Met nog een paar weken te gaan tot het einde van de transferperiode is er nu al ruim 2,5 miljard euro uitgegeven aan spelers. voetbalcommentator Guy Habets bij Viaplay. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Kijk jij daar nog van op? Ik zie je wel een beetje knikken, maar het doet jou niet meer zoveel, 2,5 miljard euro?
2: Nee. Als je de Engelse competitie een beetje kent en de clubs en de manier waarop zij geld uitgeven, dan is dat inderdaad, voor een buitenstaander klinkt dat als ontzettend veel geld. En Engelse voetbalclubs trekken daar de neus voor op. Die blijft maar uitgeven.
0: Want vorig seizoen stond de teller op zo'n 3,7 miljard euro uiteindelijk. Hoe komen ze aan zoveel geld?
2: Ja, dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Aan de ene kant is de competitieorganisator, de Premier League, heeft die competitie zo ontzettend goed aan de markt gezet dat ze heel veel geld verdienen aan tv-inkomsten. Mm-hmm. Overal over de wereld willen mensen Premier League zien. Nou, dan wordt geld betaald aan de Premier League om de competitie te mogen uitzenden. En de Premier League verdeelt dat geld op een hele slimme manier, van club nummer 1 tot club nummer 20 eigenlijk. Dus ook de club die laatste wordt, krijgt heel, heel veel geld voor voetbalbegrippen. Dus dat enerzijds. Ja. En aan de andere kant heb je in Engeland natuurlijk echt absolute topclubs die over de hele wereld bekend zijn. De Manchester United, Chelsea, Arsenal, noem het allemaal maar op. Die verdienen als bedrijf zijnde ook zo ontzettend veel geld. Met merchandise bijvoorbeeld. Dat er op die manier ook heel veel geld binnenkomt.
0: Gewoon heel veel rondgaat. En dan krijg je transfers zoals de allerduurste van dit seizoen. Morgan Rodgers, die voor 137 miljoen euro van Aston Villa verhuist naar Chelsea. En dat hoorden we bij Sky Sports.
3: You can go to our chief correspondent Kaveh Soliko, who can bring us this breaking news. Kaveh, over to you.
4: Yeah, Chelsea have agreed a deal to sign Morgan Rodgers from Aston Villa. The deal agreed means that it is going to be a record for an English player. Chelsea will be paying Aston Villa £117 million.
0: Ja, dus dat is een recordbedrag. Denk jij nou, Guy, dat er op een gegeven moment een keer iemand zegt in dat voetbal, dit is wel gewoon een beetje de grens.
2: Ja, het is lastig voor te stellen, mm-hmm. Want het gaat eigenlijk jaar na jaar wordt het gekker en gekker. En er is dan nu 137 miljoen euro uitgegeven aan een Engelse speler. In dezelfde window heeft Manchester City 135 miljoen uitgegeven aan een Engelse speler. Dus dat zit er maar heel dicht tegenaan, inderdaad. Ja, en het is ook een beetje overtoepen. Hè? Als de ene het doet, dan moet de ander natuurlijk ook wel een beetje stoer doen en meeproberen te doen. Dus zo werkt dat ook wel gewoon.
0: Ja, en ze zijn dan niet klaar natuurlijk.
2: Zeker niet.
0: Een paar weken te gaan.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, de window is nog wel eventjes open.
0: Ja. Als we dan gaan kijken naar de wedstrijden die er gaan volgen, wat verwacht jij? Gaan ook de clubs met de duurste transfers het meeste geld straks de titel pakken?
2: Vaak is dat wel zo. Je hebt een Big Six clubs, mm-hmm. noemen ze dat in Engeland. Het zijn de 6 absolute topclubs. Die hebben zo ontzettend veel geld. Daar kan bijna niemand tegenop. Arsenal is vorig jaar kampioen geworden. Die horen daarbij. Manchester City zijn de laatste jaren heel vaak kampioen geworden. Die horen daar zeker bij. Ja, tussen die clubs zal het ongetwijfeld weer gaan. Dus de hoofdprijzen zullen wel weer tussen die 6 clubs wel een beetje verdeeld gaan worden.
0: Ja. Ja. En wat vindt nou de gewone Engelsman daarvan? Is het voetbal nog van de gewone man? Of is het zo astronomisch ver weg inmiddels?
2: Ja, dat is wel echt een beetje aan het veranderen. Je hoort ook steeds meer kritiek op ticketprijzen om in het stadion te kunnen komen.
0: Wat moet je betalen als je een keer wil gaan kijken?
2: Ja, een keer willen gaan kijken is al heel erg moeilijk. Eigenlijk alle kaarten zijn überhaupt of door seizoenkaarten of door derde partijen al verkocht. Dus op wedstrijddag denken, laten we eens een keer naar het voetbal gaan op het hoogste niveau. Dat is bijna onmogelijk. Ja, dat is gewoon een £120 voor een kaartje als je random gewoon een keer naar een voetbalwedstrijd wilt gaan. En laat staan als je een heel seizoen wil gaan. Er zijn mensen die sparen daar een heel jaar voor. Zodat ze dan aan het einde, vlak voor het volgende seizoen, die seizoenkaart weer kunnen betalen.
0: Ja. Je zei het al, hè, de Premier League is over de hele wereld heel populair. Daar kijken mensen naar, ook in Nederland. Hè. Hoe komt het? Waar zit die aantrekkingskracht?
2: Ja, er spelen altijd heel veel Nederlanders in de mm-hmm. Premier League. Natuurlijk, dat is ook dit seizoen weer
0: 32
2: het geval. Precies. Dat is echt een krankzinnig hoog aantal. Vanavond begint de Premier League met Arsenal tegen Coventry City. Nou, Arsenal heeft Jurrien Timber, Coventry City, die zijn gepromoveerd. Die hebben 2 Nederlanders. Eigenlijk bij elke club speelt er wel 1. Dus dat maakt het interessant. En qua niveau is de Engelse competitie ook gewoon de beste competitie die er is. Dus als je echt goed voetbal wil zien, dan moet je Engels voetbal kijken. Zo werkt het ook wel een beetje.
0: Ja, wat voor seizoen verwacht je?
2: Ja, Ja, dat is altijd heel lastig om te zeggen voordat de eerste speelronde is begonnen. Arsenal heeft vorige week al een wedstrijd gespeeld tegen Manchester City. Die wonnen ze met 3-0, speelden ze heel erg goed. Dus ik verwacht dat zij wel weer bovenaan mee gaan doen. Nou, laten we in elk geval hopen dat die 32 Nederlanders zich kunnen laten
0: bewijzen.
2: Zien.
0: Ja. Leuk, en ik ben ook heel benieuwd. Dank je wel, Guy Havertz van Viaplay. En die wedstrijd tussen Arsenal dus en Coventry City begint vanavond om 9 uur.
2: Ja.
5: Dit weekend, hockey, de wereldkampioenschappen. Met om 6 uur de Nederlandse vrouwen tegen India.
6: Voetbal.
5: Natuurlijk, alle wedstrijden in de eredivisie.
6: Formule 1.
5: De Grand Prix van Nederland in Zandvoort.
6: Wielrennen.
5: De Vuelta, de Ronde van Spanje.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
6: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Een grote nieuwe woonwijk in Utrecht moet de komende jaren worden gebouwd. En die heeft een goede tramverbinding nodig. Maar waar dat geld vandaan moet komen, is nog onduidelijk. Eerst het nieuws, Casper Meijer.
13: De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van €825 miljoen. Dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes zonder de chauffeurs daarover goed te informeren. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen onder meer verschillende woonwagens binnen. Manon van der Heijden van de politie Oost-Nederland vertelt wat ze hebben gevonden.
14: We hebben diverse loodsen en schuren gisteravond doorzocht en we hebben verschillende vuurwapens aangetroffen. Een gestolen auto in beslag genomen, maar daarnaast werden ook goederen en materialen voor de productie van drugs aangetroffen. Die zijn ook allemaal inmiddels in beslag genomen en dat wordt verder onderzocht.
13: De politie deed de inval na een tip van een buitenlandse overheid. Welk land wordt er niet bij gezegd? Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar de politie sluit niet uit dat dat misschien later nog gebeurt. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray helemaal uit. En dat is mede te danken aan de regen van de afgelopen dagen. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur leidde steeds weer op. Er is in totaal 100 hectare natuur verwoest. De Duitse veiligheidsdiensten maken zich zorgen over de vondst van een opslag voor wapens in een bos bij Berlijn. Die was mogelijk bedoeld voor Russische spionnen die in Duitsland aanslagen moesten plegen, melden Duitse media. De opslag werd vorig jaar al gevonden. Er lagen 2 handvuurwapens. Die werden na de vondst leeg teruggelegd met GPS-trekkers, maar nooit opgehaald. En fabrikanten van voedsel misleiden klanten met claims over vezels, zegt de Consumentenbond. De bond deed daar onderzoek naar en zegt dat 100 producten misleidend zijn. Soms zitten er per portie heel weinig vezels in, of zitten er wel veel vezels in, maar nog veel meer suiker, waardoor een product toch ongezond is. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plek en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat eigenaar is van Kijk. Er ging namelijk wat mis met het beeld, zegt economieredacteur Ruben Egg.
15: Die stream die werkte dus helemaal niet. De voorbeschouwing die was voor veel mensen niet te zien. En ja, toen begon die wedstrijd. De bal ging rollen, maar niet op het scherm. Dat was zwart. Nou, op social media regende het klachten. En pas na een minuut of 20 waren alle problemen verholpen. Goed nieuws wel voor de voetbalkijkers. Er was toen nog niet gescoord. Alleen na een half uur lag hij erin. En toen was het nou wel net FC Sion die erin legde.
13: Het werd uiteindelijk nog wel 4-2 voor Ajax. En dan nog het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en het wordt dan ongeveer 18 graden.
0: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
16: De files worden langzaam maar zeker korter. Het drukste moment van deze middag is geweest. Er staat nog wel veel file in de regio Apeldoorn-Arnhem. Het heeft te maken met afgesloten spitsstroken op de A50 en de nasleep van een ongeluk daar. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je op die A50 nog een half uur vertraging tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen. Het loopt daardoor ook vast op onder meer de A12. Van Utrecht naar Arnhem is de vertraging 20 minuten. En dat is tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. In het zuiden sta je een kwartier in de file op de A4. Van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
0: Wapens in de bosjes bij Berlijn die Russen mogelijk wilden gebruiken voor aanslagen. Hoe dat zit, hoort u zo.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: NPO Radio 1. NOS Radio 1-journaal.
0: Zandvoort maakt zich op voor voorlopig een laatste keer Formule 1. Jammer voor de Nederlandse fans, maar wellicht wel goed nieuws voor het leven in de duinen. Maarten van der Weijden zwemt maar door om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Even moest hij zijn tocht staken, maar inmiddels is hij oude water voorbij. Verslaggever Matthijs van der Wiel zag hem net al langskomen. Is er veel belangstelling daar, Matthijs?
18: Heel oude water is uitgelopen en dat gebeurt op alle plekken waar hij nu voorbij zwemt, Maarten van der Weijden. Het wordt steeds drukker nadat hij eerst door ziekte was gestopt en daarna toch weer was doorgegaan.
0: Maar nu eerst een opmerkelijke vondst in de buurt van Berlijn. Er is een Russische wapenopslag ontdekt. Mogelijk zou die ingezet worden om zogenoemde kinetische operaties uit te voeren. Oftewel fysieke aanvallen zoals aanslagen. Duitsland-correspondent Charlotte Waiers. Wat weten we nu over deze vondst?
19: Nou, dat er in dat depot dat aan de rand van Berlijn was, in het bos, dat er twee handvuurwapens zijn gevonden. Dus dat kunnen pistolen of revolvers zijn. En waarschijnlijk ook munitie, volgens Duitse media. Het lijkt dus om een relatief klein depot te gaan. En de tip daarvoor die kwam vorig jaar bij de veiligheidsdiensten binnen. Die zijn er toen heen gegaan en zagen dat dat klopte. Hebben toen de politie gewaarschuwd. En volgens die media in Duitsland die daar onderzoek naar hebben gedaan, gaan de veiligheidsdiensten er dus vanuit dat de wapens voor Russische agenten bedoeld waren. Die daarmee, zoals we dat noemen, kinetische operaties zouden kunnen uitvoeren in Duitsland. Dus aanslagen bijvoorbeeld op mensen die belangrijke functies hebben bij wapenbedrijven in Duitsland, die Oekraïne van wapens voorzien in de oorlog tegen Rusland. Of bijvoorbeeld belangrijke figuren uit de Russische oppositie die niet meer in Rusland zijn, maar in het buitenland, die dus mogelijk daardoor gevaar liepen.
0: Wat is er gebeurd met dat depot?
19: Dat is wel opvallend, want die agenten die hebben nadat ze die wapens hebben gevonden, die wapens zo gemanipuleerd dat ze niet meer gevaarlijk waren. Maar ze daar wel achtergelaten, ook een GPS-tracker daaraan toegevoegd. Die plek ook vervolgens in de gaten gehouden. Ja, in de hoop maar meer informatie te krijgen over wie erachter zit, wat de plannen hiermee waren. En volgens het Duitse blad Spiegel is vervolgens niemand meer langs geweest. Kennelijk waren er dus vermoedens dat ze betrapt waren, dat iemand zo op het spoor was. En dat depot geldt dus nu ook als dood. Dat gevaar lijkt nu daarvan zijn geweken. Ja. Ja.
20: Hoe zeker is het dat de Russen hierachter zitten?
19: Nou, dat staat niet officieel vast. Die Duitse media die hier onderzoek naar hebben gedaan, die zeggen dat ze dat melden op basis van bronnen bij de inlichtingendiensten. Die waarschuwen ook langer al dat dit soort acties mogelijk zijn. Hè. Sabotageacties, spionageacties, maar ook aanslagen gestuurd door de Russische staat in Duitsland. Inmiddels heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken wel gezegd dat de diensten inderdaad uitgaan van een mogelijke aanslagpoging met dit soort wapens. Maar hij noemt de Russen niet bij naam. Hij is er heel terughoudend in, zoals vaker. Dat onderzoek loopt nog. Hij verwijst alleen maar naar mogelijk dat er andere staten achter kunnen zitten. En verder dat er wel iemand is opgepakt afgelopen herfst in Roemenië die mogelijk betrokken zou zijn met het aanleggen van die opslag. En daar loopt dus nu ook nog een onderzoek naar door het Duitse EM. En de beschuldiging is dat diegene een ernstig misdrijf met geweld wilde plegen en zo de staatsveiligheid in gevaar zou hebben gebracht. Ja.
20: Maar ze zijn heel terughoudend dus, want we hadden het hier een uur geleden in deze uitzending al even over de drone-operatie in Leipzig. Hè, dat daar ook een Russische drone op het vliegveld werd ontdekt. Maar Duitsland komt dus nog niet met een stevige reactie.
19: Nou, ook toen was inderdaad het vermoeden meteen dat de Russen daarachter zaten, achter die drone met explosieven op de luchthaven. Ook omdat die drone naast Oekraïnse transportvliegtuigen, die ook wel eens voor wapentransporten gebruikt worden, werd gevonden. Maar ook nu nog steeds niet willen ze er hard op zeggen in Duitsland dat de Russen daarachter zitten. Er zijn wel vermoedens, maar ja, daar willen ze eerst harde bewijzen voor hebben. Maar het leidt natuurlijk allemaal wel tot heel veel discussie, of het nou vaststaat of niet, over de kwetsbaarheid van Duitsland. En de vraag of de Duitse autoriteiten meer middelen bijvoorbeeld moeten kunnen inzetten om dat tegen te gaan. En kort nadat die drone gevonden is, maakte de regering al bekend dat ze de veiligheidsdiensten hier meer bevoegdheden willen geven. Tot nu toe mogen die diensten eigenlijk alleen maar vooral info verzamelen, ook vanwege de geschiedenis met de veiligheidsdiensten tijdens de DDR-dictatuur en tijdens het naziregime. Zijn ze daar tot nu toe heel terughoudend in. Maar nu willen ze dat die diensten dus meer middelen krijgen om ook zelf actiever in te grijpen. Ja, en dit zal die druk om daarmee door te gaan verder verhogen. Want keer op keer blijkt dus weer dat Duitsland zichzelf de vraag moet stellen: hoe gevaarlijk kan Rusland zijn op Duitse bodem? Ja.
20: Dankjewel, Duitsland-correspondent Charlotte Weijers. Het moet een van de grootste nieuwe woonwijken worden. De wijk Groot-Merwede-Rijnenburg bij Utrecht. En belangrijk voor die wijk is ook de bereikbaarheid. Maar of de zo gewenste tramverbinding er ook komt, is maar de vraag. Want minister Karreman zegt dat hij al met een miljardentekort kampt en dat hij hier geen geld voor heeft. André van Schie, u bent gedeputeerde van de provincie Utrecht en u heeft dit project in uw portefeuille. Goedemiddag.
21: Goedemiddag.
20: Ja, het ministerie heeft op dit moment dus geen geld voor nieuwe projecten zoals de Rijnenburglijn, zoals die tramlijn heet. Ja, dat kan me voorstellen dat dat een behoorlijke tegenvaller is voor u.
21: Nou, die zagen we wel een beetje aankomen. Want het stond inderdaad al in een Kamerbrief natuurlijk dat waar er een enorme opgave is voor het Rijk om de instandhouding en het onderhoud te doen. Dat ze op dit moment geen geld hebben voor nieuwe projecten. Dat is bij INW geen verrassing. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook gezien dat het kabinet het voornemen heeft om heel veel nieuwe woningen te bouwen. En dat hebben wij ook. Mm-hmm. Dus ja, wij gaan ook met het ministerie van Ruimte, met de premier ook in gesprek over, en uiteraard ook met INW, van hoe gaan we die woonwijken bereikbaar maken. En wat ons betreft is openbaar vervoer daar een belangrijk onderdeel van.
20: Ja, want hoe belangrijk is het dat die tramverbinding er komt voor zo'n nieuwe woonwijk?
21: Ja, dat is essentieel. We kunnen zo'n woonwijk in de polder niet bouwen zonder goede openbaar vervoerverbinding. En het gaat om heel veel woningen. We gaan in de polder Rijnenburg 25.000 woningen bouwen.
20: 25.000?
21: Er komen dus 50.000 mensen te wonen. En ja, het hele gebied, zoals u het aankondigt, Groot-Merwede en Rijnenburg, dat is bij elkaar 75.000 woningen en 150.000 mensen. Een stad zo groot als Amersfoort bouwen we erbij in de oksel van Utrecht en Nieuwegein. Ja, dat kan niet zonder goede openbaar vervoerverbinding. Want niet iedereen heeft een auto, niet iedereen kan op de fiets. Heel veel mensen zullen ook met het openbaar vervoer naar hun werk willen of naar sociale activiteiten.
20: Ja. Nou heeft het ministerie ook nogal wat uitgaven in het vooruitzicht. Hè? Stel nou dat al het geld gaat naar bijvoorbeeld het groot onderhoud aan bruggen.

0: Niet iedereen kan op de fiets. Heel veel mensen zullen ook met het openbaar vervoer naar hun werk willen of naar sociale activiteiten.
1: Ja. Nou heeft het ministerie ook nogal wat uitgaven in het vooruitzicht. Hè? Stel nou dat al het geld gaat naar bijvoorbeeld het groot onderhoud aan bruggen en tunnels wat eraan zit te komen. Kunt u dan als provincie en gemeente de rekening zelf betalen?
0: Nee, deze investeringen kunnen wij niet zelf dragen. Geen enkele provincie kan dat overigens, dus dat is geen verrassing. En daarom heeft het vorige kabinet en ook het huidige kabinet vanuit de woningbouwmiddelen ook steeds gezegd dat daar ook kansen liggen om ook bijdrage van het Rijk te krijgen. En ja, dat is ook de reden dat we premier Jet hebben uitgenodigd. Hij komt ook eind oktober naar Utrecht om die woningbouwontwikkeling te zien. Het is een belangrijk speerpunt van het kabinet, maar ook van de gemeente Utrecht en van de provincie Utrecht om heel veel woningen te bouwen. Want ja, iedereen kent wel iemand die een woning zoekt en hem niet kan vinden. Ja. Of het is hier onbetaalbaar. Ja. Dus die woningen moeten er komen.
1: Dus u blijft daarover praten, op aandringen ook bij het kabinet. Maar stel nou ja, dat die tramlijn er niet komt. Denkt u na over dat scenario? Kan de wijk er dan wel komen?
0: Nee, die kan er dan niet komen. Dus zowel de weg als het openbaar vervoer zijn essentieel voor het bereikbaar maken van een nieuwe woning. Ik zeg altijd, om in een woning te kunnen wonen moet je er wel kunnen komen. Ja, en dan moet je dus ook investeren. En het kan dus ook niet zo zijn. Ik heb heel veel respect voor de minister dat hij nu het onderhoud voorrang gaat geven. Want we kunnen geen brug laten instorten. Nee, maar we kunnen ook nodig. Niet tegen Nederland zeggen van we bouwen de komende 10, 15 jaar geen woningen. En die plannen die wij maken voor die nieuwe woonwijk, die zijn pas over 5 of 10 of 15 of 20 jaar dat die woningen er echt gaan komen. Dus we hebben ook echt nog wel even de tijd om die investeringen voor te bereiden. En we doen met alle partners, dus de VNG, alle gezamenlijke provincies, de bouwbedrijven, de economische sector, doen we ook een appel op het kabinet om na te denken hoe we de investeringen dan wel mogelijk gaan maken. Kijk, dit kabinet heeft als credo een beetje het kan wel, zullen we zeggen. En dan ja, verwachten we ook een meewerkende houding als het gaat om dit soort investeringen voor de lange termijn.
1: Dank, André van Schier, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: Steeds meer minderjarigen raken verstrikt in zware criminaliteit. Dat schrijft de Telegraaf op basis van gesprekken met politie en justitie. Jongeren worden volgens de krant betrokken bij onder meer overvallen, geweld en drugshandel. Daarbij speelt ook de zogenoemde niet-snitchen-cultuur een rol, waarbij zwijgen tegenover politie en justitie belangrijk wordt gevonden. Experts noemen de ontwikkeling zorgelijk. Een Groningse straatcoach probeert jongeren te bereiken door ze aan te spreken op TikTok. De video's van Jasmin Andrits worden meer dan 100.000 keer bekeken, ziet RTV Noord. Zo spreekt hij bijvoorbeeld jongeren aan die naar de kermis willen komen.
3: Dit is de kermis. Geen kickboxgala of UFC. Dus laten we gewoon met elkaar gezellig houden. Geen ruzies, geen drama's. En van die boys en dames die willen wel komen hier ruzie maken. Blijf gewoon lekker thuis.
2: Volgens hem verlaagt TikTok de drempel voor jongeren om hulp te vragen. Hij krijgt dan ook geregeld berichten van jongeren of hun ouders met vragen. In NRC lezen we een reportage over de Katopia van Stichting Zwerfkatten. Katopia staat voor katoperatie in auto. Het is een mobiele operatiekamer waarin zwerfkatten worden gecontroleerd, gesteriliseerd of gecastreerd en gechipt. De stichting behandelt jaarlijks zo'n 2000 katten als diervriendelijk alternatief voor afschieten. In Friesland zijn in 3 jaar tijd ruim 700 katten doodgeschoten. En Overijssel overweegt het ook te gaan doen om weidevogels zoals de grutto te beschermen. Maar volgens de stichting is hun aanpak effectiever tegen zwerfkatten dan het doodschieten van de dieren. En in Middelburg is het Zeeuws kampioenschap ringrijden gehouden. En Omroep Zeeland was daar natuurlijk bij. Bij ringrijden proberen deelnemers een lans in een ring te steken terwijl ze ongezadeld op een paard rijden. Martijn Minderhout wist als enige de lans door de kleinste ring van 1 centimeter te steken. Al rijdend dus. Ja. En daarmee is hij de grote winnaar.
4: Ja, het is onbeschrijfelijk. Het is een geweldig gevoel. Ik heb een 15 beeldje mogen winnen. Koningin toen. Ja, dit is geweldig. Ik kan er weinig over zeggen.
1: Nou, deze man is dus wel ervaren.
2: Zeker,
1: die zit al
2: zeker.
1: Jaren in het ringrijdersvak.
2: Zeker, en het ringrijden dat doen ze ook al een hele tijd. Namelijk al sinds de 17e eeuw in dorpen op Walcheren en Zuid-Beveland. En sinds dit jaar is het evenement ook aangewezen als immaterieel erfgoed.
1: Bianca Damink, hoe gaat het op de weg?
5: Nou, de files worden korter, maar vooral in Gelderland staan nog veel files. Heeft ook te maken met problemen op de A50. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen. De spitsstroken zijn daar ook dicht. Op de A12 merk je dat ook. Van Utrecht naar Arnhem tussen

0: de Oosterbeek en knooppunt Waterberg met een kwartiertijdverlies. En het rijdt nog langzaam op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Daar ben je nog 10 minuten langer onderweg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Elke werkdag.

0: The sun always shines on TV. Dat was Aha. 270 kilometer in 6 dagen zwemmen langs 22 steden. Oud-zwemkampioen Maarten van der Weijden is bezig met een nieuwe... en hij zegt laatste uitdaging voor het goede doel. Onderzoek naar kinderkanker. Even moest hij stoppen vanwege gezondheidsklachten... maar gisteren ging hij toch weer door... en hij ging zelfs sneller zwemmen dan gepland. En langs het water werd het alleen maar drukker. Vanmiddag passeerde hij Oude Water in Zuid-Holland. Een reportage van Matthijs van der Wiel.
1: Daar is hij. Maarten van der Weijden zwemt Oude Water binnen.
2: Net de Sinterklaas op tocht, dan is het hier ook altijd zo druk.
1: De brandweer spuit met 2 waterstralen. Een ereboog. Mensen staan langs het water met spandoeken.
3: Nou, we moeten hem er even aanmoedigen. Hè? Zo'n prestatie doet iedereen niet elke dag zo. Geweldig.
4: Het is ook de laatste keer dat hij wat doet. Dus ja, dat is alleen maar mooi toch, dat hij door Oude Water heen komt. Nee, ik heb echt respect voor hem ook, wat hij doet.
5: Ik zwem ook iedere ochtend, maar... Ja, dit is wel een hele prestatie.
1: Maar hij wil dat hij wat overmaakt, hè?
6: Ja, zeker. Natuurlijk gaan we dat doen.
1: Ja.
7: Coach?
1: Stap aan boord van het begeleidingsbootje van zijn coach. Bart Bosman, die hem instructies geeft.
8: Ja, we zijn bezig met de route aanwijzen. Nou, het is hier best druk, zoals je ziet.
1: Heel druk.
8: We zijn op weg naar het stempelpunt.
1: Hij stopte even en vroeg met zijn arm in de lucht. Waar moet ik, links of rechts hier? Voor op schema dus. Hoe kan dat nou, als je 2 dagen ervoor stopte omdat je ziek was?
8: Ja, het is gewoon een combinatie van doorzettingsvermogen en natuurlijk gewoon zwemmen. En hij heeft altijd een hele hoge snelheid. Maar hij ligt vandaag gewoon hartstikke mooi voor het schema. En daar zijn we heel blij mee. Hij doet het nog steeds hartstikke goed.
1: Ja, hij werd ziek, ging de volgende dag toch weer van start. Dan zou je zeggen dat is slecht nieuws voor een zwemmer die een recordpoging doet. Maar aan de andere kant, het leverde ook heel veel nieuwsberichten op. En dat zie je langs de kant.
8: Ja, het is fantastisch. Als je ziet in de plaatsen waar we zijn geweest. Gouda, helemaal vol. Haastrecht.
1: Nou, kijk eens voor u hier op de kade.
8: En als je hier in Oude Water, ja, het is echt bizar hoeveel mensen er zijn. Echt, en dat beurt hem zo enorm op in deze zware kilometers. Dus dat is echt supermooi.
1: Oude Water is een van die 22 steden. Stempelpost. En de stempels krijgt hij steeds van oude kankerpatiënten. De survivors worden genoemd. In dit geval Duncan Snyder. Die jaren geleden botkanker kreeg. En met 1 been loopt.
9: Ja, het Prinses Maxima Centrum waar je natuurlijk het geld voor ophaalt. Dat is een centrum waar onderzoek gedaan wordt en waar gemonitord wordt wat de lange termijn effecten zijn van ex-kinderkankerpatiënten. En het is heel belangrijk dat sowieso dat kinderen natuurlijk genezen van deze verschrikkelijke ziekte. Maar daarna ook dat ze daarna een goede kwaliteit van leven hebben. En dat die late termijn effecten zo goed mogelijk onderzocht worden om die eigenlijk tot een minimum te beperken. Dus dat hij geld ophaalt om daar onderzoek naar te doen, is voor mij een stukje erkenning. Want voor mij is het te lang geleden.
1: En, te laat.
9: Ja, te laat. Maar heel erg belangrijk voor de kinderen die dit helaas nog gaat overkomen.
1: Ik ben zo blij met hem.
9: Ja, ik moet zeggen dat ik word, hoe langer de dag duurt, hoe emotioneler ik er ook onder word. Ja, ik vind het een prachtige actie.
8: Deze kant op Maarten, hierheen.
10: Ja.
8: Is de sluis. Kom even aan de
1: boot hangen. Dan zwemt hij een sluis in. Moet hij even stoppen. Krijg iets mee, Maarten, van al die mensen langs de kant.
11: Gigantisch, hè? Ja, het is waanzinnig hoe iedereen maar stond.
1: Verandert in de loop van de week ook?
11: Ja, in het begin was dat heel veel minder. En je ziet dat echt steeds groter worden.
1: Misschien wel dankzij het feit dat je ziek werd en toch weer begon.
11: Ja, gek, hè? Ja, mensen houden toch van een... Van het verhaal van de opstand lijkt wel. Ja.
1: Heb je enig idee hoe ver je nog moet vandaag?
11: 15 kilometer.
1: Veel succes.
11: Dankjewel.
0: Een verslag was dat van Matthijs van der Wiel vanuit de Oude Water in Utrecht. En de tocht van Maarten van der Weijden duurt nog tot morgen. Inmiddels heeft hij al zo'n €500.000 opgehaald.
12: Ster. Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
16: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
18: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
19: De hete zomer, Crayon rolluiken.
20: Geluidsoverlast.
19: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Crayon rolluiken.
22: NPO Radio 1.
0: Het is 17:30. Hier is Casper met de hoofdpunten.
1: Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn er 37 schademeldingen binnengekomen. Ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer meldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagerstad, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plek. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray helemaal uit. Dat is mede te danken aan de regen van de afgelopen dagen. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al wel onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. In totaal is er 100 hectare natuur verwoest. En de Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een Zeeuwse schelpenhandelaar 100 kilo aan tapijtschelpen in beslag genomen. De diertjes waren illegaal gevangen. De handelaar kon niet uitleggen waar ze vandaan kwamen, en dat moet wel voor als er later iets mis mee blijkt te zijn. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water.
0: Buurvrouw Rosemarijn Knol, na lange, warme, droge periode hebben we dan deze week ineens regen. Blijft dat ook zo?
23: Dat blijft nog wel even zo. Morgen gaat een beetje zo'n dag worden als vandaag, met een komen en gaan van buien. Tussendoor ook wel droge momenten. En dan ga je de verschillen in temperatuur best wel goed merken. Want tijdens zo'n bui dan koelt het even af. En dan denk je, oeh, het is echt wel fris buiten. Maar als die bui dan voorbij is en de zon doorbreekt, is de luchtvochtigheid best wel hoog. En met een graad of 20 is het dan helemaal niet zo heel koud buiten. Dus zeker de momenten tussen die buien door zijn nog niet eens zo heel erg slecht. Maar ja, moet je morgen dus wel een beetje zo tussen al die regenmomenten door manoeuvreren. Dat gaat zondag wel iets beter worden. Dan vooral in het noorden van het land nog een paar buien. In het zuiden is het dan overwegend droog. En als het dan langer droog en zonnig is, kan het ook direct wat warmer worden. Met 22, misschien wel net 23 graden in het zuiden op zondag. En dan na het weekend ook nog 2 droge dagen, maandag en dinsdag. Dan gaat het ook weer wat warmer worden. Dus die temperatuur gaat heel geleidelijk omhoog. En dan vanaf woensdag kan er weer een keer een bui vallen. En dat zijn dan waarschijnlijk ook weer van die onweersachtige buien, met dus die stijging van de temperatuur. Dus regen zijn we voorlopig nog niet helemaal vanaf, maar wel een periode daartussen waarbij het even wat droger is.
0: Bianca, hoe gaat het op de weg?
24: Er staat nog zo'n 160 kilometer file, dus de meeste files die worden vrij snel korter. De meeste vertraging is er nog op de wegen in Gelderland. Ook in Noord-Brabant staan nog wat files. In de meeste gevallen heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Born en knooppunt Het Vonderen. Van Eindhoven naar het zuiden op de A2 sta je ook nog zo'n 10 minuten vast. Dat is tussen knooppunt Leenderheide en Leende. de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je ook 10 minuten oponthoud tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. En er staat file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden. Ook daar is de vertraging nog 10 minuten.
0: De Zandhagedis en de Rugstreeppad kunnen na dit weekend weer ietsje vrijer ademhalen. Dan komt de Formule 1 in elk geval voorlopig niet meer terug in hun leefgebied.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
18: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
22: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
25: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
26: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
27: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
28: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
29: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
28: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
29: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
30: Dielke Teertstra.
31: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Na dit weekend is het voorbij met de Formule 1 op het circuit in Zandvoort. Tot verdriet van veel bezoekers. Geen Max Verstappen en ronkende motoren meer in de duinen. Maar milieuorganisaties zijn er juist blij mee. Want rond het circuit liggen beschermde natuurgebieden, waar onder meer de Zandhagedis en de Rugstreeppad leven. Mark Jansen, directeur van Stichting Duinbehoud. Goedemiddag.
32: Goedemiddag.
0: Is het goed nieuws voor de natuur dat de Formule 1 nu dit weekend voor het laatst is?
32: Ja, dat is goed nieuws voor de natuur. En dan biedt de kans om de schade die is aangericht als gevolg van de verbouwing van het circuit, om dat te herstellen en kijken hoe we dat kunnen doen.
0: Ja, want hoe groot is die schade?
32: Nou, eerst even de opmerking dat onze bezwaren gaan met name tegen het hele gebruik van het circuitpark Zand voor het hele jaar door. Mm-hmm. En het hele jaar door racen er auto's rond, vaak zonder katalysator, zonder geluidtemper. En dat levert heel veel schade in het duingebied op. Ja, en de aanleiding voor onze acties is nu de Formule 1.
0: Precies, maar het is niet alleen de Formule 1, zegt u, die schade toebrengt. Het gaat het hele jaar door daar met de races en allerlei activiteiten die daar georganiseerd worden. Maar u noemt net wel heel specifiek ook de verbouwing van het circuit. Hè? Dat circuit is behoorlijk onder handen genomen om die Formule 1 te organiseren. Wat is daar de schade van geweest?
32: Nou, in dat kader zijn er voethangstunnels aangelegd. Er is een kombocht aangelegd. Er zijn duinen platgeschoven. En die zijn weer geasfalteerd om tribunes aan te leggen. En is ten koste gegaan van het leefgebied van bijzondere plant- en diersoorten. Onder andere die zandhagedis.
0: Ja. En kun je die natuur weer herstellen? Kun je duinen deasfalteren?
32: Als het circuitpark en de provincie als bevoegd gezag willen meewerken, dan kan dat. Alleen op dit moment stribbelen ze nog tegen.
0: Want wat krijgt u te horen vanuit de provincie of de gemeente?
32: Ik krijg te horen dat ze weer uitstel hebben gekregen om de natuur te herstellen tot 2028. De reden is dat er mogelijk volgend jaar weer een Formule 1 race komt. Ik weet het niet.
0: Want waarom zou er volgend jaar? Want het zou toch nu het einde zijn?
32: Ja, dat dacht ik ook. Maar het circuitpark Zandvoort houdt nog rekening met nieuwe activiteiten volgend jaar. Dus zij,
0: en waar baseren ingediend. Zij dat op?
32: Die details ken ik niet, helaas.
0: Nee, maar nee. Zij denken dat er mogelijk weer een race komt als er bijvoorbeeld een andere race op een andere plek niet kan doorgaan op de agenda. Is dat een beetje?
32: Nou, dat zou kunnen dat vanwege de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten dat er misschien toch weer een Formule 1 race naar Nederland komt.
0: Ja.
32: Dat
0: dus
32: zou een
0: dus tot die
32: zijn.
0: Tijd zeggen de gemeente en de provincie, nou gaan wij nog niet met dat herstel aan de gang. Hoe is het nu met de rugstrippad en de Zandhagedis? En daar is het natuurlijk veel over gegaan.
32: Ja, nou, met het rugschippad gaat het redelijk goed. Met de Zandhagedis gaat het landelijk gezien veel minder. Dat is de afgelopen 5 jaar behoorlijk slecht gegaan met de Zandhagedis. Dus wij pleiten er altijd voor om dat beestje wat te helpen. En daar voldoende leefgebied voor in stand te houden. Om te zorgen dat die eitjes kan leggen en nakomelingen kan produceren. Ja. Dus het leefgebied van die Zandhagedis vinden we heel belangrijk om dat zo snel mogelijk weer te herstellen. Ja. En die populatie Zandhagedis weer op peil te brengen.
0: U heeft in de afgelopen jaren meerdere rechtszaken gevoerd hierover. En eigenlijk heeft u daarin telkens. Nou, die heeft u verloren. Want u heeft vaak gehoord van. Nou ja, het algemeen belang van deze Formule 1 race is te groot. Ja, als u daar nu op terugkijkt, hebben die rechtszaken. Heeft die strijd voor de natuur dan wel iets opgeleverd?
32: Het heeft wel iets opgeleverd. Er waren ook plannen om een nieuwe weg door het duingebied aan te leggen vanaf de boulevard. Die hebben we weten tegen te houden. En wat we ook hebben gezien is dat de vergunningverlening toch op een aantal onderdelen vernieuwd is. En ook wat aangescherpt is. Wat ons betreft nog lang niet voldoende. Maar we zien wel beweging in die vergunningverlening ook. En wij hopen dus dat met het vertrek van de Formule 1 race er wat meer speelruimte komt bij de overheden om die vergunningen aan te scherpen.
0: Ja.
32: We hebben onlangs een verzoek gedaan naar de provincie Noord-Holland om in het kader van de stikstofaanpak ook eens te kijken naar het circuitpark Zandvoort of daar verbeteringen mogelijk zijn. En dat kan bijvoorbeeld door elke auto te voorzien van een fatsoenlijke katalysator en geluiddemper. Of om geleidelijk over te schakelen naar elektrisch rijden.
0: Elektrisch. Wat gaat u doen om toch te proberen voor elkaar te krijgen dat de natuur ook in de komende jaren al wordt hersteld?
32: Daar zullen wij de provincie als bevoegd gezag op aanspreken. Wij zullen ook het verzoek neerleggen bij het circuitpark Zandvoort. Want direct nou eens een keertje mee met de natuurherstel.
0: Zijn ze daar ontvankelijk voor, denkt u?
32: Ik hoop van wel.
0: Ja.
32: Ze hebben ooit eens een heel mooi plan gehad om natuurinclusief en zo groen en milieuvriendelijk mogelijk te opereren. Dat heeft nog maar een beperkt aantal resultaten opgeleverd. Mm-hmm. Maar wellicht dat zij nu de Formule 1 race vertrokken is, wat meer openingen bieden.
0: Ja, daar hoopt u wat meer ruimte te zien de komende tijd door het vertrek van de Formule 1. Dank Mark Jansen, directeur van Stichting Duinbehoud. Komend weekend gaat de race naar de maan weer een stapje verder. China lanceert een nieuwe missie naar de Zuidpool van de maan. Nancy Vermeulen, ruimtevaartdeskundige, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Hoe groot is deze stap als China erin slaagt om deze missie te lanceren?
6: Ja, echt wel een van de meest interessante maanmissies van de komende jaren, vind ik. Omdat China hiermee voor het eerst echt heel doelgericht de Zuidpool van de maan gaat onderzoeken.
0: Ja, en hoe gaan ze dat doen? Er gaan nog geen mensen mee, toch?
6: Nee, dat gaan ze doen met een ruimtevaartuig, maar geen gewoon enkelvoudig ruimtevaartuig. Maar eigenlijk een combinatie van 4 kleine toestellen. Een orbiter die rond de maan draait, hè? Mm-hmm. Maar ook een lander, een wagentje en zelfs een klein mini-vliegtuigje. Een hopper die naar heel moeilijk bereikbare plaatsen gaat gaan.
0: Ja, en wat gaan die dan allemaal onderzoeken op de Zuidpool van de maan?
6: Wel, ze gaan kijken naar de zogenaamde schaduwgebieden, diepe kraters waar al miljarden jaren geen direct zonlicht komt. Het kan er heel extreem koud worden, zodanig dat vluchtige stoffen, bijvoorbeeld waterijs, kan bewaard worden. En waterijs is natuurlijk interessant. Willen we daar ooit met mensen naar de maan gaan en ons daar permanent gaan vestigen?
0: Ja, dan hebben we water nodig om te drinken.
6: om te drinken, maar ook natuurlijk om daar raketbrandstof van te maken, zuurstof uit te halen. En ook misschien ook te gebruiken als katalysator om ter plekke maanmateriaal te gaan gebruiken.
0: Ja. Als je anno 2026 naar de maan gaat, hoe lang ben je dan eigenlijk onderweg?
6: Gewoon enkele dagen. Deze missie zal een vijftal dagen onderweg zijn. Maar dan gaan ze nog een tijdje rond die maan cirkelen om de landing goed te kunnen voorbereiden, zeg maar.
0: Ja, en hoe lang gaan dan vervolgens die orbiter en die robot aan de slag en dat vliegtuigje?
6: Ja, zo lang mogelijk natuurlijk. Hè. We zullen zien, eerst en vooral moet die landing succesvol gebeuren, want landen op de maan is heel erg moeilijk. Hè. Dus stapje voor stapje zullen we volgen hoe dat die missie zich ontwikkelt.
0: Ja, waarom is landen op de maan zo moeilijk?
6: Je hebt daar geen atmosfeer. Hier op de aarde heb je een dampkring waar je heel precies een vliegtuig door kan sturen. Op de maan heb je dat niet. Dus ja, je hebt andere technologie nodig, raketmotoren, om precies te kunnen landen. Maar deze lander wil toch binnen de 100 meter nauwkeurig proberen neer te komen.
0: Ja, en dan dus aan die zuidkant, dus om die kraters daar te gaan onderzoeken. Amerika had eerder dit jaar die grote Artemis-missie, waarin astronauten een rondje vlogen om de maan. Hè. Nu gaat China dus landen, weliswaar niet met mensen, maar wel echt daadwerkelijk landen. Hoe kijkt Amerika nou naar deze missie van China?
6: Er is natuurlijk een space race bezig naar de Zuidpool van de maan, de meest interessante gebieden. En natuurlijk kijkt NASA daar met argusogen naar. Hè. Het gaat steeds meer vandaag om toegang tot water, maar ook energie, geschikte landingsplaatsen in kaart brengen, communicatie, navigatie, om daar uiteindelijk een hele infrastructuur te gaan uitbouwen op de maan. Hè. Dus, ja. En als China nu voor het eerst werkelijk detailbeelden gaat maken, kaarten gaat maken van die interessante gebieden, maanbevingen in kaart gaat brengen enzovoort, hebben ze toch wel wat meer informatie voor zichzelf.
0: Ja, want houden ze dat voor zichzelf? Hoe zit dat dan? Wordt de informatie ook nog op een of andere manier gedeeld met elkaar via wetenschappers? Hoe werkt zoiets?
6: China beheert heel die missie, maar hier zijn ook wel internationale partners betrokken die ook natuurlijk de nodige publicaties gaan doen. Hè. Mm-hmm. Denk maar bijvoorbeeld aan Egypte en Bahrein, maar ook Rusland is betrokken. Zelfs Zwitserland, hè, dat een soort van experiment gaat doen om vanaf de maan naar de aarde te kijken. Dus er is ook wel wat internationale samenwerking in de experimenten die hierbij betrokken zijn.
0: Ja. Als deze missie slaagt, wat is dan voor China de volgende stap?
6: Wel, deze missie moet vooral eigenlijk kijken wat er op de maan is. Hè. En dan is de volgende stap om te gaan kijken op welke manier, welke technologie moeten we nu ontwikkelen om die volgende stap te nemen richting bemande permanente onderzoeksbasis. Dus dit is een wetenschappelijke missie. De volgende missie, Chang'e 8, zal meer een technologiedemonstrator zijn als voorbereiding in de jaren 30 dan op permanente of semi-permanente menselijke aanwezigheid.
0: In de jaren 30 zou die er al moeten zijn, zo'n permanente basis?
6: Dat is de bedoeling, ja.
0: Wat zit er toch weer een hoop aan te komen. Dank voor alle uitleg en ik ben heel benieuwd. Ruimtevaartdeskundige Nancy Vermeulen. En dan Casper, het sportnieuws.
7: De Argentijnse voetbalbond en spelers uit de selectie hebben forse straffen gekregen voor het wangedrag na afloop van de WK-finale. Na het laatste fluitsignaal was bijvoorbeeld te zien hoe Leandro Paredes zijn Spaanse tegenstander bij de keel greep. Voor die actie krijgt hij een schorsing van 10 wedstrijden. Ook teamgenoot Nahuel Molina krijgt een schorsing, maar dan van 7 wedstrijden. Beide spelers krijgen daarbovenop een boete van €77.000. De Argentijnse bond krijgt ook een boete van in totaal €189.000... en moet de volgende 2 thuiswedstrijden achter gesloten deuren spelen. De Deense voetbalbond heeft zich nu ook uitgesproken tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond zegt samen met andere landen en de UEFA een tegenkandidaat te willen vinden voor de voorzittersverkiezing van volgend jaar. Volgens de bond moet dat een geloofwaardig alternatief zijn dat de FIFA kan verenigen en het geschonden vertrouwen kan herstellen. Eerder spraken ook de bonden uit Engeland, Schotland, Ierland en Wales zich uit tegen huidig voorzitter Infantino. Zen.nl Geert Ruida is gepresenteerd als nieuwe speler van PSV. En dat is een pikante overstap, want Geert Ruida is een echte Feyenoordjongen. En dat maakt veel boze tongen los. Geert Ruida wordt overspoeld met haatreacties en voelde zich genoodzaakt te reageren op de kritiek. Zo stelt hij dat zijn keuze voor PSV geen keuze tegen Feyenoord is. En ook zijn nieuwe trainer Peter Bos sprak zich vandaag uit.
8: Nou, ik snap best dat Feyenoord supporters teleurgesteld zijn dat hij niet naar Feyenoord komt, maar naar PSV gaat. Maar als dat verder gaat dan teleurstelling uiten, en dan vind ik dat dat ook te ver kan gaan. En ook al ben je dan een groot supporter van Feyenoord in dit geval, dan vind ik dat je nog steeds naar jouw oudspeler die daar vele jaren gespeeld heeft met respect mag reageren.
7: En tot slot wel Carlos Alcaraz, maar geen Jannik Sinner op de US Open dit jaar. Dat maakte Sinner vandaag bekend op zijn persoonlijke Instagram-account. Daarop deelt de Italiaanse nummer 1 van de wereld dat hij nog te veel last heeft van zijn rechterknie en nog te veel tijd nodig heeft om daarvan te herstellen. Het is een aderlating, want het zou de eerste keer sinds de Australian Open in januari zijn dat zowel Sinner als Alcaraz mee zouden doen aan hetzelfde Grand Slam toernooi. Sinner won de US Open trouwens in 2024.
0: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
24: Het gaat de goede kant op onderweg. Er staan nog wel wat files. In de meeste gevallen heb je 5 à 10 minuten oponthoud. Alleen op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem sta je nog een kwartier in de file. Dat is tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen.
0: Ja, we praat nog even door over verkeer. Want op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem leiden overhangende takken tot files. Door die takken kan de spitsstrook namelijk niet open. Dat kan al wel even duren. Thijs Scheres is van Rijkswaterstaat. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Hoe kan dat?
9: Ja, onze verkeersleiders in de verkeerscentrale die moeten de spitsstrook schouwen met camera's op het moment dat ze hem open willen gaan zetten. Daarvoor dat moet echt het hele traject van Apeldoorn naar Arnhem, dat moet ongeveer een minuut bekeken worden. Mm-hmm. Daarvoor gebruiken ze camera's en dan moeten ze 100% zicht hebben. En ja, gewoon, ze hebben niet 100% zicht door overhangende takken die in het zicht hangen op de weg. Dus,
0: nou zou je denken, takken kun je snoeien.
9: Ja, die kun je snoeien en die worden ook gesnoeid, gelukkig. Helaas, en dat is, heeft met heel veel onderhoud wat wij langs de weg uitvoeren. Dat lijkt altijd heel makkelijk en simpel. Alleen wij moeten aan heel veel richtlijnen en zaken moeten we rekening houden. Van bijvoorbeeld het veilig werken op de weg bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld in dit geval de aannemer moet, als iets plotseling moet, materiaal en personeel beschikbaar hebben. En ja, helaas is we hebben ook een vakantieperiode gehad waardoor het allemaal wat langer heeft geduurd. Ja. Maar ik kan in ieder geval gelukkig melden dat we aanstaande maandagavond gaan beginnen met het snoeien en het weghalen van die takken.
0: Oké, aanstaande maandagavond gaat het beginnen. En hoe lang duurt dat dan?
9: Waarschijnlijk een aantal nachten. De aannemer die werkt ook in de nacht om overdag geen verkeershinder te creëren. Het gaat over meerdere plekken langs de snelweg. Dus het is helaas niet één plek. Dus hij probeert zo snel mogelijk te doen. Maar in de loop van de week kunnen wij de spitsstrook weer veilig openstellen.
0: Oh ja, want je zou denken als hij toch dicht is kan je ook overdag snoeien. Maar zo werkt het niet.
9: Dat kan natuurlijk, maar ja, dan creëer je overdag heel veel hinder. En omdat het ook allemaal veilig moet, dan moeten misschien rijstroken afgezet worden. Dan creëer je overdag hinder en dat willen we natuurlijk ook voorkomen.
0: Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat je zo'n spitsstrook helemaal kunt zien met die camera's? Dat geldt niet voor alle wegen, toch?
9: Nee, de spitsstrook wordt opengesteld als bij een bepaalde volume aan verkeer. Dan een spitsstrook gaat dan open. De wegverkeersleider die bekijkt dus met de camera's of daar geen obstakel staat of een vrachtwagen of een auto daar stilstaat of dat er iets op de weg ligt. Dat kijkt hij dus met die camera's. Dan moet het gewoon heel snel. Want als je het langzaam doet, dan kan er achter je natuurlijk, waar je gekeken hebt, ook alweer iets nieuws op de weg zijn gekomen. Dus dat moet gewoon snel. Dus daar moeten ze ook 100% zicht hebben. En dan kunnen ze ook veilig die spitsstrook openzetten voor het verkeer. Ja. Dus het gaat echt over de veiligheid van de weggebruiker in dit geval.
0: Meneer Scheres, wat wel opvallend is dat het vorig jaar eigenlijk hetzelfde verhaal was hier, hè?
9: Ja. Dat is helaas het geval, ja. Dus en wij gaan er echt zeker naar kijken om dat voor een vervolg te voorkomen.
0: Ja, om al iets eerder te snoeien.
9: Ja.
0: Ja. Dank, Thijs Gerens van Rijkswaterstaat. Uber krijgt een boete van 825 miljoen euro voor het automatisch stopzetten van accounts van chauffeurs. Dat bevestigt de privacy-toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens nadat die boete vanmiddag naar buiten was gekomen. Monique Verdier van de Autoriteit Persoonsgegevens, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft Uber niet goed gedaan?
1: Nou, je mag niet automatisch, zeg maar, de software mag niet automatisch een besluit nemen als dat grote gevolgen heeft voor mensen. Dan moet er menselijke tussenkomst zijn. En dat is dus niet gebeurd.
0: Nee, want wat gebeurde er bij Uber met deze chauffeurs?
1: Uber gebruikt software om het rijgedrag van die chauffeurs te volgen en ook klantbeoordelingen bij te houden. En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
0: Nee, en dat ging dan dus bijvoorbeeld, ging het altijd om frauderende chauffeurs of het ging dus om vermoedens?
1: Nee, het ging al bij vermoedens. En bij die vermoedens werd het stopgezet.
0: Ja.
1: En dan kon Uber-chauffeurs wel reageren, hè, waardoor het uiteindelijk weer rechtgezet werd. Maar het feit dat je zo'n besluit alleen door een computer laat nemen zonder menselijke tussenkomst, dat mag niet. Hè, want zo'n computer is geprogrammeerd en je kunt daarmee context niet meenemen, je kunt emotie niet meenemen, je kunt specifieke omstandigheden niet meenemen. En daarom vinden wij dat menselijke tussenkomst nodig is.
0: Daar moet altijd een mens aan te pas komen.
1: Ja.
0: Ja. Want wat betekende dit voor deze chauffeurs?
1: Dat zij dus geen inkomen konden genereren via Uber.
0: En ze mochten helemaal niet meer werken?
1: Nee. Nee, totdat dus het was opgelost. Hè. Dus soms was het tijdelijk en soms was het definitief.
0: Ja, dus dat zijn ingrijpende zaken geweest voor die mensen.
1: Zeker, en dat is de reden ook waarom wij hier streng op toezien.
0: Ja. Is het duidelijk of die fraude ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden inmiddels?
1: Dat is voor ons niet helder en daar gaat het ons ook niet om. Want het feit dat die besluiten zonder tussenkomst van menselijke tussenkomst zijn genomen, dat alleen al is voldoende om daarvoor te bestraffen.
0: Het gaat om een boete van 825 miljoen euro. Dat is de hoogste boete die de Autoriteit Persoonsgegevens ooit heeft opgelegd. Waarom is die zo hoog?
1: Nou, de allerbelangrijkste is dat de omzet van Uber heel groot is. Hè. Die is 44,5 miljard ongeveer. Dus, en wij mogen een boete opleggen tot maximaal 4% van de wereldwijde omzet.
0: Hmm.
1: Dus, en omdat Uber groot is, is die boete groot. Daarnaast is die boete opgedeeld uit een aantal overtredingen. Dat zijn 3 met betrekking tot die geautomatiseerde besluitvorming. En 1 omdat de informatie daarover niet duidelijk was.
0: Ja, dus u zegt eigenlijk het mag omdat het zo'n groot bedrijf is. Maar wanneer is het dan gerechtvaardigd om wel zo'n groot bedrag te vorderen?
1: Nou, zijn het dus 4 boetes feitelijk. Mm-hmm. Hè? Het is een optelsom van 4 boetes. En wij kijken altijd naar de ernst en de duur en hoeveel getroffenen daar een rol bij speelt. Dus, hè, wat het effect is geweest. En als dat groot is geweest, dan is het bedrag groot. En als het klein is, is het bedrag lager. Is het per ongeluk, is het anders dan wanneer het opzettelijk is. Dus dat zijn allemaal omstandigheden die meetellen in de hoogte van de boete.
0: Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld?
1: Dat geld wordt automatisch eerst moet het nog betaald worden en Uber zal dat vast niet zo accepteren.
0: Dus die zal vast in beroep gaan, bedoelt u?
1: Ja, en wij storten dat in de staatskas.
0: Nou, dat is ook een meevaller voor het kabinet.
1: Ja, zo
0: als
1: kun
0: het zover komt.
1: Ja, nee, oorspronkelijk was het zo dat wij die boete zelf mochten houden, maar dat vonden wij een perverse prikkel, want dat vinden wij niet goed. Hè? En daarom heb ik gezegd, nee, wij moeten dat gewoon in de staatskas storten.
0: Ja. Maar goed, eerst afwachten wat u zegt, wat Uber gaat doen, wat de reactie wordt van het bedrijf. Hartelijk dank, Monique Verdier, vicevoorzitter van Privacy Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
10: Vanavond
0: is gastheer Jan Smit nog 1 keer te zien in Mezing-programma Muziekfeest op het Plein. In deze laatste aflevering treden Samantha Steenwijk, Samuel Welte en Waylon op. Muziekfeest op het Plein is om 8:55 te zien op NPO 1. En vanavond fietsen ook de Dolomina's door meerdere steden. Deze acties om onveiligheid in de nacht zijn onder meer in Amsterdam, Apeldoorn, Leeuwarden en Den Bosch. De start is om 11:30. En verslaggever Mark Hamer is er straks bij. Mark, dit is niet voor het eerst dat ze dit doen. Ja. Hoe is het ontstaan vorig jaar, deze actie?
2: Ja, toen was de moord, hè, op de 17-jarige Lisa uit Apeldoorn. Ze zat op de fiets op weg naar huis en werd vermoord. De Dolomina's gingen toen samen met aanhangers massaal de straat op. Dat was toen in 25 steden was er de actie De Nacht is ook van ons. De nacht en de straat werden opgeëist. Want iedereen moet zich altijd overal veilig voelen. Ja. Niet alleen mannen.
0: En hoe gaat het dan vanavond in zijn werk?
2: Ja, al om 11:00 zijn er speeches en wordt er gezongen. En dan om 11:30 stapt men op de fiets. Al luid roepend en bellend en met felverlichte fietsen. En dan wordt er door parken en langs uitgangsplekken gefietst. In Amsterdam eindigt de tocht uiteindelijk bij de Stopera.
0: Ja, en allemaal dus om de straten veiliger te maken voor iedereen daar aandacht voor te vragen. Heel hartelijk dank, Mark Hamer. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze vrijdagmiddag. Morgenochtend... dan zijn we er natuurlijk weer. Sander van Hoorn zit er dan weer voor u klaar om 7:00. En Casper Meijer heeft nu nog het uitgebreide NOS-journaal van 6:00. Ik wens u een heel mooie avond en een fijn weekend.
10: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Daan Doesborg is eigenlijk dichter, maar schuwt het avontuur niet.
11: Ik vind het ook heel functioneel dat ik zelf stommiteit bega.
10: Zijn eerste roman speelt zich af in het Amsterdam van de 16e eeuw. De Indische olifant heeft moeite met het vinden van een originele partner. En daarmee komt zijn DNA in gevaar. Daphne de Heer is de boekdame van dienst en het imago van rapper Tupac. Is 30 jaar na zijn gewelddadige dood nog steeds mythisch. Deze week startte eindelijk de rechtszaak tegen de mogelijke dader. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
31: Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
12: Natuurlijk zal het Grachtenlied morgen niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. Twee muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert, morgen om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
15: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
16: Alsof je je vrouw mag vermoorden, omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
15: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 9:05, NTR, NPO 2.
31: NPO Radio 1, 6:00.
0: Beveiligers op festivals en zelfs erotische feesten treffen tegenwoordig regelmatig bezoekers aan die stiekem vrouwen filmen met hun camerabril. Kunnen we deze brillen en andere gadgets waar onopvallende camera's ingebouwd worden maar beter verbieden? Dat zo, eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
7: De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes zonder de chauffeurs daarover goed te informeren. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Justitieminister David van Weel wil dat er één landelijke lijn komt in hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu wordt lokaal bepaald of en hoe hiertegen wordt opgetreden. Vandaag maakte de politie bekend dat bestuurders die vorige week met hun trekker over de A31 in Friesland reden geen bekeuring krijgen. Nummerborden werden daar afgeplakt. Van Weel wil dat hier in de toekomst wel tegen opgetreden wordt.
3: Het is verboden. Ook voor een demonstratie is er geen enkele reden om de wet te overtreden. Doe het niet.
4: En als je dan je nummerbord afplakt?
3: Dat mag ook niet. Ook dat is verboden. En ook daar kun je gewoon voor bekeurd worden.
4: Maar je komt er wel mee weg als je dat doet?
3: Nou, kijk, in individuele gevallen is er altijd een sprake van... kun je iets bewijzen, kunnen we gehandhaafd worden, wat is de prioriteit? Dat hebben we in Nederland heel mooi belegd op lokaal niveau. Dus burgemeesters samen met politie en OM... die kijken naar de situatie op dat moment. Die zeggen, mijn prioriteit is nu om mensen van de snelweg af te krijgen. Mijn prioriteit is nu om mensen aan te houden. Daar ga ik niet in treden. Maar van mij kunt u verwachten dat ik in overleg met de burgemeesters, politie en OM... de landelijke lijnen uitleg dat dit verboden is. Dat wij protesten op snelwegen niet willen... En dat daar in beginsel ook op gehandhaafd wordt.
4: En waarom gaat die landelijke lijn dan nu niet op in Friesland?
3: In Friesland hebben we te maken met een specifieke situatie. Daar wil ik ook niet te veel in de woordvoering treden. Maar uiteindelijk heeft men daar de bekeuringen die men had uitgedeeld... heeft men niet op een juridische manier hard kunnen maken. Dat heeft niks te maken met het feit of het strafbaar is of niet. Het is gewoon strafbaar.
4: Kunt u het op een bepaalde manier voorkomen? Of kan de politie het voorkomen in toekomstige gevallen? Dat er dan... ook als ze afgeplakt wordt, op een andere manier toch achterhaald wordt wie dat zijn?
3: Ja, kijk, wat wij willen is nu heel duidelijk de lijn uitdragen... dat de snelweg geen demonstratieplek is. En daar is een reden voor. Het is gewoon gevaarlijk. En ik wil ook heel duidelijk maken dat afplak van je kenteken ook gewoon strafbaar is. Wat ik hoop is dat het inzicht nu komt dat demonstreren ontzettend belangrijk is. Dat je dat ook echt moet kunnen doen. Zeker in dossiers waar de emoties hoog oplopen. Dat is echt een essentieel onderdeel van onze democratie. Maar niet op de snelweg.
4: Staat u niet heel machteloos als u dat hier heel stoer zegt... maar tegelijkertijd de realiteit is dat mensen er wel mee wegkomen?
3: Nou, die realiteit zullen we moeten zien. Ik kan niet in de toekomst kijken. Wat heel duidelijk mogen zijn nu is dat dit strafbaar is... dat we het niet willen en dat er in beginsel op wordt gehandhaafd.
7: Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid was dat... in gesprek met verslaggever Ewout Kiviet. In Zweden is een aanvaller een middelbare school binnengedrongen... en heeft daar leerlingen aangevallen met een zwaard... Correspondent Rolien Kreton. Rolien, wat is er bekend over wat daar is gebeurd?
5: Nou, we weten dat de dader 2:00 vanmiddag een middelbare school binnendrong. De politie was er snel bij, heeft de dader neergeschoten... waarschijnlijk in zijn been en aangehouden. Volgens de gemeente zijn 2 jongens zwaar gewond geraakt... en een derde slachtoffer, daar weten we de toestand niet van... En dat is omdat een deel van die leerlingen nog steeds binnen op school zit... Waarbij de ongeruste ouders buiten wachten.
7: Is er iets bekend over die aanvaller, die verdachte, wie hij is... en waarom hij dit heeft gedaan?
5: Nee, en dat is omdat er nog geen officiële persconferentie is gehouden. We weten dat de dader is neergeschoten. En volgens een Zweedse krant zou hij een voormalige leerling zijn. Maar ja, dat is nog niet bevestigd.
7: En wat doet dit met de gemeenschap, de familie van de kinderen die daar op school zitten?
5: Nou, voor die ouders waarvan de leerlingen binnen zitten... is dit natuurlijk een nachtmerrie. Omdat een deel van die ouders is gebeld door hun kinderen... en zijn hals over kop vanuit hun baan naar de school gereden. Maar er zijn ook ouders die helemaal niks van hun kind hebben gehoord. Dus ja, er is toch wel paniek daarbuiten. En verder is het een kleine gemeenschap, een klein stadje, Fagersta, centrum van Zweden, waar iedereen elkaar kent. Dus ja, dit maakt wel grote indruk.
7: Dankjewel, Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. De Duitse veiligheidsdiensten maken zich zorgen over de vondst van een opslag voor wapens in een bos bij Berlijn. Die was mogelijk bedoeld voor Russische spionnen die in Duitsland aanslagen moesten plegen, meldt de Duitse media. De opslag werd vorig jaar al gevonden. Er lagen 2 handvuurwapens. Die werden na de vondst leeg teruggelegd met GPS-trekkers, maar nooit opgehaald. De Argentijnse voetballers Paredes en Molina hebben elk $90.000 boete gekregen van de FIFA voor hun wangedrag na de EK-finale, die ze verloren van Spanje. Paredes kreeg naast de boete een schorsing van 10 wedstrijden, Molina 7. Beide spelers vielen Spanje-spelers aan. En de Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een Zeeuwse schelpenhandelaar 100 kilo aan tapijtschelpen in beslag genomen. De diertjes, ook wel bekend van de spaghetti vongole, waren illegaal gevangen. De handelaar kon niet uitleggen waar ze vandaan kwamen. En dat moet wel, voor als er later iets mis mee blijkt te zijn. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. 2 dagen later werd al wel het sein brandmeester gegeven, maar het vuur leidde daarna telkens weer op. Al met al is 100 hectare natuur in het natuurgebied Boshuizerbergen verbrand. Ik ga erover praten met Loek Hendricks van het Limburgs Landschap, het eigenaar is van het gebied. Goedenavond.
17: Goedenavond.
7: Ja, hoe ziet dat gebied er nu uit? Hoe groot is de schade die de brand heeft aangericht?
17: Ja, de schade, je moet eigenlijk kijken dat de kern van het gebied, dat is eigenlijk het N2000 gebied. En dat is helemaal met stuifduinen hier. En daar stond een hele grote jeneverbessenstruweel. Ja, dat is eigenlijk helemaal zijn totaliteit vernietigd. Dat is helemaal zwart geblakend. Best wel een desolaat landschap met allemaal beschadigde bomen en takken. Dus ja, we hebben daar de brand is uit, maar we hebben nog een hele klus te klaren daar.
7: Ja. Wat gaat er dan de komende tijd gebeuren in dat gebied?
17: Ja, je moet eigenlijk zien, kijk, de brand is nu uit, maar ja, wij moeten natuurlijk het gebied zo snel mogelijk weer veilig maken en ook toegankelijk voor het publiek. Het is een heel groot gebied, dus het is ook heel lastig om het zeg maar af te sluiten voor de buitenwereld. Dat gaan we wel doen, dus het gebied blijft gewoon afgesloten, omdat er natuurlijk heel veel beschadigde bomen zijn of verbrande bomen of takken. En dat is gewoon een levensgroot risico dat die omvallen. En daarnaast zijn er ook, de hele wandelpadenstructuur is ook verwoest. Ja, en wij gaan eigenlijk de komende weken zijn we heel druk bezig om eigenlijk toch die boomveiligheid checks uit te gaan voeren. En helaas gaat dat ook gepaard dat we heel veel bomen zullen moeten kappen. Ja. Omdat die anders gewoon echt een gevaar vormen voor mensen.
7: Ja, en wanneer mensen dus het gebied weer in mogen, dat kunt u op dit moment nog niet inschatten.
17: Nee, ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden. Ja. Dat is heel pijnlijk als natuurbeheerder, maar wel broodnodig. Omdat het is gewoon echt niet veilig daar. Ja.
7: Nou hoort brand op zich ook bij de natuur. Zou je dat ook over deze brand kunnen zeggen?
17: Brand wordt steeds meer bij natuur. Of daar zullen wij als natuurbeheerder steeds meer mee moeten leren omgaan, helaas. Ook door de verdroging en alles. En natuurlijk, natuur zal zich zeker wel weer herstellen in bepaalde gebieden of bepaalde mate. Maar je raakt zeg maar bij zo'n brand gewoon hele erge zeldzame soorten kwijt. En dan is ook maar de vraag of de natuur zich daar met die zeldzame soorten weer herstelt. Nogmaals, kijk, brand. Ja, hoort het erbij. We moeten daarmee leren omgaan, ben ik bang. Zeker met de toekomstige droogte die er denk ik aankomt.
7: Ja, dank u wel voor uw toelichting en succes met het herstel de komende tijd. Loek Hendricks van het Limburgs Landschap, dank u wel. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de krant The Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat de Britse media melden dat Harry en zijn gezin terugverhuizen vanuit de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het is 6:10. U krijgt nog wat weer. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. En het wordt dan ongeveer 18 graden.
18: Ja, Bianca Damink, goedenavond.
19: Goedenavond.
18: Hoe is het?
19: Ja, er staan nog maar een paar files, want de meeste files van deze middagspits die zijn opgelost. Maar in Brabant sta je nu 10 minuten vast op de A58 van Breda naar Tilburg, want bij Tilburg staat een pechgeval. En het rijdt langzaam op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens. Daar heb je door de controles 5 minuten op onthoud. In Zeeland op de A256 van Goes naar Zierikzee sta je ook nog zo'n 10 minuten vast. En dat is tussen Goes en de afrit Wolfaartsdijk.
31: NPO Radio 1. EO.
18: Dit is de dag. Marge Fixen. Ja, en een hele goede avond. We gaan eerst even naar het WK Hockey. De hockeyvrouwen staan namelijk op het punt om het op te gaan nemen tegen India. Of zijn ze al begonnen, Philip Koken?
20: Ja, ze zijn al 50 seconden onderweg. Nederland dus tegen India. Een duel in de tweede groepsfase, bij de laatste 8 dus. 10.000 mensen zitten er hier klaar voor. En het mooie nieuws voor de Nederlandse vrouwen is dat als Nederland hier vandaag mocht winnen, dan zijn ze nu al zeker van de halve finale die volgende week wordt gespeeld. Ondanks het feit dat ze zondag moeten spelen nog in deze tweede groepsfase tegen China. En het is ook een mooi duel voor de bondscoach Raoul Ere. Die speelt tegen zijn boezemvriend Sjoerd Marijnen, die bondscoach is van de vrouwen van India. Ze zijn niet alleen vrienden, ze zijn ook ex-teamgenoten. En ze hebben samen zelfs een bedrijfje. Ze spreken elkaar dagelijks. En we zagen juist vlak voor die wedstrijd een innige omhelzing tussen deze beide coaches. We zijn inmiddels anderhalve minuut onderweg. De eerste strafcorner is er inmiddels en die is voor Jibbe Jansen straks. En de stand is logischerwijs nog altijd 0-0.
18: Dankjewel, Filip. En wij komen zeker nog even bij jou terug. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag.
6: Kijk mensen, zeker voor de beveiligers, dat is wel even goed om te weten. Ik weet niet of jullie kunnen zien, er zitten cameraatjes in jongens, alle twee kanten. Deze persoon die liep door de toiletten heen bij de vrouwen, met zo'n bril. Er zitten gewoon camera's in jongens. Je wil niet weten wat de beelden erop stonden.
18: Ja, deze week bracht de Telegraaf naar buiten dat honderden vrouwen stiekem gefilmd zijn door camerabrillen op een festival, op het strand of tijdens erotische feesten. En deze beelden gaan rond in een Telegram-groep met tienduizenden leden. En nu blijkt trouwens ook nog eens dat Apple camera's in hun draadloze oortjes, de AirPods, gaat stoppen. Ja, wat moeten we nou met deze gadgets met ingebouwde camera's? Zou het beter zijn als ze verboden worden?
31: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
18: Ja, daar gaan we dus over praten. Praat ook vooral mee. Ik ga praten met IT-jurist en bestuurslid. Zo, dit gaat even niet goed. Ik ga erover praten met IT-jurist en bestuurslid van Privacy First, Steven Derks. Met beveiliger en ex-militair Rendel van den Heuvel.

0: Sorry. IT-jurist en bestuurslid. Zo, dit gaat even niet goed. Ik ga erover praten met IT-jurist en bestuurslid van Privacy First, Steven Derks. Met beveiliger en ex-militair Rendel van den Heuvel. En met trendwatcher Vincent Evers. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie veel gaan praten, want... kan ik even een slokje water ondertussen drinken. Rendel van den Heuvel, beveiliger. We hoorden u net, hè, in dat fragment, dat geluidsfragment. En toen had u net zo'n bril aangetroffen. Wanneer komt u die brillen zoal tegen?
1: Die komen wij regelmatig tegen op festivals. Wij doen met het bedrijf elk weekend hebben we festivals. En dat kunnen hardstyle evenementen zijn, erotische feesten zijn. Er kunnen van alle type evenementen zijn. En dan merk je toch wel dat dat toch wel een trend aan het worden is. Dat mensen dit soort brillen bij zich dragen. Ik heb natuurlijk vorig jaar, ik ben een beetje de grondlegger geweest volgens mij. Met het filmpje van wat wij zagen op een festival. En ja, en daar stonden niet zulke vrije beelden op wat dan mee gedaan was. Dus ja, ik ben niet zo'n voorstander van dit soort brillen.
0: Nee, dat is dan nu gezegd. U bent trouwens nu aan het werk op een festival in Zeeland, hè? Heeft u ze vandaag al gezien?
1: Nee, we gaan om 6 uur open, dus ik zit heel eventjes in de auto even te bellen. Okay. Maar we gaan kijken of we dit... Maar meestal bij dit soort kleine evenementen treffen ze niet aan.
0: Okay.
1: Dit is niet zo'n groot evenement, maar meer echt wat grotere evenementen.
0: Ja. Nou, u bent dus geen fan, Vincent Evers. Ik zie u op beeld. Mensen die meekijken naar de uitzending, die kunnen u ook zien. Met zo'n slimme bril op. Hij valt wel op. Ja, het is een vrij stevig montuur, maar je zou kunnen zeggen hippe bril. Kunt u die bril eens even beschrijven voor ons? Hoe werkt dat nou?
2: Ja, het is een Ray-Ban bril. Ze hebben een mooi merk uitgekozen bij Meta. Er zit een cameraatje in. Er zitten luidsprekers in de oor, in de pootjes. Dus ik kan gewoon lekker meepraten. Ik heb goed geluid. Ik hoef ze alleen maar op te zetten, de bril, en dan kan ik goed luisteren.
0: U gebruikt hem eigenlijk ook als een soort earpods-achtig.
2: Ja, de earpods. Ja, dus het is gewoon, je kunt er gewoon mee telefoneren, je kunt er muziek naar luisteren, je zet hem op en je hoeft niks in je oor te doen, maar via vibraties gaat het via je oor, krijg je prachtig geluid, mooie bas. En ik kan zeggen van, hey Meta, take a picture, take a video. Ik kan zeggen van, hey Meta, hoeveel van die brillen zijn er eigenlijk verkocht in Nederland? Nou, dat blijkt dat ongeveer 20.000 te zijn. Dat is ongeveer, op 17 miljoen brillen is dat ongeveer 0,2%. Hij kan dus allemaal antwoord geven, net zoals je met ChatGPT zeg maar doet. En ik kan ook nog navigeren. Ik heb een klein camerabeeldje wat ik dan zie. En dan kan ik zeggen, navigeer hierheen, dan gaat hij links, rechts, boven, beneden. Maar ik gebruik hem dan inderdaad niet zoveel voor mijn erotische feesten om die op te zetten, of in de sauna, maar meer op de mountainbike. En ik ben net naar India gegaan. Nou, dat was super interessant om daar dan allemaal opnames te maken.
0: Waarvan
2: dan?
0: Hoef
2: je niet de hele tijd met een camera rond te lopen met je telefoon, want dat is wat iedereen eigenlijk doet, hè? Dus iedereen heeft zijn telefoon en die kijkt er dan naar en die zet dan de camera aan. En ik kan gewoon zeggen van, nou, maak een beeldje en dan heb ik mijn handen vrij.
0: Ja, en bent u fan?
2: Ja, ik vind het een heerlijke... Kijk, ik heb eigenlijk gewoon van... Ik gebruik denk ik 250 keer per dag gebruik ik die telefoon. Dat is ongeveer dus iets boven het gemiddelde. Het gemiddelde is 180 keer pakken mensen de telefoon per dag op. En spenderen tussen de 6 en de 9 uur per dag op de telefoon. En ik kan nu echt de helft van de keren heb ik die telefoon helemaal niet nodig. Ik hoor gewoon van als er een boodschapje is via WhatsApp. Ik kan gewoon zeggen, doe een foto of stuur even een e-mailtje naar jou, naar Radio 1, dat ik kom. Dus ik heb de helft van de tijd de telefoon nodig. Heerlijk. Ja,
0: heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik hoor het al. Steven Derks van Privacy First hier in de studio. Dit klinkt eigenlijk heel goed. Wat vindt u van deze ontwikkeling?
3: Nou, er zijn zeker voordelen. Maar ik zit hier om voor een verbod te pleiten.
0: Oh, echt?
3: Absoluut. Eigenlijk zijn daar een hele hoop redenen voor. Ik denk dat een hele belangrijke is dat we eigenlijk gewoon een database van het publiekelijk leven aan het leggen zijn met deze brillen. Het probleem is heel vaak dat gegevens worden verzameld met een bepaald doel. En in de toekomst gebeurt er iets anders mee. Het wordt gehackt. Het wordt door een autoritair regime gebruikt. Het wordt gebruikt om iemand af te persen.
0: Ja, want even voor mijn helderheid. Kijk, wat Vincent Evers doet op het gebied van bellen, berichtjes sturen, muziek luisteren. Dat is geen probleem voor u.
3: Zeker.
0: Dus het gaat puur om het feit dat je ermee kan filmen en foto's maken.
3: Ja, absoluut. En het is ook echt iets totaal anders dan een telefoon gebruiken. Want een telefoon ophouden, dat is een sociaal betwistbare handeling.
0: Een sociaal betwistbare handen.
3: Ja, absoluut. Je houdt je arm omhoog en dan kan je zelf kiezen. Of je loopt eromheen, of je vraagt... Hey,

0: Zou je mij willen filmen? Of...
1: Het valt meer op.
0: Ja, absoluut. Dan kan je echt bewust een keuze maken. Wil ik mijn gedrag hierop aanpassen of niet? Of in ieder geval vragen of dat er niet gefilmd kan worden. En dit is wel echt een stap verder. Juist door de onopvallendheid van de brillen.
1: En u zegt, er komt een hele database op deze manier.
0: Absoluut. En het ergste is dat het ook nog eens bij een private partij ligt. Niet dat het heel veel beter is bij een overheid. Maar het is gewoon één grote partij waar nu die database wordt aangelegd. Er wordt heel veel gefilmd, gaat allemaal naar de servers van Meta... en we weten gewoon niet wat er in de toekomst mee gaat gebeuren. Over 10, 20, 30 jaar, dat weet niemand hier van ons.
1: Nee.
0: En als je die gegevens niet hebt, kunnen ze in ieder geval ook niet misbruikt worden.
1: Ja. Baart u dat geen zorgen?
2: Nou ja, kijk, het is wat dat betreft is net een hamer. Je kunt er helemaal fout dingen mee doen. Dus als je inderdaad mensen gaat bespieden en in situaties dat je in de sauna en bij erotische feesten of in de wc als man of als vrouw allemaal dingen gaat doen. Je kunt er allemaal dingen fout mee doen. Maar dan kijk ik van dat er op dit ogenblik 19,5 miljoen telefoons zijn. En die inderdaad echt, waar je, als jij op een gegeven moment... Als ik gewoon kijk naar mijn telefoon, dan kan ik de camera aanzetten. Bij die bril, dan zie je nog duidelijk flitsen. Dat ding flitst, dat geeft beeldjes, dat geeft witte, dat flikkert. En dat is oneindig veel meer opvallend. En wat, als ik het doe, kan ik je zeggen, want ik loop inderdaad vaak met zo'n ding rond. En dan vragen mensen mij meteen, oh, ben je me nu aan het filmen? En dan, zeg ik van nee, ik ben niet aan het filmen. Ze zien het zelfs ook gewoon als ik het niet doe. Maar als ik een foto maak, dan zien ze het meteen. En met een gewone camera is dat helemaal niet zo. Dus ja, als je nou een privacy offensief gaat doen, ga het dan doen tegen de mobiele telefoon. Okay. Want dat is wel de meest
1: Rendel van de Heuvel, je ziet het als er een foto of een filmpje wordt gemaakt.
3: Ja, dan moet je wel echt op letten. Kijk, als jij gewoon op een festival, ik noem het dan maar even een festival, een bril op hebt, dan moet je daar wel goed naar kijken. Mensen zijn onder invloed of die hebben dat niet in de gaten. Je kijkt niet standaard naar een bril. Als mensen met de telefoon aan de handen staan te filmen of hem in de hand, dan zie je iets dat er iets gebeurt. Maar als ik uit veiligheidsoogpunt bekijk, en daar kan je dus voor pedofielen, laat ik ook dat nog maar even erbij halen, beelden maken van kinderen in speeltuinen, dat is oneindig ver gaat dat. We denken als zij in gebouwen mensen die een aanslag willen plegen. Want dat gaat een keer gebeuren in Nederland. Dat is een kwestie van tijd. Zo zie ik dat vanuit mijn kant. Ja,
1: u heeft een militaire achtergrond, hè, voor de helderheid.
3: Zeker.
1: Ja, dus dan let u daar ook waarschijnlijk op.
3: Ja, nee, maar ik ben continu bezig. Ik doe niks anders dan festivals, zeg maar, in deze branche. En we zijn een van de grotere erin. Alleen wij kijken ook specifiek naar wat kan er gebeuren op een festival. Hè? Waar kunnen de aanslagen plaatsvinden? Wij zijn heel streng bij de entree. Dat zijn we altijd heel streng. Maar als iemand het in beeld wil brengen voor het volgende jaar, van daar kunnen we makkelijker overheen komen. Of daar, daar kunnen we iets plaatsen. Mm. Daar kunnen we al iets begraven voor volgend jaar. Ja,
1: maar dat kunnen ze ook met die telefoon doen natuurlijk, hè?
3: Ja, dat kan, maar het valt wel iets meer op. Hè? Wij hebben daar wel iets meer oog voor als mensen echt specifiek dingen staan te filmen. Mm. Het valt gewoon meer op. In een bril, dat is gewoon ook in bepaalde gebouwen. Ik maak me daar wel ernstig zorgen over. En dat hebben we alleen al gezien op het festival, hè, wat voor beelden daarop stonden. Ah, dat was niet fraai.
1: Dat is niet vrij.
3: Ik snap het, hè, dat het interessant is om door een jungle heen te lopen.
2: Nee, maar het gaat even om het aantal. Ja. Het gaat om het aantal. Er zijn nu 0,2% van de mensen heeft dan een bril.
1: Ja.
2: En er zijn, weet je wel, het 105% mensen hebben meerdere telefoons. En daar worden werkelijk 99,99% van de foto's mee gemaakt. Dus ja, ik vind het prima hoor dat je zegt, we gaan het verbieden. Maar je moet echt eerst naar de telefoon kijken voordat je op een gegeven moment echt aan zo'n randverschijnsel je druk maakt.
3: Ja, maar waar stopt het straks? Krijgen we straks ook knoop op jassen die je straks gaan filmen? Of waar gaan we heen?
2: Oordopjes van Apple.
1: Ja, dat vertelde
2: maar daarnet. Ja.
1: Ja, dat
3: we zijn toch helemaal losgeslagen.
1: Ja, ja. Steven Derks, waar eindigt dat inderdaad?
0: Nou, zeker. Eerst om even terug te komen op de aantallen. Ja, het is vrij logisch dat een nieuwe technologie nu nog heel weinig gebruikt wordt. Het is er natuurlijk inherent aan dat er nu minder camerabrillen dan telefoons zijn. Dus dat argument gaat sowieso al niet op. Want je moet het juist nu in de kiem smoren. Daarbij over dat lampje dat zou branden. In juni heeft Meta zelf een software-update uitgerold, waarbij als je met het lampje knoeit, dat dan de camera niet meer filmt. Omdat er zoveel misbruik werd gemaakt met de lampjes die werden afgeplakt. Sowieso zag je dat ledje niet op een afstand. Tegenwoordig koop je gewoon op AliExpress, op Amazon, stickers van een euro. Die plak je erover. Die laten nog een heel klein beetje licht binnen, waardoor het lampje van buiten niet meer zichtbaar is, maar het wel blijft filmen. Dat zijn allemaal dingen waar ze zelf hebben moeten ingrijpen vanuit Meta, omdat mensen het toch gaan misbruiken. En dat betekent dat het inherent is aan de technologie dat het daarvoor gebruikt kan worden. En dan worden, heb je, ja, inderdaad. En als je dan, als je dan van mensen hoort, ja, maar het kan ook een heel goed hulpmiddel zijn. Bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking.
2: Stefan, dan ben ik wel benieuwd. Ja. Ik heb helemaal een beetje eens dat het gewoon gebruikt kan worden om iets fout te doen. Dat is echt helemaal buiten kijf. Dus, en jullie hebben allemaal de beste voorbeelden bij elkaar. Maar vind jij dan vanuit privacyoverwegingen, als het misbruikt kan worden voor privacy, wat echt zo gebeurt, dat je dan alles maar moet verbieden?
0: Nee,
2: wanneer,
0: dit is,
2: wat is
0: dit,
2: voor jou de grens?
1: Zou je het ook bijvoorbeeld op bepaalde locaties alleen maar kunnen verbieden?
0: Zeker, alleen het probleem is wat we nu krijgen, dat we eigenlijk al heel de discussie aan het verplaatsen zijn. Je ziet het altijd met dit soort technologieën, dat we over een tijdje, dan gaan we de discussie voeren, oh, moeten we niet kinderen automatisch blurren? Moet het niet uitgeschakeld worden op bepaalde locaties? Moeten we niet bepaalde onderwerpen verbieden? Maar dan zijn we in dit geval veel te ver, want dan is de technologie al genormaliseerd. En dat moeten we in dit geval voorkomen. Want wat ik net nog wilde zeggen, je hoort nu vaak het argument, het kan helpen bij visuele beperkingen bijvoorbeeld. Inderdaad, perfect. Maar ik overdrijf nu. Waarom staat er dan niet heel groot in neonletters boven die bril, ik ben aan het filmen? Waarom moet het precies met een onopvallende Ray-Ban zonnebril, die heel erg ingeburgerd is, waarvan mensen doorgaans helemaal niet achterdochtig zijn, waarom moet dat dan precies degene zijn waar die camera's in zitten? En dan gaan we er nu nog vanuit dat mensen digitaal of technologisch onderlegd zijn, maar wat denk je van alle ouderen die het niet doorhebben?
1: Nee, Vincent, even, zou u nog filmen als er in grote, zou hem nog gebruiken als er in neon letters boven staat, ik ben aan het filmen?
2: Nou, ik ben helemaal een voorstander van dat als Stefan zegt, joh, wij van de privacy hebben dan besloten dat het een lampje moet zijn met die en die intensiteit en het moet zo hard knipperen en het moet rood zijn. Grote letters neon, een beetje overdreven. Maar ik vind prima dat het gewoon heel duidelijk is. Dus daar, maar daarom zeg ik van, verbieden, nee, maar je begint dan, dat is natuurlijk ook, je begint met verbieden.
0: In deze
2: en ik zeg, joh, wat is het probleem en hoe kunnen we dat nou met elkaar oplossen? En ik vind, ik bedoel, er is op dit ogenblik een gigantisch grootste, zeg maar, rechtszaak aller tijden. Meta wordt aangeklaagd dat ze gewoon eigenlijk dat ze zeg maar hun Facebook en Insta, dat ze die verslavend maken. En dat is, dat gaat ze 100 miljard kosten. Dat is alles,
1: dat vindt
2: de helft van de staten.
1: Probleem.
2: Ja. Nou, nee, maar dat vind, daar ben ik het mee eens. Want ik vind dat eigenlijk gewoon veel rampzaliger. Dus ik vraag me een beetje af van, ja, wat vind je van een mobiele telefoon? Of wat vind je van zo'n Insta? Of wat vind je van dat soort dingen vergeleken met zo'n bril? Dan denk ik van, ja, zorg voor, mag prima zeggen dat je een groot rood lampje wilt. Of een groen lampje. Of een, het mag 50 keer knipperen. Of het moet zo sterk zijn. Of het moet nog gevoeliger zijn dat het niet werkt. Prachtig. Ja. Maar verbieden, zo vind ik echt heel onhandig.
1: Is er een tussenweg, Steven Derk?
0: Ja, absoluut. Kijk, als we daar iets voor kunnen vinden, dat het echt altijd een 100% van de gevallen duidelijk is. En dat het niet misbruikt wordt in toiletten, in kleedkamers, weet ik veel wat. Helemaal goed. Alleen,
2: alle misbruik kun je natuurlijk kun je wel verminderen. Je kunt nooit uitsluiten. Maar zolang er een mobiele telefoon is, wat iedereen werkelijk, ik ben ervan overtuigd dat 99,9% van alle foto's die, waar mensen van balen en misbruiken, waar die qua privacy gewoon echt helemaal niet door de beugel kunnen, dat die met een mobiel worden gemaakt.
1: Ja, maar even een vraag. Ik ga even, we hebben een luisteraarsvraag. Ik heb een vraag voor Rendel van de Heuvel. Chico zegt, je wil niet weten wat voor beelden ermee zijn gemaakt, zegt Rendel van de Heuvel. Eigenlijk wel. Ik wil mijn gevaar goed kunnen inschatten. Waar moet ik op letten wanneer ik ga plassen? Rendel van de Heuvel. Op een festival dan, hè, thuis.
3: Dan moet je sowieso mannen in de gaten houden natuurlijk die bij de vrouwentoiletten staan.
2: Ja, dat is ook maar helemaal niet opvallend. Ja,
3: nee, maar daar gaat het niet om. Kijk, als we het daarover hebben. Kijk, als jij mannen alleen maar in een speeltuin ziet staan en die staan met een mobiel te filmen, dan valt dat enigszins op. Ja. Dan kan je als ouder zeggen van oké, dat vind ik wat. Maar als je een bril hebt en er worden kinderen, waar ik het de grootste zorgen mee maak, ook als vader van twee zoontjes, maak me over dat soort dingen wel heel erg veel zorgen.
1: Ja. En dus als we het hier dan hebben over zo'n tussenoplossing, dat je zegt, nou, die bril die is zo opvallend, je ziet het meteen.
3: Ja, maar inderdaad, rood knippert lampje, als ouders zijn, en we weten dat als ouders, hè, dat is op de televisie geweest, of die informatie is gekomen, dan kan je mijn speeltuin, of waar kinderen zijn, mijn zwemlessen, of weet ik veel wat, kan je daar rekening mee houden. Ik denk, hé, wacht eens even, wat daar gebeurt, dat kan niet, want je kan niet zomaar mijn kind gaan filmen.
1: Steven
3: Dit is maar even een voorbeeld.
1: Ja. Nog even daarover een korte vraag. Stel, ik word gefilmd door iemand, ik merk dat. Wat zijn dan mijn rechten, überhaupt?
0: Nou,
1: wat kan ik doen?
0: Sowieso is heimelijk filmen is verboden. Dus echt de intentie hebben om iets geheim te filmen, dat is nu al het geval. Geldt ook voor telefoons in de publieke ruimte. Op het moment dat je weet dat je gefilmd bent, dan kan je daar gewoon tegen optreden. Dus je kan, nou, ten eerste lijkt me het handigste, vragen of dat het verwijderd wordt. Daarbij is wel altijd de vraag of dat het dan ook echt verwijderd is, of dat het inmiddels op de servers van Meta staat.
1: Ja.
0: Dus dat is een tweede.
2: Of Google.
1: Ja, dus je kan eigenlijk niet zoveel.
0: Nee, maar eigenlijk is dat dus het systeemrisico waar we mee zitten. En dat is nog even om terug te komen op jouw argument. Het een sluit het ander niet uit. Natuurlijk moeten we ons richten op die grote privacy schendingen. Alleen, we hebben bijvoorbeeld in Nederland dat de vlindermessen, die zijn specifiek verboden. Betekent niet dat de aardappelschilmesjes ook verboden zijn. Nou, dat is hetzelfde in dit geval.
1: Ik snap hem.
0: Dat de camera in deze vorm verboden kan worden, terwijl dat het met de telefoon nog toegestaan is.
1: Ja, we kunnen er nog lang over praten. Doen we niet. Wordt vervolgd, zeg ik. Bedankt voor dit gesprek. IT-jurist en bestuurslid van Privacy First, Steven Derks, beveiliger en ex-militair Rendel van de Heuvel en trendwatcher Vincent Everts. Het is tijd voor satirisch verslaggever. Moeilijk woord toch?
2: Verslaggever.
1: Ja, verslaggever. Diederik Smit.
4: Dit is de week van Diederik.
5: Ja, het zijn spannende tijden voor het minderheidskabinet van Rob Jetten. Het kabinet heeft nog 1 week de tijd om genoeg steun te krijgen voor de begroting die op Prinsjesdag gepresenteerd moet worden. Voor de mensen die het niet hebben gevolgd, nog even een korte samenvatting. Het is een minderheidskabinet, dus er is steun nodig van de oppositie. Dat kan over links of over rechts. Ja, 21 en Pro hebben al gezegd dat het kabinet moet kiezen tussen links of rechts. Maar 50PLUS en de ChristenUnie vinden dat het kabinet niet hoeft te kiezen tussen links en rechts. Mirjam Bikker van de ChristenUnie zei zelfs dat ze de discussie over links en rechts zat is. Dus als het kabinet 50PLUS en de ChristenUnie te vriend wil houden, moeten ze niet kiezen voor links of rechts. Maar links en rechts willen wel dat het kabinet kiest voor links en rechts. Dus als het kabinet links of rechts te vriend wil houden, zullen ze moeten kiezen voor links of rechts. Overigens, als ze daarvoor kiezen, zal de coalitie het nog wel onderling eens moeten worden over de vraag of ze dan kiezen voor links of rechts, want daar zijn ze het helemaal niet over eens. Het probleem is ook, ze kunnen wel kiezen voor links of rechts, dus ofwel ja 21 met de SGP, ofwel pro. Maar in beide gevallen heb je geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus als je kiest voor links of rechts, zou je in de Eerste Kamer nog steun moeten krijgen van partijen als de ChristenUnie en 50PLUS. Maar die willen helemaal niet dat het kabinet kiest voor links of rechts. Dus dat gaat niet lukken. Als je het zonder ChristenUnie en 50PLUS zou willen doen, zou je eigenlijk ook steun moeten hebben van de BBB. Maar ja, de relatie tussen BBB en D66 is niet zo goed. En je zou misschien nog steun kunnen krijgen bij de eenmansfracties in de Eerste Kamer. Zoals de fractie Visseren, Hamakers, de fractie Beukering, de fractie Walenkamp, de fractie Van der Sande en de fractie Van Gasteren. Die bestaan allemaal echt, zoek maar op. Het nadeel is alleen dat niemand enig idee heeft wie die mensen zijn. En je komt er waarschijnlijk ook nooit achter. Hoe dan ook, iedereen is helemaal klaar voor Prinsjesdag. En toch fijn dat we de politieke chaos en het politieke amateurisme en wantrouwen van de afgelopen jaren eindelijk achter ons hebben gelaten. 1 ding is zeker. Maar ik ben vergeten wat. Prettig weekend.
1: Dankjewel, Diederik. Ja, en dan hebben we ook nog, het kabinet heeft ook nog last van de boerenprotesten. Die zijn terug van weg geweest. Gisteren spraken de jonge boeren met landbouwminister Jamie van Essen. Kunnen zij de stikstofplannen nog bijsturen of afzwakken?
5: Dat zo.
6: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
7: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
6: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:55, NTR, NPO 2.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
10: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
11: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30. NOS Journaal met Ewout de Jong.
15: Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app gebruikte een algoritme waarmee de computer besliste dat accounts van chauffeurs werden geblokkeerd zonder dat die dat wisten. En bij zo'n beslissing moet volgens de regels altijd een mens betrokken zijn. In Zweden zijn meerdere mensen gewond geraakt nadat iemand met een zwaard een school was binnengedrongen. De dader is door de politie neergeschoten. De aanval was in Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een Zeeuwse schelpenhandelaar 100 kilo aan tapijtschelpen in beslag genomen. Die diertjes, die zijn ook wel bekend van de spaghetti vongole, waren illegaal gevangen. De handelaar kon niet uitleggen waar ze vandaan kwamen. En dat moet wel voor als er later iets mis mee blijkt te zijn. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst en moet een boete betalen van $90.000.
1: Waar staan de files nog, Bianca Damink?
16: In het zuiden van het land, want daar staat het vast op de A76 vanuit Geleen tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Door controles is de vertraging nu bijna 40 minuten. En in Brabant staat ook nog een pechgeval op de A58. Van Breda naar Tilburg heb je bij Tilburg Centrum West daardoor een kwartier vertraging. En de rechterrijstrook is dicht.
17: Dit is de dag. Margje Fixen.
1: De boosheid en de frustratie onder boeren groeit. Omgekeerde vlaggen, gedumpte hooibalen en trekkerprotesten zijn terug van weg geweest. Zeker nu natuurvergunningen ingetrokken dreigen te worden, voelen veel boeren zich vogelvrij. Maar waar de ene boerenorganisatie nog met het kabinet probeert te praten, willen andere boeren alle overleg met Den Haag verbreken. Aan tafel Gerben Boom. U bent van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, de Vereniging van Jonge Boeren. En u bent een van die organisaties die wel met het kabinet wil blijven praten. Waarom?
18: Nou, we zijn gisteren naar het kabinet gegaan om aan te geven hoe gefrustreerd en boos we zijn en wat er ook de afgelopen periode is gebeurd. En ik denk dat het altijd goed is om die zorg te blijven uiten en daar ook de emotie in te laten zien. En dat betekent nog niet dat je het met alles eens bent, dat je onderhandelt, maar we gaan wel gewoon het gesprek aan.
1: Ja, en u had een gesprek met premier Jette, landbouwminister Van Essen, twee betrokken staatssecretarissen. Wat heeft u gezegd, precies?
18: Nou, we zijn begonnen met een schets van wat is er nou gebeurd sinds de 26e juni. En waarom zijn de boeren na 26 juni weer zo boos geworden en is er weer zoveel emotie op straat gekomen.
1: En
18: het belangrijkste erin was dat wij ons best wel een beetje alleen voelden als sector zijnde. Er is een brief gepubliceerd en vervolgens is het kabinet met reces gegaan. En hebben we eigenlijk heel veel vragen gekregen waar geen antwoord op kwam. En die boosheid, die woede, die hebben we overgebracht, daar het gesprek over gevoerd en uiteindelijk ook de vertrouwensvraag op tafel gelegd met van kunnen we met dit kabinet zaken doen? Kunnen we gesprek voeren over, over inhoud? En dat was het gesprek van gisteren.
1: En wat zei het kabinet daarop?
18: Nou, ik denk dat het kabinet heel duidelijk heeft aangegeven dat ze de zorgen begrijpen. Dat er ook dat ze ook snappen dat er dingen niet goed zijn gegaan. Bijvoorbeeld ook als het gaat om de kwestie Brabant. Dus 5 pluimveehouders waar afgelopen zomer is gezegd dat de vergunningen mogelijk worden ingetrokken. Ja, dat daar gewoon veel duidelijker ook gecommuniceerd had kunnen worden over wat is nou de stand van zaken. En hoe gaan we zorgen dat de brief die 26 juni is gepubliceerd uiteindelijk ook leidt tot rechtszekerheid van vergunningen.
1: Ja, maar u zegt van nou, we willen dus over inhoud gaan praten. Zij zeggen dan dus van nou ja, bijvoorbeeld wat er in Brabant is gebeurd, verdient niet de schoonheidsprijs. Maar wat wilt u concreet dat de minister gaat aanpassen aan die stikstofplannen?
18: Nou, we hebben een heel aantal punten. Totaal zijn het er 8. Maar heel concreet gaat het in op bijvoorbeeld de invulling van de zonering. Dus in de brief van 26 juni staat er iets over de zones rondom Natura 2000. De invulling daarvan, de afstand van die zonering, maar ook de grondgebondenheidsnorm, dus het aantal dieren wat je per hectare mag houden. Ook daar zien wij echt dat dat een heel klemmend getal is op dit moment.
1: Ja, en heeft u het idee dat daar het kabinet ook in gaat bewegen?
18: Nou, we hebben tijdens het gesprek ook heel nadrukkelijk de vraag gesteld: ziet het kabinet ruimte om fundamenteel deze brief ook te verbeteren? En daar was het antwoord klip en klaar: ja, er is ruimte om daar verbeteringen na te brengen.
1: En verbetering betekent dit soort zaken waar u het nu over heeft. Dat moet eruit.
18: Ja, we hebben het gisteren gehad over de eerste vraag. Is verbetering mogelijk? En we hebben het niet gehad over de inhoud van die verbeteringen. Daar moet de komende tijd over gesproken worden.
1: Ja, we spraken vandaag Laura Bromet, landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer van Politieke Partij Pro. Ja, belangrijk dus als het gaat om dit minderheidskabinet. Daar moeten ze mee gaan samenwerken. Hoogstwaarschijnlijk, ze zei, als ze de boel gaan versoepelen, dus het kabinet, als er getornd wordt aan die 1000 meter zones of aan het maximum van 2,6 stuks vee per hectare, dan wens ik ze succes in de Eerste Kamer. Ofwel, dan is het kabinet de broodnodige steun kwijt. Is er dan wel ruimte voor aanpassingen?
18: Ja, kijk, ik ben geen onderdeel van de Tweede Kamer. Ik kom voor de jonge boeren en tuinders. En uiteindelijk hebben wij al maanden, eigenlijk jaren, nagedacht over wat is nou een oplossing om uit deze stikstofcrisis te komen. Want wat je ziet is dat bedrijven, jonge boeren, eigenlijk al 7 jaar stilstaan en niet weten hoe ze moeten investeren in hun bedrijf en daarin ook verduurzamen. We hebben daar een heel aantal ideeën voor op tafel gelegd, ook afgestemd met verschillende kabinetten. En het is uiteindelijk aan het kabinet nu om daar een keuze in te maken. Maar wij denken dat het ook echt anders kan en anders moet.
1: Maar dit is misschien wel precies de reden waarom andere organisaties zeggen, het heeft helemaal geen zin om met dat kabinet te praten.
18: Ja, dat is aan iedere vereniging en iedere organisatie om daar een afweging in te maken. Ik denk dat het uiteindelijk moet het besloten.
1: Maar waarom heeft u dat vertrouwen dan wel? Want het is in al die jaren nooit tot een verandering gekomen.
18: Nou, kijk, uiteindelijk denk ik dat het kabinet zit nog niet zo lang. We hebben heel duidelijk gezegd van tevoren, we zijn niet aan het onderhandelen. We zijn een belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders die constructief wil meedenken en oplossingen aandraagt. Wij dragen die ook aan. Het is aan het kabinet om daarin keuzes te maken. En wij zullen ook op een gegeven moment een afweging maken. Zijn de verbeteringen ook voldoende? En dat betekent of dan blijf je praten. En als er geen verbetering is, ja, dan heeft praten uiteindelijk ook geen zin meer.
1: Ja, u en LTO zijn eigenlijk die enige twee boerenorganisaties die dus nog praten. De rest valt u daar zelfs op aan. Er is geroepen dat Ger Koopmans van LTO een rat is en zelfs dat hij gecastreerd moet worden. Nou, lekker denk ik dan. Wat vindt u daarvan?
18: Ja, ik vind van uitspraken zoals dat vind ik niet normaal. Ik denk dat we gewoon met elkaar het gesprek moeten blijven voeren en uiteindelijk ook gewoon respectvol met elkaar om moeten gaan. We hebben allemaal onze eigen rol als boerenorganisaties. Wij praten met het kabinet. Andere partijen doen dat op dit moment niet. En ik denk dat het sowieso weer terug moeten aan tafel, met z'n allen het gesprek voeren. Want uiteindelijk denk ik, als je kijkt naar de sector, dan zijn we het over heel veel dingen ook gewoon eens.
1: Ja. Dit gebeurde de vorige week bij het boerenprotest in Noord-Brabant.
19: Op het podium hiernaast, helaas, staan twee overlegpraatclubs die zo naïef zijn om te denken dat je met emissiereductie vergunningverlening los kan krijgen.
20: Ik probeer op een hele goede manier de belangen van onze agrariërs in het gebied te vertegenwoordigen. En als hij dat naïef vindt, dat kan. Ik heb er een ander idee over.
21: Raakt het u wat er net gebeurde?
20: Ik vind het niet fijn om te horen. Ik zou liegen als ik zeg van dat doet me niks.
1: Ja, u bent dus ook zo'n naïeve club.
18: Ja, nou, ik denk dat ik dat persoonlijk anders zie, maar ook dat mijn achterban dat anders ziet. We hebben afgelopen zomer een heel aantal ledenavonden georganiseerd door heel het land heen, waar we gesprek hebben gevoerd over wat vinden we oké en wat vinden we niet. En daar was de boodschap klip en klaar. Zorg ervoor dat je je zorgen op tafel legt en zorg er ook voor dat je met je eigen ideeën komt.
1: Nou, heeft u een achterban? LTO heeft natuurlijk ook een grote achterban. Maar die clubs zoals Agractie hebben ook achterbannen. Moet ik zien dat er een soort scheidslijn door het midden van de hele boerengemeenschap loopt?
18: Nee, ik denk niet dat je dat zo kan zien. Ik denk dat een heel aantal leden die bij NAEK lid zijn, ook lid zijn bij bijvoorbeeld een vakbond die specifiek voor de melkveehouderij opkomt of voor de pluimvee. Dus ik denk niet dat er zomaar een scheidslijn te maken valt. Wat je nu gewoon ziet is dat we verschillende tactieken hebben om uiteindelijk te zorgen dat de sector er toekomstbestendig uitkomt.
1: Ja, maar die verschillende tactieken lijken niet zo goed afgestemd op het moment dat je elkaar natuurlijk voor naïef en rat en zo gaat uitmaken.
18: Ja, nogmaals, dat is aan andere partijen om die kwalificaties te geven. Ik doe een handreiking naar al die andere partijen om ook gewoon het gesprek te voeren. Ik probeer ze ook actief daarin mee te nemen, het gesprek te voeren, afstemming te hebben.
1: En praten, dat is eigenlijk de enige oplossing. Het ging deze week veel over de trekkerprotesten na het tragische ongeval van vorige week. Nou heeft het OM aangekondigd mensen die met een trekker op de snelweg rijden strafrechtelijk te gaan vervolgen. Zegt u nu, ja, stop gewoon met die trekkers, pak de auto naar een protestbijeenkomst?
18: Nou, ik denk dat een trekker is uiteindelijk toch het symbool van de boerenweerstand die er de afgelopen jaren is geweest. Ik denk dat dat een heel mooi symbool is en wat ook de afgelopen jaren ook effect heeft gehad. Wat natuurlijk wel belangrijk is dat we met z'n allen ook gewoon ons aan de wet houden.
1: Dus gaan weg van de snelweg.
18: Als dat niet meer met de veiligheidsdiensten afgesproken is en dat het niet meer mogelijk is, dan denk ik dat we daar goed moeten nadenken over hoe we zorgen ervoor dat iedereen ook 's avonds weer veilig thuiskomt. Ja. Dat staat toch uiteindelijk met stipt op 1.
1: Dank voor dit gesprek. Gerben Boom van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. We gaan even naar het WK Hockey, de wedstrijd Nederland-India. Half uur zijn ze onderweg, Filip Koken. Hoe staan de Oranje Vrouwen ervoor?
0: Ja, inderdaad, we zijn bijna halverwege. Het Nederlands vrouwenteam ging overdonderend van start. Kreeg meteen een paar strafcorners. De eerste in de tweede minuut werd al benut door Jibby Jansen. En ze schoot daarna ook nog een keer tegen de paal. Het staat dan ook 1-0, want daarna is niet meer gescoord. En ook India krijgt hier en daar wel een paar kansen. Ze laten zich niet meer wegspelen, zoals dat wel in de eerste paar minuten van dit duel het geval was. Maar ja... Dus wel zaak voor de Indiaanse vrouwen dat ze ook eens een keer een kansje benutten. Anders gaan ze eraan tegen Nederland. 1-0 is de stand. We hebben nog 4 minuten voordat we halverwege zijn.
3: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
22: De spreidingswet.
23: Fatbikes verbieden.
24: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
3: En dit.
25: Data steel.
26: Data centers.
27: Miljarden voor defensie.
3: Maar hier gaat het te weinig over.
1: Ja, 3 weken lang bespreken we in onze zomerserie Hier gaat het te weinig over onderwerpen waar het volgens jullie, volgens u, de naam zegt het al, veel te weinig over gaat. En Thomas Brood, ik zit hier tegenover de journalist Thomas Brood van NH Nieuws. Vertel, wat is er aan de hand? Waar gaat het veel te weinig over?
28: Het gaat te weinig over WKO-systemen. Nederland moet van
1: WKO-systemen.
28: Warmte-koude opslag. Nederland moet van het gas af. Of we dat nou leuk vinden of niet. Een van die alternatieven hiervoor is een WKO-systeem. Draait niet op op gas, maar het draait misschien wel goed. Maar als je een systeem hebt wat niet goed draait, dan ben je in de aap gelogeerd.
1: Ja, hier moeten we het dus over hebben. Dat gaan we dus doen met jou, met Thomas Brood van NH Nieuws. Maar ook met Tijmen van Aken. Hij woonde in een huis dat verwarmd werd met zo'n WKO-systeem in Amstelveen. En we praten met Martin Bloemendaal, expert bodemenergie bij TNO en universitair hoofddocent aan de TU Delft. Laten we even luisteren naar wat jullie bij NH Nieuws van bewoners te horen kregen.
29: Nou, ik voel me gewoon zwaar in de steek gelaten.
30: Nee, je ziet het niet meer zitten, want je wordt toch niet geloofd.
29: Geen warm water, dus ook geen verwarming, maar ook geen warm water om af te wassen of te douchen.
30: Voor mij, voor mijn gezondheid, is dit huis niet goed.
29: Ons woongenot is gewoon weg.
1: Ja, Tijmen van Aken, we hoorden u in dit fragment. U bent een van de mensen die te horen was. U woonde in zo'n huis, hè, met een aansluiting op een WKO-systeem. Als u dit nu hoort, raakt u dat weer?
29: Zeker. Ik ben die aap die in de aap gelogeerd is.
1: Zo voelt
29: en dat.
1: Dat
29: heb ik 14 jaar lang gehad.
1: De aap die in de aap gelogeerd is. 14 jaar, wat heeft u allemaal meegemaakt?
29: Ja, geen warm water. Begin jaren echt met een straalkacheltje op de bank zitten. Omdat het gewoon veel te koud is. Tegen de muur oplopen bij eigen haard. Niet gehoord worden. En de ellende bleef maar aan. En, je kan bellen en doen. En alle organisaties die er een beetje verantwoordelijk voor zijn, die wijzen allemaal naar elkaar. En het is een soort cirkel waar je niet doorheen komt.
1: En zodanig dat het je emotioneel echt raakt en kapot
29: maakt. Ja, zeker in die zomer. Gewoon slapeloze nachten. Zo. Het werd gewoon echt temperaturen van 35 graden aangetikt. Ja. En zo'n systeem hoort in de zomer gewoon goed te koelen. Ja. En in de winter gewoon goed te verwarmen.
1: Ja.
29: Echter, dat heeft het vanaf dag 1 niet gedaan.
1: Vanaf dag 1. Thomas Brood, wat voor situaties troffen jullie nog meer aan? Want ik zag in de reportage ook een baby. Ik las over ouderen. Dan is het zo'n systeem waar je niet ervan op aan kan ook, nou, op z'n zachtst gezegd, een beetje vervelend.
28: Ja, soms is het als journalist wel eens moeilijk om te geloven wat mensen zeggen. Maar wij zijn gewoon gaan aanbellen. We hebben 2 gebouwen eruit gepikt in Haarlem en in Amstelveen. En het was wel echt ongelooflijk dat iedereen die wij aanspraken en we vroegen van, joh, jullie zijn dus op zo'n WKO-systeem aangesloten. Wat zijn jullie ervaringen daarna? Iedereen in die gebouwen zei echt, het is echt een baggersysteem. We bellen naar de woningbouwcoöperatie, naar eigen haar. Die wijst ons naar de energieleverancier, BAM-BES. Die zegt, ja, je moet naar het klantenservicebedrijf zijn. Ze worden alle kanten opgestuurd. Maar het was eigenlijk een van de weinige onderwerpen die ik de afgelopen jaren heb gemaakt, dat echt iedereen zei van, ja, hier in ons gebouw werkt dit systeem gewoon niet goed en we worden niet geholpen.
1: Nee, en waarom werden ze niet geholpen?
28: Het is een heel ingewikkeld systeem. Het zijn meerdere partijen verantwoordelijk voor een klein gedeeltje van die installatie. En uiteindelijk denk ik ook dat het om geld draait. Want uiteindelijk heb je een warmtewet waarin gewoon staat van, heb je zoveel uren een storing, dan moeten wij gaan uitkeren. Maar dat kan dus heel veel geld kosten voor een bedrijf.
1: Ja. Martin Bloemendaal, dit gebeurt dus allemaal in huis in Haarlem, Amstelveen. Die zijn aangesloten op zo'n WKO-systeem. Waarom werkt dit niet in deze gevallen?
2: Ja, daar kan ik in dit geval geen uitspraak over doen. Ik ken de details niet van het systeem.
1: Maar wat is er bekend over de problemen?
2: Ja, kijk, we hebben wat gezegd wordt over dat het complexe systeem zijn. Dat klopt. In ieder geval, het is complexer dan een normale gasgestookte installatie met een airco bijvoorbeeld. Hè, dus,
1: en wat maakt het complex?
2: Omdat het bestaat uit verschillende componenten. Een grondwatersysteem. Dus je hebt twee grondwaterbronnen nodig. Die grondwater onttrekken en gelijktijdig injecteren. Dus de warmtepomp die haalt de warmte uit het grondwater. En waardeert dat op naar 40, 50 graden, wat de vloerverwarming ingaat. Dus je hebt het over een grondwatersysteem, een leidingsstelsel, een warmtewisselaar, want dat grondwater stroomt niet door het gebouw. Er zit een warmtepomp en er zijn allemaal verschillende aanbieders die onderdelen van die systemen moeten aanleggen, zeg maar. En wat ik zo beluister in dit geval, is de verantwoordelijkheid en de technische afstemming tussen die installaties, is dat niet goed gegaan in dit geval.
1: En dan gaat iedereen naar elkaar wijzen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dit is een bekend fenomeen van de beginjaren van deze technologie. Maar er is wel een hele slag is er gemaakt in de markt om dat te verbeteren. Sinds 2013 is er op allerlei regelgeving veranderd, wat een bepaalde marktstandaard heeft bewerkstelligd, waar iedereen zich nu aan houdt. En ook afstemming tussen die verschillende partijen. Het zijn gewoon verschillende technieken. Er zijn maar een heel beperkt aantal aanbieders die een systeem als geheel helemaal zelf bouwen. Er zijn altijd meerdere aanbieders. En die afstemming tussen die aanbieders, dat is nu ook heel goed geregeld.
1: Maar ik begrijp, Thomas.
28: Nou, daar wil ik wel wat op zeggen. Want dat argument heb ik wel vaker gehoord van, het is een nieuwe techniek en die hebben kinderziektes. Nou, die eerste systemen werden in de jaren 90 aangelegd. Vervolgens is er ook een onderzoek gedaan in de opdracht van de ACM, de toezichthouder, waarin wordt verteld van vooral de systemen die ouder zijn dan 2013, daar liggen de problemen. Nou, ik heb nieuws voor jullie. Er zijn ook genoeg systemen, waaronder in Haarlem, die in 2021 is opgeleverd. Ja. Die hebben gewoon nu al vanaf dat 2021 dat ze zijn opgeleverd, hebben ze gewoon iedere maand hebben ze gedoe met warm water. En dan denken mensen thuis misschien van, goh, wat een zeurpieten daar. Maar goed, als je dat 4-5 keer per maand hebt, of je hebt een baby, of je bent net getrouwd. Er zijn mensen die hun witte broodsweken in het water zagen vallen. Die zijn naar een hotel gegaan. Of er zit zelfs een zorgcentrum in Haarlem in dat gebouw voor ouderen. Ja, dat zijn mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dus ik heb niet het idee ook dat de urgentie bij die bedrijven leeft om het probleem op te lossen.
1: Martin Bloemendaal?
2: Nou, kijk, wat ik net ook al zei, waar gehakt wordt vallen Spaanders. Hè.
1: Maar die nieuwe systemen die zijn dus ook niet
2: Nee, dat klopt. Dus dat er bij nieuwe systemen problemen ontstaan. En dat wil ik ook helemaal niet bagatelliseren. Maar we hebben 3000 van dit soort systemen in Nederland. Een overgrote deel daarvan draait gewoon goed. Ja. Er zijn ook heel veel klachten over elektrische auto's waar wat meer mis is. Maar het overgrote deel van de elektrische rijders, die zijn wel tevreden. Dus dat betekent niet dat we al die systemen maar, of al die elektrische auto's maar aan de kant zetten.
29: Jawel, maar 14
1: Tijmen
29: jaar.
1: Van Aken.
29: 14 jaar. Ik bedoel, dat zo'n systeem een beetje kinderziektes heeft bij onze oplevering, prima. Maar dan ga je toch naar een aantal te veel klachten van niet alleen 3-4 mensen in een flatgebouw. Nee, van de hele straat. Want de hele straat is gedupeerd. Ja. Op het moment dat er geen warm water is, is het niet alleen bij mij, maar hebben 5 flats geen warm water. Dus na een paar jaar ga je dan toch wel eens gewoon eens een keertje kijken of het links of om rechtsom het gewoon voor de mensen wel aangenaam kunnen maken. En het is nou niet zo dat we daar voor weinig wonen. Nee, we betalen op een gegeven moment gemiddeld naar de vrije sector waar ik in zat. Dat was bijna 1300 euro. En de sociale huurwoningen, die gingen gewoon voor 700 euro.
1: Ja, mensen zijn dus de dupe. En daar moet wat voor gebeuren, vindt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Zij liet ons dit weten.
4: Dit soort verhalen waarbij mensen in de kou zitten, er niet naar hen geluisterd wordt en ze een enorme strijd aan moeten gaan, zijn echt woestmakend. En de SP wil daarom meer zeggenschap voor huurders. En een interessant voorbeeld is Engeland. Daar wordt nu nieuwe wetgeving ingevoerd die zorgt dat huurders het recht hebben snel reparaties af te dwingen. En de SP wil dit ook in Nederland. En we hebben al een voorstel hiervoor ingediend om dit te onderzoeken. Bovendien zien we hier echt een fundamenteel probleem. De warmteleverancier is monopolist en tegelijk zijn zij degene die de storingen registreert. En de warmtewet zou hierop moeten worden aangepast, zodat huurders veel makkelijker hun recht kunnen halen. Als dit niet snel wordt opgelost, sla je echt het draagvlak onder klimaatmaatregelen weg.
1: Ja, even samenvattend, zegt eigenlijk drie dingen. Huurders moeten het recht hebben om reparaties snel af te dwingen. De warmteleverancier moet geen monopolist zijn en de storing registreren. En tot slot, ja, je slaat op deze manier het draagvlak onder klimaatmaatregelen weg. Tijn van Aken, zou het geholpen hebben als u het recht zou hebben om reparaties snel af te dwingen?
29: Ja, maar ja, prima. Moeten ze nu ook gewoon voor de rest van de bewoners die daar nog wonen zeker zo snel mogelijk gaan doen.
1: Want u bent weg, hè?
29: Ik ben gelukkig weg. En daar ben ik ontzettend blij mee. Maar ik baal nog steeds voor mijn oude buurtjes. En ik vind gewoon prima dat er nu gerepareerd wordt. Maar voor al die jaren dat die mensen zoveel betaald hebben, dan moet iedereen gewoon met terugwerkende kracht 14 jaar lang worden gecompenseerd.
1: Ja, er gaat dus heel veel mis eigenlijk in die organisatie eromheen. Dat wil nog niet zeggen, Martin Bloemendaal, dat dit een verkeerde techniek is aan zich.
5: Nou ja, wat ik net al aangaf, er zijn heel veel systemen, of de overgrote deel van de systemen werkt gewoon goed. Hè? Dus
1: zegt u ook, we moeten er wel op blijven inzetten?
5: Ja, tuurlijk. Kijk, ik doe ook onderzoek naar de systemen om te zorgen dat die beter en robuuster.
1: Dankzij u gaan ze straks helemaal goed.
5: Ja,
1: werken.
5: Precies. Dus
1: Nee, sorry.
5: Dus die techniek die heeft zijn rol in de energietransitie.
1: Ja, maar het draagvlak moet je wel houden.
5: Dat klopt. En kijk, het overgrote deel van die WKO-systemen die wordt geïnstalleerd bij panden zoals waar we nu in zitten, kantoorpanden, scholen, ziekenhuizen en relatief beperkt in appartementencomplexen. Maar dat is wel, dat neemt wel toe. Dus het is wel voor dat soort systemen wel belangrijk dat we zorgen dat de huurders, de gebruikers van de warmte, dat die voldoende gedekt zijn om wat net gesuggereerd werd om goede prestaties af te dwingen.
1: Want Thomas Brood, ik hoor dus inderdaad zeggen, ja, die mensen zitten daar nog steeds. Volg jij het nog?
28: Ik volg het zeker nog en ik ga het ook richting de winter weer eens afstoffen van hoe is het er nu mee? Maar ik heb nu ook nog wel eens contact met mensen in die gebouwen en die zeggen ook van ja, we blijven storingen houden. En ik moet eerlijk zeggen, heel lief van die mevrouw van de politiek met die zalvende woorden van we gaan het oplossen. En deze slimme meneer ook van het is best wel een goede techniek, daar ben ik het best mee eens. Maar het gaat om die laatste 10%. Als je gewoon een niet werkend systeem hebt, dat geen enkel bedrijf gewoon de verantwoordelijkheid neemt en zegt van joh, Tijmen, wij gaan het voor je oplossen.
1: Ja.
28: Want ik heb een hele mooie tas mee. Met voor de mensen thuis. Want er hangen ook tegenwoordig.
1: Ik zie een hele grote Albert Heijn. Dat mag ik niet zeggen. Een hele grote tas.
28: Een hele grote tas. Maar dit was nog
29: mijn bekende mapje. Ja,
28: ja, dit heeft Tijmen 14 jaar lang verzameld aan storingen, aan belletjes. Nou, er zitten denk ik een bedrijf of 10 komt hierin voort. En die nemen allemaal niet gewoon hun verantwoordelijkheid. En dit is niet een enkeling timer. We hebben ook een mevrouw in Haarlem gesproken die zo'n pak papier aan ons heeft gegeven. En die is inmiddels ook vertrokken. Dus ook dat draagvlak om over te gaan op gasloze systemen, dat brokkelt heel snel af.
1: Ja, als je al wegkomt, want dan moet er dus iemand anders zijn die het huis over wil nemen.
28: Nou ja, dan een ander probleem is natuurlijk de woningnood. Dus mensen die accepteren, die zijn murmgebeukt. En die zeggen, ja, we kunnen wel weer bellen. Maar die kopen dan maar een kacheltje en een dikke deken. En die accepteren het. Maar dat is denk ik niet de bedoeling van als je huur betaalt.
1: Ja, ik dank jullie voor het gesprek. Martin Bloemendaal, technisch specialist bij TNO. Thomas Brood, journalist voor NH Nieuws. Tijmen van Aken, bewoner, maar nu ondertussen vertrokken. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen het Misdaadbureau. En om 9:00 langs de lijn en omstreken. Een hele fijne avond gewenst.
6: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
7: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1.
8: Deze zomer voelen we klimaatverandering aan den lijve. Wat doet minister Van Veldhoven nu de klimaatdoelen uit het zicht raken?
9: We hebben nog een opgave, we proberen nog te versnellen.
8: En hoe veerkrachtig is de natuur? In Schorrel zien we hoe het gebied herstelde na de enorme duinbrand van 2009.
10: Na 3-4 dagen zie je de eerste kleine groene dingetjes in zo'n groot zwart landschap.
8: Verder, wat leert ons een 245 miljoen jaar oud maag-darmstelsel van een uitgestorven reptiel? En de nieuwe veldgids Wansen is om je vingers bij af te likken. Zondagochtend van 7 tot 10, BNN VARA met Vroege Vogels.
7: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
22: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
23: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
25: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
26: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
31: Opgelost, autotaalglas.
32: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
33: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
11: NPO Radio 1, 7 uur.
7: Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
34: Straks in het Misdaadbureau. Een misdrijf begaan voor de wetenschap. Op Lowlands kan het dit weekend. Festivalbezoekers betreden een plaatsdelict om zo mee te werken aan onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. En het leuke is dat wij, Noah, het ook mochten uitproberen.
35: Ja, dat horen jullie allemaal zo. Maar we gaan het ook hebben over de man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia. En die is een dag na de rechtszaak ineens op vrije voeten gesteld. Hoe kan dat nou?
34: Dat allemaal straks na het NOS Journaal.
15: Autoriteit Persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van €825 miljoen. Dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes, zegt de autoriteit Persoonsgegevens.
36: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
15: Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Op een middelbare school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten om aanslagen mee te plegen in Duitsland.
0: Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. En er lagen twee vuurwapens in, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: En volgens die media in Duitsland die daar onderzoek naar hebben gedaan, gaan de veiligheidsdiensten er dus vanuit dat de wapens voor Russische agenten bedoeld waren, die daarmee, ja, zoals we dat noemen, kinetische operaties zouden kunnen uitvoeren in Duitsland. Dus aanslagen bijvoorbeeld op mensen die belangrijke functies hebben bij wapenbedrijven in Duitsland, die Oekraïne van wapens voorzien in de oorlog tegen Rusland. Of bijvoorbeeld belangrijke figuren uit de Russische oppositie die niet meer in Rusland zijn, maar in het buitenland, die, ja, dus mogelijk daardoor gevaar liepen.
0: De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Argentijnse voetballers Paredes en Molina hebben elk $90.000 boete gekregen van de FIFA voor een wangedrag na de EK-finale die ze verloren van Spanje. En Paredes krijgt naast de boete een schorsing van 10 wedstrijden. Molina 7. Beide spelers vielen Spanje-spelers aan. Dan naar het WK hockey, waar de Nederlandse vrouwen tegen India spelen. Filip Koken, halverwege stond Nederland met 1-0 voor. Hoe staat het er nu voor?
3: Ja, het is nog steeds 1-0. We zijn nu 5 minuten bezig in de tweede helft. En Nederland is nog altijd veel beter, maar slaagt er maar niet in om een volgende kans te benutten. En India krijgt zo nu en dan ook wel een kansje. Dus zolang die tweede er niet ingaat voor Nederland, blijft het hier ontzettend spannend in Amstelveen. En we weten het, als Nederland hier wint van India, dan zijn ze nu al geplaatst voor de halve finale van dit WK.
0: Dankjewel, Filip Koken. Het weer nog op veel plaatsen droog. In de loop van de avond en nacht weer buien. Vooral aan de kust. Minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. En vanaf zondag een paar dagen droog.
4: Voor de situatie op de weg, Bianca Damink van de ANWB.
5: Er staan nog een paar files door Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens een kwartier vertraging. In het zuiden loopt het vast op de A76 vanuit Geleen voor de grens. En daar is het oponthoud ruim 20 minuten.
14: Ster. Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
19: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
20: Natuurlijk zal het Grachtenlied morgen niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus Live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. Twee muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert morgen om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
19: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
24: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
27: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
28: De wereld is helemaal gek geworden.
1: Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
11: NPO Radio 1. Bound.
7: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
6: Soms wordt fictie ingehaald door de werkelijkheid. Een acteur uit de serie Mokromafia staat voor de rechter.
35: We duiken in het verhaal over een mysterieuze tipgever. Een drugscrimineel die 2 keer doodging.
6: Dat klinkt als een filmscenario. En daarover gesproken, horrorpop Chucky loopt vrij rond. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met strafrechtadvocaat Bernard Sprenger. Heb je de serie Mokromafia gezien eigenlijk?
8: Ik moet bekennen dat ik die niet heb gezien.
6: Daar heb je nog wat in te halen.
8: Ja, ik heb zeker wat in te halen, want dan had ik de verdachte meer een keer op tv kunnen zien.
6: Precies, je zegt de verdachte, want daar gaan we het over hebben. Noah, er is een acteur uit Mokromafia, die moest deze week voor de rechter verschijnen. Ja, dan denk je ineens, hey, dat wordt allemaal wel heel erg echt.
35: Ja, en volgens mij is hij zelfs in de serie uit handen van de politie weten te blijven. In ieder geval tot nu toe, maar goed, in het echte leven...
6: Spoiler.
35: Spoiler alert, ja. In het echte leven niet. Het gaat om Marwan Mefta en hij speelt Zakaria Komt Goed, is zijn bijnaam in Mokromafia. Maar goed, in het echt wordt hij dus verdacht van 2 mishandelingen op het voetbalveld in september 2024 en februari 2025.
6: En hoe mis ging het dan op die voetbalvelden?
35: Nou ja, wel mis. Tijdens een van de 2 voetbalwedstrijden stond hij zelf als voetballer op het veld. En de tweede keer was hij toeschouwer. En Mefta die sloeg bij het eerste incident tijdens een voetbalwedstrijd een andere speler in het gezicht. Met de vuisten boven het oog. En een paar maanden later was het dus weer raak. En toen sloeg Mefta als toeschouwer een andere man die wel een voetbalwedstrijd aan het spelen was. Met een scooterhelm tegen het hoofd.
6: Bernard, jij staat er de slachtoffers bij in deze zaak. Wat voor verwondingen hebben zij hierbij opgelopen?
8: De zaak uit september 2024. Die jongen heeft dus een gebroken neus en een snijwond van 3 centimeter boven het oog. En dat is ook een blijvend litteken geworden. Is niet hersteld. Je ziet het natuurlijk niet heel goed, want het zit bij de wenkbrauw, maar je ziet het wel nog. En de andere jongen die had een lichte hersenschudding, want die helm is op zijn hoofd geplant. En daar heeft hij eigenlijk best mazzel mee, want raak je iemands slapen of wat dan ook dan. Kan het slechter aflopen dan een lichte hersenschudding.
6: En hoe kijken zij naar de verdachte, naar die acteur die dan ineens nu in het verdachtebankje zit?
8: Ze willen er allebei graag een streep onder zetten. Want zij komen natuurlijk zelf ook geregeld in het nieuws. Althans, er worden vragen gesteld, wil je geen interview geven en alles.
6: De media-aandacht bedoel je?
8: Ja, dus die dingen, dat vinden ze. Maar eigenlijk hebben ze niet zo heel veel wrok naar Marwan Mefta. Het is niet dat ze enorm opkeken tegen deze strafzaak. Omdat ze dus allebei er redelijk oké vanaf zijn gekomen. En natuurlijk vinden ze zo'n hele strafzaak beleven... matig, maar het is niet dat ze daar enorm tegenop zagen.
6: Ja, toch zegt hij zelf, de verdachte, dat het noodweer was. Hè? Dus dat hij zich moest verdedigen. Ja, ik zie al een kleine glimlach op jouw gezicht verschijnen. Want jullie denken daar natuurlijk heel anders over.
8: Ja, laat ik beginnen bij... Ik kom niet in een situatie dat je je in september moet verdedigen. En nou, pak een beetje 5-6 maanden later dat je weer in een situatie komt dat je je moet verdedigen. Dus hij zit al zelf in een lastig pakket dat hij 2 keer zich beroept op zelfverdediging, noodweer. En bij noodweer, juridisch moet je best wat stapjes afgaan. En de eerste vraag is er überhaupt een noodweersituatie? Dan moet je aangevallen worden of iemand anders. Je moet dus echt, je moet je gaan verdedigen. En ook is de vraag daarna of de verdediging redelijk is. Ja, dat noemen ze subsidiariteit en proportionaliteit. Dit is eigenlijk gewoon, heb je goed gehandeld? Had je anders gekund? En is het wel redelijk wat je doet?
6: Ja, dat je niet ineens een pistool tevoorschijn trekt als jij een flinke duw krijgt.
8: Als jij mij duwt, mag je niet opeens neer gaan steken.
6: Nee, maar dan is niet proportioneel.
8: Precies, ik zou je misschien wel terug mogen duwen.
6: Ja. Nou ja, en terwijl die strafzaak nog liep, werd al duidelijk dat hij een hoofdrol kreeg weer in een nieuwe Videoland-serie. Rippers is dat volgens mij. Ik begrijp dat daar de slachtoffers niet zo blij mee waren.
8: Nee, want op deze manier komt hij heel positief in het nieuws. En zeker waren ze bang dat hij dan bij de rechter kon gaan zeggen... ik heb weer een serie die goed wordt bekeken. Ik heb alles op de rit, dus straf mij niet, want anders ben ik mijn baan kwijt. En ze vinden wel gewoon dat die moet worden afgestraft. Dat zat ze wel dwars van. Ze hopen niet dat dat hem in zijn voordeel gaat spelen... dat hij weer een grote rol heeft op Videoland of waar het ook was.
6: Ja, het valt mij wel altijd op, Noah, dat het natuurlijk heel wisselend is per zaak... per bekende Nederlander ook, of er
9: gecanceld wordt. Dus of iemand nog wel nieuwe rollen krijgt bijvoorbeeld.
35: Ja, ik kan er ook niet helemaal de vinger op leggen wat daar nou dan de regels voor zijn. De cancelcultuur, hoe dat nou precies zit. Maar je ziet bijvoorbeeld, Marco Borsato, die wordt sinds de vrijspraak weer grijs gedraaid op de radio, zo onderhand. Ja. Ali B. daarentegen, die is natuurlijk veroordeeld, loopt nog een cassatie. Maar wordt wat minder graag gezien. Maar als we dan bijvoorbeeld weer kijken naar Leeuw Kleine, die is vervolgd voor mishandeling van zijn vriendin. Hij zou het hoofd tussen de deur van de auto hebben gedaan. Bleek uiteindelijk anders te zitten. Maar hij is wel, er is een schikking getroffen. Nou, dat is allemaal juridisch wat ingewikkeld. Maar hij heeft gewoon een taakstraf gekregen. Ja. Maar die heeft wel weer helemaal een comeback gemaakt. Want die stond een poosje geleden gewoon in een afgeladen vol Olympisch stadion in Amsterdam.
9: En Bernard, hoe verklaar jij nou die verschillen? Heeft het dan bijvoorbeeld te maken met dat het iets een zedenzaak is of niet? Want bijvoorbeeld Mark Borsato, Ali B, dat gaat natuurlijk om zeden.
8: Ik denk dat jij de vinger op de zere plek legt. Als het gaat om zeden, merk je toch in de maatschappij dat er een schrikreactie volgt. En dan word je dus ook wel snel gecanceld. Het was natuurlijk ook een beweging, de MeToo-beweging. En daarna ook, wat niet strafbaar is, maar het grijze gebied. Hebben mensen natuurlijk gecanceld zien worden die daarin kwamen. En je ziet dus kennelijk bij Leeuw Kleine en Mefta dat als je van een mishandeling wordt verdacht of dan wel veroordeeld, dat je wel de kans nog krijgt. En dat de maatschappij daar dus niet enorm van afschrikt. Je mag ervan, ik vind zelf dat je die grens mag trekken waar je wil. Maar het is wel een opmerkelijk punt dat je dus bij mishandeling niet direct op non-actief wordt gesteld.
9: Ja, en in deze zaak is er een voorwaardelijke straf gevraagd, maar vooral een werkstraf, hè?
8: 80 uur taakstraf en 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Ik vind dat ook gewoon heel redelijk. Want dat zie je bij andere verdachten ook, dat er zo'n straf volgt. En ik vind, je moet zo iemand afstraffen zoals alle anderen. Dus ik vind dit ook een hele redelijke eis.
9: Ja, dus binnenkort horen we of die een straf krijgt en zo ja, welke. Dan naar een bijzondere rechtszaak met een koninklijk tintje. De 33-jarige Anne Romke van der Haag kwam bekend te staan als de man die een aanslag voorbereidde op de prinsessen Amalia en Alexia. Maar de rechtbank heeft hem nog voordat de uitspraak er is al vrijgelaten. En ik denk, Noah, dat we even bij het begin moeten beginnen. Want we hebben het over een man bij wie 2 bijlen gevonden zijn.
35: Ja, en in een van die 2 bijlen was de naam van Alexia gekerfd. En
9: met daarnaast, een hartje?
35: Ja, met een goed detail, met een hartje erbij inderdaad. En daarnaast zijn er ook briefjes gevonden met de woorden Amalia, Alexia en het woord bloedbad.

0: misschien moeten beginnen, want we hebben het over een man bij wie 2 bijlen gevonden zijn.
1: Ja, en in een van die 2 bijlen was de naam van Alexia gekerfd. En
0: met daarnaast, een hartje?
1: Ja, met een goed detail, met een hartje erbij inderdaad. En daarnaast zijn er ook briefjes gevonden met de woorden Amalia, Alexia en het woord bloedbad. En hij is ook een aantal keer bij Paleis Noordeinde gespot.
0: En een paar maanden geleden werd duidelijk, was ook echt groot nieuws, het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen. Ging echt over moordplannen. Maar toen afgelopen maandag de rechtszaak begon, zei het Openbaar Ministerie meteen al, ja, we hebben daar geen bewijs voor.
1: Nee, ze gaven echt meteen aan dat daar onvoldoende bewijs voor is. Wel verdenken ze hem nog van vrijheids- of voorbereidingsplannen om Amalia van haar vrijheid te beroven.
0: Ja, dus ontvoering dan eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen. Nou, wat ook wel duidelijk is, is dat deze man ziek is. Volgens de experts verkeerde hij in een psychose. En hij was ervan overtuigd dat hij een relatie had met prinses Amalia. We gaan even luisteren naar de verdachte. We hebben zijn stem vervormd en je hoort zowel de rechter als de officier van justitie vragen stellen.
2: Want ik heb gezien dat u verklaard heeft dat u al heel lang, al 15 jaar, een geheime relatie met Amalia had.
3: Dat weet ik niet.
2: Nee, nou dat heeft u verklaard, dat staat in het dossier. Zou u ook met haar gaan trouwen?
3: Ja, daar was ik wel van overtuigd.
2: Ja.
3: Ja, dat werd allemaal ingegeven vanuit mijn gedachten en uit mijn stemmen in mijn hoofd en vanuit de psychose.
2: Want zij schrijven ook op dat u met een afgevaardigde van het Koninklijk Huis al over een huwelijk had gesproken.
3: Ja, dat dacht ik.
4: De indruk die ik kreeg ook uit wat u wat er in het dossier verder over staat, is dat u met haar naar Polen wilde om te gaan survivalen en om te kijken of u goed bij elkaar zou passen.
3: Mm-hmm.
4: Klopt dat?
3: Nou, ongeveer. Maar ik had het niet zelf geïnitieerd.
4: Hoe was dan het idee dat u samen met haar in Polen zou belanden?
3: Nou, ik dacht dat ik telepathisch contact met haar had, via de geest.
0: Ja, telepathisch contact. Ik moet zeggen, ik was erbij afgelopen maandag en toen dacht ik, waar zijn we in beland? Dat je de voorzitter van de rechtbank hoort vragen. En was u nou een setje met Amalia of met Alexia? Hoe luister jij hiernaar, Bernard?
5: Ja, het is heel toevallig dat ik zelf ook een cliënt heb die in psychose zat en ging trouwen met Amalia.
0: Oh joh.
5: Dus kennelijk zijn er meer kapers op de kust voor Amalia. Maar,
0: even, hoe is dat om met zo iemand te communiceren?
5: Ja, die mensen zijn knettergek. En ik ben van de strategie, als iemand echt heel gek is, dan wil je uiteindelijk die rechter overtuigen dat hij gek is. Want als de rechter bepaalt dat de persoon leidende is aan een psychische stoornis ten tijde van het feit, dus simpel gezegd dat je tijdens het plegen van het feit helemaal gek bent in je bovenkamer. Als je dat vaststelt en je bent volledig ontoerekeningsvatbaar, dan kan je geen straf krijgen. Dus dan kan je ontslagen worden van een rechtsvolging. Dat is best een mooie uitspraak voor de verdediging. Dus ik ben dan van de overtuiging, hoe gekker, hoe beter. Dus verklaar maar dat je met Amalia gaat trouwen.
0: Echt een advocatentaal dit. Ja, hoe gekker, hoe beter. Wij denken van, fijn als iemand niet zo gek is en mogelijk gevaarlijk is. Was dat bij degene die jij bijstond, waren daar dan ook plannen richting Amalia? Had het ook, was er ook een dreiging?
5: Nee, want hij is opgepakt voor een totaal ander feit. Maar dat was heel pijnlijk, want nu ging zijn huwelijk met Amalia niet meer door. Was toen zijn stelling.
0: Och, ja.
5: Kijk, en bij deze zaak wordt natuurlijk wel in de sfeer gezet van dat hij iets aan het beraden was tegen Amalia. Dus vandaar dat er ook veel meer media-aandacht is. Want ja, wat was jij echt iets van plan tegen Amalia?
0: Nou ja, en uiteindelijk kwam er een strafeis van het Openbaar Ministerie. Wel TBS met dwangverpleging. He, dus dat betekent dan ook dat ze hem als ontoerekeningsvatbaar zien. Maar ineens, een dag later, heeft de rechtbank besloten hem vrij te laten. Dus hij mag meteen de gevangenis uit. En de uitspraak moet er nog komen. Ik had daar even kortsluiting van. Dus graag uitleggen hoe dit kan.
5: Ja, ik had ook een beetje kortsluiting. Want ik dacht eerst dat hij werd geschorst onder bepaalde voorwaarden. Dat hij bijvoorbeeld direct in kliniek inging. Of dat er via een civiel traject dat hij wordt opgenomen. Maar wat heeft de rechtbank gezegd? Die heeft gezegd, we heffen de voorlopige hechtenis op. En dan kan het eigenlijk niet anders dan dat of er een volledige vrijspraak gaat volgen, of dat ze in ieder geval geen TBS met dwangverpleging gaan opleggen.
0: Misschien wel TBS met voorwaarden, een beetje TBS light. Of zeg je zelfs dat
5: nou,
0: niet?
5: Nou, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Want vaak zie je dan, nu wordt het weer juridisch, dan word je geschorst onder de voorwaarden dat je morgen naar een kliniek gaat. En dan krijg je uiteindelijk een vonnis. Wat dan zegt, oké, je hebt 6 maanden binnengezeten, je krijgt een vonnis van 6 maanden. Plus een stuk voorwaardelijk met de voorwaarden dat je naar die bepaalde kliniek gaat.
0: Maar als het die kant niet opgaat, er moet toch iets dan met deze man gebeuren? Want die is wel ziek.
5: Ja, maar wat je las, is dat de officier van justitie die zegt, voor die bedreiging vraag ik vrijspraak. Voor nog iets anders waar hij van wordt verdacht, jegens Amalia, vraag ik ook vrijspraak. Dus je hebt alleen nog die poging ontvoering. En de advocaat heeft daar ook vrijspraak voor gevraagd. Dus stel

0: daar volgt ook vrijspraak voor, dan blijft er volgens mij alleen het spugen van een agent over. En daar ga je niet TBS dwang voor krijgen.
1: En even, hij zat al heel lang vast, hè?
0: Ja, 6 maanden minstens.
1: Ja, dus ook vandaar dat de rechtbank misschien heeft gezegd, ja, nu is dat dan ook al een keer klaar.
0: Ja, die rechters zitten dan in raadkamer. Of het was er één, ik was er niet bij. Maar goed, die rechter, drie zitten dan in raadkamer. Die zitten overleggen. Bij wijze van spreken, als ze dan denken van, ja, we negen naar een vrijspraak. Verhip, hij zit al 6 maanden binnen. Ja, dan moet hij morgen eruit. En dan is het wel vervelend voor de samenleving. Want die denken, een psychotische man, morgen weer op straat. Gaat hij niet iets geks doen?
1: Nee, precies. Maar goed, we gaan zien. De uitspraak moet nog komen. Dus daar ben ik dan ook wel benieuwd naar.
0: Ja, ik nu ook wel.
1: De mysterieuze tip over het moordwapen in een vergismoord komt van de doodgeschoten drugscrimineel Marco Ebbe. Dat is in ieder geval wat bronnen melden aan de Telegraaf en ook aan het AD. Dit is een heel opmerkelijk verhaal, Noah. En het draait allemaal om de moord op Rob Zweekhorst. Een onschuldige man, laten we dat toch ook maar weer even benadrukken, die werd aangezien voor een drugscrimineel.
2: Ja, een vergismoord. En Rob die was in 2014 niet vermoedend met zijn hond aan het wandelen. Toen werd hij geraakt door een dodelijke kogel in zijn hoofd. En het bleek dus inderdaad dat ze het voorzien hadden op een drugscrimineel die een beetje op Rob leek en die daar ook wel eens met de hond liep. Ja, heel triest. En ja, Rob was gewoon een keurige GGZ-directeur met een gezin die geen criminele banden had, zeg maar.
1: Nee, precies. Nou was er wel een rechtszaak. Er is ook al uitspraak gedaan. René F. die is vrijgesproken door gebrek aan bewijs. Hij zou mogelijk de opdracht hebben gegeven voor de moord. Maar sinds kort, dus die uitspraak is het, maar sinds kort is de politie ineens op zoek naar het moordwapen, omdat er een tip zou zijn.
2: Ja, een mysterieuze tip zou er binnengekomen zijn, waardoor de politie dus in het water van de Ringvaartplas in Rotterdam is gaan zoeken naar het wapen die dus voor die moord gebruikt zou zijn. Omdat dat natuurlijk belangrijk bewijsmateriaal kan zijn.
1: En deze week maakte de politie bekend dat die tipgever iemand is die inmiddels overleden is. Dus best wel uitzonderlijk dat ze dat naar buiten brengen. En dat geeft eigenlijk wel aan hoeveel onrust er is in het criminele circuit. Want er gingen gewoon namen rond van mensen die mogelijk gevaar liepen, omdat men dacht dat dat de tipgever was.
2: Ja, en dat is dus ook de reden dat de politie dat heeft gecommuniceerd. Hè. Ze hebben geen naam genoemd, maar ja, niet veel later kwamen de kranten daar dus wel mee.
1: Ja, dat kwam eigenlijk vrij snel. Zowel Telegraaf als AD. Marco Ebbe, dat is de man die tip heeft gegeven. En hij is anderhalf jaar geleden overleden. In Mexico is hij doodgeschoten. En zijn verklaring mocht pas gebruikt worden als hij was overleden. Ik geloof, hoe is dit in hemelsnaam dan gegaan?
0: Ja, je hebt een kluisverklaring. Dat is heel vroeger in het Hakkelaarproces eigenlijk voor het eerst geweest. Toen had je nog niet een kroongetuigenregeling. Die is toen voor het eerst ook opgetuigd. Want de kroongetuigenregeling, die kennen de meeste mensen wel. Dan verklaar je iets aan het Openbaar Ministerie in ruil voor strafkorting. En dan moet je dus ook wel echt naam en toenaam gaan noemen wat er gebeurd is. Een kluisverklaring kan dus ook als getuige. En dan heb je dus een cruciale openbaring over een feit, over een zaak. Maar dan zeg je, ja, ik wil wel dat die pas wordt geopenbaard als ik sterf. En waarom zeg je dat? Dat kan zijn als getuige, als je bijvoorbeeld iemand aanwijst dat je bang bent, dat jij wordt omgelegd omdat je zoveel gevaar loopt op het moment dat jij die dader gaat aanwijzen. Dus dan kan je natuurlijk tegen het Openbaar Ministerie zeggen, hier heb je mijn verklaring, maar je mag pas gebruiken als ik sterf, want dan word ik niet meer omgelegd. Dan hebben jullie een ronde zaak.
1: En dat mag je ook echt doen. Die voorwaarden mag je dan dus stellen.
0: Ja, die voorwaarden mag je stellen. En daar mag het Openbaar Ministerie ook niet aan, mag dat ook niet doorbreken. Er zit wel een probleem aan vast. Want stel je sterft en je, kijk, nu was het dat hij zei, ja, het moordwapen ligt daar. Maar stel hij had gezegd, het was Pietje Puk die de moord heeft gepleegd.
1: Even, dat kan, hè. Dat we weten natuurlijk niet precies wat erin staat. Voor hetzelfde geld heeft hij ook wel namen genoemd.
0: Ja, dus stel hij heeft iemand aangewezen. Dan kan die persoon de getuige ook niet meer ondervragen. Want het is best wel smadelijk, best wel kan smaad of laster opleveren als jij wordt beschuldigd van een moord die je niet hebt gedaan. En dan kan je als verdachte, want dat word je dan, zeggen, ja, ik wil die getuige ondervragen. Dat is een ondervragingsrecht. Maar die getuige is dood. Dus je kan dat niet meer effectueren. Je kan dat ondervragingsrecht niet meer gebruiken.
1: Dus jij zet wel je vraagtekens bij dit soort kluisverklaringen van hoe moet je dit dan toestaan in een juridisch proces?
0: Nou ja, kijk, op het moment dat je een kluisverklaring nodig hebt, vind ik vaak, dan is de zaak al niet helemaal sterk. Want dan heb je dus een discutabele constructie nodig. Maar ik snap wel dat het Openbaar Ministerie dit doet. Want wat heb je te verliezen? Als hij dood is, kan je hem gebruiken. En stel, ze schieten die verklaring af. Ja, dan heb je hem alsnog niet. Maar als hij niet had gegeven, had je hem ook niet gehad.
1: Nou ja, en ze zijn natuurlijk aan het zoeken naar het moordwapen. Dus misschien dat daar, als dat gevonden wordt, heb je natuurlijk ook weer fysiek bewijs wellicht. Nou, zat deze man dus in Mexico. Hij had zich in die tijd aangesloten bij een drugskartel daar. Ergens verwacht je dan niet dat zo iemand dan zo'n kluisverklaring gaat geven. Want ja, je praat niet met politie en justitie. Dit was echt een drugsbaron.
0: Hey, dat vind ik ook bijzonder. Want de boze tongen beweren ook dat hij zich heeft laten omschieten door zijn eigen beveiligers. Ja. Dus kennelijk wist hij van, ja, als ik word aangehouden, dan ben ik sowieso het zakkie. Dus ik vind het bijzonder dat hij ervoor kiest om dan wel met de politie of het Openbaar Ministerie zo'n kluisverklaring af te leggen. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nou de reden voor is.
1: Ik vind dit zo'n mysterieus verhaal. En dan is er nog iets opmerkelijks aan die Marco Ebbe. Want hij is 2 keer dood gegaan.
2: Ja, dat kunnen niet veel zeggen.
1: Kunnen niet veel mensen zetten. Want hij heeft het namelijk 1 keer in scène gezet.
2: Ja, dat was in oktober 2024. Toen kwamen er ineens berichten binnen dat Marco Ebbe dus om het leven was gekomen bij geweld tussen drugskartels. Nou ja, hier iedereen in rep en roer, familie in rouw. Maar er was al vrij snel argwaan, werd ook nergens officieel bevestigd. Hij staat namelijk op de Most Wanted lijst. Het was destijds een van de meest gezochte criminelen. Ja, en hij had er wel baat bij om van die lijst te verdwijnen. Dus ja, op het moment dat je dood in scène zet.
1: Hij hoopte dat de opsporingsdiensten daarin zouden trappen. Maar het gekke is, een paar maanden later was hij daadwerkelijk dood. Ja. Toen was er ook nog, dat weet ik nog, heel veel mensen vroegen zich af, ja, is dat dan nu is wel het, echt zo?
2: Maar toen werd het inderdaad wel officieel bevestigd en Bernard zei het al even van, de boze tongen gaan, dat hij dus door zijn eigen beveiligers is doodgeschoten om niet te lang achter de tralies te belanden.
0: Wat wel zou kunnen is dat hij dacht van ik geef deze verklaring aan het Openbaar Ministerie en stel ik ben dood, ja, dan mag hij worden geopenbaard, maar stel ik word wel gepakt bijvoorbeeld door Nederlandse justitie, dan kan ik nog een deal sluiten met het Openbaar Ministerie. Voor strafkorting. Dus dat hij eigenlijk een soort ruilmiddeltje al bij het Openbaar Ministerie legt. Van of jullie pakken mij en dan kan ik eventueel nog een deal sluiten. En dan krijg ik iets korter dan de grootste straf die ik kan hoogste straf die ik kan krijgen. Of ik ben dood, ja, en dan is het aan jullie.
1: Klinkt wel logischer.
0: Dat is even mijn redenering.
1: Ja, en hij heeft zich toen inderdaad naar fluit dus dood laten schieten door zijn beveiligers. Omdat hij wist dat hij die dag zou worden aangehouden. Ja. En niet voor 50, 60 of 70 jaar, want dat kan daar de bak in zou draaien. Nou, het blijft een bizar verhaal in ieder geval. Dan in Philadelphia, in Amerika, zijn ze in de ban van Chucky. En niet omdat er een nieuwe horrorfilm is uitgekomen over die hele enge, moordlustige pop. Maar omdat mensen daadwerkelijk oog in oog staan met Chucky. Ik krijg het echt kippenvel. Ik vind het echt doodeng.
2: Ja, je moet er echt niet aan denken. En de politie die was dus ook echt met man en macht op zoek naar die doodenge pop. En die wordt er dus van beschuldigd dat hij echt mensen lastigvalt, terroriseert. Met zo'n eng Chucky pak aan uit die
1: en
2: bekende
1: zo'n masker met die wangetjes ook.
0: Ik vind het echt heel grimmig ook. Ja. Ik ben niet snel bang, maar ik vind zo'n clownsgezicht vind ik toch echt grimmig.
2: Ja, het is inderdaad. Ja, het is een heel grimmig beeld.
1: Nou ja, en Chucky rende zelfs achter joggende vrouwen aan, hè, Eva?
2: Ja, dat is ook echt op bewakingsbeelden vastgelegd. Dat je dus dat die gemaskerde Chucky ziet rennen. En hij zou dan ook zeggen, zij is klaar om te sterven.
1: Ja, nou, hij lijkt ook wel te filmen met zijn telefoon. Dan denk je ook echt van, ja, we hebben hier wel met een hele zieke pranker te maken. Iemand die dit misschien wel op social media zet. Dan zou je hem toch snel moeten vinden.
0: Ja, ik zou me niks verbazen als dit inderdaad op TikTok belandt en dat hij heel veel views krijgt. Ja, het deed me ook een beetje denken aan dat jochie in Parijs die iedereen die daar langs reed helemaal nat spoot en dat allemaal filmde.
1: De boel terroriseerde ook wel
0: ook
1: daarmee.
0: Terroriserend joch. En die kreeg ook onwijs veel views, want mensen vonden het toch ook wel grappig.
1: Ja. Ja. Maar inmiddels weten ze wel wie Chucky is, trouwens, maar alleen hij is nog niet gepakt.
2: Nee, ze hebben hem inderdaad geïdentificeerd. Het gaat om een 22-jarige man. En ja, ze proberen hem met man en macht te vinden. Maar dat is een hele klopjacht is daar nu gaande. En de openbaar aanklager zegt, ja, het is echt tuig. Het is een raddraaier die veel mensen zonder goede reden bang maakt. Dat tolereren we niet.
1: Ja, en heb jij hier wel eens zaken gedaan waarbij vermommingen bijvoorbeeld een rol speelden?
0: Ja, vermommingen zien we heel vaak. Vooral in oplichtingszaken. Dan speelt een bonifide verkoper gewoon een duur woord voor. Je doet je voor als een heel betrouwbaar persoon. Je doet bijvoorbeeld een politie.
1: Moet je vooral geen Chucky-masker opzetten.
0: Ja, nou, maar je doet bijvoorbeeld een politiepak aan met een badge. En dan doe je voor als echte politieagent. Dat heb ik veelvuldig gehad. En dan ga je naar een winkel. Ja, ik ben politieagent. Ik moet kijken in de kluis. Nou, die mensen zijn goed gelovig. Doet de kluis open. Ja. Nou, kluis. Die moeten we even onderzoeken op bureau. Nou, wordt natuurlijk helemaal niet onderzocht op bureau.
1: Nee.
0: Dus dat heb ik wel eens gehad.
1: Dat is juist de andere kant uit. Hè?
0: Ja.
1: Je hebt wel trouwens hier ooit nog de horrorclown gehad. Het was echt een heel ding een paar jaar terug.
2: Ja, dit was echt een trend. In 2016 speelde dat heel erg. Er waren echt tientallen meldingen in ons land over clowns die dus mensen de stuipen op het lijf jagen. En dat is eigenlijk een beetje wat we nu met Chucky dus ook horen.
1: Ja, nou ja, loop je liever Chucky of een horrorclown tegen het lijf?
0: Ik denk de horrorclown. Dat is bij Bassie Nadriaan. Zo... De Joker hadden we daar.
1: Oh, de plaaggeest.
0: De plaaggeest.
1: Daar heb ik nachtmerries van. Goed, dan nog, gaan we even nog zwemmen met dolfijnen op Mallorca. Het klinkt natuurlijk als een fantastische vakantieherinnering. Maar het is niet zo slim om dat stiekem in de nacht te doen. Toch hebben 4 jonge jongens dat gedaan. Ze hebben ingebroken bij het dolfinarium op Mallorca.
2: Ja, en ergens klinkt het natuurlijk als de droom om te zwemmen met dolfijnen. Maar goed, dit was helemaal niet handig. Ze klommen via het strand over het hek dat dolfinarium dus in. En ze sprongen in het bassin waar de dolfijnen verbleven. En eenmaal ja, in dat bassin hebben ze dus ook ballen naar die dolfijnen. Ze zijn eigenlijk gewoon met die dolfijnen gaan spelen. Ballen gegooid. Maar de rechter zegt, ja, jongens, dit is hartstikke gevaarlijk. Die dolfijnen hadden daarin kunnen stikken. Dit mag gewoon niet.
1: En wat voor straf hebben ze gekregen?
2: Ja, geen wereldschokkende straf, vond ik zelf. Een boete van €360.
1: Ik vind dat best wel weinig, een boete van 300. Als je echt met dolfijnen gaat zwemmen, ben je ook zo een paar honderdjes wel verder.
0: Je, dan moet je eerst naar Griekenland vliegen voordat je dat kan doen. Ja, maar het is toch ook wel geinig, jongens. ja, sorry. Ik heb hier toch ook een beetje sympathie voor zulke soort zaken. Dat heb ik toen zelf een keer gehad in Schiphol. Toen kreeg ik de Flora en Fauna wet. Was hij van verdacht. Ik dacht, wat is dit nou?
1: Want? Wat was dat dan?
0: Ja, wat was er aan de hand? Er was een bioloog. Die was promovendus in Moskou. En die was naar het Amazonegebied in Brazilië. En die was lekker op tocht. En die vond een hele mooie, bijzondere blauwe kikker. En dat in Rusland was het zo. Als je zoiets vindt, mag je het gewoon meenemen en onderzoeken. Dus hij dacht, ik neem die kikker mee. Stapte over op Schiphol. Zij zagen die kikker in zo'n kooi met van die gaten. Dat deed allemaal. Ja, en die houden het aan. Ja, dit is beschermde diersoort. Dit is strafbaar. En die jongen die zegt, ja, maar ik wil hoogleraar worden. Ik wil het onderzoeken in Moskou. Ik wil het ontleden.
1: Man.
0: Blauwe kikker. Ja.
1: En?
0: Ik vind het wel geinig. Ja, uiteindelijk strafbaar, want ja, het mag niet in Nederland.
1: Tot zover.
0: Ja.
1: Opvallend mis het nieuws. Straks dan gaan we naar Lowlands. Ja, waar festivalbezoekers een misdrijf kunnen begaan. Maar dan natuurlijk wel voor de wetenschap. Dankjewel, Bernard Sprenger, voor jouw komst. Dat is allemaal straks. Nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong.
3: NPO Radio 1.
4: De autoriteit persoonsgegevens heeft taxiplatform Uber een boete gegeven van €825 miljoen. Uber gebruikte een algoritme waarmee accounts van chauffeurs automatisch werden geblokkeerd zonder dat ze dat wisten en zonder dat er een mens aan te pas kwam. En dat is tegen de regels. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Hij werd door de politie neergeschoten en aangehouden. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37... en waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open en staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. En tot slot kijken we weer even naar het WK hockey, waar de Nederlandse vrouwen tegen India spelen. Nog net tenminste, Filip Kokers, bijna klaar geloof ik, hè?
5: Ja, we hebben nog ruim een minuut te spelen. Het ligt heel even stil vanwege een blessure van de keepster Anne Veenendaal, die voor het eerst in deze wedstrijd een belangrijke redding heeft moeten verrichten, want dat was echt een grote kans voor India. Ze krijgt de bal op de helm en ja, dan schud je wel even met je hoofd. Maar het is inmiddels 2-0 geworden, dat wel tot opluchting van het Nederlands team dat ook een tweede kans benut is. Matla schoot een strafcorner raak. Daarna nog een bal op de paal van Dieke. Dus verder dan die 2-0 komt Nederland niet. Maar het zal genoeg zijn vandaag om nu al zeker te zijn van de halve finale van het wereldkampioenschap hockey, georganiseerd in Nederland en België.
6: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
1: Dit is een speciale aflevering vanuit Lowlands, waar ze een deel van het terrein hebben opgebouwd tot plaatsdelict.
7: Ja, want het Nederlands Forensisch Instituut die organiseert hier de Forensische Spelen. En dat betekent dat festivalgangers een misdrijf mogen plegen.
1: Ja, maar dan wel dus voor de wetenschap. En het leuke is dat wij het zelf ook mogen uitproberen. Of eigenlijk vooral jij, Noah.
7: Ja, ik vooral.
1: Jij bent de proefpersoon. Hier staat Francis van het NFI. Wat is nou het doel van vandaag?
8: Het doel is data verzamelen. Hoe gedragen mensen zich? En dat vertelt ons dus ook weer hoe criminelen zich gedragen.
1: Want daar is zo'n festival ideaal voor dan?
8: Ja.
1: Ook als ze aan de drugs zitten? Of?
8: Criminelen zitten soms ook wel eens aan de drugs. Mensen doen ook wel eens dingen als ze niet nuchter zijn. Dus eigenlijk elke natuurlijke manier van bewegen en doen is handig voor ons onderzoek. We noteren wel altijd of mensen iets op hebben. Dan kunnen we achteraf kijken, nou, kunnen we een verband zien tussen mensen die nuchter zijn en niet nuchter zijn bijvoorbeeld. Ja.
9: Dus aan al die honderden festivalgangers hebben jullie gewoon heel veel.
8: Ja, dat klopt. Je moet het eigenlijk zo zien, hoe meer data, hoe beter. En we kunnen hier zo honderden mensen bekijken en weten hoe ze doen. Dat is gewoon een hele grote chunk data die anders misschien wel maanden had gekost. Dat vind je nu in 3 dagen.
9: En daarom hebben jullie hier nou een soort zeecontainer. Ik blijf een beetje in drugsthema hoor. Ja, maar ja, ja. Omgebouwd met allerlei onderdelen. En nog niet alles verklappen natuurlijk. Maar er is ook een bepaald scenario.
8: Ja, klopt. Ja, het gaat er eigenlijk om dat je doet als een crimineel. Je bent ergens aan het inbreken. Je slaat iemand in elkaar. En daarmee laat je sporen achter. En het is aan ons om jou te laten zien dat we die sporen eigenlijk achteraf nog terug kunnen vinden. Ook al... Denk jij misschien niet dat dit mogelijk is?
9: Ik ben heel benieuwd. Ja, altijd al een keer leuk om een crimineel te zijn. Ja, jij bent al een crimineel geweest net.
8: Ja, dat klopt.
9: Jij bent ons al voorgegaan. Hoe was het?
10: Heel grappig. Heel apart dat ze dat zo met deze manier zo kunnen achterhalen eigenlijk. Ja, leuk om dat zelf ook een keertje te zien.
9: Zonder al te veel te verklappen, maar wat was nou echt leuk om te doen of moeilijk?
10: Ik vond, je moest een soort van behendigheidsdingetje heel snel doen en dat vond ik heel leuk. En even ja, kracht zetten en dat was ook wel even grappig om te doen.
9: Wist je meteen, ik ga dit doen? Jij dacht niet, ik ga lekker bij die optredens kijken?
10: Nou, ik had een beetje, wij hebben een Lowlands bingo en daar stond meedoen aan een experiment. En ik zag dit en dacht ik, ja, maar dit wil ik een keer gedaan hebben. Ik vind het interessant.
9: Die kan jij afvinken in ieder geval.
10: Ja, zeker.
9: Nou ja, Noah, je moet eraan geloven. Kom mee.
10: Ik ben heel benieuwd.
9: Het wordt echt vreselijk hoor. Ik heb al gehoord, het is echt niet te
2: doen. Oh jee, word ik een goede crimineel? Dat gaan we nu zien.
9: We zijn nu bij de intake. Het gaat gebeuren. Ik zie al smartwatches klaar liggen.
8: Je krijgt allemaal gear om als je hier deelnemer bent. Dus je krijgt 2 dingen om. Je krijgt een smartwatch om en je krijgt een broek aan. Waar wil je mee beginnen?
9: Ja, nou, zij is de target vandaag.
2: Geef mij de smartwatch, maar.
8: Nou, dan krijg jij een mooie smartwatch aan. Met de smartwatch gaan we dus eigenlijk zien. Wat is je dominant? Dominante hand?
2: Rechts.
8: Dan gaan we hem rechts aan.
2: Ik weet het ineens even niet meer.
9: Totale blackout meteen al hier. Het valt echt niet mee om een crimineel te worden.
2: Niks voor
8: het
2: mij.
8: Het valt zeker niet mee om de criminelen in goede banen te leiden. Dat is vooral het moeilijkste. En we gaan hier eigenlijk, met de smartwatch gaan we eigenlijk achterhalen wat je allemaal hebt gedaan bij ons. En hopelijk, zit hij strak genoeg?
2: Ja.
8: Hopelijk kunnen we achteraf zien precies hoe intens en wat je allemaal hebt gedaan. En dat we dat ook in die data terugvinden. Dat is eigenlijk onze hoop.
2: Oké, ik ben heel benieuwd.
9: Dan ligt er hier ook een prachtige broek. Zo leuk dat jij dit mag doen.
2: Leuk, hè? Ja, charmant is anders. Gelukkig maken we radio. Ik krijg een zwarte joggingsbroek aan. Ja.
8: Dat is straks voor het vezel-experiment. En op deze broek gaan we precies kunnen zien wat voor vezels er zijn overgedragen naar deze broek.
2: Charmant is anders, hè?
9: Staat je hartstikke goed. Ja. Nou, dan gaan we denk ik naar het allereerste experiment. En daar staat ook al de expert van het NFI klaar. Jan-Peter van Zandwijk, als ik het goed heb. Ja. Wat gaan we doen? Wat gaat zij doen vooral?
11: Nou, we gaan zo een tik-experiment uitvoeren. Dus dan heb je hier een apparaat en dan gaan allemaal lampjes gaan oplichten. En de bedoeling is zo snel mogelijk met je handen het goede vakje aan te raken waardoor het lampje uitgaat. En dan willen we dus kijken of al die bewegingen of dat bepaalde informatie in de smartwatch produceert. Dus als je zeg maar een soort slaanachtige bewegingen doet, of we dat terug kunnen zien in de gegevens die door de smartwatch worden geregistreerd.
2: Ja, en het ziet eruit als een soort zwart dartboard.
11: Ja.
2: Met inderdaad 6 ronde cirkels. En die moet ik dus straks gaan aantikken.
11: Ja, en er komt een heel irritant muziekje zo meteen te horen.
2: Oh,
9: ik krijg helemaal een beetje kermis vibes. Als jij dat nou eens even gaat uitproberen alvast, dan hoor ik zo van Jan-Peter nog wat meer over.
11: Dus ik ga hem eerst aanzetten en dan zeg ik zo meteen start. En dan ga je het experiment uitvoeren. Ga je 30 seconden lang ga je proberen zoveel mogelijk te tikken.
2: Ja.
11: Wacht. Nog niet beginnen. 3, 2, 1, start.
9: Kijk, daar gaat ze. Oeh, die was mis.
2: Oh, dit is best wel
9: oog-handcoördinatie. De blauwe lampen gaan draaien. Ze moeten heel snel oprammen.
2: Ik heb ook het idee dat ik heel hard moet gaan tikken nu.
9: Ze heeft wel een paar keer gemist.
2: Nee,
9: hoe doet ze het? Ja,
11: best wel goed hoor. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Nou, je score is 34. Nou, dat is helemaal niet slecht.
8: Ja? Ja. Niet slecht of echt heel goed? Is ze een talent hierin, in rammen?
11: Nou, ze heeft niet de hoogste score van vandaag, maar het is zeker...
2: Maar wel bijna de hoogste.
11: Ja.
8: Maar toch even, wat is nou het nut hiervan? En dan bedoel ik, kijk, we zijn niet voor niks hier en het heeft alles met criminaliteit en plaatsdelicten te maken. Waarom is dit belangrijk?
11: Nou, we weten nu precies wanneer je bent begonnen met slaan en bent gestopt met slaan. En kijken of in die periode of er dan de informatie door smartwatches wordt geregistreerd. Want dan kunnen misschien in een zaak kan iemand bijvoorbeeld waarin geslagen is, kan iemand toevallig een smartwatch gedragen hebben. En dan, daar staan misschien bepaalde sporen die we die we zien. En die sporen willen we begrijpen en kunnen kijken wat de bewijswaarde van die sporen is voor slaan. Dus daarom voeren we dit soort experimenten uit.
8: Gaat het dan om de dader, hè, de verdachte die dan mogelijk zo'n smartwatch draagt, of om het slachtoffer?
11: Nee, het gaat om, in dit geval gaat het om de dader. We hebben ook ander onderzoek gedaan, bijvoorbeeld of je kan kijken op sporen van een smartwatch wanneer iemand overleden is, en dat gaat dan over het slachtoffer. Maar in dit geval, dit onderzoek gaat over een dader.
8: Maar zo'n smartwatch is dus vol waardevolle informatie.
11: Ja, dus dat is eigenlijk, we staan heel aan het begin van het gebruik van dat soort technologie in forensisch onderzoek. Het is allemaal vrij recente ontwikkelingen, maar we zien wel heel veel potentie daarin. Dus dat het zou heel veel toegevoegde waarde in een zaak kunnen hebben. Maar dan moet je wel goed begrijpen van wat die sporen betekenen en hoe die sporen kunnen ontstaan. En daarom doen we dit onderzoek.
8: Is dat ook uniek, dit onderzoek?
11: Ja, dit is echt al, in de wereld wordt er nog niet heel veel onderzoek op dit gebied gedaan. Dus samen met de HVA en het NFI doen we samen heel veel onderzoek op dit gebied. Dus
8: lopen we een beetje vooruit wat dat betreft?
11: Ja, dat denk ik wel.
8: Voorop eigenlijk, maar... Ja. Ja, zo'n smartwatch. Niet alle daders dragen zoiets natuurlijk. Dat zou wel fijn zijn, maar dat is niet zo.
11: Nee, zeker niet. Maar op het moment dat je zeg maar een zaak hebt waarin zo'n smartwatch is, dan kan het heel veel toegevoegde waarde hebben. Ja.
8: Dan gaan we naar het volgende experiment, want dit heb jij dus hartstikke goed gedaan. Er staat hier een hele spannende laptop. Jij bent alweer benieuwd wat je moet doen natuurlijk.
2: Ik ben heel benieuwd wat ik nu mag gaan doen, wat mijn volgende opdracht wordt.
8: De voorganger heeft 164 punten, geen idee wat het inhoudt, maar daar weet Romke van Dijk denk ik alles van. Je bent digitaal onderzoeker bij het NFI. Ja. Wat gaat er hier nou weer gebeuren?
12: Ja, hier is de bedoeling dat je zometeen krijg je tekenreeksen te zien. En die moet je eigenlijk gaan markeren of het wel of geen menselijk gegenereerde wachtwoorden zijn. En die data die gebruiken wij om uiteindelijk weer een AI-model te gaan trainen. Die in de grote bak van data die we in strafonderzoeken krijgen, om daar wachtwoorden in te gaan vinden. Want dat gebruiken wij weer om toegang te krijgen tot apparaten die wij voor de politie onderzoeken om daar gegevens af te halen.
8: Wat is het verschil tussen een menselijk gegenereerd wachtwoord? Dus dan bedoel je dat iemand dat zelf bedacht heeft?
12: Ja, zeker. Ja.
8: En een computer gegenereerd?
12: Ja, precies. Computergegenereerde wachtwoorden, dat zijn vaak willekeurige tekens. Terwijl het is bekend dat als mensen wachtwoorden maken, is dat ze vaak zwakker zijn. Omdat ze hobby's of andere interesses en dat soort dingen in hun wachtwoorden gebruiken.
8: Geboortedatum, klassieker, 00000. Ja. Heb ik natuurlijk niet hoor. Het is niet dat ik dit nu opbiecht. Ja. Maar wat is dan het nut van dat veel mensen dat vandaag gaan achterhalen?
12: Ja, we proberen één eigenlijk te onderzoeken of het zinvol is dat niet-experts op wachtwoorden dit ook gaan doen. Want om een goede AI te trainen hebben we veel data nodig. Want hoe meer data vaak ook, hoe beter de resultaten van zo'n model. Dus hier krijg je gewoon heel veel verschillende mensen die dan die labeling gaan doen. Dan kunnen we kijken van ja, klopt dat nou een beetje met wat we zouden verwachten of nodig zouden hebben. En daarnaast is dit gewoon belangrijk om zoveel mogelijk data te verzamelen. En dat is hier een hele unieke kans om dat te doen. Ja.
8: Nou, dan gaan we maar los, denk ik.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik moet zeggen dat dit soort dingen, dat is iets minder mijn talent. Ik dek mezelf vast in.
8: Ze is een beetje angstig aan het worden, heb ik
2: het
8: idee.
2: Ja, ik ben een beetje angstig aan het worden.
8: Dit wordt kennis en maar dit is... Nou, is het moeilijk?
12: Nee, het is niet moeilijk, maar je moet gewoon heel erg je intuïtie eigenlijk
2: Ik ga mijn intuïtie volgen.
8: Volg je intuïtie, nou.
2: Nou, eens even kijken. Ik ga op start drukken. Line, height, dubbele punt. Nou, dit is geen wachtwoord wat ik zelf zou bedenken. Dit lijkt me ook geen wachtwoord wat ik zelf zou bedenken.
8: Het zijn wel allemaal ingewikkelde wachtwoorden.
2: Ja, het is geen grote beer, zo heet mijn hond wachtwoord, zeg maar.
8: Als mensen dit wel zelf bedacht hebben, zou ik... Oh, hier staat Wonder Woman Bronx.
2: Dit zou ik zelf bedacht kunnen hebben. Dit niet. Dit zijn allemaal cijfers. 9, 1, 7, 3, 3, et cetera.
8: Als ik dit als wachtwoord had, moest ik elke keer iets nieuws opvragen.
2: Dit is een Twitterlink. Nou, dit zou ik wel zelf bedacht kunnen hebben. 156 punten.
8: Minder dan degene hiervoor. Ik wil het niet invrijven verder, maar...
2: Jij ziet het even optimistisch.
8: Hoe past het in het plaatsdelict scenario, dit? De wachtwoorden? Dat je ook zo kunt inbreken.
12: Nee, het verhaal wat hier gebeurt is dat iemand is nu naar binnen gekomen en probeert eigenlijk op een computer in te breken. En dan moet je je voorstellen dat een politieman dan allemaal briefjes ziet liggen en op een bureau. En op een van die briefjes staat misschien het wachtwoord geschreven waarmee je toegang kan krijgen tot tot de computer. En dan moet je een beetje kunnen onderscheid maken wat is nou wel een wachtwoord of wat is nou niet een wachtwoord. Dus ja.
9: Nee, maar dan weten we weer even waar we in het verhaal zitten. Dus je hebt al iemand neergeslagen daar?
7: Ik ben een aardige boef, ik hoor het al.
9: En nu de wachtwoorden gekraakt. Dan volgens mij mag je weer los.
7: Naar het volgende onderdeel, hè?
9: Ja, dit is wel het moment dat ik heel jaloers ben dat jij dit allemaal mag doen. Want volgens mij mag jij er weer op gaan rammen.
7: Ja, ik mag weer flink los. Ik kan helemaal mijn hart ophalen hier.
9: Want Francis, daar is een enorme boksbal hier. Ja. Ja, knipperende lichtjes.
8: Dit is echt onze pièce de résistance. Is echt een kermis boksautomaat. En we hebben net een spelletje gedaan waarbij je heel snel tikkende bewegingen geeft. Hier gaat het gewoon om kracht. Dus we willen eigenlijk dat je met je smartwatch hand, dus je dominante hand, vijf goede tikken tegen die boksbal geeft.
9: Okay. Dus ze mag 5 keer slaan. Ja. En even voor de duidelijkheid, dit draait dus ook weer om die smartwatch eigenlijk. Hè?
8: Ja, klopt. We hebben 3 actieve momenten in dit parcours. En die zijn hopelijk een beetje verschillend van elkaar. Dus de eerste was een beetje snelheid, deze is kracht en de andere is schoppen met je benen. Dus die 3 activiteiten die kunnen we hopelijk ook een beetje van elkaar verschillen in de data.
9: Ja, dus straks mag je nog gaan schoppen, maar ik zou zeggen ram er maar op.
7: Ram erop los. Nou, hier heb ik wel vertrouwen in mezelf, want ik heb dus op boksen gezeten. Dus ik verwacht toch dat ik wel die tikken kan uitdelen. De highscore is overigens 723.
9: Je weet dat de verwachtingen nu heel hoog zijn.
7: Ja,
9: hè?
7: Zo hard sla ik niet, dat weet ik. Ik sla niet heel hard. Nou, ik ga het doen.
9: Ah, de teller loopt op.
7: Dit is inkomen.
9: 374. Wacht, je zei, dit is inkomen.
8: Dit is inkomen, de eerste zat het inkomen.
7: Oké.
9: Okay. Oh,
7: nou, het loopt al op.
9: 416 heb jij nu.
7: Spot.
9: Maar is dit heel laag?
8: Nee, dit is best wel hoog. Kijk.
7: Ik ga er ook helemaal voor. Ik word er bijna echt agressief van.
9: Nou, nog 2 keer. Ik wil eigenlijk ook 1 keer met.
7: Wil jij ook een keer slaan? Zal ik jouw microfoon even vasthouden?
9: Ja. Nee, maar ik ben bang. Wacht even. Jij hebt echt meer dan 400. Ik doe dit echt nooit. Oh, ik ben bang dat ik missla.
8: Je moet echt door die zak heen proberen te slaan.
9: Zo?
8: Maar
9: gewoon
8: recht. Maar echt. Je moet echt, als je slaat, moet ik er echt doorheen proberen te slaan.
9: Oh, wat triest dit.
8: Ik nog een keer proberen.
9: Iets boven de 200. Nou, weet je. Noah mag het weer doen. Nog even 1 goede.
8: Ja, 1 goede
9: mee. Anders schakelen we ze hier niet uit, natuurlijk. Jij staat ook helemaal professioneel.
7: Ja,
9: zo.
7: Ik voel helemaal meteen. Ik voel me een echte inbreker.
8: Ja, maar het postuur van de persoon met 723 verschilde wel van jouw postuur. Ik vind het echt een hele mooie score.
7: Nou, die steek ik in mijn zak.
8: Ja.
9: Goed, nou, we hebben hier op de plaatsdelict de mensen, denk ik, uitgeschakeld. Wachtwoorden, je hebt ingebroken. En dan moet er nog meer mensen uitgeschakeld worden, volgens mij?
8: Ja, we gaan nu schoppen met je benen. Dus je hebt al je armkracht is nu op, maar dat geeft niet. Dus we gaan nu schoppen. En je ziet ook meteen een fluorescerend geel vest. En dat is voor het vezelonderzoek. En daar kan Jaap je alles over vertellen.
9: Ja, want Jaap, jij bent eigenlijk vezel-expert van het NIV. En dit is ook waar deze prachtige joggingbroek van pas komt, toch?
13: Ja, zeker. Ja. We gaan hier nu kijken wat er naar je broek overdraagt op het moment dat je iemand schopt. En om dat contrast tussen het slachtoffer en de verdachte, de dader, zo groot mogelijk te houden, heb je een zwarte broek aan. Dus ja, de vraag is nu of je daar tegenaan wilt troppen.
9: En toch heel even, wat heb je hier aan in de praktijk, in zo'n zaak?
13: Ja, nou, ik moet 2 dingen uitleggen. Een normale slachtoffer heeft natuurlijk niet vaak zo'n fel geel ding aan, dat zal niet. Dus in echte zaken is het veel meer werk. Maar ook al heb je andere kleren aan, het draagt wel over. Dus als we nou straks materiaal op Noah terugvinden van ons slachtoffer, dan kunnen we een relatie leggen tussen een slachtoffer en de verdachte.
9: Dat kan dus belangrijk bewijsmateriaal natuurlijk zijn.
13: Ja, dus op het moment dat iemand in elkaar getrapt wordt, dat kan een zinloos geweldzaak zijn. Of gewoon inbraak waar iemand thuis komt, zoals hier opgezet is. Inbraak, iemand komt thuis. En die moet uitgeschakeld worden en je trapt. Nou, dan kan de materiaal naar je kleding overdragen. En dat kunnen wij terugvinden.
9: Hoe is dat voor jou om met die microsporele kleine vezeltjes om daarmee bezig te zijn? Wat dus wel een puzzelstukje kan zijn.
13: Ja, dat is een puzzelstuk, ja zeker. En het mooie daarvan is dat je zo'n klein spoortje, je gaat straks zien na trappen. Je ziet ze met het blote oog niet. Je hebt echt apparatuur nodig, een microscoop nodig om ze te gaan zien. En met dat soort kleine deeltje om daar bewijs uit te halen, is fantastisch werk.
9: Maar ook om dus een zaak mogelijk op te lossen. Hoor je dan wel eens uiteindelijk van, nou, door dat onderzoek
1: Is uiteindelijk de dader bekend geworden?
13: Ons onderzoek is vaak niet het enige bewijs. We werken heel veel samen. Vaak is er al een verdachte, zijn er aanwijzingen. Maar het is wel heel fantastisch om mee te werken natuurlijk. Ja,
1: daar doe je het voor?
13: Ja, een stukje van de puzzel. Jazeker. Ja. Ja.
2: Nou, ik ga er dus even flink op.
13: Ja, fantastisch.
1: Veert wel mee.
2: 5. Zo, andere heb ik dus even 5 keer goed flink getrapt. Andere kant. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, die is knock-out, denk ik.
13: Denk het wel. Nou, kijk maar eens goed naar je broek, wat je daar
1: nou
13: ziet.
1: Zie jij nou iets?
13: Ik zie nu niks. Nee, dat is klein zijn ze. En je moet ook nagaan, die vezels die hierin zitten, dat is 10 micrometer, 0,01 millimeter. Zo breed zijn ze. Dus dat is 10 keer zo dun als een haar. Je legt er 10 op rij en de dikte van 1 haar. Zo klein zijn ze.
2: Dus dat is met het blote oog bijna niet te zien.
13: Nee, gewoon niet.
1: Maar wat heb je dan wel nodig om het te zien? En wat heb jij nou nu aan die broek?
13: We hebben in dit geval natuurlijk mooie vele gele vezels. Dus met een blacklight erop gaan we ze prachtig zien. Dat ga je hiernaast onderzoeken.
1: Oh, dat is hier achter het gordijn.
13: Ja, achter het gordijn.
1: Oh, dus we gaan het nog wel ook echt zien. Ik dacht even dat je me met een dode mus opzadelde. Maar... dit is leuk.
2: Nu de ruimte in.
1: Hier krijg ik helemaal een beetje crime scene vibes.
2: Ja, nu komen we helemaal...
1: Ja, een beetje in een enge ruimte zo.
13: Ja, van helemaal veilig.
1: En nu?
13: Het verzoek is om op het portaal te staan met je hakken goed naar achteren.
14: En dan het gordijn alsjeblieft even goed dicht.
13: Ja.
1: Het gordijn moet goed dicht.
13: En als... Met je hakken, er zit een randje achteraan. Daar mag
2: daar mag ik helemaal tegenaan of op gaan staan?
13: Zoveel mogelijk, ja.
2: Zo. En dan sta ik inderdaad op een plateautje tegenover een opstelling met een camera.
13: Ja, en dan drukt Peter straks op de knop en dan zie je dat alle lampen om zijn beurt aangaan. En op een gegeven moment ligt je de vezels helemaal op. Als er wat overgedragen is natuurlijk. Dus dat gaan we zien.
2: Ik heb wel hard getrapt.
13: Ik denk het ook wel. Ja, ik denk dat je er wel bij bent.
1: En dat gaan we op dat scherm daar zien. Ja, dus er is een groot tv-scherm staat hier. Het flitst hier een beetje. Alsof er foto's gemaakt worden. Ja, dat is ook zo.
2: En inmiddels zien we volgens mij...
13: Ja, dat was even... Je ziet hier je eigen broek en je schoenen eronder.
2: Oh, het zit ook op mijn schoenen.
13: Ja, zeker.
2: Ja, je ziet op de foto inderdaad mijn zwarte broek en schoenen met een soort donkere filter eroverheen. Ja. Daaromheen zie je dus allemaal stipjes zitten.
1: Ja, allemaal kleine lichtjes.
2: Allemaal kleine groene lichtjes van dus waarschijnlijk dat vest waar ik tegenaan getrapt heb.
1: Van de vezels naar glas, Peter. Is dat glas? Het ziet er meer uit als kook eigenlijk.
2: Ja, we zijn wel op een festival natuurlijk.
15: Nou, hoe jij vindt dat het uitziet, daar heb ik geen mening over. Maar
16: het is heel fijn gemalen glas. Maar het is een beetje glow in the dark. Net zoals die sterren die je op je plafond kan plakken in je kinderkamer. En dat heeft voor ons als voordeel dat we het heel makkelijk kunnen fotograferen. En als we normaal dit onderzoek zouden doen, zouden we het allemaal met de hand moeten doen. Moeten we al die deeltjes met de hand gaan uitzoeken. En nu kunnen we gewoon een foto maken. Nu al die deeltjes door de computer laten tellen. En kunnen we supersnel gewoon van heel veel mensen het experiment hier doen.
1: Maar dit is eigenlijk dus glaspoeder, zou je het kunnen zeggen. Ja, zo klein fijn gemalen glas.
16: Ja, maar dit is wel ook wat je krijgt als je inbreekt en het glas breekt. Want je hebt die hele grote stukken, maar die blijven meestal niet aan je plakken. Die vallen soort van je af. En die wat kleinere deeltjes, die blijven soort van op je kleding en onder je schoenen plakken. En we willen graag weten hoe lang die blijven plakken.
1: En dan bijvoorbeeld een ruit waar ze doorheen geklommen zijn, die ze ingeslagen hebben bij een inbraak.
16: Ja. Bijvoorbeeld zoiets, maar we proberen eigenlijk een beetje het onderscheid te hebben dat als iemand heeft ingebroken en die zegt, ik heb daar niet ingebroken, ik was mijn hond aan het uitlaten en ik ben door het glas heen gelopen. En door dit soort experimenten te doen, hebben we een idee van hoe lang dat glas onder iemand zijn schoenen blijft. En als er dus een andere verklaring is waarom die dat glas onder zijn schoen heeft, kunnen we dat op deze manier onderzoeken.
1: En daar heb je dus ook al die mensen voor nodig om te zien, kan het kloppen uiteindelijk wat zo iemand beweert?
16: Ja, we willen het liefst van zoveel mogelijk mensen dit soort experimenten doen. Ja, iedereen heeft net iets andere schoenen. Bij de een plakt het misschien net iets beter dan bij de ander. En daarvoor heb je gewoon heel veel mensen nodig. En in zo'n locatie is Lowlands gewoon perfect. Want je hebt gewoon 200-300 mensen bij wie we dit kunnen gaan doen.
1: Nou zei ik net even gekscherend dat het druk zou zijn. Dat is het natuurlijk niet. Maar maakt het nog iets uit als mensen hier... Want we weten dat het op festivals gebruikt wordt natuurlijk. Ben je die al tegengekomen vandaag?
16: Dat weet ik niet. Daar wordt wel rekening mee gehouden. Bij het intakeformulier, hè, zeker als mijn collega's kijken naar de hartslag en zo. Dat wordt wel meegenomen of ze iets gebruikt hebben of niet. Voor mijn deel van het onderzoek maakt het niet uit. Dus mensen maar nog een beetje fatsoenlijk kunnen lopen.
1: Nou, precies, ja. Ze moeten ook wel kunnen lopen. Nou ja, bij jou gaat het volgens mij allemaal nog prima.
2: Ja, ik ben
1: wat
2: nog
1: moet
2: helemaal
1: ze doen?
2: Nuchter.
16: Ja, je mag nu met twee voeten in die bak gaan stappen waar dat glas in ligt. Het is makkelijk als je even in de lange richting gaat staan, want dan passen je voeten wat beter.
2: Ja, dat
16: en je hoeft
2: is
16: niet heel bijzonder te doen, gewoon erin stappen.
2: Gewoon de instappen
16: ja,
2: en eruit
16: linkervoet, rechtervoet. Ja, en dan mag je eruit stappen, dan mag je op die stoel gaan zitten.
2: Ja.
16: En dan mag je je voeten in dat voetenbankje zetten met je voeten een beetje tegen de rand. Ietsje verder naar achteren als het lukt.
17: Bij deze is de lamp redelijk fel, dus we laten het foto achteraf zien. Misschien slim om nu de ogen dicht te doen.
2: Ik ga mijn ogen even dicht doen.
1: Goeie lichtflits. Ik zag ook wat van dat blacklight, of niet?
16: Ja, klopt.
2: Oh, dus dat zie je wel met het blote oog?
16: Ja, dat is dat een beetje. Dat ken je wel uit de club of zo. Een beetje dat paarsige licht. Dat is een beetje hetzelfde idee. En nu op het scherm zien we dus eigenlijk een beetje een soort van die sterrenhemel, maar dan aan de onderkant van je schoenen.
2: Ja, zo kan je me wel op het plaatsen lik plaatsen natuurlijk.
16: Ja, maar dit is, we zitten nu op het moment hete daad.
2: Ja.
16: Want jij bent erin gestaan, je bent gezitten, we hebben een foto gemaakt. Maar je moet zo nog even een stukje gaan lopen. En dan maken we diezelfde foto's die we nu gemaakt hebben, maken we nog een keer.
1: Als ze gevlucht zou zijn,
16: ja.
1: Dat idee.
16: Ja. Als jij nu bijvoorbeeld, iemand heeft je misschien wel een soort van half gezien en je bent weggerend. En ja, na afloop ben je aangehouden en zeg je, ja, maar je hebt niks mee te maken. Ik was gewoon een beetje aan het jongen.
1: Dus nu moet je die kant uitrennen.
2: Dus nu mag ik op de vlucht slaan. Ik ga nu het gordijn door. En dan mag ik inderdaad gewoon een parcoursje gaan lopen.
1: Mag ik er achteraan lopen of niet? Of ga ik dan ga ik de sporen bevuilen natuurlijk,
2: ja,
1: als ik er achteraan loop, hè?
2: Nou, wie weet word ik dan niet gepakt.
1: Dat is waar dit allemaal om draait natuurlijk. De sporen nog kunnen vinden.
2: Ik loop nu eigenlijk gewoon een parcoursje van een meter of 15, denk ik.
1: Ja, een beetje zo'n wachtrij is het. Wel mooi met lint erbij van niet betreden.
2: En niet betreden.
1: In het thema.
2: Nou, dankjewel. En dan kom ik in de volgende ruimte aan. En daar gaat dus opnieuw een foto gemaakt worden.
16: Het gaat er eigenlijk om, je weet dat... We weten dat als iemand sporen op zich krijgt, dat die blijven daar niet eeuwig zitten. En hoe langer iemand loopt, hoe meer er vanaf gaat. Dus we gaan nu eigenlijk kijken hoeveel glasdeeltjes en ook hoeveel vezels er nog over zijn op de kleding en schoenen.
1: Spanning, tromgeroffel.
2: Ja, ik ben benieuwd of inderdaad nog steeds iets op te zien is.
16: Nou ja, ik zie wel een verschil. Of beter gezegd, ik zie eigenlijk niks meer.
1: Oh. Nee, het scherm blijft zwart. Ik dacht, hij is er nog niet, de foto. Maar...
16: De foto is er echt wel. Maar je bent dus die deeltjes die je onder je schoenen hebt, die ben je inmiddels allemaal kwijtgeraakt.
2: Ja.
16: En wat heb je gelopen? 15 meter? Dus het blijft niet heel lang.
1: Het gaat dus echt heel snel.
16: Ja.
2: De vlucht is geslaagd. De misdaad blijft onopgelost.
16: Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat je niet heel veel deeltjes onder je schoenen had toen we begonnen. Dat zie je wel eens meer. Maar je was heel netjes erin gaan staan. En weet je, als mensen... vlakbij hete daad worden opgepakt. Want dat weten we natuurlijk in zaken. Dus hebben mensen vaak honderden deeltjes onder de schoenen. En dan zou je nu nog wel wat gezien hebben. Maar je had net, denk ik, zo'n deeltje of 50 of zo onder je schoenen. Maar die ben je allemaal kwijtgeraakt op dat kleine stukje lopen.
2: Het is natuurlijk ook wel, hè, nu is het, voelt het een beetje als een spel. En dat is ook heel leuk, want daardoor willen mensen er ook graag aan meedoen. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je door dit onderzoek hopelijk weer bij kan dragen aan het oplossen van echte misdaden. Hè, dat puzzelstukje kan.
16: Nou ja, dat is waar we het voor doen. Weet je, het is leuk. Hè? We hebben natuurlijk een beetje een soort van game-element eraan toegevoegd. Want voor de deelnemers moet het ook leuk zijn. Maar het is voor ons wel gewoon serieuze wetenschap. Want wij hebben die data wel nodig. En daar gaan we wel mee aan de slag straks.
1: Ja, ik weet dat je het jammer vindt, maar die
2: ja, ik had hem graag mee naar huis willen nemen, de smartwatch ook, maar alles moet weer terug.
1: Ja, dus dan zit ons experiment erop. Jullie gaan nog, hè? Of niet?
12: Jazeker. Dat gaan we gaan nog doen, ja.
1: Welke verwachtingen heb je erbij?
12: Ik heb geen idee. We gaan het zien.
1: Zo moet je er ook ingaan, blanco ingaan. Waarom wil je meedoen?
18: Nou, omdat het vooral heel erg interessant lijkt wat je allemaal kan doen zonder sporen achter te laten. Niet vanwege dat ik er zelf heel veel zin in heb om dit buiten Lowlands te gaan doen, maar wel gewoon tegen het wessen.
2: Ja, wij gaan er vandoor. Voor ons zit het erop. Wij hebben de misdaad gepleegd.
1: Ja. Ja, dat was dan ons avontuur op Lowlands. Hier gaat Stand van Nederland verder met Martijn de Greve over een interessante vraag toch wel. Hoe lang blijven we doorwerken? Ik weet niet welke plannen jij hebt, Noah.
2: Nee, ja, voorlopig ga ik nog even door.
1: Je bent ook nog heel jong. En als je leuk werk hebt, waarom ook niet, toch? Ik ga nog lang niet stoppen. Wij zijn er ook gewoon volgende week weer.
2: Wij zijn er gewoon weer.
1: Op hetzelfde tijdstip. Heel graag tot dan en een fijne avond.

0: Radio 1.
1: Human.
2: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob. Over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
6: Voor die €2 haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
1: NPO Radio 1, 8 uur.
13: Martijn de Greven.
14: Zo direct in Stand van Nederland hebben we het over hoe we langer en slimmer aan het werk kunnen blijven. Want die vergrijzing die blijft maar doorzetten. De piek is in 2040 en het einde is voorlopig niet in zicht. Maar nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong.
15: Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen steeds verder uitgebreid. Volgens een Israëlische mensenrechtenorganisatie breidt het geweld van kolonisten zich ook steeds verder uit naar gebieden die onder Palestijns bestuur vallen. Vorige week was er internationaal verontwaardiging over Israëlische kolonisten die huizen van Palestijnse families belegerden. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. Ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen, De burgemeester, wethouder en gedeputeerden waren daar vandaag ook om met inwoners over de beving te praten. In de stad Fagersta in het midden van Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De correspondent Rolien Kreton.
16: Om 2 uur vanmiddag drong de dader met een zwaard een middelbare school binnen. De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
15: En volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van volgende week weer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden nu de eerste takken verwijderd. En doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. En zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Gisteren ging hij toch weer het water in. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Volgens Van der Weijden is tot nu toe ruim €500.000 ingezameld. Het weer dan op veel plaatsen droog. In de loop van de avond en nacht weer buien. Vooral aan de kust. Minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. En vanaf zondag een paar dagen droog.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Natuurlijk zal het Grachtenlied morgen niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. Twee muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert, morgen om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: NPO Radio 1. WNL.
4: Stand van Nederland.
5: Goedenavond en hartelijk welkom bij Stand van Nederland. Het programma van WNL waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. En vandaag. Er worden steeds minder baby's geboren en onze bevolking wordt steeds ouder. Een demografisch doemscenario of toch niet? Namelijk niet iedereen is er pessimistisch over. Wat betekent het namelijk voor u? Moet u tot uw dood blijven werken? Of is er een ander geitenpaadje te vinden? We gaan het voorleggen aan onze drie gasten. Te weten Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Een optimist in deze kwestie, mogen we zeggen. Zij schreef een essay waar we het uitgebreid over gaan hebben. Daarnaast hier in de studio zijn aanwezig Ruben van Galen. Hij is demograaf het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daarnaast ook nog bijzonder hoogleraar demografie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En onze derde gast hier is Erik Slangen. Hij is beleidsmedewerker bij de Ouderenbond AMBO. En natuurlijk naast mij zoals altijd onze vertrouwde Erik de Vries Lens. Welkom allen. Meepraten kunt u natuurlijk thuis ook, of waar u dit programma ook beluistert. Dat doet u via het chat-icoontje rechts onderin. Dan kan het zomaar zijn dat jouw vraag hier nog in de uitzending echt waar behandeld gaat worden. Dan, ja.
3: Stand van Nederland.
5: Ja, gasten, welkom, alle drie.
6: Dank.
5: Marieke Blom, we beginnen even bij jou, want jij schreef een stuk. Jij voelde blijkbaar de naargeestige behoefte, ambitie om te zeggen, al dat pessimistische gepraat, doemscenario's, kleinere beroepsbevolking, het loopt uit de klauwen, daar moet wat anders.
6: Het is onderdeel van een breder verhaal. Ik ben een hele serie artikelen aan het schrijven over dat we wel heel erg naar het half lege glas kijken als we naar Europa kijken. En dat is al een tijdje aan de hand, maar dat is nog erger geworden door een rapport van Mario Draghi, die eigenlijk dat rapport heeft geschreven om politici aan te zetten om alsjeblieft iets te gaan doen aan het groeivermogen en het concurrentievermogen van Europa.
5: Ja, dus komt eigenlijk, als ik het heel kort samenvat, je zegt we moeten meer werken en wat we dan meer aan uren werken, moeten we ook nog productiever worden.
6: Ja, nou, zijn stuk zegt eigenlijk vooral dat we productiever moeten worden, want hij zegt, luister, demografie, ja, daar kunnen we eigenlijk niks aan doen, dat gaat helemaal de verkeerde kant op en hij richt zijn pijlen dus vooral op productiviteit en ik wil dat beeld over dat demografie echt helemaal de verkeerde kant op gaat, wat ook een beeld is wat heerst in het bedrijfsleven, wil ik nuanceren.
5: Bij deze gaan we uitgebreid doen. Ruben van Galen, ook iemand die graag met cijfertjes en grafieken en tabellen werkt. Toen u het stuk van Marieke Blom las, deelt u haar optimisme? Of is er een sprake van naïviteit?
7: Nou, er is zeker geen sprake van naïviteit. Het is heel goed om daar kritisch naar te kijken, naar doemscenario's. Ik geloof ook niet zo in doemscenario's. De vergrijzing is een soort tanker die al tientallen jaren onderweg is. En waar de richting daarvan is vrij voorspelbaar. We weten vrij goed wie er allemaal zal zijn over een jaar of 10. En wat de samenstelling van de bevolking en leeftijd zal zijn. Dus je kunt ook ongeveer die schattingen, die zijn vrij zeker, zeg maar, welke mensen er straks aan het werk kunnen en welke mensen er niet meer zullen werken. Dus je kunt je daar ook op instellen. En je kunt je economie daar ook op inrichten. En je kunt ook zorgen dat mensen misschien wat langer aan het werk kunnen blijven.
5: Maar in de basis, Marieke Blom deed de constatering dat er eigenlijk te negatief, te pessimistisch naar deze ontwikkeling wordt gekeken. Deelt u wel de kanteling van kijken, glas half vol?
7: De opgave is wel groot. En de opgave die zal groter worden. Dus ik wil niet alleen maar optimistisch zijn. Maar Marieke Blom heeft ook wel argumenten. Hè? Dus het is niet alleen maar optimisme om optimistisch te zijn. Dus daar wil ik graag naar luisteren.
6: En voor de goede orde, het glas half vol, hè, zeg haar. Ik zei niet het volle glas.
5: Nee, oké, bij deze. Aardig is bij u, gezien uw functies en uw capaciteiten, hadden we u sowieso al in de uitzending willen hebben. Maar het wonderlijke is dat u ook nog privé wel een wonderlijke situatie heeft. U heeft een levende moeder nog.
7: Zeker.
5: En dat niet alleen. Hoe oud is ze?
7: Mijn moeder wordt in november 90. En ze is sinds haar 65ste zzp'er in de zorg.
5: Ja.
7: Ze gaat waarschijnlijk nu wel met pensioen als ze 90 wordt. Maar dat hoeft in principe nog niet.
5: En hoeveel uur werkt ze?
7: Ja, zij werkt dus als ZZP'er bij een uitzendorganisatie voor in de ouderenzorg. Meerdere dagdelen per week.
8: Wauw. En ik kan me voorstellen dat daar ook waarschijnlijk een soort maatschappelijke opgave, dat ze dat belangrijk vinden en dat ze daar waardering uit haalt. Maar is het financieel interessant voor haar?
7: Ja, het is best interessant. Ik bedoel,
8: best interessant?
7: Ja, nou ja, zeker. Je kunt daar extra dingen op doen. Maar het is met name dat zij op die manier actief blijft. Actief wil blijven. En op die manier ook sociaal actief blijft. En het is met name omdat ze het gewoon leuk vindt.
8: Goed. Meneer Slange. Ja, we hebben het al een tijd eigenlijk over, hè? De wat senioren medemens, die moet wat langer doorwerken.
9: Ja, nou ja, voor ons is natuurlijk het feit dat we aan het vergrijzen zijn vooral een succes. In die zin ben ik blij, zeg maar, met de positieve tonen die ik erover hoor.
8: Ja.
9: Want wij zien vergrijzing vooral, zeg maar, als het succes van het beleid van de tientallen jaren daarvoor, waarin we met z'n allen steeds gezonder zijn geworden en langer blijven leven.
8: Maar weet je niet af en toe, als je dan wat in de politiek en dit debat dan volgt, dan krijg je elke keer wat die discussie platgeslagen met die stratenmaker die 40 jaar op zijn knieën tegels gelegd heeft. Dat doet toch helemaal geen recht aan de hele discussie?
9: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat ouderen niet één groep is. Dus die stratenmaker die is er wel degelijk. Maar degene die zijn hele leven niks zwaarders dan een velletje papier en een pen heeft getild, die is er ook. En de ene kan met veel plezier nog veel langer doorwerken en doet dat ook.
8: Tot hoe lang bent u zelf voornemens om door te werken?
9: Nou, ik wil zelf zolang als ik het leuk vind en zolang als ik het kan.
8: En de baas het een goed idee vindt?
9: En de baas, nou ja, daar zit ik zeg maar op de goede plek. Ja. Onze oudste medewerker is volgens mij 82.
8: Ja.
9: Dus ik zal niet snel door mijn baas eruit gegooid worden.
8: Legt hij het nog steeds af tegen de moeder van de meneer aan de overkant? Ja. Wij gaan zo gek uitgebreid doorpraten over al deze onderwerpen. Eerst gaan we naar onze eigen Erik.
10: Het meest opvallende economische nieuws van deze week nemen we even door. En ten eerste, autogarages die liggen steeds vaker in de clinch met hun klanten. Vorig jaar telde Stichting Achmea Rechtsbijstand 5.500 juridische conflicten over auto's, motoren, andere motorvoertuigen. En in 2021 waren dat er nog maar 3.000. Nou, de meeste conflicten gaan over de technische problemen, gewoon iets met de motor of iets met de distributieriem die stuk is. En Achmea noemt verschillende redenen voor die stijging. Er zijn meer auto's, de techniek van die auto's is ingewikkelder en de consument heeft ook langer garantie gekregen de afgelopen jaren. Tijd om de garage te bellen. Dus aan de lijn hebben we Stijn Oosterhof, woordvoerder van BOVAG, de Vereniging van Garagehouders. Goedenavond, Stijn.
11: Goedenavond.
10: Goedenavond. Herkennen jullie deze ontwikkeling bij BOVAG?
11: Die stijging die herkennen we wel degelijk. Alleen het aantal momenten al waarop BOVAG bemiddelt tussen consumenten en autobedrijf, wanneer ze er samen niet uitkomen. Ja, dat is in een paar jaar tijd verdubbeld.
10: Verdubbeld.
11: We zien met name dat de drempel voor consumenten om met juridische claims te komen, dat die steeds lager is geworden.
10: Waarom is die lager geworden?
11: Vooral omdat de opkomst van de AI speelt daar een grote rol in. Je ziet dat het voor consumenten heel erg makkelijk is om met zo'n AI-chatbot in gesprek te gaan, daar al zijn emotie in te gooien. Een chatbot die spreekt hem toch een klein beetje naar de mond. Daar krijgt hij vervolgens een heel lang juridisch betoog uit. En het is natuurlijk heel simpel om dat betoog te delen met het autobedrijf in kwestie.
10: Nou wijst Achmea ook op een andere reden. Die zeggen, klanten hebben ook gewoon meer rechten gekregen. Ja, ze hebben meer garantie gekregen de afgelopen jaren. Hoe werkt die garantie dan en hoe leidt die dan tot discussie?
11: Nou, dat speelt zeker mee. Het is niet per se zo dat ze langer garantie hebben. Het is meer dat de bewijslast is veranderd. Dus waar je voorheen het bewijsvermoeden, ze noemen dat, is verlengd van 6 naar 12 maanden. Als je dat plat slaat, betekent dat je binnen een jaar na aankoop moet het autobedrijf bij garantieclaims aantonen dat het voertuig voldoet aan de verwachtingen die men er redelijkerwijs van mag hebben. Nou, dat leidt natuurlijk tot discussies. Die termijn is langer, dus is het ook logisch dat er meer claims zijn.
10: Juist. Is er ook iets mis bij de garages zelf dat er gewoon meer claims zijn? Of is het alleen dat consumenten zoveel mondiger en veel meer AI gebruiken?
11: Nou, ze zijn mondiger. Ze zijn ook wel wat veel eisender geworden de laatste jaren. Zoals je zelf al aangaf, er zijn natuurlijk ook meer auto's. En dus de kans op claims ook groter. En toch zie je dat autobedrijven eigenlijk het liefst er samen met zo'n klant uitkomen. Dus dat ze helemaal niet zo ver willen komen. Op bemiddeling, laat staan tot een juridisch conflict. Dat is ook grappig, want je ziet dus bij ons dat het aantal bemiddelingsdossiers is verdubbeld. Maar het aantal keren dat er een casus wordt doorgezet naar de geschillencommissie, die is juist wat afgenomen. En dat geeft aan dat mensen dus eigenlijk met een claim, die misschien niet helemaal juridisch juist is, toch een zaak doorzetten. En daar vervolgens dan vanaf zien als ze bijvoorbeeld juridische bemiddeling krijgen van BOVAG.
10: Juist. Heb je nog tips voor hoe autorijders problemen en conflicten met de garage kunnen vermijden?
11: Zeker. Vooraf duidelijke afspraken maken helpt heel erg. Dus wat wordt er gedaan? Tegen welke kosten? Wat mag je daar precies van verwachten? En spreek ook vooral af dat als die kosten hoger uitdreigen te vallen, dat er even gebeld wordt en dat er overlegd wordt. En vooral ook, er is natuurlijk een kleine informatie-asymmetrie. Dat snap ik. Als consument heb je wat minder verstand van auto's dan de garage. Maar als je iets niet begrijpt, vraag dan om uitleg. Desnoods vraag je aan de garagisten die het even wil laten zien. Dat doen goede autobedrijven met liefde. Om het duidelijk te maken. En ja, het klinkt een beetje als spreken voor eigen parochie. Maar ga naar een goed en degelijk autobedrijf. En niet naar Beun de Haas op de hoek. Hè?
10: Helder. Dankjewel, Stijn Oosterhof, woordvoerder van BOVAG. Dan, als je een tweedehands kaartje wilt kopen voor een optreden of een festival, dan moet je steeds vaker bij de organisatie zelf zijn, in plaats van een aparte doorverkoopsite zoals Ticketswap. Steeds meer festivals en poppodia die regelen die doorverkoop zelf, dat schrijft de NOS. Bijvoorbeeld festival

0: Dankjewel, Stijn Oosterhof, woordvoerder van BOVAG. Dan, als je een tweedehands kaartje wilt kopen voor een optreden of een festival, dan moet je steeds vaker bij de organisatie zelf zijn, in plaats van een aparte doorverkoopsite zoals Ticketswap. Steeds meer festivals en poppodia die regelen die doorverkoop zelf, dat schrijft de NOS. Bijvoorbeeld festivals Pukkelpop, Dekmantel, Into the Great Wide Open. Zo kunnen die maximumprijzen instellen en ook minimumprijzen. Hoe dat komt, dat weet popjournalist Atze de Vrieze. We spreken hem live vanaf Lowlands. Goedenavond, Atze.
1: Ja, goedenavond. Ja, Lowlands is inderdaad hier in volle gang.
0: Heel goed. Heb je al genoten vandaag?
1: Zeker. Ik kom net bij Kneecap vandaan. Die eerste rapgroep waar zoveel om te doen was een jaar geleden.
0: Zo, dus jij komt even uit hele hoge energie terug hier op Radio
1: Zeker.
0: 1 met ons kletsen.
1: Ja.
0: Heel veel dank daarvoor. Dan wil ik je heel graag vragen, waarom willen poppodia en festivals die doorverkoop zo graag in eigen handen houden?
1: Nou, er zijn eigenlijk meerdere redenen voor. Om te beginnen wordt er natuurlijk omzet meegemaakt. Hè? Want bij elk doorverkochte kaartje wordt natuurlijk weer een fee afgerekend door zo'n platform. Dat willen festivals natuurlijk graag zelf hebben. Ten tweede, je wil ook gewoon de service die je verleent aan je klant, dat wil je gewoon zelf doen. Op het moment dat je via een externe partij een kaartje verkoopt, dan heb je dat natuurlijk niet zelf in de hand wat daarmee gebeurt. Zeker bij wat meer loesje partijen zie je natuurlijk dat soms er wel fraude gepleegd wordt. En op het moment dat iemand bijvoorbeeld een kaartje dubbel verkoopt, ja, dan heb jij als evenement een probleem als er iemand aan de deur verschijnt. Want dan is het toch echt jouw klant die een fout kaartje heeft. Dus het is eigenlijk al vanaf het begin van het internet zo'n beetje, vanaf het ontstaan van sites die kaartjes doorverkochten, is het een doorn in het oog van organisatoren dat ze niet die markt zelf in handen hebben. En ze proberen dus inderdaad steeds nadrukkelijker dat zelf naar ze toe te trekken.
0: En hoe werkt dat nou uit voor de klanten, zeg maar voor de muziekliefhebbers? Is het dan een goede ontwikkeling onderaan streep?
1: Nou kijk, in de basis is het niet per se slecht. Kijk, de behoefte is er om kaartjes door te verkopen. Er zijn gewoon echt veel mensen die om wat voor reden dan ook van een kaartje af willen. Er zijn ook veel mensen die last minute nog een kaartje willen kopen. Dus dat is in principe, maakt het niet uit waar je dat dan doet. Maar er zijn natuurlijk wel dingen die in het voordeel en in het nadeel van de klant kunnen zijn. Je noemde net al in het intro dat bijvoorbeeld een minimumprijs wordt ingesteld soms. Nou, dat moet je voorstellen, als je een evenement hebt dat niet uitverkocht is, dan is het natuurlijk heel vervelend dat mensen voor een lagere prijs, misschien zelfs voor een habbekrats, hun kaartje van de hand doen. Bijvoorbeeld omdat er heel veel kaartjes te koop staan. En je denkt van nou, ik liever dat ik nog de helft ervan terugkrijg dan helemaal niks. Nou, dat kan bij sommige evenementen niet. En dat komt natuurlijk omdat evenementen dan eigenlijk concurrentie ervaren van hun eigen klant, als het ware. Dat willen ze gewoon liever niet.
0: Nee, helder.
1: En dat is natuurlijk niet gunstig voor de klant.
0: Eén laatste geldvraag dan nog. Je staat nu op Lowlands, het is dag 1. Hoeveel geld denk jij zelf lichter te zijn aan het einde van dit hele weekend?
1: Nou, ik ben gelukkig aan het werk, dus er wordt voor mij gezorgd. Maar,
0: jij wordt rijker.
1: Misschien wel, ja. Op een festival rondlopen is natuurlijk hartstikke duur tegenwoordig. Want een kaartje voor Lowlands is tegen de €400. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Je moet eten en drinken. Er zijn ook mensen die hier op de camping en tent huren. Dat zie je ook steeds vaker. Die luxe veroorloven mensen zich. Dus je bent een hoop geld kwijt
2: maar,
1: van weekend.
2: Mag ik even toch één slotvraag? Ik probeer me te voorstellen, je bent een tiener of een twintiger. Dan die gemiddeld iemand heeft niet. Hè, dan laat ik zeggen, je geeft €100 op een dag uit daar. Dus plus €400, dan zit je op €700 ongeveer.
1: Ja.
2: Dat is niet een bedrag wat een gemiddelde tiener of een jonge twintiger op zijn nachtkastje heeft liggen. En die ging dus een paar jaar geleden nog. Plande die dat, spaarde die dat en kocht die een half jaar van tevoren het kaartje. Wat is er dan veranderd bij deze mensen dat ze nu zeggen, nou, ik wacht tot het laatste moment om misschien voor €50 of €80 korting toch nog naar dat festival te gaan. Dat is toch een hele andere mindset richting zo'n festival.
1: Dat mensen voor een habbekrats proberen kaartje te kopen, dat is natuurlijk al zo lang als dat er voor habbekrats kaartjes verkocht worden. Dus dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk wel gezien. Zeker op het moment dat het bijvoorbeeld ging regenen of zo. Hè, dan willen mensen van hun kaartje af. Dan gaan de prijzen flink omlaag. Natuurlijk als je jong bent, ook als je ouder bent en veel geld hebt, kan je dat natuurlijk ook nog steeds doen. Kun je proberen om voor minder geld een kaartje te kopen. Waarom niet?
0: Duidelijk.
1: Maar kijk, uiteindelijk dat mensen veel geld uitgeven aan festivals, dat betekent kennelijk ook dat ze dat ook echt waard vinden. Ja. Er zijn heel veel jonge mensen die niet 3 weken naar Frankrijk op een camping gaan, Maar gewoon alles op alles zetten om gewoon bij Lowlands te zijn. Omdat

0: dat gewoon een geweldig weekend is waar ze ervaringen opdoen die ze de rest van hun leven niet meer vergeten.
1: Ja. Nou, here's hoping dat jij ook dit weekend niet meer vergeet, Atze. Dankjewel voor je toelichting. Popjournalist Atze de Vrieze.
2: Het geboortecijfer, dat daalt. Zowel in Nederland als eigenlijk in de rest van de wereld. En in sommige landen probeert de overheid het geboortecijfer nu op te krikken. Neem bijvoorbeeld Frankrijk, waar jongeren een zogenaamde baarbrief... Ja, ik wist ook niet dat het bestond, maar het is echt zo. Het is een brief van de overheid waarin je wordt opgeroepen om je voort te planten. Ik zou het een brief, ik heb het nog niet onder de neus gehad, maar ik zou hem toch wel eens willen lezen. Je hebt natuurlijk ook het bekende verhaal met een babybonus. Als je meerdere kinderen krijgt, dan wordt dat fiscaal of qua inkomsten zelfs heel aantrekkelijk gemaakt. Maar of deze maatregelen nou echt effectief zijn, dat valt te betwijfelen.
3: Ik denk dat veel mensen inderdaad bewust minder kinderen hebben of nemen, omdat ze zich wel zorgen maken over het financiële plaatje.
4: Nederland is echt kampioen jojo-beleid op dit terrein. En daardoor wordt het dus ook nooit wat. Ik bedoel, er zou voor vrouwen en mannen trouwens geen enkele belemmering moeten zijn om kinderen te krijgen.
5: Misschien krijg je ook een fout gedachtegang onder van, nou ja, als we nog een kind doen, krijg je 20.000 euro, heeft papa een mooie auto of zo, dus... Ik denk dat er wel heel goed over nagedacht moet worden.
6: En misschien wil niet iedereen nu in deze wereld ook kinderen neerzetten. Dus als we misschien eerst de wereld dan iets meer verbeteren... misschien willen meer mensen dan ook weer kinderen.
2: Nou, Erik, geef ons wat helderheid, want jij bent de man van de cijfers in deze.
1: Ja, nou, wat het met de beroepsbevolking doet, dat heb ik opgezocht. De Staatscommissie Bevolkingsgroei heeft dat een paar jaar geleden op een rij gezet. Als je nu 100 Nederlanders op een rij zet, dan zijn er 59 die de leeftijd hebben om te werken. Dat is dan de potentiële beroepsbevolking. De overige 41 zijn kinderen of ouderen. En die verhouding verandert dus. Er zijn relatief steeds minder mensen die kunnen werken. Dat daalt al sinds de jaren 90. Gaat waarschijnlijk een dieptepunt bereiken in 2040. De voorspelling is dat er dan nog maar 54 mensen overblijven die kunnen werken. Tegenover 46 mensen die daar dan te jong of vooral te oud voor zijn. Maar je kunt de vraag stellen, wanneer ben je te oud om te werken? Want de cijfers waar ze hiervan uitgaan is, met 65 jaar dan stop je.
2: Nou, we gaan ze even actualiseren met de gasten hier aan tafel. Ruben van Galen even. Dat 2040, dat is gewoon de piek, hè? Dat is gewoon wat in het grafiek staat. Dat is gewoon feitelijk, toch?
7: Nou, tot die tijd zullen er vooral heel veel mensen uit de beroepsbevolking uitstromen. En zal het aantal en het aandeel 65-plussers toenemen. Daarna neemt het aandeel, of het aantal 65-plussers niet meer toe. Maar wel daarbinnen het aantal van de alleroudste, 80, 85-plus, dat gaat toenemen. En dat gaat een zorgvraag opleveren.
2: En zorgkost ook.
7: En zorgkost. Dus tussen 2040 en 50 gaat dat echt het de allergrootste uitdaging worden. Ja. Maar wat betreft de beroepsbevolking tot 2040 inderdaad.
2: 2040. En even nog over dat kinderen krijgen. Er zijn natuurlijk best wel goede voorbeelden van landen die het wel voor elkaar hebben gekregen, minder kinderen te geboren te laten worden. Ik geloof in China had je ooit, hè, dan kreeg je een boete als meisje van een tweede kind zelf. Dus dat zien we wel vaker. Maar is het wel zo'n overheid gelukt om daadwerkelijk het baren van kinderen te stimuleren, gelukt is?
7: Nou, recente voorbeelden zijn er eigenlijk alleen maar waar het gaat om kortdurende bubsjes, zeg maar, toename. Zoals in Hongarije, waar een belastingvoordeel in het vooruitzicht wordt gesteld voor grote gezinnen. Maar dat is alleen maar, daar daalt het uiteindelijk ook weer. En maar zelfs in je zou kunnen zeggen, de hemel op aarde wat betreft jonge ouders in Denemarken en in Zweden, daar zitten ze ook op hetzelfde niveau als hier. Dus inmiddels. Dus het is ook niet zo dat het allemaal... De preferenties van jonge mensen zijn veranderd. Maar het helpt ook niet dat het praktisch moeilijk wordt gemaakt. Woningruimte, kinderopvang, om alles te combineren.
2: Okay, voordat ik naar Marieke Blom ga. Laten we even zeggen dat er gewoon bestaand beleid. Dus even niks veranderd, niks nieuws. U beschrijft die periode tussen 2040 en 2050 even. U noemt dat een uitdaging. Is dat een eufemisme voor een maatschappij die aan het piepen en het kraken is?
7: Dan heeft u het over de grote zorgen.
2: Zeker, bijvoorbeeld. Wat staat ons te wachten als we niks doen?
7: Nou, ik heb het al uitgerekend. We hebben het over het aantal potentiële mantelzorgers bijvoorbeeld. Per 85-plusser. Dat zit nu ongeveer op 13. Ja. En dan heb je het over de 50 tot 75-jarigen. En dat gaat in 2036, zal het nog maar bijna 8 zijn. En in 2046 zijn het er nog maar bijna 6. Je hebt om dezelfde verhouding in de lucht te houden, heb je over 10 jaar 4,5 miljoen extra 50 tot 75-jarigen nodig. En dat zijn er zelfs 6,5 miljoen als je in 2046 gaat kijken. Dus dat is allemaal onzin, het gaat nooit gebeuren. Maar we zien nu al dat de zorg wat verschraalt. We zien ook dat de zorgopgave nu ook al groot is. Dus die gaat heel erg veel groter worden. Plus dat die 50'ers en de jonge 60'ers straks op de arbeidsmarkt nodig zijn. Nou, het verhaal van Marieke Blom is natuurlijk ook, die jonge ouderen, of de ouderen van nu is niet de ouderen van de toekomst. Dus die kunnen meer en die zullen ook gezonder zijn. Dat hoor ik ook net meneer Slangen zeggen. Maar de aantallen zijn dusdanig groot. En de opgave voor die 50'ers, 60'ers, om zowel misschien voor hun eigen kleinkinderen te zorgen, om ze te zorgen dat ze wat meer uren gaan werken. Want wij werken niet zoveel uren in dit land. Hè, en ook om nog voor hun eigen ouders te gaan zorgen. Dat wordt wel een hele grote uitdaging.
2: Dus u steunt eigenlijk het verhaal wel, de positieve pleidooi om te kijken naar Europa. Maar volgens mij is uw kritiekpunt ook dat u zegt, Nederland is eigenlijk zo'n bijzonder verhaal. Dat kan je niet met een algemeen Europees verhaal bekijken. Met andere woorden, in hoeverre moet je dit probleem naar Europees bekijken of specifiek Nederland?
7: Ja, ik denk, maar dat zegt de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling ook. En ik denk ook dat economen, maar misschien Marieke Blom daar goed. Wat voor economie wil je straks hebben? Dus wat wil je met elkaar produceren? En misschien moet je dat wel Europees coördineren. Moet je dat eens durven? Maar daar heb ik als demograaf niet zoveel verstand van. Maar ik denk dat het zijn communicerende vaten. Hè. Op dit moment komen er heel veel mensen uit, kwamen er uit Polen hier naartoe. Maar Polen vergrijst veel sneller dan Nederland. Ja. En de economische groei is daar veel groter dan hier. Er komen inmiddels netto geen Polen meer dan Nederland. Dus niet iedereen wil in Nederland werken. We zien ook het aantal arbeidsmigranten al anderhalf jaar elke maand dalen. Dus het houdt een keer op. Maar misschien moet je toch het ook wel een beetje tot een Europese uitdaging maken.
2: Marieke Blom, we hebben het probleem, of zo je wilt, de uitdaging hebben een beetje geschetst. Aan welke knoppen kunnen we eigenlijk draaien?
8: Ja, nou, het is wel belangrijk om hier, dus nog eventjes voor de luisteraar, het stuk is nog niet gepubliceerd, dus we krijgen hier even een voorproefje op iets wat ik dinsdag publiceer, wat ik nadrukkelijk heb geschreven met een Europese lens. Maar
2: je zegt toch de luisteraar, je mag het aan niemand doorvertellen, het wordt exclusief.
8: Dit is heel geheim. Nee, maar meer mochten mensen dat gaan opzoeken. En ook even voor de context. Wat kan je hier nou aan doen? En met name heb ik dan gekeken vanuit het Draghi-rapport, waarin heel dreigend wordt gezegd, er gaan straks ieder jaar zijn er 2 miljoen mensen minder die het werk kunnen doen. En dat is ieder jaar weer, gaat er dan 0,7% van de beroepsbevolking af. Maar, en dat is wat we denk ik met z'n allen onderschatten, zeker ook als het over de rest van Europa gaat, er is ontzettend veel gebeurd in de afgelopen jaren met de arbeidsparticipatie. De werkloosheid is heel sterk gedaald. Dat is goed nieuws voor iedereen. En als je kijkt naar heel Europa, dan is met name ook de jeugdwerkloosheid heel sterk gedaald. Dat betekent dus dat je meer mensen aan het werk hebt. En als je ons vergelijkt met bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar vaak jaloers naar wordt gekeken omdat daar de vergrijzing minder sterk is, dan hebben we eigenlijk meer ruimte omdat we meer werklozen hebben. Ja, dus dat geeft ons dan eigenlijk relatief een voorsprong. Tweede wat we zien is de participatie van vrouwen is ontzettend rap gestegen in Europa en zit nog lang niet op het niveau waar de Verenigde Staten zitten. Dus daar zit ook nog ontzettend veel ruimte voor groei. En we zien ook dat jongere cohorten veel vaker werken dan oudere cohorten. Dus daar zit heel veel ruimte in. En tot slot hebben we de groep ouderen. Nou, wat daar gebeurd is in Europa is helemaal spectaculair. Want wij denken altijd dat wij de enige zijn die wat gedaan hebben aan de pensioenleeftijd. Maar het aandeel van de mensen tussen de 60 en 65 dat werkt in Europa is met 23 procentpunt toegenomen in een periode van ongeveer 20 jaar. Dat is ongeveer een verdubbeling, net niet helemaal. En er zijn nog heel veel plannen om pensioenleeftijden te verhogen. Niet alleen in Nederland, hè, want dat denken wij altijd. Ja, wij zijn de enige die er wat aan doet. Nee, hè, in heel veel landen in Europa is dat veranderd en wordt dat ook nog verder veranderd. En daarmee hebben we 3 hele belangrijke knoppen die zo sterk zijn dat je voor die beroepsbevolking dat bijna helemaal kunt neutraliseren.
2: Ja, ik kom bij u, meneer Slangen. Het is een mirakel wat jullie doen met alle senioren.
9: Nou ja, het is heel fijn natuurlijk om te constateren dat ouderen steeds actiever en gezonder oud worden. En dat vertaalt zich ook in het feit dat steeds meer ouderen langer willen blijven werken. Maar dat is denk ik ook precies waar wij voor willen pleiten. Zorg in ieder geval dat al die mensen die langer willen werken, dat die daar de mogelijkheden voor krijgen. En zorgen voor dat mensen die naar hun pensioen aan het toegaan zijn, beter voorbereid worden op wat er straks gaat gebeuren. Dus zorg dat ze en lang hun werk kunnen volhouden. Dus niet mensen aan het werk houden en zorgen dat ze ziek worden en uitvallen. Maar al 10 jaar eerder gaan kijken van hou jij dit nog wel vol? En als ik jou nou iets anders kan bieden in mijn bedrijf wat je wel vol kan houden, dan kan ik die arbeidskracht ook behouden voor de markt. Dus tijdig beginnen is denk ik een van de belangrijkste pleidooien die wij op dat punt willen maken.
2: Ruben van Galen, heel kort en krachtig, want het NOS-journaal wacht niet.
7: Ik las net Fins onderzoek dat als je dit doet, mensen vroeg genoeg naar functies laat doorstromen die minder lichamelijk minder zwaar zijn, dan gaan ze ook later met pensioen. Ja. Dus het is toevallig ook net aangetoond dat dat ook werkt. Dat die mensen dan ook wat langer doorwerken.
9: Ja, we zien het ook in onze eigen onderzoeken terug.
2: Het was al aangekondigd, hij zit al klaar. Het NOS-journaal met Ewout de Jong.
10: NPO Radio 1.
11: Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 doodgeschoten nadat hij steen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir, die valt onder Palestijns bestuur. In de buurt worden Israëlische nederzettingen steeds verder uitgebreid. De autoriteit persoonsgegevens heeft taxiplatform Uber een boete gegeven van 825 miljoen euro. Uber gebruikte een algoritme waarmee accounts van chauffeurs automatisch werden geblokkeerd, zonder dat ze dat wisten en zonder dat er een mens aan te pas kwam. En dat is tegen de regels. De aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen. Daarna zijn enkele tientallen schademeldingen binnengekomen. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer meldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. En in Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Hij werd door de politie neergeschoten en aangehouden.
12: Stand van Nederland.
2: Welkom terug bij Stand van Nederland. Steeds minder baby's, steeds meer ouderen. Dat is de werkelijkheid waar we het op dit moment met demografisch mee moeten doen. En wat brengt dat met zich mee? Wat kunnen we daaraan doen? En we hebben net ook van Marieke Blom, onze hoofdgast van vandaag, gehoord dat binnen het bestaande systeem er nog allerlei onbenut potentieel zit. Zo is even de korte samenvatting. Want wij zitten hier aan de tafel met dus Marieke Blom, die dus volgende aanstaande dinsdag een stuk online, een essay geschreven heeft. En de korte samenvatting is dat er volgens haar veel meer reden is om op een positieve manier naar de ontwikkelingen in Europa te kijken als het op demografisch gebied gaat. Dat staat dinsdag online en dan mag iedereen het lezen. Dus u hoort het hier al vandaag in de uitzending. En onze andere 2 gasten zijn Ruben van Galen. Hij is demograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daarnaast ook nog bijzonder hoogleraar demografische dynamiek en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. En onze 3e gast is Erik Slangen. Hij is senior beleidsmedewerker bij de Ouderenbond ANBO. En u kunt natuurlijk ook meepraten, u weet het wel. Bij de NPO Luisterapp zit rechts onderin een chat-icoontje. En als u daar iets vertrouwt. Ja, daar komt nu al de muziek, dat is ook goed.

0: en dit nummer slaat eigenlijk fantastisch aan bij onze nieuwe gast. Ik denk wel de meest soort bekende Nederlander onder de ouderen is inmiddels. De man die alles weet van de hersenen. De man die alles weet hoe je vitaal moet zijn. Natuurlijk, Erik Scherder, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik moet u zeggen, dat weet u niet, maar wij wonen in dezelfde buurt. En dat weet ik wel van u en u niet van mij. En ik ben altijd toch zeer onder de indruk als ik bij mijn koffietentje zit en ik zie u daar met een ongelofelijke pas door de buurt marcheren. U passeert zelfs af en toe fatbike, zo snel gaat dat. Dat is echt ongelofelijk. Ik zal er binnenkort een filmpje van meenemen. Het volgende. Wij hebben het eigenlijk hier, en dat is een beetje ook wel een consensus over, dat mensen eigenlijk gewoon veel langer kunnen doorwerken. Dat daar behoefte aan is. Dat het ook fiscaal aantrekkelijk is. Dat het misschien ook wel heel noodzakelijk is voor de economie in Europa. Lijkt mij een ontwikkeling die u enorm toejuicht.
1: Ja, vind ik echt fantastisch. Hoog tijd dat daar. En fantastisch dat Marieke daar zo'n positief rapport over gaat uitbrengen. Essay. Omdat de ouderen het ouder worden dan weer in een heel positief daglicht komt te staan. Nog meer. En dat moet ook. Want ja, er zijn toch heel veel voorvallen waarin de ouderen solliciteren. En dan aan het eind van het gesprek gevraagd wordt. Hoe oud bent u eigenlijk? 62? Oh, einde gesprek. Ja, daar moet je toch van afgaan. Van dat soort...
0: Maar is dat nog steeds zo? Want dit wat u nu vertelt is natuurlijk een verhaal wat we eigenlijk al misschien wel decennia horen. He, dus dat er met eigenlijk een soort verkeerd beeld niet de potentie goed inschattend naar bejaarden wordt gekeken. Of senioren, medemensen. Is dat dan zo'n hardnekkig beeld dat we daar maar niet van afkomen?
1: Ja, in mijn perceptie en mijn ervaring is het zo, absoluut. En dus er wordt toch gekeken naar ja, nee. Maar als je nu ook aan jongeren vraagt en ook aan ouderen, hoe kijk je zelf naar ouder worden, dan... zie je toch vaak dat die stereotypering nog echt zo hardnekkig is. Ja, het wordt dan wat minder, dit en dat. Maar de grap is, er zijn studies die laten zien dat als je zo tegen ouder worden aankijkt, dan gaat het ook slechter met je. Dus de boodschap is eigenlijk, leef niet naar je leeftijd. Ga gewoon door, als je kan en als je wil.
0: Ik zou ongetwijfeld heel veel mensen nu tekort doen, maar als ik wel eens bij organisaties kom, dan ik doe allerlei mensen tekort, maar ik ga het toch maar even hardop zeggen. Je hebt toch vaak mensen die dan een beetje zo rond die 55 zijn, waarvan de ontwikkelingen ook wel heel snel om hen heen gaan. Met het ene type denk je, nou weet je wat, na mij de zonvloed, ik tik die 65 aan en ik geloof het allemaal wel. Dus die trekken zich een klein beetje terug, willen niet te veel gedoe in hun hoofd en die willen maar één ding, gewoon die finish halen. En je hebt die andere 55 die nog helemaal open staat voor nieuwe ontwikkeling, die eigenlijk zichzelf permanent bijstudeert en bijleert en weet ik het allemaal wat. Plat gezegd, even die eerste groep die eigenlijk gewoon stilzwijgend de finish probeert aan te tikken. Is daar beweging in te krijgen en zo ja, hoe?
1: Ja, het is echt een makkelijke vraag. Maar het is natuurlijk een complexiteit van je welzijn. Dus er is ook geen makkelijk antwoord op. Maar kijk, er zijn een aantal dingen die daar spelen. We hebben in ons vakgebied heet het need for cognition. Om dat maar eens te noemen. De behoefte aan. Als je dus in jouw leven een baan hebt waarin dat voortdurend sowieso wel speelt. Dat je denkt, ik ga ik weer, moet ik weer. En je doet het ook. Dan blijft die need for cognition blijft heel hoog. Maar je ziet een leeftijdseffect al vanaf je 25e. Dat die niet voor cognition naar beneden gaat als je niet er wat aan doet. Aha, dus je zult ook zelf realiseren moeten dat, nou ja, als je denkt, ach joh, ik ben nu 45, 50, weet je wel, nog 10 jaar, 15 jaar, heb ik het allemaal wel gehad. Ja, dan zakt dat echt helemaal weg. Ook in je hersenen zie je die netwerken echt wel veranderen die je normaal zouden kunnen aanzetten tot initiatief nemen, gemotiveerd blijven. Ja, dat neemt allemaal wat af. En dan is er geen externe prikkel als je pech hebt die je dwingt, als het ware, om het te doen. Wat grappig is, als je wel gedwongen wordt en het lukt je, dan denk je, klap, de volgende keer wil ik weer.
0: Want kunt u het iets specificeren? Welk deel van de hersenen, als je niet oppast en het niet permanent prikkelt, nou, het wordt in ieder geval wat slomer, plat gezegd?
1: Nou, het zijn echt wel netwerken die met elkaar samenwerken daarin. En dat gaat eigenlijk door je hele brein wel heen. Het zijn de netwerken die het laatste in de ontwikkeling zo'n beetje zijn. Die altijd wel verbonden met de frontale delen. Maar lang niet alleen. Ook de kleine hersenen spelen mee. Meer achterin gelegen netwerken. En die kennen een leeftijdseffect al vanaf je 30ste. Dus ik zeg altijd even met over hele verhalen met ouder worden. Nou, hou op met je 60 of 65. Dat begint op 30 als je het oppast. Daalt die lijn al vanaf die leeftijd. En dat zijn die netwerken die je echt nodig hebt om te denken, kan, ik ga ervoor, ik heb er zin in, enzovoort, enzovoort.
0: En stel je nou voor dat een luisteraar dit nu hoort en die denkt, ja, potverdorie, eerlijk is eerlijk, dat gaat ook wel een beetje over mij. Ik voel dat ik langzaam in die gleufrol van die 65 maar aantik. Maar die wil zich daartegen verzetten en die wil zich graag door u laten adviseren. Wat adviseert u deze mensen?
1: Ja, dan zou het echt dat...
2: En u mag niet zeggen hardlopen.
1: Nee, want het gaat hier ook over cognitie uiteindelijk. Maar dan zou ik zeggen, fijn dat u dat gevoel nog heeft en ga dan nu iets nieuws doen. En als je dat nieuwe gaat doen, dan zie je in heel wat studies terug dat ook, zeg maar, studies tussen de 50 en 80-jarigen die daar meedoen, dat brein weer echt gunstig reageert. Je krijgt die need for cognition, krijg je weer terug.
3: En meneer Scherder, wat is het laatste nieuwe wat u heeft ondernomen?
1: Dat is echt elke dag wel. We hebben natuurlijk onze eigen revalidatiecentra. Nou, dat gebeurt elke dag wel iets nieuws. En ik heb mijn baan bij de VU natuurlijk nog. Ik ben weer met die viool begonnen. Nou, laatst met de kleinzoon de ukulele, want die had genoeg van die vioollessen met mij samen. Dus het is allemaal zo geweldig. Elke keer nieuwe dingen doen. En en dan misschien een punt, ik weet niet of het nog te sprake komt, maar het was in de voorbereiding, hadden we het erover. Dat als je het over ouder worden hebt en het essay zometeen, dan hoop ik dat er ook heel veel aandacht komt voor de jeugd. Want het punt wat je moet maken bij ouder worden is, begin nu bij de kinderen. Daar zitten al kinderen bij met diabetes type 2. Die zijn pas 3 jaar oud. En daar moet je ook je heel hard voor maken. Wil je straks kijken naar... kunnen ook mensen die ouder worden nog meedoen in het arbeidsproces?
0: Ja, want we zouden ook bijna vergeten, dat las ik ook. Kijk, mensen kunnen dus blijven langer fit, blijven langer gezond. Kunnen daardoor ook langer werken. Maar het probleem is dat de ziektes nog steeds op hetzelfde tijdstippen binnenkomen. Hè?
1: Nee, oh, zelfs
0: er wordt even, pardon, dus er wordt hier meteen gecorrigeerd. Meneer Slenger, kom er maar in.
4: Nee, dat is zeker niet zo. Ik weet niet of je het wel eens van gehoord hebt. Rudy Westendorp die heeft een poos geleden daar veel over verteld. We worden met z'n allen zeg maar, steeds ouder. Maar de tijd zeg maar, dat je gebrekkig bent, om het maar zo even te noemen. Hè, dus zodanig ziek bent dat je daardoor veel minder kan. Die is niet langer geworden. Die is opgeschoven.
0: Dus, maar ik zag wel 74, volgens mij zag ik staan als getal. Klopt dat ook niet?
4: Als getal van?
0: Waar er dus echt een soort versnelling komt in de ziektebeelden.
4: Dat klopt. Maar dat was eerst zeg maar vanaf 64, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat is wel degelijk een jaar of 10 opgeschoven.
0: En meneer Scherder, zo 1 seconde, Marieke. Meneer Scherder, want u heeft die leeftijd van 74.
1: Ja, maar het verbaast me een beetje, want de studies die ik zie... laten zien dat, hè, dus ook het kabinet meldt nu, hè, we worden ouder, maar we zijn ook langer gezond. Mijn studies zeggen, niet mijn, maar de studies die ik lees, en er zijn hele goede studies bij, die zeggen, het is juist naar voren gegaan. Dus we lijden langer, maar dankzij de medische zorg worden we ouder. En dat zie je dus op een aantal gebieden. Dus laten we zeggen, dingen als longaandoeningen, COPD, en dat is allemaal beter gegaan. Maar dingen als diabetes type 2, obesitas, overgewicht en hart- en vaatziekten zijn juist naar voren geschoven.
0: Juist.
1: Dus dat moment van ziek worden, chronisch ziek worden, dat ik zei al als voorbeeld, kinderen van 3 jaar in Nederland, sommige kinderen, hè, niet ieder kind, van 3 hebben al diabetes type 2.
0: Maar waar komt dat door dan? Want het is natuurlijk wel wonderlijk dus dat het naar voren komt. Waar komt het door?
1: Nou, dat komt onder andere dat er natuurlijk toch een enorme grote groep is, en die is niet kleiner geworden, van kansenongelijkheid. Dus je praat echt wel over hele grote groepen, kinderen ook, die het gewoon echt heel moeilijk hebben. Ouders hebben het moeilijk. Okay. En die kinderen ook. En daar maken wij ons het meest hard voor. Dus ik ben heel benieuwd hoe er bij jullie daarnaar gekeken wordt, naar dit verhaal over dat het juist naar voren
0: gaat. Ik ga het meteen vragen, meneer Scherder. Marieke Blom.
5: Nou, wat ik nou juist zo onderbelicht vindt in dit gesprek, is dat ik juist statistieken vond waarin je ziet dat de 70-jarigen van nu, of eigenlijk van 2022, een cognitieve gezondheidsscore heeft die 55-jarigen hadden in het jaar 2000. Ja. Dat heeft waarschijnlijk ook iets met opleidingsniveau te maken, wat ontzettend omhoog is gegaan. Want als je kijkt naar Europeanen, dan is het aandeel mensen wat een hogere opleiding heeft ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2000. Dus ik vind het zo belangrijk dat wij niet met elkaar doen alsof die ouderen, alsof dat de ouderen van vroeger zijn. Het is alsof we het over mijn opa en oma hebben. En als ik naar mijn moeder kijk, ook die werkte door tot ze 76 was. En als ik naar mezelf kijk, ik ben 52. Nou jongens, kom maar op. Martijn, volgens mij ben je zelf ongeveer even oud als ik.
0: Zelfde leeftijd.
5: Wij zitten in 2040, zitten we rond die piek van mensen die dan met pensioen moeten gaan. Maar denk je daadwerkelijk dat wij ons op dat moment zo voelen als wat we ons herinneren van onze ouders en grootouders? Hou op.
0: Meneer Van Galen?
6: Ja,
2: gemiddeld gaat het zeker steeds beter. En is de ouderen van nu anders dan vroeger. En zal het in de toekomst ook fitter zijn. Hoger opgeleid, inderdaad. Ik denk het ook. Ik denk ook dat dankzij de medische wetenschap we met die beperkingen, met die ziektes beter om kunnen gaan. Dus het is ook niet meer zo erg. Het is heel raar als je heel oud bent en je hebt helemaal geen beperkingen. Maar wat meneer Scherder zegt, vind ik ook wel. Ik heb een eigen onderzoek laten zien. Dat met name aan de onderkant van de sociale straten, zeg maar, waar kinderen nu geboren worden in Nederland, dat daar de stapeling van nadelen toeneemt. Dus, en dat zijn de kinderen die over 20, 30 jaar hard nodig zijn in deze samenleving. Dus investeer alsjeblieft inderdaad wel in het afnemen van ongelijkheid aan de onderkant.
0: En dat punt, hè, dus als mensen langer doorwerken. Maar ik steun alle positiviteit, dat dat geen misval ook. Maar toch even. Dus als jullie ouders langer blijven doorwerken, dan kunnen ze dus, ik pleg me even, geen mantelzorg doen, daarnaast denk ik. En ook minder bijvoorbeeld kinderopvang doen. En dat vraag ik omdat al jarenlang in elk kabinet, de afgelopen 5 keer, staat er alleen gratis kinderopvang. Dat kunnen we in. Maar er zijn te weinig mensen voor. En dat is heel raar, dat staat dus in elk kabinet.
6: Ja, Erik, het is overigens toevallig net wat Janneke hier instuurt via de Radio 1 als luisteraarsvraag. Die zegt, ik mis hier de mantelzorg die veel senioren er nog bij hebben. Zorg voor hun hoogbejaarde ouders, voor hun partner. Het is heel veel om er ook nog bij te werken.
0: Marieke Blom, leg ik even bij jou neer. Want het is even plat gezegd, dus allemaal positiviteit hebben we hier net allemaal achter elkaar gezet. Maar heeft die ook niet een negatieve consequentie? Dus als die mensen langer doorwerken, kunnen ze andere dingen bijvoorbeeld niet doen. In combinatie de kinderopvang gratis maken, heel ingewikkeld is, gewoon qua personele bezetting.
5: Ja, kijk, je zoekt denk ik naar een nuance. En dat is waar het mij om gaat. Als wij met elkaar over vergrijzing praten, als we praten over ouderen, dan praten we daar altijd met een negatieve lens over. En het beeld is veel genuanceerder. En dat beeld is, zeg maar, zoals we er nu naar kijken, is niet goed voor onze economie. Het betekent dat internationale bedrijven die naar Europa kijken, denken bij zichzelf, nou, daar hoef ik in ieder geval niet te zijn. En dat is een beeld wat correctie nodig heeft. Moeten wij met elkaar iets met mantelzorg? Moeten wij met elkaar iets met het aandeel mensen wat zoveel ouder is? En moeten we dan ook met elkaar nadenken over wat we met kinderopvang kunnen doen, zodat het inderdaad te doen is om werken en zorg te combineren en vrouwen dus niet op jonge leeftijd uit dat arbeidsproces worden gewipt? Alsjeblieft, doe dat allemaal. Het een sluit het ander niet uit. Je kunt het met een iets positievere blik benaderen, zonder dat ik daarmee te niet wil doen dat we van allerlei beleidsopgaven hebben.
2: Ja, en kinderopvang gratis maken, dat klinkt natuurlijk al wel heel goed. Maar daar profiteren met name die mensen van die op dit moment de beslissing om een kind te nemen gewoon nemen. Het zijn met name de mensen met weinig inkomen die langer wachten. En dat zijn de mensen die eigenlijk sowieso alles al betaald krijgen. 96% van de kinderopvang. Wat je wel zou kunnen doen is, zoals in Noorwegen, dat je veel beter de activiteiten die kinderen de hele week hebben. Ik heb ook zelf kleine kinderen gehad. En die moeten dan naar school, naar de BSO, die moeten naar vioolles, die moeten naar hockey. Je zou dat wat beter kunnen clusteren rond die school, zodat je als ouder niet de hele tijd de hele stad door moet. Als je daar ouders wat in helpt, dan zullen ze ook wat makkelijker misschien wat meer uren willen blijven werken.
0: Nou, meneer Scherder, ik heb het gehoord hier. Volgens mij wordt uw standpunt enorm gedeeld hier aan tafel.
1: Nou ja, we hebben allemaal dezelfde grote liefde. En ik ben het ook helemaal mee eens. Dus dat de ouderen van nu en straks, die zijn sowieso cognitief dus fitter. Maar dan praat je toch over die groep die kansen heeft gehad. En ik hoor gelukkig ook aan tafel de grote liefde voor die groep die kansen niet krijgen. En die groep die is straks inderdaad essentieel. En ik vind eerlijk gezegd dat het hele beleid zoals het nu is, daar heel erg weinig rekening mee houdt hoe het met die groep gaat. Die groep kinderen ook met name. Hoe die opgroeien. Ja.
0: Veel dank, Erik Scherder, genaamd de hoogleraar neuropsychologie aan de VU in Amsterdam. Meneer Slange, u stak nu netjes uw vinger op.
4: Nou ja, ik vind het heel mooi om te horen, zeg maar, dat er voortdurend verwezen wordt naar mantelzorg, kinderopvang. Nou, dan zien we dat senioren daar heel veel in doen. Dat vertegenwoordigt op zich natuurlijk ook een enorme economische waarde. En dat is een waarde die in heel veel van dit soort berekeningen nooit meegenomen wordt. Een tijdje geleden heeft Robert Huisman een keer uitgebreid onderzoek gedaan naar de waarde van mantelzorg rondom dementie. En dat ging al om iets van 10 miljard. En volgens mij in de breedte gaat het om iets van 40 miljard.
0: Maar heeft u niet dan wel eens, kijk, als ik nou bijvoorbeeld naar 50 plus en naar de AMBO kijk, heb je wel eens bij jezelf gedacht, we hebben wel erg de nadruk gelegd op 65 moet 65 blijven en op alle onmogelijkheden, in plaats van het positieve verhaal wat u eigenlijk nu hier aan tafel vertelt?
4: Nee, maar ik denk dat positieve verhaal is hetgene wat wij voortdurend vertellen.
0: Nou, we hebben wel de afgelopen jaren, als ik dat debat volgde ook in de Tweede Kamer, het ging toch altijd wel, het werd wat platgeslagen, altijd naar die persoon die dan 30 jaar heel heftig werk had moeten doen, waardoor we never nooit, nou ja, vul de rest maar in.
4: Ja, nee, en die persoon die bestaat ook, nee, hè, ja, dus dat die is er ook. We hebben met elkaar een systeem afgesproken van AOW en pensioenen. Dat is verhoogd. Binnen Europa hebben we nu de hoogste pensioenleeftijd zo'n beetje. Dus in die discussie bewegen wij mee. Maar we hebben aan de andere kant ook zeg maar het positieve verhaal van dat ouderen steeds meer participeren ook in die arbeidsmarkt.
0: Bij deze. Goed, wij gaan het dus hebben. Wij willen er even over doorpraten. Want stel, je bent zo iemand die denkt, ik ga met pensioen en wil dus een zakcentje blijven verdienen. En dus ook aan het werk blijven. Wat is dan eigenlijk de slimste manier om daarmee om te gaan? En dat gaan we bespreken met Jeroen Wolfs. Hij is directeur van het financieel adviesbureau Moneywise. Erik, jij neemt ons eerst even mee?
6: Ja, want ik heb even opgezocht hoeveel mensen dat dan eigenlijk doen. En volgens de meest recente cijfers die ik kon vinden van het CBS 2023... zijn er 230.000 mensen van boven de 67 die nog betaald werk hadden. Dat aantal dat stijgt ook al jaren. Het wordt steeds normaler om door te werken. En mensen doen het dan meestal niet meer in vaste dienst, maar die zijn dan zzp'er of ze hebben een flexibel contract.
0: Ik ga daarover doorpraten dus. Jeroen Wolfs, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Fijn dat u bij ons bent. Is het fiscaal eigenlijk aantrekkelijk om door te werken naar je 65? Ze zijn ervoor dat je dus voor jezelf begint, of als zzp'er, of zo, zoals u net werd genoemd, via een uitzendbureau, zoals de moeder van meneer Vergalen. Is het aantrekkelijk over de hele lijn?
7: Nou, je kan in ieder geval stellen dat het niet onaantrekkelijk is. Hè. In zijn algemeenheid, bedoel, als je inkomen hebt, betaal je belasting. En op je meer inkomen betaal je wellicht wat meer belasting, maar je hebt ook meer inkomen. Kijk, het is sowieso een feit dat tot ongeveer 40.000 euro betaal je als AOW maar afgerond 18%. Terwijl de mensen aan tafel, als ik het zo inschat, allemaal gewoon 37% betalen. Dus in de maand waarin je die AOW-leeftijd bereikt, gaat je belastingtarief naar beneden. En dat komt omdat je geen WW en ziektewet en dat soort premies meer hoeft te betalen. En aangezien je ook niet gekort wordt op je AOW of je pensioen, is het natuurlijk niet vreemd om na je werkzame periode, als je die behoefte hebt of aan inkomen of gewoon aan behoefte om te werken, hè, dat je toch nog enigszins...
0: Laten we even uitgaan van iemand die met pensioen gaat, maar die zijn zaak is goed geregeld heeft, maar het een of andere levensverzekering, goed pensioen opgebouwd. Wordt dat dan verrekend met zijn nieuwe inkomsten, plat gezegd?
7: Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Dat is nu ook niet zo. Hè? Als jij nu een baan hebt en je neemt een bijbaan, word je daar ook niet op gekort. Dus het zou gek zijn als je wel op je pensioen en je AOW wordt gekort. Dat is gewoon een afgerond traject. Daar heb je recht op. En er staat ook tegenover dat je geen recht meer hebt op ziektewet en arbeidsongeschiktheid. Ja. Dus als je doorwerkt en je bent ziek, dan houdt gewoon wel daar ook dat inkomen op. Ja. En dat kan ook omdat je pensioen en je AOW hebt.
0: Stel ervoor, er zit iemand nu te luisteren, dat is niet ondenkbaar. En die denkt, potverdorie, dat ben ik eigenlijk. Ik ga over een jaar met pensioen en eigenlijk wil ik gewoon door. En die gaat op eigen initiatief binnenkort, is dat misschien komende week al, het gesprek met zijn baas aan. Wat zou u deze persoon adviseren? Waar moet hij op letten als hij dat gesprek aangaat?
7: Nou, je moet je in ieder geval realiseren dat die werkgever je waarschijnlijk een tijdelijk contract aan gaat bieden. Dat is één ding en daar is niks mis mee, want waarschijnlijk zit er ook wel een tijdelijk karakter aan. Dat kan veel langer dan normaal gesproken. Hè. Normaal gesproken mag je 3 keer een jaar contract en hier kan je 6 contracten krijgen met een maximale duur van 4 jaar. Na zo'n contract houdt het wel op, zo zul je weer met elkaar om tafel moeten. Je moet wel even kijken van wat betekent het belastingtechnisch. Ga je meer dan 40.000 euro verdienen, dan kom je weer in de 37% schijf. Dan betaal je hetzelfde tarief als de jaren daarvoor. Maar je moet wel even opletten, en dat is een hele lastige, en daar zijn niet voor niks spotjes voor. Verandert je inkomen, kijk even, hè, doe een check wat het betekent voor je toeslagen. Want je ouderenkorting, je zorgtoeslag, je huurtoeslag kan wel veranderen. Dus dat moet je wel in de gaten houden.
0: Helder. Bent u zelf voornemens om langer door te werken?
7: Ik ben zelfstandig ondernemer en dat betekent dat ik werk tot ik daadwerkelijk het licht uit doe, denk ik.
0: Dank voor deze wijze woorden. Jeroen Wolfs van Moneywise, dankjewel. Even deze tafel eigenlijk. Heb je meneer Vergalen, heeft u daarover nagedacht?
2: Om langer door te werken?
0: Ja.
2: Ik moet toch ruim 10 jaar, denk ik. Ik denk er nog niet elke dag over na. Maar ik kan me niet voorstellen niet te werken eigenlijk.
0: We hebben 1 ding nog niet besproken aan deze tafel. Marieke Blom, eigenlijk moet ik dat nu aan jou vragen. Je hebt echt geschetst dus dat je eigenlijk binnen de kaders 3 knoppen hebt waar je aan kan draaien.
5: Mm-hmm.
0: Daar is het woord arbeidsmigratie hebben we nog niet benoemd.
5: Nee.
0: Kan je dit bewerkstelligen, dat optimisme van u, zonder arbeidsmigratie?
5: Ja, in alle projecties zit meegenomen dat er arbeidsmigratie zal zijn.
0: Ja.
5: Dus dat heb ik gewoon als basisaanname hierbij genomen. Je kunt met extra arbeidsmigratie, met name tijdelijk, iets aan zeg maar dempen hebben van het aantal, ja, van de verhouding tussen het aantal gepensioneerden en het aantal werkenden. Daarbij is het wel altijd belangrijk dat dat effect minder groot is dan je op het eerste gezicht zou denken. Want als hier iemand naartoe komt die migrant is, dan moet hij hier ook wonen en hij wil ook graag een broodje kopen en misschien ook wel een kopje koffie en misschien zijn haar ook nog wel laten knippen en de familie komt ook mee en die wil ook naar school. Ja, en nou, laten we het een haar noemen, hè, want dat klonk wel heel emancipeerd allemaal. En dat betekent dat zo'n migrantengezin ook weer vraag naar arbeid uitoefent. Dus het effect, nou, daadwerkelijk netto, is niet zo groot.
0: Bij deze.
8: Stand van Nederland.
9: De aandeelhouder wint.
6: In Stand van Nederland werpen we elke vrijdagavond een blik op de beurs. Ik peil de beursstand bij een amateurbelegger in het land. En dat was deze week Reinier Schep. Hij is van de studentenbeleggers Bonafide uit Delft. En zij zijn heel enthousiast over de aandelen die ze net hebben gekocht in 3i-groep.
10: 3i-groep. Dat is eigenlijk het bedrijf wat achter de Action zit. Omdat wij de Action eigenlijk een heel mooi bedrijf vinden. Op bedrijfskundig niveau. Ze maken gewoon heel stabiel winst elk jaar. En dat is één ding waar wij naar kijken. Maar anderzijds is de cultuur binnen het bedrijf ook heel goed. Omdat zelfs het management krijgt geen grote bonus uitgekeerd eigenlijk. Ook dat is heel strak binnen de lijntjes om eigenlijk maar het bedrijf ten goede te komen. En uiteindelijk dus de aandeelhouders. En dat zijn wij. Eén spannend dingetje wat ze ook gaan doen is even naar Amerika. Dat is wel echt spannend. De Action is al heel dominant binnen Europa. Ze hebben niet echt een concurrent eigenlijk die het precies doet zoals de Action het doet in Europa. Maar in Amerika heb je wel partijen die eigenlijk doen wat de Action doet. Dollar Tree, Dollar General. Dus even de vraag van oké, gaat Action dat dan beter doen dan die partijen of juist niet?
6: Nou, en terwijl dat in de lucht hangt, gaat de vereniging ook nog een tripje maken?
10: Nog even in de zomervakantie gaan we nog ook even met de vereniging naar Dublin. We hebben eigenlijk elk jaar één reis die we doen. En dan gaan wij even een lange weekend naar Dublin. Dus daar heb ik ook echt zin in. Want ook omdat we daar een sponsor hebben van ons. Die zit daar. Dus daar gaan we ook bij op bezoek. Dat is Susquehanna. Dat is eigenlijk een heel leuk bedrijf. Ook omdat zij van oudsher eigenlijk professionele pokerspelers recruteren. Om hun trading te doen in financiële markten. Omdat er eigenlijk best veel overlap is tussen trading in financiële markten en dus poker spelen, omdat je toch een beetje ook een soort bluff moet callen en zo in de financiële markten. Pokerspelers die heel goed zijn, kunnen eigenlijk even heel snel hoofdrekenen. En bij Susquehanna moet je ook heel snel kunnen hoofdrekenen om te kijken of opties goed geprijsd zijn en dan snel te reageren op wat de markt doet.
6: Nou, dan is de logische vraag, pokeren jullie ook?
10: Ja, zeker. Doen we ook met de vereniging. Dus we hebben wel een leuke jazzmuziekje op in de achtergrond. We missen alleen nog wel wat rokerige whisky. En ook nog wat sigaren. Dat hoort er eigenlijk nog wel bij.
6: Nou, en als ik dat beeld voor me zie, dan rijst er bij mij maar één vraag. Zitten er eigenlijk ook vrouwen bij de vereniging?
10: Nee, dat is. We hebben wel in het verleden vrouwelijke leden gehad. Maar ja, dat is toch heel moeilijk om vast te houden. Omdat een vrouw wil eigenlijk zich niet aansluiten, omdat er geen andere vrouwen zijn. Maar daardoor krijg je dus geen vrouwelijke leden. Dus dat is een beetje het kip en het ei verhaal. Want er zijn wel degelijk vrouwen geïnteresseerd in beleggen. En we hebben om zoveel tijd wel een vrouwelijke aspirant. Maar die haakt dan toch af, omdat je zit met allemaal mannen en dat vinden ze dan toch niks eigenlijk. Snap ik alweer. Ik bedoel, als je al permanent met allemaal mannen zit, ik snap dat dat voor even leuk is, maar niet alleen maar.
6: Nee, dat begrijp ik ook wel.
0: Marieke Blom, je trok ongeveer wit weg tijdens deze rubriek. Wat was er aan de hand?
5: Ja, dit is moeilijk voor mij. En dat werd nog moeilijker bij dat gedeelte over vrouwen. Ik wil toch even aan de luisteraar die denkt aan beleggen even uitleggen. Dat beleggen als hobby op deze manier en dan het ook nog een beetje combineren met pokerspelen is als hobby helemaal prima. Als je denkt bij jezelf, ik wil beleggen, dan raad ik toch even een andere strategie aan. Dat is namelijk geen visie op welk bedrijf het beter gaat doen en besluiten dat je daar verstand van hebt, maar gewoon geen verstand ervan hebben en iedere maand een klein beetje, zo gespreid mogelijk, wereldwijd, alleen met het geld wat je voor lange termijn kan missen. En dat is een veel verstandiger strategie dan denken dat je de markt kunt verslaan. Al kun je daar vast als clubje jongens met elkaar ook veel plezier mee hebben.
0: Pleidooi is genoteerd. Ik krijg zelfs applaus hier, meneer Slange. Ja?
4: Ja, nee, helemaal eens.
0: Juist. Ik ga u ontzettend danken. En laten we benieuwd zijn, Marieke Blom. Misschien krijgen we er wel wat in de miljoenennota over te horen. Ik kan me voorstellen dat dit positieve signaal ook fijn voor het kabinet is.
5: Ja, zeker. Nou, lasten op arbeid, kinderopvang. Het kan allemaal helpen. Dus ik geef het ze mee bij deze.
0: Dank Marieke Blom, de hoofdeconoom van de ING. Ik dank ook zeer hartelijk Ruben van Galen, de demograaf, en Erik Slange, hij is van de Ouderenbond AMBO. En ik dank u voor het luisteren. Zometeen hier Ewout de Jong met het nieuws. Volgende week zijn we er weer. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week vrijdag.
11: NPO Radio 1.
12: WNL in de kantine staat morgen stil bij de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De gast is de Nederlands-Oekraïnse Vita Kovalenko. Johan van de Haagse band De Ragers komt langs.
13: Jij bent het voor mij, want je dansen mooi flamingo.
12: Groeten uit Den Haag is hun nieuwe theaterprogramma.
13: Jij bent het voor mij.
12: En presentator John Williams vertelt hoe hij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt. WNL in de kantine. Met Fidan Ekies en Martijn de Greven. Morgen om 5 uur.
11: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: Natuurlijk zal het Grachtenlied morgen niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. Twee muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert, morgen om 9:15 bij AVROTROS op NPO 2.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: NPO Radio 1, 9 uur.
11: Rivka op het veld en Joram Kaat.
21: Goedenavond. Bij de laatste Grand Prix in Zandvoort staat voor het eerst ook een sprintrace op het programma. En daarin begint Max Verstappen vanaf de derde startrij.
22: Je hoort er zo alles over in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS Journaal. Met Ewout de Jong.
23: Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Vendraai helemaal uit. En dat is mede te danken aan de regen van de afgelopen dagen. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs Landschap dat eigenaar is van het gebied.
1: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden. Dat is heel pijnlijk als natuurbeheerder, maar wel broodnodig. Omdat het is gewoon echt niet veilig daar.
23: Er is in totaal 100 hectare natuur verwoest. Op een middelbare school in Zweden zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. 2 van hen zijn zwaar gewond. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al aan zijn medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. En zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Gisteren ging hij toch weer het water in. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Volgens Van der Weijden is tot nu toe ruim €500.000 ingezameld. Het weer op veel plaatsen droog. In de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden en vanaf zondag een paar dagen droog.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ja, stop. Dit stuk.
2: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: NPO Radio 1. EO NOS.
14: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Joram Kaat.
15: Goedenavond. Weet u nog, die Argentijnse voetballers die zich misdroegen na de WK-finale. Ze krijgen hoge straffen, tot wel 10 wedstrijden schorsing.
16: De Nederlandse hockeysters zijn op hun WK al zeker van de halve finale, na een overwinning op India.
15: De lage waterstanden in de rivieren die zorgden voor onvoorziene problemen bij de makers van de theatershow Polderjongens.
16: En Max Verstappen heeft moeite met de grip en de balans. Ja, wie niet van zijn auto in Zandvoort.
15: Dat en meer in Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur.
16: Nog één weekend is er Formule 1 in Zandvoort voordat het verdwijnt. En deze editie is iets anders dan de vorige 5, want er is morgen een sprintrace. Daardoor ziet ook het programma vandaag er anders uit dan de afgelopen jaren. Formule 1-volger Louis Dekker, goedenavond.
17: Goedenavond.
16: Ja, er moest gekwalificeerd worden voor die sprintrace van morgen. Dat betekent ook dat er maar één vrije training was. Maar ze hebben net een zomerstop gehad. Is dat wel handig?
17: Misschien is dat niet handig, maar het levert meer geld op. En dus gebeurt het toch. En dat was voor alle teams even lastig. En als je het coureurs dan vraagt, dan zeggen ze ja, het is niet ideaal. Want het was ook nog eens nat vanochtend. Het is een baan die ze niet zo goed kennen. Het is een lastige baan met wind en regen. Maar dan zeggen ze, ja, het is voor iedereen toch hetzelfde. Je zit in hetzelfde schuitje en aan het eind van de rit zijn dan toch de coureurs die je verwacht de snelste. Misschien niet in de volgorde die je verwacht, maar het maakt in die zin niet zo verschrikkelijk veel uit. Maar ze moesten wel even zoeken, met name aan het begin van de dag bij de eerste rondjes was het even wennen voor iedereen.
16: En hoe ging dat voor Verstappen?
17: Aanvankelijk, als je puur naar de score van de training kijkt, heel slecht. 11e tijd voor Verstappen vanmiddag in de vrije training. Dat is geen lekkere start. Aan de andere kant, het is een training die nergens om gaat. Maar die sprintrace die morgen is, daar moet je je voor kwalificeren. Oftewel, daar wordt een startopstelling voor bepaald. En ja, daar zit Verstappen gewoon echt niet goed. Weliswaar nog plek 6, derde rij. Maar dat zijn we toch niet gewend. Aan de andere kant, ja, het is het hele jaar al moeizaam. Hè? Maar hij komt echt op dit moment nog een halve seconde tekort per rondje om mee te doen. En hij zegt wel, er zit nog genoeg in, we kunnen nog verbeteren. Maar dat geldt ook eigenlijk voor alles wat voor hem staat. Iedereen zoekt nog naar optimale afstelling. Je zei het al, de balans in de auto, et cetera. En een halve seconde op een vrij kort baantje als Zandvoort is heel erg veel. Dus hij is morgen geen favoriet. En er moet heel veel veranderen, wil die komende zondagmiddag, als het er echt om gaat, wel als favoriet starten. Maar ja, ik heb het al vaker gezegd, soms kan hij toveren. Het zal hard nodig zijn.
16: En extra leuk als dat op Zandvoort is. Hij vond in ieder geval wel dat de kwalificatie beter ging dan de vrije training.
18: Bit tricky to find the grip, the balance. I mean, it was already a step forward from FP1. Okay. But of course still lacking a little bit to yeah, to be a little bit further up the road. But there's something that we need to understand, I guess, now, what we can do with the balance for tomorrow. To find a bit more grip, really. I mean, yeah, bit of balance, bit of grip to close the gap a bit.
16: Ja, meer balans, meer grip dus wil die morgen, zei hij tegen Formule 1 TV.
15: Ja, Louis, Russell pakt de pole voor Norris en Leclerc. Dan mis ik WK-leider Antonelli.
17: Ja, maar die staat nog wel voor Verstappen op plek 5. Maar maakte gewoon een foutje in de kwalificatie. En ja, het is ook maar gewoon een mens van 19 jaar oud. We hebben hem nog niet heel veel fouten zien maken. Moet hij ook niet heel vaak gaan doen. Want Russell, zijn teamgenoot, was aan het begin van het seizoen toch de torenhoge favoriet. Heeft een hele slechte eerste seizoenshelft gehad. Zit zelfs in de WK-stand achter Lewis Hamilton, de Ferrari-coureur, de zevenvoudig kampioen. En Antonelli heeft alles te verliezen en zal nu moeten bewijzen dat hij met zijn 19 jaar jong echt gewoon volwassen genoeg is om te beseffen dat je met een vijfde, een vierde of een derde plek ook wereldkampioen kunt worden. En dat wordt heftig dit weekend, omdat hij het gewoon zwaar gaat krijgen. Hij zegt ook, die auto was in het begin van het jaar hartstikke goed, maar ze lopen met de updates achter. Dat betekent dat Ferrari, maar ook Red Bull en ook McLaren gewoon dat gat hebben gedicht. En Antonelli moet het even uitzingen tot ook Mercedes die auto weer gaat verbeteren. En de druk staat er volop, want Zandvoort is heftig, maar zijn volgende race is de thuisrace in Monza, het huis van Ferrari. Maar met Antonelli als Mercedes-coureur wordt dat een weekend dat de druk er vol op staat. Dus voor Antonelli worden het hele belangrijke weken. Beginnend morgen vanaf plek 5 in een sprintrace is verre van ideaal voor hem. Maar de voorsprong die heeft, die voorsprong in het WK is nog enorm, hoor.
15: Ja, oké. Okay. Antonelli moet het dus uitzingen. Verstappen moet gaan toveren dit weekend. Hoe ziet de rest van het weekend er precies uit, Louis?
17: Nou, weet je, daar kan ik 100 verschillende antwoorden op geven. Maar het leukste antwoord is toch echt dat we in de Formule 1 zo vaak hebben gezien dat één coureur favoriet is. Of één team, of misschien twee coureurs. En ik overdrijf misschien een heel klein beetje nu. Er zijn op dit moment 7 coureurs die de Grand Prix kunnen winnen. Er zijn 4 teams die aan elkaar gewaagd zijn. En dan zeg ik 7 coureurs, geen 8. Dat heeft er alleen maar mee te maken dat Verstappen een tijdelijke teamgenoot heeft. Liam Lawson, die even in moet stappen. Terwijl hij maandag pas een belletje kreeg dat de echte teamgenoot van Max Verstappen een polsblessure had. Nou, je kunt van Lawson niet verwachten dat hij de Grand Prix van Nederland opeens gaat winnen in een auto die hij niet kent. Maar die andere 7, of het nou Ferrari of McLaren of Mercedes of Verstappen is, die zitten heel erg dicht bij elkaar. En ja, dan zeg ik wel, een halve seconde is veel voor Verstappen. Maar het is wel Verstappen, dus schakelen maar niet uit. En dat doen die andere 6 ook echt niet.
15: Eindigen we met het weerbericht, Louis. Wat moeten we verwachten? Regen, geen regen?
17: Nou, als ik jullie nu schets waar ik sta, dat is in de paddock op Zandvoort, dan is er weinig fantasie voor nodig om te zien dat er donkere wolken zijn, dat de zon kan schijnen, al is hij onder of bijna onder. Maar het spookt hier gisteren, het spookt hier vanochtend. De verwachting is dat het wel steeds beter wordt. De verwachting is ook een droge race op zondag. Maar we weten ook allemaal zeker, dit is Zandvoort. Het is zo onvoorspelbaar. Je weet het nooit. Maar het dreigt, laat ik het dan maar zo zeggen, het dreigt zondag een droge race te worden. En dat vinden veel mensen best wel jammer, want dat spektakel wil je op zondag er eigenlijk ook bij hebben.
15: Goed, we gaan het allemaal volgen de komende 2 dagen. Formule 1 in Zandvoort hier op NPO Radio 1 te horen. Louis Dekker, dankjewel.

0: The Weeknd en Can't Feel My Face.
1: Het is misschien wel de zwaarste etappekoers van de wielerkalender, de Vuelta a España. En die staat op het punt van beginnen, althans morgen.

0: The Weeknd en Can't Feel My Face.
1: Het is misschien wel de zwaarste etappekoers van de wielerkalender, de Vuelta a España. En die staat op het punt van beginnen. Althans, morgen start het peloton in Monaco met een individuele tijdrit. Aan de lijn schrijver van het boek La Vuelta en Spanje-correspondent Edwin Winkels. Goedenavond, Edwin.
2: Goedenavond, Rivka.
1: Ja, eerder deze week spraken we jou uitgebreid over de geschiedenis van de ronde. Maar nu gaan we het over het heden hebben. Heeft Spanje er een beetje zin in, deze ronde?
2: Het heden en de toekomst. Het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de Tour de France, waar mensen urenlang langs de weg zitten. Ze moeten, denk ik, hier nog een beetje wakker worden. Ook al hij begint in Monaco, wat verder weg natuurlijk. Heel Spanje zegt de hele maand augustus op vakantie. Dus niet heel veel mensen zijn met wielrennen bezig. Het enige voordeel is, zodra ze over maand of dinsdag in Spanje aankomen, dan gaat de rest van de eerste week gaat langs de twee van de beroemde costas, de Costa Dorada en Costa Blanca. Daar zijn nog heel veel toeristen, heel veel Spanjaarden zijn daar ook op vakantie. Dus kun je daar best wel op veel mensen rekenen. Daarna, eigenlijk heel opvallend, deze Vuelta. De laatste twee weken spelen zich helemaal in het zuiden af. In Andalusië. De finish zal in Granada zijn en niet in Madrid zoals gebruikelijk. En een waarschuwing, ook voor de komende zeker twee weken, is in Zuid-Spanje nog altijd de voorspelling dat het rond de 35 graden zal zijn. Dus net als in de Tour zullen ze drie weken lang tegen de hitte moeten vechten.
1: Ja, de warmmaker kan in ieder geval misschien ook zijn dat er een publiekstrekker is. Want Tadej Pogacar doet mee, hè, wil graag nog eens de Vuelta winnen. Als ik dan een beetje kijk naar hoe de Tour is gegaan, dan denk ik, nou, dan kunnen we de winnaar vast opschrijven.
2: Als ik zou hem zelfs nog eerder opschrijven dan in de Tour, gezien de tegenstand die er op papier bijna niet is. Voornaamste tegenstander, Primoz Roglic, zijn landgenoot. Maar Roglic heeft al jaren ook niet meer een grote ronde gewonnen. Weet hoe het is om de Vuelta te winnen natuurlijk. Heeft hij al drie keer gewonnen. Heel bijzonder toen Tadej Pogacar in 2019 zijn debuut in een grote ronde maakte, was dat de Vuelta. Hij won zelfs drie etappes. Niemand kende hem, hij was pas 20 jaar. Ineens stond hij daar, Pogacar, drie etappes. Hij werd derde in het algemeen klassement. Roglic was de winnaar voor Valverde. Voor Pogacar is het een terugkeer. En wat je zegt, hij wil een van de vrij exclusieve lijsten zijn die de drie grote rondes heeft gewonnen. En eigenlijk inderdaad lijkt gemaakt van hem. Als we over rivalen hebben na Roglic, klassementsrenners, Oscar Only, Felix Gall, Enric Mas of zijn ploeggenoot João Almeida. Dat is niet iets waar hij wakker van zou hoeven te liggen. Maar aan de andere kant, het blijft wielrennen. Het zijn 3300 kilometers. Het zijn 58.000 hoogtemeters. Dus drie weken fietsen, er kan altijd van alles gebeuren. Maar Pogacar is huizen hoog favoriet.
1: Ja, ik schrijf hem denk ik toch maar vast op. Wout van Aert is terug. Dat is een echte vrijbuiter. Is dit nou een fijne ronde voor iemand als hij? Of is het eigenlijk juist te zwaar?
2: Nee, heel veel etappes, denk ik, voor hem. Hè. Hij was een paar jaar geleden ook heel goed bezig, totdat hij een vreselijke val maakte. Maar dit is echt zo'n ronde voor mensen als hem. Als Carapaz, die er ook bij is. Als Mats Pedersen. Maar zeker Wout van Aert, die denk ik op de volledige steun van zijn team Visma Liseberg kan rekenen. Ze hebben geen echte klassementsrenner dit keer. Geen Vingegaard die vorig jaar de Vuelta won. Dus alle steun voor hem. En te beginnen met de tijdrit in Monaco morgen. Een korte tijdrit, 9 kilometer. Door de straten waar Pogacar woont. Die kent het uit zijn hoofd. Dus Wout van Aert heeft daar een moeilijke. Maar Pogacar zei vandaag dat hij van Aert echt vreest voor die tijdrit. Ik denk dat van Aert, nou ja, hij zal niet zoals een landgenoot Freddy Maartens, die ooit, ik geloof uit mijn hoofd, 16 etappes won als sprinter. En ook de Vuelta. Dat zal van Aert niet lukken. Maar ik denk dat we hem wel voor 5 of 6 etappezegers kunnen opschrijven.
3: Hunkeren Spanjaarden eigenlijk net als de Fransen weer naar een winnaar uit eigen land?
2: Ja, zeker. Het gaat slecht. Nou wachten de Fransen wel al ongelooflijk lang natuurlijk op een eigen toerwinnaar. Voor Spanje was het Alberto Contador, die in 2012 en 2014 de laatste Vuelta-winnaar was. Maar sindsdien is het rennen in Spanje het

0: Wielrennen flink achteruit gegaan. Geen echt grote favorieten meer. Daarom zei ik ook in het begin van, nou, die Spanjaarden, ze lopen er niet zelf warm voor, want je hebt ook idolen nodig, grote renners. En die zijn er niet. Ik noemde Enric Mas, maar die is nooit een grote renner geworden. Ayuso doet niet mee. Dus er blijft heel, heel weinig over. En het ziet er ook niet naar uit dat de komende jaren toch ja, in zo'n ronde waar de klimmers in het voordeel zijn. En Spanjaarden zijn toch altijd goede klimmers geweest, maar het ziet er niet naar uit dat de volgende jaren een Spaanse winnaar komt.
1: Je zei net bij Pogacar, ja, je kan hem eerder voor de Vuelta opschrijven dan bij de Tour, want de concurrentie is hier echt wel wat minder. Vond hij zelf overigens niet, hè, tijdens de persconferentie, reageerde een beetje geïrriteerd op die vraag van hallo, het wordt echt hartstikke zwaar, die Vuelta. Hoe zwaar is het eigenlijk dit jaar?
0: Nee, zwaar is die altijd. Ik zei het al, die 58.000 hoogtemeters, dat is gewoon heel, heel, heel veel klimmen. De hitte komt erbij. Hè? Pogacar in principe kan daar niet goed tegen, maar in de Tour hield hij het best wel redelijk vol. Hij heeft zelf ook gezegd van, ik ga kijken hoe het gaat. Ik wil me ook niet helemaal slopen in deze ronde. Er komt nog een WK aan. Dat zou hij ook graag willen winnen. Een beetje kijken. Hij gaat aankijken hoe het gaat. Maar hij is gewoon verreweg de beste bergop. En ja, de Vuelta is vooral een ronde bergop met enkele hele zware aankomsten. Niet de beroemde die we kenden, hè, omdat ze niet door Noord-Spanje komen, nauwelijks in de Pyreneeën. Dus nu komen ze aan op bergen die heten Calar Alto of La Pandera. Het zijn twee belachelijk zware klims. Het was op die klims ook, drie klims, dat hij won in de Vuelta van 2019. Het parcours ligt hem fantastisch. Concurrentie is te weinig. Dus er is een soort bloedrood tapijt voor hem uitgelegd. om één na een korte lijstje. Na Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali, Froome en Vingegaard. Ja. De volgende renner te worden die alle drie de grote rondes op zijn naam schrijft.
1: Dat is de inzet. Morgen dus de start, individuele tijdrit in Monaco. Dank voor nu, Edwin Winkels.
2: Ja, het barst deze maand echt van de grote evenementen en sportwedstrijden. De Vuelta begint dus, Zandvoort, WK Hockey, EK Atletiek. Ook de EK Turnen zijn bezig in Zagreb. Vandaag waren de mannenfinales op vloer, paardvoltige en ringen. Zonder Nederlanders, maar natuurlijk wel gewoon een interessant EK. Toch, Edwin Cornelissen?
3: Ja, zeker. Ja. Het is, als je kijkt naar de Europese top, ja, daar zitten ook echt de wereldtoppers bij. Dus zelfs zonder Nederland is het heel interessant.
2: Gelukkig. Laten we beginnen met de vloerfinale. Een Israëlische winnaar en sportief gezien geen verrassing, hè?
3: Nee, dat is Artem Dolgopiat. Dat is wel echt een fenomeen op dat toestel op vloer. Echt zijn specialisme ook. Olympisch kampioen geweest op dat toestel, ook Olympisch zilver gewonnen, wereldkampioen. Hij had al twee Europese titels op zak, maar het werd hem nog best wel moeilijk gemaakt, want Rusland is weer welkom op dit EK. Dat betekent de komst van een aantal nieuwe turners die we nog niet zo heel goed kennen. Arseni Dugno is daar een van. Echt nog een jongeling, 18 jaar, komt net kijken, eerste jaar senior. Maar die maakte een geweldige indruk, werd tweede in de meerkamp. De zilver pakte die daar op 1000ste van een punt van de Ilyakov, toen de uiteindelijke kampioen. Dus dat was wel een waanzinnige entree. Hij was zich als eerste geplaatst voor die vloerfinale. Dus dan denk je, nou ja, die gaat het die Dolgopiat wel moeilijk maken. En dat deed hij ook eigenlijk wel. Alleen op het allerlaatste moment, de allerlaatste sprongenserie van Dugno, maakte hij een missertje, een soort wankeling, net geen val. Dat kost hem heel veel punten, waardoor hij uiteindelijk het goud toch aan Dolgopiat moest laten. Maar het was wel spannend, ja.
2: En je zegt net, Russen zijn weer welkom. Mochten die hiervoor wel onder neutrale vlag uitkomen? Of hoe zit dat precies?
3: Ze zijn hier onder neutrale vlag. Dus ze turnen dan officieel onder de naam World Gymnastics. Mm-hmm. Ze mogen wel als een soort Russische ploeg onder die naam ook actief zijn. Straks ook in de teamfinale die zondag op het programma staat. Maar het is voor het eerst dit EK dat ze weer in actie mogen komen, die Russen. Vorig jaar op het WK was eigenlijk de echte primeur. Toen zagen we ze voor het eerst, ja.
2: De voltige finale die moest, begrijp ik, op buiten middelbare schooltijden gepland worden.
3: Ja, inderdaad. Ja, want het waren allemaal tieners en een twintiger die daar om de prijzen streden. En dat is wel eens anders geweest, want vaak toch ook wel heel ervaren turners gezien. Maar nu, deze generatie turners, voltige specialisten, dat is wel echt een bijzondere groep. Er zijn twee Armeniërs. De een die werd vorig jaar ineens vanuit het niks op 18-jarige leeftijd Europees kampioen. Manoukian is zijn zijn naam. En die versloeg dan een landgenoot van hem. Echt met minimaal verschil. Die lijken echt met elkaar te gaan wedijveren. Maar er heeft zich nu ook een Italiaan bijgevoegd. Gabriele Targetta is zijn naam. En ja, die combineert eigenlijk de perfectie die je wilt hebben. Hij heeft de moeilijkheid, 5.9, de moeilijkste oefening van het veld. Hij had een 9.2 in de uitvoering. En als je dat bij elkaar optelt, dan ben je de kampioen. Het was veel emoties. De coach is ook helemaal door het dolle heen. Ja, hele jonge Italiaan nog een echt een belofte voor het voltigeren. Maar dat geldt ook voor die twee Armeniërs. En als je dan bedenkt ja, dat die elkaar nog heel vaak gaan treffen, zo jong als ze nog zijn, dan belooft dat wel wat voor de toekomst.
2: Ja, leuk. Hebben we vloer gehad, hebben we voltige gehad, houden we de ringen over.
3: Ja, en dat werd toch wel een verrassing, want de kampioen daar is opnieuw een man uit Armenië. Armenië dus heel veel aanwezig in die toestelfinales. Dat is wel heel grappig trouwens. Die Armeniërs die vormen niet echt een ploeg voor een teamklassement. En dat komt eigenlijk omdat ze eigenlijk maar op 3 toestellen goed zijn van de 6. Op voltige, ringen en sprong. Die andere toestellen, daar hebben ze helemaal geen goede turners op. Maar juist op die toestellen hebben ze dan specialisten die dan voor de prijzen mee kunnen doen. Zo ook op ringen. Avetisjan, Arthur Avetisjan is zijn naam. Draait al 10 jaar mee op het hoogste niveau. Doet het eigenlijk altijd wel heel aardig. Staat altijd in finales bij ringen. Af en toe pakt hij eens een prijs. Een zilveren medaille, een bronzen medaille heeft hij wel eens gewonnen. Maar nog nooit het goud. En ja, dan te bedenken dat hij eigenlijk een van de simpele oefeningen van het veld heeft. Ja, zag je vandaag gebeuren dat die simpelheid loont. Als je maar heel zuiver turnt. En zuiver, dat was hij dus echt waanzinnig om te zien. Het was haast alsof je televisie op pauze stond. Zo stil leek hij te hangen in die ringen. Ja, en als je dan zijn uitdager zag uit Rusland, Ilya Zaika, die had dan een hele moeilijke oefening. Maar die liet het dan weer net iets minder zuiver zien. Hadden ze exact dezelfde eindscore. Ja, dan is er een tiebreak regel en die bepaalt dat de zuiverheid dan voorgaat. En dus werd Avetisjan voor het eerst in zijn carrière ook weer veel emoties Europees kampioen.
2: Wel een spannende ontknoping zeg. Morgen weer toestelfinales. Dankjewel Edwin.
1: Het is het weekend dus van de laatste Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En dat trok ook vandaag weer racefans naar het circuit vanuit het hele land. En verslaggever Laurens Mering, die ving ze op.
4: Dat kan beter. Kimmy. Nou jongens, even wakker worden.
5: Nou, de sfeer moet er zo vroeg in de morgen nog even een beetje inkomen. Maar naarmate we dichter bij het circuit komen, krijgen de mensen toch wel heel veel zin in dit raceweekend.
6: In de rij aan het wachten.
7: Ja, klopt. Ja, lang. Zin in.
5: Hoe zijn jullie hier gekomen?
7: Wij zijn met de fiets.
5: Met de fiets. Ja. Jullie komen ook uit Zandvoort, in een Zandvoortje.
7: Ja, een half uurtje. Een stukje fietsen en daarvoor eventjes met de bus.
5: Zijn jullie vroeg opgestaan om hier naartoe te komen?
8: Redelijk.
5: Hoe laat ging de wekker vanochtend?
8: Ja, die ging vanzelf om 6 uur.
5: Oh, en waar komen jullie vandaan?
8: Wij komen uit Nieuwkuik, maar we logeren in Bloemendaal op de camping De Lakens.
5: Eerste keer hier op Zandvoort of al vaker geweest?
8: Ja, ik ben heel vroeger geweest, maar dat is echt 30 jaar geleden. En mijn vriend is vorig jaar geweest. Die zei, het is zo'n event, je moet eens meekomen. Dus we gaan Max even ondersteunen.
9: If you have a paddock pass, you can pass the line on the left, please. Met de paarse en de groene paddock passes mag je doorlopen. De rest moet alsjeblieft even in de rij wachten.
5: Ferrari friends in Zandvoort this weekend.
10: Yes, I'm hoping we'll hear some good things from Lewis.
5: Where are you from?
10: From Canada.
5: All the way from Canada for Zandvoort?
10: Yes, just to see the race because it's the final race for Zandvoort. So we want to be here to support.
5: Dit jaar wordt er dus voor het laatst geraced hier op het circuit in Zandvoort. En wat doet dat eigenlijk met de sportief directeur van deze Grand Prix, Jan Lammers?
11: Wat ik net ook maar realiseerde, dat kijk, wij maken nog wel eens een evenementje mee. We gaan nog wel eens naar een Grand Prix hier en daar. En voor ons is dat anders. Maar ik heb vooral heel veel empathie en een beetje weemoed met gewoon die mensen uit de omgeving in Zandvoort die gewoon zo trots zijn op dit evenement. Met name dan gewoon de echte Zandvoorter, bewoner en ondernemer. En er zijn natuurlijk... Je mag niet verwachten dat 100% natuurlijk gewoon echt super enthousiast is. Maar degenen die er niet zoveel mee hadden, die hebben wel geaccepteerd van tjonge, hier hebben toch wel heel veel mensen plezier van. Het is vooral voor die bewoners uit Zandvoort.
5: En aan onze analist Jeroen Blekemolen, die natuurlijk ook nog gewoon in Zandvoort woont, stellen we dezelfde vraag.
12: Nu is het gewoon genieten van de laatste. Maar ik denk dat later, dan heb je het over maandag, dan worden we wakker. Dan gaan de vrachtwagens het circuit af. Dan ga je misschien iets meer denken van, oh ja, wacht even, dit was echt de laatste. Maar het is nog steeds fantastisch om te zien, om te kijken, om wat hier gebeurt. Dat je gewoon in het dorp loopt, dat je de blijdschap ziet bij mensen en zo. Ja, fantastisch.
5: Nou, het raceweekend start vandaag met een vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace. Maar gisteren, op donderdag, was er groot nieuws in de Formule 1.
13: Max Verstappen hulde zich lange tijd in nevelen, maar het hoge woord is eruit.
14: And after a lot of speculation and discussion around his future,
6: Max Verstappen has signed a new contract at Red Bull.
5: Nou, Max Verstappen verlengt dus zijn contract bij Red Bull. Daar hebben de fans het een dag later natuurlijk nog steeds over.
14: I was surprised. I didn't think he would re-sign with Red Bull. But I'm happy that he stays in Formula 1.
5: Red Bull shirtjes aan.
15: Ja, zeker. Ik heb zelfs nog net een nieuwe gekocht.
5: Oh, hier bij de fanshop.
15: Ja, ik wilde graag eentje met een kraagje.
5: Je ziet er goed uit.
15: Dankjewel, dankjewel.
5: Gisteren verlengde Max Verstappen zijn contract. Daar ben je denk ik wel blij mee.
15: Ja, ik had het niet verwacht. Want er waren wel een beetje gemengde gevoelens daarover. Er werd brouwt speculaties natuurlijk gedaan dat hij misschien zou gaan stoppen. Ja, ik vind het tof. Ja, toch? Ik vind het fijn dat hij dat doet.
5: Wat maakt hem zo'n leuke coureur om te supporten?
15: Ik heb hem een tijdje op social media gevolgd, ook op TikTok en zo. En dan heeft hij wel een tijdje ook van die filmpjes geplaatst dat hij dan met de rest van de coureurs best wel heel erg nuchter deed in van die spelletjes en zo. En dat het is best een grappenmaker. En dat ja, daar hou ik van. Dat maakt hem dan toch... Het is niet dat ik echt denk, ik ben echt Max fan om zijn rijden, maar denk ik meer om zijn gedrag, hoe die is. En dan zit hij in die auto en dan is gewoon full focus en ga met die aan. Dat vind ik gaaf.
5: Nou, en heel goed ging die kwalificatie voor die sprintrace niet voor Max Verstappen. Hij start morgen als zesde.
16: Ja, wel jammer, maar toch ook een beetje verwacht. Het is, als je zag hoe de kwalificatie ging, de zevende en achtste net een beetje. Dus ik denk dat je met zesde uiteindelijk nog redelijk goed resultaat hebt.
5: Wat zegt dit voor de rest van het weekend?
16: Ik hoop dat ze na die sprintrace nog wat kunnen aanpassen. En een beetje regen, dat doet het denk ik dan nog wel goed. Maar ja, ik weet het niet. Hij is tot nu toe wel elke keer op het podium gekomen volgens mij. Dus het zou leuk zijn als hij dat kan herhalen.
17: Dank voor jullie aanwezigheid allen. En nog een mededeling voor morgen. We zijn vanaf 7 uur open. Kom allemaal zo vroeg mogelijk. In verband met filevorming bij de diverse gates. Het wordt mooi weer. Goedenavond. En wel thuis.
1: Verslaggever Laurens ten Beering was dat tussen de Formule 1-fans in Zandvoort.
18: NPO Radio 1.
2: Het is 9:55. Tijd voor het NOS Journaal met Ewout de Jong.
19: Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis gesproken met onder andere de burgemeester en een gedeputeerde. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 doodgeschoten door Israëlische kolonisten. Het gebeurde nadat hij stenen had gegooid. Het gebeurde in de Palestijnse stad Zaire bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Zo werd Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, 10 wedstrijden geschorst en hij kreeg een boete van $90.000. En zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht gestaakt. Hij wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Woensdag moest hij de zwemtocht al onderbreken omdat hij misselijk was en last van zijn buik had. En vandaag stapte Van der Weijden in Oudewater uit het water met buikgriep en koorts.
18: Langs de lijn en omsteken.
1: U hoorde het zojuist in het NOS-journaal. De Argentijnse Voetbalbond en een aantal Argentijnse spelers hebben forse straffen gekregen voor hun wangedrag na afloop van de WK-finale. Na het laatste fluitsignaal was bijvoorbeeld te zien hoe Leandro Paredes zijn Spaanse tegenstander bij de keel greep. En voor die actie krijgt hij een schorsing van 10 wedstrijden. En teamgenoot Molina krijgt een schorsing van 7 wedstrijden. En beide spelers een boete van €77.000. En dat is nog niet alles, hè? Argentinië-correspondent Peter Schouten. Goedenavond, Peter. Kijk, we horen ergens iets binnenkomen, maar dat klinkt nog niet heel betrouwbaar. We gaan het even kijken. Peter Schouten, goedenavond. Nee.
2: Het is ook ver weg naar Argentinië.
1: Het is ver weg. Dus de lijn is niet zo stabiel als we hadden gehoopt. Kijken of we dat op een later moment nog kunnen proberen. Of we gaan Peter even opnieuw proberen te bellen. In ieder geval is er ook nog een straf voor de bond. Maar we gaan eerst even naar muziek en zometeen een nieuwe poging. Spannend. Peter Schouten.

0: De Canadese Cameron Whitcomb bracht redding terwijl wij contact zochten met Argentinië. Kingdom of Fear.
1: Ja, we hebben wat stekkers omgeprikt. En als het goed is, Argentinië-correspondent Peter Schouten, horen wij elkaar nu. Goedenavond.
2: Goedenavond vanuit Buenos Aires.
1: Kijk, dat klinkt kraakhelder. Mooi, dan kunnen we het hebben over die boetes dus voor Argentijnse spelers. Naar aanleiding van wat er na die WK-finale is gebeurd. Een geldboete, een schorsing van een aantal wedstrijden. Maar er zijn nog meer straffen uitgedeeld, toch?
2: Ja, want de Argentijnse nachtmerrie inderdaad rondom de natuurlijk terecht verloren WK-finale blijft nog even doorgaan. Want naast de genoemde straffen voor Paredes en Molina krijgt ook de assistent van bondscoach Scaloni 3 wedstrijden schorsing plus een fikse geldboete. En dat geldt ook voor middenvelder Thiago Almada, krijgt 1 wedstrijd schorsing en ook dezelfde boete. Nou goed, daar zullen ze van die geldboetes dus niet wakker liggen. Maar de wedstrijdschorsingen zullen voor de genoemde spelers ongetwijfeld wel pijn doen.
1: Ja, en dan was er ook nog een incident bij die halve finale tegen Engeland. Dat spandoek over de Falklandeilanden. Een gevoelige politieke boodschap. Heeft dat nog gevolgen voor de bond?
2: Ja, absoluut. En dat was natuurlijk ook wel te verwachten. Het inmiddels beruchte spandoek waar zoveel om te doen was. Daar krijgt de bond een flinke boete voor, namelijk $300.000. Maar, bij aangetekend, dat is inclusief voor het ongepaste gedrag van het team, maar ook vanwege de racistische, homofobe en discriminatie.
1: Ja, tot zover de verbinding met Peter in.
0: We hebben geen geluk vandaag met die verbinding met Argentinië.
1: Dat ging zo goed, maar nu lijkt hij er toch echt weer uit te zijn geklapt. Ook nog een consequentie voor de bond. Ik weet niet of wij nog een poging gaan wagen, zeg ik vragend en kijkend naar de regie. Nee, een half leeg stadion voor Argentinië. Ze mogen minder toeschouwers gaan toelaten. Dat lijkt me ook heel bijzonder om dat te aanschouwen.
0: Zeker in Argentinië,
1: ja.
0: Toch, waar het zo vol altijd zit, vol sfeer.
1: Ja. Goed, in ieder geval wel onze dank, want aan hem lag het niet. Argentinië-correspondent Peter Schouten.
0: Hij heeft zijn best gedaan. Nou, gaan wij gewoon verder met hockey, want daar is ook genoeg over na te praten. Nederlandse hockeysters zijn nu al zeker van de halve finales op het WK in eigen land. Ze wonnen vandaag namelijk met 2-0 van India. Jibbe Jansen en Frederike Matla scoorden beide uit een strafcorner. En wij hebben aan de lijn, en hopelijk is die verbinding beter, oud-hockey international en onze analist van vandaag, Maria Verschoor. Goedenavond, Maria.
3: Goedenavond, hoi.
0: Kijk, dat is een vlekkeloze verbinding. 2-0 tegen India, prima resultaat, denk je?
3: Ja, zeker, vind ik wel. Mijn wekker gaat tussendoor.
1: Sorry.
3: Okay. Nee, ik vind Nederland heeft wel veel kans gehad. Zeker in dat eerste kwart. Daar waren ze echt heel veel aan het aanvallen en veel in de cirkel. Dus ik had gehoopt op nog iets meer goaltjes. Maar uiteindelijk, ja, India moet ik ook wel nageven. Die hebben echt heel goed verdedigd. En die hebben echt het heel goed gedaan. Dus ik denk dat het helemaal goed zo is.
0: Ja, en ze hadden dus nog iets meer kunnen scoren. Maar hoe vind je het spel van Oranje? Zijn ze al wereldkampioen waardig, als ik even op de zaken vooruit loop?
3: Nou ja, ik moet zeggen dat ik in de poolfase dacht ik nog wel van, waren ze gewoon goed, hè? Gewoon steady. Maar dacht ik nog wel, er mag nog wel iets meer jeu en iets meer acties. En toen ik het eerste kwart tegen India zag, dacht ik wel van, oh wow, nu gaan ze echt echt aanvallen, echt meer richting die cirkel. Vond ik eigenlijk wel heel, heel mooi om te zien. Nou ja, misschien moeten ze nog iets groeien. En het zijn ook wel lastige tegenstanders die wat terugzakken en heel goed verdedigen. Dus ja, misschien moeten ze nog iets meer uitgedaagd worden om echt helemaal het hele Nederlandse spel de hele wedstrijd langer in te krijgen. Maar dat eerste kwart vond ik al in ieder geval heel goed van Nederland. Ja.
0: Ja, en is dat lastig? Want als je alles wint, dan is er natuurlijk ook minder. Dan voel je misschien iets minder die urgentie om van alles aan te pakken.
3: Ja, dat denk je. Dat denk je altijd van buitenaf, maar dat is echt niet zo. Als Nederland zijn, is het toch altijd spannend. Ja, zo'n India die zich misschien in gaat graven, kan altijd lastig zijn met goalscoren. En als je dan net toch ongelukkig gelijk speelt, dan ziet het er toch weer heel anders uit. Dus ja, je moet wel gewoon echt scherp zijn elke wedstrijd. Ja, en straks zeker vanaf die halve finale, dat is echt geen appeltje eitje.
0: Ja, want gelukkig kan jij ons dan vertellen hoe het van binnenuit is. Maar er is ook nog een wedstrijd voor en ze zijn dus wel al door, hè, naar die halve finale. Is
3: Klopt.
0: Het lastig om dan nog een wedstrijd te spelen die eigenlijk nergens meer om gaat?
3: Het is natuurlijk, het is gewoon heel fijn dat je eigenlijk misschien nog één wedstrijd hebt om wel wat meer rendement nog te krijgen in zin van echt doelpunten. Dus ik denk dat ze het hartstikke fijn vinden dat je eigenlijk best wel relaxed deze wedstrijd in kan gaan. Best ook echt goede tegenstander China, dus toch vierde of vijfde op de wereldranglijst. Dus dat is wel gewoon een hele lekkere wedstrijd om in je ritme te blijven, om echt nog scherp te blijven richting die halve finale. Ja, dus ik denk dat ze gaan er gewoon hartstikke scherp in. En echt nog voor dat rendement zoeken. Dat verwacht ik.
0: Ja, precies. Want jij zou ook wel eens in deze situatie hebben gezeten, denk ik zo. Maar het is niet zo dat er dan nog een pep talk van de bondscoach nodig is of zo.
3: Nee, nou, ik verwacht wel dat Raoul dat echt nog wel op scherp gaat zetten. Maar die meiden zelf gaan er ook echt 100% in. En die weten ook wel van, shit, we hadden misschien hier en daar nog echt wel een extra doelpuntje kunnen scoren. Dus ik denk dat zij heel gebrand zullen zijn tegen China.
0: Ja. Gaan we naar onze rubriek.
4: Holland, Hockeyland.
5: De klapper van de dag.
0: En vandaag is de keuze gevallen op.
6: Maar Jansen zit op de bank. Het zal op een andere manier moeten. Tegen Japan scoorde Frederik Matla uit de strafcorner. Ja, daar is hij. 2-0 voor Nederland.
0: Een strafcorner dus die binnenvalt door Frederike Matla heb je gekozen. Hoe gaat het nu met de strafcorners tot nu toe?
3: Ja, ik vind het heel goed. Ik vind dat Jibby het heel goed heeft gedaan. Zeker in die wedstrijd tegen Japan heeft ze heel veel corners kunnen slepen. Toen heeft ze er volgens mij ook echt 3 of 4 gescoord. Dus dat is gewoon heel mooi. En vandaag ook weer gelijk die eerste corner die erin gaat in het hoekje. Waarin ze toch langs die eerste uitloop moet van India. En India heeft gewoon een hele goede eerste uitloop. Dus ja, ik denk dat heel erg goed loopt.
0: En Matla kan het dus ook.
3: Ja, en dat is gewoon heel lekker om te hebben. Want je hebt gewoon, als je hier niet in staat, sleept Matla maar alsnog ook gewoon in. Dus dat is gewoon heel fijn.
0: Is dat nog extra druk, denk je, voor haar? Want Jibby Jansen is natuurlijk wel dé specialist.
3: Nou ja, kijk, je mag toch minder aanleggen. Dus op de momenten dat je dan aan mag leggen, dan wil je ook laten zien dat jij ook die doelpunten kan maken. En ook op momenten belangrijk kan zijn. Dus Ik kan me voorstellen dat er best wel wat druk op ligt. Dus daarom is het des te mooier dat ze nu gewoon doelpuntjes meepikt ook met die corner.
0: Ja, we hebben haar gesproken. Ze zegt zelf dat ze daar niet mee bezig is. En vooral kijkt naar de volgende wedstrijd. Ook al gaat die dus nergens meer over.
7: We gaan natuurlijk volle bak door. Uiteindelijk willen we gewoon groeien in het toernooi. We willen uiteindelijk onze beste wedstrijd spelen in de finale. Dat kan bovendien ook tegen de tegenstander van overmorgen zijn. Dus wat dat betreft weer een goede pot neerzetten. Te zien dat er bij ons tegen ons niks te halen valt, denk ik. Dus er is geen optie om daarin te verzwakken. Alleen maar door te gaan.
0: Hoe is jouw strafcorner eigenlijk?
3: Ja, die heb ik niet.
0: Dat is wel een heel duidelijk antwoord.
3: Ja, nee. Dat moet je niet aan mij laten. Nee.
0: Ik vroeg me wel af, hoe is het voor je om bij dit WK te zijn? Want niet zo heel lang geleden stond je er gewoon zelf nog tussen. Vandaag stond je naast onze collega Guylaine analyse te doen. Voelt dat gek?
3: Ja. Het is wel wat anders dan op het veld staan. Maar dit was ook wel weer heel leuk om het op deze manier te ervaren. Maar ik ben ook al eerder wezen kijken deze week. En hoe mooi en groot het is aangepakt, dacht ik wel van, als ik nou nog even heel eventjes zo op dat veld kon staan en even mee kon hockeyen. Maar aan de andere kant, die meiden trainen zo hard en zoveel. En dat is wel echt iets waar ik voor heb gekozen om dat niet meer te willen. En lekker wat rustiger. Dus het is helemaal goed. Maar het is natuurlijk wel echt een fantastisch podium om te staan.
0: Ja, nou, en wij zijn ook blij dat de bijkomstigheid is dat je analyse voor ons kunt doen. Dankjewel, oud-international Maria Verschoor.
1: In Almelo begint volgende week de theatershow De Polderjongens. Een voorstelling over 200 kanaalgravers die in de 19e eeuw eigenhandig het Almelo-Noordhoornkanaal uitgroeven. 37 kilometer lang. En de voorstelling die is in de open lucht aan een kanaal, maar kwam een paar weken geleden in het nieuws omdat het vanwege de droogte bijna niet door kon gaan.
8: De boten die wij nodig hebben voor ons decor, die moeten wel over het Twentekanaal. En dat is gesloten momenteel. Dus die kunnen er niet komen. Dus we hebben een voorstelling zonder decor.
1: Ja, dat is lastig. En dus moest de organisatie op zoek naar andere boten.
8: Het zou wel mooi zijn als de boten wat historisch ogen. En we hebben op de boten een speelvlak nodig van 10 bij 3 meter. Dus dat is een minimale oppervlakte die we eigenlijk vlak nodig hebben of vlak moeten kunnen maken op die boot.
1: Ja, ik weet het nog goed. Die oproep hier in de uitzending om nieuwe boten. Kan iemand dan maar helpen? Danny Westerwiel is hier bij ons. Die schreef het script van De Polderjongens. Goedenavond, Danny.
9: Goedenavond, hallo.
1: Grote vraag is...
4: Is het gelukt?
9: Oh, nou, ik heb gelukkig goed nieuws voor je. Het is ons gelukt. Ja, wij vreesden eerst even ons Soldaat van Oranje momentje... waar de Dakota toen, weet je nog, tussen die brug vast zat... en kapot werd geraakt.
1: Gaan we het later vanavond nog over hebben trouwens.
9: Oh, echt waar?
0: Ja, bijna alsof je in ons rijboek kon kijken.
9: Potverdorie, ik kom hier ook werken. Ja, nee, maar nee, het is gelukt met... Onder andere door de oproep hier... hebben mensen uit de omgeving hun boot ter beschikking gesteld. Eentje uit Almelo zelf. De Almeloze Praam en eentje uit Enter. Want ja, het water stond te laag nog steeds. Ja. Het heeft nu wel een beetje geregend. Maar ja, dus we zijn super blij. Want ja, je kan natuurlijk niet in het water spelen. Dus nu kunnen we in ieder geval nog op het water spelen. Dus ja, het is gelukt.
1: En heb je zo gecontroleerd? Voldoen ze aan de verwachtingen?
9: Ze zijn boven verwachting. Ze zijn prachtig. Dat helpt ook nog eens mee. Want op een gegeven moment dachten we, nou, dan maar pontons. Dan ziet het er niet uit. Maar dan kunnen we in ieder geval spelen. Maar gelukkig voegt het ook nog eens toe aan hoe het er allemaal uitziet. En ze zijn stevig, waterdicht. Dus ze kunnen zelfs varen. Dus dat is, wordt fantastisch.
1: Ja, want kun je eens het plaatje schetsen? Wat krijgt het publiek dan straks te zien?
9: Nou, we spelen dus niet op het Almelo Noordhoornkanaal, maar een kanaaltje daar vlakbij, achter het station van Almelo. En daar, op het water liggen dus pontons en twee platboten. Daarachter staat een prachtig hoge muur van 6 meter hoog en 9 meter breed. En daarin, op, langs, achter, voor, bewegen 6 acteurs, 20 ensembleleden en een groot orkest. En in een 1,5 uur word je door de hele geschiedenis van het Almelo Noordhoornkanaal meegenomen.
0: Zo. Ja, want het draait dus allemaal om de aanleg van dat kanaal tussen Almelo en het Duitse stadje Noordhoorn. Waarom moest dat kanaal worden aangelegd?
9: Nou, eind 1800 hebben we het over. 1884 was de textiel enorm groot in Twente. En die handel moest natuurlijk bespoedigd worden, onder meer naar Duitsland. Het vervoer ging destijds erg veel over het water. En dus moest dat kanaal aangelegd worden om die handel te bestendigen. Alleen, toen dat kanaal, ze dachten we gaan het bouwen, was het spoor en ook de weg als vervoersmiddel al enorm in opkomst. En het werd natuurlijk met de hand gegraven, met scheppen uiteraard, maar noeste arbeid. En het heeft vijf jaar geduurd. En er was al de vraag, als het af is, is het kanaal dan nog wel nodig om textiel te vervoeren? En je voelt hem natuurlijk al een beetje aankomen waarom we hier een theatervoorstelling over hebben gemaakt. Het bleek een totale economische mislukking te zijn. Dus dat kanaal ligt er. Toen op een gegeven moment dus het af was, waren de boten veel te breed inmiddels om door dat kanaal te komen. Dus er zijn maar een paar boten doorheen gegaan. Het is een totale mislukking geworden.
0: En ze hebben het dus wel afgemaakt. Ze hebben ook niet halverwege gedacht, gaat nergens meer over. We doen 19 in plaats van 37 kilometer.
9: Ja, nee, inderdaad. Je zou denken, maar dan is het toch weer prestige, bureaucratie, de hoge klasse die toch denkt, dit project moet slagen, het moet af. En mensen die dan maar doorgaan om het toch maar af te krijgen. Ook al weten ze, dit wordt een mislukking.
0: En die polderjongens, waarnaar de voorstelling dus is vernoemd, die moesten met hun handen zorgen dat dat kanaal er kwam. Wat voor mannen waren dat?
9: Ja, dat waren eigenlijk mannen die werden opgehaald, om het zo maar te zeggen, uit de drie noordelijke provincies van het land, Friesland, Drenthe en Groningen. Eigenlijk, ik noem het steeds arbeidsmigranten avant la lettre. Eind 1800 was er nauwelijks werk, bijvoorbeeld in Drenthe. Dus elke kans die ze kregen om zich te kunnen verheffen, geld te kunnen verdienen, grepen ze aan, trokken dus naar Almelo in dit geval om daar te gaan graven. Ze woonden ook langs dat kanaal, in plaghutten van een paar vierkante meter, met hele gezinnen. En ze dronken zich helemaal schompers na het werken, waarbij ze zonsopgang tot zonsondergang moesten schaven. 'S Avonds jenever in de kroeg. En dan de volgende dag ging het weer door. Dus het was een armzalig, ellendig bestaan eigenlijk.
0: En ik denk ook niet voor een paar weken. Want 37 kilometer graven, hoe lang duurt dat? Wat moeten we daarbij voorstellen?
9: Het heeft dus 5 jaar geduurd in totaal. 200 jongens hebben dat gegraven. Ja, echt noeste arbeid. De arbeidsomstandigheden waren heel slecht. Waren natuurlijk nauwelijks arbeidsrechten. Op een gegeven moment is er ook een hongerwinter geweest. En niet graven, want er kon natuurlijk niet. De grond was bevroren, betekende ook geen inkomen. Dus toen zijn ze ook enorm geholpen door de Almeloers. Spelen we in het stuk ook mee om te kijken, hoe kijken we eigenlijk aan tegen vreemdelingen die onze toekomst graven. In dit geval kijken we daar positief of negatief. Nou je voelt hem al een beetje aankomen. Daar rijmen we een beetje mee met het nu, hoe we aankijken tegen arbeidsmigranten. Maar ze hadden het enorm zwaar. Dat ga je ook echt zien. We noemen het ook het ploeteren de hele tijd. De droom, maar het ploeteren aan een droom,
1: En 6 dagen per week, dat ploeteren.
9: Ja, absoluut. Je kan niet meer voorstellen. Tegenwoordig werken we liefst 4 of minder. Ja. maar en dus echt 12 uur per dag of zo. En alleen maar werken. Dus het was ook niet gek dat ze daarna, om niet alleen om de fysieke pijn, maar ook misschien de mentale pijn te vergeten, zoveel jenever dronken.
1: Ja.
9: Maar dat was dus het treurige aan dat bestaan. Ja.
1: Want ze hebben het afgemaakt, dus prestige, Maar wisten zij dan al op een gegeven moment van het heeft eigenlijk geen economisch nut meer? Want dat lijkt me mentaal een enorme klap.
9: Ik vraag me af of die polderjongens dat zelf hebben geweten. Die waren natuurlijk, denk ik, vooral bezig met... ik moet zorgen dat mijn kinderen kunnen eten en ik moet door. Maar ik weet zeker dat de bovenklasse moet hebben gedacht... ik weet niet. De aannemer bijvoorbeeld, dat is ook een interessant historisch feit... die het geld of zijn financiën ging op een gegeven moment zo slecht... die is op een gegeven moment gevlucht naar Amerika... omdat hij het allemaal niet meer aankon... Teken aan de wand, zou ik denken. Maar goed, het kanaal werd toch nog weer doorgegraven en afgemaakt. Maar ja, en kijk, het ligt er nu, hè. En mensen hebben er natuurlijk door de jaren heen... het is een prachtige natuur geworden. Het is ook een kans weer voor de toekomst. Worden nieuwe huizen weer gebouwd. Dus het heeft een prachtig functionele plek in Almelo. Maar waar het voor bedoeld was, ja, dat is mislukt.
1: Ja, en goed, uiteindelijk is het wel een theatershow geworden. Hè? Dat hadden die ploeteraars niet kunnen bedenken toen.
9: Nee, ellende zorgt dat het voor mooi theater.
1: Ja, ja.
9: Maar goed, het is ook prachtig om zo'n verhaal te kunnen vertellen. Weet je wel, uit de regio, voor de mensen die daar wonen. Het gaat over hun regio. Ze zullen allemaal dingen herkennen ook. Maar ook voor mensen buiten Twente is het echt waard om te komen. Het is een groot spektakel, locatie met een prachtig live orkest. Ja, ik zou het niet willen missen als het u was.
1: Nee, wat zijn dan... Ja, ik bedoel, het is een spectaculair verhaal. Je hoort de tragiek zo als jij dat vertelt. Wat zijn dan voor jou als scriptschrijver ankerpunten waar je van denkt, misschien toen je het voor het eerst hoorde van oh, daar moet ik wat mee.
9: Ja, er waren dus eigenlijk twee punten die ik heel interessant vond die in de geschiedenis echt gebeurd zijn. Dat is die hongerwinter. Dat gaat meteen aan als creatief dat je denkt, oké, hoe gingen mensen daarmee om? Hoe overleef je dat? Wat maakt dat in je los als je echt je enige zorg is, hoe kan ik eten? En dus dat vluchten van die aannemer. Want als jij zegt, Danny, dus een beetje overdreven dat je dat in het script hebt geschreven, maar het is gewoon waar. Deze man uit hoge klasse dacht, shit, het water staat me aan de lippen. Ik moet vluchten zodat ik er goed vanaf kom. En hij laat gewoon 200 jongens ploeteren. Dus dat zijn bijvoorbeeld twee hele interessante punten waarop ik dan verder ga bouwen. En natuurlijk komt er dan een prachtige onmogelijke liefdeslijn in om toch de hogere klasse en de lage klasse aan elkaar te verbinden. De arbeidersstrijd en de strijd van de dochter van de aannemer, die een vrouw is eind 1800 en ook eigenlijk heel weinig rechten heeft, zich ook wil verheffen, zich vindt in de strijd van de polderjongens. Ja, en dan bouw je en dan komt er een tragisch, maar ook een mooie en hopelijk ook grappig en script uit.
0: Het heeft het eigenlijk allemaal. Ja. Weet je eigenlijk hoe het is vergaan met die polderjongens na dat het kanaal af was?
9: Ja, vele van hen zijn daar eigenlijk blijven wonen. Dus het is denk ik net zoals met bijvoorbeeld de Turkse arbeidsmigranten in de jaren 60. Waarvan werd gezegd, je gaat weer terug naar Turkije. Maar die zijn hier ook gewoon gebleven. Onderdeel geworden van de maatschappij. Ook veelal in Twente overigens. Die en hun nazaten, die wonen weer in Almelo. Dus we hebben een oproep uitgedaan. Heeft u nog verhalen over overgrootopa's en oma's die het kanaal groeven? En er wonen nog steeds mensen wiens overgrootopa heeft gegraven aan het Almelo-Nortonkanaal.
0: Die misschien ook wel naar de voorstelling komen.
9: Ja,
0: dat lijkt me heel bijzonder.
9: Ja, dat mag ik hopen. Ja, ja.
0: Dat ook wat opgeleverd, die oproep qua bijzondere verhalen?
9: We merkten, er zijn veel kanalen gegraven daar. Dus de mensen waren soms ook in de war met andere kanalen. En het is natuurlijk ook echt lang geleden. Dus het gaat echt over grootopa's. Maar gelukkig hebben we veel geschiedschrijving. En ook daar spelen we ook mee. Zit het personage Geert Buurter, gespeeld door Rijn Hofman. Die heeft echt bestaan. De aannemer dus, gespeeld door Harper Michiels, heeft echt bestaan. Dus daar spelen we wel mee, ja.
0: Zo'n productie op het water klinkt ook als een enorme klus. Hoe doe je dat allemaal?
9: Ja, het is weer. We bedenken weer iets en dan denken we nu. Want ze zijn het nu aan het repeteren. Mijn collega's zitten nu. Hopelijk is het droog daar. Dan bedenk je zoiets en dan blijkt het productioneel erg ingewikkeld te zijn. Maar ja, dat is ook het ding van theater maken. Je hebt gewoon grote dromen en je wil ook iets moois spectaculairs neerzetten. We kunnen het ook in een klein zaaltje in een theatertje doen. Maar er gaat echt niets boven locatietheater. Omdat je in weer en wind het moet doorstaan. Als het keihard regent, zit het publiek droog. Maar de spelers, die zullen gewoon door
0: moeten. Ja, die belofte kun je wel geven.
9: Ja, de mensen zitten droog, dat beloof ik. Maar ja, gewoon met de elementen, het is echt prachtig. Ja.
0: En er is ook een heel orkest, hè? Zitten die ook droog?
9: Zitten droog, want we moesten hun verzekeren, want je zal er maar zitten met je tuba of met je saxofoon.
1: Ja.
9: Die mag niet nat worden, want dan kan je hem niet meer gebruiken. Dus die zitten hartstikke droog, maar de acteurs niet.
1: Het blijft wel droog. Ik zit even snel te spieken.
9: Oh, wat goed.
0: Ja, ik zag jou al kijken op een bepaalde buien gerelateerde site.
1: Mooie omschrijving. Ja, dat klopt. De komende dagen lijkt het gewoon droog te blijven.
9: Oh,
1: dus
9: dit lukt op.
1: Dat is goed nieuws voor komende zondag. Hè? Dan gaat het beginnen. En dan 3 weken is het te zien.
9: Ja, op mijn hoofd 26 augustus tot en met 13 september. En de kaarten gaan hard. Dus wees er snel bij.
0: Wees er nog bij.
9: Ja.
1: Ja, leuk. Zwemdiploma mee.
9: Absoluut.
1: Zwemkleding.
9: En als je in het water valt, is iemand die kan reddingszwemmen. Dat komt helemaal goed.
1: Je wordt niet thuisgebracht.
9: Nee, dat niet.
1: Dat kan niet. Goed, ga dat zien. De polderjongens dus. Dankjewel voor jouw komst naar de studio, Danny Westerwiel.
0: En zometeen, het stond sinds 1992, maar zojuist heeft Femke Broeders-Bol het Nederlands record op de 800 meter van Ellen van Lange. eindelijk verbroken. Daarover zo meer in de tweede uur.
1: Tot zo.
10: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Daan Doesborg is eigenlijk dichter, maar schuwt het avontuur niet.
11: Ik vind het ook heel functioneel dat ik zelf stommiteit bega.
10: Zijn eerste roman speelt zich af in het Amsterdam van de 16e eeuw. De Indische olifant heeft moeite met het vinden van een originele partner. En daarmee komt zijn DNA in gevaar. Daphne de Heer is de boekdame van dienst en het imago van rapper Tupac. Is 30 jaar na zijn gewelddadige dood nog steeds mythisch. Deze week startte eindelijk de rechtszaak tegen de mogelijke dader. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
12: Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
13: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
16: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Leren mediteren, zen.nl.
21: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
12: NPO Radio 1, 10 uur.
23: Rivka op het veld en Joram Kaat.
1: Zometeen blikken we uitgebreid vooruit op het Eredivisie voetbal van aankomend weekend.
0: Eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong.
24: Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Er waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde bij om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, zegt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
24: En doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Mogelijk kan de spitsstrook nu in de loop van volgende week alweer open. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht gestaakt. Hij wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Woensdag moest hij de zwemtocht al onderbreken omdat hij misselijk was en last van zijn buik had. Vandaag stapte Van der Weijden in Oudewater definitief uit het water met buikgriep en koorts. Het weer op veel plaatsen droog. Geleidelijk weer overal kans op buien, vooral aan de kust. Minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden en vanaf zondag een paar dagen droog.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: NPO Radio 1. EO NOS.
23: Langs de lijn en Omsteken. Rivka op het veld en Joram Kaat.
0: Nog een uurtje langs de lijn en Omstreken en het zat er al aan te komen. Femke Broedersbol heeft in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter van Ellen van Lange uit de boeken gelopen.
1: Het Dakota-vliegtuig dat 16 jaar lang de blikvanger was in Soldaat van Oranje is weer thuis.
0: In onze serie over geloof, hoop en clubliefde gingen we op bezoek bij een Solex-club.
1: En in de aanloop naar de derde speelronde in de Eredivisie hebben we weer heel wat te bespreken.
0: Dat allemaal zometeen na het sportnieuws.
1: De Nederlandse hockeysters zijn na een 2-0 overwinning op India al zeker van de halve finales. Zondag speelt Oranje nog het laatste groepsduel met China op het WK, waarvoor Nederland dus niet op het spel staat. Maar speelster Frederik Matla gaat er niet met de pet naar gooien.
26: We gaan natuurlijk volle bak door. Uiteindelijk willen we gewoon groeien in het toernooi. We willen uiteindelijk onze beste wedstrijd spelen in de finale. Dat kan bovendien ook tegen de tegenstander van overmorgen zijn. Dus wat dat betreft wil je een goede plot neerzetten. Te zien dat er bij ons niks, tegen ons niks te halen valt, denk ik. Dus nee, er is geen optie om daarin te verzwakken. Alleen maar door te gaan.
0: Op het circuit van Zandvoort is Max Verstappen zesde geworden tijdens de kwalificatie voor de sprintrace. Die is morgen. De Brit George Russell werd eerste. Teamgenoot Antonelli maakte een foutje en werd vijfde.
1: De Argentijnse voetbalbond en een aantal Argentijnse spelers hebben forse straffen gekregen voor het wangedrag na afloop van de WK-finale. Zo krijgen spelers Paredes en Molina schorsingen van respectievelijk 10 en 7 wedstrijden.
0: Lucharel Geertruida is gepresenteerd als nieuwe speler van PSV. Dat is een pikante overstap, want Geertruida is een echte Feyenoordjongen. Zelf zegt hij dat zijn keuze voor PSV geen keuze tegen Feyenoord is.
1: En tot slot tennis. Wel Carlos Alcaraz, maar geen Jannik Sinner op de US Open dit jaar. jaar. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft nog te veel last van zijn rechterknie. Alcaraz kondigde gisteren juist zijn comeback aan na een lange blessureperiode.
0: Een week na een mooie editie van de EK Atletiek in Birmingham is de hele wereldtop nu in Lausanne voor de Diamond League daar. Met onder andere Femke Broedersbol en kerstvers Europees kampioen Nadine Visser. Commentator Leon Haan heeft het allemaal gezien natuurlijk. Goedenavond Leon, fijn dat je er bent.
4: Ja, goedenavond.
0: Met eindelijk dat prachtige Nederlandse record van Femke Broedersbol.
4: Zeker, zeker, zeker. Het was een bijzondere 800 meter. De aandacht ging weer uit naar Audrey Wero voor het thuispubliek.
0: Haar
4: grote concurrenten, die won de Europese titel. Dit jaar al het wereldrecord benaderd tot iets meer dan een halve seconde. Er was een tempomaakster, Myrthe van der Schoot, Nederlandse. Die deed het heel erg goed. Wero ging niet helemaal mee, want Myrthe van der Schoot ging supersnel. Die ging echt op een soort wereldrecordschema. Maar Femke Broedersbol ging eigenlijk heel mooi in het spoor mee van Wero. Daartussenin liep op een gegeven moment nog een Ethiopische. Nou, op 100 meter voor de finish kwam die Ethiopische stuk te zitten. Wero had nog wel een gaatje, maar het was te doen. En het bijzondere was dat Femke Broedersbol eigenlijk een goede eindsprint had. Dus ze benaderde de Zwitserse en finishte uiteindelijk als tweede. 800ste was het verschil. Dus ja, het had 1 of 2 meter langer moeten zijn, zeg maar. En dan had ze gewonnen. Maar ja, het was natuurlijk een fantastische race voor haar. 1:55:41. Dat is 1300ste sneller dan dat record van Elva Lange uit 1992. Ja, het is bijzonder dat ze dit nu laat zien na 1 seizoen 800 meter lopen. En nog niet eens helemaal, zeg maar.
0: Ja, en eigenlijk gaat het er al sinds die 800 meter loopt over dat record. Verbaast het jou nog dat het dan nu al uit de boeken gaat? Of is dat
4: toch wel een beetje
0: Femke Broedersbol?
4: Beide. Het verbaast me. Kijk, ze is gewoon ontzettend goed. En dat bewijst ze opnieuw. Ik had niet gedacht dat ze nu al zo dit soort tijden zou lopen. Dus ja, het is haar 9e race over 800 meter. En de eerste race indoor verbeterde ze het Nederlands record. Dat was een ander record. Ja. Dat stond veel minder scherp bovendien. En dit record van Verlangen was wel een magisch record. Want het was uit de Olympische finale van 1992. En toen was Verlangen veel beter dan in haar andere races. Ze was ongeveer een seconde sneller dan in haar op één na beste prestatie. En nu benadert Femke Broedersbol dat record in die aanloop naar het Europees kampioenschap in Birmingham. En dan pakt ze nu dat record al, terwijl het seizoen er nog niet helemaal op zit. Ja, ik vind het knap. Ik vind het heel bijzonder.
0: Ik ben benieuwd waar dat heen gaat. Dan een andere kampioen, Nadine Visser. Die werd beste van Europa op de 100 horden. Wat deed ze vandaag in Lausanne?
4: Tweede. Haar beste resultaat in de Diamond League van dit seizoen. Liep eigenlijk een betere race dan in de Europese finale. Die ze natuurlijk prachtig won. Een verschil met 1/1000ste van een seconde met die Poolse Pia Skliszowska. En nu liet ze de Olympisch kampioene Masai Russell voor zich. Maar ja, die is gewoon een maatje te groot. Maar ze hield wel een paar andere Amerikaanse achter zich. Dus het was gewoon een heel goed resultaat. Ze liep 12:42. Het was 1/100ste langzamer dan eerder dit seizoen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het was een betere race. En alles zag het er gewoon beter uit voor Nadine Visser dan bij het Europees kampioenschap. Maar goed, ja, het gaat natuurlijk om die titelstrijd. En daar werd zij vorige week Europees kampioene in Birmingham. En nu dan tweede in Lausanne. Ja, er zijn nog een paar wedstrijden voor haar. Dus misschien zit er toch nog een scherpere tijd in.
0: Ja. Ja. Zijn er nog andere dingen die je uit wil lichten van vandaag?
4: Nou, kijk, weet je wat wel opviel is dat... We hebben net een Europees kampioenschap gehad. Dat gebeurde onder behoorlijk goede weersomstandigheden. Atletiek is een sport waarbij het heel erg van details afhangt. Ik heb alle onderdelen gezien en dat waren heel veel mooie resultaten. Maar er zaten niet echt heel veel dingen bij die er uitsprongen. Gewoon omdat er eerder dit seizoen onder betere omstandigheden al beter gepresteerd is. Dus ja, dit waren wel de twee dingen, zeker vanuit Nederlands perspectief, die echt de ver bovenuit staken.
0: En misschien ook dat je dan net hebt gepiekt op dat EK en dat het dan een week later is? Of
4: ja, maar het is. Kijk, Lausanne is bijvoorbeeld een baan waar eigenlijk altijd heel snel gelopen wordt. Maar ja, je moet wel goede omstandigheden hebben. Het was nu om 8:00 s'avonds 70 graden Celsius. Ik denk dat het 15 was, zo een beetje toen Femke Bol liep. Dat is nu een half uurtje geleden. Op de sprintonderdelen zie je dan bijvoorbeeld dat die tijden goed zijn, maar niet fantastisch. Niet super zoals we eerder dit seizoen gezien hebben. Dat is niet erg. Aan de ene kant ben je ook verwend. Ik bedoel, je ziet heel veel bijzondere dingen. En het waren wel mooie finales. Maar nergens, er was geen enkel onderdeel waar echt het helemaal top op de beeld was. Behalve die 800 meter bij de vrouwen. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, de 100 horden van met Russell en Nadine Visser was ook gewoon een heel goed onderdeel.
0: Dankjewel voor het bijpraten, Leon Haan.
1: Amersfoort is in de ban van het freestyle voetbal. Sinds begin deze week vinden in de stad namelijk de Open Wereldkampioenschappen freestyle plaats. Meer dan 250 deelnemers die hebben zich opgegeven. En voor viervoudig wereldkampioen Jesse Marlet is het een thuiswedstrijd. Jesse, goedenavond.
8: Goedenavond.
1: Lekker in je eigen stad, dat moet toch goed voelen. Hoe ver ben je in het toernooi?
8: Jazeker, dat voelt zeker goed. Op dit moment zit ik in de top 8 en die zou morgen helemaal uit worden gespeeld tot aan de finale.
1: Kijk.
8: Dus morgen is de grote dag.
1: Ja, en hoe is het nu dan de avond vooraf?
8: Ja, gewoon een beetje uitrusten, vroeg naar bed zo en nog even door je routines heen lopen in je hoofd en dan moet je erin geloven.
1: Ja. Nou, sorry dat wij dwars door die routines heen walsen dan, maar wel
8: fijn dat we
1: even mogen bellen. Wanneer wist jij, ik ben goed in dat freestylen, ik kan dat wel?
8: Ja, ik ben goed. Het is natuurlijk gewoon heel veel oefenen natuurlijk. Eigenlijk in het begin heb ik ooit een keer iemand gezien op straat die dit deed. En ik was eigenlijk gelijk verkocht. Dus toen ben ik gelijk in de achtertuin gaan oefenen. En ja, zo stapje bij stapje leer je het ene trucje na het andere. En dan op een gegeven moment bouw je het op en kom je erachter dat er ook echt wedstrijden in zijn. En toen ben ik echt volledig gaan focussen erop, zeg maar.
1: Ja, misschien dat niet iedereen er meteen een plaatje bij heeft. Hoe ziet zo'n routine eruit voor jou?
8: Ja, het is eigenlijk gewoon heel simpel gezegd. Bij onze wedstrijden zijn het 30 seconden, dus dan doen we 30 seconden een run. Dus je doet trucjes met je benen, met je hoofd, met je bovenlichaam, waar je maar wil. En die kan je dan helemaal invullen hoe je zelf wil. En na 30 seconden moet je hem goed afsluiten en dan is je tegenstander aan de beurt, zeg maar.
1: En gaat het dan om de volledige invulling van die 30 seconden of is er één bepaalde truc waar je naartoe bouwt?
8: Nee, het gaat wel echt om de volledige invulling. Het is natuurlijk hoe het allemaal op elkaar aansluit. Is natuurlijk telt ook mee voor de punten, zeg maar. En of je fouten maakt, zeg maar. Dus, je bouwt natuurlijk ook wel naar iets op, zeg maar. Dus als je een nieuwe truc hebt, dan is dat natuurlijk het moment waar je naartoe bouwt. Maar het moet wel allemaal goed achter elkaar zitten, zeg maar.
1: En wat heb jij voor dit WK in petto?
8: Ja, genoeg nieuwe trucjes, zeg maar. Je probeert eigenlijk altijd weer iets nieuws te bedenken.
1: Wat ga je
8: dat
1: doen?
8: Is ook waar je, als ik dat niet zou zeggen, dan...
0: Vertel het ons, Jesse, kom op.
8: Nee, ik weet ook niet zo goed of ik het zo goed zou kunnen uitleggen. Nee, gewoon zo. Maar
1: dat is dus geheim eigenlijk. Want dat mag de concurrent natuurlijk niet horen.
8: Nee, zeker niet. Nee, maar dan heeft hij nu een avondje om daar om dat te gaan trainen, zeg maar. Maar die heeft ook zijn eigen plan, dus dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Maar je wil wel graag je tegenstanders verrassen en het publiek ook verrassen. Want het is mooi als het publiek ook losgaat en je de zaal mee hebt, zeg maar.
1: Maar misschien heeft je tegenstander wel echt precies hetzelfde plan. Dat weet je natuurlijk niet.
8: Dat kan ook. Je weet niet waar ze mee komen. Dus het is altijd een beetje afwachten en aftasten. Ja.
0: Heb je eigenlijk buiten die nieuwe trucs die je morgen gaat proberen, heb jij ook een soort signature move waarvan iedereen echt zegt, dit is de Marlet?
8: Ja, zeker. Ja, dat is één move. Ik zal hem proberen uit te leggen. Dan zou je het voor me moeten zien dat ik de bal op mijn zol heb liggen, terwijl ik op de grond lig.
0: Ja.
8: En dan draai ik de bal zeg maar om mijn kuit en mijn scheenbeen heen, zeg maar om mijn been heen, zonder dat de bal naar mijn been loslaat. En dan probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk rondjes achter elkaar te draaien. Dus een beetje een hula hoop of een tornado, zeg maar. Zo zie ik het vormen. Ik hoop dat het een beetje een beeld geeft van wat het...
0: Het beeld dat ik nu heb is heel erg indrukwekkend in ieder geval. Ik kan al hartstikke slecht hoog houden. Hoe kom je hier dan op? Ga je nadenken, pas je oude trucs aan of hoe kom je tot zo'n signature move?
8: Ja, op heel veel verschillende manieren. Soms krijg je ook inspiratie vanuit andere sporten. Of heb je gewoon ineens een hele gekke ingeving. Soms maak je zelfs een fout en dan valt de bal op zo'n plek dat je denkt van, oh, kan dat ook? En dus het is echt, het komt van overal nergens. En het is gewoon eigenlijk altijd een beetje een zoektocht, zeg maar, naar het volgende. Ja.
0: Ja. Je wil natuurlijk wereldkampioen worden. Wie is nou je grootste concurrent morgen?
8: Er is één Fransman, Tristan. Stond ik de laatste drie jaar in de finale mee, zeg maar. Dus die is zeker wel de grote rivaal, ja.
0: En ik ben toch benieuwd, als je dan wereldkampioen...

0: eigenlijk altijd een beetje een zoektocht, zeg maar, naar het volgende. Ja.
1: Ja. Je wil natuurlijk wereldkampioen worden. Wie is nou je grootste concurrent morgen?
0: Er is één Fransman, Tristan. Daar stond ik de laatste 3 jaar in de finale mee, zeg maar. Dus die is zeker wel de grote rivaal, ja.
1: En ja, ik ben toch benieuwd, als je dan wereldkampioen bent, gaan we dan die geheime moves allemaal op je Insta zien? Of ben ik toch wel benieuwd?
0: Zeker weten, ja. Zeker. Als je er zo lang naartoe werkt, dan moet je alles laten zien.
2: Maar ik zie ook voor me dat jij dan dus in een soort geheime kelder aan het oefenen bent. Want ja. Niemand mag het zien.
0: Ja, precies. Dat is soms ook nog wel tricky. Zeker op zo'n WK. Als je dan één ruimte hebt waar je met z'n allen traint. Ja, dan je traint even. En iedereen ziet natuurlijk je arsenaal, zeg maar. Dus dat is altijd wel. Je moet goed plannen. Wanneer ga ik trainen? Misschien moet ik even heel vroeg komen. Zodat er nog niet heel veel mensen zijn. En als de camera's aanstaan, dan moet je sowieso alert zijn. Ja. Maar het zijn de kleine beetjes natuurlijk die gewoon toch meehelpen, zeg maar. Dus je wilt toch wel graag geheim houden.
2: Nou, ga jij je routines nog even rustig doornemen voordat je gaat slapen? Morgen de grote dag. Succes. Fijn dat we je even mochten bellen. En we gaan de socials in de gaten houden om de nieuwe Jesse Marlet te zien. Je nieuwe trick.
0: Dank je wel.
2: Die open kampioenschappen dus. Freestyle voetbal in Amersfoort.

0: wel eens mooi verspreid over zaterdag en zondag. Dus genoeg om te zien.
1: Beginnen we maar met de landskampioen, denk ik. Titelverdediger PSV, dat speelt thuis tegen Groningen, dat nog geen punten heeft verspeeld. Nu ken ik jou als de coëfficiënteman en de cijferman. En die cijfers die zijn niet hoopvol voor Groningen.
0: Die heb ik er uiteraard even bij gepakt. PSV is de laatste jaren sterk tegen Groningen. Het won namelijk 13 van zijn laatste 14 eredivisieduels met Groningen. Alleen in oktober 2022 verloren ze uit met 4-2 in Groningen. Maar dat belooft veel goeds voor PSV.
2: Nee, natuurlijk is dat een verandering. Maar dat zei ik al, dat hebben we. Ik denk dat ik wel 10 spelers kan opnoemen waar we dat al mee gedaan hebben. En dat gaan we ook nu weer doen. Hè. Dus er staan andere spelers gaan opstaan, gaan ruimte krijgen. Die weer kwaliteit hebben die Joey niet had. En dan is het aan mij om die kwaliteiten die die jongens weer hebben, ja, tot uiting te laten komen.
3: Joey?
0: Ja, ik wilde eigenlijk nog wat over Joey Veerman vertellen.
1: Ja, vertel.
0: Ja, want daar heb ik ook cijfers over. Daarna hou ik op qua cijfers van PSV.
1: Mag altijd.
0: Ja, Joey Veerman is natuurlijk vertrokken. Heeft eindelijk zijn buitenlandse transfer te pakken naar Dortmund. Dat is inderdaad een aderlating. Want als je kijkt, sinds het debuut van Veerman bij PSV haalde PSV met hem in de basis gemiddeld 2,5 punt per wedstrijd. Zonder Veerman is dat maar 2 punten. Hmm. Dus Joey Veerman is een half punt waard. Ja, en dan zou ik nu Peter Bos gaan inleiden dat hij daar heel nuchter onder blijft. En dat lossen ze wel op. Maar goed, dat hebben we net al gehoord.
3: Weet
0: maar
3: wel lang.
0: Met of zonder Veerman scheelt wel een slok op een borrel.
1: Hij is dus weg. Maar hij was niet de meest besproken PSV'er deze week.
0: Nee, dat was Lucio Geertruida. Ja. En die gaat juist naar PSV, wordt gehuurd van Leipzig. En we hoorden het net in het sportnieuws al. Het is niet allemaal even leuk gegaan, vooral op social media niet. Maar laten we even positief beginnen en Bos laten uitleggen waarom die Geertruida graag wilde hebben.
2: Nou, een speler die in balbezit goed en vast is. Die het snel ziet. Een voetbalintelligente speler. Een anticiperende speler, waar ik van hou. Dus dat zijn al heel wat kwaliteiten die we nodig hebben. En daarnaast verdedigend is hij gewend ook om met ruimte in zijn rug te spelen. En dat doen wij ook, dus dat is belangrijk.
1: Ja, maar je zegt het al, helaas wordt voetballers niet altijd hun transfers gegund. De reacties waren niet mals.
0: Nee, klopt. Nee, Geertruida is natuurlijk een oer-Feyenoorder. Mm-hmm. Is vlakbij het stadion opgegroeid, komt uit de jeugd. Heeft ook geroepen van ik kom ooit terug bij Feyenoord. Dat moet gewoon gebeuren als speler. Veel supporters van Feyenoord zijn daardoor teleurgesteld dat hij bij een grote concurrent gaat spelen. En dat is natuurlijk niet erg, daar mag je teleurgesteld over zijn. Maar een aantal supporters heeft dat op niet al te vriendelijke wijze geuit. Grof gezegd kreeg Geertruida deze week heel wat shit over zich heen. Heeft er ook op gereageerd en ook Peter Bos zei daar iets over.
2: Nou, ik snap best dat Feyenoord supporters teleurgesteld zijn dat hij niet naar Feyenoord komt, maar naar PSV gaat. Dat snap ik, dat gedeelte. Maar als dat verder gaat dan teleurstelling uiten en dan vind ik dat dat ook te ver kan gaan. En ook al ben je dan een groot supporter van Feyenoord in dit geval, dan vind ik dat je nog steeds naar jouw oudspeler, die daar vele jaren gespeeld heeft, met respect mag reageren.
0: Ja, dat speelde vandaag niet alleen rond de persconferentie van PSV. Ook Giovanni van Bronckhorst, trainer van Feyenoord, kreeg daar vragen over. Hij snapt uiteraard niks van die grove opmerkingen die naar Geertruida gemaakt worden. Zij wel te snappen dat er teleurstelling is onder de supporters.
4: Ik begrijp het wel, omdat het natuurlijk een Feyenoorder is. Maar kijk, we hebben natuurlijk wel contact met Lucerel ook gehad. Nou ja, ik denk dat hij financieel ook gewoon niet haalbaar is voor Feyenoord. En we weten allemaal hoe Feyenoord in het hart van Geertruida zit. Dus ik denk dat we daar, ja, dat is gewoon hoe het is. En dat hij nu voor PSV speelt, ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Dat staat los natuurlijk van zijn liefde voor Feyenoord.
3: Ja. Wel mooi dat hij het omschrijft als een Feyenoorder die bij PSV speelt.
0: Ja, dat is, eigenlijk is dat ook wat het is. Maar dat is moeilijk om dat gescheiden te houden.
3: Ja. Goed, als we dan toch bij Van Bronckhorst zijn beland, zullen we dan maar over Feyenoord hebben gelijk?
0: Ja, vind ik prima. Want weten jullie misschien niet dat Feyenoord heeft deze week een verzoek ingediend bij de KNVB voor een spelregelwijziging.
3: Oh, wat dan?
0: Ja, die willen graag dat de speeltijd wordt verkort naar 2x30 minuten.
3: Oh, omdat het tegen Sparta en Go Ahead na een uur wel een beetje instortte?
0: Ja, dat hebben we de afgelopen 2 weken wel gezien. Dat is een terugkerend probleem. Tegen Sparta kwamen ze er nog mee weg. Beetje hulp van de scheidsrechter ook bij een afgekeurde goal van Sparta. Tegen Go Ahead verspeelde ze een 2-0 overwinning, werd 2-2. En uiteraard kreeg Van Bronckhorst ook daar vragen over. En hij legde uit wat nou het grote probleem is in dat laatste half uur.
4: Het zit dan niet in het fysieke gedeelte, want tegen Go Ahead sprinten we en lopen we meer in de tweede helft dan de eerste helft. Dus dat zal dan andersom moeten zijn, dus dat klopt niet. Ik denk dat we wel ook in de na-analyse en ook naar de spelers toe wel Ik heb natuurlijk wel dingen gezien die niet goed gaan. Met name in de tactische discipline dat we niet goed staan. Dat we met de verkeerde mensen druk gaan geven op bepaalde momenten, waardoor we in de problemen komen. En een aantal keuzes aan de bal, waardoor je een grip verliest van een wedstrijd. En dat misschien het belangrijkste is om die grip te blijven houden.
0: Nou, net als Max Verstappen is Van Bronckhorst op zoek naar grip. Ja. Grip en balans.
1: De rode draad van vandaag.
0: Dat zijn de sleutelwoorden vandaag. Ja, ik moet zeggen, Van Bronckhorst was verder wel heel positief hoor. Hij vertelde dat hij vertrouwen heeft in de selectie zoals ze nu staat. Vooral blij is met het aantal gecreëerde kansen. En als je dan kijkt naar de expected goalcijfers, dan wijzen die dat ook uit. Die zijn nergens zo hoog als bij Feyenoord in de Eredivisie. En dat komt er kort gezegd op neer. Feyenoord creëert de meeste kansen. Tegelijkertijd verspeelt en mist Feyenoord ook de meeste kansen. Dus dat is zorgwekkend. Maar goed, je kan ze maar beter creëren. Dan ben je in ieder geval al een eind op weg.
3: Ja, dus dat is aanvallend best positief. En verdedigend was er ook goed nieuws.
0: Ja, want Feyenoord heeft eindelijk een linksback. Of tenminste eindelijk een linksback. Eindelijk een fitte linksback. Gavi Lopez wordt gehuurd van Real Sociedad. Daardoor kan Mika Marmol, andere aanwinst eerder deze zomer, kan dan weer terug naar het centrum. Die was nu als soort van noodoplossing naar links gehaald vanwege de blessures van Smal en vooral Jordan Bos, die langs uitgeschakeld. En mooi, hij komt fit aan, vertelde Van Bronckhorst, is meteen inzetbaar. Vertelde ook dat Lopez een speler is die vooral opvalt door zijn dreiging vooruit. Nou ja, dat had Van Bronckhorst vroeger ook als linksback. Dus die kreeg ook de vraag, lijken jullie een beetje op elkaar op die positie? Maar dat ging Van Bronckhorst net even te ver.
4: Nee, dan moet hij nog wat stappen maken. Ja, dat is, misschien dat hij nog een goede linksback wordt. Hij is al een goede linksback, maar je vergelijkt hem natuurlijk wel met een icoon. Hè? Dat weet je nu wel. Hè?
3: Nou, klinkt als een vrolijke bedoeling daar. En de kans is groot als we naar de historische cijfers kijken dat Van Bronckhorst zondag na de wedstrijd tegen Cambuur ook weer vrolijk is.
0: Ja, want Feyenoord speelt in de Eredivisie 18 keer eerder tegen Cambuur. 17 overwinningen, 1 gelijkspel. Dus op papier is Cambuur de favoriete tegenstander van Feyenoord. Okay.
1: We gaan je wel aan al die cijfers houden, hè? Nou, dit weekend, dan weet je dit vast.
0: Ik laat me maandag over horen.
1: Heel goed. Goed, we hadden het net over Groningen, dat een van de twee ploegen is zonder puntverlies. De andere is AZ. AZ speelt zondag uit bij Fortuna. Zou dat een 9-3 kunnen worden voor AZ?
0: Nee, als je naar het voetbal kijkt, zou je denken van wel. Ik denk dat AZ zelfs de best voetballende ploeg is tot nu toe. We zijn pas 2 wedstrijden ver, maar toch. Maar goed, Fortuna is ook goed gestart. 4 punten uit 2 duels. En mocht Fortuna winnen van AZ, dan is het pas de 2e keer in de clubhistorie dat Fortuna na 3 duels op 7 punten staat. Het gebeurde alleen in 1989 tot nu toe. En ook niet geruststellend voor AZ is het feit dat Fortuna de laatste 2 thuisduels met de Alkmaarders heeft gewonnen. Maar goed, als de spelers die zullen deze cijfers waarschijnlijk niet kennen, gewoon vertrouwen op hoe ze tot nu toe gespeeld hebben, dan maken ze een goede kans. En wat ook fijn is om te horen, is Klaasie voor het eerst weer fit. Oh ja. Genoeg om bij de wedstrijdselectie te zitten. Dus ja, wat mij betreft is AZ wel gewoon een titelkandidaat. Ondanks dat Lior echt tot vandaag roept, daar ben ik nog absoluut niet bezig. Nog niet mee bezig. Ja, ik denk dat dat dan toch wel gaat komen langzaam de komende weken.
1: En er was gisteren transfernieuws uit Alkmaar. Want Troy Parrott gaat weg, hè? Spits gaat naar Real Betis. Maar daar hielden ze al wel met je rekening mee, toch?
0: Ja, en Parrott was ook zo uitgesproken, zijn ambities. En iedereen vond het denk ik ook wel tijd nu. Dus daar hebben ze op geanticipeerd door Max Meerdink tot nu toe op te stellen. En ja, ik heb ook niet het idee dat ze er heel erg wakker van liggen. En die 20 miljoen is ook wel lekker, toch?
1: Nou ja, het staat niet op mijn bankrekening, zou ik maar zeggen.
0: Wel op de bankrekening van Tijani Rijn dus binnenkort.
1: Dat is weer een heel ander verhaal. Iemand die bij AZ nu veel opvalt, waar ik veel over hoor, is dat talent rechtsback. Elijah Dijkstra, die is lekker bezig.
0: Ja, die doet het goed, hè? Ja, vorige week zat Dien van het Laar op mijn plek, collega. Die tipte hem voor het Nederlands elftal. Dus mocht ik Xavi luisteren, ik ben het met Dien eens.
1: Nou, hij zei ook nog wel wat andere gekke dingen, hoor. Dus ik weet niet hoe serieus je die moet nemen.
0: Ja, Brian Lynch als pinch hit, dat zou ik ook toch wel zien. Maar goed, Dijkstra doet het goed. En wat vandaag ook bleek, is dat het een hartstikke leuke jongen, een leuke spreker is. Dat bleek wel toen hij deze vraag kreeg bij ESPN.
5: Welk beroep zou je hebben gehad als je geen voetballer was geweest?
6: Nou, ik had het er laatst over. Ik wilde wel graag naar de bergen in Japan en dan kung fu masteren.
5: Zo, oké.
6: Ja, nee, ik vind het altijd wel interessant hoe sterk die mensen zijn. En als ik dan zie hoe ze trainen, die discipline die ze hebben, nou, denk ik wel eens ook. Hoe hebben ze dat zo geleerd? Misschien voor na mijn carrière.
3: Wat goed. De meeste mensen zeggen wel ja, politieagent of zo. Ja. Maar hij heeft er echt over nagedacht. Ja,
0: misschien ook eens voor jullie.
1: Ja,
0: zit er aan het denken.
3: Ja. Nou goed, Van den Berg in Japan dan naar het kasteel in Rotterdam. Met bijna hetzelfde natuurlijk. Sparta ontvangt het nog puntloze FC Utrecht. Dus ja, Utrecht moet aan de bak, heeft punten, heeft doelpunten nodig.
0: Ja, en ze haalden daarvoor deze week een creatieve middenvelder. Veel transfers, het is nog geen 31 augustus, dus dat blijft waarschijnlijk nog wel even doorgaan. Marius Broholm, een jonge Noor, creatieve aanvaller, wordt gehuurd van Lille. En er schenen nog meer clubs op het vinkentouw te zitten. Dus knap dat Utrecht heeft binnengehengeld. Ja, het zijn allemaal maar berichtjes, maar daar heb je dan toch wel weer hoge verwachtingen van. En wellicht komt er nog eentje bij. Noorden Amrabat treedt namelijk mee bij Utrecht. Ja. Inmiddels 39 jaar. Vertrokken uit Casablanca, zocht een club om zijn conditie op peil te houden. Toen heeft zijn broertje Soufiane, die jaren bij Utrecht heeft gespeeld, die twee partijen met elkaar in contact gebracht. Dus nu houdt hij daar zijn conditie op peil. Maar in gesprek met RTV Utrecht zei Amrabat op meer te hopen.
7: Moet van twee kanten klikken. Perspectieven moeten kloppen. Want ja, voetbal is het leukste wat er is als je voetbalt. Kijk, alleen maar trainen, dat schiet niet op. Dus we gaan even kijken ook met de komende twee weken met de trainers en de technische directeur. Of het bevalt. En dan gaan we zien of er meer in zit.
0: Nou, Amrabat zei in hetzelfde interview ook nog dat hij twee jaar terug ook al heel dicht bij een overstap naar Utrecht was. Maar toen wilde zijn familie graag in Athene blijven, waar hij toen voetbalde. Dus wie weet gaat het nu wel gebeuren.
3: Ja, anders kan hij altijd nog kung fu master worden in Japan.
1: Ja. Leuk idee van je, origineel. Ja,
3: kom ik zo op.
1: Er zijn nog andere wedstrijden. Go Ahead tegen ADO op de zondagmiddag. En morgenavond al Heerenveen tegen PEC. En alles is natuurlijk te volgen bij Langs de Lijn op deze zender. Jorrit, dankjewel.
8: Nou. NPO Radio 1.
3: 2 minuten over 11:30. Ewout de Jong met het NOS-journaal.
9: Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De reden is de aanval op de activisten van de zogeheten flotilla. Die vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël nam de schepen onder vuur, enterde de schepen en arresteerde honderden opvarenden. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. In een winkelcentrum in de stad Kryvyi in Centraal-Oekraïne zijn zeker 15 mensen omgekomen bij Russische droneaanvallen. Er waren 2 aanvalsgolven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een 2e zwerm drones. Rijkswaterstaat begint volgende week met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door die takken kan de spitsstrook niet open en staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn.
8: Langs de lijn en omsteken. Geloof, hoop en clubliefde.
3: Deze zomer gaat onze redactie in het hele land op bezoek bij mensen die lid zijn van bijzondere verenigingen en clubs waar het draait om niet-alledaagse interesses. Welke rituelen, regels en bijzondere termen horen bij hun wereld? Jan de Graaf, welkom. Fijn dat je er bent. We hebben de ins en outs van shantykoren besproken in deze rubriek. We weten alles over schutterijverenigingen. En jij bent op pad gegaan met een Solex-club.
10: Ja, dat klopt, ja. Het leek me wel leuk om zo'n club op te zoeken met van die mannen die op van die pruttelende brommertjes en zo'n groot zadelen rondrijden met zo'n motor wat er op het voorwiel zit. Ja, je hoort ze hier al.
3: Oh ja.
10: En ik ging zoeken naar die clubs en ze zitten overal door Nederland. Ik kwam bij Solex Club AOW, altijd onderweg uit. Ik zag Solex Club bof, brommen of fietsen. En ik ben uiteindelijk naar Oosterhout gereden. Daar is Solexo 1 op 70. En toen ik daar aankwam, daar stonden 25 mannen met hun Solex klaar voor de minushal. En mijn eerste vraag was natuurlijk, wat is er zo mooi aan die Solex?
11: Het geluid.
12: En de nostalgie. Abbaan. Vooral de nostalgie van vroeger. Tegenwoordig is het allemaal fatbikes en snelle fietsen. En wij rijden nog op ons gemakje.
13: En iedereen is gelijk. Ze staan niet hier en daar, we staan allemaal gelijk. En dat vind ik ook wel mooi eigenlijk.
14: Wij rijden met 70 kilometer met 1 liter benzine.
12: Ja.
14: Probeer dat maar eens met de auto.
12: Dat lukt je niet, hoor.
14: Dat lukt je niet, hoor. Dat is heel zuinig.
15: Met Solex die 50, 60 jaar oud zijn, hè?
14: Ja.
12: En misschien kan je dat gezegd ook, op een Solex zit je als een miljonair.
14: Ja.
10: En zo voelt het ook?
12: Ja. Ja, ja, ja, ik ben hartstikke rijk.
10: Ja, en die avond gingen die rijke mannen een toertje maken van 1 uurtje of 2.
16: Vanavond hebben we de meerijrit. Het gaat, zoals we spreken met de Tour de France, bergop, bergaf. Ik kom ook een stukje Parijs-Roubaix tegen, zand, dingen. Ik maak van alles mee. En het is ook wat klimmen geblazen. Maar dat is bij een gemeente en de burgemeester is dat een bokser, dus kijk uit. Ik wens iedereen een prettige rit en ik hoop dat het goed gaat. Dankjewel.
10: Ja, en toen stapten alle mannen op een Solex om door Oosterhout en omliggende dorpen te gaan rijden.
17: Op een Solex, zit je als een miljonair. Je hoeft alleen maar op te stappen en dan maar fietsen.
3: Ja, ik vraag me dan wel af, Jan. Rijden die mannen dan al van kinds af aan op die dingen? Of is dat een hobby die op latere leeftijd is ontstaan?
10: Nou, die vraag heb ik neergelegd. En allereerst bij Jan van 84, of die vroeger ook al op die Solex reed.
18: Ja, tot ergernis van mijn moeder. Want wij konden geen benzine betalen. En dan zogen we dan met een slangetje uit de tank van mijn vaders auto. En dan liep de Solex in elkaar. Maar ja, dat wisten wij niet. We reden op gewone benzine en dan liep de motor vast. Was hij een bop. Nou, dan was hij weer uitgereest. Dan kon je weer fietsen.
10: Ja, en Jan die weet ondertussen wel dat er speciale benzine in moet, omdat het een tweetaktmotor is. Hij is de baas van de technische dienst daar. Maar toen reed hij zijn Solex nog helemaal in de prak. En trouwens, niet iedereen was in zijn jeugd net zo enthousiast als Jan.
19: Ik heb er een gehad toen ik een jaar of 14, 15 was en ik heb me vervloekt. Ik had twee linkerhanden wat techniek betreft. En dan was regelmatig of verzopen of kapot.
10: En ja, nu zit je er weer op.
19: Dat zit ik wel op. Maar ik heb mijn Solex een jaar of 10, 12 gekregen van een vriend van mij. Die al 10 jaar lid was van de Solex Club. En die probeerde op zo'n manier hem ook lid te maken. Dus het is gelukt. Het beestje is 62 jaar oud. Hij is van 64. En hij rijdt als een tierenlier.
10: Ja, en twee anderen vertelden mij dat ze bij de club zijn gekomen sinds ze thuis lopen. Dat ze dus met pensioen zijn. En pensioen lijkt wel een beetje de hofleverancier die je moet vertellen van deze club.
20: Mooi.
21: Vaak wel, ja.
3: Heb je...
21: Ja,
3: het zijn altijd... Heb je zelf, daar ben ik wel benieuwd naar Jan, heb je dan, ik hoor je nu praten met die mannen, maar heb je zelf een ritje gemaakt?
1: Ja, een beetje participeren, ja, de journalistiek
10: dat
1: toch?
10: Ja, dat had ik ook wel gewild en ik had het ook een beetje aangevraagd van tevoren, maar ze hadden niet een Solex klaarstaan waarvan zij dachten dat vertrouwen we hem wel toe. Oh. En ze vertelden dat
1: Remo ook... Dacht aan de Solex of aan jou?
10: Aan de Solex, sowieso. Nee, dit moet zeker aan de Solex gelegen hebben. Nee, maar ik heb wel een rondje gemaakt, maar de hele rit heb ik niet met ze meegereden. Ik mocht met Volker mee, de chauffeur van het busje waar alle reserveonderdelen in lagen. Dat was een hele vriendelijke, rustige man. En ik dacht, nou, die heeft wel overzicht zo van achter. En ik dacht, nou, dan ga ik hem toch even de vraag stellen of het nou vaak dezelfde zijn die pech hebben.
21: Vaak wel, ja. Ja, het zijn altijd, je kunt ze met je neus aanwijzen. En dan weten we het ook wel, die heeft altijd dezelfde problemen.
10: En dan zeg je niet van, joh, zet er nou eens gewoon een keer een nieuw ding op?
21: Nou, ze zijn allemaal van mijn leeftijd, dus 75 jaar of ouder. Dus ze zijn stront eigenwijs, weet het allemaal beter. En hun Solex is onfeilbaar.
10: Ja, moet ik er wel even bij zeggen dat Volker dit met een kleine lach op zijn gezicht vertelde. Hij reed zelf ook geen Solex dus. Hij kwam gewoon om de bus te rijden. Hij wilde graag bij die club van die vriendenclub horen. En het geinige is dat 5 minuten later de eerste Solex stil stond aan de kant.
22: Ik heb hier een speciaal ontworpen stukje gereedschap.
10: En wat heb je nou in je handen?
22: Een sproeier. Een sproeier van de Solex.
10: En daar is een beetje vuil in gekomen. Die blaas je even door.
22: Ja, eigenlijk moet je dat met perslucht doen. Maar dat hebben we hier niet, dus ik pers zelf.
10: Even een stukje lopen, Frans, zonder sproeier. En die benzinesmaak, die neem je op de koop toe? Wij zijn de heren van de heilige mengsmering, hè?
22: Ja, het is benzine met olie, dus roesten doe ik niet van binnen.
10: Dat sproeitje draait er nu weer in met een steeksleuteltje?
22: Ja, sleuteltje 9. Met sleuteltje 9 kun je een hele hoop repareren met de Solex.
10: Ja, en toen ik daarna weer in de bus stapte, vertelde Volker ironisch genoeg dat deze Frans zijn hele leven bij de wegenwacht gewerkt heeft.
1: Dat is handig.
10: Ja, ja.
1: Maar, ik moet wel zeggen, ik hoor dus 75 en ouder, iedereen?
10: Ja, bijna wel. Ik heb één aspirantlid gesproken. Die was 63, dus die vertelde ik ga de gemiddelde leeftijd heel erg naar beneden halen. Er was één jongen van 17, dat is de zoon van die man over die heilige mengsmering. En dat is ook de enige die echt zo jong is. Dus ja, ze kunnen heel goed vers bloed gebruiken.
21: We moeten eigenlijk een paar jongens hebben die echt interesse hebben in die Solexen. Want nou onderhoudt dat doen wij nou. Ja. En ook nog voor de dames.
10: Ja. En waar zijn die dames nu dan?
21: Ja, thuis. Wie ze, je weet, ik heb toch gezegd, wie zijn vrouw lief heeft, laat ze thuis.
1: Klinkt niet als een heel welkome club voor vrouwen, als ik eerlijk ben.
10: Nee, dat heb je best goed gehoord, Rivka. Dat kan je wel stellen, ja. Maar daar komen we wat. Het is een mannenclub. Solexo 1 op 70 is in 88 opgericht van de vorige eeuw. In 89 kwam er een Solex-club voor vrouwen bij. Vroom, Vrouwen rijden op een motor. En in verschillende plaatselijke krantjes las ik dat de dames toen ook niet welkom waren bij de heren. En daar wilde ik ook wel wat over weten. Maar ik dacht, er komt volgens mij nog een derde helft aan. Laat ik die vraag daar even parkeren. Dus toen we weer terugkwamen bij die hal, ben ik eerst wat gaan vragen over die Solex, over de motor, hoe dat zat. Ik dacht, dat is toch misschien ook wel leuk om te weten. Maar de heren zagen toen eigenlijk kans om een beetje te gaan dollen met elkaar.
2: De mannen van de type, dan moet er een Kees vragen. Kees, even typen is eens.
4: Oh, wat?
2: 3800.
4: Nou, dat weet ik niet hoor, welke type. Het is net gezegd, het is een zwarte. Het is een zwarte.
10: Ja, ja, Kees is overduidelijk juist niet het lid met de meeste technische kennis. Maar Kees liet het er niet bij zitten en die dolde meteen Jan erachteraan.
4: En dit is nog wel van het hoofd van de technische dienst. Dan zie je aan de tie-rips.
20: En waar is de eigenaar van deze?
4: Jan,
20: vertel, hoe zit dat met die tie-ripje op jouw stuur?
23: Toen wij van die berg afkwamen, reden wij vol gas. En toen draaide ik het gas terug en toen brak mijn stuur af. Ja, daarom zit die tie-rip erop.
20: En als dit werkt, heb jij dan de behoefte om het snel op te knappen? Of denk je, nou, het komen een poosje zo?
23: Nee, ik ben verplicht om zo snel mogelijk op te knappen. Maar ja, zo zit de Solex in elkaar. Met tie-raps en ijzerdraadjes.
1: Maar is nou zijn hele stuur afgebroken?
10: Nee, dat was iets aan zijn stuur. Een hendeltje waar je gas mee geeft wat aan zijn stuur met een tie-rap vast zat. En het valt eigenlijk trouwens best mee met die tie-raps en die ijzerdraadjes. Want ze hebben daar op elke maand een keer op een woensdagavond de technische avond. En dan zitten ze met z'n allen hard te sleutelen aan al die Solexen. Maar ik hoorde ook van verschillende kanten, als ze lopen, dan moet je er niet meer aankomen.
19: Ze hebben mij altijd geleerd met die Solex, je moet er zo weinig mogelijk aan doen. Je moet niet aan sleutelen. Als je rijdt, dat is goed en niks. Geen gekke dingen.
22: Drie jaar geleden is je van mij het laatst nagekeken. Ja.
10: En nog steeds prima.
22: Afkloppen maar.
10: Ja, afkloppen. En ik hoor er trouwens heel veel omheen. Als hij loopt, moet je er niks meer aan doen.
3: Ja. Ben je er nou nog achtergekomen uiteindelijk waarom ze na 40 jaar nog steeds een mannenclub zijn?
10: Ja. Dat heb ik ook gevraagd, want ondertussen zat het grootste deel van de club binnen aan bier en blokken kaas en schijven leverworst. Dus daar heb ik de vraag ook nog een keertje neergelegd.
4: 40 jaar terugdenken, hè? Nou, geen vrouwen erbij.
24: En we houden niet geen afstand, nee. Maar de vrouwen die hebben hun eigen verhaal en wij hebben ons verhaal. Ja. Dit is meer een echte mannenclub.
25: Ja. Bij die dames vroem, dan moet je de eigen afmelden als je niet meer rijdt.
26: Ja. En hier is het vrijheid, blijheid. Ja. Kom je, en dan is goed. En als je er niet bent, ook prima.
10: Ja, en toen knikte die mannen vrijheid, blijheid. Ze vonden het gewoon wel lekker als je gewoon op de avond zelf nog even kon kijken of je wilde komen. Niet zoveel regeltjes, daar hadden ze eigenlijk niet zoveel zin in. Dus ze waren eigenlijk best enthousiast ook over Vroom. Die hielpen ze met die technische avonden. Die gebruikten hun bus. Dus er werd onwijs samengewerkt. Maar die twee avonden in de maand dat ze dan met elkaar lekker weg konden, hadden ze eigenlijk wel zin om gewoon lekker met elkaar weg te zijn. Dus ja, dat is eigenlijk de reden dat ze toch een beetje bij elkaar bleven. Maar het was ook wat interessant. Aan het eind werd eigenlijk duidelijk dat het mannenclubje dat op een Solex rijdt en elkaar loopt te dollen wel meer was dan alleen maar dat.
19: Ik ga naar mijn vrouwtje toe.
23: Ja, doe toast de route, Kees. Ja,
19: ik ben benieuwd morgen.
23: Oh, moet ze morgen?
19: Ja, moet ze morgen.
23: Naar het ziekenhuis.
19: De bestraling.
23: Oh, de bestraling.
19: Ja,
27: laat even horen, Kees.
19: Ja, dat is kwart voor vijf. En moet ze bestraald worden, natuurlijk een kwartier.
27: Ja, dat is lang, hoor.
19: En dan afwachten. Ja, dat is lang, ja.
23: Ja. Als jij nou je stuur wegdoet, Kees, dat wil ik wel hebben.
19: Hey, ik zou jou als je niet vertellen, ik heb dat van mijn stuur af. Hé, hey, fijne avond. Jullie ook zo? Ja?
23: Ja, Kees.
19: En ik ga naar huis.
23: Rustig aan, hè.
19: Houd doen.
3: Ja, dat valt wel een mannengroep samen. Hè? Even toch wel dan vanuit het hart even die emotie, ja. Serieuze zaken. Ja. En dan meteen daar overheen weer over het stuurtje.
10: Even over dat stuurtje weer. Gewoon even delen van je vrouw, echt in de put zitten. En dat even bij een paar vrienden kwijt kunnen.
3: Ja.
10: En daarna gewoon weer een goede grap maken over waar het die eigenlijk die dag al over ging.
3: Tot slot in deze serie, hè, we leren dan ook bepaalde termen vanuit de plekken waar we komen. We hebben al veel gehoord, vierkant op de poten staan. Van de schutterijen leerden we de term nat en dreug. Wat heb jij geleerd bij de Solex Club?
10: Als iets loopt, moet je er vanaf blijven. En dat is denk ik wel een zin die ik vaker ga gebruiken. En je hoort ook wel eens mensen zeggen van als je WD-40 tie-raps en duct tape in je gereedschapskist hebt, dan ben je er. Nou, daar wil ik dan sleuteltje 9 aan toevoegen. Dat lijkt me een goed idee.
1: Sleuteltje 9.
3: Ja, Jan de Graaf, dankjewel.
10: Graag gedaan.

0: Isley Brothers en Dead Lady maakt het 10 minuten voor 10:30.
1: Normaal gesproken schuift Ragnar Niemeyer nu aan om ons voor te bereiden op het komende Eredivisie weekend. Maar wij zijn de moeilijkste niet, dus Ragnar mag ook wel eens op vakantie. Gelukkig hebben we supersub Jorrit Hansen. Goedenavond, Jorrit.
2: Yes, goedenavond.
1: Je hebt wel een wat rustiger weekend dan normaal, want er zijn maar 6 wedstrijden.
2: Ja, dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat er nog 3 teams in actie komen deze week in de voorrondes van de Europa Cups. NEC, Ajax en Twente. En die krijgen op deze manier een vrij weekend extra tijd om zich voor te bereiden op die returns. Maar goed, nog steeds 6 duels.

0: Al bijna 30 jaar maakt hij muziek, de Belgische Nova Star. En deze kwam deze zomer uit, Today Yesterday.
1: Het Dakota-vliegtuig van de musical Soldaat van Oranje is terug in het Aviodroom. 16 jaar lang was het pronkstuk in de 4000 voorstellingen van de musical. En nu die musical gestopt is, staat het vliegtuig dus weer op zijn oude plekje. Raymond Oostergo, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Conservator van het Aviodroom. Hoe ziet dat oude plekje er precies uit?
2: Op een heel mooi plekje in ons museum. Maar dat we hebben een soort replica van het Schiphol 1928 gebouw. Dat was de terminal die ooit gebouwd is voor de Olympische Spelen van Amsterdam destijds. En daar een replica van. En daar hoort dus ook een vliegtuig uit die tijd bij. Dus daar past die perfect.
1: Kijk, en hebben jullie dat dan 16 jaar vrijgehouden, die spot?
2: Ja, zeker, zeker. Nou, we hadden natuurlijk nooit verwacht dat het 16 jaar zou duren.
1: Nee.
2: Maar we zijn blij dat de musical zo'n succes is geweest. En nu kunnen alle mensen een keer komen kijken hoe die er van dichtbij uitziet. Want normaal zit je natuurlijk in de zaal en mag je geen foto's maken, geloof ik. Dus ja, dan is het jammer dat je er op afstand naar moet kijken.
1: Ja, want begin juli spraken we je ook al toen de laatste voorstellingen van Soldaat van Oranje gespeeld werden. Want eigenlijk 16 jaar geleden zou er een heel ander vliegtuig worden gebruikt voor die musical. Die kwam toen vast te zitten op de A44 bij een viaduct. Hè. Dat moest toen daar echt verwijderd worden. Dat ging mis. Hoe is de reis deze keer gegaan?
2: Probleemloos. Net als de keer dat wij het vliegtuig destijds die kant op hebben gebracht ook. Wij hadden hem natuurlijk wel iets verder uit elkaar gehaald dan het vliegtuig wat daar tussen de brug kwam. Dus we hadden daar geen enkele twijfel over dat het goed zou gaan.
1: En hoe vervoer je dat dan precies in allemaal losse delen dus?
2: Ja, het ziet er bijna uit als een soort bouwpakket zou je zeggen. Maar je haalt inderdaad de staart er helemaal af, de vleugels haal je los. En dan til je ook nog even de zaakjes, de romp van het middengedeelte. Ja, en dan heb je 3 vrachtwagens met allemaal onderdelen. En die kwamen vanmorgen om 6 uur het park binnengereden.
1: Maar even eerlijk, want jullie schoten 16 jaar geleden dus te hulp, hè, omdat dat andere vliegtuig was vast komen te zitten. Hebben jullie wel eens gebaald van, ach, nu wordt Soldaat van Oranje weer verlengd?
0: En nog één laatste seizoen hoorde je dan weer.
1: Blijft dat plekje weer leeg?
2: Dan gaat het natuurlijk vaak met dat soort dingen. Maar Lea, eerlijk gezegd, het is een fantastische musical. Ik heb hem 2 keer gezien. Ik hoorde dat er mensen zijn 100 keer geweest. Ja. Dus ja, dat geeft wel aan dat het een uniek iets is. Dit vliegtuig is nu ook nog een stukje unieker, omdat het daar 16 jaar heeft gestaan. Zo kun je het ook zien.
1: Ja, onderdeel van de geschiedenis geworden, ja. Voordat het vliegtuig geleend werd door de musical, stond hij in het museum helemaal oranje gekleurd. Waarom was dat?
2: Ja. Ja, heel veel oranje met de tekst Holland. En dat kwam. We hebben in 2003 uit Engeland opgehaald. En toen moesten we bedenken wat voor kleuren erop moesten komen. En dat moet ook historisch verantwoord zijn. En toen hebben we gekozen voor een oranje kleur. Omdat de KLM destijds in 1939, was bijna oorlog, werd er een keer een vliegtuig beschoten. En toen dachten ze, ja, wij zijn in Nederland, wij willen neutraal zijn. En wat we dan doen is dat we ons vliegtuig oranje schilderen met Holland op. En dan met de hoop dat het allemaal goed ging. Nou, de tijd heeft natuurlijk anders geleerd. We hebben ook nog een heel mooi schilderij waar juist zo'n vliegtuig ook voor dat gebouw staat. Dus dat past er helemaal perfect bij. Maar het was dus een historisch verantwoorde kleur.
1: Ja, en inmiddels ziet dat vliegtuig er dus heel anders uit. Nu is die weer terug. Heb je een enorme bestelling oranje verf gedaan en wordt die weer in die kleur hersteld?
2: Nou, de bestelling is nog niet gedaan, maar de stemmen gaan wel op om dat weer te doen. Maar voorlopig laten we hem nog even in de kleuren zoals iedereen hem nu gezien heeft in de musical, omdat dat ook uniek is. En dan gaan we de komende tijd eens even kijken wat de beste kleur is om straks natuurlijk weer te passen bij het gebouw waarin die, zoals die op eind jaren 30 had, daarvoor kon staan. Dat het ook echt matcht met het gebouw.
1: Ja. Voor iedereen die niet van musicals houdt of die hem daar al dus 100 keer heeft gezien en nu denkt ik wil dat vliegtuig die Dakota weer van dichtbij bekijken en hem met me aanraken en wat beter voelen dus. Vanaf wanneer is hij weer in volle glorie te zien?
2: Nou ja, als je nu komt dan is hij te zien. Want hij staat zeg maar opgesteld op ons middenterrein. En zelfs morgen dan hebben we altijd weer hele enthousiaste technische vrijwilligers. En die gaan eens even een inspectie lopen. En die gaan dan eigenlijk al gelijk beginnen om eens te kijken wat er allemaal moet gebeuren om het vliegtuig weer ook voor de komende jaren weer bij het museum te toon te stellen. Maar dat gebeurt ook allemaal in het zicht. Dus mensen kunnen hem in ieder geval zien van een afstand. En de bedoeling is wel, mensen moeten het inderdaad, wat u zei, ook aan kunnen raken. Dat geeft een extra gevoel. Dus dat is wel waar we naartoe werken.
1: Want ik begreep dat het feit dat hij wat dichter bij de zee heeft gestaan nog invloed kan hebben op de kwaliteit.
2: Ja, de zoute lucht doet het aluminium niet heel erg goed. Dus er zijn wel wat dingetjes die we even moeten aanpakken. Maar we hebben nu natuurlijk van een hoop dingen van kanten kunnen bekijken de afgelopen weken. En eigenlijk viel het ons ook niet eens echt tegen. Dus we gaan er mee hard aan de slag om het netjes te maken. Maar ja, we waren eigenlijk verrast dat zo'n vliegtuig uit 1945 nog zo in goede staat is eigenlijk.
1: Ja, hij heeft altijd binnengestaan, ze hebben er goed voor gezorgd. Dank Raymond Oostergo, conservator van het Aviodroom.
0: Mocht je vanavond al een tijdje zitten te luisteren naar Langs de Lijn en de Omstreken, dan is het je misschien opgevallen dat er een eredivisieloze vrijdag is. Geen wedstrijden vandaag daar, maar in de keukenkampioendivisie waren er wel 6 wedstrijden. Dus Jorrit Hansen, jij combineert gewoon alles. Je bent nu terug, want je hebt die wedstrijden in de gaten gehouden. 2 van de 3 koplopers kwamen in actie. Laten we beginnen met Emmen.
3: Ja, Emme heeft net als MPV en Heracles 6 punten uit de eerste 2 duels. Die delen dus de koppositie. En dat kan Emme ook wel gebruiken. Na 2023 gedegradeerd zijn 3 vervelende seizoenen. Vorig seizoen zelfs 14e. Maar nu dus een goede start. En ook vandaag thuis tegen Jong AZ ging het weer goed. Eerste helft geen schot op doel. Maar na rust veranderde wat dat betreft alles. Won uiteindelijk met 3-1. En ik wil daarbij heel even de 3-0 van Michael Breij noemen. Want ik vind dat mensen vaak het woord streep verkeerd gebruiken in voetbaltermen. Maar dit doelpunt, dit was echt een streep. Vanaf 1,45 meter, dan kon je een lineaal naastleggen. Was echt prachtig.
0: Ik ben nu wel benieuwd wat jij dan verkeerd gebruik vindt van het woord streep.
3: Er hoeft wat mij betreft maar iets boog te zitten in een schot. En dan vind ik het eigenlijk al geen streep meer. Mensen kijken meer naar de snelheid dan naar de curve die dan zou moeten ontbreken. En daar kunnen we nog wel een keer een boompje over opzetten.
0: Oké, naarmate jaren doet Emmen dus weer goed. Topscorer Freddy Kwispel, goede naam is dat toch, vertelde aan ESPN wat er nu anders is ten opzichte van de afgelopen seizoenen.
4: Vooral de passie en de strijd wat we dit jaar eigenlijk leveren. Dat is vooral het verschil met vorig jaar. En je merkt het ook in het stadion. De supporters die komen erachter. Als we een keer een Jons boven schoppen of een goal maken, dan komt het hele stadion erachter. En dan zweeft het op.
0: En Emmen 9 uit 3. MVV wilde dat ook.
3: Ja, en dat mag ook wel weer eens een keertje. Want MVV in 2000 voor het laatst in de eredivisie. Daarna hoogstens 50 geworden in de eerste divisie. En nog veel vaker in het rechte rijtje geëindigd. Hebben dit seizoen hoog ingezet. Andries Jonker als trainer. Kevin Hofland als assistent. Verwachtingen zijn alsnog niet al te hoog na wat magere jaren. En dan moet je soms ook wat geluk hebben. Hadden ze vorige week tegen Eindhoven, waar ze door 2 late goals eigenlijk tegen de verhouding in wonnen. En ook vandaag tegen Volendam. Weer mazzel. Volendam nog niet op zijn best. Enige goal viel uit een hele ongelukkige situatie, waarbij een verdediger Schouten de bal uit een corner tegen zich aankrijgt, zonder dat hij er enige weet van heeft. Blijft 1-0. MVV lijkt het geluk af te dwingen met 9 uit 3.
0: Heel mooi. Dankjewel Jorrit voor deze update.
1: Goed, dan nog tot slot even terug naar het grootste atletieknieuws van vandaag. Femke Broeders-Bol verbrak het Nederlands record op de 800 meter. 1 minuut 55 seconden en 41 honderdste. En ze loopt daarmee het 34 jaar oude record van Ellen van Lange uit de boeken. En dus heeft daar zojuist op gereageerd.
5: Ik bedoel, het zat er natuurlijk aan alle kanten aan te komen. En ik vind het gewoon heel mooi, want Femke en ik hebben best veel contact over het 800 meter lopen, over tactiek van 800 meter. En ja, dus dan is het ook gewoon heel erg leuk dat het zo goed gaat. En ik moet eerlijk zeggen, stilletjes vond ik het ook heel erg leuk dat we het een tijdje samen gehad hebben. Ook al is dat maar een week. Maar dat is natuurlijk toch heel bijzonder.
1: Ja, en nu is het dus echt een record voor Femke Broeders-Bol.
0: Hier nu het oog met Marcia Luiten.
1: Goedenavond.
6: NPO Radio 1.
7: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Een feministisch strijdlied uit de jaren 80 is verrassend actueel.
8: Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar vrouw zijn niet betekent, tweede rangs en bang en klein.
7: Franse bioscopen lopen vol voor Charles de Gaulle.
9: As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable.
7: En een vlijmscherpe politieke tekst van onze vader des vaderlands.
10: Wilhelmus van Nassau, waar ben ik van Duitsen bloed?
7: Dat en meer in OVT. Zondagochtend om 10 uur.
6: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: NPO Radio 1.
20: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving had een kracht van 2,8 en heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen was er sprake van een acute noodsituatie. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst. Hij moet ook een boete betalen van $90.000. Ook Nahuel Molina kreeg die boete en 7 wedstrijden schorsing. En daarnaast krijgt de voetbalbond van Argentinië een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien en ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
21: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
25: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
26: Ik mag graag tuinieren.
27: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
28: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
29: Ik niet.
25: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
30: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: In Artis in Amsterdam gingen onlangs twee groepen ringstaartmakers samenwonen. De oude Amsterdamse kolonie en een nieuwe groep uit Rotterdam. Het risico was dat ze elkaar de tent zouden uitvechten. Maar daar heeft Artis iets op gevonden. Voor ze kennis maakten, kregen alle halfapen dezelfde geur opgespoten. En zo weten ze niet meer welke van Rotterdam is en welke uit Amsterdam. Nou, zo'n geurtje. Zou dat geen uitkomst zijn voor de stammenstrijd van mens-aap Homo sapiens? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Met veel nieuws van Hollandse bodem. Want tot 20 kilometer in de omtrek van Zandeweer werden Groningers vanochtend uit hun bed getrild. Al is de grote gaskraan dicht, de aardbevingen zijn nog niet klaar. En wat dat betekent, vertelt de burgemeester. Mezzosopraan Maria Warenberg is een reizende ster in de internationale opera. Morgen zingt ze op het Prinsengrachtconcert en vanavond is ze bij het Oog. Meer muziek, een andere ster, André Hazes, de oude om precies te zijn, die trad in 1998 op in de imposante Plaza del Toros in Benidorm. Maar die arena bleef grotendeels leeg. De opnames van dat concert, die komen nu voor het eerst uit. En intussen, in de rest van de wereld, is Italië het toneel van een bankenoorlog. De oudste bank ter wereld dreigt te worden overgenomen. En wat dat betekent, weet professor Harald Benink. En u ook, tegen de klok van 12, maar eerst het nieuws.
3: Het hele huis schudde. De deuren die trilden in de sponningen, zeg maar.
1: Vrijdag 21 augustus.
4: Dan sta je om 6:10 lekker naast je bed.
2: Nou, lekker, want weer beefde de grond in Groningen met opnieuw flinke schade bij sommige huizen.
5: Hier zit een hele brede scheur. Nou, die is alweer wat breder geworden na vanmorgen. Ja, deze gevel die staat helemaal uit het lood.
2: Sommige getroffenen waren net klaar met de herstelwerkzaamheden.
6: Dat is in één klap weer ondaan gemaakt.
2: De aarde beeft wel vaker in Groningen, maar het went nooit.
7: We zijn er klaar mee. En wat vannacht gebeurd is met die knal, nee, die worden er kwaad van.
2: De actiegroep Groninger Bodembeweging heeft begrip voor de frustratie van deze man.
8: Dus voor ons is dat niet nieuw, dat we bevingen er zijn en er blijven. Waar we zo vreselijk veel problemen mee hebben, is dat daar zo slecht naar geluisterd wordt.
2: En nog meer slecht nieuws. Het zal niet de laatste aardbeving zijn.
9: Dus het zal nog jaren doorgaan voordat al die spanningen ontladen zijn. Dus er zullen nog jaren aardbevingen optreden.
2: Afschrikwekkend nieuws uit Congo dan. Volgens de VN groeit de ebola-uitbraak de afgelopen dagen enorm.
10: In the last 3 months, 2500 people have died, and half of those in the last 20 days.
2: Al 2500 doden in een gebied zo groot als Frankrijk.
10: The epidemic is spreading widely. It's now covering an area that is bigger than France.
2: De A50 tussen Apeldoorn en Arnhem wordt geteisterd door files. Oorzaak: takken die voor een veiligheidscamera hangen.
11: Ik heb niet zozeer hangende takken gezien, maar ik heb wel een spitsstrook gezien met een rood kruis wat dicht was, ja.
2: Dan lijkt de oplossing vrij simpel.
12: Het lijkt me een easy fix. Gewoon iemand die die takken weghaalt en dan zou het opgelost moeten zijn, lijkt mij.
2: Maar zo makkelijk is dat dus niet. Eerst moet er een ecoloog naar kijken en dat gebeurt maandag en dan komt er een...
13: Einde aan de takkenfiles.
2: Het einde is ook in zicht voor het racefestijn in Zandvoort.
14: Welkom op Zandvoort, de laatste ronde van de Dutch Grand Prix.
2: En daarna geen Grand Prix meer in de duinen. Een verlies, vindt er één.
15: Ik ben al bij verschillende races geweest. Niks voelt als Zandvoort. Niks komt in de buurt. Het is gewoon één groot oranje feest.
2: De ander denkt er wat luchtiger over.
16: Jammer, maar toch ook weer niet eigenlijk. We hebben nog genoeg circuits, hè? We gaan overal heen als moet.
2: Dat vinden de Nederlanders. Maar wat vinden de toeristen? Is Zandvoort ook interessant genoeg zonder Formule 1?
17: Are you coming back to Zandvoort when there is no Grand Prix?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, die is gelezen door Clemens Peters.
18: In Trouw de verhalen van 2 van de 4,5 miljoen vluchtelingen uit Soedan. Hemada Abdallah en Husna Ibrahim wonen nu met hun gezinnen, of wat daarvan over is, in een kamp in Zuid-Soedan. Ooit gebouwd voor 1500 mensen, nu wonen er bijna 19.000.
2: De vluchtverhalen van de twee zijn gruwelijk met nauwelijks te bevatten details. Familieleden sterven voor hun ogen of worden wreed van elkaar gescheiden. Een eerste vluchtelingenkamp wordt ook het doelwit van militair geweld. En nu zitten ze in een relatief veilig kamp, maar uitzicht op een leven daarbuiten is er niet.
18: Niemand lijkt nog contant geld in zijn portemonnee te hebben, tot afgrijzen van bijvoorbeeld bedelaars en straatmuzikanten. Maar toch is het aantal eurobiljetten dat in omloop is fors gestegen, van 20 miljard 10 jaar geleden tot 31 miljard nu. Hoe kan dat nou, vraagt de Volkskrant zich af.
2: Een deel van het geld ligt in oude sokken of onder matrassen. Ook is het eurogebied uitgebreid met Bulgarije en Kroatië. Maar de belangrijkste reden is misschien wel verrassend. 30-50% van de biljetten bevinden zich in landen buiten de eurozone als dekking tegen onbetrouwbare lokale munten.
18: De snelwegprotesten lopen de spuigaten uit. De overheid moet handhaven, dat zeggen de burgemeesters in de Telegraaf. Boeren die van tevoren al horen dat ze zonder problemen de snelweg kunnen blokkeren. XR-betogers die van de snelweg worden gesleept en bij het ADO-stadion worden vrijgelaten en naar huis gestuurd. Het is regio-burgemeester van Nijmegen Bruls een gruwel.
2: Als overheid maak je een slechte beurt als er geen consequenties zijn, zegt hij. Maar hij snapt de dilemma's van justitie. Het demonstratierecht geeft de rechter veel ruimte en dat maakt het voor het OM wel lastig om te handhaven.
18: Wedstrijdschaken doet hij al 20 jaar niet meer, maar Garry Kasparov doet nog altijd van zich spreken als belangrijke criticus van Vladimir Poetin. Het FD confronteert hem met een eerdere uitspraak uit 2023... toen hij het einde van Poetin voorspelde. Hoe zit dat?
2: Hij zat fout, zegt hij nu, maar daar heeft hij geen moeite mee. Hij voert aan dat president Biden die zou goed voor Oekraïne zorgen en dat is nogal tegengevallen. En nu ziet hij dat Poetin er beter voor staat. Trump vormt geen bedreiging, zegt Kasparov. En Europa is te zwak en heeft geen leider.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: David Bowie, Heroes. U hoorde het al, in Groningen was vanochtend rond 5:50 een aardbeving met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer in de gemeente Het Hoge Land. En aan de lijn is de burgemeester van Het Hoge Land, Hans Broekhuizen. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, meneer Broekhuizen, u was vanmiddag in het dorpscentrum Het Klokhoes in Zandeweer, waar bewoners werden opgevangen. Wat heeft u daar zoal gehoord?
1: Nou, heel breed. Het is ook vooral de mensen die daar niet waren. Die heb ik wel gesproken op straat of telefonisch. En die zijn een beetje te neergeslagen, een beetje moedeloos. De zoveelste keer dat dit gebeurt. Het zal ook niet de laatste keer zijn. Desondanks toch maar eens kijken wat voor schade heeft het huis. Wat kunnen we er nog aan doen? Gaan we ook melden of laten we het erbij zitten? Dus die mensen zijn er. En die mensen die wel in het Klokhoes kwamen, ja, die wilden graag ook even een verhaal kwijt. Soms een beetje stoom afblazen. Soms ook heel concreet alvast een schade indienen bij de IMG, Instituut Mijnbouwschade Groningen. Die was er ook. Dus het varieert een beetje.
0: Ja, en

0: die mensen die wel in het klokhoes kwamen, ja, die wilden graag ook even een verhaal kwijt. Soms een beetje stoom afblazen. Soms ook heel concreet alvast een schade indienen bij de IMG, Instituut Mijnbouwschade Groningen. Die was er ook. Dus het varieert een beetje.
1: Ja, en het was zeker niet de eerste schok dit jaar. Er waren er al een stuk of 20. Maar die bevingen boven de 2.0, die zijn relatief uitzonderlijk, toch?
0: Ja, die zijn zwaar en komen ook niet, niet elke maand voorbij. Kijk, de afgelopen jaren zijn er al meer dan 2000 bevingen geweest, waarin sommige heel relatief licht, anderhalf. Die voel je eigenlijk niet zozeer. Maar richting de 2-3, ja, dan voel je dat zeker wel. En die komen ook nog steeds voor met enige regelmaat.
1: Ja, ik begreep ook dat cijfer ook niet alles zegt. Dat zeg maar de kwaliteit van de bodem ook heel erg belangrijk is voor hoe heftig die bevingen trillingen geven.
0: Ja, dat is ook zo. Er komt in de eerste plaats nog bij de diepte. Het is op relatieve ondiepte beweegt de aarde, zeg maar. De spanning in de gasvelden die moet eruit. Nou, dat is vaak op 3 kilometer. Dat is relatief heel gering, dus bijna aan de oppervlakte. En dan is de bodemgesteldheid met name klei en wat veen. En dat werkt vaak ook niet mee, waardoor de klap extra hard aankomt.
1: Ja. Hoeveel schademeldingen heeft u nu al binnen?
0: Ja, de meldingen die gaan naar het IMG, die komen niet bij de gemeente. En ik begreep dat daar rond een uur of 5, 6 inmiddels 130 schademeldingen waren. Maar dat zegt nog niet zo heel veel, want de ervaring leert dat mensen vaak later in de week of misschien wel over 2 weken eraan toekomen om de schade goed op te nemen en ook tijd vinden om de schade in te dienen. Dus ik verwacht dat de komende weken nog wel oploopt.
1: Ja, en dat IMG, wat is dat ook alweer?
0: Dat is het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Ja. En die inventariseert dat allemaal en is ook betrokken bij de schadeafhandeling.
1: Ja, en is er ook schade zo ernstig dat er nu meteen acute onveilige situaties zijn?
0: Ja, die meldingen zijn er ook. Die komen ook bij de IMG binnen, maar er wordt gelijk doorgeschakeld met de gemeente om te kijken wat kunnen we eraan doen. Bijvoorbeeld ook, hebben we ook alternatieve huisvesting voor de mensen nodig die daar wonen. En ik weet in ieder geval een stuk of 4, 5 van dat soort meldingen zijn ook binnengekomen vandaag. En die worden ook bekeken. En daar wordt ook met de inwoners bekeken. Moeten ze nu dusdanig snel het huis uit of kunnen ze toch nog even blijven?
1: Ja, als burgemeester bent u natuurlijk vooral aan het luisteren. Kunt u ook echt iets voor deze mensen doen?
0: Ja, het is inderdaad, dat heeft helemaal gelijk en het is vooral luisteren. Wij zijn niet de instantie die ook schade afhandelen en ook met geld over de brug komen. Maar wij kunnen wel bemiddelen. We kunnen mensen ook de weg wijzen. En ook van belang, wij kunnen de signalen die wij krijgen van de mensen waar ze tegenaan lopen, toch ook steeds weer terugleggen in Den Haag bij het ministerie.
1: Ja. Nu was er in 2023 een parlementaire enquête gaswinning. De eindconclusie luidde toen dat de schadeafhandeling in Groningen moet milder, makkelijker en menselijker. Vindt u dat wordt waargemaakt?
0: Nou, dat is nog te weinig. En dat zijn ook wel, vond ik vandaag ook wel weer schrijnend. Dat mensen zeggen, ja, ik heb dit ooit allemaal al een keer doorstaan. Ik heb een melding gedaan. Ik heb allerlei dossiers moeten aanleveren. Ik heb veel mensen over de vloer gehad. Ik heb lang moeten wachten. En als puntje op paaltje komt, dan gebeurt er ofwel iets of te weinig. En mensen zeggen dan nu ook van, ja, ik zie nu dat ik een scheur heb of er is iets in mijn huis. Maar ik begin er niet meer aan. Ik laat die 20.000 of 30.000 euro wel liggen. Ja. Ik ga door met mijn eigen leven. Ik ga de energie in andere dingen zetten. Dus zeker de M van makkelijk is denk ik voor veel mensen nog niet dichterbij gekomen.
1: Nee, en dus dat leidt tot iets van laat maar zitten. Maar wat adviseert u deze mensen?
0: Nou, om toch wel te melden, het scheelt hen zelf inderdaad heel veel, maar het is ook van belang om te weten hoeveel schades er nog zijn. Anders krijgen we misschien ook een heel vals beeld van, er zijn heel weinig meldingen of het is dit jaar minder dan vorig jaar. Maar als het effect daarvan is dat mensen dus niet gemeld hebben, dan kunnen we daar ook als overheden heel weinig op sturen.
1: Ja, ja.
0: Dus mijn advies aan die mensen is wel te blijven melden.
1: Ja, u noemde al dat Instituut Mijnbouwschade Groningen. Welke hulp biedt die nu dan in de praktijk?
0: Nou, die is wel heel erg in de

0: praktijk bezig om mensen bij te staan en om zo snel als mogelijk te inventariseren wat is er aan de orde en hoe kan dat worden versterkt. Of heeft men een bedrag nodig als schadevergoeding. Dus ik wil niet zeggen dat IMG daar niet zijn best voor doet. Die doet dat zeker wel. Maar we zitten toch met elkaar, denk ik, gevangen in heel veel regeldrukte, regelruimte. Het moet allemaal, bij wijze van spreken, aan het eind van het jaar langs een accountant om te kijken, is het allemaal wel rechtmatig? En daar zijn we heel goed in als overheden. Maar de mensen in Groningen hebben daar niet zo heel veel aan.
1: Nee, zouden daarom soepeler met deze meldingen en ook vergoedingen moeten worden omgegaan?
0: Ja, ik denk het wel. Als de reactie van mensen is, ik begin er niet meer aan, het wordt te ingewikkeld. Ja, dan moeten wij onszelf achter de oren krappen en toch zeggen, daar gaat iets niet goed.
1: Ja, doet het kabinet voldoende volgens u?
0: Ik vind het kabinet heel erg betrokken. Ik vind ook dat ze de afgelopen jaren, op één volgende kabinetten, toch hele grote stappen hebben gezet. Hè. Dat moeten we ook onderkennen. We zijn van ver gekomen. Maar we zijn er nog niet. Dus wij moeten daar vanuit Groningen toch ook steeds weer de aandacht voor vragen. Het kabinet doet heel erg zijn best. Ik zie ook wel, in de Tweede Kamer is dat nog weer ingewikkelder. Er zijn kamerfracties die zeggen, nou, gaswinning, laten we dat maar weer opstarten. Dat zijn volledig signalen buiten de orde. Dat kan echt niet. Als je ziet hoeveel last hier mensen van hebben. Dus daar moeten we steeds voor blijven bevechten in Den Haag, dat niet kan.
1: Ja. Nu is die gaskraan van het grote Groningen gasveld, die is dichtgegaan in 2024. Maar er zijn nog kleinere gasvelden onder Groningen, Drenthe, de Waddenzee, hè, waar wel nog gas wordt gewonnen. Wat vindt u daarvan?
0: Nou, je ziet dat het grote veld is dicht inderdaad, maar de aardschokken die we nu nog hebben, komen uit dat veld.
1: Ja.
0: Dus je kunt wel zeggen, hij is dicht, dus het zal wel veilig zijn. Nou, dat is niets is minder waar. De komende tientallen jaren zullen we echt nog wel overlast hebben van het gesloten gasveld. En dus, dat is terecht dat hij dus zegt, er zijn nog allerlei kleine gasvelden nog operationeel. Daar wordt nog gas gewonnen door de NAM. Maar ook die zullen in de aardbodem spanning oproepen, wat een keertje eruit moet. Dus ook daar zullen bevingen plaatsvinden. Ook dat krijgen we er nog een keer bij. Dus onze oproep is ook steeds, stop met het winnen van gas, ook uit die kleine gasvelden.
1: Oké, dank u wel voor uw toelichting, burgemeester Hans Broekhuizen. Een felle overnamestrijd is losgebarsten rond de oudste bank ter wereld, de Monte dei Paschi di Siena in Italië. Waar deze strijd over gaat en waar het voor staat, dat vraag ik Harald Benink. Hij is hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ik mag je zeggen, hè, want we kennen elkaar.
2: Zeker.
1: Oké, je bent zelf ooit in dat hoofdkantoor van die bank geweest, hè? Die bank uit 1472 in Siena in Toscane. Hoe zag dat eruit?
2: Nou ja, het is ook heel tekenend. De Financial Times heeft vandaag een mooi artikel over deze strijd. En het is de Piazza Salambeni. En daar heb je zo'n palazzo en daar zit het hoofdkantoor van deze bank, Monte Paschi di Siena. Nou ja, en daar werd in 1994, ik was net een jonge docent en onderzoeker aan de Universiteit in Maastricht, was ik daar op een internationale conferentie. Nou, ik heb heel veel internationale conferenties bijgewoond en meegedaan in mijn carrière. Maar deze, die herinner je dan ook nog gewoon de hele ambiance, kwaliteit van de sprekers, natuurlijk de zalen waar de meetings plaatsvinden, maar ook natuurlijk de lunches en diners. Het was werkelijk fantastisch. Echt Italië op zijn best.
1: Italië op zijn best. Nou, nu, die bank is meer dan 550 jaar oud.
2: Ja.
1: Vandaag de dag 6 miljoen klanten, 16.000 medewerkers. Waar gaat die overnamestrijd in het kort eigenlijk over?
2: Nou, het gaat eigenlijk om een heel breder verhaal, dat in de Europese Unie wordt gesproken over een consolidatie van de bankensector. Kort gezegd heeft Europa nog te veel banken, hè, ook als je het vergelijkt met de Verenigde Staten. En waarom is dat van belang? Als je kijkt naar het rapport van Mario Draghi, de investeringsagenda van Europa.
1: Ja, twee jaar geleden.
2: De concurrentiekracht van Europa. En in die financiering van die nieuwe investeringen in nieuwe technologieën, in chips, en duurzame energie, defensie, zullen die banken een grote rol moeten spelen.
1: Want daar is in Europa te weinig geld voor.
2: Nou, ze hebben ook te weinig. Ten eerste hebben ze te weinig schaal. Dus je moet ook een bepaalde, als een soort tegenpartij, een grote balans kunnen hebben om die risico's goed te kunnen spreiden. Dus dat is één ding. Maar wat ook speelt is dat eigenlijk de kostenefficiëntie nog te laag is. Kijk, die banken zijn natuurlijk enorm gedigitaliseerd. Dat vergt zeer geavanceerde ICT-systemen, software. Nou, denk aan hoe ga je internationale betalingstransacties afwerken. Hoe ga je bijvoorbeeld je beschermen tegen cyberaanvallen, witwas. En dat betekent, het maakt natuurlijk wel uit of je die investeringen doet voor 1 miljoen klanten of voor 10 miljoen klanten. Ja. Dus eigenlijk is de kostenefficiëntie van heel veel banken in Europa te laag. En het idee is natuurlijk met fusies en overnames van banken dat ze groter worden, dat er een grotere schaal ontstaat en dat ook de grotere banken eigenlijk ook orde op zaken kunnen stellen bij de zwakkere banken. Een mooi voorbeeld wat natuurlijk al jarenlang speelt is UniCredit, een andere grote Italiaanse bank die Commerzbank wil gaan overnemen in Duitsland. Nou, hetzelfde verhaal speelt nu binnen Italië met Monte Paschi di Siena. Wordt het overgenomen door Intesa San Paolo, een van de grootste banken van Italië, maar ook van Europa. Een hele succesvolle, efficiënte bank, renderende bank. Monte Paschi di Siena wil dat eigenlijk niet. En die gaat dan als een soort defensieve actie proberen zelf twee andere banken over te nemen. Dus word je gegeten of niet? Sta je op het menu, ja of nee?
1: Of ben je zelf de jager, ja. En zou het erg zijn als deze oudste bank ter wereld verdwijnt, dus opgaat in een andere bank?
2: Nou, als econoom zeg je natuurlijk afhankelijk van als Intesa San Paolo daar orde op zaken stelt en dat integreert niet. Maar het geeft natuurlijk heel veel emotie. En de Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft zich al mee bemoeid. Het is ook een hele oude bank.
1: Want Meloni zegt, die bank moet zelfstandig als cultuurobject blijven.
2: Ja, de naam. Ja. We moeten niet vergeten dat de bank dus bijna 10 jaar geleden failliet was. Dat hij met het geld van de Italiaanse belastingbetaler gered is. De Italiaanse overheid is daar toen ook, die bank is de facto genationaliseerd. Dus die bank zat in diepe problemen 10 jaar geleden. Daar zijn ze nu uitgegroeid. Maar een volgende stap is natuurlijk wel nodig.
1: Ja. En je zei het al, die consolidatie van die banken is nodig. Dus wat we nu in Italië zien is eigenlijk iets wat in heel Europa gaande is.
2: Ja, en daar spelen dus allerlei reflexen. We zien het zelfs dus binnenlands binnen Italië, waar we het net over hadden. Moet die naam blijven voortbestaan? We zien het bij UniCredit en Commerzbank. Maar eigenlijk, dat is al jaren aan de gang. Maar die nationale reflexen, kan een Duitse bank worden overgenomen door een Italiaanse bank? Eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn. Mensen denken vaak, Italië, dat is dan van de budgettaire discipline. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet, maar op banken doen ze het heel goed. Dus UniCredit doet het veel beter dan Commerzbank. Dat zie je ook in de marktwaardering van die bank. Maar het zou in Nederland ook kunnen spelen. Stel dat er een bod komt op een Nederlandse bank vanuit het buitenland. Hoe gaat dan in Nederland het oranje gevoel ook prevaleren? Gaan we dan ook dwars liggen? Nou, dat zijn allemaal dingen van, als we geloven in een geïntegreerde pan-Europese bankenmarkt, ook in het kader van die agenda van Draghi, heb je grotere banken nodig en zul je dit langzaam maar zeker opzij moeten gaan zetten.
1: Dus die nationale sentimenten, zeg je, die hinderen eigenlijk wat nodig is voor Europa.
2: Ja, en de Europese Commissie heeft ook een tijdje geleden een nieuw plan weer gepresenteerd. Eigenlijk een oud plan, een nieuw jasje. Dat heet de Kapitaalmarktunie. Dat heet nou Savings and Investment Union. Waar dus bijvoorbeeld gaat over dat de beurzen in Europa, waar aandelen en obligaties worden verhandeld, net zoals in Amerika, onder 1 Europese toezichthouder dienen te komen. Nou, daar zijn ook weer nationale reflexen, want er zijn landen als Duitsland en Ierland en Luxemburg zijn daar tegen. Iedereen zegt het is van belang. 1 niet, 27 toezichthouders in elk land. Net zoals in Nederland de Autoriteit Financiële Markten hebben, de AFM. Daar speelt dat, maar het geldt ook in dat bankenlandschap, waar dus die nationale belangen en reflexen prevaleren. En de prijs die Europa dus daarvoor betaalt, is eigenlijk dat je op het gebied van zowel de banken als de kapitaalmarkten onvoldoende efficiëntie kan genereren.
1: En dus niet concurrerend bent met Amerika.
2: En Amerika heb je natuurlijk wel, dat daar de beurs staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission. Een Amerikaanse toezichthouder. En we hebben in Amerika veel grotere banken.
1: Ja. En als je nou naar Nederland kijkt, we hebben 4 grote banken.
2: Ja.
1: Zouden daar ook verdere fusies moeten plaatsvinden?
2: Nou, bij voorkeur dus niet binnen Nederland.
1: Want?
2: Nou, kijk, we hebben dat al gedaan. Natuurlijk ABN met AMRO, de Nederlandse Middenstandsbank, NMB met de Postbank. En we hebben dus in Nederland maar een klein groepje hele grote banken. En dat betekent dat in de Nederlandse markt de concentratiegraad heel groot is. Wat bedoelen we daarmee? Dat die vier grote banken in heel veel marktsegmenten, hypotheken, lening aan MKB, 80-90% marktaandeel hebben. En dan heb je eigenlijk te weinig concurrentie. Dus liever niet in Nederland dat de ene bank nog de andere gaat overnemen, want dan maak je dat probleem alleen maar groter. Het zou heel goed kunnen dat bijvoorbeeld de Nederlandse bank een buitenlandse bank overneemt. Maar het zou ook kunnen zijn dat een buitenlandse partij komt en daar dan een Europese bank van maakt.
1: Ja, en dat is, als econoom zeg je, dat is eigenlijk goed voor Europa. Dus dat moeten we ook gewoon.
2: Nou, en iedereen, de politici zeggen het ook. Maar hoe geef je het eigenlijk handjes en voetjes? En dat is natuurlijk de grote tragiek van Europa, ook van het Draghi-rapport. Iedereen staat te applaudisseren voor zijn analyse. Maar als het dan aankomt om hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het financieren? Wat voor maatregelen gaan we nemen? Dan is er nog steeds een te grote verdeeldheid.
1: Ja, heel kort tot slot. Wanneer wordt duidelijk of de oudste bank ter wereld prooi of jager is?
2: Heel moeilijk te zeggen. Heel moeilijk te zeggen. Want dat is, ik zou bijna zeggen, dat is een Italiaanse spaghetti. En dat is toch echt soms lastig.
1: Nou, dan blijven we dat in de gaten houden. Dank voor je heldere uitleg. Hoogleraar bankwezen en financiering, Harald Benink. Ze is een van de meest veelbelovende Nederlandse stemmen van de klassieke muziek. Mezzo-sopraan Maria Warenberg. Morgenavond is ze te horen tijdens het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Ik spreek haar straks, maar eerst gaan we even naar haar luisteren.

0: hoorde Maria Warenberg in de opera Des Knaben Wunderhorn van Mahler. En ik zei het al, ze is een van de veelbelovendste Nederlandse stemmen in de klassieke muziek, met de sopraan Maria Warenberg. Al 2 jaar is ze verbonden aan de Opéra Nationale de Paris. En morgenavond is ze te horen tijdens het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Goedenavond, Maria.
1: Goedenavond.
0: Ja, je komt echt nu net uit de repetities van dat Prinsengrachtconcert gerend. Hoe ging dat?
1: Klopt, ik zit echt net 1 seconde. Het ging echt supergoed. Het was wel heel koud. Maar hopelijk wordt het morgen iets minder winderig en dan is het helemaal perfect.
0: Ja, en moet er nu dan nog veel gebeuren of is nu echt alles gereed?
1: Eigenlijk is alles gereed. Ik weet zelfs welke jurk ik aan moet. Dus het is helemaal klaar en ik heb er echt zoveel zin in. En het is zo'n waanzinnig event.
0: Ja, je bent er wel eens eerder geweest, toch?
1: Klopt. Mijn broertje heeft jaren geleden op het Kinderprinsengrachtconcert gespeeld. Dus het was echt heel leuk om weer hier te zijn. En om het nu echt gewoon mee te kunnen maken hoe het is om daar te staan.
0: Ja, nu het volwassene Prinsengrachtconcert. En wat ga je morgen zingen?
1: Ik zing morgen Massenet. Een prachtig lied van Massenet, Elegie. En daarna een heel vurig stuk van Piazzolla, Je suis Maria. En uiteraard aan de Amsterdamse grachten.
0: Ja, dat kan niet uitblijven natuurlijk. Het is een openluchtconcert. Duizenden mensen op bootjes, langs de kant, op en langs de gracht. Maakt dat veel uit voor de muziekstukken die je dan kiest?
1: Nou, eigenlijk niet per se. Ik heb gewoon stukken gekozen, natuurlijk met Lijf Over, de fantastische pianist, die me heel erg aan het hart liggen, die hem ook heel erg aan het hart liggen. Dus je kan eigenlijk ook een hele intieme setting creëren, ook al is het zo groot eigenlijk, want er zitten duizenden mensen buiten. En natuurlijk op tv ook, maar ik denk dat je alle kanten op kan. Dus het wordt heel bijzonder. Het is een extra intieme setting, want we zijn maar met z'n 3 op het podium eigenlijk de hele tijd, of met z'n 4.
0: Oh, dus je hebt helemaal geen groot orkest bij je?
1: Nee, dit jaar niet. We zijn echt met een heel intiem kamermuziekensemble.
0: Ja, je bent 29. Je werkt nu 2 jaar bij de Nationale Opera van Parijs, wat een heel belangrijk operahuis is. Je gaat op meer grote podia spelen, begrijp ik, het komende jaar. Welke rollen ga je waar zingen?
1: Klopt, het zijn echt fantastische rollen dit seizoen. Ik begin in Amsterdam eigenlijk. Ik ben nu ook aan het repeteren hier bij de Nationale Opera en Ballet. En daar zing ik de rol van Lola in Cavalleria Rusticana. En de première daarvan is al 5 september, dus al best wel snel. Dus ik heb morgen ook nog repetitie daar.
0: Oh, ja.
1: Dus het is een hele leuke, intense week. En daarna ga ik gelijk naar Berlijn. Dan debuteer ik als Mercedes in Carmen van Bizet. Daarna ga ik naar Parijs en dan mag ik de rol van Anjo zingen in La Clemenza. Daarna weer terug naar Berlijn voor Drabella en Così van Tutte. En Rosina in Il Barbier di Siviglia. Sorry, dat is een hele lange lijst.
0: Ja.
1: Ja. En dan in Parijs ook weer, in Parijs Stefano. Dus het echt zijn 6 rolduiten of zo.
0: Oké, maar hoe hou je dat vol? Want dat zijn echt heel veel verschillende rollen.
1: Klopt, maar ik heb de rol van Anjo eerder gezongen. En de rol van Stefano ook, alleen de rest zijn wel allemaal roldebuten. Dus ik heb ze allemaal behoorlijk goed erin zitten.
0: Oké, maar dat moet dan allemaal tegelijkertijd in je hoofd. Het laat wel zien dat je heel gewild bent in het internationale operacircuit. Hoe verklaar je dat je nu ineens zo heel erg veel gevraagd wordt?
1: Nou, ik denk, ik heb de Queen Elizabeth Competition gedaan. In 2023, dat was eigenlijk ook mijn afstudeerjaar aan het conservatorium. Ik heb daar de Dutch National Opera Academy gedaan. En eigenlijk sinds dat concours en sinds ik in Parijs werk, gaat het gewoon heel goed. Dus ik denk, door dat concours en Parijs dat het opeens zo goed gaat.
0: Ja, dus bij het Prinsengrachtconcert mochten ze blij zijn dat je nog ergens een gaatje in die drukke agenda kon vinden.
1: Nou, ik ben gewoon heel blij dat het net precies zo kon. Dat ik ook precies op dit moment in Nederland ben.
0: Ja, aan het repeteren was natuurlijk. En heb je dan ook wel een beetje een zomer met ook vakantie gehad? Of gaat dat zingen altijd door?
1: Nou ja, het zingen gaat meestal toch wel door. Ik bedoel, de vakantie voor mij was geen repetities en niet op het podium te hoeven staan. Dus ik had een weekje vakantie. Maar dan is het wel fijn als ik gewoon door blijf studeren. Net als een topsporter door blijft fietsen of door blijft rennen. Zodat je wel in shape blijft.
0: Ja, want die stembanden, die, die raken net als spieren anders gewoon uit vorm.
1: Ja, je ook je hele lijf, zeg maar. Je ademsteun en al je spieren in je hele lijf, die werken mee aan, ja, aan dat geluid wat je creëert, zeg maar. Want je zingt altijd zonder microfoon. Nou ja, morgen dus wel, want het is open lucht. Dus ja, je hele lijf is eigenlijk nodig.
0: Ja, nou, nu heb je dat programma voor het komende jaar staan. Er komen natuurlijk altijd weer nieuwe rollen voorbij. Op basis waarvan kies je dan die rollen? Is het gewoon waar je zin in hebt, wat je leuk vindt?
1: Nou ja, ik zit nu al in een luxe positie eigenlijk. Want die rollen worden dus meestal aangeboden. En dan ga je daarvoor auditeren. Het is eigenlijk heel veel, op heel veel verschillende manieren kan je dus zo'n rol aangeboden krijgen. Doordat bijvoorbeeld iemand je eerder heeft gezien ergens in een andere productie. Voor Parijs heb ik gewoon geauditeerd. En voor Berlijn ook. En dan krijg je die rollen aangeboden.
0: Ja, maar het is niet zo dat jij kiest op basis van wat jou aanstaat. Het is aanbod gestuurd, zeg maar.
1: Ja, een beetje wel. Maar op een gegeven moment kunnen operahuizen ook wel gaan vragen van, wat zou je willen zingen bij ons?
0: Oh ja.
1: Dus dat is wel heel luxe.
0: Dat is heel luxe, inderdaad. Nou, dat Prinsengrachtconcert, je zei het net al. Aan de Amsterdamse grachten, daar wordt de traditie getrouw mee afgesloten. Mag je ons alvast iets laten horen?
1: Oh, wauw. Als mijn stem het nog doet, dan ga ik 1 zinnetje doen.
0: Oké, dat vinden we al fijn.
1: Oké, komt-ie.

0: kwam.
1: Zoiets.
2: Oh, heerlijk. Nou, dat wordt echt...
1: Hele andere toonsoort.
2: Ja, nou, maar heel fijn. Dat wordt prachtig morgen. Alleen, het weer is dus niet meer zo tropisch, hè? Dus je hebt je jurk al uitgekozen, maar hou je die weersvoorspelling een beetje in de gaten?
1: Nou, ik hoop dat de weergoden met ons zijn en dan komt het goed.
2: Oké, nou, heel veel plezier morgenavond. Dank je wel, Maria Warenberg.
1: Dank je wel.
2: En van opera gaan we naar André Hazes, want vandaag verscheen een bijzonder live album. Namelijk met het concert dat André Hazes in 1998 een Benidorm gaf, zoals opgetekend in Zij gelooft in mij, die beroemde documentaire over Hazes.
3: Goedenavond, vakantiegangers. Ik ben geloof ik de enige met het orkest en de mensen van het geluid die werkt vandaag. Maar jullie zullen het ook wel verdiend hebben natuurlijk. Dus even een beetje happy, een beetje in de mood. Oké, je weet, hebben we het allemaal opgenomen, dus ik wil een klein beetje...

0: Ja, u hoorde de vlieger van André Hazes live in Benidorm. Veel mensen kennen de pijnlijke beelden van André Hazes die daar in een half leeg arena optrad uit de documentaire Zij gelooft in mij. En van dit live concert dat André Hazes in 1998 in de Spaanse Plaza dos Toros Arena gaf, is nu alsnog een album uitgebracht. En waarom nu pas? Ik vraag het aan John Appel, hij is de documentairemaker die André Hazes destijds volgde. En Paul Schuurman, hij is de directeur van de Van Mobile Studios. En hij had de originele audio-opnames in zijn bezit. Goedenavond, heren.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, John Appel, waarom besloot u destijds André Hazes juist naar dit concert in Benidorm te volgen met de camera?
1: Nou ja, het was voor mij een beetje een onverwachte aanleiding. Wat hij mij vertelde was dat hij naar Benidorm ging met de trein. Hele familie, schoonouders, kinderen, Rachel natuurlijk, in de trein naar Benidorm omdat hij niet wilde vliegen. En ik vond dat zo'n mooie aanleiding. Dus eigenlijk was dat voor mij de trigger om naar Benidorm te gaan. En het concert, of de concerten die gepland waren, die kwamen eigenlijk op de tweede plaats.
0: Ja. Nou, laten we even nog luisteren naar een fragmentje uit die documentaire. Toen Hazes een paar dagen van tevoren in de arena kwam, toen zei hij dit.
3: Natuurlijk is dat spannend, man. Misschien het gevoel dat je, het als eerste Nederlander dus gaat doen. De kleedjes heb je gestaan, weet je. Dat geeft natuurlijk wel een bijzonder gevoel. Hè. Maar ik vind het wel spannend. Ik vind het heel spannend. Voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mijn familie. En ik draag het op aan mijn vader. Ja, het is heel bijzonder. Ja, zonder meer. En als dit lukt, dan ik heel ver in mijn leven. En ik heel ver in mijn leven.
0: Ja, John, het was dus het klinkt als een heel beladen concert voor Hazes.
1: Ja, hij is heel sentimenteel. Eigenlijk, dat lied wat je net liet horen, De Vlieger. Dat is natuurlijk over zijn overleden moeder. Maar hij was helemaal bevangen eigenlijk door de gedachte aan zijn overleden ouders. En tegelijkertijd was hij ook wel ontzettend opgewonden, omdat het totaal nieuw was om in een stierenvechtersarena op te treden. Terwijl hij veel grotere zalen gewend was in Nederland, maar dit was buitenland, op een voor hem onbekende plek. Ja, en hij werd eigenlijk overmand door die gedachte aan zijn ouders.
0: Ja, hij maakte het ook groot. Hij zegt, ik draag het op aan mijn vader en mijn moeder. Als dit lukt, dan ben ik heel ver met mijn leven. Maar toen viel die ticketverkoop enorm tegen.
1: Ja.
0: Hoe ging hij met die teleurstelling om?
1: Ik denk dat hij van tevoren vermoeden dat het tegenviel, want aanvankelijk waren er twee concerten gepland. En dat werd toen ingedikt tot één. En ik wist dat hij heel weinig concrete informatie kreeg over de kaartverkoop. En ook ikzelf had een donkerbruin vermoeden dat niet goed liep. Reden te meer voor hem om eigenlijk ontzettend zenuwachtig te zijn. En dat zie je in de film ook. Ja. De vlak voordat hij naar de arena gaat, is hij al heel zenuwachtig. En dan komt hij uiteindelijk de arena binnen en dan loopt hij door de gangen naar de kleedkamers en met één blik ziet hij, nou ja, ik hoorde jullie net vertellen, half gevuld, maar voor een tiende gevuld arena. En hij weet gewoon, dit concert gaat dit is niet goed voor mij.
0: Ja, en dan zie je ook die scène met die kapper die als een bezweerder hem zit te vertellen dat ook niet kan, een volle arena, en dat het fantastisch is. Maar dat is een hele mooie scène. Paul Schuurman, u was er toen ook bij in Benidorm. Weet u misschien, waarom werden er zo weinig kaartjes verkocht? Want er waren toch heel veel Nederlanders?
4: Er waren veel Nederlanders. Ja, wat ik een beetje zo begrepen heb eigenlijk ook wel, dat er dus ontzettend veel horeca in Benidorm was, die dus eigenlijk hun publiek wilden vasthouden.
0: Hoe bedoelt u? Ik bedoel,
4: nou, dat ze hadden daar heel veel Hazes lookalikes staan. De horeca wou eigenlijk dus niet hun publiek, die wilden hun eigen publiek vasthouden. Ja.
0: Oh, dus ze dachten, als ze de echt hebben gezien, dan komen ze niet meer naar die neppers kijken?
4: Nee, andersom juist. De horeca zelf wou gewoon echt puur hun Nederlands publiek vasthouden. Dus die hoopten dat ze dus niet naar dat concert van André gingen.
0: Nee, dat is duidelijk. En veel mensen kennen de beelden intussen, want die documentaire van John is enorm goed bekeken, 200.000 mensen. Hoe komt u nou aan die audio-opnames?
4: Ja, mijn vader heeft dat toen opgenomen en wij hebben dat eigenlijk gewoon in ons archief altijd bewaard. En ja, op een gegeven moment hebben we daar in 2015, even uit mijn hoofd, hebben we er nog wel eens naar platenmaatschappijen gebeld van we hebben dit liggen nog. En daar was, er werd toen, was geen animo voor toen. En eigenlijk, ik was afgelopen jaar bezig met een documentaire of een registratie van Herman van Veen 600 keer in Carré. En dat was een opdracht van Universal Music. En ik vertel eigenlijk zo, we zitten in mijn studio te werken. En ik zit eigenlijk zo te vertellen van ja, god, ik heb nog dat Benidorm concert nog liggen. Hoe waanzinnig is dat, weet je? Nou, en dat viel in één keer op zijn plek.
0: Ja, en was die kwaliteit, was dat goed van dit live concert? Of moest je er nu aan versleutelen? Dat is natuurlijk wel een tijd geleden.
4: Ik heb er een maand aan zitten mixen in de studio. Maar wat ik geprobeerd heb, is het zo live mogelijk te houden. Je hoort ook echt het publiek wat er is, hoor je echt vol meedoen. En ja, je hoort ook gewoon eigenlijk, André geeft daar een waanzinnig goed concert. En ook met de First Show Band, die spelen het ook echt fantastisch. Dus ja, ik heb er een maand aan gewerkt. We hebben natuurlijk nog extra drum sounds en zo eronder gezet. Maar ja, het is eigenlijk echt voor 98% is het puur. Ja,
0: ja. En John, ik zei het al, die documentaire Zij gelooft in mij, die was destijds een gigantisch succes. Werd echt een beetje een cultfilm. 200.000 mensen naar de bioscoop. Wat vond André Hazes zelf eigenlijk van je film?
1: Nou, toen hij de film van tevoren zag, hè, voordat hij de bioscoop inging, toen had hij er veel moeite mee. Vooral met de meest emotionele delen uit de film. Met name het gedeelte dat hij in huilen uitbarst vlak voor het concert in Ahoy. En eigenlijk hebben Rachel, zijn vrouw, en ikzelf, hebben hem ervan kunnen overtuigen dat juist die gedeeltes zijn menselijkheid en zijn kwetsbaarheid het best laten zien. En dat eigenlijk de film zijn kracht geeft. En tot de première was hij daar niet van overtuigd. En toen de première uiteindelijk zo goed bleek uit te pakken in het Tuschinski 1 tijdens het documentaire festival in Amsterdam. Toen was hij om. En toen heeft hij zich erbij neergelegd dat kennelijk dit hem ten goede zou komen.
0: Ja, dat is gebeurd en dat is ook gebleken. Hij overleed 22 jaar geleden, was intussen een cultheld. Verwachten jullie dat die belangstelling voor zijn muziek blijft?
1: Toen in 2004 bedoel je, of nu nog steeds?
0: Nee, nu bedoel ik.
1: Want volgens mij wordt er nog elk jaar Holland Sint Hazes in de Ziggo Dome of daar in de buurt gezongen. Ook de spin-off van zijn kinderen, die allebei muzikaal zijn, waarbij met name de kleine Dre een beetje probeert in de voetsporen van zijn vader te kruipen en Roxanne zich daar aan onttrekt. Ja. Maar goed, die houden de mythe André Hazes ook levend.
0: Ja, Paul, ben je het daarmee eens dat hij dat blijft?
4: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk. Het is ongelooflijk gewoon als je natuurlijk kijkt ook naar de jeugd van nu. Die kennen al die nummers uit hun hoofd.
0: Ja.
4: Dus dat is zo mooi. Ja.
0: Het zijn een beetje evergreens geworden.
4: Absoluut, ja.
0: Ja, en nou ja, goed, dit concert verschijnt nu op vinyl en cd?
4: Dat klopt, ja. Het is, het duurt 90 minuten is het bij elkaar. En een dubbel LP op rood vinyl geperst. Okay. Erg mooi.
0: Mooi, die is vanaf morgen verkrijgbaar dus. Het live concert in Benidorm. Heel veel dank, John Appel en Paul Schuurman. En dit was het oog voor vanavond. Op deze zender gaat Nooit meer slapen verder. Met Ellen Dekwits, die praat met beeldend kunstenaar Awoiska van der Molen. En morgenavond zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een hele goede nacht.

0: Radio 1.
1: Human.
0: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob. Over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
1: NPO Radio 1.
10: Middernacht, het begin van zaterdag 22 augustus. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De 2 andere verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl Brussel 2-talig is. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
11: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
12: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. In dat bolwerk te Zutphen vindt momenteel een bijzondere expositie plaats. De muziekwerken, waarin diverse projecten van fotograaf Iwoschka van der Molen samenkomen. Centraal staan drie audiovisuele installaties, waarbij muziek en fotografie elkaar ontmoeten en de verbintenis tussen mens en omgeving wordt belicht. De ene keer vanuit de mythe van Odysseus, dan weer via berglandschappen, maar ook via een reeks portretten van vensters in het hedendaagse Japan. En naast de audiovisuele installaties zijn tevens fotowerken te zien. Iwoschka van der Molen is een internationaal geprezen en gelauwerde fotograaf. Haar werk kenmerkt zich door verstilde portretten van landschap en omgeving in zwart-wit tinten. Ze studeerde aan de Minerva Kunstacademie te Groningen, Hunter College in New York en de Sint-Joost Academie in Breda. En Iwoschka van der Molen werd geboren in Groningen in 1972 en zit helemaal tegenover mij. Welkom.
13: Goedenavond.
12: Goedenavond. Hey, afgelopen zomer konden we eigenlijk om één cultuurverschijnsel niet heen. De Odyssee, de verfilming van Christopher Nolan, behaalde miljarden. In de bestsellerlijsten vonden we verschillende versies van de Odyssee. Maar jij maakte dus al in 2021 samen met de componiste Calliope Tsoupaki al de audiovisuele installatie Odysseus. Dus ja, je was gewoon een trendsetter, hè?
13: Dat klopt. Calliope en ik vonden, zoals wij hem liefkozend noemden, Odi al iets eerder.
12: Ja? Ja? Hoe vonden jullie hem?
13: Eigenlijk was dat toch Calliope Tsoupaki, de Nederlands-Griekse componiste, die werd uitgenodigd door het Asko Schoenberg. Vandaag heet dat het muziek. En zij werd door hen uitgenodigd om een muziekstuk te schrijven. En zij was toen ook componiste des vaderlands op dat moment. En zij had al in haar, volgens mij had ze al in haar hoofd dat ze Odysseus het onderwerp van een muziekstuk wilde laten zijn. Dus dat heeft zij toen, is zij toen gestart en zodoende zijn wij samengekomen.
12: Ja, want jullie kenden elkaar al.
13: Ik kende haar man al een lange tijd. En die vertelde veel over zijn bewegelijke, bijzondere muzikale vrouw. Dus toen ik haar eens ontmoette op een opening, eindelijk. Toen vertelde ze over haar herinneringen aan rotspartijen in Griekenland. En ik had net 2 weken daarvoor een vakantie gehouden op een Grieks eiland, wat ik eigenlijk nooit doe. Maar ik werd overgehaald door iemand om eens vakantie te houden. En daar heb ik met mijn kleine iPhone'tje maakte ik daar een foto van een prachtige rotspartij aan het strand. En mijn echte goede camera had ik niet bij me, maar ik dacht wel op dat moment, zie je, ik moet eigenlijk altijd mijn camera bij me hebben.
12: Wat was er zo mooi aan deze rotspartij? Wat trof jou?
13: Ja, omdat er 3 schakeringen van donker naar licht in 3 lagen achter elkaar, als een soort coulissen, stonden. Met daaronder het koelkende water dat tegen die rots aanklotste. En in iedere schakeer of in iedere coulis eigenlijk zit ook ontzettend veel details. En zelfs op dat oude telefoontje was dat goed genoeg ook zichtbaar in dat kleine, op dat kleine beeldje. Dus, maar misschien was het ook de grootsheid van die kolos, die monumentale kracht uit dat gneis. Ik heb het later opgezocht, dat gesteente is het gneis. Niet dat ik daar verder heel veel van af weet en uitzoek. Ik ben geen geoloog en dat al die kennis verward misschien alleen maar. En dat doet er niet toe, maar daar heb ik het even opgezocht. Dat fotootje liet ik zien op dat moment aan Calliope. En die was helemaal geraakt door dat beeld van die rotspartij. Dus toen zij werd uitgenodigd om dat stuk te schrijven, dacht ze, ik moet met Tavoyska gaan samenwerken. Dus zodoende.
12: Wat leuk. Maar ik heb de video-installatie gezien, de audiovisuele installatie. Dus je ziet eigenlijk, nou, bijna 80 minuten, klopt dat wat ik zeg? Ja. Zie je foto's van jouw hand die lijken te bewegen op een heel groot scherm. Als bezoeker zit je in een verduisterde ruimte. Je hoort die muziek van Calliope die soms heel rustig is. Dan weer wat onstuimig wordt. Maar het zijn verschillende foto's. Dus het is niet deze foto van je telefoon geworden. Mm-hmm. Je bent dus weer teruggegaan.
13: Klopt, toen ze vroeg of ik meer beelden had van die rotspartij. Die had ik dus helemaal niet. Toen ben ik meteen teruggegaan naar dat strand.
12: Met de juiste camera dit keer?
13: Precies. En normaal heb ik gewoon mijn vaste camera mee. En één type film. En nu dacht ik, oh jee, maar nu moet ik heel goed. Hier komt uiteindelijk een projectie uit voort. En van een uur. Dus ik heb heel veel van de verschillende standpunten, verschillende lichtsituaties, die coulisses eigenlijk opnieuw gefotografeerd. En ook niet zo precies. En normaliter, wanneer ik in de natuur fotografeer, en dan is er één standpunt wanneer ik denk, ja, nou pak ik mijn camera en dan maak ik misschien 3 opnames. Maar nu dus, als ik een soort, nu dus heel veel beelden. Ook wetende dat ik daar lekker dan later allemaal mee ga spelen. Dus de composities per beeld was ook niet zo belangrijk. Dus die vrijheid eigenlijk die ik mij gaf tijdens dat fotograferen, dat was erg leuk. En daarna heb ik al die negatieven gescand. En met die scans inderdaad heb ik, wat je nu net beschrijft, heb ik al die lagen steeds over elkaar heen in de montage gelegd. Maar ook daar ontzettend op ingezoomd. Omdat, kan ik al naar het stuk zou een uur worden, maar bij de repetities, 3 dagen voor de uitvoering, natuurlijk als daar de levende muzici zijn, nadat zij er lang aan heeft gewerkt en het componeren en daarbij wel gebruikt zij haar piano. Maar dan dus met de muzici in de repetitieruimte bleek het een half uur langer te duren. Dus ik heb toen in 3 dagen, dacht ik, dan ga ik nog verder kruipen in die negatieve. En die scans waren gelukkig heel goed. Dus ik heb details bereikt waar ik nog niet aan toegekomen was, omdat dat niet zo nodig was. Maar dat heeft ook weer hele mooie delen gebracht in de projectie.
12: Ja, en je zegt nou negatieve, want ja, voor degenen die nog niet bekend zijn met jouw werk, je bent een extra ledemaat is dus een analoge camera. Je ontwikkelt de negatieve ook zelf. Klein Vogeltje vertelde mij dat je ook in de doka al bezig gaat met het bewerken en soms bijtekenen bij die negatieve.
13: Bijtekenen? Nou, eigenlijk bij het afdrukken in de doka en dan stop je het negatief in de vergroter. En dan schijnt dus het negatief op de plaat daaronder. En daar leg je het fotopapier op. En dan, ja, wat ook in Photoshop kan natuurlijk, dan hou je tegen en druk je door. Dus je denkt, daar links, daar moet het ietsje donkerder. Dus dan zorg je met je handen, hou je de rest van het licht tegen, zodat die vergrotingslamp meer licht op het papier kan schijnen waar ik wil dat de foto donkerder wordt. Dus dat is ook een, dat is de oude manier van dat is de originele manier van het digitaal fotobewerken, maar dan dus analoog.
12: Ja, analoog dichten. Oké, ik denk dat ik hem snap. En nog over die samenwerking, hè? Dus jij maakt een foto, zij maakt een muziekstuk. Je moet een half uur extra aan montage doen en zo. Is het dan ook zo dat jij dan nog met beelden komt uit die extra 30 minuten, dat zij denkt, oh, nu moet ik mijn compositie ook nog omgooien?
13: Nee, want dat stond echt helemaal vast. Omdat ze ook veel eerder, denk ik, wel al de muziek natuurlijk aan de muzici van het ASCO heeft overhandigd. Omdat zij dan ook wel weer individueel, vergeef me als het niet helemaal klopt, maar ook natuurlijk, thuis, ik wou zeggen oefenen, maar repeteren. En dan dus later te samenkomen 3 dagen voor de uitvoering. Of misschien 4 dagen. Dus nee, dat deel wat ik dan in die 3 dagen extra heb toegevoegd. Ik wist natuurlijk wel van dit is het laatste half uur. Dat heb ik dan ook opgenomen. Maar de beelden, dat heb ik bij geen van de 3 stukken gedaan. Dat gaat niet mee op het ritme van de muziek. Dus dat ademt op zijn eigen ritme. Dus ik vind eigenlijk dat gewoon bij elkaar moet passen. En dan past dat.
12: Nou, het was magisch. Ik heb de installatie bezocht. Althans, dit is een van de 3 installaties die nu momenteel in dat bolwerk te bezichtigen zijn. En nogmaals, je zit in een verduisterde ruimte. Het doek waarop die fotoreeks, die bewegende beelden haast te zien zijn. Nou, dat is 2 bij 3 meter en
13: 4 bij.
12: 4 bij.
13: 2,5 of zo.
12: 4 bij 2,5. Het is gigantisch. Een groot rechthoek. En ik dacht aanvankelijk, moet ik heel eerlijk zijn, ik denk, nou, muziek bij foto's, weet je wel, wat moet ik daarmee? Dat is toch allemaal veel te veel? En het was hypnotiserend. Ik werd helemaal meegezogen. Ik wist soms ook niet, dat vind ik het bijzondere aan jouw foto's, het is soms haast abstract. Je weet dat het portretten van zee of inderdaad rotsformaties zijn. Maar soms had ik ook gewoon het idee alsof ik naar een hele grote vingerafdruk aan het kijken was. Begrijp je wat ik bedoel?
13: Ja, of vloeibaar steen of verhard water.
12: Grappig,
13: dus eigenlijk loopt het dan ook, niet wetende precies wat het is, loopt dat door elkaar heen. Ja.
12: Ja, en ik dacht ook, het hele verhaal van Odysseus draait natuurlijk om aan de lopende man transformaties. Mannen veranderen in everzwijnen. Goden veranderen zichzelf in mensen. En hierbij weet je soms niet meer wat onder of boven is. Er staan dus nu 3 videowerken centraal, hè, in dat bolwerk. Een andere is ook heel bijzonder. Dat is namelijk de Living Mountain. Dat is in een andere zaal. U moet zich ook voorstellen, beste luisteraar, dat bolwerk 17e eeuw spant. Dus mooie hoge ruimtes. Het ruikt ook een beetje 17e eeuw. Je weet, nou, hier is geleefd. En bij de Living Mountains heb jij foto's genomen van een Tiroler berglandschap. Hoe kom je daar nou op?
13: Ja, dat ik vind het ontzettend mooi dat deze 2 componisten mijn werk zagen en dachten heel graag verbind ik mijn muziek en vice versa. Wil ik mijn muziek laten samenkomen met de beelden die deze fotograaf maakt. Hij kreeg...
12: Wie is deze? Hoe heet deze componist?
13: Ja, Thomas Larger uit Oostenrijk. Ja. En hij
12: zag jouw werk, hij dacht, nou, bingo. Ik wil hier muziek bij maken.
13: Ja, hij vond een van mijn eerste fotoboeken. Hij houdt van fotografie en verzamelt fotoboeken. Zo heeft hij mijn werk leren kennen. En zo zag hij het ook eens geëxposeerd, lange geleden in een museum, toen hij ook in Amsterdam was. En toen liet hij me al per mail weten dat mijn werk hem inspireerde. En hij is een bergbeklimmer. Niet dat ik alleen maar bergen fotografeer, maar details in natuur en hoe ik al in mijn eerdere werken de natuur verbeeld. Dat sprak hem heel erg aan. Dus misschien dat toen al bij hem het idee was, misschien zou ik ooit eens met haar kunnen samenwerken. En toen kreeg hij de uitnodiging van het concertgebouw. En hij was toen composer in residence. En zij nodigde hem uit om een stuk te schrijven en dat dan zou dan uitgevoerd worden, ook door het ASCO Schoenberg. Heel toevallig door dezelfde uitvoerders. Dus. En toen zei hij, dan zou ik graag met Taborska willen samenwerken. Dus toen heeft hij mij gevraagd om naar zijn favoriete berggebied te gaan in Tirol. Om daar aan het werk te gaan. En dan zou hij met die beelden, geïnspireerd daardoor, een stuk schrijven. En dat zou dan geprojecteerd worden samen tijdens de live-uitvoering. Dus ik dacht, fijn, dan hoeft het niet afgedrukt in een lijst aan de muur. Het vervliegt eigenlijk meteen nadat zo'n concert voorbij is. Net als de muziek, daarna stopt het. Dus dat vond ik een hele mooie uitnodiging. Ik dacht wel, de Alpen. Ik ben nog nooit. Oh. Ik vermijd juist de Alpen. Want dat is een schoon, prachtig gebied wat al zo meteen associaties oproept. En met het is misschien heel erg herkenbaar.
14: Door de mens bedoel je? Je bedoelt associatie roept met bezoedeling door de mens of de Alpen?
13: Nee, witte bergtoppen, misschien wel ergens skipistes. Maar vooral, ik denk vooral dat ik daar niet. Omdat het zo'n overweldigend, prachtig landschap is als mens als je daar staat.

0: open?
1: Nee, witte bergtoppen, misschien wel ergens skipistes. Maar vooral, nee, ik denk vooral dat ik daar niet... omdat het zo'n overweldigend, prachtig landschap is als mens, als je daar staat. Ja. Dus moet je daar dan met een... om daar foto's van te maken. Dus dan is dat nooit iets waar ik uit mezelf naartoe zou gaan.
0: Oh, maar dit was dus een uitgelezen kans. Ja. En hoe werkte dat dan? Want je bond je sneeuwijzers onder? Of hoe lang ben je dan op expeditie?
1: Ja, nou... eigenlijk in alle jaren daarvoor, dan stap ik in mijn een stationcar die ik toen had. En ging dan of naar Noord-Noorwegen of naar het zuiden van Spanje. En ook wel eens naar eilanden. En dan vloog ik. En dan zat ik daar ergens in een huisje. Maar het slapen in de auto vond ik eigenlijk het meest perfect. Want dan hoef je niet steeds terug naar een slaapplek.
0: Kun je gewoon... Dus je hebt een matrasje in je auto liggen.
1: Precies, ja. Oh, ja. Een pitje en een koffie maken. En kikkererwten en linzen opwarmen. Paprika's kopen voor de vitamines. En dan en dat dan 3 weken. Geweldig. Zo heb ik heel veel van mijn werk gemaakt. Dus wanneer ik...
0: Het is echt expeditie dus eigenlijk.
1: Nou, dat klinkt heel avontuurlijk. Nee.
0: Nee, het is heel saai.
1: Nee, ja, nou, of expeditie, dat klinkt echt, dan moet je inderdaad ijzers mee, een pikhouwelen en hele dikke jassen en met 5, 6 mensen, want anders overleef je het niet. Zo, dat associeer ik met de expeditie, maar voor mij was het, want je vroeg iets anders, maar voor mij was het ja, iets ook wel wat mij niet vreemd was. Misschien kan ik dat laten vertellen. Want in de Alpen mocht ik in een huisje logeren, wat dan een luxe is van een bevriende bergbeklimmer. Dus ik zat daar in een heerlijk mooie chaletje met een houtkachel. En van daaruit ging ik elke dag wandelen. Mm-hmm. En het was mei. En ik kon niet heel ver naar boven lopen, want dan waren de wegen afgezet. Of bergpaden, omdat er dan nog te veel sneeuw daar zou liggen. Dus ik bleef heel erg wel in het smeltende, druipende. Wel, weet je wat, dat je sneeuw, wat al helemaal vuil en zwart is inmiddels in mei. Maar ik heb op een gegeven moment wel eens in het dal ernaast de skilift omhoog genomen. En verdomd, in mei wordt er natuurlijk gewoon nog geskiet. Maar toen heb ik echt de bergtoppen die ik normaal nooit zou fotograferen, met zonnige uitzichten en de klassieke bergtoppen. Nou, ik ben er heel blij mee. Ik ben er erg blij mee dat ik dat uiteindelijk heb gedaan. Maar die heb ik vanuit de skilift gefotografeerd, grotendeels. Sommige die zie je ook een beetje bewegend op de foto staan. En dan ging ik 's avonds weer terug naar dat huisje. Dat is eigenlijk wel heel geriefelijk.
0: Ja. Maar dus, je had nog wel, neem ik aan, je paprika en je linzen en je kikkererwten meegenomen. Ja. Om toch een beetje.
1: Ja, oh ja, ja. Nee, maar ook omdat dat makkelijk, gewoon dat eten moet even makkelijk in elkaar gezet worden. Want ja, lekker eten en dat uitgebreid, dat komt wel weer daarna als ik in mijn eigen toestand ben weer. Maar als ik aan het werk ben, dan moet het allemaal heel makkelijk en snel gedaan worden.
0: The Living Mountain is ook een hele mooie installatie geworden. De muziek, ik moest af en toe toch een beetje aan Wagner denken, haast. Ja, het is iets klassieker dan de muziek die je hoort bij de Odyssee. Ja. Je ziet ook bossen. Zag ik erin afgewisseld met die mooie sneeuwvlaktes. Ik had af en toe ook gewoon een beetje het idee alsof ik naar, ja, alsof ik naar niet een promotiefilm aan het kijken was, maar naar een soort van, zo zou de natuur ook kunnen zijn. Mensvrij, want je ziet er geen, althans ik heb geen mens gezien erin. En dat ik soms denk, wat doen we de natuur in vredesnaam aan?
1: Mm-hmm. Ja, dat is heel mooi dat wanneer dat besef ontstaat bij het zien van mijn werk. Dat is niet een uitgangspunt, niet mijn drijfveer. Maar uiteraard ben ik het helemaal met je eens. Het ontstaat niet vanuit dat activisme. Dan zou ik op een andere manier ook het landschap, denk ik, laten zien. Dan zou ik laten zien waar de pijn zit. En

0: waar het misgaat. Nu zie je, voel je vooral in mijn werk die oorspronkelijke ongerepte natuur, ja, waar wij uiteraard duizenden jaren hebben geleefd en gewoond. Alleen in de laatste 100, 200 jaar ging er wat mis. Maar dat is. Ik vind het ook heel mooi wanneer mijn fotografie bijvoorbeeld ter illustratie bij teksten hierover gebruikt wordt.
1: Ja. Je hebt deze installatie ook The Living Mountain genoemd.
0: Ja, Thomas heeft die titel gekozen.
1: Ja, want ik vroeg het mij af. Het is naar een essay van de Schotse dichteres en schrijfster Nan Shepherd. Die dus ook graag in haar eentje in de natuur trok. Ja. Ken je het essay of was het echt Thomas die ermee kwam?
0: Nee, dat is leuk dat bij het verschijnen van mijn eerste boek was er een Ierse, maakt helemaal niet uit, een fotocriticus die schreef over dit boek en noemde toen haar werk, wat inmiddels als heel erg belangrijk wordt ervaren, gelukkig. Ze schreef het in tussen 42 en 45 en het werd niet gepubliceerd, want een vrouw die schrijft over de beleving van sneeuw die smelt, hoe beekjes zich vormen, welke vogels op wat voor manier hun geluid laten horen, de wisselingen van de seizoenen. Terwijl mannen die schrijven over het bereiken van de top, dat waren boeken die je uit wilde geven en niet haar beleving van het zijn in de natuur. Dus toen die criticus dat boek aanhaalde en er ook een paar zinnen bij plaatste, toen dacht ik, ja, wat geweldig wanneer iemand schrijft over je werk en dat eigenlijk meer leert over wat ik eigenlijk aan het zoeken was. Dat begreep ik al wel, maar dat er dan iemand anders is die daar op zo'n manier over kan schrijven.
1: Zoals ook Nan Shepherd.
0: Precies, zoals
1: in
0: zij
1: Living
0: deed.
1: Mountain,
0: ja,
1: doet.
0: En haar schrijven inspireerde Thomas Larger ook. Dus de sopraan in het stuk vertolkt woorden van Nan Shepherd's schrijven.
1: Kan je een citaat noemen of is dat te veel gevraagd?
0: Ja.
1: Ja, nou, sorry. Dat mag, hè. Nee, maar soms moet je ook in een gesprek te veel vragen.
0: Goed.
1: En dan, je weet nooit wat je daaruit krijgt. En voor degene die nu net inschakelt en zegt, oh, wat leuk vragen. Het lijkt wel een interview. Nou, dat is het ook. Welkom bij Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond fotografe Aiwoska van der Molen spreek. Internationaal geprezen en gelauwde kunstenares. En we hebben het vanavond onder meer over de video-installaties die ze maakte voor de tentoonstelling De Muziekwerken, die momenteel te bezichtigen zijn in Dat Bolwerk in Zutphen. En Aiwoska van der Molen werd geboren in 1972 in Groningen. Zeg, jouw beelden.
0: Mag ik? Het is Aiwoska.
1: Aiwoska.
0: Aiwoska.
1: Ja. Aiwoska.
0: Het is een wat ongewone naam.
1: Ja, ja, ja. Hele korte vraag, waar komt die vandaan?
0: Nou, het is een Russisch woord.
1: Ja.
0: Dat door mijn ouders is veranderd naar Aiwoska. Dus de letters zijn iets makkelijker te spreken, uit te spreken. Veranderd van Aiwoska naar Aiwoska.
1: Een
0: Aiwoska is in het Russisch een mand. Een echte traditionele betekenis. Een mand die je meeneemt voor het geval in de hoop je goede dingen tegenkomt, die je dan in die mand kan meenemen.
1: Prachtig. En het is dan K, verkleinwoordje ook. Een mandje, of niet?
0: Precies, want KA is verkleinend. Ja, goed dat je dat...
1: Maar grappig, want dat doe jij natuurlijk ook aan de lopende band. Want daar wil ik eigenlijk ook naartoe. Ik denk dat het heel leuk is om ook even bij jouw werkproces stil te staan. Want wij hebben het tot dusver gehad over hoe je eigenlijk werk op maat hebt gemaakt naar verzoek van deze twee componisten voor de samenwerking. Allereerst, jouw werk staat bekend om de zwart-wit tinten. Hè? Wanneer heb je die overstap gemaakt? Wanneer kwam die liefde voor zwart-wit helemaal erin voor?
0: Ja, nou, of overstap.
1: Of zat het er altijd al in?
0: Toen ik begon met de fotografie als student. Ja, in die tijd, eind jaren 90. Uiteraard sta je in de doka, leer je filmpjes ontwikkelen. Of dat wist ik al een beetje hoe dat moest. En dan kleurenfilms. En er is een kleurenafdrukapparaat. Dus het zelf kleurenprints maken. Dat was ook echt heel erg goed om te leren. En ik maakte denk ik niet de overstap. Ik bleef zwart-wit fotograferen. Of nee, je probeert natuurlijk van alles als student. Maar trouwens, op Minerva in Groningen, de eerste academiefotografie waar ik afstudeerde, dat waren wel kleurenfoto's, dat waren portretten. Daarna ging ik naar een vervolgopleiding en daar stapte ik, nou ja, over. Nee, vervolgde ik met zwart-wit overstap. Ja, nou, omdat... De grap is dat wanneer je voor zwart-wit fotografeert, is vaak de vraag waarom zwart-wit. En natuurlijk wanneer je in kleur fotografeert, waarom fotografeer je eigenlijk in kleur? Dat was ook natuurlijk in de tijd van het opkomen van de digitale fotografie. En hoe iedereen ook de durf had. Ik zie dat, zag dat toch als durf met digitale camera's bezig te gaan. En kleurenprints te gaan gebruiken. En veel op een gegeven moment verdwenen ook veel doka's op kunstacademies. En bij ons werd de doka ook gehalveerd. En daar kwamen dan, of bij ons, dat was ook in Groningen, dat herinner ik me goed. En daar kwamen al die pastelkleurige iMac'jes voor in de plaats. En ik dacht, nee, hoe moet ik deze hele nieuwe... Ik wil dingen gewoon in mijn handen hebben. Voelen en zien. En dan verdwijnt alles in zo'n apparaat. En dan moet ik die taal leren kennen. Ik denk, ik had eerder de angst dat ik dat... Die aversie kwam denk ik ook wel. De angst dat ik het niet, dat ik dat niet zou kunnen. Terwijl ik al dat... Ja.
1: Dus het was niet alleen een esthetische keuze, maar ook een soort beetje faalangst.
0: Ik denk het wel, ja. Omdat het allemaal van die apparaten zijn waarin informatie in verdwijnt. En, maar misschien ook omdat het dan niet meer eigen genoeg voelt. Omdat er dus een soort, maar ja, een vergrotingsapparaat in de doka is natuurlijk ook een middel. En de camera in mijn handen ook. Maar toch is het iets mechanisch waarmee ik, waar ik me gewoon meer thuis bij voelde. En toen kwam er ook nog Google. Ja, dat was er natuurlijk al een tijdje. En ik dacht, ik wil nog zo'n stapel boeken lezen die thuis ligt. Die ik vandaag de dag misschien nog steeds niet heb gelezen. Maar ik dacht, en dan komt er dus ook al die informatie uit die hele nieuwe vorm media.
1: Die mediale revolutie die heeft plaatsgevonden. Ja. Want opeens is er een soort werelde aan beelden. Ja. Kan je zo opvragen en tekst? Ja. Dus je was bang. Kan ik zeggen dat je bang was voor overweldigd raken dan?
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar dat was natuurlijk. Ik denk. Meteen denk ik dat is misschien wel van langere tijden, alle tijden. Wanneer er een nieuwe uitvinding is. Oh, wat is dit? Waar gaan we naartoe? Maar. Ik dacht, ik blijf hier in de doka staan. Ik blijf traag werken. Dat was dus op die vervolgopleiding. Toen ben ik weer echt mijn zwart-wit films gaan gebruiken. Omdat daar ook, ja, door de abstractie in het zwart-wit zit daar meer rust in waar ik blijkbaar naar zocht. Al begreep ik dat op dat moment nog niet zo goed. Nu kan ik dat allemaal heel goed lezen. Maar op dat moment deed ik dat, maar ik begreep het denk ik nog niet altijd.
1: Nee, maar ja, soms moet je eerst doen en dan pas erachter komen waarom je het eigenlijk doet. Vooral wanneer je kunst maakt, denk ik. Dus je bent ook, dat is denk ik ook belangrijk om over jou te weten voor mensen die jou en je werk nog niet kennen. Je fotografeert analoog, dus met rolletjes. En dat betekent dus ook dat je in tegenstelling tot mensen met een digitale camera die wild om zich heen klikken, want het maakt niet uit. Er kan een mislukte opname bij zitten. Je moet dus ook, je hebt maar eigenlijk een beperkt aantal kansen als je een mooi object ziet.
0: Nou, dat hangt vanaf hoeveel films je meeneemt.
1: Hoeveel dus, neem ons even lekker mee. Ja. Dus stel je voor, je gaat vrij werk maken. Je pakt je bus, je haalt nogmaals die paprika en die linzen en een extra gaspitje. En bepaal je ook van tevoren dan waar je naartoe gaat?
0: Ja, dan had ik wel bijvoorbeeld een streek in een land in gedachten. Dus naar een diep woud in Duitsland, omdat ik weet dat mijn grootvader daar kampeerde. Dat kan dan een aanleiding zijn, zonder dat ik precies die plek wil gaan zoeken. Maar dat ik hoop dat het daar ongerept voelt. Het zuiden van Spanje, Andalusië, was een gebied waar ik vaak naar terugging. Omdat dat... Ja, natuurlijk zijn daar hier en daar wat dorpjes, maar daar voelt zo'n wijdsheid. En dat ik me toch op mijn gemak voel. Ik zou niet in de bossen van in de jungle van Brazilië gaan fotograferen. Want dan moet je oppassen dat je overleeft, volgens mij. Of je moet een gids mee. En dan zit ik weer met een gids. Dus ik wil alleen zwerven.
1: Ja, want dat is het ook, hè? Je gaat helemaal in je eenzame uppie. Met busje en al?
0: Ja, station.
1: Station. Oh,
0: busje,
1: sorry,
0: klinkt weer. Ja, nee, station. Station. Er valt iets minder op. En ja.
1: Dus jij komt aangesjeest. Je denkt, nu is er eindelijk geen mens meer. Lekker, ik in de natuur. En dan?
0: Dan ga ik op een soort verkenning waar ik denk dat het... Ja, dat is natuurlijk zo intuïtief waar... 'S morgens vroeg, want als het misschien de zon te hoog staat, dan is de zon die doodt eigenlijk alle. De zon doodt eigenlijk de sfeer als deze te hoog staat. Dus of vroeg in de ochtend of helemaal aan het einde van de dag. En dan, ja, het hangt er ook vanaf natuurlijk welk land in Spanje, waar ik vaak terugkeerde, was ik dan niet later dan in mei, omdat het anders gewoon te heet wordt. Dan op een gegeven moment denk ik, parkeer hier de auto en dan ga ik lopen. En dan in de eerste 5 dagen denk ik, jeetje, wat doe ik hier? Want dan moet ook eigenlijk gewoon mijn hoofd tot rust komen. Tot mijn hoofd eigenlijk gewoon niet meer actief is. Niet meer hoeft na te denken over al dat... Wat ons in ons dagelijks leven bezighoudt. Dus dan kom ik in een soort rustiger, meditatieve stand. Nee, het is niet een meditatieve stand. In een stille gemoedstoestand, laat ik het zo benoemen. En dan wandelend, zonder dat er ook een... ik ben dan niet bezig met dat ik... foto's kom halen. Dus... Eigenlijk dat wandelen en het ontdekken en echt toch genieten van daar in de natuur zijn. En als er dan iets, en dat is moeilijk uit te leggen, en dan moet ik dat fotograferen. Dan fotografeer ik. Dus een ontmoeting met een plek. Oh, dat klinkt al. De woorden hieraan geven is lastig. Een ontmoeting met een plek. Nee, dat is veel te cliché. Het is. Iets met het licht staat goed, het waait niet. Een schaduw die ergens opdoemt, doet iets lichamelijks. Maar ik weet niet precies wat. En dan denk ik, volgens mij moet ik hier een foto van maken. En dan is het... struin ik verder. Ik heb dan later, om het te proberen te begrijpen... ik ben gewoon terug op de plek waar wij natuurlijk horen. Dus is het misschien iets in het diepste lichamelijke intuïtie... die herkent iets in dat stuk natuur? Ik heb geen idee. Is het iets spiritueels? Gebeurt er iets bijzonders boven natuurlijks? Ik ben gewoon gezond spiritueel, volgens mij. Zoals iedereen dat misschien is.
1: Stop, wat is dat?
0: Ja, gezond spiritueel. Nee, dat klinkt als
1: een geweldig woord. Heerlijk. Maar je moet wel uitleggen, vrees ik.
0: Ja, ongezond spiritueel is misschien wanneer je er last van hebt. En visioenen of wanneer je te veel voelt zodat het je last geeft. Maar last geeft?
1: Dat
0: last
1: je de hele tijd... een week van een hert met een brandend kruis tussen gewijzen.
0: Ja, stel je voor.
1: En denkt, heb ik nu even geen zin in.
0: Of dat je handen moet gaan lezen, omdat je denkt dat je... Maar eigenlijk geldt dat volgens mij voor iedereen. En dat kan het beste als je, denk ik, alleen bent in die natuur. Wanneer je voelt wanneer iets niet pluis is of wel pluis is. Ja, volgens mij is dat omdat dan je zintuigen meer openstaan als je daar een langere tijd bent. En je hoeft niet bezig met wat je thuis allemaal nog hebt liggen. En je hoeft niet bezig te zijn met gezelschap. En ja, als je weet dat je op een veilige plek bent en gezond spiritueel is dan misschien wanneer je voelt dat er iets aan de hand is, maar je kan het niet zo goed uitleggen. Maar het is een heel... Nee, mooi is het woord ook niet. Er is iets, er gebeurt iets en je ziet iets, maar eigenlijk ziet je lichaam ook iets. Op een gegeven moment lijkt het alsof dat het ook een beetje... alsof dat heel erg samen gaat. Het voelen, fysieke voelen van de plek en het zien. Nou, dan pak ik mijn camera. En dan soms werkt het helemaal niet, dat beeld. Want het is niet zo dat ik datzelfde wil terughalen uiteindelijk in de afdruk. En soms denk ik, nou, dit was niet zo bijzonder. Ik heb er een foto van gemaakt en werkt dat juist wel in een afdruk. Dat is dus niet een één-op-één gevolg van elkaar.
1: Maar je gaat dus 3 weken op...
0: Ik onderbrak jou, sorry.
1: Ja, nee, maar je gaat dus 3 weken op pad. Ik vraag me dan ook af, hè. Dan kom je dus terug in je doka na 3 weken. En ben je dan wel eens nog verrast? Dat je denkt, oh, ik was vergeten dat ik deze afdruk had gemaakt.
0: Ja, ja, ja. Soms wachtte ik wel 2 maanden of zo. Omdat dan kom je dus terug en dan wacht er van... wat ik dan misschien moet inhalen. En ik wil ook niet meteen dan al die filmpjes af... ontwikkelen, hangt er een beetje van af. Hè. Soms moet het wel snel, omdat het... Nou, ik doe niet zoveel in opdracht, maar omdat het toch enige haast heeft. Misschien wel voor een expositie. Maar het liefst laat ik ze even broeien. Zodat het ook nieuw wordt wanneer ik het inderdaad bekijk bij het ontwikkelen en de contactafdrukken maken. Dus dan wordt het... Het is een vervolg eigenlijk, dat werken in de doka. Het sluit aan met het op het proces van het maken daar in mijn uppie. Maar het staat ook losser van me als ik er zo lang mee wacht om het te ontwikkelen. En dat is zo geweldig aan het analoog fotograferen, dat ik het ook niet op het moment zelf kan beoordelen tijdens het fotograferen. Stel, ik zou het kunnen zien op het schermpje van de camera of downloadend op mijn computer 's avonds in mijn auto.
1: Of auto, ja.
0: Waar is het stopcontact voor mijn leeglopende laptop? Hallo, restaurantje, mag ik hier? Zo ging dat eigenlijk wel toen. Want dan zou ik het landschap, de natuur meteen beoordelen. En dat vond ik ook geen prettig idee. Los van dat het analoog ook...
1: Stop, hoor. Ja. Wat bedoel je daar dan mee?
0: Nou, ik neem een foto van jou en ik ga gelijk kijken... of het wel mooi genoeg is hoe je daar ligt, stuk natuur op dit schermpje
1: dus
0: van mijn digitaal.
1: Niet maar die berg.
0: Struik. Maar ook het ongedurige. Dus dan iets meer naar links, iets meer naar rechts. Dat met dat... En volgens mij is het ook helemaal niet goed om gelijk op dat moment voor mij dan te beoordelen. Nee, want ik weet misschien nog helemaal niet wat het moet worden. Wat moet het worden? Dat zie ik dan misschien later bij het afdrukken. En wanneer ik die kleine werkprints, die leg ik bij elkaar, haal ik uit elkaar, ga ik mee schuiven. En misschien, soms werkt de hele lelijke, stomme foto's wel in een geheel van een edit voor een boek, bijvoorbeeld. Stel je voor dat ik dat meteen op dat moment wel op een raampje had kunnen zien. Ja, dan ben ik al aan het shiften, terwijl ik in een hele fijne gemoedstoestand wil blijven. Want misschien is eigenlijk wel dat veel belangrijker. En is die camera misschien pas op de tweede plek. En dat ik daar überhaupt al naartoe kies ervoor... Dat ik er überhaupt al voor kies daar naartoe te gaan en alleen daar te zijn, is dat het belangrijkste? Nee, ik moet wel die camera mee.
1: Toch wel?
0: Ja. Want anders kom ik met lege handen terug. Wat heb ik dan daar gedaan? Ja.
1: Ja, is dat zo? Moet je ook telkens voor jezelf. Je kan toch ook voor je genoegen erheen gaan? Moet je het kunnen verantwoorden?
0: Ja. Ik wil het dus wel iets vastleggen. Ja?
1: Ja?
0: Ja, want dan daar naartoe gaan in mijn eentje zonder camera? Nee, dan is het weer gezelliger om dat met z'n tweeën te doen.
1: Nou ja, grappig.
0: Dus misschien is die camera mijn gezellige gezelschap. Ja.
1: Nou ja, kijk, je zegt net die eerste 5 dagen loop ik rond en denk, wat doe ik hier?
0: Ja.
1: Ik neem aan dat het vanaf dag 6.
0: Ja.
1: Ja, het, weet je wel, ja, toen was God ook bijna klaar met de schepping. Dan begint het nieuwe scheppen. Je loopt dan zonder mensen daar rond. Ik kan me ook voorstellen, maar misschien is het projectie van mij hoor. Als ik lang zonder mensen ben, merk ik ook dat ik op een bepaalde manier niet meer getriggerd ben. En daardoor durf ik meer details ook te zien in een omgeving. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, klopt.
1: Herken je dat?
0: Ja. Niet meer getriggerd ben door afleiding van buitenaf.
1: Ja, en je moet verhouden tot andere mensen. Aardig moet doen, zindelijk moet zijn.
0: En ben je wel oké? Je gaat mee met mij fotograferen, maar verveel je je niet?
1: Ja.
0: Ik word me ook heel erg bewust van hoe ik dan wacht en beweeg. Terwijl hoe heerlijk is het als dat je dus... Daarom vind ik het ook best wel lastig om... Ik heb wel... Een geweldige stagiair, gelukkig, daar heb ik mee gewerkt. Maar dat vind ik ook al, die zou ik niet mee kunnen nemen met het fotograferen. Want dan ben ik te veel bezig met de ander. Ja.
1: Ja.
0: Vooral of het die ander niet verveelt. Ja.
1: Waar komt dat vandaan?
0: Ja. toch waarschijnlijk dat empathisch, is het vermogen... Handicap, empathisch handicap.
1: Het ligt eraan hoe je ermee omgaat, denk ik.
0: Ja, nou, als ik dus... waar komen gevoelige antennes vandaan? Misschien toch wel als het nest waar ik... waarin ik ben opgegroeid als oudste. Hè? Misschien dat vaak de oudste ook wel degene is die... misschien denkt te moeten zorgen ook.
1: Nee, het oudste dochtersyndroom, daar kan ik je de hand over schudden. Ja.
0: Een psychiater zei eens, dit hoorde ik van iemand anders... het oudste kind moet je gewoon wegdoen en dan de rest, dat is...
1: Een kennis van mij zegt, kinderen krijgen is net als pannenkoeken bakken... de eerste mislukt en met de rest kan je leven. Maar zo mislukt ben jij volgens mij niet. Maar je bent wel...
0: Nee, jij ook niet.
1: Ja. Nee, maar je bent wel heel empathisch. En je bent dus heel attent op wat andermans behoeften zijn. Daarom ga je juist in je eentje de hort op.
0: Ja, en dat is dan ook een... het is bevrijdend dan om een tijd alleen te zijn en niet... en dat is wel in het begin toen ik in dat landschap terechtkwam... duurde het... wel even, maar dat het me duidelijk werd... dat zijn daar me een gevoel van veiligheid en harmonie gaf... wat ik denk ik wel in mijn opgroeien miste. Ik weet niet of ik het toen naar zocht... want als kind dat je dat mist, daar leer je mee zijn. Dus dat werk maken in de natuur... komt zeker voort uit uit mijn kind zijn. En het... wil ik er nou iets moeilijks van maken? Nee, uit het... het is eigenlijk ook heel, heel rijk. Wat ik toen misschien aan stevige grond miste... Ja, ik ben er. Wat ik toen aan stevige grond miste, vond ik... daar in al die stukken ongerepte natuur daarin aanlanden was goed. En daarmee leerde ik ook over mezelf wat ik misschien eerder heb gemist.
1: Kan je heel, want ik ben nu toch benieuwd. Ik denk, luisteraar, kan je heel iets wat meer vertellen over... Die onrustige grond dan als kind?
0: Ouders die zich ook... die ook hun eigen stevigheid moesten vinden... zich losworstelend uit hun gereformeerd milieu. En hoe maak je je daarvan los? En dat is natuurlijk ook een moeilijke weg. En dan ondertussen wel proberen een gezin... te vormen, te leiden. En maar ik denk dat je natuurlijk dan als kind wel voelt dat je ouders ook met zichzelf bezig zijn om te overleven. En dat zal voor velen

0: bekend klinken. En mijn eerste, eigenlijk het realiseren die mooie natuur, wat dat kan brengen, was het wild kamperen wat wij dan zomers deden. Wat toen nog heel goed kon, eind jaren 70, begin jaren 80. In de binnenlanden van Frankrijk, aan de grote en kleine rivieren, de Ardèche en de Lot. En plekjes zoeken waar we de tent zouden kunnen neerzetten. Voor een week of twee weken, als het een goede plek was. Of in voormalig Joegoslavië of Luxemburg. En als we daar dan eenmaal aan waren geland en alles stond, dan viel er ook een rust bij mijn ouders, merkte ik. Kan ik nu uitleggen? Ik denk dat ik dat toen niet zo heel duidelijk zag. Maar natuurlijk voelde ik dat. En kon ik het zwemmen in een rivier en bloemen plukken. En daar zijn en dan denk ik te voelen dat wel er een rust en harmonie kwam. Ik denk dat ik dat heel erg met het zijn in de wilde natuur heb gekoppeld.
1: Ja, maar dat vind ik ook. Kijk, ik moet toch even terugkomen waar we aan het begin van het gesprek dan het over hadden. De reis van Odysseus. Dat je ook wil terugkomen naar een basis waar het fijn is en waar je je veilig voelt. En ik kan me ook dan voorstellen. Dus je ouders werden ook iemand anders als je eenmaal met hen ook in de natuur was.
0: Ja, dan voelde
1: rustiger.
0: Ja. En ontspanning en lol en avontuur en nieuwe dingen ontdekken natuurlijk ook.
1: Ja, want dat hadden zij dus niet wanneer ze in de stad waren. Je groeide op in de stad Groningen.
0: Mm-hmm. Nou, dan was er misschien meer de spanning in het reilen en zeilen. En misschien in die vakanties kon er een ontsnapping zijn ook aan misschien wel ook pijn waar zij zelf doorheen moesten.
1: Ja, want het is natuurlijk niet mis. Ik heb het bij vrienden gezien. Wanneer je van gereformeerd vrijgemaakte vrienden, die zich vrijmaakten van gereformeerd vrijgemaakte bijvoorbeeld. En dat was heel zwaar. Dan kreeg ze ook huisbezoeken nog van mensen die hen terug wilden halen naar de gemeente. Dus die voelde zich vaak nog onder de mensen.
0: Oh ja, nee, gelukkig was dat niet aan de hand.
1: Nee. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat je juist ver weg van de gemeenschap, om het maar met een mooie titel te zeggen, Far from the Maddening Crowd, dat je dan opeens een andere.
0: Ja, die ken ik.
1: Ja, dat je van de film en het boek natuurlijk, dat je een ander aspect van jezelf opeens ontdekt en je ook weer onbelast bent.
0: Sorry, ik was even afgeleid. Far from the Maddening Crowd, maar ook. Het is niet zo dat er dat soort bezoeken kwamen, maar meer uit die familie los moeten koppelen. En dan gelukkig nog wel dat samen kunnen doen met je broers en zussen. Yeah. Maar toch onder dat juk vandaan. En dat dan.
1: Dat is een hele heftige emancipatiestrijd. Mm-hmm, mm-hmm. Ik denk dat het altijd, of je nou van een geloof jezelf losmaakt als kind, of van een diaspora, of gewoon van een gekke familie. Ik heb het vaak gezien dat degenen die zich losmaken, dat hun kinderen vaak hen een beetje gaan bemoederen of bevaderen. Dus, ik voel je koude grond. Ik zet mijn psychologenpet af. Ik wil ook even nog terug naar een derde pijler van deze audiovisuele werken in dat bolwerk, wat ik ook heel mooi vond. En de titel is The You. Ik pak hem maar even bij, maar ik was zo meegesleept door je verhaal dat ik echt helemaal achterloop op mijn aantekeningen. Dat is trouwens mijn lievelingslevenshouding, achterlopen op mijn aantekeningen. Derde pijler van deze muziekwerken heet The Humanness of Our Lonely Selves. Jij heb daar, het is ook een installatie, en we zien beelden van Japanse vensters. Die moet je even uitleggen.
0: Ik was op uitnodiging eerder in Japan om daar prints te maken. En ik was al langer nieuwsgierig naar de natuur in Japan, dus dat was ik was er heel blij mee. Uiteraard ben je blij als je wordt uitgenodigd naar Japan. Maar,
1: yeah.
0: En toen heb ik daar die prints gedrukt. En daar werkte ik met geweldige printers. toen zag ik al wel hoe de hoge werkdruk is op de werkvloer. De CEO was na 1 week was hij afwezig. Ik was daar 2 weken om te printen met deze printers, master printers. En ik voelde na die 1 week een ontzettende ontspanning bij die printers. Ik had eigenlijk al in die eerste week ontzettend rugpijn gekregen. En ik dacht, hoe is dat? Is dat omdat de voeten waar ik op slaap? Zijn het mijn schoenen? Maar er was zo'n spanning van die printers die eigenlijk die dus verdween toen die CEO weg was na 1 week. En mijn rugpijn verdween ook. Nu zou ik inmiddels weten, ja, jeetje, je voelt gewoon ontzettend die spanning en die neem ik op.
1: Van die baas.
0: Volgens mij zou ik dat nu ook niet meer doen, maar toen nog wel.
1: Maar de spanning die die baas, ja, de CEO, want de baas op de werkvloer veroorzaakt.
0: En wij moeten alles goed doen, wij moeten rennen, we moeten... En dat deed mij wel ook in het andere normale leven, wat ik daar zag in dat bezoek in winkels bij het postkantoor. Ja, hoe men laat zien, ik ben er voor je, ik werk hier en ik... Nou, misschien ren ik wel voor je. En ik kwam een half jaar daarna terug omdat het werk toen geëxposeerd werd. En toen ben ik ook in de natuur gaan fotograferen. En daar maakte ik eigenlijk al de eerste foto van een oplichtend venster. Maar nog heel...
1: Dus in de huizen die bij die natuur stonden.
0: Ja, maar dan nog wel redelijk cliché met die mooie rijspapieren onderverdeeld in die houten latjes. En weer... En toen dacht ik, geloof ik, een jaar later, ik ga terug, langere tijd, om daar in de natuur te fotograferen. Maar ik bleef maar trekken naar die ramen toe. En dat was ook een jaar waarin ik mezelf wat... toen had ik liefdesverdriet, voelde me wat eenzaam. En die ramen waarachter dan... Je kan voorstellen dat daar een warme huiselijkheid heerst. Misschien verlangde ik dat daarnaar. Dat was er niet meer zoiets. Dat moet mij, behalve ook de esthetiek natuurlijk van dat aangezicht in het donker. En dan details en hoe nou ja, ook schakeringen van de grijze. Maar ik dacht wel, ja, maar ik ben hier om in de natuur te fotograferen. Wat moet ik nou met die ramen? Gelijk het ook wel afkappen van, ja, maar dit is gewoon veel te makkelijk. En het is veel te mooi. Dat wordt zo in je schoot geworpen. Dat kan toch? Dus eerst stribbelde ik ook nog een beetje tegen. Maar ik ben toch in de natuur aan het fotograferen? Hoe kan dit? Dat vind ik dan... ik heb het graag duidelijk waar ik mee bezig ben. Dus dit kwam zo daarin gekropen. En toch, dan kwam ik... terug, ontwikkelde mijn films en dan zaten daar een paar beelden van die vensters bij. En toen dacht ik, volgens mij moet ik gewoon opnieuw terug en me helemaal richten op die ramen. Dus dat heb ik de 4-5 reizen daarna gedaan, ongeveer 1 keer per jaar. En inmiddels was ik over mijn liefdesverdriet heen en was ik weer, was het. Maar ik bespeurde toch, ik koppelde dat aan eenzaamheid. En misschien... misschien voelde ik toch enigszins dat ook wel bestaan bij sommige, in sommige situaties. En inmiddels weten we dat er zoveel jongeren zijn die zich opsluiten in huis. Dat er volwassenen zich helemaal... ergens anders, er zijn bureaus voor. Wil je alleen zijn een jaar, dan helpen zij om je te laten verhuizen. Toen begon ik meer te onderzoeken. En al voor COVID aan was er in Japan een Minister of Loneliness aangesteld. Dus
1: Minister van eenzaamheid.
0: Ja, en eigenlijk iets voor COVID ook in de UK trouwens. Dus uiteraard is dit een groot wereldwijd probleem versterkt. Door social media, zoals we weten. Dus die ramen, wat zulke ook heerlijke, fijne, esthetisch werk is. Maar voor mij zit daar ook de pijn in van het alleen zijn. En dat vond ik ook wel passen. Dus het is ook weer een reactie op onze ons bestaan. Net als eigenlijk die natuurwerken. Ook het weer contact zoeken met de natuur. Wat wij zeker verloren hebben. Mijn werk ontstaat sterk uit intuïtieve beweging. En dan is het mooi om te zien hoe het ook het universele raakt.
1: Nou ja, en dat doet het zeker. En nogmaals, om er maar op terug te komen. Je vindt altijd ook weer een plek die je nodig had in jouw werk. Dus of het nou die rust is, of toch stilstaan bij wat een moderne samenleving met de enkeling doet, speelt ook mee. Het zit er ook alweer op voor ons. Ik wou je heel erg danken voor dit fijne gesprek.
0: Jij ook.
1: Heel graag gedaan. En u, lieve luisteraar, dank u wel. De expositie, de muziekwerken, is nog te bewonderen in dat Bolwerk in Zutphen tot 4 oktober 2026. En op 29 augustus is het ook met live muziek. En dit was het voor deze avond, deze podcast en alle andere van Nooit Meer Slapen zijn terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Maandag is onze Femke er weer. En dan heeft zij schrijfster en theatermaakster Rebecca de Wit als gast. Die gaat spreken over onder meer haar voorstelling Een stukje naar de mensen toe. En voor nu wens ik u een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Welke generatie ben jij, Sanne?
4: Ik ben echt een millennial.
3: Een millennial.
4: Ja, midden in de millennial generatie.
3: Ja. Annemarie?
5: Generatie Z.
3: Generatie Z. Michiel?
6: Nou, ik schijn een boomer te zijn.
3: Je bent een boomer.
5: Welke ben jij?
3: Ja, dat vind ik dus een lastige. Ik zit het ook te denken van welke ben ik? Wat komt er... Ik ben geen millennial.
5: Dus het is seksistisch om aan een vrouw haar leeftijd te vragen. Dus dat durf ik nu niet.
3: Nee, dus ik denk dat ik een X ben. Ben ik een X?
5: Ik denk. Ik weet niet hoe oud je bent.
3: Ja.
5: Maar ik denk ook X.
3: X. Ja, dus eigenlijk, ja, we zijn er allemaal. Dus we zijn helemaal vertegenwoordigd.
5: Wat maar, goede variëteit.
3: Ja,
5: hier.
3: Toch? Maar is boomer, vind je dat een nare term, Michiel?
6: Nee. Maar de ik weet wat er allemaal mee geassocieerd wordt. Maar goed, ik heb eenmaal een bepaalde leven, dus ik ben een boomer. Nou ja, oké, prima.
3: Ja. Ja. Wear it like a crown.
6: Ja, precies. Ja, ik probeer met waardigheid te dragen.
3: Precies.
6: Ja.
0: Vink, de podcastgids van Nederland.
1: Met Misha Blok.
3: Ze gingen viral toen ze in een filmpje op Instagram hun mening gaven over vooral onvriendelijke opmerkingen in Vandaag in Sight. Vader Michiel Lekkerkerker en zijn dochter Annemarie. Er volgde een boek en nu is er ook een podcast, Generatie Espresso. Ja, en wie weet wat de volgende stap is. En Sanne Blauw is correspondent opgroeien in de 21ste eeuw bij De Correspondent. Ze schrijft over de jongste generatie en in de podcast Tentzetters gaat ze naar de camping. Een mini-samenleving waar kinderen vrijheid en blijheid ervaren. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 361. Michiel, Annemarie en Sanne, wat fijn dat jullie er zijn.
5: Dankjewel.
3: Ik vind het zo'n geweldige titel. Correspondent opgroeien in de 21ste eeuw. Heb je die zelf bedacht?
4: Ja, daar ging wel wat tijd overheen. Ik was eerst correspondent ouderschap.
3: Ja?
4: En toen dacht ik, ja, ik vind juist het hele probleem met hoe kinderen nu opgroeien is dat we het heel erg als het probleem alleen maar van de ouders zijn gezien. In plaats van het probleem van iedereen. Wat het volgens mij is. Of het probleem, dat problematiseert het meteen. Maar ik wilde juist heel erg focussen op die kinderen zelf en dat hele systeem daaromheen. En juist niet alleen die ouders, maar ook wat de buurman kan doen. Of wat je inderdaad op de camping kan doen, of de docent. Dus toen kwam ik op dat opgroeien en toen dacht ik, ja, ik wil het echt hebben over opgroeien anno nu. Dus ja.
3: Ja, want als correspondent moet je natuurlijk alles in de gaten houden. Je bent een soort van barometer van hoe staat het ervoor. Hoe doe je dat?
4: Ja, een hoop lezen. Juist de mensen weten te volgen. Soms ook accepteren dat je niet alles kan. We leven in een tijd waar je niet alles kan bijhouden. Maar ik heb een aantal thema's waar ik gewoon bovenop zit. Zoals sociale media gebruik. En de hele discussie over de wetgeving daaromheen. Of dat moet veranderen als het gaat om kinderen. Dat vind ik een heel belangrijk dossier. Dus er zijn een aantal dossiers die ik echt op de voet volg.
7: Hoeveel kinderen heb je om je heen?
4: Ik heb zelf 1 kind.
7: Ja?
4: En ik heb 6... ik moet zeggen 8, want ook aan de kant van mijn man nog 6 neefjes en nichtjes, of 8.
7: Oh, ja. Dat is veel kinderen inderdaad.
4: Ja, ja, zeker.
5: Hoe oud is je kind?
4: 3.
7: Michiel, wat vind jij ervan, van die titel? Correspondent opgroeien in de 21ste eeuw.
6: Ik vind het een prachtige titel.
7: Ja, hè?
6: En een soort onverwachte titel die ik heel mooi vind. Omdat er heel veel in gevangen zit. En... ook al wat je zegt, dat opgroeien, dat doen kinderen dan. Maar het gaat net zo goed om ouders en de omgeving van die ouders en die kinderen met name. En ik vind het een hele mooie titel.
7: Want ja. Hoe kijk jij zelf naar die jongste generatie?
6: Dat past de boomer, denk ik. Ik maak me daar een beetje zorgen over.
7: Ja, waar maak je je zorgen over?
6: Nou, met name om de big tech en hun vieze, vette vingers overal werkelijk tentakels in hebben. En we zijn ons dat helemaal niet meer bewust eigenlijk. Hoe diep dat gaat. En hoe afstompend en afvlakkend en funest dat is. Terwijl sociale media, het is een prachtig medium waar ook ontzettend veel mogelijkheden van zijn. Maar er zit voor mij een hele angstige kant aan.
7: Is het wel heel grappig dan dat als jij zegt social media en big tech, dat jouw dochter, Annemarie, dat die daar haar werk van heeft gemaakt eigenlijk.
5: Hij maakt zich ook wel erg veel zorgen om mij, hoor. Dus ja? Het is,
7: snap
5: niks
7: je
5: gek.
7: Dat?
5: Ja, ik snap het wel. Het gaat ook een beetje om hoe sterk je in je schoenen staat en hoe jonger je bent, hoe wankeler, denk ik. Omdat je dan nog sneller afgeleid kan raken van dingen en sneller beïnvloed kan worden.
4: Maak je er zelf zorgen om over jezelf?
5: Ja, maar nog meer voor de kinderen nu. Kijk, ik ben natuurlijk wel opgegroeid met technologie. Maar wel ook wel weer in een tijd dat Instagram aan het opkomen was. Dus in groep 8 was het al wel weer een beetje een ding. En in de brugklas kreeg je het misschien, maar het was nog niet, zeg maar, het is wel echt anders dan nu. Ja. En toen was het denk ik al verslavend, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe het nu is om 14 te zijn met een telefoon. Dus ik vind het wel heel goed dat het daar veel over gaat, want ik heb wel het idee dat het daar heel veel over gaat.
7: Ja, want jij begon zelf al als jong meisje, hè, met qua internetloopbaan als YouTuber. Hoe oud was je toen?
5: Ja, 11.
7: 11?
5: Ja, niet een hele gezonde leeftijd misschien. Maar ook weer wel, want ik was heel onbevangen. Zeg maar, ik deed ook maar wat. Ik vond het leuk om te performen en te imiteren en te acteren. En mijn nicht heeft me heel knullig op mijn iPad mini gefilmd. En dat heb ik dan in iMovie gezet en op YouTube. Soort van, het was ook wat minder, ik was me nog niet zo bewust van mezelf. Maar het is wel, je moet het wel met zorg doen. Ik zou niet nu 11 jaar aanraden om dat te doen, nee.
7: Nee, want Michiel, heb ik nog niet gezegd. Je bent huisarts en tropenarts, inmiddels met pensioen. Als huisarts zie je dan je eigen dochter, die 11 jaar is en YouTuber wordt. Wat vond je daarvan?
6: In die tijd eerlijk gezegd, ja, dat is nu 12 jaar geleden dus, hè, of bijna 13 jaar geleden.
5: 11 jaar geleden.
6: Nou, je wordt nu 24.
5: Ja, maar ik ben 23.
6: Nee, nou ja, oké. Okay. Maar goed, ik vond dat toen, ik maak me daar verder geen, ik vond dat wel grappig. Ik keek vooral naar haar, god, hoe krijg je het voor elkaar? En dat je daar ook het soort zelfbewustzijn voor hebt om dat gewoon te doen. En daar allerlei dingen te zeggen en daar grapjes te maken. En daar, en ook de manier waarop ze dan contacten legde. Het kwam een hele wereld apart kwam er ineens in mijn gezichtsveld, die ik totaal niet kende, die heel groot was. Ging naar enorme bijeenkomsten. En dan ontmoetten ze weer allerlei mensen en dan gingen ze ook weer dingen mee doen. Ik vond het eigenlijk heel interessant. interessant. Ik maak me toen eigenlijk niet zulke zorgen. Het was gewoon YouTube, het was allemaal gezellig, het was leuk. We kregen ook wel eens van die mensen thuis. Het was heel leuk, leuke mensen.
7: Ja. Ja. Ja, want Sanne, dit is ook wat het moeilijke eraan is. Hè? Van als ouder loop je eigenlijk continu achter.
4: Ja,
7: want je kind doet iets en je denkt aanvankelijk van ja, leuk. En je ziet natuurlijk nog niet precies van wat voor wereld dat dan echt is en wat de gevaren zijn.
4: Nou, sowieso in de tijd dat jij begon, vonden we het ook allemaal nog fantastisch. Hè? Ja. En het was ook echt heel anders. Die apps al met een paar jaar geleden zijn compleet veranderd. Wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld op Instagram gaat het helemaal niet meer per se om sociaal contact te hebben met mensen die je kent. Het gaat veel meer om bekende mensen volgen. Dat is echt heel erg veranderd. Mm. Waar het vroeger ging om je vrienden met je vrienden contact te houden, is dat nu heel anders. Dus het was voor iedereen 10 jaar geleden onmogelijk om te zien wat het zou kunnen worden. Gelukkig is er nu veel meer informatie over. En zijn er ook ouders die daar echt voor in actie zijn. Je hebt een hele beweging smartphone vrij opgroeien. Die zeggen, wij willen eigenlijk niet dat onze kinderen in ieder geval op de basisschool al een telefoon krijgen. En liever nog wat langer wachten. Dus die er ook een beetje tegen ingaan dat zo genormaliseerd wordt. Want helemaal niet zo heel veel ouders denken nu, yes, ik geef mijn kind een smartphone. Maar het is meer, ja, iedereen uit de klas heeft er één. En ik wil niet dat mijn kind buiten de boot valt.
7: Is dat nodig voor school?
4: Precies, ja, dat wordt ook gezegd. Dat is niet altijd zo. En soms is het wel zo. Maar dan mag je wat mij betreft ook echt die school daarop aanspreken. Mm. Dus er beweegt ontzettend veel. En dat vind ik wel heel goed. Ik verwacht wel iets meer ook van een overheid. Er komen nu wat richtlijnen. En er komt wat vanuit Europa. Maar het gaat allemaal nog best wel langzaam. En je voelt je als ouder daar ook best wel alleen voor staan nu.
6: Ja. En wat verwacht je van zo'n minimum leeftijd? Want dat hebben ze nu in Australië gedaan, maar dat lijkt dan toch allemaal weer lekker te hebben of niet zo succesvol. Nou ja, je kan er omheen kennelijk.
4: Dat
6: makkelijk.
4: Het natuurlijk niet in maand 1 meteen een succes is, vind ik niet zo'n heel vreemde observatie.
6: Maar het is nu inmiddels een jaar, denk ik.
4: Ja, ja, maar wat ik heel problematisch vind is dat we ons heel erg blind staren op de gevolgen van schermen. Dus we hebben het veel over ook mentale gezondheid, ook over de fysieke gezondheid van de jongste generatie. En daar gaat het gewoon niet zo goed mee. En dit voelt als een soort quick fix, hoe ingewikkeld die ook is. Hè? Maar kijk eens naar andere facetten van hoe kinderen nu opgroeien. Ze leven in een prestatiesamenleving met enorm veel druk om te presteren. Dat is echt heel anders dan toen ik bijvoorbeeld opgroeide. Er is een overvolle publieke ruimte, waar ook bijvoorbeeld over speeltuinen wordt geklaagd, waar niet iedereen welkom is. Als een jongere ergens gaat zitten, is het een hangjongere. Is dat meteen ook een probleem? Dus zo hebben we allemaal. We hebben ook een wereld gebouwd die wat mij betreft die kinderen ook naar die schermen toeduwt. En dat vind ik zo mooi aan de camping. Daar heb je kinderen, die hebben ook een eigen smartphone. Die hebben ook een iPad mee. Maar die zeggen, ja, hier wil ik helemaal niet op dat scherm zitten. Ja, want
5: je stelt toch ook dat als er een leuker alternatief is dan die smartphone, dat een kind dan prima wat anders zoekt?
4: Dat denk ik wel, want dat zag ik daar letterlijk gebeuren. Dus zij zeggen, ja, een beetje zonde om hier op mijn scherm te gaan zitten. Want ik heb hier allemaal vrienden die net het dingen staan. Zeg maar, dat is gewoon echt een hele andere situatie. Dus, en dan wordt het ingewikkelder. Want dan moeten we ook een publieke ruimte gaan scheppen waar kinderen gewoon weer een plek krijgen. Want nu, als je ziet bijvoorbeeld hoe centraal de auto is geworden, dan denk je, ja, het is best wel lastig om je kind zomaar vrij te laten in hoe de publieke ruimte er nu uitziet. Nog daar gelaten dat er veel mensen zijn die klagen bijvoorbeeld over geluidsoverlast van kinderen.
5: Maar is dat alleen in steden of is dat ook op het platteland?
4: In steden is het wel erger. Op platteland heb je wel weer andere problemen. Want dan heb je natuurlijk soms bijvoorbeeld provinciale wegen die door dorpen heen lopen. Dus ja, de problematiek wisselt. Op platteland spelen kinderen wel bijvoorbeeld iets meer buiten. Maar overal zijn er wel ontwikkelingen. Zo'n prestatiedruk, dat heb je natuurlijk ook wel een beetje overal. Ja. Dat zit ook heel erg in ons schoolsysteem.
5: En dat gaat dus ook, zo'n prestatiedruk gaat soort ook gepaard met drukte en haast en veel auto's en verkeer en gedoe op een dag.
4: Ja, een hypernerveuze samenleving. Ja.
7: Ik ga heel eventjes naar het filmpje waar het allemaal mee begon. Want ik noemde het al in de introductie. Hè? Het begon allemaal, jullie samenwerking als vader, dochter, met dit filmpje over Vandaag Insight. Want de heren van Vandaag Insight hadden iets vrouwenvriendelijks gezegd. En toen dacht jij, Annemarie, van ik ga mijn vader eens erbij halen.
8: Ik had een filmpje gemaakt over de zoveelste wanstaltige opmerking bij Vandaag Insight.
9: Wie zou jij kiezen in de jury?
10: Ik denk dat Isa de Lange lekker pijpt. Lekker. Ja,
11: hij heeft zo'n zuinig mondje.
8: Ik kreeg er allemaal reacties op dat ik als vrouw geen gevoel voor humor heb. En dat ik me niet zo moet aanstellen. Dus toen dacht ik, nou, dan neem ik een man mee naar de tafel die ook wat wil zeggen over Vandaag Insight. Pap, take it away.
12: Het verbaasde me dat dit soort dingen nog steeds in omroepland wordt geaccepteerd. De hele tijd maar door zijn vrouwen slachtoffers van ongelijkheid. Ze worden verkracht tot aan femicide aan toe. Laat het toch eens tot ons doordringen dat iedere vorm van disrespect voor vrouwen daar uiteindelijk toe blijft bijdragen.
8: Wat vind je dan van het fenomeen kroegpraat?
12: Vind ik nonsens. Als er dan toch seksistisch gepraat moet worden door mannen.
13: Als de vrouwtjes er niet bij zijn.
12: Beperk het dan tot die besloten ruimtes. TV is publiek domein.
8: Er kwam ook veel kritiek over Anouk, die bij de uitzending was. Hè, dat ze mee zou lachen, dat ze niet goed reageert.
12: Tuurlijk helpt het als vrouwen zich hier ook krachtig tegen blijven uitspreken. Maar in de eerste plaats horen mannen dat te doen. Wat zou jij doen als vrouw wanneer je deel bent van het gebruikelijke zelfvoldane mannengremium dat weer eens zit te leuteren over koning voetbal?
7: Ja, Annemarie, want hoe ontstond het? Jij zat te kijken naar Vandaag Insight.
5: Nou, nee.
7: Of niet?
5: Nee, niet vrijwillig. Nee, ik zag dit fragment langskomen.
7: Ja.
5: En toen dacht ik, nou ja, van hè, is dit, wordt dit echt gewoon echt verbazing? En toen had ik daar heel simpel een korte TikTok over gemaakt met de vraag, hoe krijgen deze mannen nog zendtijd? Ook over, het is niet de eerste controversiële opmerking. Mm. We hebben hele de kaarsmisstanden al gehad. En dan, hè, alsof er niks gebeurd is. Zo gewoon, alsof het niks is, zeggen. Ook er wordt niet een split second nagedacht. En iedereen lacht mee. Dus toen had ik dat, vroeg ik mezelf dat gewoon hardop af.
7: Ja.
5: En toen kreeg ik de hele VI-achterban overheen. Met een links kut, zei ik wijf. En nog veel erger. En toen had ik de week daarna daarover met mijn vader. En toen begon hij de dingen die hij in dit filmpje zegt ook tegen mij te zeggen.
7: Ja.
5: En toen zei ik eigenlijk, pap, eigenlijk moeten we dit filmen. Zullen we dit gesprek filmen? Want ik vond toch dat ik, vind ik nog steeds, te weinig mannen zie die zich publiekelijk uitspreken tegen seksisme. Je hebt ze wel. Maar het zijn wel vaak vrouwen die het agenderen. En dat is natuurlijk heel goed. Maar ik denk dat mannen ook mannen voorbeelden nodig hebben om zich toe te verhouden en ook te kunnen zien, oh, je kan nog steeds mannelijk zijn, als je dat belangrijk vindt. Of een goede man zijn.
7: Zonder vrouwenvriendelijk te zijn.
5: Precies. Of zelfs uitgesproken vrouwvriendelijk. Dat zegt niks over je mannelijkheid of je kwetsbaarheid. Of misschien wel, maar in een goede manier.
7: Ja. Dus toen vroeg je aan je vader van, nou, dit wil ik gaan doen. Michiel, stond jij meteen op de banken van, ja, leuk?
6: Nou, het was gewoon in 5 minuten of misschien nog minder was dit besluit genomen. We drinken dan zo af en toe eens even een kopje koffie met elkaar, ergens in een kroeg of soms even thuis, even vlug. Mm-hmm. En ik had hele kleine kopjes espresso en die zijn dus heel snel leeg. En binnen die tijd was dit al, stond het al op de planken, zeg maar. Ja. Dus pap, je moet dan eigenlijk een filmpje over maken. Nou, en 2 minuten later had ze 4 vragen geformuleerd. Nou, dus nu gaan we even de telefoon zetten we goed in een goede hoek en dan gaan we het gewoon opnemen. En dan stel je die vragen en jij geeft de antwoord op.
7: Ja.
6: Nou, en al dus geschieden. En toen heb ik, dus er waren 4 vragen. En ik ging helemaal los. Ik had 16 minuten vol gepraat, geloof ik. Ja. En toen zei Annemarie aan het eind, nou pap, heel leuk, maar het moet wel even geëdit worden. En daar bleef tenslotte 90 seconden van over. Ja. En daarmee zijn we viraal gegaan. Dus dat zegt wel iets over haar editing kwaliteiten.
5: Ja, dankjewel, dat vind ik ook. Ja, dat zegt echt iets over mijn edit kwaliteit. Nee, maar we voelden wel, daar ligt dus wat meer. Ik bedoel, dit filmpje was oorspronkelijk 16 minuten, maar het is natuurlijk een veel groter gesprek.
7: Ja. Ja, precies. Sanne, heb jij het toen voorbij zien komen?
14: Nee, ja, ik ben dus niet super op social media. Ook wel, ja,
5: misschien maar goed ook. Dus.
14: Ja, ik ben echt gestopt met Instagram, omdat ik Meta gewoon zo'n verschrikkelijk

0: Ja, ik bedoel, dit filmpje was oorspronkelijk 16 minuten, maar het is natuurlijk een veel groter gesprek.
1: Ja, ja, precies. Sanne, heb jij het toen voorbij zien komen?
2: Nee, ja, ik ben dus niet super op social media. Ook wel, ja,
0: misschien maar goed ook. Dus.
2: Ja. Ja. Ja, ik ben echt gestopt met Instagram, omdat ik Meta gewoon zo'n verschrikkelijk bedrijf vind.
1: Ah, okay.
2: En zeker ten opzichte van kinderen.
1: Okay.
2: Maar ik had het heel graag voorbij willen zien komen, want het klinkt echt fantastisch. En ik vind dit idee is natuurlijk top. Om de krachten te bundelen. Jammer dat het blijkbaar, als het alleen van een vrouw komt, zou het eigenlijk al genoeg moeten zijn.
0: Ja, precies.
2: Ik. Maar goed, hè? Dat is niet de wereld waarin we leven.
0: Dat was ook een beetje nog het grapje van, nou, dan neem ik een man mee naar de tafel, jongens, want dan nemen we het hopelijk wel serieus.
1: Ja. Ja. Maar ja, ze zeggen toch altijd van, een strijd moet worden opgepakt door de mensen waar het niet over gaat.
2: Ja, en dat vind ik ook fantastisch. En ik ben het helemaal met je eens dat veel meer mannen dat mogen doen. Dus lekker bezig.
1: Dank je wel. Nou, vervolgens kwam er een boek zelfs.
0: Ja.
1: En nu dus een podcast. En de eerste aflevering die ging over monogamie. De podcast dus Generatie Espresso. En die begon als volgt.
0: Eén relatie, dat is toch al genoeg?
3: Het model is natuurlijk, als je het model wil laten slagen,
0: is communicatie
3: dan is
0: essentieel. Ja.
3: En dan zag ze ook ineens twee mensen die niet bij elkaar hoorden. Scharrelden ergens naar boven toe.
0: Jotte, wat een avontuur! Tussen pensioen en piekeren, boomers en burn-outs, krant en comments, overwaarde en overprikkeling en tussen FOMO en Vivaldi. Hier in deze podcast zoeken we de verschillen, maar vooral de overeenkomsten tussen twee generaties in maatschappelijk relevante thema's. Welkom bij Generatie Espresso. En in deze aflevering gaan we het hebben over monogamie. Welkom pap, omdat dit de allereerste aflevering is, doen we een korte introductie over onszelf. En het lijkt me leuk als jij de introductie over mij doet en ik over jou. Dus zou zeggen, take it away met jouw introductie over mij.
3: Oké, nou met plezier. Jij bent mijn 23-jarige dochter. En wel een beetje een diva.
0: Nou!
3: Met allerlei, allerlei wensen en meningen ook wel. Maar op een hele leuke en slimme en creatieve manier, moet ik zeggen. Dat is een hele. Natuurlijk, ze is baby geweest en nu is ze 23. Er is een hele episode tussen. Maar nu is ze inderdaad wat ik daarnet beschreef. En we hebben ook. Mij is ook het geluk ten deel gevallen dat ik nog een boek met haar heb mogen schrijven.
0: Nou, en hier is ze.
3: En daar is het.
0: Dus dat is heel speciaal.
3: Heel bijzonder.
0: Daarbovenop hebben we natuurlijk nu samen een podcast. Ik zal zo het format met jullie doornemen. Maar nog even over jou. Jij bent mijn vader. 72, toch?
3: Ja.
0: 1953, toch? Het is de watersnoodrampjaar. Ja. Goed hè, dat ik dat weet.
3: 6 maanden later werd ik geboren.
0: Oh. Ja. Jij bent mijn lieve vader, waarmee ik een hele goede band heb. Je was tropenarts bij Arts zonder Grenzen. Dat komt ook natuurlijk voor in het boek. Jij bent heel zorgzaam, heel kalm en vooral best wel bescheiden en houdt niet ervan om in de center of attention te staan, in tegenstelling tot jouw dochter. En daarom vind ik het extra leuk dat jij vandaag en in deze podcast tegenover mij zit. Misschien even.
4: En zo begon de eerste aflevering van Generatie Espresso. Hele leuke podcast. Vooral de manier waarop jullie met elkaar praten. Want hebben jullie altijd zo goed met elkaar kunnen praten?
3: Ja, ik denk het wel. Zeker toen ze misschien wat ouder werd of eenmaal op een leeftijd kwam, dat je ook wel denkt, nou god, ik kan ook met mijn vader praten. Hebben we dat vaak gedaan. En inderdaad altijd op een leuke manier. En zelf ben ik inderdaad, zoals je zegt, ik ben natuurlijk een boomer en ik ben ook sta niet graag in het center of attention. Dus ik ben ook wel eens een beetje onzeker over hoe ik dat doe in die podcast. Of ik niet te veel u en a zeg. Dat doe ik inderdaad wel. Maar wat toch altijd heel erg leuk is, zo na afloop, is dat ik me realiseer dat we als vanzelf weer in zo'n gesprek kwamen.
0: Ja.
3: Vanzelf, zonder dat er enige regie aanwijzen. We hebben dan raken in een prettige discussie dan. Ja. En dat vind ik wel heel bijzonder.
5: En fijn dat je dat door kan trekken. Want ik snap ook echt best wel als je dat dan met een microfoon.

0: erbij doet dat het dan niet werkt. Of dat er dan toch iets gebeurt in de dynamiek.
1: Zo'n blokkade
0: waardoor,
1: ja. Of zo. Ja.
2: Maar soms kun je juist ook meer, durf je juist meer te vragen. Omdat er een microfoon tussen zit. Merk je dat ook wel?
0: Ja. Nou, ik denk eigenlijk dat het hetzelfde is als hoe ik thuis met jou praat. Denk
1: ja,
0: ik.
1: Denk ik ook. Ja.
0: Ja, misschien dik ik het hier wat aan, maar dat valt mee.
2: Want als jij problemen hebt, dingen waar je tegenaan loopt, Annemarie, is jouw vader dan de eerste persoon waar je naartoe gaat?
0: Vaak wel, maar mijn therapeut zegt ook wel eens, ga naar een vriendin.
2: Iets. Ontzie je vader.
0: Ja, precies. Nee, maar meer van, ik heb natuurlijk ook gewoon veel vrienden nu om me heen waarbij ik terecht kan. Maar ik ben wel iemand die graag naar haar vader gaat. Omdat het gaat ook helemaal heel vaak niet over, dit moet je doen en dit is het advies. Het is ook het bij iemand kunnen neerleggen en gehoord worden en een luisterend oor en daar samen een beetje meanderend doorheen gaan zonder van overvelend en moet je niet dit doen. Ja. Dat is denk ik wel heel fijn.
2: En andersom, Michiel, leg jij wel eens dingen bij je dochter neer van ja, hier loop ik tegenaan.
0: Zelden hoor, Michiel, zelden.
2: Want geen problemen.
1: Ik ben relatief gesloten.
0: Ja, hij is heel gesloten.
1: En ik heb met dat boek, dat was wel heel interessant. Want daar kwamen ze ook in een gesprek. Annemarie heeft heel veel over zichzelf verteld. Ook hele delicate dingen. En ik ging dat vanzelf ook doen. En dat zou ik nooit doen. Nooit gedaan.
0: Ik heb hem dus echt beter leren kennen door dat boek. Omdat er zelfs best veel dingen in stonden die ik niet wist. En ik schrijf ook al in het boek. Als ik een soort van echt wil weten hoe het met je gaat. Dan moet ik wel echt eruit trekken. En soms lukt dat en soms niet.
1: En nu heeft hem dat dus na 70x jaar ertoe gebracht te denken, what the heck, wat kan hem schelen?
2: Heerlijk, toch?
1: Dat vind ik wel heel gaaf, ja. dat daar komt het door.
2: Sanne, je hebt geluisterd.
3: Ja, zeker.
2: Ik denk wel met extra interesse, want de generatieverschillen, 2 generaties die met elkaar praten over maatschappelijke problemen. Welke aflevering heb je geluisterd?
3: De eerste en de tweede, dus dat was, wat was de eerste ook weer?
2: Monogamie
3: en feminisme heb ik geluisterd. Ja. En ik vind sowieso jullie die echt heerlijk. Je hoort gewoon dat jullie heel veel van elkaar houden en ook veel van elkaar kunnen hebben. Dus soms zeg je ook, ja, laat me nou even uitpraten. Weet je wel? Dat is gewoon, maar ja, ik weet niet, het luistert gewoon heel fijn. En ik denk dat de verademing is, er schuurt natuurlijk veel tussen generaties en de boemers krijgen ook van een hele hoop de schuld, waar jij net ook al naar verwees. En dat het op zo'n vrij fijne, constructieve manier kan gaan, dat vind ik gewoon cool om naar te luisteren.
2: Ja, ja. Want welke dingen vielen jou op qua generatieverschillen?
3: Ik vond het grappig dat bij monogamie er dus eigenlijk gewoon niet zoveel veranderd. wat ik wel interessant vond, maar dat zei jij zelf ook aan het eind van de aflevering 2. Ik zou ook wel de boomer hulplijn willen hebben. Dus juist de boomers die aan de Gen Z'ers hulp
0: precies,
3: vragen.
0: Ja.
3: Dus ik denk, doe dat vooral. Want ik vind het ook, ik probeer dat juist in mijn werk ook te doen. Dan denk ik, ja, we moeten juist ook naar de jonge generatie luisteren. In plaats van het zeggen van, nou, hier is mijn advies of zo.
0: Ja.
3: Dus ik zou dat wel heel vet vinden.
0: Ja, of als het omwisselen of zo. Ja, dat is zeker leuk.
2: Ja, laten we daar een stukje van luisteren. Want jullie hebben de Gen Z zelfhulp hotline. Waar Gen Z'ers kunnen inbellen voor advies van de oudere generatie inderdaad. En Erik deed dat bijvoorbeeld.
4: Hey Michiel. Ik hoor mensen vaak praten over balans in het leven. Denk aan een werk-privé-balans, balans tussen gezond en ongezond eten, of balans tussen uitgaan en op de bank hangen. Alleen merk ik dat dit mij toch niet zo goed afgaat. Ik leef in extreme. Het is bij mij alles of niets en er zit niets tussenin. Hoe kan ik meer balans in mijn leven krijgen? Ik hoor het graag van je. Groeten, Erik.
0: Erik, ik vind dit, how can I make this about me, maar ik vind het erg herkenbaar. Ik vind het een ontzettend goede vraag. Dankjewel, Erik. Take it away. Ik ben heel benieuwd naar wat je hierover te zeggen hebt. Je hebt ook al druk meegeschreven.
1: Nou, balans. Ik vind het ook heel. Erik vat daarmee een heleboel samen. Het woord balans is superbelangrijk. En ik heb daar best
0: goed
1: wat over
0: bezig,
1: te zeggen.
0: Erik.
1: En ik ben zelf ook helemaal niet zo supergoed in het houden van balans. Ook nooit geweest. Ik worstel daar nog steeds mee. Maar wat ik wel al een hele tijd weet eigenlijk, is dat je gewoon momenten voor reflectie moet nemen. En dat betekent dat je gewoon even stil moet staan. bij wat ben ik aan het doen? Wat denk ik nu? Hoe voel ik me nu?
0: Oké.
1: Hoe onderga ik de dingen? Of ben ik alleen maar, onderga ik überhaupt dingen? Of ben ik alleen maar van het ene naar het andere programmapunt te hollen? Omdat ik in feite, misschien is het wel een soort doodsangst. Het leven wat ik heb, moet ik steeds maar vullen en plannen met alles wat er mogelijk is. En dat is lastig, want dat is ook, dat wordt je, dat zou moeten.
0: Wordt opgediend.
1: Wordt heel langzaam wordt dat wat je noemt geïnstalleerd, ingedruppeld door de maatschappij. En zeker door sociale media. Ik wil niet albollig overkomen. Er zijn geweldige verworvenheden van sociale media en van internet en alles. Dat zie ik heel goed. Maar van sommige dingen van sociale media vind ik echt heel funest.
0: In het boek noem je het zelfs iets van de kanker van de...
1: Nou, dat vind ik een beetje, ja.
0: Oké.
1: Maar even om terug te komen naar Erik. Ik kan alleen maar heel albollig naar een Japans principe verwijzen. En dat heet ma. En er is een bepaald karakter is daarvoor. En dat betekent, ma is gewoon een moment dat je neemt om helemaal even alles los te laten, te gaan zitten. En te denken van waar ben ik, wat ga ik doen of wat ga ik juist niet doen? Wat gaat er door me heen? Hoe voel ik me? Waar ben ik mee bezig? En dat is vooral ook bedoeld om even een beetje afstand te nemen van de dingen.
0: Even uitzoomen, even reflectie. Ja. Bertolt Brecht zegt, ik sta even stil, dat is een hele vooruitgang.
1: Ik sta even stil, heel goed, precies. Ja.
0: Doe me hier ook aan denken. Ja, en ik vind het een hele goeie, want het helpt natuurlijk niet dat er zoveel moet in deze maatschappij. Als je dan eindelijk een keer misschien rust neemt, dan zie je misschien wel weer iemand die op zijn Instagram een foto met de Strava heeft. Dat is een app, moet ik even uitleggen, waarin je dus je kilometers van het hardlopen of van het groeien. En dat doen mensen eigenlijk een beetje exhibitionistisch. Die zetten dat dan op een story van, nou goed.
1: Stappen tellen, ook al zoiets.
0: En dan denk je, oh god, maar Levi heeft nu 60 kilometer gerend en ik, weet je wel. Dus het is ook inderdaad, laat je niet te erg afleiden daardoor.
2: Ja, fragment uit Generatie Espresso. Sanne, hoe goed ben jij in ma?
3: Steeds wel beter. Of nou ja, ik werd er beter in en toen kreeg ik een kind. Er wat minder.
0: Maar je hebt er wel geen social media of minder. Nee. Ervoor.
3: En ik ben wel. Goed, dat is ook ouder worden. Ik word dit jaar 40, dus ik voel me al een beetje oud worden. Het wordt wel iets waarvan je ook steeds meer bij jezelf gaat opmerken. Oh, nu heb ik het even nodig. Dus vorig weekend ben ik even in mijn eentje een nachtje gaan kamperen. Want dan denk ik, oh ja, ik moet even gewoon bij mezelf terugkeren of zoiets. Dus ja. Bij vlagen ben ik er oké in, maar ook uit noodzaak.
2: Ja. Ja. En de maatschappelijke thema's die jullie bespreken, wanneer is iets een goed thema om te bespreken?
0: Nou, dat is elke keer een beetje zoeken. Het ene thema is groter dan het andere. Dus we hebben bijvoorbeeld het thema feminisme of democratie. Nou, dat is heel groot. Maar dan hebben we het ook een thema waarde van het schooldiploma. Dat is natuurlijk weer wat specifieker.
2: Ja.
0: Maar ja, ik denk, we gooien het gewoon op. En dan denken we van, kunnen we hier iets mee? En mijn vader is dan altijd sceptisch over, nee, het is te groot. Wat moet ik dan belichten? En ik denk allemaal, nou, hup, is gewoon leuk. We hebben het er even over. Maar ja, dat is ook wel weer, er speelt zoveel. Er is zoveel aan de hand.
2: Ja, je kan eindeloos doorgaan natuurlijk. Ja. In de gesprekken proberen twee generaties elkaar te benaderen, zou ik het zo willen zeggen. Zijn er ook dingen, Michiel, die jij gewoon totaal niet snapt van je dochter?
0: Leuke vraag.
1: Ja, goede vraag. Dat geloof ik eigenlijk niet. Ik ben een boomer en een heleboel dingen, daar begrijp ik niks van. Of ik kan er niet mee omgaan, laat ik het zo zeggen. Mm. Maar ik begrijp wel, meen ik, toch in belangrijke mate waar zij vandaan komt. Zoveel heb ik inmiddels wel opgedaan over die 12 jaar of hoeveel het dan ook. Dus ik begrijp dat wel. Ik begrijp wel waarom ze dat zo doorgewinterd is geworden in het gebruik ervan. En dat helemaal tot haar leven heeft gemaakt. Ik begrijp dat. Ik begrijp ook die attractie daarvan.
0: Ja, dat is niet iets wat je niet begrijpt.
1: Nou, ik zou wel willen Ik weet niet in hoeverre je... Maar goed, dat is natuurlijk heel generationeel en klassiek. Ik kan me geen indruk verschaffen over in hoeverre jij de enge dingen ervan ziet.
2: De gevaren.
0: Mm-hmm. Je vraagt je af in hoeverre ik die zie?
1: Ja. Daar kan ik geen idee, daar kan ik niet goed aanvoelen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
2: En dan gaat het met name om haar werk dus, hè? Van
0: social
1: media. Nou ja, niet zozeer... ze komt natuurlijk heel veel. Hè, ze zit voortdurend op die sociale media. Dat moet ook wel. En op allerlei andere dingen ook. En ja, daar... Dat heeft ook wel, denk ik, bepaalde gevolgen. In ieder geval in het algemeen. En ik denk ook tot op zekere hoogte voor Anne-Marie ook. Hè, dat... Ja, dat vind ik. Sommige dingen vind ik daar eng van.
2: Mm-hmm. Nou, Anne-Marie, zie je de gevaren voldoende in van je werk wat je doet en van social media?
0: Een soort therapie-sessie wordt met jou als mediator. Ja.
2: Doe een familieopstelling.
0: Ja, dus kunnen we meteen de fontein lezen hierna. Ik denk wel dat ik ze zie, maar ik denk ook dat ik af en toe misschien wel wat meer in deze materie wat meer kan relativeren dan jij en me er bewust van ben dat het gevaren met zich meebrengt. En het is meer als het gebeurt en je merkt het op, dat is al heel zinvol. Ik zou me zorgen gaan maken als ik het niet opmerk. Als ik me niet bewust ben met wat het met me doet. Of ik ben nu veel meer aan het kijken naar bijvoorbeeld... Het is een beetje de kunst dat je je zelfbeeld niet gaat koppelen aan het aantal weergaves dat je hebt. Maar dat geldt denk ik ook.
2: Of de kritiek die je krijgt.
0: Ja. Precies, dat geldt denk ik ook als je een eigen tv-programma hebt. Hè, de kijkcijfers die je dan elke ochtend krijgt. Dat, dus dan nu merk ik bijvoorbeeld op. Oh ja, ik ben een beetje zo kattig en ongeduldig. Oh ja, dat is eigenlijk omdat het wat ik 2 uur geleden heb gepost doet niet wat ik wilde dat moet doen. Oké, ja, vervelend. Was ik er zelf tevreden mee? Ja, eigenlijk wel echt. Oké, there's more to life of zo. Het is heel vermoeiend om dit gesprekje met jezelf te hebben. Dat snap ik ook wel. Maar ik ben me er wel bewust van. En daardoor maak ik me misschien minder zorgen. En tuurlijk maak ik me soms ook wel zorgen. Maar nee. Ik vind dan weer dat jij je soms te veel zorgen maakt.
2: Want hoe ga je om met haat? Kijk, want het aantal...
0: Ja, gek genoeg vind ik haat dus het makkelijkste.
2: Ja?
0: Ja, dat is iets dat kan ik best snel van me afzetten. Hoe extremer het wordt, des te makkelijker eigenlijk. Want dan staat het zo ver van me af en dan vind ik het zo sneu voor de afzender. Als het inhoudelijke haat of kritiek is, ja, dat vind ik moeilijker. Nee, maar tuurlijk, soms kom je wel eens in een soort algoritme terecht of op een site waar weet ik veel, extreemrecht zich bevindt. En dan dat is echt wel heel erg naar om naar te kijken. En dat lees ik dan ook liever niet.
2: Jullie hebben muziek meegenomen. Wie heeft de plaat gekozen?
0: Ik.
2: Jij.
0: Oh, ja.
2: Vertel even welke en waarom.
0: Het is Vienna van Billy Joel. En toen die vraag werd gesteld van welke plaat wil je kiezen... Hij kwam meteen op in mijn hoofd. Omdat ik het een tijdloos nummer vind dat nu weer een beetje trendy is geworden. Ook op TikTok, dus dat vind ik dan ook weer grappig. Misschien zonde van het nummer, et cetera. Maar het komt dus bij deze generatie op. En het komt ook, denk ik, omdat het is toch een beetje de oude wijze man... die de jongere generatie toespreekt. In een soort relativering, in een jasje van relativering doet hij dat. Waar tussen de... tijdloosheid van wenen meandert. Dat is eigenlijk
1: wenen
0: dat is,
1: als decor.
0: Ja, wat ik eruit haal. Ja. En het mooiste stukje vind ik, dan zegt hij dus tegen een jong iemand: slow down, you're doing fine. You can't be anything you want to be before your time. En dan uiteindelijk: when do you realize Vienna waits for you? Dus eigenlijk rustig aan. Het is allemaal veel. Dat voelt ook zo, maar ik zie dat en het is oké.
2: Tijd is je vriend.
0: Tijd is je vriend. En dat hij ook erkent dat het soms heel vaak niet je vriend is... maar dat er ook in het leven factoren zijn die niet veranderen. Nou ja, daar deed het me.

0: Prachtig, Vienna. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers altijd. En deze keer zijn dat Michiel en Annemarie Lekkerkerker en Sanne Blauw. Mooi nummer, had je uitgekozen.
1: Heel mooi.
0: Ja, heel, heel treffend.
1: Ja.
0: We gaan het hebben over tentzetters. Sanne, je vertelde al eerder van over je correspondentschap. Opgroeien in de 21ste eeuw. Want het gaat niet goed met de jongste generatie. Misschien goed om eerst even te benoemen, wat gaat er niet goed?
2: Ja, helaas van alles. Op fysiek gebied zie je dat kinderen te weinig bewegen. Volgens mij hadden jullie vorige week ook Erik Scherder in de uitzending. Ja. Daar ging het ook over dat al hele jonge kinderen bijvoorbeeld diabetes 2 kunnen krijgen. Sprake van obesitas. Bijziendheid is een groot probleem. Dat neemt heel erg toe, dat zie je wereldwijd. En ook op mentaal gebied, mentale gezondheid ook van jongeren gaat natuurlijk achteruit. Dat is ook wereldwijd een zorg en dat zien we in Nederland ook gebeuren. Dus helaas allerlei cijfers waar je niet heel blij van wordt.
0: En hoe kom je vervolgens op de camping terecht?
2: Nou ja, ik schrijf hier al jaren over. En voor het weten gaat het over hele grote complexe maatschappelijke problemen. Dus inderdaad de macht van big tech, de prestatiesamenleving. En dan word ik soms ook een beetje wanhopig van. Want dan denk ik, ja, hoe gaan we dit ooit oplossen? En hoe ziet dat er dan ook uit? En ik ben zelf een heel enthousiast kampeerder. En ik kom veel op de camping. En het begon mij echt op te vallen dat ik kinderen op de camping echt een ander leven zag hebben. Dus ja, daar begon mijn zoektocht van, hey, is daar dan iets wat we van de camping kunnen leren? En dat is ook fijn, omdat je dan een soort, dan heb je iets concreets. Dan denk je, oh, ik ken die plek, want miljoenen Nederlanders gaan daarheen. En dan is het niet zo'n soort vaag, theoretisch beeld. Ja. Dan is het gewoon, oh ja, de camping.
0: Ja. De eerste aflevering van De Tentzetters begint als volgt.
3: Oké, nog 4 minuten rijden.
4: Over 400 meter links ligt camping Zonnehoeven.
5: Ik rijd tussen akkers door met grote sproeiers die het land vochtig houden. Zo nu en dan passeer ik een tractor. Ik ben onderweg naar camping Zonnehoeven in Oudenhoorn op het Zuid-Hollandse eiland Voorne Putten.
4: Camping Zonnehoeven bevindt zich links.
5: Ik ben Sanne Blauw, correspondent opgroeien in de 21ste eeuw. In mijn artikelen schrijf ik over de jongste generatie. En daar gaat het niet zo goed mee. Zo zijn veel kinderen bijziend, bewegen ze te weinig en hebben ze soms zo'n slechte motoriek dat ze geen bal kunnen vangen. Ook de mentale gezondheid van jongeren gaat achteruit. Die problemen hebben allerlei oorzaken. Van overmatig schermgebruik tot stress in deze hypernerveuze samenleving. Eerlijk gezegd, ik word wel eens wanhopig van mijn werk. Want hoe gaan we die grote en complexe problemen ooit oplossen? Deze zomer stuit ik op een mini-samenleving waar het wel goed lijkt te gaan. Eentje die dichterbij is dan je denkt.

0: De camping dus. Dat is die mini-samenleving waar ik het over had. Kunnen kinderen hier meer hun gang gaan?
1: Eigenlijk zijn wij altijd op vakantie.
0: Hebben ouders hier minder zorgen?
2: Ik kan echt lekker even mijn ogen dicht doen en lekker in het zonnetje op een kleedje.
0: En wat kunnen we als samenleving leren van de camping?
3: Ja, op een camping zie je eigenlijk hoe anders we kunnen omgaan met mobiliteit.
0: Op de camping zie ik de trendsetters voor een nieuw soort maatschappij. Dit is Tentsetters, aflevering 1. Kindluw of autoluw?
4: Zo begint de eerste aflevering. Heel fijn dat nummer, Jotte.
5: Ja, ja, willen. Ik had ook, als ik het weer had gehoord, heb ik het gewoon een hele dag in mijn hoofd.
4: Ja,
5: ik
4: word
5: er heel blij van. Ja.
4: Want kindluw, autoluw. Autoluw, laten we daarmee beginnen. Dat is een van de voordelen van een camping, hè?
5: Ja, bijna elke camping is autoluw. En dat hoort daar ook gewoon bij. Het is zo'n beetje de enige plek waar ik een 5 kilometer bord heb zien hangen.
4: Ja.
5: En dat zie je op de camping. En het zit ook gewoon in de hoofden van mensen. Dus je weet gewoon, er kunnen hier ook even kinderen het pad op rennen. Je doet gewoon hier rustig aan. De auto kent wat meer zijn plek dan in de rest van de samenleving.
4: Ja. Ja. En die auto, dat is echt wel een belangrijk ding, leerde ik ook in jouw eerste aflevering. Hè? Van het feit dat die auto daar bijna niet aanwezig is, dat zorgt voor heel veel vrijheid.
5: Ja, dat is natuurlijk voor ouders een hele grote angst, dat een kind rond een auto loopt. En ook een gereden angst. Marco de Brummelstoet, hoogleraar mobiliteit, zit ook in de aflevering. En die legt ook uit dat de afgelopen jaren auto's alleen maar groter zijn geworden, sneller. Kinderen kunnen ook niet om geparkeerde auto's heen kijken. Dus daarom wordt het oversteken soms ook heel moeilijk. Ja, en dat beperkt natuurlijk heel erg hun vrijheid. En als ze wat ouder zijn, kunnen ze daar wel mee om leren gaan. Maar het is zo'n dominante factor dat echt de vrijheid van kinderen in de normale wereld wel beperkt.
4: Ja. Ja. En de mate van vrijheid die kinderen hebben, in hoeverre bepaalt dat hun geluk?
5: Ja, enorm. Er is een paar jaar geleden ook een rapport verschenen waar het eigenlijk ging over de afnemende onafhankelijkheid van kinderen. Dus het feit dat ze bijvoorbeeld, of ze alleen naar school mogen fietsen, of ze gewoon alleen buiten mogen spelen, dat wordt minder in de westerse wereld. En die onderzoekers verbonden dat ook echt aan die mentale gezondheidscrisis die we zien. Ze horen dan vaak over de oorzaken van schermen. Mm-hmm. Maar als kinderen niet onafhankelijk hun gang kunnen gaan, ja, je kindertijd is ook om je voor te bereiden op de volwassen wereld. En daarvoor heb je ook nodig dat je wat los wordt gelaten. Dat, ja, dat hoort erbij en dan ga je soms op je bek, letterlijk of figuurlijk. En dat is oké. Maar dat is heel belangrijk voor je ontwikkeling.
4: Ik zie jou heel erg knikken, Michiel.
6: Nou, ik vond het ontzettend leuk om te... Ik vond het een heel leuk gezichtspunt. En voor mij, je zei al, ja, je kan het allemaal over grote problemen hebben. Dat hebben we ook voortdurend, et cetera. En wat je hier hebt gedaan, is van een groot probleem wat gesignaleerd is, maar wat het leven gaat maar door. Dat heb je tot een hele rustige, prettige, duidelijke, hapklare brok gemaakt. Ja. Dat vond ik echt heel mooi.
7: Zelfs fijn met zo'n groot vraagstuk.
6: En dat je dan ook, je praat er ook heel rustig en dan komen al een aantal deskundigen aan het woord. En daar dacht ik ook, dat bracht mij ook terug in de tijd. Je moet kinderen laten aanklooien. En dat deden mijn ouders ook. Dat is natuurlijk een hele andere tijd en veel veiliger en veel minder. Je had misschien een incidentele potloodventer in het bos of weet ik wat. Maar goed, wij struinden gewoon de bossen af de hele tijd. Onze ouders wisten ook niet helemaal waar we waren. Ze wisten wel dat ze op een gegeven moment terug zouden komen. En ik viel regelmatig uit hoge bomen. Nou ja, weet je, dat hoort er allemaal bij.
4: Ja.
6: En dat heeft toch ook, ik denk, ik kan het niet precies kwantificeren of waar dat dan in zit, maar dat heeft me denk ik heel veel gebracht. Ook wel allerlei creativiteit, denk ik.
5: Ja, en dat zag ik dus ook terug op de camping. Daar ging het, sowieso de laatste dag stonden 3 kinderen erop om mijn tent te helpen afbouwen. Dat vond ik heel leuk. En er was ook een jongetje van 3,5 bij. En die moeder zei later van, ja, dat is echt de eerste keer dat hij alleen op pad is.
4: Oh.
5: Want dat kan normaal niet. En op zo'n jonge leeftijd dat dan daar al wel kan. En dat komt dus ook omdat er veel verschillende leeftijden door elkaar zitten. Dus dan trekken ook de wat ouderen, die nemen dan dat jongetje gewoon mee. Van, oh leuk, kom maar mee. En dat mis je ook heel erg in de normale wereld. Gewoon een soort inderdaad struinende kinderen met verschillende leeftijden door elkaar heen. En ik wil nog ooit zeggen, jij zei, ja, het is, de wereld is onveiliger geworden. Met die auto's is dat inderdaad het geval. Maar onveiligheid zit ook wel heel erg in ons hoofd natuurlijk. Hè? Dus ja. We horen allerlei gruwelijke verhalen, ook via social media, maar ook gewoon via nieuwssites, over wat de kinderen allemaal kan overkomen. En dat gaat echt in de koppen van ouders zitten. Ja. En dat is niet altijd even realistisch, zeg maar, als je naar de cijfers kijkt. En als je dan ziet wat dat kinderen kost, is dat ook wel iets waar we echt over na moeten denken.
7: Ja. Dat curling-ouderschap.
5: Ja, precies. Ja,
6: wat is dat precies?
7: Ja, toch de hele overprotective, beschermende ouders die curling, dus dat je alles glad maakt voordat je kind geen betonnen tegels, maar van karton of zo. Ja.
2: Terwijl je op de camping zie je een babytje gewoon
6: over het grindpad kruipen, waar de auto's overheen rijden.
4: Ik dacht echt.
6: En die moeder die daar dan ook zo ontspannen op reageert, fantastisch.
4: Ik vond echt waanzinnig.
7: Verademing.
4: Ja, echt een verademing.
7: Woon jij zelf in de stad?
4: Ja. Ja, ik ben wel niet zo lang geleden verhuisd binnen dezelfde stad. En ik woon nu in een deels autovrije vrij gebied. Nee. En ik merk al, dat maakt zoveel uit. Ja. En de buurvrouw zegt dus ook tegen ons, het is net een camping hier, hè? En dat vind ik dan zo grappig. Van, dat associëren we dan ook met een soort campinggevoel. Ja. Dat je bij elkaar binnenloopt en zo.
2: Ik vond zo'n mooi fragment dat op een gegeven moment ben je met Lotte. En Lotte is de 6-jarige dochter van de eigenaar van de camping, de Zonnehoeve, in het Zuid-Hollandse Voorneputten. En Lotte laat jou haar wiebelige boomhut zien.
1: Hij wiebelt wel een beetje.
2: Vind je dat spannend?
1: Soms wel, maar soms ook niet.
2: Met hoeveel kinderen kan je hierin, denk je?
1: Ik denk met 4 kinderen. Misschien wel meer als jullie zo wiebelden.
0: Ik merk dat ik het toch best spannend vind, zo'n wiebelige boomhut. Ik blijf maar op het laddertje staan, want stel nou dat we door mijn extra gewicht door de planken zakken. Sowieso vraag ik me af, mag het eigenlijk wel, zo'n boomhut op een campingterrein?
5: Waarschijnlijk officieel niet.
0: Ik zit bij camping-eigenaren Sanne en Gerben aan de keukentafel.
5: Nou, die boomhut die is gebouwd door kinderen samen met hun vader. Dat is helemaal ontstaan vanuit die kinderen zelf. En wij vinden dat eigenlijk het allerleukste spel. En dat hij dan ook nog eens een verdieping heeft waar kinderen bovenop kunnen spelen, dat maakt het avontuur natuurlijk wel helemaal compleet.
8: Vanuit de verzekering hebben we eigenlijk elk jaar een logboek bij te houden van je speelactiviteiten en toestellen. Eigenlijk moet je dus je eigen toestellen keuren. Tot nu toe keuren we hem steeds goed, omdat we hem zo leuk vinden en omdat de kinderen hem vooral zo leuk vinden. Veiligheid is natuurlijk wel heel belangrijk, maar tegelijkertijd dat kinderen zelf iets kunnen creëren en bouwen en daarin kunnen spelen, die lol wil je ze eigenlijk niet ontnemen. Dus ga je dan een hele gelikte boomhut neerzetten of laat je hem zoals hij nu is? En wij hebben voor het laatste gekozen.
5: Wat staat er precies in zo'n logboek dan?
9: Allerlei aspecten die even na moet gaan of het veilig genoeg is voor kinderen om mee te spelen.
8: Ja, dan moet je een foto maken, bijvoorbeeld of de trampoline. Vorig jaar is onze trampoline door onszelf afgekeurd, omdat er dan eenmaal een scheurtje in het doek zat. Dan kan er een tenen tussen komen. Bij de bomen zijn er niet echt richtlijnen voor, omdat het niet een officiële toestel is.
5: Dan controleren we zelf, is die stevig genoeg? Als we bovenop wiebelen, kan er nog een kind op staan. En zo doen we onze eigen keuring.
2: Want hij wiebelt wel een beetje, hoor ik in de wandelgang.
5: Maar extra spectaculair, hè? Ja.
0: Het is dus een bewuste keuze om zo'n wiebelige boomhut te laten staan. Niet vanzelfsprekend in een land waar speeltuinen vol liggen met rubberen tegels.
10: Als ik hier op dit veldje sta, in het midden is een speeltuin met zand.
0: Dit is Marley Huijer, emeritus hoogleraar publieksfilosofie.
10: Daar is een kind, is daar in zijn eentje aan het rollenbollen. Ik zie niet onmiddellijk waar het kind bij hoort. Er is niemand die daarbovenop staat om te kijken wat doet hij eigenlijk.
0: Als filosoof denkt ze na over hoe we omgaan met veiligheid in de moderne samenleving.
10: En ondertussen weet je dat er waarschijnlijk altijd wel iemand is die dat kind ziet. Dus dat kind hoeft maar te schreeuwen en dan komt er heus iemand naar voren. Dus dat geeft ook een enorme sociale veiligheid.
0: Die sociale veiligheid vind je minder in het dagelijks leven. Zeker niet in de grote stad. Daar proberen we kinderen op andere manieren te beschermen. Met rubberen tegels, fietshelmen en belhorloges.
10: Waarom zijn we die kinderen zo ontzettend gaan beschermen? Wij worden de hele tijd doodgegooid door mensen die heel veel van cijfers weten. En die precies gaan vertellen, op grond van de cijfers moet je het kind zo opvoeden, moet je het zoveel vaccinaties geven, moet je precies voldoen aan alle richtlijnen die hebben bewezen op cijfers dat dat de goede manier is om een kind klaar te maken voor het leven.
4: Dus ja, fragment uit de podcast De Tentzetters. Je hebt, Sanne, je hebt wel eerder ook dingen gemaakt over cijfers, hè, en over statistieken.
5: Ja.
4: Jij bent juist van de cijfers.
5: Ja, klopt. Ja, ik ben econometrist. Ja. Dus ik heb ook een boek geschreven over cijfers. Het best verkochte boek ooit.
4: Ja, goede titel. Deze titel. Echt een hele goede titel.
5: Ja, en zo ben ik ook heel erg bij dat veiligheidsthema uitgekomen. Omdat we die cijfers die geven een soort houvast. In een eigenlijk heel onzekere wereld. En als je niet oppast, ga je veel te veel daar aan vastklampen. En het is best moeilijk om daar iets tegenover te zetten. Dus Marlie Huijer, die hier hoorde, was ook een hele prominente stem in het coronatijd. Ja. Waarvan ze zei van ja, we focussen zo op de medische kant van de zaak. Maar wat met alle leerachterstanden die nu komen, hoe zit het dan met de mentale gezondheid? En daar zie je al van, oh ja, wat heel erg meetbaar is, gaat heel erg overheersen. Zo ben ik eigenlijk ook hier een beetje uitgekomen. Want het fascineert me mateloos, ook zeker sinds ik zelf een kind heb. Je wil niks liever dan je kind veilig houden. Dus alle informatie die er is, wil je tot je nemen. Maar het kost dus ook wat. En wat het kost, is wat onzichtbaarder. Want dat is inderdaad geestelijke gezondheid als die 15 is of zoiets. Of nou ja, het zijn allemaal wat vagere termen. Ja. En dat is echt iets waar we volgens mij als samenleving voor staan. Van, we zijn heel erg geobsedeerd met veiligheid. Maar er staat ook iets tegenover. En die afweging is heel lastig te maken.
7: Ja, en heel veel vanuit de onderbuik heb ik het idee. En dan zijn cijfers juist belangrijk.
5: Ja, cijfers zijn heel belangrijk. Maar soms zijn de zaken die ook heel belangrijk zijn moeilijker te meten. Dus het is altijd.
7: Je kan niet alles vatten in cijfers.
5: Nee. Dus de waarde van onafhankelijkheid. Ja, daar kun je dan wel weer allemaal onderzoek naar doen en zo. Hè? Maar uiteindelijk moet je daar ook als individuele ouder op een gegeven moment zeggen. Nou, ik laat wel mijn kind nu alleen naar school gaan. Ja. En er is een risico. Maar goed, dus het is altijd een afweging. Want soms kunnen inderdaad verhalen, zoals nou ja, als het dan gaat bijvoorbeeld om kindontvoeringen door vreemden, door de witte busjes. Daar zijn ouders heel erg bang voor. Kijk je daar naar de cijfers, dan is dat gevaar eigenlijk heel klein. Ja. Maar toch houdt dat ouders dan heel erg bezig. Dus ja het is constant schipperen tussen de gevaar en
4: versus vrijheid.
5: Ja, ja.
4: Je hebt muziek meegenomen.
5: Ja,
4: Pingpong.
6: Dat boek dat wil ik heel graag lezen. Ik zag het al staan.
4: Oh ja, van het beste boek.
6: Ja, daar ben ik heel benieuwd.
4: Natuurlijk weer dat lezen.
6: Leuk, heel leuk. Belangrijk thema. Ja. De statistiek versus het individu.
5: Ja.
6: He,
5: ja.
6: 0 of 1. En meestal is het gewoon 0.
5: Ja, maar. En dus ook de mensen achter die cijfers. Want er zitten altijd mensen achter. Ja, het is nooit objectief.
4: Nee. Anders nee, onthoud het, hè? Voor het verjaardag. Okay. Onthoud het.
7: Ja, ze is net jaren geweest, maar goeie. Ik ga het een jaar.
4: Komt eraan.
7: Ja.
4: Muziek.
5: Pingpong. Ik heb door deze podcast Gerson Meen ontdekt. Je hoorde hem al bij het Koning van de Camping.
4: Ja, geweldig.
5: En wij sluiten de aflevering elke keer af met Pingpong. En dat is zo'n ontzettend aanstekelijk nummer. En je hebt meteen zin om op vakantie te gaan en om op de camping te zitten.

0: zijn aan het einde gekomen van Vink. Heel fijn dat jullie mijn gast wilden zijn.
1: Dank jou wel.
2: Dank je wel, het was heel leuk. Dank je wel, Sanne.
1: Ja, het was
2: heel
1: gezellig.
2: Heel bijzonder.
1: Moeten we vaker doen.
0: Ja, vaker doen.
1: Op de camping. Een millennial bij, of niet?
0: Ja, volgende keer op de camping, inderdaad. En luister ook naar hun podcast, hè. Generatie Espresso en Tentzetters. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En tip me, als je een podcastluistertip hebt. En dat kan via mijn Instagram. Ja, de slechte big tech.
1: Precies.
0: Ja, precies. @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemers De Nacht is ook van ons en Wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Max.
2: Nachtzuster, Astrid de Jong.
3: En daar zijn we weer. Het is 2:02 en tijd voor een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Tijd is om jou te vragen om een vraag te bedenken of misschien even te bellen met die vraag waar je al een tijdje mee rondloopt. Want jij bepaalt de komende 4 uur waar het over gaat op Radio 1. Je stelt een vraag die in principe over alles mag gaan, als je maar echt graag het antwoord wil weten. En hopelijk belt er dan iemand anders die verstand van zaken heeft, ook naar 0800-1121. Vind je het nou fijner om even te mailen? Dan kan dat naar nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt via X en via Facebook ook eventjes van je laten horen. Je kunt, als je wil, komen chatten. Dat is een en al gezelligheid. Al moet ik eerlijk zeggen dat het nu nog een beetje rustig is. Ik zal even kijken, want ik was er net. Oh, nou, het komt al een beetje op gang. Vind je het leuk om te kletsen met de mensen die nu zijn ingelogd op de chat, of gewoon een beetje mee te lezen, dat mag ook. Dan kan dat via radio1.nl.